0: toch?
1: Tikkie, een tikkie anders.
0: Lakshmi is hier, zangeres, songwriter, performer. Welkom in deze uitzending.
1: Dankjewel.
0: Heb je nou met Rob Jetten aan tafel gezeten?
1: Ja, op 5 mei. Ik mocht voor een speech zingen en we deelden een vrijheidslunch.
0: Een vrijheidslunch?
1: De vrijheidslunch.
0: En hoe is hij?
1: Ik had wat vragen. Maar ik wilde niet meteen met een gestrekt been erin gaan. Het was een goed, het was fijn. Fijn gesprek. Het was heel menselijk.
0: Ja, kende die je muziek?
1: Nee, volgens mij. Ja, toen heb ik niet gevraagd trouwens. Ik ga er vanuit van niet. Ik ga er altijd vanuit van niet.
0: Nou, inmiddels toch? Het gaat goed, toch?
1: Het gaat goed. Ja. Maar ik weet niet of ik zijn genre. Ik weet het niet eigenlijk. Goeie vraag. Had ik moeten vragen.
0: Ja, welke vraag had je wel voor hem?
1: Hoe was het bij Trump? Heb ik gevraagd.
0: Oh ja?
1: Ja.
2: Maar je mag niet uit de school klappen wat er besproken
1: is. Ik denk het niet. Ik denk dat ik anders nooit meer een gesprek mag voeren met iemand.
0: Nee. Maar je bent ook al begaan met de wereld, toch? Je bent,
1: nogal.
0: Maar je hebt ook artiesten die gewoon zeggen, ik ben een artiest, ik wil het podium staan, ik wil mijn liedje zingen. En verder moet je me niet veel lastigvallen met allerlei vragen en meningen. Jij hebt wel.
1: Ik ben heel erg. Het voelt als mijn taak dat je, als je een platform hebt en je hebt mensen die naar je luisteren, daadwerkelijk, dat je een verantwoordelijkheid hebt naar de wereld toe. En voor mij is dat klimaat onrecht op elk gebied eigenlijk.
0: Ja, jullie gaan elkaar helemaal treffen hier.
1: Denk het ook wel.
0: Ja. Want hebben al jouw nummers dan ook een lading in die strekking? Of?
1: Nee, het gaat ook over de liefde.
0: Ja, precies.
1: Altijd de liefde. Ja, de liefde is een groot onderwerp, nog steeds. Maar ook heel erg, in de meest brede zin, ook liefde voor inderdaad alles wat leeft. Romantische liefde, liefde in vriendschappelijke relaties, maar ook van, ik zit in een systeem, daar ben ik in geboren. Ben ik daarmee eens? Ben ik daar niet mee eens? Ook een grote inspiratiebron. Mm-hmm. Hoe moet ik leven als mens in deze tijd? Wie ben ik? Wie word ik? Wie wil ik worden? Dat is allemaal een hele grote vraag.
0: Ja, nou, maar je hebt natuurlijk muziek als protestmiddel is natuurlijk misschien wel een van de sterkste die je kan hebben, toch? Dat is.
1: Zeker, ja, ik denk het wel, omdat het zo universeel is en het communiceert op zo'n laag. Waar woorden vaak heel polariserend werken, werkt muziek heel erg.
0: Ik hoorde laatst een AI-liedje. Dat is zeggen, tegen de NAZC. Oh, dat is iets minder bloemrijk dan.
1: Sowieso maar zieloos en meuk, natuurlijk.
0: AI-muziek?
1: Ja, zieloos. Het is echt. Oh,
0: gebruik,
1: het
0: echt pijn aan mijn gebruik je het niet?
1: Nee, helemaal
0: niet. Wat vind je van artiesten die dat wel doen?
1: Ja, ik vind dat echt niet kunnen. Ik vind het echt niet kunnen.
0: Want ik begrijp dat er in de muziek ook al veel. Je hebt dan zo'n app, daar kan je dan zeggen, daar kan je de tekst van een liedje ingooien en dan schrijven ze de melodie voor. Hè?
1: Echt? Ja, ik weet het niet eens.
0: Dat kan. Ja. Maar er wordt best veel gebruikt.
1: Ja.
2: Ja, maar wat ze terecht zegt, het is wel vaak zieloos. Weet je, je maakt liedjes vanuit je ervaring, vanuit je gevoel, het verhaal wat je wil vertellen.
1: En waarom schrijf je anders muziek, vraag ik me af. Ga dan.
2: Nou, zij kunnen dat niet, dus daarom laat ze dat AI doen.
1: Ja, dus dan kan je beter gewoon een andere. Doe iets anders met je leven.
0: Even een nieuw nummer, Strawberry. Ja. We hebben een stukje.

0: Ja, in het volgende van het programma moet ik er doorheen gaan praten. Dat is heel oneerbiedig. Sorry, het spijt mij.
1: Het is vergeven.
0: Ja, ik vind het heel erg om dat te doen waar de artiest bij zit. Maar het moet nou even.
2: Wat een stem, hè.
0: Ja, mooi. Heel mooi.
1: Lief, dankjewel.
0: Dit gaat over de liefde, denk ik.
1: Oh, zeker. Ja.
2: En het weer kwam er weer in terug, hè?
0: Het weer, ja. De aardbeien in de zomer.
2: Ja. En de regen.
1: Ja. Ja, het was ook echt... Het is echt perfect voor dit weer.
2: Dat hoorde jij dan weer niet. Ja. Jij zat op je aardbeien gericht.
0: Ja,
2: ja, ja.
0: Ja, ik heb een zoontje van 2, die houdt heel erg van aardbeien.
1: Ja, en terecht,
0: maar goed, maar even, je schrijft ook liedjes die wat meer een politieke lading hebben. Ja. Je zei dan van, ik heb vragen aan Rob Jetten. Ik kan me wel voorstellen, als je begaan bent met het klimaat en je vindt medemenselijkheid heel belangrijk, dan ben je denk ik toch wel blij dat hij premier is, gok ik.
1: Ik ben met de persoon blij. Als in het na Schoof en Rutte geeft me dus de bare minimum om er iets beter voor te hebben. Maar ik ben absoluut niet blij met zijn keuzes.
0: En
1: noem met de coalitievorming was ik echt niet blij. Met het bepaalde standpunt over bijvoorbeeld Palestina ben ik echt niet blij. Hm. Voor mij mag het allemaal even een tandje menselijker en beter.
0: Harder misschien dan?
1: Harder, zachter juist, denk ik. Juist veel meer met z'n allen. Veel minder de rijken en de soort... gewoon veel meer links eigenlijk, wil ik zeggen.
0: Ja. Ja. Je had gewoon graag GroenLinks Partij van de Arbeid aan
1: tafel gehad. Doe dat dan, weet je wel. Bedoel, dat is veel logischer. Ja.
0: Ja, waarom is dat logischer?
1: D66 pro. Ik probeer het goed aan te leggen.
0: Progressief Nederland.
1: Ja, ja. Dat vind ik veel logischer
0: progressieve partijen, ja. Dit gaat over het klimaat. Helge heeft een boek geschreven met een klimaatgedragswetenschapper.
2: Ja, de logica, de onlogica van ons klimaatgedrag. Ja. Dus waarom wij het heel ingewikkeld vinden. Ja, ja. Nou, weet je, neem me mee.
0: Ja, hier, ik geef het aan jou. Het is heel interessant. En wat aardig is het gaat over dat er allerlei monsters zijn die je tegenhouden om zelf misschien dingen te doen. Mm-hmm. Wat doe jij zelf?
1: Kijk, ik ben helemaal niet van het vingertje wijzen. Ik denk dat dat inderdaad precies... Want ik denk dat iedereen daarvan dichtklapt. Uh-huh. En dat iedereen daarvan gaat remmen en niks meer gaat doen. Voor mij is het belangrijk dat ik veganistisch eet. Dat ik niet ga vliegen als het niet nodig is. Ik probeer... Ja, dat zijn van die voorbeelden dat mensen zeggen... Ja, maar je doet wel dit. Ja, maar weet je, het gaat eigenlijk niet eens om de voorbeelden. Het gaat meer om, ben je bewust van je acties?
0: Ja.
1: En van de consequenties daarvan. Dus het maakt mij echt geen uit wat je aan het doen bent... als je maar wel bewust
2: ermee bezig bent. Ja, is ook juist vraag, hè, wat doe jij? Want het gaat niet om wat je consequent goed doet.
1: Ja, want je gaat dan bieden tegen elkaar op en daar gaat
2: maar
1: het...
2: Maar liever iets inconsequents goed dan iets consequents fout.
0: Nee, oké, maar even niet om dan nu flauw te doen... maar vind je het dan bijvoorbeeld wel vervelend? Ik voel het wel... straks een lapje vlees gaan eten en volgende week de Curaçao vlieg.
1: Kijk, ik bedoel, nee.
2: Als je het maar bewust doet, als je maar goed over nadenkt en over geniet.
0: Ik ga heel bewust erover nadenken dat ik lekker aan boord van dat vliegtuig een lapje vlees eet.
2: Wat je dus op andere vlakken kunt doen om dan ervoor te zorgen dat die footprint wat kleiner wordt. En dat gaat niet alleen over milieu, het gaat ook over mensen.
1: Maar je hebt het over een zoontje van 2 die van aardbeien houdt. Als je daarom geeft en je kijkt verder dan, oké, koop aardbeien bij de Albert Heijn. Weet je wel, zit er wat voor gif zit er? Waar komen ze vandaan? Welk seizoen eet ik ze? Wil ik nog dat hij over 10 jaar nog steeds aardbeien kan eten? Weet je wel, het gaat allemaal om hele kleine dingen. En het gaat vooral om bewustzijn.
0: Ja.
1: Veel meer dan, ik doe dit. Ik doe dit.
0: Dat is flauw, maar daar vervalt het wel snel in natuurlijk.
1: Precies, dat probeer ik heel erg te voorkomen met al mijn...
0: Zit dat ook in je theatertour?
1: Mijn theatertour gaat zeker daarover, maar niet letterlijk. Het gaat veel meer in de liedjes verweven, veel meer in de teksten, veel meer in de visuals. Het houdt me zo erg bezig. Het is letterlijk het leven. Mm-hmm. Het komt zeker wel voorbij. Maar niet op een vingertje manier.
0: Maar je vertelt ook. Je zingt, maar je vertelt ook.
1: Ja, ik heb een aantal monologen die als een soort van lijm... alles een beetje zo bij elkaar trekt.
2: Zij zoekt dus verbinding op gevoelsniveau.
1: Ja.
0: Ja.
2: En dat is super belangrijk. Want het gaat niet om de buitenkant. Het gaat om wat je voelt. En vanuit dat gevoel ga je zeggen... Oké, maar dan ga ik dingen doen waar ik blij van word. Waar ik jou blij van kan maken. Jouw zoontje de toekomst kan geven. Maar dan komt het van binnen uit.
0: Zou het dan niet leuk zijn, Helga, als dan straks jou de vraag gesteld wordt... wat was je laatste concert? Dat je dan zegt...
1: Ja, welkom.
0: Laxmi! Laxmi! Ja, bij deze hebben we dat even voor jou geregeld.
2: Heel leuk.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Zou je ooit mee willen doen aan het Eurovisie Songfestival?
1: Ik was een keer erg dichtbij. En toen dacht ik, nou...
0: En dacht ik bij om mee te doen.
1: Wild circus. En je leeft... ik leef in dit leven één keer. Ja. Dus dan zou ik het voor de gestoordheid wel willen doen. Maar dan wil ik niet dat Israël meedoet.
0: Want oké, dus je wil wel meedoen, maar dan mag Israël niet meedoen.
1: Nee.
0: Tenzij het conflict gestopt is, neem ik aan. Dan...
1: Ja, er moet er heel veel gebeuren nu, maar ja.
0: Ja, en wanneer was je dan dichtbij? Een paar jaar geleden of zo?
1: Ja.
2: Om mee te doen? Of ja. Je hebt ook in de jury gezeten, zei je?
1: Ja, ook. Ja, ja, ja. Het is dus heel raar. Het is nooit een hele grote ambitie geweest. Maar op een of andere manier kwam het op mijn pad. Toen dacht ik, ja, waarom ook niet?
2: En dan moet je nog internationaal podium natuurlijk.
0: Ja, en dan moet je er een liedje voor schrijven?
1: Ja.
0: En dat liedje, dat heb je later gewoon uitgebracht? Of dat ligt nog op de plank?
1: Die komt samen met mijn album 28 augustus uit.
0: Oeh, dus dan kunnen we horen wat had kunnen... Wie,
2: ja. Welk liedje is dat dan?
1: Ga ik straks nog niet vertellen, maar als hij uitkomt.
0: En in welk jaar was dat? Wie stuurde we uiteindelijk wel? Joost Klein?
1: Nee, dat was daarvoor.
0: Mia en Dion?
1: Steen? Ja, dat was dat jaar. Ik weet niet meer welk jaar.
0: Zich een waardige concurrent om van te
1: vinden. Oh, maar lof haar. Echt grote liefde voor haar. En ze deed zo fantastisch goed.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik wil eigenlijk wel met je mee, Helga. Mag dat dan of niet?
2: Gezellig. Ja, laten we dan.
1: Ja, welkom. Ja,
0: oké. Okay. Nou, dan gaan we dat doen. Dankjewel. Wanneer de theatertour begint?
1: Begint 2 oktober. En mijn album komt 28 augustus uit.
0: En hoe heet het album?
1: Here I Am Alone With You.
0: Dankjewel, Lakshmi.
1: Dankjewel.

0: Ja, dat Eurovisie Songfestival, ze was er ooit heel dichtbij. Lakshmi, nou, we hebben een songfestivalkenner in ons midden. Hij is aangeschoven, Mick Fratier van BNN Nieuwsradio. Mick, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wist jij dat trouwens, dat zij heel dichtbij was?
1: Nee, dat was voor mij ook nieuw. Dus dat is zeker nieuws. Nee, interessant. Zeker in het jaar natuurlijk ook van S10. Ja, de diepte was natuurlijk ook prachtig. Maar ik ben heel benieuwd welk nummer van het album dan uiteindelijk het zou zijn.
0: Want hoe werkt dat? Nu doen we dit jaar niet mee, maar normaal is het toch een selectiecommissie?
1: Ja, inderdaad. De Afrotros heeft dan een interne selectiecommissie. En zij krijgen een hele hoop inzendingen. Meestal 300-400 inzendingen per jaar. En dan uiteindelijk wordt daar een deel van geselecteerd. Die gaan dan een soort van ook auditie doen. En dan uiteindelijk wordt er dan één winnaar bepaald. Dat is nu hoe het de laatste jaren is gegaan. Maar ja, in het verleden natuurlijk, voor 2010 hadden we ook nog een prachtige show waarin het nummer werd gekozen.
0: Het Nationaal Songfestival.
1: Ja, het Nationaal Songfestival. Eigenlijk is dat iets wat heel veel andere landen wel doen. Eigenlijk de meerderheid. Ik zou het zelf ook wel leuk vinden als dat in Nederland weer zou gaan gebeuren. Maar,
2: of zoals in Italië zo'n festival, dat je zo'n festival wint. Dat je dan ook...
1: Sanremo Festival. Daar mag je dus, als je inderdaad wint, heb je als eerste de keuze om te zeggen van hé, ik ga wel, ik ga niet. Maar het Sanremo Festival in Italië is eigenlijk nog veel groter daar dan het Songfestival. Dus dat, er zijn ook artiesten vorig jaar bijvoorbeeld de winnaar van het Sanremo Festival dacht van nou...
2: Ik ga niet.
1: Die had een tour gepland staan en die dacht ik laat het even voor wat het is.
0: Want het is ook wel een beetje beladen en een beetje veel gedoe. Toch dat Songfestival nu?
1: Nou ja, dat is het zeker. Bedoel, het is voor het eerst dat er 5 landen hebben gezegd wij doen niet mee vanwege een deelname van een ander land. Ja. En we worden natuurlijk ook langs meer zeggen van ja, ik ga niet zolang Israël meedoet. Dus er speelt natuurlijk nog een hoop.
0: Is het nog wel leuk dan? Ik bedoel, als er zoveel gedoe om zo'n evenement is, zou ik denken, joh, laat gaan. Hè?
1: Is het nog wel leuk? Ja, ik vind het nog steeds fantastisch om naar te kijken.
0: Je hebt genoten.
1: Ik heb zeker de afgelopen 2 avonden, dat dan op dinsdag en donderdag, genoten van de show, van... Toch ook, ja, het is ook een van de weinig momenten in het jaar dat we als Europa toch nog wel gezellig samenkomen. Het is een prachtig podium ook voor queer artiesten die in andere landen niet altijd vanzelfsprekend een podium krijgen. Dat is er fantastisch aan. Ja. Dus ja, wat mij betreft, ik heb er wel van genoten. Maar ja, je voelt aan alles. Ik was er zelf bij in 2024. Op het moment dat Israël de zaal binnenkomt, mensen lopen de zaal uit, die willen er niet bij zijn. Het begint het boegeroep, hebben we ook afgelopen dinsdag natuurlijk gehad. Toen werden er nog 4 mensen uit de zaal gehaald. Omdat zij nee tegen genocide aan het schreeuwen waren. Dus ja, je voelt wel aan alles dat het gespannen is. En daarom, als ik dan ook eventjes naar de running order kijk, de startvolgorde van morgenavond.
0: De finale.
1: De finale. Ja, dan zie ik Israël natuurlijk op plek 3. Zijn als derde aan de beurt.
0: Oeh, dat is niet gunstig, toch? Beginnen.
1: Begin? Nee. Hoe later het op de avond je aan de beurt bent, hoe beter het is.
2: Is dit bewust dan dat ze Israël voor aangezet?
1: Nou, kijk, je hebt een deel wordt geloot. Maar zij kregen de producer's choice. En dan mogen de producenten kiezen. Mm. Wat mij betreft wel echt heel bewust is gedaan. Net als in de eerste halffinale waarin zij zaten, zitten ze naast Duitsland. Want eigenlijk een hele hoop delegaties willen liever niet voor of na Israël. Want ja, de sfeer is echt weg dan uit dat stadion.
0: En dan kan je juist even de sfeer erin knallen, toch?
2: En hoe gebeurt het ook achter de schermen? Want voor de schermen, dat zien we dan misschien nog wel. Maar achter de schermen, hoe zijn die artiesten tegenover elkaar? Zijn ze dan ook naar Israël zoiets van... Ik heb er iets
1: Nou,
2: niet
1: kijk,
2: mee.
1: Er is wat dat betreft achter de schermen... wordt het onderwerp wel een beetje vermeden. We hebben bijvoorbeeld de Poolse zangeres Alicia... die kreeg bijvoorbeeld een keer tijdens een interview deze week... een vraag over de Israëlische deelname. En die wist gewoon niet wat ze moest doen. Ze is gewoon weggelopen tijdens het interview. En niet omdat ze boos werd of iets, maar gewoon
2: maar
1: van...
2: Daar wil je publiekelijk ook niks over zeggen, dat snap ik ook.
0: Nee, want als ik zeg ik vind het niks... dan heb je weer al die mensen over je heen. Als je zegt ik vind het goed dat ze er zijn... dan krijg je weer al die positieve
1: Bijvoorbeeld
0: nooit
1: de
0: goed.
1: Zweedse inzending. Net na het winnen van de nationale voorronde in Zweden in maart... die zei ook, ik heb liever niet dat ze erbij zijn. Ja, daar dook iedereen ook gelijk op. De EBU vond er wat van. Het is de artiesten blijven er ver van weg. Proberen andere boodschappen dit jaar over te brengen.
2: Wat is de kernboodschap dit jaar?
1: Ik zie een hele hoop liefdesliedjes over afscheid nemen van toch wel een beetje toxische patronen.
2: Okay.
1: Dat hebben we veel gezien. Ik denk dat veel. En dan zit ik nog eventjes een beetje te kijken wat we nog meer hebben. Ja, nee, dat is wel een beetje... De liefdesliedjes zijn er vooral, maar liefde. Je hebt natuurlijk ook... bijvoorbeeld, ik vind zelf de Albanese inzending echt fantastisch. Het gaat bijvoorbeeld over, over een hele hoop jongeren uit Albanië die het land verlaten omdat ze ergens anders in Europa toch meer kansen zien. En dan die zanger zingt over zijn moeder en over het verdriet wat hij haar heeft aangedaan toen hij het land verliet. Ja, het is een prachtige boodschap. We hebben wat ik ook een fantastische inzending vind, zijn de Kroaten. Het zijn 5 vrouwen die zingen over het leed wat de christenen is aangedaan tijdens de bezetting van het Ottomaanse Rijk.
2: Het klinkt ook niet heel gezellig om naar te luisteren.
1: Nee, maar het zijn wel echt... Nou, de gezelligere inzendingen kunnen we ook doen als jullie dat liever willen.
0: Waar gaat dat liedje van Finland over? Want dat is de favoriet, toch?
1: Finland, inderdaad. Dat is echt een liefdeslied. Ja.
0: Met een viool.
1: Ja, inderdaad, met de viool. De violist is vrij bekend eigenlijk in de klassieke wereld, deze Linda Lampenius. En zij mag ook als enige artiest mag zij aankomende zaterdag live spelen. Want instrumenten zijn eigenlijk sinds 1998 allemaal gewoon een bandje. Zij heeft daarmee weer een primeur. Vorig jaar wel al een mondharmonica. Maar ja, dat tel ik dan nog niet helemaal mee.
2: Om dat live te doen.
1: Nee,
0: dit is hem. Even.

0: Ja, wel echt een banger. Echt een fantastische show. En wat mij betreft, kijk, dit nummer, hij zingt over... ik speel met vuur, ik moet eigenlijk bij je weggaan. Als je dat morgen ziet, die vrouw rent met haar viool ook het hele podium op. En wat je niet dan ziet, is dat er dan nog iemand anders... die ligt eigenlijk al de hele show, ligt die zo onder het decorstuk. En op het moment dat ze dan moet gaan rennen, dan komt hij overeind, trekt hij de jurk over omhoog. En dan rent hij achter haar aan en dan gooit hij nog zo de jurk achter haar aan op het podium. Het ziet er fantastisch uit, maar ja, het is eigenlijk best leuk om een beetje op internet een beetje te kijken van die filmpjes vanuit de zaal, wat je eigenlijk nog niet ziet op tv.
1: Ja. Ja. Finland is dus de absolute favoriet.
0: Ja, is wel echt de favoriet. Staat al vrij lang bovenaan bij de bookmakers.
1: Wat, ik hoor iets over een vurgsekslied. Dat vind ik heel raar.
0: Ja,
2: oh,
0: ja,
2: interessant,
0: ja, ja. Alexandra Capitonescu, zij zingt het nummer Choke Me. Wordt een keer of 30 genoemd, inderdaad. Choke Me, ja. Maar in tegenstelling... Ja, maar je begint dan nu natuurlijk te lachen.
2: Hij is een geldtanker namelijk.
1: Ja, maar waar gaat dit over?
0: Er zijn mensen inderdaad, die experts, die zeggen van... ja, dit is geweld tegen vrouwen, dit moeten we niet... Dit, ja, waarom doe je dit? Waarom zing je hierover?
1: Zingt het zelf, toch?
0: Ja, maar zij, voor haar was het als volgt. Zij heeft, zij zegt van ja, ik twijfelde zo erg aan mezelf. Dat gaf me zo'n beklemmend gevoel. Dus zij wil haar eigen liefde, dat het niet zeg maar die zelftwijfel is die haar doet stikken, maar de liefde. Dus het, I want your love to choke me, zegt ze ook op een gegeven moment. Dus het is, zij heeft in haar interviews wel echt gezegd, het heeft een andere boodschap.
1: Je moet mij verstikken met alle liefde en aandacht. En
0: ja, maar dan wel haar, ja, dus haar, ja, dus het ging echt over haarzelf en haar zelftwijfels en... Dat is de boodschap die ze wilt overbrengen. Is dus, ja, als ik het hier zo zie en ook de ophef die erover is ontstaan, niet echt gelukt.
1: Nee. Dan, nee. Ja, we hebben het wel over.
0: Maar we hebben het erover.
1: Ja.
0: En ze is wanneer ze aan de beurt. Helemaal als één naar laatste. Is
1: dat is dan weer gunstige plek. Maar...
0: is ook de nummer 5 bij de boekies. Dus maakt nog wel een kans. Ook een goede inzending wel.
2: Ja, wat gebeurt er als Australië wint?
0: Als Australië wint, is ook inderdaad nog een goede kans hebben. Kunnen we volgens mij ook nog even naar luisteren.

0: classic.
1: Ja, maar hier word ik dus wel blij van. Toevallig zag ik die gisteravond per ongeluk voorbij komen. Toen dacht ik, hè, dit is echt... Ze kan zingen.
0: Ze is echt is heel goed.
1: Extra over de top.
0: Grote bekendheid in Australië. En ook inderdaad na de halve finale donderdag... schoot zij omhoog ook bij de bookmakers. Staat ze nu op plek 2.
2: We gaan naar Melbourne volgend jaar.
0: Nee, we gaan... Kijk, Australië doet mee als een soort... doet inmiddels al 10 jaar mee... zijn echt uitgenodigd om mee te doen. Ja, nee, dan gaat iemand het namens Australië in Europa organiseren. Want we gaan niet met z'n allen die kant op. Dat is zoveel is duidelijk.
2: Nou, ik denk dat de directie van Avro Trost dan wel weer mee wil doen. He, dan kunnen ze lekker met 83 man in het vliegtuig naar Sydney. He? Want daar valt het geld voor.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk dit jaar ook een hoop mensen die kant op gestuurd naar Wenen. Maar dat stond net wat dichterbij dan...
2: Ja, de NOS heeft dat dit jaar gedaan. Hè?
0: Ja, de NOS.
2: Want dat is wel een discussie. Hadden we het wel of niet moeten uitzenden? Wat vind jij, Helga?
1: Nou ja, ik denk wel dat je kan. Ja, je kunt ook in buitenlandse zenders kijken, maar zoveel andere leuke dingen zijn er ook niet op tv. Dus zend dan maar.
2: Nou, vandaag is het best leuk deze week tegenover. Maar...
1: Oh ja. Ik zal vanavond weer naar je kijken.
2: Dankjewel, 9:30. Sorry, schaamteloos dit. Wie gaat er winnen? De voorspelling.
0: Ja, nou, de voorspelling is dus Finland.
2: Maar mijn voorspelling.
0: Ik denk dat Italië wel een hele goede kans maakt. Is ook een liefdesnummer. Maar ik denk in al het geweld wat we hebben, in al het onzekerheid en onrust in de wereld, is de Italiaan 58 jaar, is zo charismatisch, heeft ook een prachtig nummer. Voor altijd jou. Ja. Het enige is dat ik zijn staging... Ja, daar moeten dan weer mannen allemaal salto's doen op de achtergrond. En denk ik, dat heb je niet nodig.
2: Nee, dat is een beetje te veel. Ik hoor wel van alle mensen in mijn omgeving die contact hebben in de Joodse gemeenschap in Nederland. En daar is helemaal niks mis mee hoor. Maar die worden overspoeld met berichtjes op de stemmen op Israël.
0: Ja, nou je hebt natuurlijk afgelopen jaren gezien dat er vanuit de Israëlische overheid oproepen zijn geweest om te stemmen. Ja. Netanyahu, de premier, die heeft natuurlijk nog vorig jaar zelfs op Instagram gepost. Stem 20 keer op...
1: Maar er zou er onderzoek naar gedaan worden, hoe ze dat...
0: Ja, is al gedaan. Ja, is onderzoek naar gedaan. En de onderzoek wat daar... ze hebben de resultaten niet heel erg gedeeld. Maar het gevolg ervan is dat je nu niet meer 20 keer mag stemmen. Maar 10 keer op je favoriete land. Dat ze oproepen om niet op één land te stemmen, maar op iedereen. En daarnaast is het ook gewoon niet meer toegestaan om reclame te maken. Om te zeggen van, hé, je moet 20 keer op mij stemmen.
1: Nee, en als Israël wint, gaan we het dan in Israël doen? Of wordt het dan ook een gastland in Europa?
0: Ja, dan
1: was
0: de bom. Kijk, dan...
2: Dan is het klaar.
0: Nou ja, kijk.
2: Als u af wil van het Eurovisie, moet u op Israël stemmen.
0: Ik vermoed dat er dan nog wel een hoop extra deelnemende landen zullen zeggen van ja, dan, dat gaat gewoon. Kijk, überhaupt qua veiligheid gaan we het niet doen. En daarnaast zijn er ook nog een hele hoop andere landen die dan zich waarschijnlijk achter de boycott van Nederland, IJsland, Slovenië en Spanje zullen scharen.
2: Mick, ik moet afronden. Waar ga je morgen aan het kijken?
0: Ik heb een kleine watchparty inderdaad thuis bij mij.
2: Leuk.
0: Bank. Ja.
2: Leuk.
0: Ja, maar wel een beetje uitgedund natuurlijk, want er zijn ook in mijn vriendenkring ook mensen die denken van ja, zonder Nederland, met Israël.
1: En dan zelf ook cijfers geven en zo? Dat denk ik vroeger altijd.
0: Ja, ik heb dit al uitgeprint voor iedereen. Oh. Dus iedereen kan morgenavond weer mee stemmen. En dan gaan we hebben een leuke avond.
2: Veel plezier van de BNN Nieuwsradio. Dankjewel. Helga, dankjewel. Ik vond het heel leuk met jou.
1: Nou, wederzijds.
2: Ja, en ik ga... Ik heb je boek weggegeven van Lakshmi, maar ik...
1: Dan kom je niet snel onderuit. Ik heb er nog één.
2: Oh. Dankjewel, Ivan. Goed weekend.
1: Dankjewel.
2: Tot snel. Dit was de Friday Move voor deze week. Volgende week komt de Friday Move.
1: Curaçao.
2: En daar ben ik helaas niet bij. Jaloers. Tot dan. Goed weekend.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht. Oh.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
6: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het Hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met twee anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van besmettingen en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En de halve finale tussen tennissers Sinner en Medvedev bij het Masters toernooi van Rome is vanavond stilgelegd door de regen. De partij wordt morgen afgemaakt. Sinner stond op dat moment voor, maar Medvedev had de tweede set gewonnen en bleef in de wedstrijd. De winnaar speelt in de finale tegen Casper Ruud. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog, maar verder is het droog. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag is het iets warmer met 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
7: De woningnood is historisch hoog en de ruimte lijkt zo ongeveer op. En dus kijken we in Nederland weer met een schuin oog naar het water. De vraag van deze week: is verdere inpoldering van het Markermeer een reële optie of een historische fout? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 7:30 als radio-uitzending gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En zoals elke week staat Maarten de Gruiter naast mij. Dag Maarten, hoe is het?
8: Dag Maarten. Nou, eigenlijk best wel lekker.
7: Fijn. Lekker.
8: Ja, hoe is het met jou?
7: Heerlijk. Lekker weekend gehad?
8: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb gewandeld in het mooie Ierland.
7: Oh, fijn.
8: Ja, en jij?
7: Ik heb bij hockeyclub Bloemendaal op het veld gestaan.
8: En je hebt gescoord.
7: En gescoord.
8: Ja.
7: Is 2-2 voor de liefhebber. Was het weer. We gaan naar het nieuws. Hotelketen-exploitant HR, groep bekend onder meer van de Mövenpick Hotels in Amsterdam en Den Haag, heeft een miljoenen achterstand opgebouwd, huurachterstand, bij de vastgoedeigenaar Deka.
8: Ja.
7: Nou, volgens het FD gaat het om huurbetalingen die al langere tijd uitblijven. Terwijl de druk op de hotelmarkt, die neemt eigenlijk toe. Wat is hier aan de hand?
8: Nou, het interessante is eigenlijk, waarom kwam ik met dit bericht? Kijk, Deka is een extreem grote Duitse belegger. Een van de allergrootste wereld. Heeft 452 miljard aan vermogen.
7: Ongelooflijk.
8: 452. Kun je dat iets... Dat is toch. Maar dat is dus heel veel geld van. Met name ook gewoon particulieren uit Duitsland. Ja. Hè, dus de bekende tandarts die daar zijn geld belegt. Nou, dat Deka heeft dus een aantal hotels in Nederland. En nou, er kwam dit bericht van de Mövenpick. En dat is niet Mövenpick, maar dat is dan een exploitant die dan de merknaam Mövenpick huurt.
7: Ja.
8: En onder die naam dan een hotel exporteert. En die heeft dus een huurachterstand van 4 miljoen euro over 2 hotels. Groot probleem. Betaalt al een hele tijd zijn huur niet meer. Maar het interessante is, waarom is dit nou zo'n interessant bericht eigenlijk? Omdat vrij kort geleden, dat heeft eigenlijk nog veel meer nieuws, of hoe moet ik dat zeggen, nog veel meer rumoer veroorzaakt. Deka is ook eigenaar van het W Hotel in Amsterdam. En het W Hotel in Amsterdam, daar was een huurachterstand van 3 jaar.
7: Wauw, hoe kan dat?
8: Ja, 23 miljoen. Dus iedereen, het grappige is ook dan in de branche zitten mensen ook meteen, ja, hoe kan dat? Maar ja, hoef je niet eens voor
7: maar
8: de branche
7: is er bij
8: zitten,
7: DK jij niemand bezig met een paar hotels in Nederland omdat ze zo groot zijn en ze dus geen druk zetten op het binnenhalen van de huurpenning? Of is er iets anders aan de hand?
8: Nou ja, dat is natuurlijk heel bizar. Kijk, dat hotel is de waarom is het W zo'n extreem voorbeeld, vind ik? Dat is gekocht, dat is ontwikkeld door de huidige huurder. En die heeft in een sale and leaseback constructie dat hotel schitterend complex in het centrum van Amsterdam verkocht voor 260 miljoen aan Deka. Huurt het terug voor 10 miljoen. Met andere woorden, Deka heeft 26 keer de huur betaald. Ja, en is eigenlijk na 5 jaar gewoon gestopt met betalen van de huur. En die heeft een 3 jaar huurachterstand opgelopen van dus 23 miljoen euro huur achterstand.
7: Maar dat is heel gek, want ze hebben eigenlijk geld zat omdat ze die sale and leaseback hebben gedaan.
8: Ja. Dus dan zou je denken... Ja,
7: alleen dat geld moet zit natuurlijk ergens in een andere entiteit.
8: Zit ergens anders in een andere entiteit.
7: En er is een exploitatie-BV, die moet die huur betalen.
8: Precies. En eigenlijk, die W liep ook gewoon goed. Maar ze zijn gewoon helemaal gestopt met huur betalen. En ze zeggen zelf, ja, maar de huur is te hoog. Ja, dat is natuurlijk vrij bizar. Want die hebben zelf dat huurcontract zo afgesloten. Maar ja, de kern is natuurlijk eigenlijk waarschijnlijk amoreel gedrag van de ontwikkelaar slash huurder, die dit zo heeft gedaan. Heeft een ander hotel in Amsterdam waar ze ook huurachterstand bij Deka hebben. Maar het is natuurlijk ook wel bizar.
7: Gaat dit uiteindelijk invloed hebben gewoon voor de hotelgast? Voor de exploitatie van de hotels?
8: Nee. Kijk, in Amsterdam is die W staat gewoon nog steeds op de gevel. Dus het CP is ook nog steeds W. En Corendon heeft het hier overgenomen, de exploitatie.
7: De prijzen voor hotelkamers in Amsterdam zijn enorm.
8: Zeker. En
7: er is niet een exploitatieprobleem.
8: Nee, dat is het ook niet. Maar ja, kijk, ze zeggen eigenlijk dat ze een probleem hebben opgelopen tijdens corona en dat nooit meer zijn ingelopen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Maar ik vind het zo bizar. Kijk, jij huurt met jouw bedrijf ook een kantoor. Ja, en
7: moet gewoon elke maand huur betalen.
8: Ja, en ik denk dat als jij 3 jaar niet betaalt, dat is toch, ja, dat kan helemaal
7: niet. Dan zit ik er echt al lang niet meer.
8: Ja, en maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat zo'n Deka geld belegt gewoon van kleine beleggers. Ja, en wat gebeurt daar dan? Wie zit daar dan op dat geld van jou te passen? Dat is toch, daar moeten toch mensen zitten te slapen als je toch meerdere van dit soort beleggingen hebt.
7: Ja.
8: Maar dus ook, hoe kun je 3 jaar de huurachterstand oplopen? Ja, dat is vrij bizar.
7: Vreemd verhaal. Dan nog een ander bericht uit jouw lijfblad, de Telegraaf.
8: Een
7: stel ontdekte pas een jaar na de koop van hun woning flink kleiner was dan in de verkoopbrochure stond vermeld. Ze stapten naar de rechter. Wat is er gebeurd?
8: Ja, dus een stel die kopen een woning van 185 vierkante meter.
7: Nice,
8: althans,
7: mooi.
8: Dat dachten ze. En bieden 5 ton en dan krijgen hem niet.
7: Koop je overigens. Gaat je in Amsterdam niet lukken, maar dat tezijde.
8: Precies, krijgen hem niet. En uiteindelijk, want er is een stel die biedt meer.
7: Ja.
8: Nou, 2 maanden later worden ze opgebeld door de makelaar. Die zegt, het is toch ze kregen de financiering niet rond. Dus u bent de koper, kunt de koper zijn.
7: Toehappen
8: hebben ze gedaan. En zijn een jaar later gebeld door de kopers die zijn afgehaakt. Die hebben gezegd van, niet om het een of het ander. Maar wij zijn afgehaakt omdat het niet 185 was. Maar in onze taxatie die we lieten maken voor de financiering was het 158 vierkante meter.
7: Dat lijkt wel bijna een typfout.
8: Ja,
7: 5 en een 8 andersom.
8: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dus nou ja, dat was niet het verweer van de makelaar. Dus
7: het scheelt maar vierkante meters.
8: Dus ze hebben de makelaar aangeklaagd. Ja, en het bizarre is natuurlijk dat die makelaar, die is natuurlijk gewoon op de hoogte gesteld door de koper van, joh, het klopt niet, dus we haken af. Die makelaar zegt overigens dat hij de aankopend makelaar van het stel wat het uiteindelijk heeft gekocht, heeft ingelicht. Maar ja, daarvan zegt de rechter, ja, daar hebben we niet zoveel aan, want als de kopers het niet weten. Nou, je kunt je natuurlijk afvragen hoe dit precies is gegaan.
7: Ja.
8: Maar hoe dan ook, ja, dat jij niet expliciet vermeldt dat het niet 185 is, want dat weet je op dat moment. Ja, dat is natuurlijk wel amoreel.
7: Ja, dit is wel interessant, want ik heb dit ook meegemaakt in het huis wat ik, tweede huis, wat ik, eerste huis wat ik kocht. Daar stond in de brochure 150 en toen we het verkochten bleek het echt wat minder te zijn.
8: Maar hoeveel minder?
7: Ja, 13 vierkante meter of zo.
8: Ja, dat is toch serieus. Dat was
7: serieus geld.
8: 10%.
7: En het bizarre is dat in de markt waar heel veel druk staat en je heel snel moet kiezen, ja, dan moet je er eigenlijk vanuit kunnen gaan dat de makelaar die het aan jou gaat verkopen, dat die meters kloppen. Ja, niet alleen de makelaar, ook de verkoper. Je mag maar één keer kijken. Je hebt een kwartiertje de tijd. Ja, ga jij dan alle ruimtes terugmeten? Ja, dat gaat je niet lukken.
8: Ja, nu heb je natuurlijk, vorige week was er ook het bericht van de ING dat de huizenprijzen aan het afvlakken zijn. Hè. En dat komt ook met name natuurlijk doordat er gewoon heel veel aanbod is. En anderzijds natuurlijk toch wat onduidelijkheid over wat onzekerheid op de hypotheek. Markt. Maar dan krijg je wat meer tijd natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk bizar dat zo'n groot verschil. En dat je hoort het van de kopers. Ja, dan moet je toch als verkoper en als makelaar. Dat je dit doet, vind ik toch vrij bizar.
7: Maarten de Gruyter pleit voor moreel gedrag.
5: Vastgoed gezocht.
7: Nederland is wereldberoemd om zijn strijd tegen het water. Die strijd lijkt nooit gestreden. In de Tweede Kamer gaan er weer stemmen op om opnieuw land te winnen in het Markermeer en de Noordzee. En in hoeverre kunnen we ons landschap dan kneden naar onze wensen? Die grotere vraag gaan we voorleggen aan historicus en expert op het gebied van de Zuiderzee. Eva Vriend. Eva, van harte welkom.
9: Dankjewel.
7: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Je hebt meerdere boeken geschreven over de Zuiderzee en het IJsselmeergebied. En de kijkers weten dat misschien. Ik ben een telg van de familie Lely.
9: Ik ben onder de indruk.
7: Ik heb het stamboek maar even meegenomen. Ja. Mijn opa is een neef van de grote Cornelis Lely. Dus ik vind het een bijzondere aflevering om te maken. Mijn moeder heet Lely. De reden dat wij het er nu over hebben zijn eigenlijk twee moties in de Tweede Kamer. Van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. Die steun krijgt onder andere van de VVD in D66. Wat is zijn pleidooi?
9: Ja, hij zegt, we kampen, ik vertel daar niks nieuws mee in Nederland, met een ruimtegebrek.
7: Ja.
9: En hij is eigenlijk bevangen, zou je kunnen zeggen, door het poldervirus. Hè, of hij heeft polderkoorts. En Nederland heeft van oudsher de kunde en de expertise om van water land te maken. En hij dacht, we hebben zoveel problemen, waarom lossen we dat niet op zoals we dat altijd hebben gedaan?
7: Ja, dat stond natuurlijk ook het verkiezingsprogramma van D66.
9: Zeker,
7: ja.
9: Dus hij kreeg de D66 vrij snel mee.
7: Ja.
9: Wat dat betreft.
7: Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dus dat het kabinet onderzoekt of Nederland uitgebreid kan worden met nieuw land. En de bedoeling is dat daar uiteindelijk woningen komen. 125.000 woningen om dus dat groeiende ruimtegebrek te verlichten.
9: Ja, ja, dus het zijn eigenlijk twee moties. Dus enerzijds in de Markermeer en anderzijds nog voor de Noordzeekust. En dat is dan meer in het verlengde van de Maasvlakte. Hè? Ja. Dus dat gaat meer over bedrijven.
7: En Goeree over. Ja.
9: Maar het deel in de Markermeer is nadrukkelijk bedoeld voor huizenbouw.
7: Jij bent historicus. Het was ooit gepland om de Markerwaard in te polderen.
9: Ja. Toch? Zeker, ja.
7: Dus waarom zouden we niet dat met 80 jaar vertraging, 100 jaar vertraging gewoon in de actie zetten?
9: Het begon, als ik hier toch als historicus ben uitgenodigd, even terug naar jouw grootvader, je familielid, die in 1918 de Zuiderzeewetten doorkreeg.
7: Ja, als minister van Rijkswaterstaat.
9: Ja, precies. De Kamer was unaniem voor. Er was eigenlijk weinig discussie. Hè. 150 Kamerleden waren voor. En van daaruit werd de Zuiderzee afgesloten. Het IJsselmeer ontstond, Wieringermeer en daarmee ook Flevoland, de grootste polder van de wereld. En toen zou dus eigenlijk daarna nog de Markerwaard volgen. Hè. Dus de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad ligt er al.
7: Die ligt er, kun je gewoon met de auto overheen rijden.
9: Ja, dus,
7: tenzij het hard waait. Dan mag je niet met je caravan.
9: Nee, dat klopt, ja. dus eigenlijk dan zou je denken, dit is een volgende logische stap. In de jaren 80 heeft het kabinet Lubbers II uiteindelijk besloten om die stap niet te zetten. Omdat er vanuit de jaren 70 al steeds meer verzet kwam eigenlijk.
7: En wat is de kern van dat verzet?
9: Eigenlijk tweeledig. Ten eerste werden de belangen van de natuur werden groter. Hè. Dus we hebben in 1953 de watersnoodramp gehad. Toen werden de zeearmen in Zeeland eigenlijk afgesloten zoals we de Zuiderzee hebben afgesloten.
7: Ja.
9: Met gewoon een dam die het zoute water tegenhield. Het IJsselmeer werd een zoete doodse plas. Hè. En ook die binnenmeren, die zeearmen in Zeeland werden eigenlijk een soort modderpoelen, zou je kunnen zeggen. En in de jaren 70 rees dat verzet daartegen. Kunnen we dat niet anders? Hè? Kunnen we niet meer rekening houden met de natuur?
7: Dus toen hebben we de Oosterscheldekering gemaakt.
9: Ja, precies. Dus daarin is eb-vloed gehanteerd. En vanuit dat verzet kwam onder andere, dat is wel leuk, kwam de IJsselmeervereniging. En in de IJsselmeervereniging zaten eigenlijk vooral mensen, dus dat was een soort van natuurmonumenten, maar dan voor het IJsselmeer. Er zaten vooral mensen die vanuit Amsterdam naar die leuke schattige dijkhuisjes waren gegaan, zo hè, tussen Volendam, Monnikendam, hoek. Die keken allemaal uit op dat mooie water. En die dachten, ja, hallo, als we hier dan nu een polder van gaan maken, dan raken wij ons mooie uitzicht kwijt. Dus die IJsselmeervereniging heeft een bron Bij, zal ik maar zeggen, randstedelingen die het op gingen nemen voor de natuur. Plus het kostte geld. En een van de redenen om Flevoland aan te leggen was dat er een noodzaak was om onze eigen landbouwproducten te verbouwen.
8: Ja, precies. Het ging dus uiteindelijk om het uitzicht. Niet zozeer om de natuur, maar het is altijd weer het uitzicht. Hè, waar mensen de...
9: Goed punt.
8: Ja, het is geen recht.
7: Diezelfde BN'ers met die leuke dijkhuisjes, die hebben heel lang gestreden tegen een dijkverhoging op diezelfde plek. Precies, terwijl het Hoogheemraadschap in Noord-Holland zei, als we die dijk hier niet verhogen, hebben we echt een heel groot veiligheidsprobleem voor een miljoen mensen. Maar dat terzijde.
9: Ja. Nog even die landbouwproducten. Dus Flevoland is een landbouwproduct. Provincie, maar de landbouw is intussen zo geïnnoveerd dat ze eigenlijk niet extra land nodig hadden om hun landbouwproductie op peil te houden.
7: Ja, dat wilde ik vragen, want als je de oude documentaires kijkt over de inpoldering en over Flevoland, dan werden de boeren geselecteerd. Dat is fantastisch om te zien, Maarten. Je moest echt op ballotage komen om daar te mogen boeren.
9: Zeker.
7: Werden de boeren in Brabant geselecteerd om daar naartoe te komen?
9: Ja. En Noord-Holland, waar mijn familie vandaan komt.
7: En het was dus een... Ja, want jij komt er zelf vandaan, hè? Daar zit ook jouw verbinding met de provincie.
9: Ja.
7: En dus was het een landbouwplek, maar nu wordt er gezegd, laten we het inpolderen om woningen te maken. En dan denk ik, nou, het economisch nut van 125.000 extra woningen, dat heeft miljarden investeringen nodig. Dat kan toch wel uit? Ik bedoel, dat heeft toch zoveel economische kracht als we dat gaan doen?
9: Ja, om die som zo helemaal te maken is natuurlijk best wel ingewikkeld. Uiteindelijk is het natuurlijk publiek geld dat nodig is om die polderen aan te leggen. Hè?
7: Ja.
9: We hebben de afsluitdijk in der tijd aangelegd voor zo'n 130 miljoen. Dat is in die tijd, hè. Vandaag de dag wordt die gerenoveerd, hè, want hij volstaat niet meer. Die sluizen worden allemaal vernoeid. Dat is intussen een project voor 2 miljard.
7: Dat is alleen maar de renovatie.
9: Ja, dat is alleen maar de renovatie. Dus het is niet iets wat je zomaar even doet.
7: Stel dat het 10, 15, 20 miljard kost.
9: Ja.
7: Ja, om die polder te maken.
9: Ja. Ja.
7: En dan nog, als er 500.000 mensen kunnen wonen en bedrijfsleven, economische ontwikkeling.
9: Ja, er is wel een discussie over. Er is al een website, hè, ijstad.nl, die er enorm gelikt uitziet. Niemand weet wie er achter die website zit. Er zijn journalisten mee bezig geweest om te kijken wat uit te zoeken. Maar
8: samenzwering, ik voel een samenzwering.
7: Ja, zit er een projectontwikkelaars achter?
9: Ik sluit niks uit. Maar het is in ieder geval niet een website voor iemand die zijn profielwerkstuk heeft gedaan.
7: Nice.
9: Dus daar zit natuurlijk een belang bij als je daar huis gaat bouwen. Tegelijkertijd kun je ook denken, als je die huizen daar bouwt, dan is de reisafstand naar Amsterdam nog altijd ongeveer een uur. Hè? Dus,
7: vanaf het Markermeer?
9: Ja, dat is... Ja, kijk,
7: het ligt toch dichterbij dan Almere?
9: Zo dichtbij komt het niet te liggen. Maar er zijn de deskundigen en de kenners die er nu mee bezig zijn zeggen, de reisafstand, laat ik zeggen, dat het niet een uur is, maar die is aanzienlijk. Dus de vraag is, in hoeverre willen mensen daar dan gaan wonen? We hebben ook Lelystad nog steeds. Hè?
8: Maar even los van kijk, in Nederland is het dichtst bevolkte land van de EU op Malta na. Dus kijk, land kunnen we denk ik altijd goed gebruiken. Hè? Ik denk dat je veel minder naar de toekomst moet kijken. Langere termijn. Maar voor de huidige woningtekorten, want voordat jij hier je eerste woning gaat bouwen, ben je gewoon 20 jaar verder.
9: Zeker.
8: Als er niet meer is.
9: Ja.
8: Ja, dus volgens mij is het voor het huidige oplossen van de huidige woningproblematiek, heeft het eigenlijk helemaal geen invloed.
7: Maar de demografen zeggen dat de stijging van de bevolking na 2050 ophoudt en dat we dan weer gaan krimpen. Ja. Dus zo moet je eigenlijk naar de toekomst kijken even.
9: Ja. Maar ik zou denken, je kan, het wordt een haalbaarheidsstudie. En voordat we dan zover zijn, dat Markermeer is meer intussen dan alleen maar gewoon een meer. Hè. Het heeft ook nadrukkelijk een functie als zoetwaterbuffer. Wat gezien de klimaatveranderingen toch ook wel. Want in tijden van droogte hebben de agrariërs deze zoetwaterbuffer heel erg nodig. En als er te veel neerslag is, functioneert de Markermeer en in het verlengde van het IJsselmeer heeft ook een hele belangrijke functie.
7: Ja, dat wilde ik vragen. Want er is een grote waterverandering geweest. Als je kijkt naar Natura 2000. Het is een Natura 2000 gebied.
9: Het heeft
7: dus een functie voor zowel het oppervlaktewater, zoetwaterbuffer als drinkwatervoorziening. Mm-hmm. Dat hangt met elkaar samen.
9: Ja.
7: Dus kan het zomaar?
9: Nee, ja, dat is dus de in ieder geval als je kijkt naar de functie die het heeft voor ons waterbeheer, zeggen de deskundigen van hallo, het is niet zomaar een wit A4'tje wat jullie nu met z'n allen kunnen inkleuren. Het heeft echt een functie, dat gebied.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
2: Ja, jee. Ja. Het is altijd een vrouw die goed in het eten gooien.
3: Ja, maar dat is dus precies het argument wat je straks ook gaat krijgen voor die nieuwe IJsstad die wordt gebouwd. Want mensen willen die in Amsterdam wonen willen al niet eens in Diemen worden geboren. Vinden Eiburg al een probleem. Laat staan als we nog verder
4: Het huis waar ik het net over had aan het begin van de uitzending stond in Diemen. Dus daar heb ik met trots gewoond. Okay. Dat terzijde. Tot slot, jij bent er geen voorstander van.
3: Nee, ik vind het een beetje een vlucht naar voren.
4: En er is eigenlijk nog ruimte voldoende in de polder, zeker als we de landbouw gaan transformeren.
3: Ja.
4: Om eventueel daar woningen te maken.
3: Ja.
2: Maar puur gekeken naar data, is er natuurlijk gewoon niet genoeg ruimte. Want we zijn gewoon het dichtstbevolkte land.
3: Ja, er moeten woningen bij komen. Maar er zijn natuurlijk, maar goed, dat weten jullie beter dan ik. In de verdichtingsvraagstukken zijn er ook nog heel veel creatieve oplossingen.
4: We praten in deze prachtige uitzending over nieuw land. Maar hoe begon dat eigenlijk 100 jaar geleden?
5: Eeuwenlang is de Zuiderzee een gevaarlijke binnenzee. Bij zware stormen slaat het water hard toe. Dijken die doorbreken, dorpen die overstromen en duizenden mensen die verdrinken. Vooral na de watersnood van 1916 groeit het besef. Nederland moet iets doen. Ingenieur en politicus Cornelis Lely heeft dan al een plan klaar liggen. Hij wil de Zuiderzee afsluiten en delen van het water droog maken. In 1918 stemt de overheid in met de Zuiderzeewet. Een kleine 10 jaar later begint de bouw van de afsluitdijk.
6: Steeds korter wordt de afstand tussen de dijkarmen. Steeds sneller stroomt het water tussen de einden.
5: Vanuit Noord-Holland en Friesland werken duizenden arbeiders aan het project. Dag en nacht varen schepen af en aan met zand, klei en stenen. In 1932 gebeurt dan eindelijk het beslissende moment. De laatste opening in de dijk gaat dicht. Vanaf dat moment verandert de Zuiderzee in het IJsselmeer.
6: 28 mei 1932. De verbinding is tot stand gebracht. De Zuiderzee is afgesloten.
5: En dan start het inpolderen. Eerst valt de Wieringermeer droog. Later volgen ook de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Langzaamaan verandert de voormalige zeebodem in vruchtbare landbouwgrond. Nieuwe wegen en complete steden.
7: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen.
5: De inpoldering van de Zuiderzee groeit zo uit tot een wereldberoemd voorbeeld van Nederlandse waterbouwkunde. Ons land laat zien dat het niet alleen tegen water vecht, maar zelfs nieuw land kan maken.
8: Het blijft mooi, altijd, die historische fragmenten.
4: Dankjewel, John, voor een heerlijke bijdrage. We praten over de toekomst van onze kustlijn en de lessen uit...
2: Zouden die Amsterdammers dan vrijwillig in die bus zijn gestapt?
4: Zeker.
2: Ja?
4: Dat was nieuw land, Maarten. Ja, dat was nieuw land, een nieuwe toekomst. Eva Vriend is hier, historicus. Aanleiding is het onderzoek dat de Tweede Kamer verlangt over het winnen van nieuw land. Eva, je schreef een aantal boeken over de polderhistorie van de vroegere Zuiderzee. Een nieuw land in 2012. En eens ging de zee hier tekeer. Wat maakt voor jou dit thema zo fascinerend?
3: Ja, ik vind vooral dat vraagstuk van die maakbaarheid en het geloof daarin en dat we dit kunnen en die vooruitgangsdrift van die mannen voornamelijk, die dachten wij kunnen dit.
4: En, is het gelukt? Kunnen we het? Is het leven zo maakbaar dat we een 12e provincie toevoegen en dat we zeggen dat is een succes?
3: Ja, dat zou ik wel denken, want we hebben met Flevoland de grootste polder van de wereld gecreëerd. En ik vertel vaak over dit verhaal. En er zijn echt oprecht mensen die helemaal niet weten dat deze polder op de bodem van de zee ligt.
4: Letterlijk.
3: En dat is denk ik het grootste compliment wat je Flevoland kan maken. Het is nog niet af, we hadden het er net over. Het is nog in ontwikkeling, maar dat neemt niet weg dat er heel veel mensen wonen en kinderen onder wie de mijnen heel gelukkig opgroeien. Ja. Dus het is wat dat betreft geslaagd.
4: Eva Vriend, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
9: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief. Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Poetin toverde een konijn uit de hoge hoed door voormalig bondskanselier Gerhard Schröder voor te dragen als onderhandelaar tussen Rusland en Europa. Maar Europa wil dat niet.
5: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schröder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
4: Dat was EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Over deze tactische zet van Poetin, maar ook over het schaakspel tussen de Verenigde Staten en Iran, praat ik dit uur met Ron Keller, oud-diplomaat en oud-ambassadeur in onder meer Rusland, Oekraïne, China en Turkije. Welkom, Ron.
6: Dankjewel, Bernard.
4: Ja. Poetin is onderhandelingen altijd een beetje uit de weg gegaan. En nu zegt hij opeens te willen praten met Europa over Oekraïne. Waarom komt hij daar nu mee?
6: Ja, het is een interessant moment, omdat het ook samenvalt met het, wat we op de 9 mei-parade hebben gezien. Poetin heeft blijkbaar het idee dat hij toch dat er een nieuwe fase is aangebroken, waarin niet noodzakelijkerwijze Rusland sterker is. En hij maakt een beetje een vlucht naar voren. Waarschijnlijk ook met het idee van, ik heb Trump ongeveer zeg maar tot de laatste druppel uitgeknepen. Die is helemaal maximaal met mij meegegaan. Die heeft uiteindelijk gedaan wat in Russisch belang is, namelijk de NAVO onzeker en zwakker verdeeld gemaakt en de steun aan Oekraïne stopgezet. Dus meer zit er voor Poetin op dit moment vanuit Trump gezien niet meer in. Daar heeft hij het maximale uitgehaald. Ja, dan is de volgende next on the line is dan Europa. Ja. Zo zal Poetin hebben gedacht.
4: Ja, slim van hem. Ja. Het is ook wel goed schaakspel, lijkt mij. Heeft het er ook iets mee te maken dat Trump nu bezig is met Iran en nu bijvoorbeeld in Beijing is om met Xi te praten? Dus zeggen al die de stukken op het schaakbord verschuiven steeds een beetje.
6: Ja, dat is eigenlijk de keerzijde van diezelfde medaille. Poetin heeft het idee dat hij het maximale uit Trump heeft gehaald. En Trump heeft zijn interesse eigenlijk voor wat er in Oekraïne gebeurt nu echt helemaal verloren is, met hele andere dingen bezig. Heeft hij natuurlijk ook een jaar geleden al aangekondigd. Want jullie moeten dat in Europa echt maar uitzoeken. En Poetin denkt, ja, voordat de Europeanen met het initiatief komen, want er wordt natuurlijk ook in het Europese parlement nagedacht over, moeten wij niet eens wat meer doen? Nu de Amerikanen een stap terugzetten, is het niet aan ons. Het is ons continent op zichzelf. Is dat vanuit het Europese parlement en ook vanuit de Europese optiek, is dat logisch? En ook hier zie je dat Poetin dat oppakt en onmiddellijk denkt, ik zal jullie een set voor zijn, hè, om in spraaktermen te
4: blijven. Ja, ja. En het gaat niet zo goed met zijn campagne. Het,
6: klopt.
4: Na al die jaren, je kunt zeggen, dat front dat millimetert.
6: Klopt, dat klopt. Het verhaal van we zullen Oekraïne snel oprollen, dat is natuurlijk al een aantal jaren niet geloofwaardig. Maar het wordt inderdaad meer en meer een worsteling. Voor Poetin, voor zijn troepen, maar ook voor de Russische samenleving en de Russische economie. Dat weet Poetin ook, dat voelt Poetin ook. Dat voelt ook Zelensky. Dus aan alle kanten denk ik dat Poetin heeft gedacht, ja, ik moet nu het initiatief, als het dan niet militair lukt, dan toch in ieder geval diplomatiek nemen door de Europeanen uit te nodigen en eigenlijk daarmee voor het blok te zetten. Wederom ook Europa voor te zijn, maar ook eigenlijk ja, misschien ook wel weer verdelen. Want hij heeft geweten dat Schröder een kandidaat is die door de meeste Europese landen, misschien wel alle Europese landen, toch niet echt acceptabel is. En dan is het nog maar de vraag, is dit de man van Poetin? Of heeft Poetin het idee dat dit een soort van bemiddelaar wordt? Of, zoals Kallas dat net verwoordde, zou hij worden aangewezen als Europees vertegenwoordiger? Dat laatste lijkt mij niet waarschijnlijk, nee, want daar gaat Poetin niet over. Nee, het was bedoeld waarschijnlijk vanuit Poetins optiek om een bemiddelaar te vinden. En hij heeft gedacht, kijk, Schröder heeft natuurlijk toch vanuit zijn bondskanseliertijd een op zichzelf toen een goede reputatie gehad.
4: Wat heet, hij heeft Duitsland uit de economische misère gehaald.
6: Zeker.
4: Geen slechte bondskanselier.
6: Dat klopt, helemaal, Bernard. En Schröder heeft in de tijd dat ik ambassadeur was, werd hij benoemd als voorzitter van de directeur van Nord Stream, het consortium dat opgezet was om die pijpleidingen te maken waarmee Russisch gas direct naar Duitsland kon gaan. Overigens, Nord Stream moeten we er wel bij zeggen. Hè? We denken nu van dat is een Russisch project en zo. Dat is,
4: nee, dat waren we allemaal.
6: Ja, dat klopt. Heel Europa stond er heel erg achter. Ja. Nederland is ook een van de aandeelhouders geweest. En op papier nog steeds. He, onze gasunie. Wij waren wel degelijk ook zeer geïnteresseerd. Al is het maar om het corrupte en voortdurend gas aftappende Oekraïne te omzeilen. Dat moeten we ook niet vergeten. En Schröder was daar neergezet door Poetin om dat consortium te leiden. Met het idee, hij straalt vertrouwen uit naar Europese landen. En hij was ook voor Poetin acceptabel. Ik heb begrepen dat de twee iets heel bijzonders met elkaar hebben. Schröders vader, misschien wel grootvader, daar wil ik van afwezen, maar ik schat in zijn vader, heeft aan het front gevochten in Sint-Petersburg. Dus Leningrad heette dat toen. Mm-hmm. En dat is een Russische stad die dik een jaar, misschien wel langer,
4: is belegerd.
6: Omzingeld is geworden door de Duitsers, Afrika, en daar is een grote hongersnood. En Poetins familie woonde toen in Sint-Petersburg, in Leningrad. En je ziet dus daar, de twee mannen ontmoeten elkaar later. Weet van, goh, onze voorouders stonden tegenover elkaar. Dus daar is een soort van emotionele band ontstaan tussen die twee, gebaseerd op die Tweede Wereldoorlog en op die ervaringen. En dat is een hele persoonlijke geworden. Nou, dan kan je Schröder op zichzelf niet kwalijk nemen dat dat is gebeurd. Maar hij heeft wel in de tijd, kan ik me herinneren, dat Nord Stream werd opgebouwd, toch een aantal scheve schaatsen gereden bij de opzetten, bij de financiële, zeg maar, opzet van Nord Stream. Waarbij wij ook in Nederland dachten, ja, dit is geen eerlijk spel. Dit is geen fijne man, die Schröder. Dus deze meneer is ook, ja, god, hij zal ook in de 80 zijn. Daar heb ik niks tegen oudere mensen. Maar ik denk dat hij ook helemaal uit de loop is van de actuele politiek. Dus dat is een raar idee. Plus, en dat is misschien nog wel belangrijker, bemiddelen tussen Rusland en Europa. Er is een oorlog, een illegale oorlog van Rusland in Oekraïne. daar zijn Oekraïners aan tafel. En daar zijn Russen aan tafel nodig. En die moeten praten idealiter over vrede. Waarbij Europa een helpende hand zou kunnen bieden om die vrede te bestendigen. Zowel als het goed is in Russisch als in Oekraïns belang. Ja.
4: De Callas zei ook dat de Europese Unie eind deze maand gaat bepalen waarover wij eigenlijk met de Russen zouden kunnen praten.
6: Ja.
4: En wat dan onze rode lijnen zijn.
6: Ja.
4: Wat dacht jij toen je dat hoorde?
6: Ja, dan dacht ik bij mezelf, het is verbijsterend dat we die niet al hebben klaarliggen. Hoe kan het toch zijn dat we nu zoveel jaren in deze oorlog, en zelfs een jaar nadat Trump heeft gezegd, jullie moeten echt je verantwoordelijkheid nemen, en wij dus een coalition of the willing zijn gaan maken de afgelopen 12 maanden, waarin 14 maanden, waarin wij als Europese landen, met ook Canada en andere landen, hebben nagedacht over, kunnen wij bijvoorbeeld veiligheidsgaranties in Oekraïne geven? Dus we hebben, als het goed is, al die 14 maanden kunnen nadenken over, wat gaan wij straks Poetin aanbieden? Dat niet in de la ligt, is verbijsterend. Ja. Dat Callas ook op dit punt dus moet zeggen van, ja, we moeten er eerst eens over gaan nadenken en coördineren, is ook weer openlijk aangeven dat wij verdeeld zijn, dat wij zwak zijn, dat wij reactief zijn in plaats van proactief. Dat ons huiswerk nog steeds, zelfs na 14 maanden, niet gedaan hebben. Ja, beschamend eigenlijk.
4: Ja, zou je kunnen zeggen, wat je van haar en ons, want je straalt natuurlijk, als je over de EU praat, op ons allen af.
6: Zeker.
4: Maar we horen draaiboeken klaar te hebben.
6: Zo
4: liggen.
6: Is het ook, Ernest, ja.
4: Voor wat gebeurt er als er echt iets redelijks komt?
6: Zeker.
4: Kunnen we daarover praten? Wat gebeurt er als Poetin gaat aanvallen? Wat doen we dan?
6: Exact.
4: En die zijn er allemaal niet.
6: Ik vermoed dat dus het feit dat Callas nu zegt, we moeten eens nadenken over hoe we op Poetin gaan reageren. Het idee was de volgende. Trump zei, sorry, jullie moeten Oekraïne en Rusland moeten gaan praten. We hebben gezien hoeveel druk hij op Zelensky heeft gezet. Ga dat doen. Zelensky heeft gezegd, oké, op een aantal voorwaarden. De Russen hebben ook een aantal voorwaarden gesteld, en niet de minste. En Europa is zijn huiswerk gemaakt. Dus al het voorbereidende werk is gedaan. In feite. Ja. Als Rusland de wil heeft om echt deze oorlog te stoppen, dan zou er morgen, als het goed is, dat huiswerk wat gemaakt is de afgelopen 14 maanden gewoon uit de kast kunnen worden getrokken.
4: Ja.
6: Maar dat is dus blijkbaar nog steeds half afgemaakt.
4: Ja. Hoe verklaar je het? Want je ziet het eigenlijk in heel veel opzichten. Er is voortdurend discussie over hoe we onze defensie herinrichten. Ja, over buitenlands beleid. En Callas was, toen ze premier van Estland was, een hele uitgesproken figuur.
6: En,
4: die had bewondering eigenlijk van iedereen.
6: Ja.
4: Nou heeft ze 27 bazen, zeg maar. Dat is altijd zo geweest met die buitenlandvertegenwoordiger. Vanaf de eerste, de Britse mevrouw, tot nu. Wat is nu het probleem dat iemand als Callas niet gewoon zegt, joh, ik ben de buitenlandvertegenwoordiger, jullie moeten allemaal even naar me luisteren.
6: Ja.
4: En met me meedenken tegen de ministers van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld.
6: Bijvoorbeeld, ja. Nou ja, het probleem is dat dus ministers van Buitenlandse, er moeten twee dingen gebeuren. Er moet veel meer toch uitvoerende macht ook bij haar worden gelegd door die ministers. Dus zij moet ook gewoon, ik zou bijna zeggen, op korte termijn direct naar een vergadering kunnen gaan. Niet eerst een boterbriefje halen in Brussel bij de 27 lidstaten. Ze zou dus een permanent mandaat moeten hebben, een veel verdergaand mandaat dan ze nu heeft, om direct, als er een crisis, waar ook ter wereld is, dat is niet alleen de oorlog in de Oekraïne, dan zou ze direct, zonder dat zij rugspraak moet houden, aan de slag kunnen gaan. Dus dat is mandatering, moet versterkt worden, dat is één. En een tweede verbetering, fundamentele verbetering, zou zijn als zij een langjarige strategie zou hebben, Europa een langjarige veiligheidsstrategie zou hebben, waarop ze zich zou kunnen baseren.
4: Ja.
6: Want dan weet ze ook waar het punt op de horizon staat en waar ze naartoe werkt. Als je dat punt op de horizon met elkaar zet als 27 landen, dan kan je ook dat mandaat makkelijk geven. Want dan weet je dat ze binnen dat traject, zeg maar, opereert. Maar we maken dat punt op de horizon steeds niet. Want ja, lange termijn denken, 10 jaar vooruit denken. Denk nou eens 10 jaar vooruit over veiligheid. Veel zo niet alle regeringen van de Europese lidstaten zeggen, ja, sorry hoor, maar ik ben nu de regering. Er zijn volgend jaar verkiezingen bij mij.
4: Dat is waar.
6: Ik ga me niet vastleggen, nee. Want er kan zomaar een nieuwe regering komen. Ik moet eerst met mijn Tweede Kamer praten.
4: Nadeel van de democratie is dat je in periodes van 4 jaar hooguit denkt.
6: Hooguit, ja. Bernard. Hooguit. En het is eerder krapper geworden door alle politieke turbulentie die er in al onze democratieën inmiddels is.
4: Ja, maar even terug naar jou. Uitgangspunt, het zou prachtig zijn als Callas een beetje meer de status kreeg van echt van zeg maar minister van Buitenlandse Zaken, ja. Namens ons allemaal. Ja. Maar dat betekent dat elk van die 27 landen, ook wij, een stukje soevereiniteit moeten opgeven.
6: Ja, maar daar krijgen we slagkracht en invloed voor terug. Want ja. Nu hebben we geen invloed en geen slagkracht. Dus dit is 2 keer niks. En dan mag je soeverein zijn, maar soeverein over een vat met lege lucht is niks. Dus ik begrijp niet goed waarom we dat niet zien en niet willen. Het is zo logisch en zo evident dat je als je mee wilt praten om de belangen van de Europese burgers te dienen, dat je daarvoor slagkracht en een mandaat moet hebben en een visie moet hebben. Want dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Hadden we een visie op de veiligheidsstrategie nu, dan zouden we ook direct als Europa meteen kunnen meepraten. En dat is helaas het feit dat ontbreekt. We klagen over die Amerikaanse veiligheidsstrategie. De inhoud is misschien niet wat we willen, maar ze hebben er wel één. Hadden wij er maar één.
4: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is voormalig topdiplomaat Ron Keller.
7: Обещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
4: Dat was Poetin die zei dat Europa maar bezig is om een confrontatie met Rusland te voeden. Maar dat de speciale militaire operatie, zoals hij het blijft noemen, nu op zijn eind loopt. Als jij rond dat Poetin hoort zeggen, waarom zouden we eigenlijk met Poetin moeten praten?
6: Ja, dat is natuurlijk moet Oekraïne met Poetin praten. Hè? En ik snap heel goed dat hij probeert om Oekraïne weer te scheiden van Europa. Verdelen en heersen is natuurlijk voortdurend. Hè? We hadden het eerder over die 27 landen die verdeeld zijn. Daar speelt Poetin dus ook voortdurend op in. Ja. En ook landen als China overigens. Dus dat is iets waar dat is vrij schieten voor iedere buitenstaander. Ook voor Poetin. Maar inderdaad, hij probeert ook Europa als blok, even aannemen dat we een blok zijn, van Zelensky los te weken. Door te zeggen, ik ga met Europa praten. Zelensky is eigenlijk irrelevant. Ik ga met Europa praten. En als je dan beseft waar hij dan over wil praten, dan is dat over hoe de veiligheidsarchitectuur eruit zien. Dan gaat hij dus niet met Oekraïne praten of met landen die dan. Hè, hij gaat eigenlijk met een derde partij praten over hoe kunnen we Oost-Europa opdelen, verdelen tussen jullie invloedssfeer als EU en die van mij. Ja. Over de hoofden van de betrokken landen heen. En aannemend dat die landen ook helemaal niks te zeggen hebben over hun eigen toekomst. Nee. En dat is natuurlijk iets wat we na 1990 dachten dat nooit meer zou gebeuren.
4: Nee. En je denkt onmiddellijk, het is een cynische gedachte aan Jalta, want het lag op de Krim, maar daar is ook Europa verdeeld.
6: Dat klopt, Bernard. Ja. En ook daarvan hebben we achteraf gezegd van ja, het is toch te gek voor woorden eigenlijk. Maar goed, dan was er een oorlogssituatie. We konden moeilijk toen een VN-achtige vergadering bij elkaar roepen. Maar jij hebt gelijk. Daar hebben we ook onze bekomst van gehad, onze lessen van geleerd. En in 1990 zijn er landen ontstaan of weer terugkomen van weg geweest, die hun eigen beslissingen gaan nemen over hun toekomst. En zo hoort het ook in een volwassen wereld.
4: Nee, nu eventjes wat wij eigenlijk willen en verwachten van Oekraïne en wat wij voor Oekraïne moeten en kunnen doen. Hoe zie je dat? Want al deze ontwikkelingen die vereisen niet van ons alleen een antwoord, maar ook van Oekraïne.
6: Ja.
4: En op wat voor manier moeten we dat communiceren met hun? In hoeverre kunnen we de Oekraïners het idee geven, wat vele van de Europese landen hebben, maar niet alle, dat we vierkant achter hem blijven staan en allemaal van dat soort keten?
6: Ja, ik denk dat Europa, laten we heel reëel zijn, Oekraïne doet het om allerlei omstandigheden redelijk goed, ook militair. De uitputting is weliswaar nabij, maar Oekraïne houdt stand. Niet alleen door de eigen vechtlust slimheid om op de Russische wapens en de Russische logheid in te spelen. Dat doen de Oekraïners goed. Maar laten we ook reëel zijn. We hebben een jaar geleden gedacht, oh jee, als Amerika zich terugtrekt als steunpilaar voor Oekraïne, dan stort waarschijnlijk Oekraïne binnen een half jaar in elkaar. Ik heb dat zelf ook die vrees gehad. Maar kijk nou eens, met steun van Europa, want Europa heeft wel degelijk het afgelopen jaar ook weer, dan praat ik toch eigenlijk over de Europese Unie als geheel, dus ook de Hongarije's enzovoort, hebben toch Oekraïne weer en financiële steun en militaire steun, ook op adviesgebied en ook op satellietgebied enzovoort gegeven. Dus kortom, we kunnen het ook zonder de Amerikanen. Dus Europa is voor Oekraïne nog steeds een essentiële bondgenoot, ook voor de toekomst van Europa. Die ambitie om een modern land te worden, een Europees land te worden als lid van de Europese Unie, eventueel ook lid van die NAVO, als die nog bestaat, maar daar dat is voor een ander onderwerp. Maar in ieder geval wil Zelensky zijn land en de meerderheid van de Oekraïners willen vanaf de Oranje Revolutie al een westers georiënteerd modern land met welvaart en vrede en veiligheid. En dan is voor de Oekraïners in eerste instantie de vraag, zijn wij bereid desnoods om daar een stukje van ons land voor op te geven, of een stuk van ons land voor op te geven? Ja, ik blijf nog steeds begrip hebben voor de Oekraïners, dat ze zeggen nee, daar wonen ook mensen. En die mensen die hebben ook recht om een keuze te maken. En die hebben bij alle verkiezingen, toen die nog daar gehouden worden, ook meegestemd voor dat vrije, zelfstandige Oekraïne. Ja. Er is niemand geweest die heeft gezegd, ik stem voor een annexatie door Rusland.
8: Nee, de opvatting van, laten we zeggen, EU-leden of NAVO-leden, als je de vraag aan ministers van Buitenlandse Zaken of Defensie voorlegt en zegt, moet er een coupure komen, een soort twee-staten-oplossing, ja, en waar moet de grens dan lopen, dan is het antwoord altijd, daar gaat de Oekraïne zelf over.
6: Gaat Oekraïne voor een deel over?
8: Vind ik altijd een beetje slap, want je moet er zelf ook iets van vinden.
6: Klopt.
8: Wat moeten wij hiervan vinden?
6: Ja, ik denk dat we, zolang er in Rusland een regime zit dat denkt in een invloedssfeer die loopt van Finland tot aan Georgië, die hele schil, waarvan Poetin steeds roept, dat is van mij, legitiem van mij, want dat hebben onze voorouders immers zo bevochten, inclusief Stalin. Als dat de ambitie blijft van Rusland, dan denk ik dat er niets anders op staat dat wij, het klinkt een beetje zwaar, maar dat we een nieuw ijzeren gordijn opzetten van de Noordkaap, van de grens met Finland-Rusland, tot aan de Zwarte Zee en misschien wel verder. Dus ik denk inderdaad dat het niet alleen de kwestie is van de Oekraïne die een muur moet opbouwen om Rusland tegen te houden en liefst terug te dringen. Maar in ieder geval zullen we ook door de rest van Europa en weer een nieuw muur, een ijzeren gordijn moeten opzetten. Misschien moeten we het anders gaan noemen. Maar dat is de verantwoordelijkheid. Gaat verder dan Oekraïne.
8: Ja, copyright was van Winston Churchill, hè, op die uitdrukking. Ik begrijp wat je bedoelt. Maar de vraag blijft concreet. Loopt dan dat ijzeren gordijn dwars door Oekraïne heen? En zo ja, waar?
6: Dat zou kunnen. Ja. Het zou best kunnen dat we, dat is voor mij niet om te beslissen, maar dat is natuurlijk iets waarop het zou kunnen zijn dat en Oekraïne en Rusland uitgeput zijn.
8: Dat is de kern. Het is niet aan ons om te beslissen, maar wie dan wel?
6: Het is aan de Oekraïne.
8: Maar als je zegt, wij moeten als Europa toch veel duidelijker zijn en ook duidelijke standpunten hebben en ook dat door een gezamenlijke vertegenwoordiger kunnen laten. Ja. Dan moet die vertegenwoordiger wel zeggen, oké, dit is de manier waarop het zit. Trump heeft dat wel gedaan.
6: Ja,
8: die zegt, ik ben het wel met Poetin eens, die dom was, moeten ze gewoon opgeven.
6: Ja, maar Poetin is niet uit op vier provincies. Dus even aannemen dat we Poetin willen stoppen. En dat we uiteindelijk Oekraïne in eerste instantie zegt van, oké, wij zijn dat desondanks bereid in die poging om Poetin te stoppen bij zijn verdere, opslorpen van de invloedssfeer. En desnoods geven we dan maar vier provincies op. Als dat een Oekraïense standpunt is, dan denk ik en dan verwacht ik dat heel Europa zal zeggen, dat respecteren we dan als jullie dat willen en dan trekken wij daar gezamenlijk die lijn. Maar die grens die loopt wel, het ijzeren gordijn loopt wel van de huidige grens Finland enzovoort, Baltische Staten enzovoort, helemaal naar beneden.
8: Ja.
6: Dus wel degelijk wordt die grens getrokken dan door de rest van Europa ook. Dus dat doe je dan met Oekraïne samen. En ik denk dat op dat stukje ijzeren gordijn dat door Oekraïne loopt, dat we daar vooral in eerste instantie de Oekraïnse onderhandelingspositie volgen.
8: Ja. Wat wordt onze rol als we dat stadium eenmaal bereiken? Want er moet een stabilisatiemacht komen, daar zijn we het wel over eens.
6: Ja.
8: De Russen hebben, kan ik me ook voorstellen, vanuit hun perspectief geen zin in een hele grote groep soldaten uit NAVO-landen die dat dan gaan doen. Kan me voorstellen dat Poetin zegt, wil ik niet. Wat dan wel?
6: Nou ja, maar Poetin gaat niet over wat wij...
8: Nee, dat begrijp ik. Maar je moet ook luisteren. Hij heeft niet in alles ongelijk. Dat kan ik me wel voorstellen. Dus ik heb ze liever uit een paar Aziatische landen of Afrikaanse landen. Dat doet er even niet toe.
6: Nee, maar hij praat over Oekraïne. Hè? Ja. Dus Poetin zegt dan, ik wil in Oekraïne... wil ik geen NAVO-soldaten hebben.
8: Nee.
6: En dat zegt hij omdat Oekraïne geen NAVO-lid is.
8: Nee.
6: En op zichzelf is dat, ik zou bijna zeggen, naar de letter van het NAVO-charter, is dat ook logisch.
8: Ja, maar er waren ook NAVO-troepen in Afghanistan. Dat is ook geen NAVO-gebied.
6: Dat is een hele uitzonderlijke missie geweest, zoals je weet. Maar die NAVO-troepen die gaan wel degelijk staan aan de grens van Finland, de Baltische Staten, de grens van Polen, enzovoort naar beneden, en Bulgarije, Roemenië, noem maar op. Dus al die grenzen zullen bewaakt worden. Het Oekraïnse deel zal wellicht door Oekraïnse soldaten bezet worden. En ik denk dat daar ook Europese landen, maar dan niet met de NAVO-pet op, maar misschien op een nationale basis, als vrienden van Oekraïne, als bondgenoten van Oekraïne gaan steunen daarin. Daar gaat Poetin niet over.
8: Nee. Wie gaat er wel over?
6: Oekraïne.
8: Ja. En de landen die de soldaten...
6: En de landen. Of de, precies.
8: Leveren.
6: Je kan je ook voorstellen dat Oekraïners het luisteren. Dus wij kunnen dat stukje ijzeren gordijn dat door Oekraïne loopt, kunnen wij zelf wel bewaken. Maar als jullie wel graag aan de grens klaarstaan, aan onze westgrens klaarstaan, met extra NAVO-troepen, mocht het toch weer de nood aan de man zijn, of met extra...
8: Dat zou slim zijn, want dan staan ze op NAVO-gebied.
6: Exact, precies. Ja. Dat zou zomaar een tussenoplossing kunnen.
8: Dus er hoeft ook... Het zou dus een oplossing denkbaar zijn zonder een stabiliteitsmacht in Oekraïne
6: dat
8: zelf.
6: Is mogelijk, en dat hangt een beetje ook vanaf hoe sterk de toekomstige dreiging van Rusland is. Als Poetin oprecht zegt, ik stop er nu mee, ik begraaf al mijn ambities, Oekraïne, ik laat de rest van jullie met rust. Ja, dan voelt dat alweer beter.
8: Ja.
6: Dus dat hangt er vanaf hoe die dreiging van Rusland eruit blijft zien.
8: Oké, even terug naar waar we mee begonnen. Eigenlijk de rol van Europa en onderhandelen. Dit is een kwestie van onderhandelen. En zeker als het in die buurt gaat komen, en dat zou hopelijk gebeurt dat een keer, wie onderhandelt er namens ons?
6: Ja, daar zijn we weer terug bij. Hè? Je zou dus willen dat mevrouw Kallas daar, dat we dus deze scenario's zoals wij die nu even heel kort doorlopen, er zijn vast veel meer gedachten aan te wijden en veel diepere analyses te maken. Je zou willen dat die in Brussel plaatsvinden, die analyses. En dat op basis daarvan de lidstaten zeggen, oké, wij stemmen in met deze scenario's en met deze gevolgen voor ons. En mevrouw Kallas, of wie dan ook, maar mevrouw Kallas is natuurlijk dan de aangewezen persoon. Ja. Do it.
8: Dat kan ook, want dan is van tevoren de strategie besproken.
6: Zo
8: dus ze weet precies wat de bandbreedte heeft die zij heeft om te onderhandelen.
6: Stippen de horizon, want dat kan best zijn dat er verschillende scenario's en opties. Het hangt afhankelijk van hoe die onderhandelingen met Rusland gaan lopen. Ja, klopt.
8: We praten na de break verder met Ron. Dan gaan we het onder andere hebben over het conflict tussen Amerika en Iran, maar ook de rol die Israël daarin speelt. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen

0: Dus jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Amerika en Iran komen geen steek verder in het oplossen van hun conflict. De voorstellen en punten gaan over en weer, maar Iran en Trump zijn niet onder de indruk.
8: It's unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's our life support.
7: Ja, ik praat verder met Ron Keller. Even een vraag die me zo te binnen schiet. Jij bent je hele leven diplomaat geweest. Als je deze man zo hoort spreken, wat denk je dan?
9: Ja,
7: want je kan van alles van zeggen.
9: Het leuke is dat hij...
7: Het heeft wel vaak effect.
9: Wat ik vaak heb gedacht toen ik precies op papier kreeg, van wat is dat nou voor piece of garbage? Ja. Maar ja, omdat hij zegt het gewoon. Ja, dat is in zekere zin charmant. Aan de andere kant, ja, zo maak je natuurlijk ook geen vrienden. Maar
7: het is
9: wel eerlijk.
7: Het is in strijd met achter elkaar diplomatieke geschiedenis, weet ik ook wel. Maar toch, ja. En ik vraag het, omdat dit is publiek. Publiekelijk, hè? Ze maken elkaar uit voor rotte vis.
9: Ja, zeker.
7: Maar er gebeurt ook iets achter de schermen.
9: Ja, zeker, ongetwijfeld.
7: Dus wat voor indruk krijg jij nu als je dit hoort en je denkt aan je eigen vak? Want het is intussen een tweesporenbeleid. Ja, wat doen we in de media? Von Clausewitz zei, propaganda is een onderdeel van oorlog voeren.
9: Is ook zo.
7: Nou, dat is dus wat wij nu tegenwoordig noemen communicatie of publiciteit. Maar wat gebeurt er achter de schermen?
9: Ja. Er wordt ongetwijfeld gesproken achter de schermen onder leiding van met name Pakistan. En ik denk dat de Amerikaanse onderhandelaar niet erg blij is met dit soort uitspraken, want dit moeilijkt alleen maar die onderhandelingen achter de schermen. Hoe scherper, zeg maar, publiek, zeg maar, afstand wordt genomen of beledigende zinnen worden gesproken. Ja, dan maakt het. Moet je dat als achter de schermen weer even. Hè, moet je dat als diplomaat eerst proberen dat recht te zetten. Hij bedoelde het niet zo. Hij was met zijn verkeerde bij het bed gestapt. Zo praat hij altijd. Zo praat hij ook tegen zijn vrouw. Al dat soort dingen zeg je dan om de tegenbij te zeggen. Don't take it personally.
7: Of ik kan me ook nog voorstellen dat een diplomaat zegt. Ja, dat is nou eenmaal zijn manier van uitdrukken. Maar hij bedoelt alleen maar te zeggen hij het hier niet mee eens
9: dat
7: is.
9: Dat klopt, zo kan je het ook formuleren. Ja. Maar je bent toch weer even wat tijd kwijt om dit recht te adresseren. Om het zo maar te zeggen. Ja.
7: Ja. Maar goed, het bredere verhaal, dat willen we allemaal proberen te begrijpen wat er gebeurt. Eerst even een berichtje, heb je ongetwijfeld gezien, een groot stuk in de New York Times. Waarvan de strekking geschreven door 3 zeer prominente New York Times journalisten. Goed geresearched. waarin staat dat de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben vastgesteld dat Iran nog steeds heel veel raketcapaciteit heeft. En aan de straat van Hormuz wordt het gespecificeerd. Daar hadden ze 33 raketbatterijen, daar zijn er nog 30 van over.
9: Zag het,
7: dan kun je toch zeggen, Iran heeft op geen enkel punt verloren. Ja. Dus waarom zouden ze een deal sluiten?
9: Ja, dat klopt. En je merkt dat dat klopt. En ik las dat ook en ik... het blijkt dat ze dus ofwel niet ontdekt zijn, ofwel weer gerepareerd zijn. Hè?
7: Ja, dat kunnen ze heel snel.
9: Zijn. Ja. Dus ja, dat, uitstekend stuk van de New York Times. En ja, dat geeft maar weer aan dat... dat was natuurlijk ook een vraag die we hadden van... de nucleaire capaciteit was toch al vorig jaar... toen Trump ook een aanval op Iran...
7: Obliterated, zei hij.
9: Precies, dus ja. Is dat er dan... Dus dan zie je dat ook hier, wat hij zegt, niet altijd klopt. En dat verklaart ook waarom Iran toch redelijk comfortabel... nou ja, comfortabel, maar toch wel als meer en meer... met de juiste kaarten in de handen naar het conflict kijkt. Dus Trump is meer en meer de vragende partij... en is niet degene die kan zo eenvoudig dingen kan afdwingen. En dat is dus die positie. Aanvankelijk was natuurlijk Iran ook zich doodgeschrokken, letterlijk en figuurlijk. Maar inmiddels beseffen ze van, nou kijk eens, we hebben dit overleefd. Kijk eens hoe we het overleefd hebben. We hebben ook succesvol de wereldeconomie in gijzeling genomen. Daar maak je geen vrienden mee overigens. Maar goed, dat zal Iran nu even geen zorg zijn. En ze staan nu sterk in die onderhandelingen, dat zie je nu. Dat is overduidelijk.
7: Ja. Het draait bij Trump steeds om de vrees over dat nucleaire programma.
9: Ja.
7: Dat is ook de reden, daar was een deal over in 2015. Zeker. Daar was die twee jaar over onderhandeld.
9: Ja.
7: Dat verdrag dat besloeg 160 pagina's... waarvan elke letter en elke komma gewogen was...
9: Ja,
7: door eigenlijk alle belangrijke landen in de wereld.
9: Ja.
7: En dat heeft Trump verscheurd.
9: Ja.
7: Was dat nu een goede of een slechte overeenkomst?
9: Nou, dat was een hele goede overeenkomst als Iran zich eraan gehouden had. Trump heeft het op een gegeven moment verscheurd... omdat hij zei van ja, Iran houdt zich er niet meer aan... laten we het dan nu maar weggooien. Daar heb je weer die eerlijkheid in zekere zin van Trump. Die directheid van Trump. Hij had natuurlijk gelijk. Call a spade a spade, zeggen ze in Engeland. Je noemt het nou beest bij zijn naam. Dit was geen levend akkoord meer. Hè. Het internationaal atoomagentschap zou toezien op het feit... dat Iran niet verder zou gaan met verrijken van uranium... tot een bepaalde grens.
7: Ja, nog net iets onder de 4%.
9: Ja, zodat ze wel voor medische en voor onderzoeksdoeleinden konden verrijken... En voor hun kerncentrales. En daar zou het stoppen. Dat was het akkoord dat gesloten was al vanaf 2011. Ik zat toen in Moskou. De Russen waren ook heel erg... gaven heel veel steun aan dit akkoord. De Chinezen, de Fransen, alle atoom...
7: Ik herinner me zelfs, nu je het zegt... Jij was daar dan bij, dat de Russen in die onderhandeling... op een bepaald moment hebben gezegd... als er problemen komen over verrijkt uranium of wat dan ook... Wij kunnen een paar dingen doen. We kunnen het leveren, als jullie dat willen. Ja. We kunnen het ook opslaan voor jullie, als we dat willen. Als het problemen geeft. Dus, die hebben zich heel creatief opgesteld.
9: We waren heel erg positief en constructief. We waren ook bezorgd voor verdere proliferatie. Heeft ook te maken met het feit dat als... kernwapens in de handen komen van terroristische organisaties... bijvoorbeeld in de Caucasus, om maar eens iets te zeggen...
7: Nou.
9: Dat het voor Rusland ook bedreigend wordt. Hè? Ja. En die hele zuidflank van Rusland is... ik zei een keer tegen Poetin... had je de Caucasus niet moeten decoloniseren... die landen zijn zelfstandig. Nu heb je zo'n soft belly. Toen schopte hij met zijn kamer uit, hè? Want dat vond hij geen leuk woord natuurlijk.
7: Nee.
9: Maar dat is de zorg van Rusland, hè, die zachte bellen. Dus, maar er was dus een akkoord waarop toezicht werd gehouden... door het internationale atoomagentschap.
7: Ja.
9: En dat nadrukkelijk de medewerking van Iran ook vergde... om dit toezicht te kunnen uitoefenen.
7: Ja, en dat
9: daar
7: bestaat,
9: is het misgegaan.
7: Er bestaat uit verschillende dingen. Dat zijn aangekondigde inspecties, onaangekondigde inspecties... en camera's die worden
9: gehouden. Zo is dat. Ja, dat klopt.
7: En dat hebben ze allemaal gesaboteerd.
9: Dat hebben ze allemaal gesaboteerd. En uiteindelijk was de laatste rapporten van het internationaal atoomagentschap... zeiden ja, ze zijn inmiddels... beginnen ze de grenzen van de verrijkingsgraad van kernwapens te naderen.
7: Eerst naar 20% en uiteindelijk naar 60%.
9: Ja, precies. Dus dat doe je niet, Bernard, dat doe je niet... als je alleen maar ziekenhuizen en kerncentrales wil bevoorraden.
7: Nee.
9: Dan ben je dus toch bezig met dat kernwapen.
7: Ja.
9: Kortom, Iran heeft de zaak belazerd. Trump heeft het, denk ik, nou ja, terecht verscheurd, maar hij heeft het begrijpelijkerwijze verscheurd. En we zitten nu met een nieuwe situatie. Dus het verhaal van, ja, maar Trump is verder weg van huis dan 10 jaar geleden, dat klopt niet. Trump probeert te repareren wat is misgegaan de afgelopen
7: jaar.
9: En daar zouden we, denk ik, als wereldgemeenschap allemaal belang bij hebben.
7: Nou, de NAVO zegt ook dat het standpunt van de NAVO is. We hadden vorige week Jeffrey van Leeuwen, stafchef van Mark Rutte, de uitzending, die had het daar ook over. Hij zei dat voor de NAVO is dat atoomprogramma de kern van alles.
9: Ja, zeker. En ook voor Israël overigens, Berda.
7: Ja, maar dat die hebben zelf ook
9: de zorg van Israël.
7: Ja, maar die hebben ook atoomwapens.
9: Zeker. Ja. Dat is natuurlijk de reden waarom Iran ze ook wil en Israël ze dus niet in Iran wil hebben staan. Nee. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, geef Iran nou dat atoomwapen, dan komt er weer rust.
7: Krijg je een evenwicht.
9: Maar dat is in zekere zin waar, maar gelet op de agenda van Iran, de vernietiging van Israël, als die nou eens ingetrokken zou worden, als er nou een ander regime in Iran zou komen, dat niet zozeer democratisch of whatever, dat Iran moet dat zelf invullen, maar in ieder geval een regime dat nadrukkelijk zegt, en nu gaan wij vrede maken met Israël op alle fronten. En we gaan nooit meer terroristische organisaties zoals Hezbollah enzovoort financieren. Zo'n regime zou je eventueel nog met een kernwapen kunnen vertrouwen. Maar de combinatie van een ander land de zee in willen duwen en een kernwapen is natuurlijk niet goed. En dat hebben 10 jaar geleden ook de supermachten allemaal goed
7: gegeven. Bovendien, ik herinner me dat ook Saoedi-Arabië zei, als dat gebeurt, willen wij ze ook. Ja, want het is onze aardsvijand.
9: Ja, dat is helemaal waar, Bernard. Dat klopt. Want dat klopt. En dat zit natuurlijk ook, die proliferatie stopt niet bij Iran. Dus dat is ook, je moet ergens een grens zetten.
7: Brengt ons op de rol van de bemiddelaar Pakistan. Ja, ja. Ook een nucleaire macht.
9: Ja, precies. Ja.
7: Die rol heeft Pakistan wel eens meer op zich genomen. Hoewel, ze zijn nou niet wereldberoemd als voorlopers in de internationale diplomatie.
9: Nee.
7: We horen ook vaak dat China een rolletje heeft gespeeld. Horen we ook niet elke dag.
9: Nee.
7: Waarom?
9: China heeft een grote rivaliteit met India. Al een hele lange tijd. Begonnen bij grensconflicten, maar gaat eigenlijk al terug tot de annexatie van China van Tibet. Dat gaat trouwens al 200 jaar terug. Dus er was altijd al, China is Tibet gaan annexeren omdat men bang was dat de Britten via de Himalaya zouden oprukken. En net zo goed als ze Xinjiang en Mongolië geannexeerd hebben om de Russen tegen te houden. Ooit. Dus er zit altijd spanning van die zuidgrens moet bewaakt worden. Nou, India en China zijn dus door dat grensconflict, maar ook inmiddels economische rivalen, technologische rivalen aan het worden. China heeft nadrukkelijk ingezet bij dat initiatief van de nieuwe zijderoute op het zoeken van nieuwe bondgenoten. Liefst bondgenoten waar grondstoffen zijn die ze konden in ruil voor hun infrastructuurprojecten konden krijgen. Pakistan heeft dat niet, maar Pakistan was voor China een belangrijke bondgenoot bij die nieuwe zijderoute. Omdat als je een transportroute kan voorstellen die zeg maar vanuit de fabrieken van China richting Europa zou gaan via Pakistan, dan zou je de eventuele turbulentie blokkade in de Zuid-Chinese Zee kunnen voorkomen, eventuele blokkade in de straat van Malakka kunnen voorkomen, en zou je de eventuele blokkade door rivaal India kunnen voorkomen in de Indische Oceaan.
7: Ja.
9: Dan zou je dus een aantal hoeken kunnen afsnijden. Ja, ja. Dus China heeft al jaren geleden ingezet op een bondgenootschap met Pakistan.
7: En nu het zo zegt, de oorspronkelijke zijderoute liep ook door Pakistan.
9: Klopt, Bernard.
7: Ja, daar gingen van China naar Pakistan. Ja. En dan, dat heette toen nog, dat was nog één land met India. Maar afval ging daar doorheen.
9: Dus,
7: richting Rotterdam. Dat was het hele idee.
9: Dat was het idee, natuurlijk. Nou, dus China heeft zich met die oorlog in Iran, en überhaupt met alle turbulentie in het Midden-Oosten, kijkt China met lange tanden naar. Want dit geeft problemen voor hun export. Want schepen moeten al omvaren via Afrika. Door het Suezkanaal. De Golf van Aden is turbulent. Kortom, dat zijn allemaal extra kosten voor China. En hun exportmotor loopt al terug, omdat hun eigen loonkosten oplopen, omdat ze geen ongeschoolde arbeid meer hebben die in fabrieken goedkoop kunnen produceren. Dus China kan niet extra kosten erbij hebben voor hun export.
7: Wij hebben dit gesprek terwijl Trump nog met Xi aan het praten is. Dit onderwerp komt ongetwijfeld ter sprake.
9: Het zal waarschijnlijk ter sprake komen. Ja,
7: Trump wil ontzettend graag dat China een klein handje helpt... Ja. bij zijn bondgenoot Iran.
9: Zeker. Nou, China heeft dus, toen dit conflict uitbrak, schat ik in, onmiddellijk Pakistan gevraagd... jullie moeten nu gaan bemiddelen. Om allerlei redenen kunnen jullie dit ook qua zeg maar soenieten-shiiten verdeling. Dus jullie zijn de geëigende. En daar zit dus een grote druk van China achter om het conflict te stoppen. Ik was een maand geleden, een paar weken in China. En dan zie je dat er permanent grote zorg is, ook bij de gewone Chinees. Dit gaat onze economie schaden. De olieinvoer, hebben de Chinezen wel slim verdeeld. Maar het gaat ze veel meer over het feit dat hun exportperformance gaat terugvallen als de wereldeconomie. Ja. Door deze oorlog inzakt. En dat gebeurt nu. Dus China heeft er belang bij dat. En Trump heeft er belang bij om China te vragen: wil je alsjeblieft inderdaad Pakistan op pad sturen? Zee, maar wil je nu direct met jouw bondgenoot Iran praten? Want China wil weliswaar die oorlog stoppen, maar wil niet dat er een ander regime komt in Iran. Want het huidige regime is een nauwe bondgenoot van China. Dus China kent het huidige regime goed. En ik denk dat Trump daarop inzet. Dat betekent dat dus het idee van regime change al helemaal uit beeld verdwenen is. Dat is nooit bij Trump op zijn radarscherm geweest. Maar dat zal nu nog meer verdwijnen. Want de Chinezen, als die echt gaan drukken, die gaan zeker niet zorgen dat er een ander regime in Iran komt. Zeker niet.
7: Help is on the way, zei Trump. Ja, toen al die arme Iraniërs werden uitgemoord door de machthebbers.
9: Ja, en daar heeft hij het bij gelaten. Ja. En dat is de arme Iraniërs die daar hoop uit putten. Dat is natuurlijk heel triest en teleurstellend. Dus kortom, China zal ongetwijfeld gevraagd worden: help ons nu ook direct in Teheran om een betere afspraak, deal te maken. Gaat uiteindelijk over hoe lang Iran geen atoomprogramma mag hebben. Dat gaat ook over het eventueel inleveren van wat ze dan ten onrechte verrijkt hebben richting een atoomwapen. En daar gaat de onderhandeling. Op zichzelf zijn die onderhandelingen. Het goede nieuws is dat die onderhandelingen over het onderwerp gaan waar de oorlog op begon.
7: Precies, dat is waar. Dit is BNR de Wereld. Mijn gast is voormalig topdiplomaat Ron Keller.
10: Als je ziet hoe lang Obama erover gedaan heeft om een minimum aan vertrouwen met de Iraniërs op te bouwen en in een echt gesprek te komen. Als je dat doortrekt, dan denk je dat gaat op korte termijn niet lukken. En zeker niet als je kijkt naar de manier waarop Trump denkt dat het eenvoudig geregeld kan worden.
7: Jouw oud-collega, oud-diplomaat Pieter Klerk, die was pas geleden hier in het programma. Die zat bij het Internationaal Atoomagentschap.
9: Zeker.
7: Dus die zat zogezegd in het laboratorium terwijl dat allemaal gebeurde. Ja. En hij zegt, los van de inhoud, maar de manier waarop het tot stand is gekomen is compleet anders dan wat Trump doet.
9: Zeker. De supermachten waren toen op dezelfde pagina. En er zit nu een regime, een Iraans regime, dat het versie 2 zou je bijna zeggen. Gaan we naar het versie 2. Dat schat ik in militanter is dan de voorgangers. Dus die nu echt tot het ultieme zijn getergd door deze aanvallen van vernedering. He, want dat is ook een land waar vernedering een rol speelt. Zeker. Vernedering van die aanvallen.
7: Ja. Als je tot een overeenkomst wil komen, kom je dan uiteindelijk in een soort tussenvorm waarbij je bijvoorbeeld zou zeggen: Iran heeft wel degelijk, dat was het oorspronkelijk idee, het recht om uranium te verrijken en om kerncentrales, medische isotopen, de dingen waar je het net over had.
9: Ja.
7: Maar dan moeten we erop toezien dat wat ze al hebben aan verrijkt uranium, of wordt downgrading, dat is mogelijk.
9: Ja, dat is ook mogelijk.
7: Of
9: het exporteren. Het
7: of de Russen loopt. Moeten opnieuw zeggen: jongens, leg het maar bij ons neer, ik noem maar wat. Maar zoiets zal toch moeten gebeuren,
9: neem ik aan. Het zou zomaar kunnen zijn dat de Russen dat nu niet aanbieden. Want waar de Chinezen dus achter de schermen er groot belang bij hebben, dat de wereldeconomie weer tot rust komt, dus de oorlog stopt, hebben de Russen het tegenovergestelde belang. De Russen vinden het fantastisch dat de Amerikanen hun raketten op Iran aan Iran kwijt zijn. De Russen vinden het fantastisch dat veel landen nu in Azië met name zeggen: god, we gaan misschien toch maar dan Russische olie aanschaffen. Dan hebben we in ieder geval geen onrust, geen risico dat er in de golf dingen misgaan. Al deze onrust leidt tot een hogere olieprijs. En dat is voor Poetin dus een extra cash-inkomen dat hij hard kan gebruiken.
7: Ja. Zeker. Wat ook een rol speelt in dit alles is de situatie tussen Libanon en Israël. Pakistan en Iran zeiden eerst dat ze over dat conflict onderhandelde.
9: Ja.
7: Trump wil daar eigenlijk niet veel van horen. En dan heb je de wonderlijke situatie dat je in Israël en Libanon regeringen hebt die eigenlijk wel een deal willen maken.
9: Ja.
7: Die willen eigenlijk wel een overeenkomst sluiten. Maar daar zit dan Hezbollah tussenin. En die, dat is ingewikkeld, omdat Hezbollah maakt onderdeel uit van de regering in Libanon. En tegelijkertijd wil die regering eigenlijk wel van Hezbollah af.
9: Ja.
7: En is het ook wel met Israël eens dat ze ontwapend moeten worden.
9: Ja. Ja.
7: Hoe zie je dat? Hoe komen ze daar ooit uit?
9: Ja, dat is een grote zorg. En je hoopt dus dat de Libanese regering door Israël, maar ook misschien door andere buurlanden veel meer zeg maar de middelen krijgt en ook de aanzien krijgt en de status krijgt en de rust krijgt om Hezbollah te ontwapenen. Want dat blijft natuurlijk een vreemd.
11: Van onmiskenbare fouten tot briljante

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Afstand gezet, maar Iran is er dus nog. En ook hier zou je dus op lange termijn zowel in Iran als in Libanon regeringen willen hebben die vrede willen, die samenwerking ook met Israël willen. Ja. En je zou idealiter willen dat de wereldgemeenschap als geheel, als de VN zich ooit bij zijn eigen bretels pakt, die ook inderdaad zegt, nu gaan we een Midden-Oosten vredesconferentie optuigen. Dan gaan we dit allemaal regelen. We gaan die vergaderzaal niet uit als dat opgelost is.
3: Laten we dat even oppakken. We hadden het ook genoteerd als onderwerp. En je praat er zelf naartoe, dat gebeurt niet elke dag. De VN. Jij hebt wel eens gezegd, het is eigenlijk misschien wel het belangrijkste instrument dat we hebben in de wereld. Ja. Jij kent het goed, ik ken het ook heel goed. Ik kom er echt al decennia. En je hebt natuurlijk organisaties die het goed doen, weet ik veel, UNICEF, is allemaal dik in orde en zo zijn er wel meer. Maar als je kijkt naar het grote politieke bolwerk in New York, ik heb daar in al die decennia nog nooit iets uit zien komen.
2: Ja.
3: Wat is daar aan de hand?
2: Ja.
3: Waarom doet de VN niks? Waarom is de VN niks? Waarom werkt het niet?
2: Nou, toch, dat is iets te scherp gezegd, Bernard. Ik denk dat er VN-organisaties zijn die wel degelijk ontzettend veel geleverd hebben de afgelopen decennia. Ik noem ze maar in willekeurige volgorde: het Internationaal Monetair Fonds.
3: Zeker.
2: Heeft monetaire rust en stabiliteit en macro-economische stabiliteit over de hele wereld.
3: Ja, maar die zitten in Washington en niet in New York.
2: Maar dat is allemaal VN.
3: Ja.
2: En die hebben dus ook een mandaat en die hebben ook de mogelijkheid om lidstaten tot orde te roepen. Conditionaliteit. Hebben een doorzettingsmacht kunnen druk uitoefenen op landen als landen zich niet aan de begroting of aan de monetaire regels houden.
3: Atoomagentschap, waar we het al over hadden.
2: Ja, de Wereldbank heeft heel veel aan armoedebestrijding gedaan. Ook de Wereldbank kan landen die niet goed gedragen, die niet meewerken bij die armoedebestrijding tot de orde roepen, door te zeggen, je krijgt een strafrente of je krijgt projecten niet, enzovoort. Dus dat zijn organisaties, het UNFPA, dus het bevolkingsprogramma, heeft heel veel gedaan aan vrouwengezondheidszorg.
3: Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die zitten, of in Genève, of in Wenen, of in Washington, maar niet in New York.
2: Dat
3: grote gebouw met al die vlaggen, het centrum van de wereldmacht, daar gebeurt niks.
2: Nee, maar onder die VN zijn dus iets van 60 verschillende organisaties, waarvan er een stuk of 10, denk ik, heel veel hebben betekend. Een stuk of 30, 40 hebben niet zo heel veel betekend, misschien voor de wereld. En een aantal falen. En degene die jou het meest en mij het meest op dit moment ook met deze onderwerpen natuurlijk te binnen schiet, is de veiligheid.
3: Ja, het enige orgaan ter wereld dat beslissingen kan nemen die bindend zijn voor de hele wereld.
2: Ja, maar dus dat niet doet omdat er een vetorecht is.
3: Ja.
2: Omdat er geen evenredige vertegenwoordiging van de wereldbevolking in die veiligheidsraad is. En dat zijn weeffouten die begrijpelijk zijn als je de ontstaansgeschiedenis van de VN kent. Maar we zouden natuurlijk de VN moeten hebben hervormd over de laatste 40, 50 jaar. Het probleem is, dat zie je ook een beetje in de EU, dan moet je wel de lidstaten allemaal, voor ook degene die een veto-recht hebben.
3: Ja, maar het veranderen van de Veiligheidsraad wordt beslist door de Veiligheidsraad.
2: Exact.
3: En die 5 vaste leden gaan nooit ergens mee. Kun je vergeten.
2: Nee, dus dat klopt. Dus dat is de huidige Veiligheidsraad, blijft dus niet leven. Er zijn 400, 500, 600 oorlogen de afgelopen decennia, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Ondanks de Veiligheidsraad. Dus in alle eerlijkheid, als op school zou je zeggen een 2-, hè, dat is falen.
3: Ja.
2: Dat is gewoon niet goed.
3: Ja,
2: en zelfs die blauwhelmen, die komen er pas. Ik sprak een keer secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, en ik zei tegen hem, die blauwhelmen, doen die nu ook als ze zijn iets aan het conflict ook oplossen? Toen zei hij, ze kunnen alleen maar de situatie bevriezen.
3: Ja, daar zijn ze ook niet voor.
2: Dus je bevriest een conflict en je houdt hem dus ook nog eens een keer vervolgens 60 jaar overeind.
3: Laatste vraag, even kijk hoe je daarnaar kijkt, de secretaris-generaal. Je noemde Kofi Annan, was een hele goeie. Hè? Die had heel veel invloed
2: zeker,
3: en die had heel veel respect. Eigenlijk
2: zeker.
3: Onder alle 193 leden.
2: Klopt.
3: Nu zit er eentje, Guterres, die dat bepaald niet heeft. Dat respect onder al die 193 leden. Hij treedt af. Zuid-Amerika is aan de beurt. Dus je hebt verschillende. Je hebt Bachelet, de oud-president van Chili, een vrouw. Ja. En ook oud

0: ik geloof, wat was ze? Nou ja, mensenrechten. Commissaris.
1: Ja, ja precies. Ja.
0: Grossi, de man van het atoomagentschap, is, ja. Ook een, is een Argentijn.
1: Zeker, een hele daadkrachtige man. Hè? Komt, ja.
0: Wie zou het moeten worden? Er zijn er nog meer hoor. Ja. Wie zou het moeten worden? En denk je dat de vervanging van Guterres iets kan bijdragen aan de malaise van de VN?
1: Vast. Dat geldt ook voor de Europese Unie. We kunnen pas deze vicieuze cirkel van lidstaten die dingen blokkeren, hè, die de meerderheid eigenlijk afhouden van hervormingen. Dat kunnen we pas doorbreken als er echte leiders zijn die zeggen, nou is het afgelopen met het geklooi, sorry voor het woord. Ja. Maar, en daar heb je dus leiders voor nodig die en durf hebben en visie hebben. Die weet hoe zo'n VN 2.0 eruit gaat zien. Ik schrijf daar toevallig een boek over, dus misschien is het net op tijd klaar, Bernard. Ja. Dat is weer een ander verhaal. Maar je hebt leiders nodig die moeten durf hebben. En ik denk dat Guterres alle goede dingen heeft gezegd die hij had moeten zeggen, maar hij zei ze te laat en te veel op fluistertoon. Dus helaas. Een leiderschap nodig die durf heeft, die ook een visie heeft over zijn eigen visie. Er wordt heel veel gesproken, ook door Guterres, over de VN moet hervormd worden. Niemand legt uit, ook Guterres niet, hoe ziet dat er dan uit, ja, die hervormingen? Precies, ja. Niemand doet dat.
0: Nee. Goed, ik zie uit naar dat boek trouwens, maar je houdt ons vast op de hoogte. Dank Ron Keller, oud-diplomaat en oud-ambassadeur in onder meer Rusland, Oekraïne, China en Turkije. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg, tot volgende week.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen...

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
2: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
7: Geen keurige motivatiebrief, geen zorgvuldig opgepoetst cv. Bij Jumbo begint een sollicitatie tegenwoordig met een simpel appje. Je pakt je telefoon, je zegt, hey, ik wil werken. En voor je het weet is het geregeld. Welk voordeel dat heeft voor de sollicitant en voor het bedrijf bespreken we in deze aflevering van BNR at Work. Ik ben Gajo Wijnen, naast mij zit de Nestor van de Nederlandse arbeidsmarktcommunicatie, Arjan Elbers. En te gast Claire Saas, HR-directeur bij Jumbo Supermarkten. Welkom Claire. Korte check, heeft Rob Kemps ook per app gesolliciteerd nadat hij Frank Lammers opvolgde?
8: Die kreeg wel meteen een afspraak ook.
7: Ook gewoon supersnel. Daar hoefden jullie niet lang over na te denken.
8: Nee.
7: Nou, daar praten we straks over verder. We gaan nu eerst naar het belangrijkste nieuws over werk. Veel werkgevers wachten nog met een hogere kilometragevergoeding, Arjan.
9: Ja, werkgevers mogen tegenwoordig de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhogen van 23 cent per kilometer naar 25 cent per kilometer. En dit is natuurlijk in verband met de zeer hoge benzine- en dieselprijzen. En de regel geldt voor heel het jaar 2026. Persbureau ANP deed recent een onderzoek bij tientallen bedrijven met de vraag, jongens, hoe staan jullie in de wedstrijd? En wat blijkt? Veel partijen staan eigenlijk nog in de wachtstand. Werkgevers zoals Schiphol, Heijmans en Ebusco voeren de verhoging meteen door. Maar ook organisaties zoals ABN, ING en Rabo voeren het bewust niet door. En verschillende werkgevers zoals PricewaterhouseCoopers, KPMG, KLM, Vodafone Ziggo en ik begreep ook Jumbo staan nog eigenlijk nog in de wachtstand en kijken nog even verder af.
7: Waar denken jullie nog over na, Claire?
8: Wij willen het even in het grotere plaatje bekijken van of we het doen. We willen natuurlijk altijd het beste doen voor onze collega's. Maar er zit ook echt wel een financieel kaartje natuurlijk aan. Dus dat we echt even goed bekijken voordat we er een keuze in nemen.
7: Oké, nou terecht. Dan naar het IMF. Zij zijn kritisch op de plannen van Rob Jette. Arjan, waarom?
9: Ja, het Internationaal Monetair Fonds heeft onderzoek gedaan naar alle Nederlandse plannen rondom de inkomstenbelastingen. En komen met een opvallend advies. Doe het maar niet zo. Kabinet Jette heeft namelijk aanpassingen rondom die inkomstenbelastingen aangekondigd. Maar daardoor komen mensen sneller in een hogere belastingschijf terecht. En dat heeft dan weer wellicht als negatief resultaat dat mensen minder willen gaan werken om er niet op achteruit te gaan. En dat is nu eigenlijk nou net wat we niet willen met onze BV Nederland. We willen juist dat mensen meer gaan werken en productiever zijn in plaats van dat ze minder gaan werken. En opvallend is, eerder plaatste de Raad van State ook al een kritische opmerking over diezelfde aangekondigde aanpassingen.
7: Nee, en nu het IMF IMF en de Raad van State. Wat denk je dat Rob Jetten met deze kritiek gaat doen?
9: Ja, buikgevoel dit. Ja. Dus psychologie van de koude vloer.
7: Uit de heup gesproken.
9: Uit de heup komt hij. Ik denk wel dat ze er serieus mee gaan doen. Als en de Raad van State en het IMF daar commentaar op geven, dan gok ik dat hij een hoorlijke keer terug gaat naar de tekentafel.
7: En volgens mij, omdat dit hot nieuws is vandaag, komt er straks in de avondspits ook nog uitgebreid
9: op. Meer nieuws over.
7: Meer nieuws over, ja. Dan, er is een tekort aan technisch talent. En dan vooral in de luchtvaartsector en bij de defensiesector.
9: Ja, dat er een tekort is aan technische professionals, dat is van niemand nieuwe die naar ons programma luistert.
7: Dat wisten wij al.
9: Dat wisten wij al, maar gelukkig heeft Manpower een nieuw rapport uitgebracht. De luchtvaart- en defensiesector die groeit hard, maar wordt op dit moment met name geremd door het chronisch gebrek aan goede mensen in diezelfde technieksector. En dan hebben we het bijvoorbeeld over professionals die werken als technisch productiemedewerker, engineer of IT-specialist. En Manpower kwam ook tot de conclusie dat grote techbedrijven vaak hogere instapsalarissen bieden en aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden, waardoor juist luchtvaart en defensie weer moeite heeft om die jongeren aan te trekken en te behouden.
7: Ja, dat snap ik wel. Bij ons aan de lijn André Secrest, CEO van Manpower. Hallo André.
10: Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Ja, je zou zeggen, als ik Arjan zo hoor, geef ze hogere instapsalarissen en bied ze wat meer, gelijk de hippe techbedrijven, en dan is het opgelost.
10: Ja, dat zou wel de makkelijke oplossing zijn. Alleen, helaas is makkelijk niet het woord wat heel goed werkt in deze wereld.
7: Nee, dan gaan we voor moeilijk.
10: We gaan voor in ieder geval dat we wat uitdagingen uit de weg moeten gaan. En laten we allereerst stellen dat de grote techbedrijven hebben natuurlijk een langdurige aanwezigheid gehad. En er is heel erg bekend dat die bedrijven om talent zitten te springen. Defensie hebben we in de afgelopen 20, 25 jaar hebben we natuurlijk langzaam na de val van de muur hebben we
7: uitgehold,
10: afgebouwd zien worden.
7: Ja.
10: Nou, uitgehold, noem het uitgehold. Die sector moet de weg weer terugvinden naar talent toe. Mm-hmm. Dat is stap 1. Maar er is nog een stap die daarvoor nog gedaan moet worden. Want als je eigenlijk kijkt naar de aanwas van talent, dan lijkt dat niet eens het allergrootste probleem te zijn, als wel dat er eigenlijk sprake is van een systeemprobleem. De time to hire om daadwerkelijk iemand aan te kunnen nemen, ja, die wordt toch wel in de weg gezeten door langdurige processen in het aannametraject. Als ook een van de onderdelen daarin, de security clearance die benodigd is voordat je werkzaam kunt zijn. Security, fysieke clearance checking. Ja, en daar zie je dat de sector weer opnieuw moet leren om daar heel snel actie te ondernemen in plaats van de processen te lang te laten duren.
7: Ja, ze zou dus met de Jumbo moeten praten over snelheid in het proces. Maar zeg je dat het dus echt een systeemfout is en dat in principe het jong talent er wel is, maar doordat het allemaal stroperig en traag gaat, dat het daardoor mismatcht? Is dat wat je zegt?
10: Nou, het is niet zozeer de mismatch, maar dat de time to fill op de vacatures die er zijn, die worden daar wel door bemoeilijkt. Nou, geplaatst daarbij de huidige schaarste in de markt. Als je er te lang over doet en mensen zitten toch niet stil, die gaan dan kijken naar andere mogelijkheden. Ja, en die zijn er echt volop in de markt. Dus als je als defensieapparaat sneller je menskracht wilt opbouwen, ja, dan zullen daar snellere processen voor ontworpen moeten worden.
7: Jij zit in deze materie. Ja, sorry.
10: Ja, ik refereer even aan een quote die onze oud-premier Mark Rutte op BDEX in Brussel noemde. Get ready, speed up and collaborate. De roep om talent en de roep om een flinke stap omhoog, ja, die is wel gewenst op het wereldtoneel.
7: Nog één keer de quote, want die vond ik indrukwekkend.
10: Get ready, speed up and collaborate.
7: Get ready, daddy. Dankjewel, André Secrest, CEO van Manpower.
4: Nick Ayo Wijnen en Arjan Elbers.
7: Bij Jumbo begint een sollicitatie soms gewoon met een appje. Geen cv, geen brief en wel een snel gesprek. Claire Saas, HR-directeur van Jumbo. We gaan daar zo meteen uitgebreid over praten. Maar heel even, ik ben toch benieuwd, want jullie komen uit een periode die ook gedomineerd werd door het nieuws rondom Frits van Eert. Ik kan me voorstellen dat het dan pittig werven is, of dat je daar ook wel in de recruitment mee te maken krijgt.
8: Natuurlijk zijn er in de recruitment vragen over gesteld. Tegelijkertijd hebben we gelukkig gezien dat het werken bij Jumbo nog steeds heel populair is en is gebleven. Uiteindelijk kiezen mensen toch een werkgever of een plek om te werken, ja, op basis van hoe de sfeer binnen bedrijven is en niet op basis van headlines. Dus wij hebben eigenlijk daar geen last van ondervonden met het aannemen van mensen.
7: Gelukkig, jullie zijn niet een soort Tata Steel uit Veghel geworden.
8: Nee, absoluut niet.
7: Oké, okay. Nee. Dan naar het hoofdonderwerp, solliciteren via WhatsApp.
8: Ja.
7: Vertel eens, want jullie brachten het uit in maart, solliciteren via WhatsApp als iets nieuws.
8: Ja.
7: Neem ons eens mee in wat jullie doen.
8: Ja, we hebben als supermarkt natuurlijk ontzettend veel jongeren bij ons werken die als bijbaner bij Jumbo komen werken. Dat is vaak een eerste ervaring op de arbeidsmarkt. En wij willen als Jumbo dat dat een fijne ervaring is. Ook snel en makkelijk, gewoon laagdrempelig gemaakt. Puur ook om deze groep makkelijker aan te trekken. Tegelijkertijd is het ook zo dat we zelf daar voordeel in zien, want we zijn het grootste familiebedrijf in Nederland. Ja, een cv zegt iets over het desbetreffende individu, maar voor ons is het toch heel belangrijk, pas je in het familiebedrijf, is de match er. Dus we hebben eigenlijk heel veel procesballast weg willen nemen. Je legt inderdaad contact via WhatsApp. Je geeft aan dat je interesse hebt om bij een Jumbo-filiaal te werken. En je kan meteen een afspraak inplannen. Zodat we echt gewoon in die afspraak kunnen kijken, is er een klik. En dan hopelijk zo snel mogelijk aan het werk bij Jumbo.
7: En hoe doen jullie dat, in die afspraak kijken of er een klik is?
8: Ja, dat is wel echt een face-to-face gesprek. Hè. Dus de WhatsApp is gewoon, je geeft interesse aan en je maakt een afspraak. En in de afspraak heb je echt een interview. En vraag je door van waarom wil je bij Jumbo werken? Nou, de vragen waar je iets bij kan voorstellen, dat doen we echt face-to-face. En we vragen ook heel erg door op, we zijn een familiebedrijf. Onze Jumbo-cultuur is heel belangrijk voor ons, dat er een match is. En dan proberen we toch in die gesprekken even te kijken van, hebben we hier iemand voor ons zitten die daar goed bij past?
7: En jullie hebben eerst een test gedaan. Ja. Wat waren de resultaten van deze test waardoor jullie dachten, nou, maar hier moeten we volop mee door?
8: Ja, we hebben inderdaad eerst bij 80 winkels hebben we het getest een aantal maanden. En werd aan beide kanten als heel positief ervaren. Nou, de winkel voelde zelf ook van heel veel ballast is bij mij weggehaald. Dus er komt snel een afspraak. Het is natuurlijk ook een heel proces eromheen. Nou, dat is veel efficiënter en makkelijker geworden. Ja, en we hebben het uiteraard ook aan de kandidaten gevraagd. Ja, en die ervaren het gewoon als een fijne ervaring. Niet wachten. Van ik toon eerst interesse en dan moet ik dagen wachten op. Word ik uitgenodigd voor een gesprek? Nee, ik weet meteen dat ik een gesprek krijg. Dus winkel blij en collega blij. Ja. En daarom zijn we het gaan uitrollen.
7: We hebben ook een tester in de zaal.
9: Ja, even een vraagje uit de praktijk. Als ik bijvoorbeeld filiaalmanager ben bij Jumbo, kan ik dan gewoon slots in mijn agenda aangeven dat die machine afspraken in kan plannen?
8: Ja, die machine,
9: dat is wel heel tof.
8: Die slots die kan je aangeven en dan geeft die machine het inderdaad door. Precies zoals jij zegt.
9: Ja. Nou, ik mocht gaan testen, dus ik werd gevraagd om het te gaan testen.
8: Ben je aangenomen of niet?
9: Kan ik helaas nog niet over corresponderen. Laat me vooropstellen, de arbeidsmarktcommunicate op jullie werkwijsheid was echt gek.
8: Ja, mooi.
9: Dus als 15 jaar bijbaner kwam ik daar terecht. Ik probeer door die ogen te kijken. Ik heb referentiekader. Ik heb twee van die kabouterpubers rondrennen thuis.
8: Ja.
9: En dan zie ik de website met communicatie, met leuke dingen. Zelfs met muziek eromheen. Overal is aan gedacht. Ook een salariscalculator op week, per maand. Dus het zit heel goed. Dan open ik de WhatsApp en dan moet ik gaan solliciteren. Dan merk ik dat die flow hartstikke lekker loopt. Dus ik krijg een vraag. Hoe heet je en waar woon je? Sterker nog, ik gaf mijn postcode en zeiden, ja, maar dan kun je nog veel dichter bij huis gaan werken. Dus dat was hartstikke concreet. Totdat ik een vraag kreeg waarvan ik denk, ah, dat vind ik jammer. En dat was echt de motivatie. Waarom wil je werken bij Jumbo? En ik probeerde me in te leven als 15 jaar. En ik denk, dat weet ik niet. Waarschijnlijk heb ik wat geld nodig, maar ik weet het niet. Dus ik zei, dat weet ik niet.
7: Het sparen voor een brommer, toch?
9: Een brommer. En toen kreeg ik weer de vraag en weer de vraag. Dus ik kreeg vier keer dezelfde vraag, alleen anders geformuleerd. Van waarom wil je werken? En ik weet ik dat nou als 15-jarige? Tot ik tegen de bot zei, je stelt nu elke keer dezelfde vraag. Nu weet ik het niet meer. En toen zijn we gestopt.
8: Dat is vervelend dat je sowieso vier keer dezelfde vraag krijgt. Dus daar ga ik meteen naar kijken.
9: Oh, supergoed.
8: Tegelijkertijd, motivatie is wel belangrijk. We willen wel echt ruim in het gesprek ook de tijd pakken om echt over die motivatie, om daarop door te kunnen vragen. En ik ben het helemaal met jou eens, want ik heb die thuis ook rondlopen.
9: Ja.
8: En tegelijkertijd, als je invult, ik ben 3 maanden bij Jumbo en ik spaar voor een scooter en daarna ben ik weg, dan word je toch uitgenodigd voor een gesprek.
9: Oh, ja, serieus? Oh, wauw.
8: Dus die motivatie is niet is belangrijk, maar daar willen we wel in het gesprek over verder praten. Dus...
9: Ja, maar worden dan ook mensen afgewezen door bijvoorbeeld het gebrek aan een bepaalde motivatie? Want even, als ik kijk naar die van mij van 15, dat is echt zo'n weet-ik-niet figuur.
8: Ja, nou ja, kijk, motivatie is wel belangrijk, want we zoeken wel naar mensen die intrinsiek graag bij Jumbo willen werken. Dan heb je het zelf ook beter bij Jumbo en wij hebben het beter met deze collega. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben we het wel zo laagdrempelig willen maken dat even los van wat je daar als motivatie aangeeft, kom eerst gewoon eens praten, kom eens voelen, past Jumbo bij jou, hoe klikt het? En natuurlijk worden mensen afgewezen als in zo'n gesprek blijkt de motivatie is er niet of vooral de klik is er niet. We zijn een groot familiebedrijf, mm-hmm. De match met Jumbo is belangrijk. Als die er over en weer niet is, natuurlijk dan wordt er afgewezen. Maar we willen wel gewoon eerst even beginnen bij dat voelen met elkaar.
9: Uitnodigen.
8: Zou het kunnen werken. En dan is motivatie ook een belangrijk onderdeel, uiteraard.
9: Mooi.
8: Ja.
7: En wanneer is de klikker dan? Want die jongeren die jij thuis hebt rondlopen, en Arjan en ik ook, dan, die zijn vaak wat introvert, zeker wanneer het om werk gaat. Ja. En weten niet goed hun motivatie onder woorden te brengen. Hoe toetsen jullie dan die klik in zo'n gesprek? Dat je denkt van dat is er echt niet. Dat je dat zeg maar echt kunt uitsluiten.
8: Ja, ik heb bij Jumbo gaat het om samen ondernemen om de klant voor ons te winnen. Dus het individu is belangrijk. En dat is bij deze doelgroep, het gaat natuurlijk heel veel over het individu. Maar wij zijn echt wel bij Jumbo groot geworden door dingen samen te doen. Dus we toetsen heel erg op van ja, het is hartstikke goed dat jij als individu hier komt werken. Maar hoe werk je samen? Hoe werk je in een team? De sfeer, hoe je met elkaar de schouders eronder zet om de klant op één te zetten. Want dat is waar we gewoon dagelijks bij Jumbo mee bezig zijn. Ja, en als iemand daar kansen en mogelijkheden in ziet om daarnaast ook nog zichzelf te ontwikkelen op een ondernemende manier. Daar toetsen we ook op van durf je dingen anders te doen? Mm-hmm. Durf je met een andere bril naar zaken te kijken? Eigenaarschap te pakken? Dingen gewoon beter pakken en het af te maken? Ja, dat zijn zaken waar we eigenlijk voor alle doelgroepen en voor alle leeftijden bij Jumbo naar kijken.
7: Ja. Jullie hebben nu bewust voor deze aanpak gekozen. Hoe vernieuwend is dit? Want jullie kwamen er groots mee naar buiten. Ja. Aan de andere kant zie je ook dat bijvoorbeeld Young Capital al 10 jaar solliciteren via WhatsApp doet. Als je kijkt naar de makelaarsbranche, dan kun je via een agenda, via een questionnaire, kun je morgen appartementen bekijken, ook met AI en met van die chatbots. Maar wat is bij jullie nu anders of vernieuwend ten aanzien van wat er al was in de markt qua dit soort systemen?
8: Ja, ik ben het met je eens hoor. Het was al in de markt. Ik denk in Nederland zijn wij wel de eerste retailer die zegt je legt contact en je maakt meteen een afspraak. Even los van wat je als afspraak motivatie heeft. Ja, dus meteen die afspraken zijn wij wel echt de eerste retailer in. Ja. Dat is dus in zoverre echt wel nieuw. Omdat het daarvoor werd het toch wel traditioneler gedaan. Brief met niet alleen één zinnetje over je motivatie, maar een hele lange brief. Ja, en daar probeer je. Ja, dat is toch wel echt nieuw in onze sector. Ja. En bij Jumbo ook, ja.
7: Is de retail daarin wat traditioneler dan andere branches?
8: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja.
7: Wat levert het jullie concreet op, naast dat je meer mensen sneller kunt aanwerven, maar haal je ook data uit die gesprekken of zie je ook andere trends waar je je voordeel mee kunt doen?
8: Ja, natuurlijk haal je ook uit die gesprekken ook heel veel data waar we ook gewoon willen kijken. We zijn gewoon elke dag bezig van hoe zijn we boeiend als bedrijf voor elke doelgroep. Nou, deze doelgroep is best een lastige. Dus we halen zeker uit die gesprekken data hoe we gewoon bij aanvang boeiend kunnen zijn, maar vooral ook boeiend kunnen blijven. En dat proberen we eruit te halen, ja.
7: Ja, het kan ook interessant zijn voor andere bedrijven, toch, Arjan?
9: Zeker weten. We hebben eerder deze week hebben we een poll uitgezet op onze LinkedIn-pagina. En toen vroegen we, ons sollicitatieproces geheel via WhatsApp en of chatbots laten verlopen, vind ik, ... 28% van de invullers zei briljant, let's go. 52% zei, hey, dit is het onderzoeken waard. Dus misschien moeten we eens naar kijken. En 21% zegt, niet goed, past niet bij ons, om reden X, Y, Z.
7: Ja, die 52% die denkt nu momenteel ook nog na over die kilometervergoeding.
9: Ja.
7: Maar waarom zou jij, Claire, andere bedrijven dit adviseren om te doen? Waarom moeten andere partijen ook mee aan de slag?
8: Nou, ik zou het vooral adviseren, niet helemaal ter vervanging van. Ik denk dat altijd een vorm van menselijk contact en een gesprek,
9: absoluut,
8: elkaar in de ogen kijken. Bij Jumbo is dat belangrijk, maar ik kan me voorstellen bij andere bedrijven ook. Maar als je dingen die eigenlijk makkelijk door een systeem, een proces, simpeler kan maken, dat de tijd korter is. Ik geloof wel dat de maatschappij en ook de sollicitanten dat van alle bedrijven vragen. Niemand zit meer te wachten op ellenlange processen. Dus waar je als bedrijf dat eruit kan snijden en vooral heel gericht de tijd die je toch in een sollicitatieproces moet stoppen, kan enten op gewoon, we leren elkaar kennen, het klikt. Ik denk dat die tijd is het waard en al het andere haal je daar weg.
9: Was het voor jullie ook echt een business case of niet? Is het ook echt uitgerekt van, dit gaat het ons aan geldelijk opleveren aan tijd?
8: Zo is het niet begonnen. Nee? Het is echt begonnen met, we willen een fijne ervaring bieden. Het eerste contact met Jumbo moet zijn, wow, it's for life.
9: Lekker snel en goed.
8: Lekker snel, dit voelt goed, ik wil hier blijven. Dus daar is het voor begonnen. En dat het ook efficiënter werkt in onze eigen processen. Dat onze filialen daar een stukje ontzorgd worden. Dat is
9: mooie winst.
8: Dat uiteraard ook mee.
7: En als ik hem nou eens omdraai, en ik ben advocaat van de duivel, dan denk ik van ja, willen we allemaal sneller en meer. En het moet efficiënter en moet het kunnen meten. En die doelgroep, de alfa's en de Gen Z'ers, dat zijn luie, tamme wezens. Die liggen op de bank en die kijken alleen maar naar een scherm. Die kunnen niet meer praten, niet meer bellen, niks.
8: Ja.
7: En dan gaan jullie dat faciliteren.
8: Ja.
7: Dus moeten jullie niet zeggen, joh, we stoppen alle digitale toestroom. Kom maar gewoon eens naar de winkel, kijk me in de ogen en voer eens een gesprek.
8: Ja,
7: het zijn lamme types.
8: Het zijn jouw woorden, maar...
7: Ja, het zijn woorden. Mijn woorden, onze kinderen.
8: Het zijn ook mijn kinderen, maar toch, als je ze eenmaal enthousiast hebt, dan komen ze toch heel graag praten. En menselijk contact ook is, daar is die doelgroep ook heel erg bij gebaat. En uiteindelijk komt er een gesprek en komt er contact en kijken of er een klik is. Dus het is the best of both worlds, denk ik.
7: Oké, dan fijn dat jullie dat tijdens het gesprek in ieder geval eruit slopen. En dat ze wel iets kunnen. Dan, hoe behoud je ze? Want je zei net al, in het begin of tijdens de intro, van ja, dan hebben ze dadelijk die scooter en dan zijn ze helemaal digitaal geonboard via WhatsApp. Dan hebben ze hier 3, 4 maanden, 6 maanden gewerkt, hebben ze die scooter. Adios.
8: Ja.
7: Dus hoe zorg je, of hoe kun je ervoor zorgen dat in dat proces en verder, dus als ze eenmaal binnen zijn, dat je ze ook langer bij Jumbo houdt?
8: Ja. Bij ons, we krijgen toch heel veel terug. De sfeer waaronder je bij Jumbo werkt is iets waar veel jongeren voor komen. Ook voor terugkomen. Hè. Dus net het voorbeeld van de scooter klinkt misschien heel negatief en ook heel opportunistisch. Ik kom 4 maanden binnen, heb ik die scooter, ben ik weer weg. Ja, daar kan je dan heel star naar kijken als werkgever. Je kan ook denken, nou, hij of zij is weer een tijdje weg. Maar als hij over een jaar later weer terugkomt en wij hebben er weer een hele goede kracht bij. Ja, why not?
9: Meld je weer.
8: Dus je probeert echt wel naar doelgroep te kijken. Deze doelgroep, die gaan niet jaren aan een stuk bij één werkgever vaak werken. Daar kan je iets van vinden. Je kan er ook in proberen mee te bewegen. Nou, dat doen wij voor deze doelgroep. Voor andere doelgroepen. We kijken gewoon mee wat werkt voor welke doelgroep het beste. En flexibiliteit is voor deze doelgroep gewoon echt wel een heel belangrijk.
11: Truly's met Genke.
12: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Dat is voor die groep werkt dat. En dan voelen ze, ja, dan voelen ze zich trots. De familie voelt zich trots. En ja, zo doen we dat op een hele andere manier. Juist voor heel veel de tijd voor pakken. En ook de begeleiding die dat trouwens ook vraagt.
3: En om welke rollen gaat het dan vooral?
2: Kan van alles zijn. Cashieren. Ook vulploegmedewerker. Kunnen verschillende rollen zijn. We kijken ook gewoon daar heel erg in samenwerking met Philadelphia. Wat kunnen deze collega's aan? Waar worden ze blij van? En daar moet ook een filiaal ook heel erg voor openstaan om die begeleiding te bieden. Er is ook uitstekende begeleiding vanuit Philadelphia zelf om dit mogelijk te maken. Het is ook niet voor elk filiaal weggelegd. Nee. Maar dat is echt maatwerk.
3: Ja. Hey, en nu zeg je terecht van ja, dit bestond al lang. Thans hebben we het weer over solliciteren via WhatsApp. Dat bestond al lang. Maar gelukkig zijn wij de eerste supermarkt die ermee de markt opkomt.
2: Ja.
3: Maar nu hebben jullie het eenmaal. En jullie doen dit samen met een heel hip techbedrijf. Volgens mij.
2: Carve.
3: What's next? Als in, ik kan me voorstellen dat je nu je deze positie hebt. Je ook wat voorsprong wil pakken. Het is een lastige doelgroep. Wat zijn de volgende plannen?
2: Ja, we hebben nou vrij recent ook een ander plan al uitgerold. Dus na het sneller solliciteren zien we ook dat binnen deze doelgroep mentale problemen onder jongeren echt wel een grote uitdaging zijn. Nou pretenderen wij als organisatie niet dat wij dat allemaal kunnen oplossen, maar we willen wel maximaal dat er aandacht voor is. Dus vanuit onze welzijnsaanpak proberen we echt onze leidinggevende mee te nemen. En hoe vraag je daar nou op door? Hoe toon je daar nou interesse in? Nou, dat gebeurt. Tegelijkertijd is er soms behoefte aan meer. En hebben we vrij recent ook de samenwerking met Open Up gelanceerd. Dat is een online platform. Ja. Niet alleen jongeren, dus iedereen bij Jumbo. Maar ook gezinsleden kunnen ook heel laagdrempelig, anoniem en gratis contact opnemen met dit platform. Als er behoefte is aan een vorm van hulp. Omdat we wel zijn bij Jumbo en dat onze collega's gewoon goed in het vel zitten. Echt ontzettend belangrijk vinden. Maar ook tegelijkertijd zien dat er veel aan de hand is in de maatschappij. Wat een weerslag heeft op hoe gezond en fysiek collega's zich voelen. Dus daar willen we als werkgever ook in meedenken, in ieder geval.
3: Nou, ik wens jullie daar heel veel succes mee. Dankjewel. Claire Saas, HR-directeur van Jumbo.
2: Graag gedaan.
3: Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina. We zitten ook op TikTok. En praat daar mee over alle onderwerpen die je ook weer vandaag hebt gehoord. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En daar kan je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van Ilja Gort. Met hem praten we niet alleen over wijn, maar ook over zijn carrière voor de wijn. Toen hij muziek maakte voor commercials. Met het deuntje van Nescafé scoorde hij bijvoorbeeld een echte hit.
4: Maar wat er toen gebeurde, dat is wel grappig. Dat als je eenmaal zoiets hebt gedaan, zo'n jingle hebt gemaakt, dat andere reclamemensen en producenten, die denken dan dat jij de kip met de gouden eieren bent. Dat jij het geheim hebt tot de hit. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ja, ik zal de laatste zijn om dat tegen te spreken.
3: Nee, dat doe je nu voor het eerst.
4: Ja. En in die periode daarna, er kwamen echt in die rare boerderij daar in Maartensdijk, wat een heel klein, lullig, gereformeerd dorpje is, in de buurt van Utrecht. Regelmatig kwamen daar dus hele grote zwarte SUVs het grind opknerpen. Met een Japanse fabrikant met vier bodyguards die daar dan voor zijn sake-product een jingle van mij wilde. Ik kwam uit Japan om een jingle te bestellen.
3: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een Irakees opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Volgens de Verenigde Staten zat hij onder meer achter de explosie bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam. De man werd opgepakt in Turkije en is uitgeleverd aan Amerika. Volgens justitie had hij banden met een pro-Iraanse militie. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met nieuwe stikstofplannen komen om Nederland van het stikstofslot te halen, meldt het AD. Het idee is dat er rond natuurgebieden strengere regels komen in zogeheten bufferzones. Boeren kunnen daardoor flink worden geraakt. Binnen de coalitie is nog discussie over hoe groot die zones moeten worden. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen, maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerde de betoger zich tegen de politie. De ME moest erbij komen en arresteerde 3 mensen. En de Eindhovense songwriter Joep van de Boom heeft een aandeel in het Maltese songfestivalnummer Bella, dat zich heeft geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Hij werkte mee aan het nummer en hoorde tijdens de halve finale dat Malta door is, meldt Omroep Brabant. Het nummer wordt vandaag in de finale opnieuw uitgevoerd. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal valt een bui en het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 graden aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
6: Volgens mij zou het een heel gemankeerd weekje gaan worden, toch?
7: Twee kamerdagen en een ministerraad op woensdag.
6: Ja, we zouden het helemaal aan. Ja.
7: We zouden het heel rustig krijgen.
6: Ja, volgens mij gaat deze podcast 2 uur duren. Wat denken jullie?
8: Ik wilde met een mop beginnen.
6: Oké. 3 uur. Ja.
8: En daar komen we dan nog wel op terug in deze podcast. Kennen jullie die mop van de hypotheekrenteaftrek? En alle discussie daarover die was nu voor altijd beslecht. Het was nu gewoon duidelijk en klaar.
6: Ja. Oh ja, die mop.
8: Nou, dat was dus niet zo.
6: Ja, die mop die ken ik al. Ja. Goed. Nou, zullen we eventjes...
8: In mijn hoofd was dit leuker. Maar ga je gang, Martijn.
6: Zullen we even aankondigen dat we zitten in Studio Den Haag van vrijdag 15 mei 2026. De week van het harde ultimatum. De week waarin het H-woord haar zoveelste comeback maakte. En een steek onder water voor onze premier in het Caribisch gebied. En hadden we het al over het H-woord gehad. Maar we beginnen gewoon in Loosdrecht.
7: Ja.
6: Want, jongens, we zijn op zoek naar begrip.
7: Nou, dat wordt er constant bijgezegd. We hebben begrip voor de zorgen, maar we keuren het geweld af. Meestal andersom, we keuren het geweld af, maar we hebben begrip voor de zorgen. En daar begin ik me, nou, ik ben niet de enige, maar ik stoor me daar verschrikkelijk aan. Want de vraag is een beetje, waar hebben we het over op het moment dat we het over begrip hebben? Want welke zorgen zijn er nou daadwerkelijk? Want je kan natuurlijk zeggen, er zijn zorgen over de instroom, en daar gebeurt er weinig op. En over, er is ongenoeg over de spreidingswet. Maar wat we in Loosdrecht zien, zijn eigenlijk 2 dingen. 1, georganiseerde misdadigers, laten we ze gewoon zo noemen, die politiek geweld plegen om hun zin te krijgen. En daarmee dus ook, nu hebben we gezien, brandstichten. Er is over een auto heen, over een voet heen gereden met een auto van een ME'er.
6: Van een politieman, ja.
7: Burgemeesters, wethouders, raadsleden worden bedreigd. Dus we hebben het gewoon over politiek geweld, misdaad.
6: Nou, niet alleen de raadsleden, maar ook fik in het struikgewas voor de deur van het gemeentehuis zelf.
7: Waar mensen binnen zitten. Nou, dat is groep 1. Voor de zorgen die zij hebben. Dit zijn mensen die zeggen zich onveilig te voelen. En om dat kracht bij te zetten, maken ze de samenleving onveiliger. En zij zeggen dat hier mensen naartoe komen die de Nederlandse normen en waarden niet ondersteunen en niet uitdragen. En ja, hoe zouden die mensen nou in dat asielzoekerscentrum uit het raam hebben staan kijken? Zo van, wij moeten ons dus daaraan aanpassen.
6: Zijn dit de Nederlandse normen en waarden?
7: Ja, precies. Dat is het visitekaartje zoals wij dat afgeven op dat moment. Hè? In ieder geval wij, die mensen. Dan hebben we de andere groep. Dat zijn de inwoners van Loosdrecht. En zij zeggen, wij zijn niet meegenomen in dit besluit. De spreidingswet en de oproep van minister Van der Brink hebben ertoe geleid dat hier in hele korte tijd een noodopvang komt. En wij voelen ons daar niet in gekend en daardoor gaan we op straat. Tuurlijk, je mag
6: demonstreren, je mag van alles vinden, zeker. Ja. Ja.
7: Maar dan naar die zorgen. Want deze mensen stonden niet op straat voordat dat asielzoekerscentrum daar zou komen. Dus ze hebben waarschijnlijk wel zorgen over de instroom. En er is onvrede over de spreidingswet. Maar dat die onvrede wordt pas in de vorm van demonstreren, wordt dat geuit op het moment dat dat bij hen in de backyard is. NIMNY-gedrag noemen ze dat. En welke zorg hebben ze dan? Als je luistert naar de interviews die daar op straat worden gehouden, die zorgen gaan nog steeds niet over de instroom. Of dat wordt er wel bijgehaald. Maar primair gaat het over, hier komen mensen uit een andere cultuur en die komen
8: mannen, crimineel uit een andere
7: mannen
8: cultuur,
7: ja. En die komen crimineel gedrag komen ze vertonen. He, ze gaan de vrouwen en de kinderen verkrachten en zich de winkels worden geplunderd. Ja, en dus die zorgen, want we hebben begrip voor de zorgen. Hebben we dan begrip voor die zorgen? Want die zorgen zijn irreëel. Want het is niet zo dat als je ergens een opvang, een noodopvang of een AZC neerzet, dat er dan hordes mannen plunderend en verkrachtend door de straten gaan. Want dat is het beeld dat geschetst wordt, hè?
6: Ja, het is een beetje. Is het niet gewoon een. Ik bedoel, daar zou je dan eventueel begrip voor kunnen hebben. Onbekend maakt onbemind. Ik bedoel, mensen weten niet dat het eigenlijk meevalt. Ik bedoel, als verslaggever loop ik al wat jaartjes mee. Ik heb in 2015 ook. Wir schaffen das. De crisis met rond Syrië meemaakte.
8: Ja, ja, en toen hebben we ook in Geldermalsen was het toen, hè, een raadsvergadering. Die was daar dan binnen in het gemeentehuis aan de gang. En buiten werd een brand gesticht.
6: De volgende dag ook nog geweest. Toen daar de boel werd opgeruimd. En ook in het gemeentehuis iedereen nog een beetje na zat te shaken. Ik heb in Utrecht heb ik ook gewoon de veldslagen zelf mee gemaakt. Maar iedere keer, bijvoorbeeld daar in Utrecht, ben ik later nog eens terug geweest. En dan bleek de buurt eigenlijk helemaal gewend te zijn aan wat hun was opgelegd. Geen enkel probleem met dat opvangcentrum.
7: En ik heb dus ook voor de luisteraar die nu kritisch hier naar luistert en denkt, waar hebben ze het over? En het gaat niet over hen, het is niet bij hen in de achtertuin. Ik ben precies hetzelfde gedaan als jij gedaan hebt. Toen werkte ik voor Omroep West als algemeen verslaggever naar al die rellen toe, op het gemeentehuis. Ook demonstraties voor centra waar mensen geplaatst werden. Zowel de crisis, want toen was ook crisisopvang in schoolgebouwen, dus in de gymzalen. En je had noodopvang, dat zijn ook nog twee verschillende dingen. Maar bij de demonstratie gestaan en ook daar later teruggegaan. En wat bleek, er was eigenlijk niks aan de hand. Sterker nog, de mensen die er in de buurt woonden gingen vrijwilligerswerk doen. Taallessen met mensen, met nieuwkomers. En dan is het verhaal natuurlijk, ja, maar laten we Lisa niet vergeten. Op het moment dat je zo'n ongelooflijk verdrietig, treurig, misdadig voorval als norm gaat stellen voor wat al die anderen zullen gaan doen, ja, dan snap ik wel dat je bang bent. Maar dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. En als je dan ook naar de politieke reacties kijkt, we hebben 2 jaar geleden, er worden heel veel vergelijkingen worden er gemaakt, hè, en die gaan vaak ook gewoon mank. Dus daar moet je mee oppassen en toch ga ik het doen.
6: Fijn, we hinken er even doorheen. Ja. Ja, kom maar door.
7: Nee, want er wordt er gezegd van, zeker op rechts, wij, ook politici die daar geweest zijn, Mona Keizer, Gidi Markushouwer, Lidewij de Vos, wij hebben niet opgeroepen tot het geweld en maak rechts Nederland niet verantwoordelijk voor dit geweld. Dat klopt. Maar laten we even teruggaan naar 2 jaar geleden, toen de UvA gebarricadeerd was en daar grootse rellen waren en vernielingen. Toen heeft iedereen zich terecht uitgesproken tegen dat geweld. Zonder die maar. Dat ging niet op een dergelijke manier. En terecht.
8: Ja, dus die zorgen, eerst het uitgangspunt toen, was het feit dat universiteiten, waaronder de UvA, nog samenwerkten met Israëlische instellingen.
7: Ja,
8: ja.
7: Precies. Maar goed, die discussie rondom Loosdrecht. En de vraag is, kunnen ze de geest weer in de fles kijken? Nou, ik heb een commissiedebat gevolgd. Woensdag aan het eind van de middag. Nou, Michiel heeft dat ook
6: gekeken. Volgens mij, ik wou net zeggen, ik heb jou ook bij de nodige politieke schermutselingen zien staan die rond dit onderwerp speelt.
8: Ja, nou ja, zeker de hele week.
6: Het blonde achterhoofd met de gele microfoon.
8: Ja, ja, daar kun je mij aan herkennen, inderdaad. Ik moet naar de kapper, dat viel mij ook op. Maar, inderdaad. Dus het was sowieso een gekke week, omdat de ministerraad op woensdag was vanwege Hemelvaartsdag op donderdag. Dus er gebeurde van alles tegelijk en achter elkaar. Dus we hadden dinsdagavond die brandende bosjes in Loosdrecht gehad. Nou, dan was de ochtend daarna was de ministerraad waar David van Wil, de minister van Justitie, reageerde. Waar Bart van der Brink, de minister van Asiel en Migratie, reageerde. En daarna ook nog Dylan Jesselgus, die als vicepremier de persconferentie deed, omdat Rob Jetten in het buitenland was. Dus dat hadden we allemaal gehad. En dan was er daarna inderdaad nog een commissiedebat dat begon rond 4:15, geloof ik, met Bart van der Brink opnieuw. Met allerlei asiel- en migratie-gerelateerde onderwerpen op de agenda. Maar je zag ook in het tijdschema over de hele dag het steeds veranderen. Dus de tijd die voor dat debat uitgetrokken was, omdat steeds meer partijen daar dus toch bij wilden zijn. En wat daar opviel was dat Guidi Markeshouwer, de ex-PVV'er en nu aanvoerder van de groep Markeshouwer, binnenkort DNA, dat hij al heel vroeg in die commissiezaal was. Omdat het in zo'n commissiedebat zo werkt. Het is zo'n, hoe leg ik dat uit? Ja. Het is een half ronde tafel. De voorzitter zit in het midden, de griffier zit daarnaast.
7: Een soort maantje is het. In het midden van de maan, halve maan. En in het midden van de maan zit de griffier en de voorzitter. En links en rechts daarvan zitten dan de commissieleden.
8: Ja, en hoe dichter je bij de voorzitter en de griffier zit, hoe eerder je aan de beurt bent. Dus je zag dat Guidi Markeshouwer, die was al heel vroeg en mooi op tijd in die commissiezaal. En hij kreeg als eerste het woord. En toen kwam inderdaad hele stevige taal van hem. En hij had het ook over, ja, er zijn incidenten geweest. Er zijn wat schermutselingen geweest. En dat is natuurlijk niet goed. Maar inderdaad wel begrip voor die zorgen. Sterker nog, heel veel begrip voor die zorgen. Want een ongekozen burgemeester neemt niet democratische besluiten. En het ging zelfs zover dat hij het had over een overheid die misschien zelf wel gewelddadig was en groot onrecht aandeed. Ja, en dan is het niet zo gek dat je daartegen in verzet komt als die overheid zich zo onrechtvaardig gedraagt. En vervolgens zo'n beetje alle partijen die daarbij zaten in dat commissiedebat, die gingen stevig tegen Guidi Markeshouwer in. Waardoor, het duurde bijna een uur, geloof ik. Het betoog van Markeshouwer ongeveer een minuut. Maar vervolgens nog een uur bezig met alle interrupties. Interrupties op hem.
7: We begrijpen de zorgen. Was niet alleen bij Guidi Markeshouwer te horen. Dat hoorde ik ook bij Mona Keijzer. Ik hoorde het ook bij BBB. Dus dat is een breder gedragen sentiment. Op dit moment in de Tweede Kamer. En bij de bewindspersonen viel me op dat ze echt, want ik stond daarbij, uitloop ministerraad, zowel David van Wil van de VVD, had echt wel de toon van zijn boodschap aangepast. Toch blijven die zorgen, ik zeg het voor het laatst, dat blijft benoemd worden. We begrijpen de zorgen. Maar het veroordelen van het politieke geweld, wordt echt veel steviger gedaan dan zoals we het er vorige week erover hadden. Het is nu meer dan gewoon tuig- of raddraaiers. Het gaat echt over politiek geweld en het ontwrichten van de rechtsstaat. En dat signaal komt wel. En s'avonds zat, en Bart van der Brink deed dat ook, en s'avonds zat de politiek leider van het CDA bij Eva, Bontebal. En Bontebal die liet zich helemaal duidelijk erover uit. Dit kan niet. En ze hadden ook een meneer uit Loosdrecht aan tafel gezet. Zo'n bezorgde burger. Die zonder geweld al wekenlang actie aan het voeren is. En daar zei Bontebal terecht tegen. Ja, u zegt dat er niet geluisterd wordt. En dat de democratie niet werkt. Daar kwam het eigenlijk zeg maar op neer in mijn eigen woorden. Maar het is precies andersom. Wij luisteren wel. Alleen dat betekent toch niet dat u direct daardoor uw zin krijgt. En waarom krijgt u uw zin niet? Omdat die spreidingswet het resultaat is van een democratisch proces waarin de meerderheid van de volksvertegenwoordiging daarvoor gestemd heeft. Dus we hebben een democratisch besluit.
6: Dat kan soms iets inhouden wat je niet leuk vindt.
7: Ja.
6: Dat weten we eigenlijk allemaal wel natuurlijk, stiekem.
7: Nou, ja.
6: Ja. Al willen we dat dan misschien niet altijd even duidelijk weten.
7: En ik heb het ook. Er zijn politieke besluiten waarvan je denkt van ja, dat wil ik liever niet. En,
6: misschien vind je zelfs dat het onverstandig is.
7: Het is onverstandig, ja. Staat daar wel. Maar je zou je uiteindelijk toch, want anders kan je de parlementaire democratie afschaffen. Op het moment dat je zegt van nou, op het moment dat ik mijn zin niet krijg, dan is er geen functionerend politiek systeem. En dan houdt het een beetje op.
6: Nog zo'n dingetje, Michiel. Ik hoorde dat Van den Brink ook de IVD noemde in een van zijn antwoorden. Want ja, we hebben het hier over de bezorgde burgers, maar we hebben het ook over een ander kaliber.
8: Ja, en ik vond het wel interessant wat jij net deed aan het begin, Leendert. Gewoon benoemen wat hier aan de hand is. Maar het kabinet vindt dat een stukje ingewikkelder om dat te doen. We hebben die Defend-groepen, hè. Dus ja. Die bestaan al veel langer trouwens. Een jaar of 5, 6 geleden toen er grote coronaprotesten waren. Toen zag je ze al, Defend Netherlands, maar daaronder Defend Amsterdam, Defend Rotterdam, Defend Den Haag, tot aan, nou, Defend...
6: Defend Loosdrecht, sinds deze week.
8: Ja, nou, die kennen we nu ook. En je ziet die spandoeken en je ziet de mensen achter die spandoeken vaak in het zwart, gezichtsbedekking.
7: Je ziet ze vaak niet. Dus je ziet ze wel, maar...
8: Ja, maar je ziet niet wie er onder die sjaal zit. Doet een beetje denken aan de harde kern die je iedere week in de voetbalstadion ziet zitten. Die daar ook dingen uithalen die niet mogen. Maar vlak voordat ze dat doen, doen ze wel mooi zo even die sjaal.
7: Het is trouwens wel een mooie vergelijking. Wij zijn allebei Feyenoord supporter. Misschien dat nu een aantal luisteraars doet afhaken. Maar ik hoop van niet. Ja, blijf
8: sorry.
7: Zo. We zullen niet te veel
8: over
7: niet
8: ook niks aan doen.
6: Ze zijn verder wel aardig. Ja. Dus laat het maar even.
7: Maar dit gebeurt precies in het stadion. Waarbij kleine gewelddadige delen van de supporters. Van een legioen. Zegt namens iedereen te spreken. Dat absoluut niet doet. En met geweld probeert hun zin te krijgen. Dit is precies. Daarom is het ook gewoon hooliganisme. Dit is precies zoals het in het stadion gebeurt.
8: Ja, ja, ja. En dat heb ik ook een keer aan Bart van den Brink gevraagd deze week. Van ja, maakt u zich nou zorgen en ziet u hier iets georganiseerd in? En zover wil het kabinet dus op dit moment dus nog niet gaan. Dus inderdaad, wat jij zegt, Martijn. Deze week tijdens het vragenuur moest Bart van den Brink naar de Tweede Kamer komen. Ook om het hier over te hebben. Dat was nog voordat die bosjes in brand vlogen. Maar we hadden daarvoor natuurlijk al avond en avond ongeregeldheden in Apeldoorn bijvoorbeeld. En ook op allerlei andere plekken. Maar dat ging dan steeds niet verder inderdaad dan oké, zorgen uit, dat snappen we, maar geweld, daar trekken we de streep. Maar er moet worden uitgezocht in hoeverre dit georganiseerd is. En dat is iets waar de AIVD op dit moment mee bezig is inderdaad. Om dat uit te zoeken, is hier sprake van georganiseerd geweld. Groepen die zich organiseren om dit te doen. Terwijl als je de beelden ziet, ja, we noemden ze die defendgroepen die ook niet vorige week zijn ontstaan, maar er al veel langer zijn. Hooliganisme, groepen die een hekel aan de overheid en aan de politie hebben. En ik heb het idee dat de aanleiding om te gaan rellen, dat dat niet zo heel veel uitmaakt. Maar dat er dankbaar gebruik gemaakt wordt van de onrust die er in Loosdrecht is op dit moment. Dus toch ongemakkelijk vind ik het dan om te horen. Ja, dat moet uitgezocht worden en niet te snel conclusies trekken.
6: Ja, misschien een beetje begrip voor de gemiddelde Loosdrechter die helemaal niets met dit geweld heeft. Want dit lijkt me helemaal niet een veilig gevoel opleveren, dit soort gedoe bij je in de straat. Ik bedoel, zou je dit leuk vinden voor de buurt?
7: Nee, natuurlijk niet.
6: Nee.
7: Maar dit brengt ook onveiligheid. Dus degene waar ze tegen staan te demonstreren, mogelijke onveilige situatie, doordat er die creëer je als je daar zelf met vuurwerk gaat staan gooien en een aanslag pleegt. Ja, zo simpel is het. Maar dan nog steeds over die de zorgen van de gewone mensen uit Loosdrecht. Het is ook aan de politiek om die zorgen dan te adresseren. Maar waar hebben we het dan eigenlijk met elkaar over? En nu wordt er benoemd, we begrijpen de zorgen. op het moment dat het echt gaat over... Wij denken dat er hierdoor onrust... dat zij onrust gaan veroorzaken bij ons in de gemeenschap... Ja, daar, dan moet je dat gaan adresseren. En rechts doet dat eigenlijk wel, hè? Want rechts gaat dan de voorbeelden. Want dat is dus rechts, de anti-AZC-partijen. Die adresseren dat wel. Maar door voorbeelden te geven, zoals Lisa... die niet representatief zijn voor hoe het gemiddeld in Nederland gaat. En dan moeten we er misschien ook bij zeggen... dat het niet in elke gemeente zo is dat als daar een noodopvang komt... dat iedereen met fakkels en vuurwerk klaar staat om aanslagen te plegen. Dat mag misschien ook wel gezegd worden. Er zijn ook gemeenten, zoals de gemeente waar ik zelf woon, Leiden... waar het allemaal veel makkelijker gaat.
6: Zullen we nog eventjes het mailtje aanhalen van Simon? Simon die mailde ons dat hij graag luistert naar het programma. En hij had onze aflevering gehoord met Mark Thiessen van vorige week, Leendert. Mark Thiessen, de auteur en columnist van EW Magazine. En hij had ons een aantal vragen horen stellen. En dat ging onder andere over... Nou, allereerst de vuurwerkbom door de brievenbus van D66... Wij constateerden dat dat inmiddels als politiek geweld moest worden gezien. Mark Thiessen zei daarop, nou, als het een moslim was geweest... dan hadden we het gewoon terrorisme genoemd. En Simon in zijn mailtje vindt het erg jammer... dat we daar niet wat verder op door zijn gegaan. Kan jij dat moment nog herinneren?
7: Zeker.
6: Ja.
7: En hij blijkt gelijk te hebben. Ja. Want het OM heeft nu laten weten dat de dader een terroristisch oogmerk heeft.
6: Dus nou ja, dat ze dat in ieder geval ten laste gelegd hebben. Hè? Ja. Dus dat is de beschuldiging die dan geuit wordt. Dus het OM inderdaad is met hem meegegaan. Een tweede vraag die stelde, hij overweegt om in de politiek te gaan. Lokale politiek. En zegt van, ja, maar jullie hadden het er ook over. Van de lokale politiek wordt op deze manier door de Haagse politiek... ook wel een beetje in de steek gelaten. We hebben dat benoemd, maar ja, we zijn daar op een gegeven moment niet veel verder mee gegaan.
7: Nee, maar wat is dan precies de vraag? Of die wel of niet de politiek in moet gaan?
6: Nou ja, hij vraagt zich dat inderdaad af.
8: Dat snap ik wel, dat mensen zich dat afvragen.
6: Ja, of hij dat nog wel moet doen en voelt zich daarin toch wel degelijk enigszins in de steek gelaten. Ja.
7: Nou ja, daar valt wel wat op te zeggen. Want het is altijd goed om de lokale politiek in te gaan. Sterker nog, ik krijg dat persoonlijk toe. Dat is mijn persoonlijke mening. Doe dat vooral. Maar het is natuurlijk een cliché, maar een gevleugelde uitspraak. Je moet, als je met applaus ontvangen wil worden... moet je niet de politiek in gaan. Want het is een ondankbare taak. En dat zie je op het moment dat je de lokale politiek volgt... zie je dat ook in gemeentehuizen gebeuren... Burgers weten heel goed de gemeentehuis te vinden... maar niet op het moment dat het goed is om een blosje bloemen te brengen. Hoog zelden. Als er inspraakavonden zijn of gemeenteraadsvergaderingen... waarop die publieke tribune helemaal vol zit... dan gaat het vooral over zaken die misgaan of die veranderen. Bijvoorbeeld een zwembad dat dichtgaat. Maar daar moet je als lokaal politicus wel tegen bestand zijn. Hè? Dan is de andere uitspraak, we zijn niet van suiker. De grens ligt natuurlijk bij... bedreigingen en geweld. En dat neemt wel toe, waardoor het voor politici wel... niet gevaarlijk, maar voor mensen niet interessant meer is... om die lokale politiek in te gaan, zeker niet. Als jij nu de portefeuille sport krijgt...
6: Ja, oké, goed. Maar toch niet gevaarlijk. Ook in dit dossier waar we het net over gehad hebben... AZC's die geopend worden, noodopvangen die geopend worden... gevaarlijk voor alle politici. Want zo'n raad wordt tijdens de vergadering nog lastiggevallen... Het gebeurt dus ook regelmatig dat de raad uiteindelijk beslist om... Nou, bijvoorbeeld in Loosdrecht is besloten om minder asielzoekers toe te laten.
7: Maar nu over die Haagse politiek en de backup daarvan. Op het moment dat je als kabinet... Het is een minderheidskabinet, maar goed. Als je als kabinet constant zelf nog de spreidingswet ter discussie stelt. Wat bijvoorbeeld de VVD doet. En laat blijken dat je er zelf ook niet tevreden mee bent... dan zorg je er natuurlijk voor dat het draagvlak voor wetgeving wegvalt. Je zal nu, in ieder geval als coalitie... als je die burgemeesters wil steunen... zal je vol achter die spreidingswet moeten gaan staan. Geen mits en maren meer, dit is gewoon hoe we het doen. De belofte is dan om de instroom te beperken. Dan heb je hem ook niet meer nodig. De vraag is een beetje, kan dat? Andere discussie. Maar dan heb je hem niet meer nodig. Maar als je daar niet vol achter gaat staan, dan laat je inderdaad het lokaal bestuur in hun hemd staan. Want zij kunnen namelijk niet zeggen van, ja, maar hallo, dit is besloten in Den Haag. Dit moeten we gewoon doen. Dan kan je zeggen, jullie verschuilen je op dat moment achter Den Haag. Maar dat moet ook, want het is een spreidingswet waar een dwangelement in zit. Dus dan kan je gewoon zeggen, dit wordt ons gewoon gevraagd, opgelegd. Want nu is het nog een vraag, maar vanuit Den Haag. En we moeten dit gewoon doen, beste mensen.
6: Ja, dan weet iedereen die er tegen is dat hij bij de lokale politiek aan het verkeerde adres is. Jongens, we gaan er heel eventjes uit. Zo direct dan gaan we eigenlijk gewoon weer door met een hard ultimatum.
8: Gaan we staken? Zo.
6: Gaan we staken? Ja, we gooien de kont tegen de krip.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er is een Irakees opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Volgens de Verenigde Staten zat hij onder meer achter de explosie bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam. De man werd opgepakt in Turkije en is uitgeleverd aan Amerika. Volgens justitie had hij banden met een pro-Iraanse militie. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met nieuwe stikstofplannen komen om Nederland van het stikstofslot te halen, meldt het AD. Het idee is dat er rond natuurgebieden strengere regels komen in zogeheten bufferzones. Boeren kunnen daardoor flink worden geraakt. Binnen de coalitie is nog discussie over hoe groot die zones moeten worden. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen, maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerden de betogers zich tegen de politie. De ME moest erbij komen en arresteerde 3 mensen. En de Eindhovense songwriter Joep van de Boom heeft een aandeel in het Maltese songfestivalnummer Bella, dat zich heeft geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Hij werkte mee aan het nummer en hoorde tijdens de halve finale dat Malta door is, meldt Omroep Brabant. Het nummer wordt vandaag in de finale opnieuw uitgevoerd. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal valt een bui en het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 graden aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
4: En welkom terug. We zitten hier nog steeds met Leendert Beekman, Michiel Jurjens en mijn naam is Martijn de Rijk. Jij zat al helemaal in het staakverhaal, toch? jij was maandag de man die ook bij de vakbonden aanschoof in Nieuwspoort.
5: Ja, die hadden in Nieuwspoort een persconferentie belegd maandagochtend om daar meteen maar de week mee te beginnen. En zij kwamen met een ultimatum. Dat moet je dan doen. Dat is juridisch van aard. Dus als je dat niet hebt gedaan en je had bij wijze van spreken maandagochtend gezegd vanaf morgen gaan we staken, dan heb je nog best een kans als je naar de rechter gaat dat de rechter zegt, hou eens even, dat kan niet zomaar. Dus dat een rechter die staking verbiedt. Dus vandaar dat ultimatum. En dat ultimatum is eigenlijk vrij simpel. Binnen 2 weken moet het kabinet, nou tenminste ik zeg dat het heel simpel is, maar we gaan het zo nog hebben over het verschil tussen iets schrappen en iets van tafel halen. Maar goed, binnen 2 weken moet het kabinet terugkomen. Moet het niet meer doen. De bezuinigingsplannen die er zijn bij de AOW, bij de WW en bij de WIA. Als dat niet gebeurt, dan zullen er collectieve acties volgen. En daar gaat heel Nederland iets van merken op dat moment. Dat was de boodschap van de bonden maandagochtend. Het geduld is op, waar op de achtergrond al speelt dat er niet meer gepraat werd. Er is vlak nadat het kabinet was aangetreden en de eerste ophef was ontstaan over die plannen, is er een kennismakingsgesprek geweest. Het was een scène bij het Katshuis. Vertegenwoordigers van de bonden die daar langskwamen en ook heel snel weer buiten stonden, omdat zij aangaven,
4: hier wordt niet gepraat.
5: Nee. En het kabinet is eigenlijk niet ontvankelijk voor de zorgen die wij hebben. Dus het overleg stopt hier nu, totdat die plannen van tafel gaan. En de bonden zeiden daarover, we zijn nu een paar maanden verder. Er is niet bewogen, er is stilstand nu. Dus dit is op dit moment wat wij moeten doen. Dat ultimatum dus. En dan was het interessant om te gaan kijken wat dan de reactie van het kabinet in de persoon van Hans Velbrief, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zou zijn. En hij zegt dat hij binnen 2 weken...
4: Staat het in je agenda, Michiel?
5: Want we zijn nu alweer aan het einde van deze week. Dus we hebben nog iets minder dan anderhalve week voordat die reactie er zal gaan zijn.
4: Wordt een zwaar weekend voor veilbrieven.
5: Ja, hij zal aan het schrijven zijn aan een brief, want die komt eraan. En die brief, die reactie, dat voorstel, dat gaat ervoor zorgen, zei veilbrief zelfverzekerd, dat de bonden weer aan tafel komen. En dan komt er een gesprek en dan hopelijk komen we eruit met elkaar, met z'n allen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er dan in dat voorstel zal staan. Want als het allemaal heel slap en heel weinig is, ja, dan zullen de bonden zeggen, ja, dit is niet wat onze inzet was. Dit is niet waar wij om gevraagd hadden. Dus we gaan nog steeds niet praten. Die bezuinigingsplannen zijn niet van tafel. Dus collectieve acties. Nou, is er wel wat ruimte? En dat is vooral als het gaat om de AOW. Dus in het coalitieakkoord was er het plan om die AOW-leeftijd sneller te gaan verhogen vanaf 2033.
4: Maar dat liep heel erg snel tegen een keiharde betonnen paal op, toch?
5: Ja.
4: En ook dat, in de Tweede Kamer.
5: Ja, en dat heeft dan weer te maken met wat er in het pensioenakkoord in 2019 is afgesloten. Dus voor ieder jaar dat er bij de levensverwachting bij komt, stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden. En in de kabinetsplannen wordt dat een 1-op-1 koppeling. Dus ieder jaar levensverwachting wordt 1 jaar later recht op AOW. Dat was een groot onderdeel inderdaad van het debat over de regeringsverklaring. En toen werd al duidelijk, zo vanaf 2033, die 1-op-1 koppeling, dat gaat niet lukken om daar een meerderheid voor te vinden. Het kabinet is toen uit de brand geholpen, bij wijze van spreken, door, daar is hij weer, Guido Markeshauer en de SGP. Die kwamen met een motie die toen door de coalitiepartijen gesteund is om dat in ieder geval af te gaan zwakken. Ook nog eens goed naar zware beroepen te gaan kijken. En in de reactie van veilbrief afgelopen maandag zag je ook weer dat hij zelf al zei, ja, dat is niet goed geweest, dat plan. Er wordt ook de afgelopen weken al steeds gezegd, wij zijn dat niet nu actief in beleid aan het omzetten. Dus maakt u daar zich niet te veel zorgen over. Dus ik denk dat we er vanuit kunnen gaan, maar onderbreek mij vooral als ik nu iets raar zeg. Ik denk dat we er vanuit kunnen gaan. Die 1-op-1 koppeling, die gaat van tafel. En dat zou ook fijn zijn voor de bonden en ook voor de linkse oppositie, want die kan dan zeggen, oké, wij hebben ons hier tegen verzet. Democratisch en geweldloos trouwens. Tot nu toe. En dat plan is er dus uitgekregen.
4: Blijft over die WIA en de WW. Waarbij het eigenlijk ook best wel bijzonder is. Hè? Want dat zijn allebei verzekeringen, volksverzekeringen, waar we allemaal premie voor betalen. Hoe kan je daarop bezuinigen, zou je denken? En de reden dat dat kan, is dat dat geld, dat die verzekeringen, die zijn bij lange na, gaat er niet zoveel geld uit als dat erin gaat. We betalen veel te veel premie, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En dat geld, dat overschot, dat steekt Den Haag in de achterzak. Daar willen ze zelf leuke dingen mee doen.
5: Ja, en een van die leuke dingen, leuk, is het vele extra geld bijvoorbeeld dat naar defensie moet.
4: Ja, maar het is ook niet meteen heel helder op die manier, toch? Dat je belasting betaalt via je WW-premie.
6: Ja, en Michiel gaat erover verder. Er zijn eigenlijk 2 eisen gesteld. 1, het AOW-plan moet gewoon geschrapt worden. En rondom de WW en de WIA moeten de plannen van tafel. Zeg ik het goed? Zo hebben de bonden het ongeveer gebracht.
5: Ja, zo werd het geformuleerd. Maar het duizelt bij mij eerlijk gezegd nog steeds een beetje. Wat is dan het verschil tussen schrappen en van tafel? Het betekent toch allebei dat je iets niet gaat doen?
6: Daar valt nog wel iets over te zeggen. Omdat namelijk, jij kan je nog wel herinneren, Martijn, dat in 2012 in het coalitieakkoord stond dat de zorgpremie inkomens afhankelijk zou gaan worden. De inkomensafhankelijke zorgpremie. Mm-hmm. Dat leidde tot heel veel verzet in de samenleving. En zeker bij de achterban van de VVD. Dat is toen uiteindelijk is daar een gebaar gemaakt vanuit Diederik Samson en is dat plan geschrapt. Daarvan wisten ze al vrij snel, hier is te veel gedoe omheen. Dit gaan we, zeker omdat de manier waarop het geframed werd, dit gaan we niet meer redden. Dat is bij de AOW eigenlijk nu ook zo. Ze weten dat die koppeling zoals die nu erin staat, daar kunnen ze niks meer mee. Er is gewoon niet genoeg steun voor. Dat is eigenlijk al van tafel, maar je kan dat niet te snel opgeven, want je moet ook gaan onderhandelen. schappen hebben we het over. Mm-hmm. En dan gaan we naar de WW. En naar de AOW, daar hebben ze het over...
5: Hey, de WIA.
6: Oh, de WIA, sorry. De WIA. Ja,
5: afkortingen.
6: Al die afkortingen.
5: Ja, lastig.
6: Daar vinden de bonden ook wel van, zeker als je naar de WIA kijkt, dat daar zoveel problemen spelen, dat het goed is om eens te gaan hebben over hoe kunnen we de WIA hervormen op een manier dat het beter functioneert en ook beter betaalbaar is. De vergrijzing hebben ze ook gewoon oog voor. Kortom, daar valt nog wel over te praten. Want dat je zou moeten gaan hervormen met vergrijzing, dat wordt bij de bonden ook erkend, simpelweg. Alleen de vraag is hoe je dat dan gaat doen. En wat de bonden nu heel erg steekt, is dat er eenzijdig nu plannen zijn gepresenteerd, zij daar niet in gekend zijn, en dat geld dat daarvoor nodig is, want daar is dit de crux, denk ik, dat is in eerste instantie niet nodig voor de hervorming van het stelsel. Want dat wordt namelijk voor het grootste gedeelte gebruikt, zoals jij al zegt, Martijn, om defensie van te betalen. Dus het argument van ja, we zullen toch eens een keer moeten gaan hervormen, dat is waar. Maar gaan we dat doen omdat we echt dat stelsel gaan hervormen? Of zijn we gewoon aan het ombuigen om extra geld voor andere plannen te creëren? En zolang dat het geval is, hebben zij zoiets van ja, maar wij gaan niet de melkkoe zijn voor defensiegeld. Zeker niet, omdat die rekening, en dan komen we bij Pro uit, die rekening komt te liggen bij de werkende mensen.
4: De werkende mensen dan ook nog met die in dienst zijn, hè, begrijp ik. Of...
6: Nou, bij de werkende, bij de mensen die inkomen vergaren uit werk.
4: Ja,
6: en dan maar... bij mensen die arbeidsongeschikt zijn, kan dat natuurlijk. Maar dat is een verzekering voor werkende, is dat?
4: Ja, een verzekering voor werkende, maar die alleen betaald wordt. De WW-premie wordt niet betaald door ZZP'ers.
6: Nee.
4: Toch? Nou, precies.
6: Nee. En. En de WW wordt dan verkort. En het duurt veel langer voordat je recht op WW opbouwt.
4: Ja.
6: Zo lang dat het eigenlijk...
4: Ja, maar de defensie die daarvan betaald wordt, daar mag iedereen van mee profiteren. Wat logisch is, want dat kan niet anders. Maar dat is eigenlijk een beetje een rare belasting dus eigenlijk.
6: Ja. En het heeft natuurlijk met die vrijheidsbijdrage, die zit ook in het domein van de werkenden. Die zit voor een deel, voor 2/3 zit die in box 1. En de bonden en GroenLinks Partij van de Arbeid, of Pro, die gaan eisen, dit is scheef. We moeten naar de balans gaan kijken van wie betaalt nou wat. Zoals jij zegt, zij zullen zeggen, doe dat maar uit de algemene middelen. Haal dat maar aan de inkomstenkant ergens linksom of rechtsom op. Maar niet bij de werkenden. Nou, dan kunnen we allemaal invullen waar je dat dan moet gaan ophalen.
4: Ja,
6: bij de grote bedrijven en bij de mensen met vermogen. En daar zijn er nog heel veel fiscale maatregelen waar je naar kan kijken. Zoals die hypotheekrente aftrekken.
4: Ik wou net zeggen, want volgens mij is er ook lik op stuk meteen de volgende dag een voorstel gedaan door Pro.
6: Ja.
4: In de Tweede Kamer. Om hier maar eens inderdaad even meteen even werk van te gaan maken.
5: Ja, dat voorstel, dat was al eerder gedaan. Dus inderdaad, die hypotheekrenteaftrek, er speelden eigenlijk 2 zaken deze week die vlak na elkaar kwamen, waar reacties op kwamen en waar ook wel onrust door is ontstaan. Dus laten we bij dat eerste beginnen. En dat is de verruiming van de hypotheekrenteaftrek.
6: Ja, Leendert, dat zeg je dus verkeerd.
5: Leendert steekt nu, Leendert steekt nu zijn vinger op.
6: Nee, ik ga geen monoloog houden.
5: Jij steekt terecht je vinger op. En ik ga proberen dat ook nog te nuanceren zo meteen. En daar zo op terug te komen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de inkomstenbelasting die gaat iets omhoog in de tweede schijf.
6: De vrijheidsbijdrage.
5: Ja, en dat zorgt ervoor dat als het percentage in die tweede schijf, als dat wat omhoog gaat, dat je ook wat meer hypotheekrente kunt aftrekken. Waardoor er het beeld kan ontstaan dat inderdaad, als je al lekker die hypotheekrenteaftrek hebt, waarover is afgesproken, nou, dat blijft ongewijzigd, er verandert niks aan, maar dat in de praktijk je zelfs nog wat meer gaat profiteren als huizenbezitter. Terwijl bijvoorbeeld al die huurders, dat die achterblijven, is onwenselijk, zei Progressief Nederland, GroenLinks, PvdA, al tijdens het het debat over de voorjaarsnota dat nog voor het reces gevoerd werd. En er ontstond ook debat toen tussen Luc Stultiens, financieel woordvoerder van Pro, en bijvoorbeeld ook D66 en CDA, waarbij Pro ook bij zeker D66 los kreeg die verruiming, die eigenlijk geen verruiming is, komen we zo nog op, dat onwenselijk is. En we hebben dat natuurlijk ook tijdens de verkiezingscampagne gezien. D66 en CDA zijn eigenlijk voor afbouw van die hypotheekrenteaftrek. Het stond ook nog in de positieve agenda van D66 en CDA. En
4: maar het is er met een hele harde knal uitgeschoten door de VVD, toen ze ook aanhaakt.
5: Ja, het blijft uiteindelijk ongemoeid. Dus is er bij dat debat over de voorjaarsnota is er een motie ingediend uiteindelijk door Luc Stultiens, waarin het kabinet verzocht wordt om die verruiming van de hypotheekrenteaftrek. Dus dat je gewoon nog net wat meer voordeel hebt. Uiteindelijk kost dat de staatskas. Het zou op bijna 300 miljoen uit mijn hoofd zou het uitkomen. Dus echt wel significant uiteindelijk om dat te voorkomen. Dat niet gaat gebeuren. Afgelopen dinsdag waren de stemmingen onder andere over de moties die tijdens dat debat zijn ingediend. En wat zagen we daar? Die motie werd aangenomen dankzij voorstemmen van de partijen waarvan je het kunt verwachten. Dus de SP van Pro, maar ook D66 en CDA. Dat die op die manier ook nog weer eens hebben kunnen laten zien, ja, eigenlijk... Maar, eigenlijk diep van binnen.
4: Maar wacht nou eventjes. Ik heb op de billboards langs de snelweg gelezen. dat niet zou gaan gebeuren. Dat de hypotheekrente aftrekt, dat die veilig zou zijn. Rust in de portemonnee. Wat zullen we nou krijgen?
6: Nou, en zo wordt er bij de VVD ook naar gekeken.
5: Ja.
6: Want ja, ik weet niet of jij het over wil vertellen, over of het nou wel of geen verruiming is.
4: Nou, het kost 300 miljoen.
6: Ja.
4: Dus laten we het daarbij staan. Of dat, wat voor term we eraan verbinden.
5: Ja, alleen ja, dat
6: maar
5: is voor,
6: die, ja, maar ja. Nu gaan we het over politiek hebben, Martijn.
4: Oh, okay.
6: Je hebt beleid en je hebt politiek.
4: Mm-hmm.
6: En er is afgesproken om niets te veranderen aan de systematiek van de hypotheekrenteaftrek.
5: En dat is een heel belangrijk woord, hè, die systematiek. En de fiscale behandeling van de eigen woning.
6: Ja. En wat gebeurt hier nou? Dit is geen gevolg van gewijzigd beleid. Maar dit is een gevolg van hoe zo zien ze het bij de VVD, van hoe het systeem werkt. Dus op het moment dat jij iets verandert in de eerste of de tweede schijf in box 1, ja, dan gebeurt daar automatisch, dan gaan die raderen gaan, zeg maar, komen in beweging. En dan gaat er ook iets gebeuren met het knopje hypotheekrenteaftrek. Alleen die knop is er niet nieuw ingebouwd. Die zit daar al. Dus het systeem. En wat daar afgesproken
4: zit,
6: is.
4: Daar zit ook wel wat in,
6: gevolg,
4: snap ik.
6: Het is een gevolg van het systeem zoals we dat nu hebben.
4: Ja, okay,
6: en
4: goed.
6: Op het moment dat je dat wil veranderen, want daar kwam bijvoorbeeld Pieter Gimwis met een motie, om er een extra knop in te zetten. Waarmee je dus in dat systeem, ik probeer het een beetje uit te leggen dat mensen een beetje visueel.
4: Mm-hmm. Ja,
6: maar een extra knopje
4: knoppen,
6: erin.
4: Jij zit aan de knoppen.
6: Een extra knopje, speciaal dat als je in de tweede schijf in box 1, als je die verhoogt of verlaagt, dat die hypotheekrenteaftrek, als die gaat meebewegen, dat je die weer terug kan of naar voren kan draaien. Die knop zit er niet. Maar bij de VVD zeggen ze, ja, wij hebben afspraken gemaakt. Kom nou niet aan die hypotheekrenteaftrek. En wat flikken jullie ons nou eigenlijk? Want dat is wel het sentiment dat daar hangt. Daar was echt wel woede over. Want op het moment dat je het gaat hebben over politiek, dan heb je het ook over afspraken. En politiek is puur sang vertrouwen. Zeker als je met elkaar in een coalitie zit. En jullie schaden op deze manier het vertrouwen. En dat is eigenlijk voor het reces al gebeurd in de Eerste Kamer. Daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Dat gaan we hier niet doen, of dat nou terecht is of niet, om dat verwijt te maken. Volgens mij kan je iedereen wel een beetje de schuld geven van het falende asielbeleid. Maar hier wordt gewoon gezegd, dit hadden ze niet moeten doen. En er kwam ook een briefje van de staatssecretaris, dus Ilko
5: Ehrenberg
6: van de D66. En Ilko Heijnen, waarin ze eigenlijk gewoon precies uitleggen, ja, dit is een gevolg van de systematiek. De motie in de Kamer vraagt om de verruiming ongedaan te maken. Er is geen sprake van een verruiming, dus we gaan ook niets doen. Dat is de de lijn van het kabinet.
4: Ik dacht dat Ehrenburg, heeft hij echt gezegd van ik doe hier niets mee?
6: En jij gaat nu naar een ander onderwerp.
5: Ja, want... Waar die,
6: okay, nou, hetzelfde onderwerp, maar een andere casus.
5: Dit was allemaal pas dinsdagmiddag.
4: We zijn er nog lang niet.
5: Toen moest het nog woensdag worden. Want...
4: Oké, jong mensen, het wordt nu woensdag.
5: Ja, dag verder. Woensdag. Ja, trouwens, dat zeggen we nou wel, woensdag. Maar ook, dit is iets, hier wordt al veel langer voor gewaarschuwd. Hier wordt ook al veel langer over geschreven. Bijvoorbeeld door onze collega's van het FD.
4: Ik wou net zeggen, weet jij hoe lang je al hypotheekrente aftrek hebt?
6: Ja, want daar gaat het om. Dat hadden we al niet genoemd. 30 jaar recht
4: heb
6: op hypotheekrente.
4: Maar heb jij het paraat?
6: Ja, ik heb nog 23 jaar er recht op.
4: Oh, jij hebt er nog 23 jaar? Ja. Ik ben al een beetje de tel kwijt.
6: Dat is ook in je voordeel. Dat gaan we zo uitleggen.
4: Okay.
6: Ja.
5: En ik heb nog niet zo heel lang een huis. Dus, ik
4: jij weet het ook nog wel.
5: En ik ben ook 30. Dus het zou ook gek zijn als ik al bijna aan mijn 30 jaar zat. maar goed, woensdag kwam er een rapport van ambtenaren van het ministerie van Financiën. En zij voorzien vanaf 2031 voorzien zij grote chaos in de uitvoering en ook de handhaving van de 30-jaarstermijn van de hypotheekrenteaftrek. Want vanaf 2031 verloopt voor de eerste huishoudens die 30-jaarstermijn. Bedacht destijds door het kabinet Kok aan het begin van deze eeuw, tijdens de opkomst van de aflossingsvrije hypotheek. Dat was een hele fijne deal. Dan kon je eigenlijk eeuwig lekker veel rente blijven aftrekken zonder dat je aan het aflossen bent. En dat zou op termijn ook de schatkist heel veel geld gaan kosten. Dus 2031, dan verloopt dus voor de eerste huishoudens die 30-jaarstermijn. Maar het probleem is, we geinden er al een klein beetje over, niemand weet precies voor wie die termijn afloopt, wel of niet. De Belastingdienst weet dat niet, want die houdt dat soort gegevens niet 30 jaar lang bij.
4: In 7 jaar dan moet het vernietigd worden, toch? Ja, als ik me niet vergis.
5: Dat mag ook niet. Hetzelfde geldt voor banken.
6: 14 jaar, als ik het naar meen.
4: En ik kan me ook voorstellen dat de mensen zelf ook het niet altijd helemaal meer weten als ze bijvoorbeeld hertrouwd zijn.
7: Trulease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Die hypotheekrente aftrekt. En voor de mensen die er geen recht meer op hebben. Als je niet gecontroleerd wordt, dan krijg je gewoon die hypotheekrenteaftrek. En dan zal niemand daar verder meer naar omkijken.
5: Eén dingetje wat ik las en wat ik gewoon zo ongelooflijk schattig vond, was dat in de tijd toen ze deze wet in het leven riepen, dat ze dachten van, nou ja, over 30 jaar, dan is die hele hypotheekrenteaftrek sowieso wel afgeschaft. Dus
6: en inderdaad was dat
5: daar helemaal. Ja, en de Volkskrant schreef daarover vanochtend, daarmee hadden ze niet gerekend op de apathie van 10 kabinetten achter elkaar, waardoor we nu nog steeds met exact datzelfde probleem zitten en eigenlijk niets veranderd is.
6: Ja, precies, want als dat inderdaad geklopt had, dan was dit probleem er nu dus niet geweest. Dus dat zit er aan te komen. Daar wordt dus al veel langer voor gewaarschuwd. Want, wat je zegt, dat wisten we in 2001 dus al. Maar ook enkele jaren geleden wisten we het al. Daar is al veel over gezegd en geschreven. En afgelopen week dus nog maar eens een keer. En die ambtenaren van het ministerie die zeggen dus eigenlijk, de politiek zal iets moeten gaan doen. En wat je dan gaat doen, daar gaan die ambtenaren niet over. Daar gaat de politiek uiteindelijk over. Maar er worden in dat rapport wel een aantal oplossingsrichtingen worden er gegeven. Dat zijn er een stuk of 7. We zullen ze niet allemaal langs gaan. Maar in het kort, oplossing 1. Wat je zou kunnen doen.
5: Dit gaan we eventjes onderbreken. Ik steek mijn hand op, want we gaan nu lekker gewoon afronden voor hier. Meer kun je natuurlijk horen in de podcast. En als je naar de podcast zit te luisteren, dan heb je geluk. Want dan ga je de 7 wonderen van de Nederlandse ambtenarij meemaken.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: sportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move fast and break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In Turkije is een man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Het gaat om een Irakees die vermoedelijk achter onder meer de explosie bij een Rotterdamse synagoge en een Joodse school in Amsterdam zit. Hij is uitgeleverd aan de VS en zou commandant zijn van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen met alleen wat vuurwerk. Maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerden de betogers zich tegen hen. De ME moest erbij komen en die arresteerde 3 mensen. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. Hennis Plasgaard.

0: Aert stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe functie binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging bij de VN. Hennis Plasgaard zegt dat ze met gemengde gevoelens vertrekt uit Libanon, maar dankbaar is voor het vertrouwen. En in Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest namelijk mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk 3000 bezoekers. Dan het weer van Weer Online. Lokaal valt er een bui. Het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
2: The ladies not for turning.
3: If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
4: Are you excited about another election?
5: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
6: Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. En gezien de ontwikkelingen komt deze podcast 1 dag eerder online. Lia, het waren spannende uren in aanloop naar en tijdens de kabinetsvergadering, waarbij bij mij thuis weddenschappen zijn afgesloten of Starmer wel of niet zou aftreden. Maar de kogel is door de Britse kerk. Premier Keir Starmer blijft zitten waar hij zit. Ik zei het al, die kabinetsvergadering heeft net plaatsgevonden en Starmer begon de ministerraad met de krachtige uitspraak I am staying put. Vrij vertaald, ik ga nergens heen. Zag jij die aankomen?
7: Wie won er trouwens bij jullie thuis?
6: Oh, ik. Ja, dat wilde, mijn man dacht hij gaat en ik zei nee, die blijft zitten. Dus ik heb gewonnen.
7: Nou, ik weet niet om hoeveel het ging en of je al uitbetaald bent gekregen. Maar ik zou daar ook aan plakken hoe lang nog.
6: Goed, juist.
7: Want daar gaat het om. Kijk, het was inderdaad weer reuze spannend vanochtend. Als je al die politieke psychodrama, als je daarvan houdt, dan is het spannend. Want er was een ministerraad, kabinetsvergadering, hoe je dat ook noemen wilt, vanochtend, waarbij Keir Starmer in Downing Street dus de boel voorzat, gezeten aan een hele lange tafel, aan het hoofd zit je dan, met een stuk of 20 mensen minstens eromheen. En allemaal hadden ze of besloten dat hij moest blijven, of tegen hem gezegd, het lijkt ons beter dat je vertrekt, of in ieder geval dat je een tijdschema instelt waarin je duidelijk maakt wanneer je opstapt. En wat Keir Starmer deed is, hij negeerde het allemaal. Hij zegt, we gaan door met wat we begonnen zijn. Ik blijf zitten. Het land moet geregeerd worden. Het laatste wat we willen is het wisselen van de wacht. Dat is niet goed voor de Britse economie. Dat maakt de financiële markten onrustig. En dat was ook zo. Want nadat tientallen fractieleden uit de Labour-partij gisteravond dreigden met een motie van wantrouwen tegen Starmer, gingen de markten echt op de achterste benen staan. En vanochtend zag je al dat de Britten veel en veel meer moeten betalen in rente voor leningen en zo, dat staatsschuld alleen maar groter worden. Dus hij heeft gelijk natuurlijk. Bovendien zei Starmer de gevolgen voor de Britten zelf, voor de inflatie, de economie, we kunnen het niet aan. Ik blijf zitten, we gaan gewoon door. En wat blijkt? Niemand wilde hem uitdagen. En het gekke is, Roet, gewoonlijk, je weet hoe Downing Street eruit ziet, je kent die beroemde zwarte voordeur, en gewoonlijk lopen daar de ministers naar binnen bij die wekelijkse bijeenkomst, kabinetsbijeenkomst, en lopen ze er ook weer uit. En zeggen ze helemaal niks, want ze zijn vertrouwelijk, die bijeenkomsten. Nu, het stond vol natuurlijk, een heel leger met media, pers, camera, fotografen, live-uitzendingen op de nieuwszenders, bla bla bla. En nu kwamen al die ministers, in ieder geval een aantal, naar buiten, en die zochten juist de camera's op. En die wilden praten, niet allemaal hoor, niet allemaal. Maar een aantal wilden juist praten en zeggen, we waren eensgezind, er was geen uitdager, Keir heeft gezegd dat hij doorgaat met zijn werk. En dat doe ik ook, zei er eentje. Ik ga nu naar Brussel, ik moet weg, anders mis ik de Eurostar. Alsof er helemaal niks gebeurd was.
8: Maar dat is best tegenstrijdig op het moment dat het waren ruim 70 Kamerleden, meerdere ministers, één is zelfs opgestapt vanochtend, en dan is er geen uitdager, niemand die dan zijn mond opentrekt.
7: Ja, dat is een staatssecretaris, onderstaatssecretaris die opstapt inderdaad. En dat is ook zo, dat is ook merkwaardig. Maar degene die de meeste kans maakt om Keir Starmer nu uit te dagen is de minister van Volksgezondheid, Wes Streeting. Die is aan de rechterflank van die zit aan de rechterflank van de Labour-partij. En die hield zijn mond stijf dicht. Want hij heeft maanden geleden al tegen Starmer gezegd: als het wat jou betreft verkeerd gaat, moet je me niet kwalijk nemen, maar dan ben ik bereid om jou op te volgen. Maar wat er gebeurt als jij nu je mond open doet en zegt: ik ga in de aanval, ik daag je uit, dan verlies jij je baan als het mislukt. Dus je moet van hele goede huizen komen om tegen iemand als Keir Starmer, die waanzinnig koppig is en overtuigd is dat hij gewoon de beste kandidaat is en dat niemand meer geschikt is dan hij om het land te leiden, om dan te zeggen: ik neem het tegen je op. Ik bedoel, er zijn toch heel veel Kamerleden die niet het zwaar durven opnemen tegen een zittende premier. En dan zou deze uitdager, deze Wes Streeting, verloren hebben. Dan was hij ook zijn baan kwijt. Dus ze zijn niet te beroerd, Kamerleden als Streeting, om een coup te beginnen en om hun onderlingen, zal ik maar zeggen, naar voren te schuiven. Die dus gisteren inderdaad zeiden: wij hebben het vertrouwen verloren in de premier. Maar om als er verder niks gebeurt, zelf dan te zeggen: oké, ik ben die uitdager, ook al zijn er genoeg stemmen om dat te doen, want de 81 zijn er nodig en ik denk dat we inmiddels tegen de 100 zitten. Maar nogmaals, het risico is groot en daarom is er niks gebeurd. Maar daarom is het ook onhoudbaar, Roet. Want nogmaals, je zit nu met, laten we zeggen, 100 Kamerleden die geen vertrouwen hebben in de premier. Zijn er nog, pak een beet, 100 die voor Keir Starmer zijn. En dan heb je nog 200 die niks vinden of gewoon niks durven zeggen. Dus je zit met een fractie van ruim 400 Kamerleden en die is enorm verdeeld. Dus dit is niet houdbaar.
8: Ja, want dat is uiteindelijk de vraag, hè? Eerder zei hij in zijn speech direct na de uitslagen dat hij verantwoordelijkheid neemt door niet weg te lopen en zijn land niet de chaos te bezorgen zoals de conservatieven al die jaren hadden gedaan. Prachtige sneer naar de Tories trouwens. Hij had ook zijn verantwoordelijkheid juist wel kunnen nemen en op kunnen stappen.
7: Maar zo ziet hij dat niet. Hij zei trouwens niet hoe lang die blijft zitten. Hij zei niet: ik blijf tot de volgende verkiezingen zitten. Maar hij zei wel: als je me nu uitdaagt, laat maar zien hoe hard je bent. Ga je gang. Ik blijf zitten, want, nogmaals, hij gelooft echt, denk ik, dat niemand geschikter is dan hij om het land te besturen. En hij wil de chaos die een machtswisseling veroorzaakt voor zijn. Hij wil het voorkomen. Hij zei tijdens die kabinetsbijeenkomst: we hebben enorme problemen daarmee al te kampen en nog grotere die voor de deur staan. Twee oorlogen, Oekraïne en de andere oorlog in Iran, die hebben allemaal een grote impact op de Britse economie. Volgens de G7 bijvoorbeeld gaat het Verenigd Koninkrijk meer lijden dan welke andere van die G7 grote economieën onder deze oorlogen. Energieprijzen gaan omhoog, daarmee stijgt de inflatie. Plus we hebben de opkomst van de Reformpartij. Iedereen, kortom, is gebaat bij stabiliteit. En daarom voel ik het mijn plicht om te blijven zitten. Ja. Dat is inderdaad zijn manier van denken. Je kunt zeggen: is Keir Starmer de Joe Biden van het Verenigd Koninkrijk? Wat sommige mensen ook doen. Als je nu naar de Amerikaanse Democraten luistert, dan zeggen ze: we hadden veel eerder afgemoeten van Joe Biden. En dan hadden we Kamala Harris meer kans gegeven om zich te ontwikkelen en zo. Sommigen in de Britse Labour-partij vinden dat ook. Die kijken al over 2 jaar, als er landsverkiezingen zijn in Groot-Brittannië, en die zeggen: we hebben echt 2 jaar nodig om ons te herstellen. Dus hoe eerder Starmer weg is, hoe beter.
8: Als je het hebt, hè, want je zei het zelf, het belangrijkste is nu dat er stabiliteit komt. Dat kaart Starmer ook aan. Maar die verdeeldheid is nu zo enorm, zowel binnen als buiten die partij van Labour. Stabiliteit gaat wel heel lang duren voordat je dat terugkrijgt op het moment dat die verdeeldheid zo groot is en het vertrouwen vanuit de bevolking heel laag.
7: Dat is het. Dat is het ook. Ik denk 2 dingen. Kijk, ik denk dat Starmer dit niet meer in eigen hand heeft. dit is wat hem betreft een zet die hij nu doet, omdat hij denkt, laten we daar maar van uitgaan, dat het in het belang is van het land dat hij blijft zitten. Afgezien van de fractie, die dus nu in ieder geval de ministerraad weinig gezegd heeft, maar ik denk dat op de eerste plaats de fractie meer gaat zeggen, dat er steeds meer onder staatssecretarissen gaan opstappen, dan staatssecretarissen, dan ministers. En als leden van je kabinetsraad gaan vertrekken, zoals ook het geval was bij Boris Johnson bijvoorbeeld, dan heb jij geen keuze, maar dan moet je ook weg. Gaat het zover komen? Ik weet het niet. Ik denk ook, wat je niet moet onderschatten is, Victoria Starmer, mevrouw Starmer. Ik kan me niet voorstellen dat die twee daar boven de winkel in Downing Street niet echt gesprekken gehad hebben. Natuurlijk hebben ze die, waarin zij zegt, wil je dit echt? Wil je dit echt? Heb je dit nodig? Is het niet beter om, als het einde toch nabij is, de eer aan jezelf te houden en nu op te stappen in plaats van te wachten dat je weggeduwd wordt? Ik weet zeker dat ze die gesprekken hebben. En hij zal zeker naar haar luisteren.
8: Je zei het net al, hè? Er is een kans dat ik mijn weddenschap alsnog verlies. Hoe groot acht jij de kans dat wij nou ergens deze week weer even met elkaar bellen, omdat hij alsnog is opgestapt onder druk?
7: Groot, groot, groot. Ik denk dat dat gaat gebeuren. Als je een kwart, en we blijven tellen, maar op nu dus, en we hebben het over dinsdag lunchtijd, als een kwart nu al van de fractieleden zegt, we willen van je af, of we willen in ieder geval dat je laat weten tot hoe lang je blijft zitten, zodat wij een opvolgingsstrijdcampagne ordentelijk kunnen laten verlopen, dan stijgt dat aantal alleen maar. En dan kom je toch op een moment waarop, ja, die zaken hun eigen momentum krijgen, hun eigen leven gaan leven.
8: Want stel, hè, jij was mevrouw Starmer geweest. Had jij hem geadviseerd om allang de eer aan jezelf te houden en op te stappen?
7: Wauw. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik weet het niet, want kijk, het ligt er natuurlijk aan in hoeverre je vindt wat in het belang is van je man, in dit geval, van je partner. En als Victoria Starmer zou denken dat het voor zijn psyche beter is om de laan uitgestuurd te worden dan vroegtijdig op te stappen, dan zou je kunnen adviseren, vecht terug. Als je je daarmee overeind houdt, vecht terug, vooral blijven staan. Maar als je man iemand is waarvan je denkt, nee, het is gewoon beter als hij nu, om nu te vertrekken, want dat doet hij niet alleen zichzelf en zijn gezin en zijn gezinsleven, maar ook zijn regeringspartij en een grote goed mee, ja, dan ligt het anders, dan moet hij nu weg.
8: Maar ik zit ook te denken, hè, wat is goed voor Starmer, maar wat is ook goed voor Labour en voor het land? Want zal een nieuwe leider het verschil maken voor Labour? Ligt het probleem aan die impopulariteit van Labour echt alleen aan Starmer?
7: Nee, absoluut niet. En dat is natuurlijk het grote probleem. De Britse economie alleen al, het is zo ingewikkeld en zo lastig allemaal. De Britse economie kan niet tegen een stootje. Die ligt al zo lang op zijn tandvlees. Je weet, ik woon hier al sinds pakweg Napoleon. En het enige verhaal is altijd het verhaal geweest van het trage maar gestage verval van het Verenigd Koninkrijk. En dat is niet veranderd, dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. Dat aanmodderen, dat kun je decennia lang volhouden. En op een gegeven moment gaat het niet meer. Er zitten nog te grote gaten in het maatschappelijk bestel. En dat heb je dus nu. Alles is zo lang verwaarloosd. Er zijn zoveel grote, lange termijn problemen die gewoon nooit zijn opgelost en die nu op sterven na dood zijn of aan de beademing liggen, dat geen enkele leider dat kan oplossen. En daarom zeggen ook veel mensen, ik geloof het wel, als Keir Starmer zegt, deze stoelendans is niet geloofwaardig en lost eigenlijk ook niks op. Van de andere kant, er zijn zoveel kiezers die toch snakken naar iemand die op zijn minst kan communiceren. Die op zijn minst politiek besef heeft. En dat heeft Keir Starmer niet. En die ook een beetje hoop, een beetje optimisme, in ieder geval voor de toekomst, kan laten zien. En dat kan die allemaal niet. Maar dan nog moet je een plan hebben hoe je dat gaat uitvoeren. En je moet vooral een plan hebben als uitdager van Starmer, als premier of aankomende premier, een plan hebben waar de markten niet van op hol slaan. Pas als er zo iemand bestaat en je moet het politieke en het economische tij mee hebben, en dat heb je al helemaal niet, dus je begint al met een achterstand. Maar pas als dat kan, denk ik, heeft een opvolger een kans om er een groter succes van te maken dan Starmer. Maar zeker de problemen zijn niet oplosbaar door één persoon. Dat gaat veel meer dan een nieuwe premier en ook veel meer dan een paar jaar overheen.
8: Want wie zouden eventueel de kandidaten zijn om in zijn zeer impopulaire voetsporen te treden? Je zei al Wes Streeting.
7: Ja, kijk, het is in het belang van Wes Streeting om nu de premier uit te dagen. Want als Keir Starmer zou zeggen, ik blijf een aantal maanden zitten en onder druk stap ik dan in september op, dan is dat alleen maar goed nieuws voor Andy Burnham. Andy Burnham is de enige Labour-politicus die populair is. Volgens mij heb ik het er eerder over gehad, over hem. Burnham is de burgemeester van de regio Manchester. Hij heeft in het verleden 2 keer geprobeerd om Labour-leider te worden en dat is dus mislukt. Hij is ook minister geweest voor korte tijd. Hij komt uit de, wat ze hier noemen, soft left. Dus de beschaafd linkse vleugel, zal ik maar zeggen, van de Labour-partij. Hij heeft enorme druk uitgeoefend op het bestuur van de Labour-partij om hem kandidaat te laten staan voor een zetel. Want het probleem van Burnham is, hij is geen Kamerlid. En volgens de Britse regels kun je alleen als Kamerlid de premier uitdagen. Dus er moet eerst nog een district gewonnen. Het bestuur wilde hem niet onder druk van Starmer. Het wilde het bestuur hem begin dit jaar niet aan een zetel helpen. Dus hij is nog steeds burgemeester van de regio Manchester. Stel dat dat nu anders is, en ik denk dat dat inderdaad anders is nu, dan moet er een district gevonden worden voor Andy Burnham. Die moet dat kiezenstrict winnen. En dat is nog een ding. Want zoals we weten, na de uitslagen van de afgelopen verkiezingen, de lokale verkiezingen, is er eigenlijk geen regio meer in het Verenigd Koninkrijk waarvan je kunt zeggen dat is Labour-territorium. Alles moet bevochten gaan worden. Dus dat is nog een ding. Maar het momentum ligt wel, denk ik, bij Burnham, omdat dat eigenlijk de enige persoon is die, waar de kiezers ook op vallen. Dus als je het hebt over prioriteit van Labour, onder andere het verslaan van Nigel Farage, de grote uitdager op rechts, dan kun je maar beter met die Andy Burnham in zee gaan.
8: Maar dan is er nog een naam die heel zachtjes rondzingt, Angela Rayner.
7: Ja, Angela Rayner. Maar die staat ter linkerzijde inderdaad van Starmer in de partij. Was ook lang waarnemend partijleider. Maar doet niet echt voorlopig mee, omdat haar financiën onderzocht worden door de Belastingdienst. Ze zou te weinig betaald hebben bij de verkoop van een huis. Dus daarom kan ze ook nu haar hoed niet in de ring gooien, zolang dat onderzoek loopt. Dus ik denk niet dat je van haar iets hoeft te verwachten, voorlopig in ieder geval. Maar goed, wat ook interessant is, we hebben het nu over die paar kandidaten. Wat ook vaak gebeurt bij dit soort dingen, is dat er een alternatieve kandidaat naar voren komt. Iemand die uit het niks opkomt en dan toch met de eer gaat strijken. Dat is ook heel goed mogelijk. We zijn op weg in het Verenigd Koninkrijk naar de 7e premier in iets meer dan 10 jaar. Echt, Keir Starmer is de 4e premier in 4 jaar. En weet je waarom ik ook denk dat hij niet kan aanblijven? Als op de voetbaltribunes en trouwens ook bij de darts kampioenschappen door honderden mensen spontaan geroepen wordt, Keir Starmer is a wanker. Ik verwijs naar Google Translate. Ik bedoel, volgens mij kun je dan niet lang aanblijven.
8: De mogelijke stoelendans binnen Labour is natuurlijk een gevolg van de zeer teleurstellende uitslag voor de partij van Starmer. Diezelfde uitslag waardoor Farage waarschijnlijk meerdere champagneflessen ontkurkte. Lia, vorige week had jij zelfs zonder glazen bol de uitslag al nauwkeurig voorspeld. En toch is het een enorme blamage gebleken voor die gevestigde orde. Labour en de Conservatives zijn echt keihard onderuit gegaan. Precies zoals jij had verwacht, of zelfs nog iets meer dan zelfs jij in jouw niet-glazen bol zag?
7: Nou, het is ietsje minder voor Labour. Ik geloof dat ik zei dat er tussen de 2/3 en 3/4 zetels Labour die zou verliezen. Dat aantal is ietsje minder, maar dan nog, het was desastreus. De conservatieven verloren ook honderden zetels. Dus je hebt helemaal gelijk, de absolute winnaar was helemaal maar één man, Nigel Farage. Wat ik ook interessant vond trouwens, is als je met Britten sprak, dan natuurlijk, ze zijn boos, ze zijn gefrustreerd, er is gigantisch veel onvrede. Ze hebben geen vertrouwen, al lang niet, in Britse politici. Ze geloven echt niet dat iemand er iets van kan bakken. Maar wat ik heel Brits vond, is dat ze zeiden... nou, we hebben iedereen geprobeerd, het is nu zijn beurt. Het is nu de beurt, weet je, alsof iedereen een kans moet krijgen. Want zo is het nou eenmaal op zijn eerlijkst. We gaan het hele rijtje af. Zonder trouwens dat veel Britten verwachten... dat er onder Farage enorm veel verandert. Daarin gaan ze trouwens bedrogen uitkomen, maar dat is een ander verhaal. Ja, dus Farage heeft het goed gedaan, heeft het echt goed gedaan. En voor hem is dit echt de springplank natuurlijk naar de landsverkiezingen over, laten we zeggen, 2-3 jaar.
8: Even over Farage gesproken, en het zal meteen nog iets meer erover, maar hij heeft het enorm goed gedaan, en dat zei je al, als winnaar uit de bus gekomen. Terwijl inmiddels iedereen er wel over uit is dat Brexit een mislukking is, een van zijn geesteskindjes.
7: Ja, hij was de man achter Brexit. Exact. Hij was degene zonder de welke Brexit nooit gebeurd was. De Britten nooit waren uitgetreden. En toch is hij inderdaad de meest populaire politicus verreweg in het land. Hoe kan dat? Als je vraagt aan Britten, waarom stem je in godsnaam op Farage? Dan zeggen ze dus, hij is aan de beurt. En dan zeggen ze, of Brexit, ach, dat maakt ons niks uit. Of ze zeggen, Brexit was geen mislukking. Brexit was een succes geweest als het maar goed was uitgevoerd. Maar het is nooit goed uitgevoerd. Zoals je mensen ook hoort zeggen van allerlei andere ismen. Communisme, socialisme. Eigenlijk geweldig allemaal, maar ook nooit goed in de praktijk toegepast. Maar wat je dus hier hoort is dat, kijk, met goed uitvoeren van Brexit bedoelt men dat alle banden met de Europese Unie hadden moeten worden doorgesneden. Zelfs de handelsakkoorden met de Europese markt. Groot-Brittannië had Singapore aan de Theems moeten worden. Dat was de bedoeling van Brexit. En als dat gebeurd was, was het allemaal prima geweest. En het ligt niet aan Farage dat niet gebeurd is. Want hij zat niet in de regering. Het was de conservatieve regering van Boris Johnson die Brexit uitvoerde. En het is dus zijn schuld dat het mislukt is. De conservatieve premier Johnson. En het heeft helemaal niets met Farage te maken. Want het idee was fantastisch.
8: En wat is het voornaamste punt waarop Farage, maar ook de Green Party, die heeft het ook zo goed gedaan. Dus die twee partijen, wat zijn de punten waarop zij al die stemmers voor zich hebben weten te winnen?
7: Dezelfde reden, denk ik, waarom Labour 2 jaar geleden zo'n gigantische overwinning behaalde op de conservatieven. Men wilde af van de regeringspartij van de conservatieven. Zoals men nu af wilde van de Labour-regering en met name van de persoon Keir Starmer. Mensen die campagne voerden namens de Labour-partij, die kwamen iedere keer terug met dezelfde verhalen. Op de drempel, want hier wordt nog echt, als er campagne gevoerd wordt voor verkiezingen, op de deuren geklopt en met mensen gepraat. En wat je dan hoorde was, ik heb een bloedhekel aan Keir Starmer. Keir Starmer is vreselijk. Zorg in godsnaam dat die man aftreedt. En dat was voor veel mensen de reden waarom ze op reform stemden. En natuurlijk ook immigratie. En natuurlijk ook de economie.
8: Maar simpelweg kan je zeggen, ze hebben niet zozeer voor een partij gestemd, maar tegen een partij.
7: Ja, tegen een partij.
8: Kunnen we hoe dan ook concluderen dat het tweepartijstelsel, op sterven na dood of zelfs al overleden is?
7: Ja, dat kunnen we. Dat is eigenlijk de boodschap. Dat is ook de grote boodschap van die verkiezingen. Dat de grote twee dominante partijen, Labour conservatief, ter ziele zijn. In ieder geval als grote dominante partijen. De Britten hebben nu 5 partijen die allemaal tussen de 25 en 12-15% staan. Wat mij interessant lijkt is, dat tweepartijenstelsel wordt wat het electoraat betreft dus opgeblazen, maar gaan ze ook zo ver? En is het logische gevolg dat dat hele Britse kiessysteem, dat first past the post, dat ook gaat worden opgeblazen? Want Reform, de Lib Dems, de Groenen hebben altijd gezegd, wij willen het kiesstelsel veranderen. Want het is in hun belang dat ze, net zoals wij, een evenredig kiessysteem gaan handhaven. Natuurlijk is dat altijd tegengehouden en daarom is het nooit gebeurd door de grote partijen, omdat die er belang bij hadden dat huidige systeem gehandhaafd wordt. Nou is het ook voor het eerst in het belang van Labour en de conservatieven om hun Britse eigenaardige kiesstelsel weg te gooien en een vorm van evenredige kiesstelsel te accepteren. Gaat dat dus ook gebeuren? Ik ben heel benieuwd. Ik weet het niet. Het zal wel eerlijker zijn. Zeker ook voor alle partijen.
8: Lia, dankjewel voor nu. Mocht Starmer alsnog besluiten zijn bureau leeg te vegen, of mocht mevrouw Starmer daar een vinger in de pap bij hebben, dan spreken wij elkaar eerder nog. En anders, tot volgende week.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.

0: Deze week in Napleiten. De Instagram-moord. De 21-jarige Anouk wordt door haar halfzus met 88 messteken om het leven gebracht. De moord wordt door de dader gefilmd en zelfs online gedeeld via een livestream. Ze zegt later dat stemmen in haar hoofd haar tot de gruwelijke moord hebben gedreven. Slachtofferadvocaat Priscilla Bugelen is de gast.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In Turkije is een man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Het gaat om een Irakees die vermoedelijk achter onder meer de explosie bij een Rotterdamse synagoge en een Joodse school in Amsterdam zit. Hij is uitgeleverd aan de VS en zou commandant zijn van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen met alleen wat vuurwerk. Maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerden de betogers zich tegen hen. De ME moest erbij komen en die arresteerde 3 mensen. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. Hennis Plasgaard stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe functie binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de VN. Hennis Plasgaard zegt dat ze met gemengde gevoelens vertrekt uit Libanon, maar dankbaar is voor het vertrouwen. En in Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest namelijk mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk 3000 bezoekers. Dan het weer van Weer Online. Lokaal valt er een bui en het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden vanmiddag. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En zeker als je op jonge leeftijd al een grote Amsterdamse horecagroep overneemt. Die horecagroep groeit uit tot een imperium met tientallen zaken en honderden medewerkers. Tot het te hard gaat, de druk oploopt en je noodgedwongen moet terugschakelen. Welkom, Ramis.
9: Ja.

0: Dankjewel, Rens.
1: Wie ben je en wat doe je?
0: Ik ben Ramses Ramzi, ik ben 33 jaar oud. Ik ben de directeur van de Ramzi Groep. En we zijn een partij die investeert in horeca en vastgoed.
1: Waar heb jij het goed gedaan?
0: Ik heb een heel mooi, sterk team opgebouwd, heel loyaal. Daar ben ik het meest trots op. En ook het breed scala aan horecaconcepten neer kunnen zetten met als vlaggenschip Ventuno Sky Lounge in Amsterdam.
1: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
0: Met het heel snel willen opschalen en veel te snel willen gaan eigenlijk.
1: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Ramses, welkom nogmaals. Leuk je te zien.
0: Ja, dankjewel.
1: Jij bestaat, de groep, de Ramzi Group, dat bestaat uit horeca en vastgoed, dat zei je al. Ja. Laten we even focussen op de horeca. Hoeveel horecabedrijven zijn er tot nu toe?
0: Op ons hoogtepunt in eind 2023 zaten we op 35 horecazaken. En tussen 2024 en nu eigenlijk hebben we een beetje teruggeschaald. Zitten we nu op 21 horecazaken.
1: En zijn er bekende namen tussen?
0: Ventuno Sky Lounge is denk ik de meest bekende. Dat zit hier in het Amstelkwartier. Dus dat is wel echt een high-end Sky Lounge met veel bekende mensen die er geweest zijn en inmiddels ook een grote following.
1: Ja.
0: Daarnaast hebben we ook bijvoorbeeld Brouwerij De Bekeerde Zuster op Nieuwmarkt. Ik denk dat de Amsterdammers die allemaal
1: zeker
0: wel kennen.
1: Ja.
0: We hebben Café De Hill Street Blues, Café Oost-West. Allemaal hele oude cafés die meer dan 30 jaar bestaan. Café Oost-West is zelfs een van de eerste cafés op de Zeedijk. Ik denk de tweede oudste na de Sailor.
1: Ja.
0: En voor de rest, ja, we hebben wat dingen die mensen, ja, Amsterdammers zullen het misschien wel kennen, zoals Reen op het Rembrandtplein. En we hebben daar ook het Royal Amsterdam Hotel boven gebouwd. Maar veel daarvan kennen mensen ook niet. Dit zijn niet echt concepten die wij hebben neergezet om echt naamsbekendheid mee te creëren, maar meer om te richten op een bepaalde doelgroep van passanten.
1: En het is best fors, hè? Hoeveel mensen werken er?
0: Op dit moment werken er zo'n 450 mensen nog. Ook daar in het hoogtepunt gaf ik leiding aan 750 mensen. Ja, dus we zijn. Het was heel fors. Het is nog steeds fors.
1: Maar iets minder fors.
0: Ja, het is nu wel wat meer manageable. Ja, dat wil niet zeggen dat 750 man niet manageable was, maar daar komen we misschien zo nog op.
1: Ja. Even over die Ventuno Sky Lounge, want dat is het paradepaardje. Ik ben er volgens mij geweest toen het net open was. Toen liep jij daar ook wel veel rond. Ik weet, loop je er nu nog veel rond of niet?
0: Ja, ik loop er nu eigenlijk weer veel rond.
1: Oh ja.
0: Het is een zaak die gewoon zo'n mega potentie heeft. Dus ik vind, en het is ook een passieproject. Ja. Dus ik loop er inderdaad nu. Ik liep er toen nog veel rond. Toen werd het 25-jarig bestaan van BNR daar gevierd.
1: Precies.
0: Dus 2 jaar. Terug, ja, 2-3 jaar terug. En nu loop ik er, ik denk wel 4 avonden in de week.
1: En waarom is het zo belangrijk voor je?
0: Om daar zo,
1: ja, nou, om, dit lijkt wel het vlaggenschipproject.
0: Ja.
1: Wat voor een emotionele connectie heb je ermee?
0: Ja, dit is toch wel een project waar we ons nek uitgestoken hebben. En het, ook in een periode waar de meeste horecaondernemers of de meeste ondernemers stilstonden, tijdens de lockdown, tijdens corona. Toen hebben wij besloten om daar toch miljoenen te investeren. En het is ook een passieproject geworden. Omdat we eerst. Ik vond het een beetje saai worden om hetzelfde dingetjes steeds te doen. Ik wilde echt iets doen wat wij buiten ons boekje omgaat, buiten ons straatje ligt. Mm. En dit is op een niveau, zeg maar, wat we niet eerder gedaan hebben, maar we hebben er wel succes mee gehad om met dit concept echt als een raket binnen te komen in dit segment.
1: Ja. En het is een beetje, voor de mensen die nog nooit zijn geweest, het is ligt prachtig in een enorme toren, hoog bovenop een hotel in Amsterdam-Oost. Een beetje rood verloer gevoel heb ik. Een beetje nachtclubachtig.
0: Nou ja, het is eigenlijk verschillende invloeden. Veel rood ook inderdaad. Maar alles is bijvoorbeeld met natuurmateriaal gebouwd. Dus alles is met marmer of met hardhout of met in ieder geval natuurmateriaal gebouwd, waardoor het ook heel tijdloos is.
1: Ja.
0: Zelf vind ik het heel chic ingericht. Dat is ook wel de feedback die ik, altijd krijg. En het is ook heel on-Nederlands eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus dat maakt mij er ook wel weer trots op dat we iets on-Nederlands hebben kunnen neerzetten.
1: Ik heb nog even gezien, cijfertjes, omzet 2023 rond de 40 miljoen voor de hele groep. Is dat nog steeds zo? Zijn jullie gegroeid?
0: Ja, ik ga niet echt meer op de omzetten in. Mm-hmm. Maar,
1: ben je gegroeid sinds 2023 of een beetje stabiel gebleven?
0: Nou, we zijn niet in de horeca doorgegroeid, maar wel in het vastgoed.
1: Oké. Okay.
0: Dus eigenlijk wat we hebben een aantal zaken verkocht. Hè. Dus in totaal 14 zaken hebben we verkocht in een periode van 2 jaar. En met dat geld hebben we eigenlijk heel wat vastgoed aangekocht. Dus ik wil niet zeggen dat we echt gekrompen zijn, maar het model is veranderd.
1: Ja,
0: zeg
1: snap
0: maar.
1: Ik. Ja. Snap ik. Even terug naar het begin, want mensen die luisteren en denken 33, begin 30... en dan zo'n groot horecabedrijf. Neem me even mee in het begin, hoe is dit zo gekomen? Want je bent in de, je bent in de voetsporen van je vader getreden.
0: Ja, ik neem je even mee in de tijdlijn. Ja. In 1993 werd ik geboren en had mijn vader tevens zijn eerste zaak. Dat was dan een snackbar in de Amstelstraat. Mm-hmm.
1: Want jouw vader komt uit Egypte?
0: Ja, in 1980 is hij hier naartoe geëmigreerd samen met mijn moeder.
1: Ja.
0: Hij was eigenlijk accountant. Maar hij vond het lastig op dat moment om zijn doelen te bereiken in loondienst, zeg maar. Dus toen besloot hij om de horeca in te gaan. Ook vanwege een stuk taalbarrière leek dat hem de meest toegankelijke branche om in te stappen.
1: Vind ik sowieso al een verhaal dat je accountant bent en dan in Nederland komt en ik, nou dan ga ik dan start ik maar een snack.
0: Ja, en ook eerst, want hij kwam natuurlijk in 89 en in 93 opende hij dan die snackbar. En in die jaren daartussenin heeft hij nog een keer accountancy in het Nederlands gestudeerd.
1: Oh ja?
0: Ja, dus hij had al zijn pijlen erop gericht om de accountancy in te gaan. Maar toch had hij het besef dat hij daarmee niet zijn doelen zou behalen die hij voor zichzelf gesteld had. En toen heeft hij dus een snackbar geopend in 93 in de Amstelstraat.
1: Hoe heette die snackbar?
0: Hij begon als Donald Duck. Wat ik echt wel creatief vond van mijn vader, want het was helemaal in het thema van Donald Duck, zeg maar.
1: Totdat Disney op de vloer, op de stoep stond, neem ik aan.
0: Ja, letterlijk. Totdat er een brief van Disney op de mat lag met een soort dwangbevel. Ja, copyright infringement. Nou, toen heeft hij het omgetoverd naar Funny Duck. In plaats van Donald Duck. Ja, vond ik ook nog wel een slimme. Zo heeft hij, ik denk een anderhalf of 2 jaar lang die snackbar gedraaid voordat hij hem verkocht heeft. En toen begon eigenlijk zijn echte formule waarmee hij echt groter geworden is. Mm-hmm. Dus dat is verliesleidende bedrijven, overneem horecabedrijven, om daar dan wel een pizzeria, een Italiaans restaurant van te maken, of een Argentijnse steakhouse.
1: Oh ja, beetje voor toeristen is dat dan,
0: ja,
1: toch? Of niet?
0: Dat was zijn. Hij zag van ja, in het centrum moet je eigenlijk richten op de toerist, want dat is de hoofdzakelijk de doelgroep die aanwezig is. En je merkte ook dat restaurants en cafés die zich echt richten op lokaal publiek het niet zo goed meer deden. Dat waren dus die verlieslatende bedrijven die hij dan over kon nemen voor een scherpe prijs en dan verbouwde. Ook daar had hij dan zijn vaste aannemer voor, wat destijds een van zijn beste vrienden was, zeg maar. Dus hij kon aan de lopende band bouwen en mijn vader kreeg een vriendenprijsje, om het zo maar te zeggen, waardoor het de return on investment heel goed ingericht was, zeg maar.
1: Sinds wanneer ben jij er, nou, niet tegenaan gaan bemoeien, maar ben je meegenomen de zaak in?
0: Ja, toen ik 11 was, draaide ik al mee als begon ik als afwasser in een van zijn zaken. Dat deed ik dan in de zomer. Vond ik leuk. Het grappige is dat die zaak waar ik dan, toen ik 11 was, begonnen was, hebben wij vorig jaar het pand van gekocht. Dus dat vind ik wel leuk, dat zo ontwikkeld is, zeg maar.
1: Ja.
0: En ook bijvoorbeeld de zaak waar mijn vader als eerste in de horeca gewerkt heeft, zeg maar, om het vak te leren in Landsmeer. Dat pand hebben we ook gekocht. Dus dat vind ik toch wel mooie historische ontwikkelingen voor onze groep, zeg maar.
1: En weet je toen al, oké, ben je 11, ben je afwasser?
0: Ja.
1: Ik weet niet wat de arbeidsinspectie vond, maar
0: was dat toen nog niet zo zoals nu.
1: Maar goed, oké, dan leer je, dan kijk je een beetje mee met je vader. Ja. Ook altijd met de blik van, ik ga dit ooit overnemen of niet?
0: Misschien wel een beetje onbewust. Het was toen nog niet echt van dat mijn vader tegen mij zei, dit ga jij ooit zo overnemen of wat dan ook. Maar ik keek toch wel naar mijn vader op, want ik zag dat hij succesvol was. En ik vond het mooi gewoon hoe hij gerespecteerd werd in de buurt en in Amsterdam en in het zakenleven. Dus ik keek wel altijd op een manier mee van, oh, dit wil ik wel leren. En wie weet hoe dit van toepassing... Ja.
1: Zag je vader het zitten, dat je ooit de zaak zou overnemen?
0: Nee. Mijn vader, die wilde helemaal niet dat ik de horeca inging.
1: Wilde dat je accountancy ging doen? Of?
0: Nee, niet per se, maar in ieder geval niet de horeca. Want dat vond hij heel intens voor een flinke aanslag op je privéleven, zeg maar.
1: Ja. En, wat zei je vader dan daarover?
0: Nou, hij zei altijd tegen mij en mijn zus, jullie gaan de horeca niet in. Kijk maar wat je wil doen, advocatuur, medische studie, whatever. Maar niet de horeca in. Maar dat was voor mij gewoon... Ja, dat is leuk dat je dat zegt, maar zelf zie ik dat hij heel succesvol is. Ik was ook niet zelf echt een persoon die veel in de boeken zat, of in de studiebanken, schoolbanken, zeg maar. Dus ik was ook zelf een persoon die echt graag onder de mensen is. En dat trok mij ook wel aan de horeca, dat er gewoon altijd beweging is en dat je niet stil hoeft te zitten. Ja. Tot op heden is dat nog steeds iets, zeg maar, waarvan ik denk van, nou, ik weet niet hoe ik ooit uit de horeca, zeg maar, zal stappen, want ik vind dat die interactie...
1: vind je leuk.
0: De bus, ja, ja. Precies, ja. Goed gezegd. Ja, dat vind ik leuk.
1: En wanneer heb jij aangegeven, pa, en misschien je zus ook wel, dat weet ik eigenlijk niet, van, ik wil toch...
0: Ja, ik denk dat ik echt dat besluit had genomen. Dat was toen ik eenmaal een studiekeuze moest gaan maken ook. Dus dat was na mijn HAVO. Toen moest ik gaan kiezen, wat ga ik doen? Nou, toen heb ik toelatingstoets gedaan voor bij de UvA om rechten te gaan doen. Mijn zus die studeerde toen rechtsgeleerdheid aan de UvA ook. Ik heb van alles zitten bedenken. Ik wilde zelfs misschien de landmacht in met defensie werken. Vond ik heel interessant. Ik dacht, dat is toch weer dat bewegelijke. Dat zag mijn vader al helemaal niet zitten. Dus toen zei ik tegen mijn vader op een gegeven moment van... het is of hotelschool of defensie.
1: Kies maar.
0: Toen zei mijn vader, hotelschool. En toen had ik ook besloten van, ik wil echt gewoon de horeca in. Ik wil het misschien anders doen dan hoe mijn vader het doet. Maar ik heb nog veel te leren. Maar dit is waar ik in wil gaan groeien.
1: Fast forward naar waar je zegt, ik heb het ook zo fout gedaan. En dat is eigenlijk veel te snel in één keer willen.
0: Ja,
1: kun je er iets over zeggen?
0: Een grote les die ik geleerd heb in de afgelopen jaren is slow and steady wins the race, zeg maar, hè, stap voor stap.
1: Maar wat gebeurde er? Want je bruist van de ambitie. Je ziet de energie komt van je af.
0: Ja.
1: En dan, je hebt het bedrijf van je vader. Daar zal voldoende liquide middelen zijn. Kan ik me zo voorstellen.
0: Ja.
1: Dus alles ligt voor je.
0: Ja. Dus we hadden ook heel veel zaken toen achter elkaar overgenomen. 15 stuks. En een deel daarvan moest ook nog verbouwd worden. Deel waren zaken die al draaiden. Zoals de bekeerde zuster. Die we nog steeds hebben. Of de Hill Street Blues bijvoorbeeld. Ja. En een ander deel was...
1: Maar je nam er dus... Even voor mij, ik wil het beeld even schetsen. Je nam er dus veel tegelijkertijd over.
0: Ja.
1: 15 in hoeveel tijd was dat?
0: In 2 jaar tijd.
1: Oh, en dan moet je dus alles verbouwen.
0: Ja.
1: Personeel zoeken.
0: Alles erop.
1: Concept uitwerken.
0: Alles. Ja.
1: Oké. Okay.
0: En dan, wat ik dan aan het begin al zei, van wat heb ik echt goed gedaan? Nou, is een goed team bouwen.
1: Ja.
0: Het team staat er nog steeds. Maar tegelijkertijd waren we ook allemaal nog best jong, zeg maar. En hebben wij niet zo'n groeispeurt zelfstandig eerder meegemaakt. Dus er kwamen ook allemaal dingen bij kijken die wij, dus op deze schaal, zeg maar, allerlei problemen en uitdagingen waar we niet eerder mee te maken hadden.
1: Noem er eens een paar. Wat kwam je tegen?
0: Dus dat stuk van personeel om zo snel zoveel man te recruiten, maar dan ook de juiste personen, zeg maar, op de vloer. Dat was een van de uitdagingen. Maar ook het uitrollen van een kassasysteem waarmee we alles konden automatiseren. Nou, dat ging tegelijkertijd met het automatiseren van allerlei processen in de back-office. Dus met een workflow management systeem en Yuki om financiële administratie te regelen, numbers voor HR. Te veel systemen in één keer, zeg maar.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd hadden we ook nog het vastgoed, de vastgoedportefeuille die gemanaged werd. Nou, dat wilden we ook automatiseren. Dus we wilden alles in 1 week automatiseren. Maar de bedrijfscultuur was daar nog niet.
1: Waar ligt dat aan, dat je dat wil?
0: Omdat ik wel zag van... we kunnen wel een groot volume aan zaken managen en een grote vastgoedportefeuille managen, maar dat moet wel geautomatiseerd. Ja. Dat kan niet handmatig zoals mijn vader dat altijd gedaan heeft. Ja. Zeg maar. Dus dat stuk automatiseren is iets waar ik altijd voor gevochten heb in het bedrijf. En toen ik het stokje overnam, had ik eindelijk de vrijheid om het ook uit te gaan voeren. Ja. Maar één ding waar ik dus tegenaan liep is om zo te professionaliseren en automatiseren en processen te standaardiseren, moet je ook de bedrijfscultuur daar hebben, zeg maar. En dat is iets wat niet zo snel gaat als het proces van een systeem inrichten zelf.
1: Wat was het moment dat je dacht, ik begin de controle te verliezen?
0: Nou, ik had niet echt het gevoel dat ik de controle verloor. Het was meer dat we elke zaak die we openden, die hadden we maar voor 80% gereed, bijvoorbeeld, maximaal. Hmm. En dan moesten we alweer door naar de volgende. Dus alle zaken draaiden wel omzet. Alle nieuwe zaken, zeg maar, ze draaiden wel een goede omzet. Maar omzet is één ding en winst is iets heel anders. En op een gegeven moment, ja, ik denk dat dat een stukje controle is waar je het net over hebt, van waar ik zag van, oké, we hebben al die zaken, zijn we aan het openen, et cetera, dat gaat allemaal goed. Sommige dingen wel te duur gedaan, omdat we te snel gaan, dus geen tijd nemen voor een goed onderzoek qua prijzing, bijvoorbeeld, qua verbouwing, ik noem maar wat. Dus daar was een stukje verlies, zat een stukje verlies. En dat een zaak maar 80% af is, dat zorgt er dus ook voor dat je net die componenten, die efficiency componenten die je nodig hebt om optimaal omzet te draaien of om kosten efficiënt te draaien, dat klopt nog niet.
1: Denk je dan meteen, jongens, het is mijn schuld, we doen het te snel, of ga je nog eerst om je heen kijken en denk je, ja, het ligt aan andere dingen?
0: Nou, ik ben wel iemand die heel snel de hand in eigen boezem steekt. En dat heeft denk ik ook wel geholpen om het snel weer op een goed traject te krijgen. Hè? Want nu zijn we gewoon een gezond bedrijf en alle zaken zijn winstgevend. Tuurlijk heb ik ook om me heen gekeken van oké, wat gaat er mis? En een van de dingen, kijk, uiteindelijk leg ik het bij mezelf. Mm. Er zijn wel factoren, sommige dingen waren buiten mijn handen om. Ik noem maar wat, dat de prijzen enorm stegen in de bouw toen tijdens oorlog in Oekraïne toen dat startte. En energielasten. Oké, daar kan ik niks aan doen. Prima, maar er zijn ook heel veel dingen waar ik wel wat aan kon doen. En een van de dingen is bijvoorbeeld de juiste taak aan de juiste persoon delegeren. Ik had er nog steeds een heel sterk team, maar sommigen waren heel junior nog. En die gaf ik best wel wat verantwoordelijkheid. Ja. En die probeerden zo goed mogelijk daarmee om te gaan. Maar in hun onervarenheid maakten ze dan soms beslissingen die het bedrijf veel kosten. Nou, dan kan je zeggen, is het diegene's fout of is het mijn fout dat ik, zeg
1: dat
0: maar,
1: zo ligt.
0: Juist. Ja. Dus, ja.
1: En hoe ging dat met jou persoonlijk? Ik weet niet of je een gezin hebt of druk thuis of even schets het als je wil.
0: Ja, ik heb persoonlijk kreeg ik het natuurlijk ook heel erg druk. Maar ik ben wel iemand die zijn hoofd altijd wel cool weet te houden. Ik heb mijn prioriteiten liggen uiteindelijk bij mijn familie. En als het daar goed mee gaat, dan gaat het met mij ook goed. Dan ga ik met 40 met pensioen. Maar op een gegeven moment merkte ik van, op deze manier ga ik ook niet met 40 met pensioen, zeg maar. Want de zaken lopen niet zoals ik ze wil hebben. Dus daar ben ik zo meteen ook niet klaar.
1: Nee.
0: Dus toen heb ik wel een besluit genomen van, oké, ik ga het wat, ik ga een beetje downscalen. Ja. Waardoor ik ook wat meer rust in de tent creëer en bij mezelf persoonlijk.
1: Even dat moment, want je hebt uiteindelijk, heb je gezegd, we gaan op de stopknop drukken, ja, bepaalde zaken.
0: Ja.
1: Waarom die beslissing?
0: Omdat ik echt wilde dat we de focus gingen leggen op echt de topzaken waar we het meeste winst uit kunnen halen en waar ook nog meer potentie in zit, dat als we de focus erop leggen, dat ze veel meer gestroomlijnd zouden lopen.
1: Waren dat dan die 15 zaken die erbij gekocht hebt, of heb je echt over de hele portefeuille gekeken en zegt, we pakken de toppers?
0: Juist, ja. Dus ja, ook uit die 15 zaken zijn echt een paar flinke toppers uitgekomen. Dus Ventuno bijvoorbeeld. Ventuno draait net zoveel omzet als 10 normale zaken bij elkaar, zeg maar. En die heeft mega potentie. Bekeerde Zuster hebben we ook aangehouden, zeg maar. Zo zijn er ook. We hebben echt uit de hele portefeuille, inderdaad, van die 35 zaken, hebben we een selectie gemaakt. Welke gaan we aanhouden en welke gaan we verkopen? Ja. En het meeste kwam wel uit de nieuwe zaken die we verkochten. Het meeste wel. Maar er zijn er ook een deel die we hebben gehouden, dus, en uit de oude portefeuille verkochten.
1: Dan heb je dat allemaal verkocht, dan heb je dat overgedragen, dan ben je bij de notaris geweest. Wat gebeurt er dan met jou?
0: Ja, rust.
1: Ja?
0: Het stappenplan, zeg maar, wordt opeens weer helder. Van oké, welke stappen moet ik nu nemen? Nou, dat is, voor ons was het duidelijk. Leg de focus op die 21 zaken. Zorg dat die allemaal echt heel positief draaien. Dat daar het maximale uitgehaald wordt. En daar zitten we nu ook wel. Dat punt hebben we nu ook bereikt. En dat geeft toch wel rust. En dan uiteindelijk kijk ik dan terug en dan denk ik van, dus je zou kunnen denken van, heb je er spijt van? Misschien tijdens het traject dacht ik van, oh, had ik dat maar anders gedaan of weet ik veel wat. Maar nu achteraf gekeken denk ik, ik heb echt mega ondernemerslessen kunnen leren. En ik sta er nog en onze organisatie staat er nog en we zijn gezond. Ja, had ik dan die periode over willen slaan? Ja en nee. Maar ik heb mega veel geleerd en wat, ik denk liever op die schaal dan dat we nog groter waren en dat we dan die struikelblokken hadden moeten overkomen. Ja.
1: Volgens mij heb ik het Amsterdamse tegeltje al gehoord. Wat moet erop als we het over ondernemerswijsheden hebben?
0: Ja, dan zullen we dan zeggen, als het in Nederlands moet, dan stap voor stap. En het Engels, slow and steady wins the race.
1: Ja, ik vind ze allebei mooi. Ja. Ramez Ramzi, dankjewel.
0: Ja, Rens, jij ook bedankt.
1: Voor je openheid, de CEO van de Ramzi Group. Ongelooflijk leuk dat je bij ons in de uitzending was. Ja, volgende week, het kan zo een script zijn van een film, maar dan wel een hele droevige. Stephanie Zee verloor de liefde van haar leven, bleek ook nog eens een keertje in verwachting te zijn. En daarbovenop moest ze het bedrijf van haar overleden man overnemen. Hoe dat allemaal ging, hoe haar leven veranderde, maar het bedrijf er echt weer bovenop kwam. Haar ingrijpende ondernemersverhaal hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Tot dan.
2: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
5: Nu, later en altijd.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De Amerikaanse justitie zegt dat een Irakees die ze hebben opgepakt ook achter een explosie zit in Nederland. Die was half maart bij een Amerikaanse bank op de Amsterdamse Zuidas. Daarbij raakte het pand beschadigd, maar raakte niemand gewond. Volgens de Amerikanen zit de man ook achter veel andere aanslagen in Europa. Een anti-AZC-protest in Apeldoorn is vannacht opnieuw uit de hand gelopen. Een aantal demonstranten stak vuurwerk en rookbommen af en de ME moest ingrijpen. Vlak daarvoor was de gemeente al met een noodbevel gekomen. 3 mensen zijn opgepakt. Het is al ruim een week onrustig in Apeldoorn door AZC-protesten. In Breda zijn een jongen en meisje zwaar gewond geraakt vannacht. Ze zaten samen op een fiets en botsten op met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk en dat wordt uitgezocht, schrijft Omroep Brabant. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. Er dreigen miljoenen boetes voor een aantal asfaltcentrales, dat schrijft het Financiële Dagblad. Dat zijn plekken waar oud asfalt wordt verbrand om het te recyclen. En daarbij komen veel kankerverwekkende stoffen en andere schadelijke stoffen vrij. Ondanks eerdere boetes blijven ze daar te veel van uitstoten. En John Travolta heeft tijdens het filmfestival van Cannes een erepalm gekregen. Die zag hij niet aankomen, want hij reageerde verbaasd en verrast toen hij het podium op moest komen. Dit is meer waard dan een Oscar, zegt hij. Travolta was 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor de films Pulp Fiction en Saturday Night Fever. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag trekken er ook buien over, vooral landinwaarts. En het blijft vandaag met 13 graden fris. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
11: In de BNR-app
10: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
10: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
12: Laatste beursdag van de week, vrijdag 15 mei. Goed dat je erbij bent op deze snipperdag, al was het gewoon keihard werken de afgelopen dagen in China.
13: The Trump Xi summit in its final hours here, but President Xi saying that consensus has been reached on stable economic and trade relations.
12: We hebben het deze aflevering over de uitkomsten en de niet al te gezellige sfeer in Peking.
14: En het is de dag dat we afscheid nemen. Afscheid van de baken van stabiliteit bij de Amerikaanse Centrale Bank.
15: Vandaag is de laatste dag dat de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, bestuurd wordt door ene Jay Powell. Echt weg is Powell helemaal niet, want we weten, blijft aan als bestuurder. Kevin Warsh is door Trump naar voren geschoven als de nieuwe voorzitter van de Fed, in de hoop dat er dan meer renteverlagingen gaan komen.
14: Of we ook zonder Powell kunnen, vertellen we je zo meteen. Vertellen we je ook over de grootste Amerikaanse beursgang van het jaar. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Han Dieperink, CIO van Aureus. Fijn dat je er bent.
16: Goedendag.
12: Ja, goed dat je er bent, Han. We gaan beginnen en dat doen we met Magnum. Opeens schoot het aandeel van de ijsmaker namelijk omhoog tot 18% zelfs, omdat er nu al overnamegeruchten de ronde doen.
16: Het aandeel Magnum is zojuist flink in waarde gestegen op het Damrak. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat Amerikaanse investeringsbedrijven dat bedrijf op de korrel hebben en het graag zouden willen overnemen.
12: Het gaat om private equity partijen Blackstone en CD&R, die zouden interesse hebben. Ze willen eerst even aankijken hoe de verkopen deze zomer verlopen, meldt Reuters, en hoe de beurskoers zich dan ook ontwikkelt. En na de zomer zouden ze dan al mogelijk met een bod komen. Han, zo snel na de afsplitsing en afzonderlijke notering van Unilever. Beleggers hadden zelf niet zo heel veel liefde voor Magnum. Maar waarom deze twee dan wel?
17: Ja, ik twijfel natuurlijk niet twijfelen aan de woorden van Reuters. In dit geval aan de bronnen van Reuters. Maar het is een heel bijzonder moment. Waarom zou je dan naar de beurs gaan als je dan zeg maar dat ze veel betere prijs zou kunnen verkopen? Dus het lijkt me een beetje een gerucht dat misschien wel in de wereld geholpen is om de koers te laten bewegen. Maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk ook dat ze dan na de zomer afwachten hoe de verkopen zijn en dan de koers kopen. Ja,
12: jij zegt eerder misschien een soort valsspelerij.
17: Ik zie er niet aan in dat is een serieus bod dat eraan zit te komen. Ik zou er niet op reageren.
12: Ja, want Unilever had zelf nog een kleine 20% van de aandelen.
17: Ja.
12: Zouden die dan, mocht dit wel echt waar zijn, cashen? Of is het dan inderdaad verloren geld omdat ze ook een overnamebod hadden kunnen afdoen?
17: Nee, maar dat Unilever graag wel om van het hele pakket af te komen. Dat is denk ik wel.
14: Zometeen hoor je over de China-trip van Donald Trump. Eerst wil ik het hebben over zijn aandelenportefeuille. Die moet hij opgeven eens in de zoveel tijd, omdat hij president is. En zijn aankopen over het eerste kwartaal van dit jaar zijn nu openbaar. Ja, is toch leuk om even door te grasdeunen. Zo kocht Trump voor $5 miljoen aan aandelen in vooral Amerikaanse bedrijven in dat eerste kwartaal. Onder andere Nvidia, Microsoft en Oracle. Maar ook Boeing bijvoorbeeld. Tot zover weinig spannends. Pikanter zijn natuurlijk transacties waar het Witte Huis direct of indirect betrokkenheid mee heeft. Intel bijvoorbeeld, daar heeft Trump ook in gehandeld begin dit jaar. Heeft hij vast leuk aan verdiend, want dat aandeel ging sinds januari 3 keer over de kop. En vorige zomer nam de Amerikaanse regering er natuurlijk een belang van 9% in, dus dat speelt ook voor hem mee. Dan was er nog de overname van Warner Brothers. Uiteindelijk won Paramount die strijd natuurlijk ten koste van Netflix. Ook Trump heeft zich over die deal uitgesproken. En voor de zekerheid spreidde hij zijn kansen op die uitkomst van die deal, want hij investeerde in alle drie.
12: Oude boef. Zo kan ik het ook. Dan heb ik twee autobouwers waar ik even stil bij wil staan. Eerst even Ford. Het aandeel van het Amerikaanse merk is enorm in trek. Steeg deze week al met 18% door een dochterbedrijf dat ze oprichten. Ford Energy. Dat gaat zich focussen op het maken van batterijen. En de theorie is nu dat beleggers massaal op Ford springen omdat ze denken dat het een AI-aandeel wordt. Want Ford kan namelijk ook batterijen gaan leveren voor datacenters. En dat laten beleggers zich duidelijk geen twee keer zeggen als je naar die koersstijging kijkt. En dan wat minder vrolijk nieuws voor een andere autobouwer.
18: Honda posted its first annual loss in nearly 70 years as a listed company on Thursday. It was hit by more than $9 billion in costs to restructure its electric vehicle business. And the firm also ended its long-term EV sales target.
12: Ja, voor het eerst sinds de beursgang in 1957 noteren ze een verlies over het afgelopen jaar. Toch wordt het positief opgevat. Het aandeel won 7%. De enige weg is nu omhoog. Dat is denk ik dan de redenering. Honda gaat trouwens ook aan de bak. Ze schrappen een aantal elektrische modellen en ze gaan zich focussen op de Chinese markt, waar ze al heel lang meer voet aan wal willen krijgen.
14: Wil ik nog even hebben over de Tsjechische miljardair Michael Strnad. Volgens Bloomberg de rijkste persoon van Oost-Europa. Hij cashte miljarden toen zijn defensiebedrijf Tsjechoslowakroep CSG kortweg naar de beurs ging. Weet je misschien nog wel, ze kregen een notering aan het Damrak toen. En nu moet die miljardair iets met al het geld dat hij daarmee opgehaald heeft. Hij richt een investeringsmaatschappij op met een portemonnee van, hou je vast, €10 miljard. En daarmee wil hij bedrijven en belangetjes shoppen in Europa en de VS. Nou, de eerste daarvan zijn al binnen. En het is een bondgezelschap. Hij heeft een aandeel in een hotel in Praag. Hij heeft een vruchtbaarheidskliniek gekocht. Een aantal Ferrari en Maserati dealers. En ook nog een Tsjechische voetbalclub. En dat portfolio wil hij dus ook nog uit gaan breiden. Hij denkt aan bijvoorbeeld een aantal mediabedrijven, zegt hij tegen Bloomberg.
12: Ja, en die vruchtbaarheidskliniek, dat is toch een bijzondere investering.
14: Ja, rendeert dat een beetje, vraag
12: ik
14: me dan af.
12: Ja, goed. Nou, we gaan het zien. Tot slot nog even naar Noord-Hollands trots. De provincie produceerde natuurlijk de fantastische Jorik Simonides, maar ook de Action. Ja, moeten we toch iets minder trots op zijn, want dankzij de koopjesketen verloor het aandeel van eigenaar 3i gisteren dik een tiende van zijn waarde. De groei bij de Action, die neemt af. Het had een vergelijkbare omzetgroei van 2,4%, waar dat een jaar terug nog 7% was. Vooral de oorlog in het Midden-Oosten zorgt bij hen voor problemen. Sinds die begon zag de Actions de bezoekersaantallen afnemen, vooral in belangrijke landen Duitsland en Frankrijk.
14: Dat was mijn ritje wel, maar het zit er nu echt op. Jerome Powell vertrekt als baas van de Fed. Na 8 jaar draagt hij het stokje over aan Kevin Warsh. Wat laat hij achter? Dat gaan we zo meteen bespreken.
12: Maar eerst naar Peking. Echt gezellig leek het er niet te zijn. President Trump was op bezoek bij Xi Jinping om de handelsrelaties te verbeteren. Maar Trump kreeg vooral een lijst met dreigementen te horen.
14: Ja, China waarschuwt nog maar weer eens dat de VS zich niet met de kwestie Taiwan moet bemoeien. En ze wijzen er ook nog op dat handelsoorlog voeren met een opkomende economie vaak tot echte oorlog leidt. Terwijl Trump zegt dat de relatie tussen China en de VS beter wordt dan ooit. Al blijft het onduidelijk waar het precies allemaal wel over ging.
19: What's interesting here is what the president is telling us wasn't discussed with the Chinese. We didn't discuss tariffs with China. We didn't talk about the H200 chip coming out of Nvidia that we were talking about through this week. Didn't discuss that either.
12: Ja, toch is de conclusie van het gesprek tussen Trump en Xi dat ze de handelsrelatie gaan stabiliseren. Maar Han, dat allemaal zonder dat ze het over heffingen hebben gehad. Wat moeten we dan verwachten?
17: Nou ja, ze hebben natuurlijk die afspraken over beheffingen al eerder besproken in Busan. Hè? Dus dit is ook eigenlijk een voorbesproken deal. Dus eigenlijk was er ook niet iets nieuws van deze deal meteen verwacht. Het was al wat iedereen al vanuit ging. Dus ik neem aan dat dat gewoon doorgezet wordt. Dus ze hebben wel gezegd van Busan dat de afspraken daar dus voorlopig blijven. Dus het is niet zo dat er al nieuwe heffingen worden neergezet. En op zich is dat ook al waar. Het betekent geen verdere escalatie. Dat is op zich positief nieuws. Maar het was niet zo dat er nou heel veel spektakel uitkwam.
12: Als je het zeg maar optelt aan het einde, zijn beleggers dan blij ermee? Of moeten ze er blij mee zijn? Of is het dan toch een beetje een teleurstelling dat er niet iets extra's uitkomt?
17: Ja, het is een beetje geen grote doorbraak aan de ene kant, maar ook geen verdere escalatie. Dus het is vlees nog vis een beetje. Dus het is niet iets echt gebeurd. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Boeing, was verwacht 500 nieuwe vliegtuigen. En er zijn er 200 geworden. Ja, dat is dan een tegenvaller. Maar het zijn er wel 200. Dus en ook als je kijkt naar die chips van Nvidia. Ja, als Besten zegt, ja, ik heb er geen niks van gehoord. Als Besten dat zeg maar, als je nou Jensen Wang moet horen, ja, dit was de mooiste conferentie ooit. Dat betekent toch dat er een soort deal uitkomt. Dus. Maar hij is niet gecommuniceerd.
12: Nee, over die ervaringen van Jensen Wang in China ga ik het zo nog even hebben. Toch vond ik het wel allemaal, het klonk wel vrij vijandig. Vooral vooraf, toen ze erheen gingen. China, die zeiden eigenlijk, nou, waag het om het woord Taiwan te noemen in deze meeting. Kan China de claim op Taiwan gaan leggen? Want het klonk wel echt vrij, vond ik wel vrij serieus.
17: Ja, je ziet heel duidelijk natuurlijk in het gesprek dat China de kaart in handen had. Trump had helemaal niets, die kon helemaal niets onderhandelen. En die wil heel graag een deal. Die heeft natuurlijk de verkiezingen opkomst in november. Dus je moet iets wat laten zien. En hij heeft ook nog de mensen uit China weer uitgenodigd in de VS in september. Dus moet daar nog wat spektakel uitkomen. En als je kijkt naar Xi, die heeft natuurlijk de leider van de Kuomintang, dus dat is een van de partijen in Taiwan, waar notabene China in het verleden mee samengewerkt heeft. Maar die uiteindelijk dus met onder Chiang Kai-shek naar Taiwan zijn gejaagd. Ja, die hebben was het toch een heel vriendelijk gesprek. Dus die partij die wil eigenlijk wel een nauwere banden met China, maar de andere partijen in Taiwan die zien dat niet zo. En die partij heeft ook zeg maar een wapendeal tegengehouden in het parlement. Dus ja, dat is helemaal natuurlijk koren op wat Xi wil. En Trump die heeft eigenlijk geen ruimte. Maar er was even angst wel dat Trump die ruimte wel zou gebruiken om wat vriendelijker te zijn richting China ten aanzien van Taiwan.
12: Ja.
17: Want ja, hij denkt natuurlijk een deal is een deal. En om een deal te sluiten moet ik wat weggeven. Nou, hij heeft verder niks met Taiwan, kun je zeggen. En dat zou hij hem zo kunnen laten gaan. Dus je hebt gezien natuurlijk met name onder de democraten dat ze vrij hard waren. Dus ook zeg maar de voorzitter van het parlement in de VS naar Taiwan hebben gestuurd als een soort escalatie eigenlijk. Een soort druk op de ketel. Dat heeft Trump bepaald niet gedaan. Maar hij heeft ook niet iets gezegd over Taiwan. Dus eigenlijk is het niet aan de orde gekomen. En hij heeft het gewoon nu nog een keer de oren gewassen dat Taiwan onderdeel een afvallige provincie is waar het VS niks mee te maken heeft. En dat heeft hij op zich laten afglijden, als het ware.
12: Dus het is onderaan de streep, valt het allemaal mee? En is het gewoon vooral echt goed nieuws dat er niet echt iets van verdere escalatie is?
17: Ja, het laat wel zien dat het geopolitieke middelpunt eigenlijk in de wereld de straat van Taiwan is en niet de golf van de Persische Golf.
12: Ja.
17: Dus dat is toch wel iets wat je ziet. Dus dat is echt wel belangrijk ook voor de toekomst.
14: Ja, Trump had ook een heel blik Amerikaanse CEO's mee in het vliegtuig. En hij zei dat hij wilde dat Amerikaanse bedrijven meer zaken kunnen gaan doen in China. Dat lijkt ook wel een beetje een omdraai, toch, van Trump?
17: Nou, het vergeleken met natuurlijk de importheffingen zeker wel. Dus de relatie is duidelijk wat Trump betreft verbeterd.
14: Ja.
17: Dus ik denk wel dat hij dus die kant op zal gaan. Maar die bedrijven, die 12 CEO's die mee zijn gegaan, ik verwacht dat die in de komende dagen, weken wel gaan melden wat ze gaan doen. Bijvoorbeeld Tesla wil graag een self-driving car in China. Nou, als je dat in Nederland kan, dan kan die in China natuurlijk ook self-driving worden. Dat is makkelijk weg te geven.
12: Maar met al die heffingen, kijk, ja, je kan wel zeggen, leuk, Amerikaanse bedrijven moeten weer meer zaken kunnen doen, gaan doen in China. Maar ja, goed, als China en de VS nog altijd in een soort handelsoorlog zitten. Schemerige handelsoorlog.
17: Ja, maar
12: wil je dat dan wel?
17: Er zijn afspraken geweest over Busan. Dus die is eigenlijk geparkeerd. Dus dat is 12 maanden vooruitgeschoven. Dus dat kan elk moment weer terugkomen. Maar er zijn allerlei deals over olie, over LNG, over sojabonen, over sorgum enzovoorts. Maar die deals waren eigenlijk al bekend. Dus de afspraak, de deal is niet deze twee dagen gebeurd, maar daarvoor al in details bekend. En het is niet anders geworden dan er eigenlijk al voor besproken was.
12: Ook voor Nvidia betekende het dus uiteindelijk nog niet heel veel. Er werd niet over de omstreden chips gesproken, zo meldde Trump achteraf. Ik zag Jensen Huang wel nog een bak met noedels eten in Beijing. De lekkerste noedels die hij ooit heeft gehad, als je kijkt naar wat voor gezicht dat hij daarbij trok. Maar is dat dan het enige wat het hem heeft opgeleverd?
17: Nou ja, hij zegt nog steeds dat het de most important summit was in human history. Dus dan moet dat uitkomen als hij dat zegt.
12: Ja?
17: Als je dan toch helemaal geen deal kan laten zien, dan ja, ik ben bang dat je dan wel ongeloofwaardig begint te worden.
14: Maar wanneer gaan we dat dan horen? Waarom moet dat, kan je dat dan niet meteen melden?
17: Dat is natuurlijk een mooi moment als je het meldt met de cijfers aankomende week natuurlijk. Oh ja. Als je aan het eind even tussendoor meldt, ik heb ook een deal met China. Het is natuurlijk wel koersgevoelige informatie. Misschien moet je dat ook niet melden natuurlijk meteen.
14: Ja, dat is zo. Misschien wel dubbelfeest woensdag.
17: Wie weet.
10: BNR Beurs.
12: Dan is het tijd om afscheid te nemen.
20: It is my pleasure and my honor to announce my nomination of Jerome Powell to be the next chairman of the Federal Reserve. I am confident that Jay has the wisdom and leadership to guide our economy through any challenges that our great economy may face.
21: The Senate confirmed 56-year-old Kevin Warsh to head the Federal Reserve as current chair Jerome Powell ends his term on Friday.
22: Maar zijn ambtstermijn die is wel heel erg memorabel geweest. Misschien wel de meest memorabele ooit. Ten eerste natuurlijk de coronacrisis en de hoge inflatie.
23: The virus and the measures that are being taken to contain it will surely weigh on economic activity.
24: The economy kind of came right back out of that. I think a lot of that was due to the fact that the Fed really didn't waste any time. He was decisive, he was fast.
22: En ten tweede natuurlijk vanwege de zeer expliciete kritiek die Trump op Powell geuit heeft.
25: This guy is a numbskull. He keeps the rates too high because of the Fed. It's all because of the Fed. He's always been too late. Hence his nickname, Too Late.
26: Now, I'm literally staying because of the actions that have been taken. I had long planned to be retiring.
27: I worry that these attacks are battering the institution and putting at risk the thing that really matters to the public, which is the ability to conduct monetary policy without taking into consideration political factors.
12: Ja, Jerome Powell. Hij zwaait af als voorzitter van de Federal Reserve. Opvolger Warsh heeft ondertussen zijn goedkeuring gekregen van de Senaat. En die kan ook gelijk beginnen. Maar laten wij nog even bij Powell beginnen. Han, zijn grootste wapenfeit, wat ga je altijd aan hem onthouden?
17: Er zijn eigenlijk drie. Als je het belangrijkste wapen kijkt, is dat de rente van 0 naar 5% heeft gebracht in vrij korte tijd. Dat is al in de afgelopen 40 jaar niet zo snel gebeurd als wat Powell heeft gedaan. Wat hij daarna heeft veroorzaakt, zou je verwachten, dan gaat de economie dus remmen en zelfs zal remmen tot een recessie. Nou, de recessie is er niet geweest. Hij heeft een zachte landing veroorzaakt. En dat is ook voor een centrale bank vrij uniek. Als je de rente zo fors verhoogt, dan verwacht je dus toch wel een recessie. En eigenlijk is de Fed een soort wonderdokter geworden, omdat hij dus een zachte landing kan veroorzaken. En het laatste wapenfeit is natuurlijk eigenlijk waarschijnlijk om herinnerd zal worden, is dat hij de onafhankelijkheid van de Fed heeft verdedigd door zeg maar zijn poot stijf te houden tegen Trump.
12: Ja.
17: En dat is toch eigenlijk drie dingen bij elkaar die hem toch wel een bijzondere man maken.
12: Heeft hij de Fed ook echt daadwerkelijk dan veranderd? Als jij zegt, ze zijn nu een soort wondermiddel geworden ook.
17: Nou ja, ik had eigenlijk wel verwacht. Nou, zie je dat ook wel. Kijk, als de Fed de economie kan laten afkoelen zonder een recessie te veroorzaken, dan heb je een minder hoge risicopremie op de aandelenmarkt. Omdat je denkt, ja, die recessie, dat is geen probleem meer. We hebben altijd een zachte landing voortaan. Dus je zou zeggen dat die waardering daardoor eigenlijk wel wat omhoog kan. Nou, dat zie je natuurlijk ook wel, dat de waarderingen dit jaar weer stijgen. Maar het is wel echt een heel positief punt dat dat gebeurt zonder een grote recessie.
12: Ja, wat is de belangrijkste les die je in die twee termijnen van Powell hebt geleerd?
17: Hij heeft heel veel dingen gedaan die hij eerst niet zou doen en daarna wel heeft doorgezet. Bijvoorbeeld ook het initiëren van waar de rente naartoe gaat. Ook heel veel gecommuniceerd. En het bijzondere is dat Warsh eigenlijk tegen zo'n beetje alles is wat de huidige Fed gedaan heeft. Dus is tegen quantitative easing. En natuurlijk al wat langer speelt. Heeft ook al langere kritiek op. Maar hij is ook tegen dat er, hij wil niet van 8 vergaderingen van het FOMC naar 4 vergaderingen. En hij wil niet dat er dus een dotplot wordt gepubliceerd van een vergadering. Dus dat al alle leden bij elkaar zeggen dat daar moet de rente naartoe. We hebben ook niet dus dat er dus forward guidance wordt gegeven. En het gevolg van al die dingen die je niet wil, is natuurlijk dat er heel veel meer volatiliteit is in de rente. Want ja, die weet ook niet waar de markt weet, niet waar ze straks naartoe zijn. En het probleem is dat we wel weten bij Mark Warsh is natuurlijk wat hij niet wil. Maar de vraag is natuurlijk, wat wil hij dan wel?
12: Ja. Wat denk jij? Wat kunnen we van Warsh gaan verwachten?
17: Nee, dat is een grote vraag, denk ik eigenlijk. Dus op 16, 17 juni, dat is de eerste bijeenkomst van het FOMC, waar hij wat moet gaan zeggen. Ja. En dan is het toch een beetje een idee van, is het nou een havik of is het nou een duif? Dus de FED wil aan de ene kant, zeg maar, die quantitative easing dus afbouwen. Dus de grote balans van de FED. Dat is in principe een verkrappend beleid. Dus zou je zeggen, dan is er ruimte om de rente te verlagen. Dus dan heeft Trump toch gelukkig, want de balans wordt afgebouwd, maar de rente gaat wel omlaag. Ja, dat zou kunnen. Maar bij de huidige inflatie van ver boven de 3% is dat toch niet aan de orde, lijkt me zo.
12: Ja, dus het gaat nog even duren voordat Warsh echt zijn kleur moet gaan bekennen. Ja. Powell blijft wel aan. Blijft wel bestuurder bij de FED. Omdat hij vindt, zegt hij, dat hij weerstand moet bieden tegen de politieke druk op het apparaat. Kan hij dat ook echt blijven doen?
17: Nou ja, hij kan blijven zitten. Dus hij kan niet aan weggezet worden. Dus wil Trump misschien wel graag. En bovendien, de FOMC bestaat uit 12 leden. Ja. Die stemmen. En dus het is niet zo dat Warsh de rente kan bepalen.
12: Nee, maar wordt hij dan, want ik dacht nog, misschien wordt hij een soort zondebok binnen de FED, zodat Warsh wel het neutrale, normale rentebeleid kan voeren. En dat Powell dan nog steeds alle beledigingen op zich afkrijgt. Of is dat misschien te complotterig gedacht?
17: Kijk, volgende week kwam ook de notulen van de FED, de FOMC, de laatste FOMC. En daar waren toch wel 4 mensen die tegenstemden van de 12. En dat is best wel fors. Als je kijkt ten opzichte van het verleden, zie je dat voor de laatste in 92 was dat zo'n groot verschil. En betekent dus dat die mensen onderling er ook niet over eens zijn waar het met het beleid naartoe moet. En dat is eigenlijk veel belangrijker. En Powell wordt dan misschien een van de tegenstemmers of de voorstemmers, maar we weten niet precies wat Warsh wil. Ja. Dus, en Warsh is niet dom hoor. Dus hij heeft al jarenlang ervaring bij de FED. Hij heeft meerdere universiteiten afgelopen. Het zegt niet dat hij. Ja. Hij zal ook geen Trump-nachtvolger zijn, denk ik in die zin. Maar ja, misschien heeft hij toch een soort afspraak over die renteverlaging die hij aanstaande is. En die lijkt er dit jaar niet in te zitten.
14: Maar kan het dan zijn dat Powell toch een beetje het pispaaltje blijft van Trump als die FED straks nog steeds niet doet wat hij wil onder Warsh?
17: Nee, dat geldt ook voor. Ja, het geldt natuurlijk wel dat hij heeft geprobeerd om de FED een beetje aan zijn kant te krijgen. Maar ik ben bang dat eigenlijk mislukt is. En dat hij vooral op Warsh zich zal gaan richten. Maar ja, you're hired and you're fired. Dat ligt natuurlijk vrij dicht bij elkaar. Dus hij kan zomaar zeg maar zijn steun intrekken.
12: Goed, we moeten nog even door de afgelopen beursweek heen. Het was er één die smakelijk begon.
0: For weeks we've had the taco trade, but it's giving way to a scarier trade. The nacho trade. Who would have thought nachos are scarier?
12: Ja, Trump always chickens out maakt plaats voor not a chance Hormuz opens. Ik vraag me dan wel af wat de volgende afkorting is. Burrito, taquito, waar gaan we heen?
14: We gaan het zien. Het is ook de week waarin het grote verhaal van vorige week alweer ten einde kwam.
1: eBay officially rejecting Ryan Cohen's buyout offer. eBay's board saying it concluded the proposal is neither credible nor attractive.
12: De sfeer was beter bij 2 Nederlandse beursbedrijven.
2: ABN AMRO deed het goed. Goed eerste kwartaal, 12% meer winst. Vooral, en dat is het echte belangrijke punt bij ABN AMRO dit kwartaal, fors lagere kosten. De nieuwe topvrouw schudt goed aan de boom daar.
12: ABN werd dus beloofd en er was eindelijk wat opluchting voor.
2: Alfen, bekend van de laadpalen vroeger en inmiddels ook van de batterijopslag voor elektriciteit. Dat aandeel stijgt maar liefst 22% na beter dan verwachte bedrijfscijfers.
14: En er was meer Nederlandse trots, ook op Wall Street.
3: Nebius is part of this so-called neo-cloud trade tied to AI infrastructure. The stock, like you mentioned, is definitely moving higher after a strong EBITDA beat.
12: En het was de week waarin we voor het eerst in maanden een grote tech-beursgang hadden in de Verenigde Staten. Chipmaker Cerebras ging naar Wall Street, en hoe?
3: Shares of Cerebras ending the day up by more than 68%, around $311 a share. That's after pricing at $185 in the biggest IPO so far in 2026, one of the largest in years.
12: Bijna 70% stijging dus op de eerste dag. Beleggers zijn zeker nog niet klaar met al die techbedrijven. Han, de grootste beursgang van het jaar tot nu toe in de VS. $5,5 miljard haalden ze op. Wat belooft dat dan voor SpaceX en OpenAI en Anthropic dat er allemaal aankomt?
17: Nou ja, als je AI opstempelt, dan blijkt in ieder geval dat het goed werkt. Dat, ja, dat
12: maar kan bij de dotcom-crisis zeiden we dat ook. En dat was ook niet zo heel erg leuk, geloof ik, hoe het eindigde.
17: Het is een indicator dat het misschien wat mensen de beurs niet zoveel vooruit loopt als muziek. Dat zou kunnen.
12: Ja, moeten we dan ons toch wel weer zorgen gaan maken om het B-woord, de bubbel, het Z-woord, de zeepbel?
17: Nou, die zeepbel valt reuze mee. Dus er kan zijn de markt wat euforisch is. Alleen in dit geval zeg maar, was het ook wel een interessant bedrijf. Maar de waardering was er ook naar, moet ik wel zeggen.
12: Ja, even dat Cerebras. Hè. Het is een concurrent van Nvidia, maar ook een serieuze.
17: Ik geloof dat Nvidia die op 423 keer meer omzet maakt dan Cerebras. Ja, dus als je dat een concurrent vindt, ach.
12: Maar ja, de vraag is heel erg groot. Ja.
17: Alles is in wording, dus het belooft heel hard te groeien natuurlijk. Alleen het zijn dus die wafer skill chips, dat zijn waar de hele wafer dus gebruikt. Dan vraag je allemaal van waarom heeft iedereen al die chipjes uit die wafers gesneden dan? En het probleem met de chips is natuurlijk ook wel, aan de ene kant moet die data er allemaal uit, dus ik bedenk dat je geheugen dichtbij moet zijn. Nou, Cerebras heeft een oplossing om het geheugen eigenlijk op de chips te plaatsen, maar tegelijkertijd gooien we ook het vermogen van de chips uit. Dus 450 watt, wat normaal is, wordt 23 gigawatt, maar ja, dat betekent wel dat de chip heel erg heet wordt. Dus een klein chipje heel erg heet wordt, hebben we het al een uitdaging om het te koelen. En bij Cerebras is het nog moeilijker nog om het te koelen. Dus er zijn heel veel technologische uitdagingen, lijkt mij, op zo'n chip. Daar hebben allemaal oplossingen voor gevonden. Het is niet zo dat er helemaal niks is. Maar om het echt wel door te zetten, ik denk, ben je wel een stuk verder. En dan nog is het een deel van de markt dat niet voor iedereen bedoeld is. Het is niet voor dat je nou een wafer-scale chip in je telefoon hebt of dat je in je pc hebt. Maar name is het dus voor speciale datacentra die dat ook dan toe kunnen passen. Een van de uitdagingen is om dat allemaal te koelen. Dus moet je hele datacenter gaan die je allemaal gebouwd hebt, moet je opnieuw gaan bouwen. Want ja, dan moeten de datacenters overhoop. Dus er is nog wel wat veranderingen nodig. Je bent er niet 1, 2, 3. Plus het feit dat als het dan een concurrent wordt en verdubbelt het omzet, dan gaat het van de 423 keer de schaal van NVIDIA naar 215 keer de schaal van NVIDIA. Ja.
12: Is er nog steeds heel ver te gaan.
17: AMD doet ook leuk mee. En ik zeg al, Alphabet is ook een belangrijke concurrent. Dus ja, het is een specifiek segment wat op zich veelbelovend is, wat technologisch heel uitdagend is, lijkt me. En waar ze aan gaan werken. Maar misschien is het goed voor ook de chipsbouwers, dus ASML, Besi's, omdat die natuurlijk ook weer specifieke zaken moeten leveren voor zoiets. Dus het is een segment wat veelbelovend is, en dat is het ook.
14: Dan komt het eind van deze beursweek alweer in zicht, maar niet voordat we hebben gekeken naar de volgende beursweek. Met het cijferseizoen op zijn beloop is het tijd voor de jaarvergaderingen. Met een paar zeer interessante. Volkswagen, Amazon en Commerzbank bijvoorbeeld. Bij die laatste zal het gaan over de overnameplannen van concurrent UniCredit. Die willen de Duitse collega's inlijven namelijk, maar wel voor een opvallend laag bedrag. En bovendien, de directie van Commerzbank zit helemaal niet te wachten op een overname. Dus daar zullen de aandeelhouders nog wel wat te vragen over hebben. Ook autobouwer Stellantis roept de beleggers bij elkaar. En dat wordt ook spannend. Het bedrijf zit in zwaar weer. Ze kunnen de concurrentie met China nauwelijks aan. Dus moet het reorganiseren. En op die beleggersdag gaan we horen wat de plannen daarvoor zijn. Cijfers, die zijn er tot slot ook nog natuurlijk. Van twee prijsvechters uit de luchtvaart. EasyJet en Ryanair. En dan zou je de klapper van de week bijna vergeten. De cijfers van NVIDIA. Dat is dé profiteur van de AI-wedloop natuurlijk. En dus zijn de verwachtingen ook nu weer hooggespannen. Want dat NVIDIA gouden bergen verdient aan AI, dat weten beleggers ondertussen wel. Alleen goede cijfers is niet meer goed genoeg. Of NVIDIA die hoge verwachtingen kan overtreffen en beleggers toch tevreden kan stellen, dat moeten we dus nog even afwachten.
12: En dan is het nu echt de hoogste tijd. Dit was de BNR Beurs van vrijdag 15 mei en de beursweek die eraan vooraf ging. We luiden het weekend in en dat was natuurlijk al top. En wordt het ook nog beter omdat we het hebben afgesloten met Han Dieperink, CEO van Aureus. Dankjewel weer.
17: Dankjewel.
14: En jij bedankt voor het luisteren en voor de avondgezelligheid. Zondag zijn we er weer. Tenminste, als je ons volgt in je favoriete podcast-app of abonneert op ons YouTube-kanaal, zijn we zondag weer te vinden met een prachtige beursinzicht. Dus tot dan.
12: Tot zondag.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Deze week in Napleiten. De Instagram-moord. De 21-jarige Anouk wordt door haar halfzus met 88 messteken om het leven gebracht. De moord wordt door de dader gefilmd en zelfs online gedeeld via een livestream. Ze zegt later dat stemmen in haar hoofd haar tot de gruwelijke moord hebben gedreven. Slachtofferadvocaat Priscilla Bugelen is de gast.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
7: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Update van 7:30.
9: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp.
10: De Amerikaanse justitie zegt dat een Irakees die ze hebben opgepakt ook achter een explosie zit in Nederland. Die was 5 maart bij een Amerikaanse bank op de Amsterdamse Zuidas. Daarbij raakte het pand beschadigd, maar raakte niemand gewond. Volgens de Amerikanen zit de man ook achter veel andere aanslagen in Europa. Een anti-AZC-protest in Apeldoorn is vannacht opnieuw uit de hand gelopen. Een aantal demonstranten stak vuurwerk en rookbommen af en de ME moest ingrijpen. Vlak daarvoor was de gemeente al met een noodbevel gekomen. 3 mensen zijn opgepakt. Het is al ruim een week onrustig in Apeldoorn door AZC-protesten. In Breda zijn een jongen en meisje zwaar gewond geraakt vannacht. Ze zaten samen op een fiets en botsten op met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk en dat wordt uitgezocht, schrijft Omroep Brabant. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. Er dreigen miljoenen boetes voor een aantal asfaltcentrales, dat schrijft het Financiële Dagblad. Dat zijn plekken waar oud asfalt wordt verbrand om het te recyclen. En daarbij komen veel kankerverwekkende stoffen en andere schadelijke stoffen vrij. Ondanks eerdere boetes blijven ze daar te veel van uitstoten. En John Travolta heeft tijdens het filmfestival van Cannes een erepalm gekregen. Die zag hij niet aankomen, want hij reageerde verbaasd en verrast toen hij het podium op moest komen. Dit is meer waard dan een Oscar, zegt hij. Travolta was 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor de films Pulp Fiction en Saturday Night Fever. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag trekken er ook buien over, vooral landinwaarts. En het blijft vandaag met 13 graden fris. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
11: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en meer soevereiniteit. Deze week gaan we het hebben over het spoor. Als het aan de Europese Commissie ligt, moet je straks 1 en hetzelfde treinkaartje kopen in Europa. En dat moet ervoor gaan zorgen dat, ja, ik maak toch maar even een grap, alle seinen op groen gaan voor een autonomer Europa. Dat doe ik niet alleen, want bij mij zijn ook Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
12: Bonjour.
11: Welkom. Hallo. Bonjour. Aan het einde van de uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje, maar eerst.
8: The Gradometer.
11: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat er tergend langzaam? Geert-Jan, wat is jouw nieuws van de week?
12: Donald Trump was op bezoek bij Xi Jinping. En hoe liep dat af voor Europa? Daar heb ik op gelet. De machtigste mannen ter wereld die 4 grote dossiers bespreken die ons ook aangaan. Handel, Iran, Taiwan en technologie. En ik wil het graag

0: over dat laatste onderwerp hebben, want ik ben woedend op Trump.
1: Jeetje, Gert-Jan, leg uit.
2: Oeh.
0: Nou, Trump staat toe dat 10 Chinese bedrijven de H200 mogen kopen. Dat is niet een of ander bleekmiddeltje. Nee, dat is de op één na krachtigste AI-chip van chipreus Nvidia. En dat is in goed Nederlands serieuze shit. Amerika blokkeerde die verkoop tot nu toe, met de gedachte dat Amerika dé technologische supermacht op aarde wil blijven, en dan ga je niet de concurrent spekken. En ja, die Chinese bedrijven kwamen via een of andere smokkelroute heus wel aan die chips, maar dat is niet het punt. Het punt is dat Trump nu toch concessies doet aan China, en dat deed hij vorig jaar ook al. Daarmee ondermijnt hij zijn eigen beleid, zijn eigen uitspraken. En dit is ook onacceptabel voor ons in Europa. Dit helpt ons niet.
2: Nee, dus wederom is Donald Trump niet meer onze bondgenoot, maar een potentiële dreiging.
0: Terwijl we echt wel wat te bieden hebben. En dat maakt samenwerken zo lastig.
1: Want we hebben wat te bieden. Europa is niet één van deze technologische supermachten, maar we spelen wel een rol in de wapenwedloop. En we vroegen aan onze tech-collega Daniel Mol wat dat aandeel eigenlijk is.
3: We geloven het zelf niet altijd, maar de EU speelt een cruciale rol in de mondiale chipsector. Nederland heeft natuurlijk ASML, maar we hebben ook Infineon, BESI, ASMI, NXP, ST Microelectronics, het onderzoeksinstituut IMEC en talloze belangrijke leveranciers in de chipsector. We staan allemaal op Europese bodem. Daar kan de VS simpelweg niet omheen. En dus kon je concluderen dat de VS de EU ook gewoon nodig heeft op dit gebied.
1: Aha, Amerika heeft ons ook nodig. Welke belangen had Trump voor ons in China moeten behartigen, volgens jou, Gert-Jan?
0: Nou, als je zo'n harde lijn hanteert, je wil de supermacht op technologisch gebied van de wereld zijn, en daarmee wil je dus de vijanden uitsluiten en niet rijker maken, en je wil dat westerse landen, Europa, Japan, Zuid-Korea, dat wij aansluiten, ja, dan moet je niet dit doen. Dan ga je toch niet je eigen beleid ondermijnen door cadeautjes uit te delen aan de Chinezen. En tegelijkertijd zien we dat Trump ASML allerlei exportrestricties oplegt richting China. Ja, zo zijn we niet getrouwd. Dus Trump, de volgende keer dat je een harde lijn hanteert, hou je daar dan aan. Dan kunnen wij ook makkelijker aangeven waar we voor tekenen. Want nog heel kort, Amerika wil graag dat wij ook de komende periode in allerlei allianties meedoen op technologisch gebied, in de chipsector samenwerken. Die hele keten moet een soort westerse alliantie worden. Ja, op deze manier heeft dat geen zin.
1: Ja, het moet wel op zijn voorwaarden dus, als we het zo horen.
0: Ja, maar dit slaat gewoon helemaal nergens op.
2: Hoe kan het eigenlijk dat de Verenigde Staten exportbeperkingen opleggen aan een Nederlands bedrijf?
0: Ja, daar hebben ze een wet voor in gedachten, extraterritoriaal. Maar daar heeft de Nederlandse regering ook deze week over geprotesteerd bij de Amerikanen. Zo heb ik gelezen in een kamerbrief, ergens weggemoffeld in de krochten van het Tweede Kamergebouw, in de archieven waar we ook nog nauwelijks in Nederland over hebben bericht. Dus ja, dat speelt dan ook nog eens mee. Het is ongelooflijk.
1: Gert-Jan, jij bent woedend op Trump. Wat vind je van Europa deze week?
0: Ja, not so great, want het blijkt maar weer dat onze onafhankelijkheid op dit dossier groot is. Onze afhankelijkheid, moet ik zeggen. En we zijn dus een speelbal. Want ja, we zijn kleiner dan China, kleiner dan Amerika. We moeten eigenlijk een soort partij kiezen. Want als we nog op technologisch gebied iets willen, dan is de achterstand gewoon heel erg groot. Tegelijkertijd, we hebben wel drukmiddelen, bijvoorbeeld ASML. Dus dat Nederland deze week formeel heeft geprotesteerd tegen de Amerikaanse houding tegenover ASML, daar put ik dan een klein beetje hoop uit met de onderliggende boodschap vanuit ons, vanuit Europa. Trump, we willen wel samenwerken, maar ook wij hebben rode lijnen.
1: Dankjewel, Gert-Jan. Wil je meer weten over dat bezwaar dat Nederland tegen Amerika heeft ingediend? En wil je de voor- en nadelen van samenwerken met Amerika op een rijtje hebben? Luister dan ook naar de extra lange podcastversie van deze week.
4: Make Europe great again.
5: One journey, one ticket, full rights for the passengers.
6: Ik heb de Europese spoorwegen tot eind dit jaar gegeven om met een ticketing systeem te komen. Doen ze het niet, gaan we het wettelijk afdoen. Ik ben het ook spuugzat. Er zit altijd ook een klein protectionistisch haakje aan. Verschillende stroomfrequenties, verschillende veiligheidseisen.
5: Europeans will be able, with a click of a button, to plan, compare and purchase multi-modal journeys across borders while benefiting from stronger rail passenger rights, greater transparency and better protection every step of the way.
1: Met dank aan onze redacteur horen we Frans Timmermans met op de achtergrond een dancehit uit de jaren 90. Maar goed, laten we gaan naar het onderwerp van deze week. Als het aan de Europese Commissie ligt, komt er één online platform waar je je kaartje kunt kopen voor een internationale treinreis. Het is een wens die al langer leeft in Europa. Daarnet hoorde je hem al, Frans Timmermans. Maar wat betekent dit? En hoe draagt een betere treinverbinding bij aan een competitiever Europa? Stefan, Geert-Jan, voordat we op de inhoud ingaan, alle kaarten op tafel. Ik zit hier met twee enorme treinfans. Ik geef maar gelijk even toe.
2: Zeker.
1: Voor de luisteraar, heel kort allebei, jullie mooiste treinreis ooit?
2: Geert-Jan?
0: Ik denk de Tazara-treinlijn van Tanzania naar Zambia. 48 uur door een echt bizar landschap. Makkelijkste land tot nu toe om met de trein te reizen was voor mij Italië.
2: Ja, ik denk toch het stuk tussen Nice en Noord-Italië. Dan ga je bijna helemaal rijden langs de kust. Je kunt bijna de Middellandse Zee aanraken. En zeker in deze tijd van het jaar, alles staat in bloei. Dat vind ik nog steeds een iconische treinreis. En het makkelijkste land om terrein te reizen, dat is Marokko. Daar rijden de treinen stipt op tijd. Zijn ze heel schoon.
1: En heel druk, is mijn ervaring.
2: Ja, maar ze zijn altijd op tijd.
0: Schoon?
2: Ja,
0: ondanks dat Sahara-zand, wat overal de tweede klasse in
2: Sahara
0: gaat.
2: Ligt iets nog onder.
0: Ja, maar dat waait
1: toch
0: wel.
1: Je moet ook niet in de tweede klas gaan zitten. Laten we eventjes naar het plan van de commissie. Want Stefan, hoe moet dat er nou uitkomen te zien?
2: Ja, dat is een plan dat denk ik al heel lang in de lades lag in Brussel. Het komt er eigenlijk op neer dat het belang van de burgers voorop staat bij treinreizen. We hebben natuurlijk al jaren nu over reizen per trein als alternatief voor vliegen. Ook al vliegt men meer dan ooit tevoren. Maar desalniettemin, ook treinreizen is steeds populairder. Met name de nachttreinen in Europa. Het idee is dat de burgers via één online platform een kaartje kunnen kopen voor een reis waarbij verschillende nationale treinmaatschappijen betrokken zijn. Dus één kaartje bij één online loket. En hoe lastig dat nu is, heb ik heel even uitgezocht voor het ritje Middelburg-Arras. Mooie stad in Noord-Frankrijk. Met de auto 2 uurtjes doe je daarover. Met de trein 6 uur. En dan ga je eerst naar Roosendaal vanuit Middelburg. Dan in Roosendaal koop je een kaartje naar Antwerpen Centraal. In Antwerpen Centraal moet je een kaartje kopen, let op, voor Trenitalia. Want die rijdt met een intercity daar naar Kortrijk. Dan in Kortrijk stap je over op de trein van de NMBS, Moeskroen. Dan moet je een ander kaartje hebben. Dan in Moeskroen stap je weer over op Trenitalia, maar een andere trein voor Lille-Flandre, Rijssel dus, in het noorden van Frankrijk. En in Lille-Flandre moet je weer uitstappen en dan koop je dan een kaartje voor de regionale trein van de SNCF. Dus je hebt daar, als ik het goed tel, 5 keer moet je een ander kaartje kopen voor een ritje van 200 kilometer. Dat zijn de dingen, onder andere, die de Europese Commissie nu wil veranderen.
1: Ja. Geert-Jan, wat vind je ervan?
0: Ik waag dit scenario een beetje te betwijfelen, want je kan ook op een andere manier van Middelburg naar Arras met de trein door niet zoveel verschillende.
1: Ja, daar hebben we het een andere keer over. Maar plan van de commissie, 1 platform is wel goed.
0: Ja, ik ga gelijk vliegen naar Middelburg als ik het al van Stefan hoor. Maar ja, nee, ik vind het great. Het heeft alleen even geduurd. En je hoorde aan het begin van de uitzending citaten van Frans Timmermans. Dat is uit een interview dat Stefan en ik met Timmermans hebben gehouden in Brussel 4 jaar geleden in het Berlemont gebouw. Toen was hij de vicevoorzitter van de Europese Commissie.
2: Ja.
0: En toen hebben we het met hem ook over treinreizen gehad. En toen kwam Stefan met het voorbeeld van Kerkrade naar Aken, denk ik. Of iets anders onmogelijks regionaals.
2: Natuurlijk omdat dat Timmermans aanspreekt in zijn eigen regio. Maar dat was eigenlijk al een absurd voorbeeld.
0: Nou ja, deze wet is de invulling van waar Timmermans toen al mee heeft gedreigd. Hè. Dus von der Leyen had het ook beloofd aan het begin van haar tweede termijn. Zonder Timmermans zou ze hier werk van maken. Het klinkt kinderachtig, deze wet, maar dit is gewoon nodig omdat de treinmaatschappijen niet genoeg willen samenwerken en de landen ook niet.
1: In 2022 hoorden we Timmermans al zeggen dat hij het spuugzat was, dat dit allemaal niet geregeld werd. Hij was zo boos omdat er dus niet genoeg samen werd gewerkt.
0: Ja, hij was het zo spuugzat dat hij volgens mij ook bijna met consumptie aan het praten was. Want het kwam uit zijn oren, de stoom. Het was ongelooflijk. En hij heeft een heel rietje aan argumenten erbij. Protectionisme van landen, verschillende stroomfrequenties, verschillende veiligheidseisen. Een rondje door 3 landen proberen met een land dat altijd dwars ligt. Ja, en Timmermans gaf aan, 4 jaar geleden zag je de nachttreinen dat hij alweer terugkeerde. Maar dat de capaciteit dus moest worden uitgebreid en dat er veel geld van de overheid dan bij zou moeten. Gaat de capaciteit omhoog, gaat ook de prijs omlaag, zo berekende hij. En in zijn optiek moest de Nederlander bijvoorbeeld ook met het mobieltje veel makkelijker een ticket kunnen regelen, zodat je binnen 800 kilometer iedereen in principe de trein in kan jagen en het vliegtuig uit kan jagen. Anders blijven we ook tussen Amsterdam en Brussel en Londen en Parijs allemaal vluchten per dag houden. En dat vindt Timmermans moeilijk te verteren.
6: Ik vind het nog steeds heel moeilijk te verteren dat er dagelijks 3 tot 5 vluchten zijn tussen Brussel en Amsterdam. Ja. Terwijl er ook een hoge snelheidstrein is. Nou, wat is dan het knelpunt? Ja, bagage inchecken. Nou, dat is toch te regelen via de trein?
2: Ja, tuurlijk.
1: Is hier op dit moment ook behoefte aan extra capaciteit, nachttreinen, meer met de trein?
0: Ja, ik denk het wel. Ik zie allerlei acties deze weken. En we zijn een commerciële zender, dus ik mag bedrijven noemen. Ik zie acties van de HEMA, van de Albert Heijn, van de Kruidvat. Ik zie de opkomst van European Sleeper, van Flixbus, Flixtrain, GoVolta, van meer nachttreinen. Mensen willen dit. Dus dat zag Timmermans 4 jaar geleden ook al. En hij noemde ook al voorbeelden van landen waar het goed gaat.
6: Er zijn een aantal spoorwegmaatschappijen in Europa die voor mij echt voorbeeld zijn. Als je ziet wat de Oostenrijkers hebben gepresteerd, als je ziet wat de Zwitsers hebben gepresteerd, laten we ons daardoor inspireren.
2: Ja.
6: Om ook die dingen in Nederland en elders te doen. De mensen willen graag, maar je moet het ze wel makkelijker maken dan we nu doen.
0: Precies, dus we moeten het gaan faciliteren. Daar gaan we zo over doorpraten.
1: Stefan, voordat we dat gaan doen, hoe is het nu eigenlijk gesteld met mensen die op dit moment met de trein gaan in Europa?
2: In welke zin bedoel je?
1: Hoeveel mensen?
2: Ze zijn gek, ze zijn rijp voor het in.
1: Nee, hoeveel wat zijn de aantallen? Hoeveel
2: mensen de aantallen. Rijden? Nou, op dit moment worden er ongeveer 9 miljard treinreizen per jaar gemaakt in de EU. Dat is goed voor 8% van alle passagiersvervoer. Dus ja, de rest gebeurt met de auto, met de fiets, met andere vormen van openbaar vervoer. Lopen is ook een belangrijk aandeel, ook in woon-werkverkeer in Europa. Het is natuurlijk een schone en energie-efficiënte manier van vervoer. Dat percentage van 8 moet omhoog wil de EU de wettelijk vastgelegde doelstelling halen van klimaatneutraliteit over 25 jaar. Dus netto geen uitstoot meer van broeikasgassen. Het doel is eigenlijk om alle reizen in Europa van minder dan 500 kilometer zoveel mogelijk via het spoor te laten lopen. Dus niet meer met het vliegtuig.
0: Wat wij nog mager vinden. Want eigenlijk zou 600, 700, 800 kilometer ook een doel kunnen zijn.
1: Stefan, we nemen even een stapje buiten Europa. Jij bent net terug uit Japan. Hoe is het daar? We kennen natuurlijk Japan van de hele snelle hoogsnelheidstreinen. Wat valt er op aan het spoor?
2: Ja, Japan is echt het walhalla voor openbaar vervoer. Daar worden bijna 10 miljard reizen gemaakt per jaar. Dus veel meer dan de EU, met maar een kwart van het aantal inwoners. Het is snel, schoon, op de seconde op tijd. Als een trein 10 seconden te laat is, dan excuseert de treinbestuurder zich. En hij pleegt nog net geen harakiri, maar bij 20 seconden zou dat misschien wel kunnen. Het is ongelooflijk efficiënt geregeld. Het is eigenlijk niet duur. En natuurlijk door het hele land lopen die hoge snelheidslijnen, waar Japan het eerste mee was in 1964 voor de Olympische Spelen in Tokio. En ja, dat is een systeem dat staat eigenlijk helemaal qua infrastructuur los van de gewone treinen. Dus je hebt daar eigenlijk ook geen incidenten. Want er is nooit een boemeltje van Utrecht naar Gouda dat misschien Thalys in de weg zit. Dat soort dingen heb je daar niet. Iedereen gebruikt dat ook. Je kunt erop rekenen. En dat betekent dat in ieder geval in de grote steden mensen nauwelijks de auto gebruiken. En tussen de grote steden is het veel efficiënter om met trein te gaan, dan met welke manier.
1: Een groot verschil tussen Japan en Europa is dat Japan 1 land is natuurlijk. En Europa zijn 27 landen. Dus ja, dat is een kleine moeilijkheid. Geert-Jan, er zijn ook 2 mensen die over de concurrentiekracht hebben geschreven. Draghi en Letta, ons wel bekend. En die zeggen ook, de trein is essentieel voor die concurrentiekracht. Hoe zit dat? Wat zeggen ze daarover?
0: Nou, allereerst zijn ze zich bewust van het feit dat Oost-Azië en Europa, dat 2 delen van de wereld zijn waar je ook gewoon goed met de trein kan reizen ten opzichte van andere werelddelen. Mm. Dat hebben we historisch zo voor elkaar gebokst met z'n allen door de industrialisering. We hebben gekozen voor permanente infrastructuur. Dus dat is, de potentie is er. Maar nu kijken ze ook naar de economische haalbaarheid. En wat moet er dan veranderen? Dus letten naar de interne markt. En draak je naar de schaal en de efficiëntie, ook van de economische groei. Nou, dat Europeanen meerdere tickets nodig hebben om met de trein te reizen, met verschillende boekingssystemen, met verschillende reizigersrechten ook. Dat is afgelopen woensdag in een wetsvoorstel nu aangekaart. De rechten van passagiers, ook bij vertraging, die moeten worden verbeterd. Ja, dat is belangrijk. Dus daar sluit de commissie voor een deel aan bij wat Letta en Draghi zeggen. Je hebt wel een probleem als je kijkt naar schaal en efficiëntie, want het spoor in Europa kan niet schalen zoals andere markten. En ook komt dat door versnipperde nationale regels en bijvoorbeeld hoge vaste kosten. Dus je moet eigenlijk ook naar die productiviteit gaan kijken. En dan eigenlijk beginnen met het schrappen van regels, om iets heel simpels te zeggen, wat ik heb gehoord van European Sleeper, een nieuw initiatief. Die gaven aan wat heel lastig is om van A naar B te gaan. Een voorbeeld, de machinist moet eigenlijk de taal van het land spreken waar hij rijdt met de trein. Waarom hoeft de automobilist dat niet? Waarom hoeft de piloot dat niet? Waarom moet je, als je van Nederland naar Praag gaat met de trein, waarom moet je dan de taal van het land kennen als machinist? Nou, dit soort regels, daar moet je vanaf. En dat is ook eigenlijk wat Letta en Draghi aangeven.
1: Wat zeggen ze nog meer?
0: Nou, ze pleiten concreet voor een Europees spoor in plaats van voor nationale spoornetten. Dus die ticketing moeten we aanpakken. Harmonisatie van regels en techniek. Meer planning ook op Europees niveau. En echte marktoegang ook voor partijen zoals European Sleeper en GoVolta en Flixtrain, die dat willen breken. En ja, Stefan weet van alles over de monopolisten. Dat is het grote probleem.
2: Ja. Ja, het is een reflectie natuurlijk van de krachtige natiestaat. De spoorwegen, dat was vroeger een prestigieus bedrijf. Daarmee liet je zien dat je een serieus land bent. En dat is nog steeds wat er meespeelt. Het zijn allemaal nationale bolwerkjes die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Zogenaamd wel samenwerken. Maar inderdaad, wat Geert-Jan al zei, er zijn hele rare regels die verhinderen dat we één groot Europees spoorweg net hebben, terwijl dat technisch helemaal niet zo ingewikkeld is.
1: Dit plan van de commissie, dus één platform voor een ticket, is dat een goede eerste stap?
2: Ja, natuurlijk. Het had er al lang moeten zijn. En dat interview dat we hadden met Frans Timmermans al 4 jaar geleden, wat hebben ze zitten doen in die 4 jaar? Dat is toch ongelooflijk. Natuurlijk is het een goede eerste stap. Het is een hele belangrijke stap. Het is ook een makkelijke stap, want tegenwoordig, je koopt eigenlijk geen papieren kaartjes meer. Vroeger was dat natuurlijk echt een ding, dat je naar het loket moest en zo. Maar nu kun je een app en een QR-code en een wat voor code dan ook. En je kan overal in theorie naartoe reizen. Dus als je het zou willen, dan was het er gisteren al.
0: Nou ja, wat ze maar zitten doen, ze hebben de nationale spoorwegen nog een laatste kans gegeven. Ja. En die hebben hem niet gepakt. Nee. En nu heb je een wetsvoorstel van de commissie, wat eigenlijk een soort schooljuf is. Von der Leyen, een schooljuf die aan de klas deze regel moet opleggen.
1: Jongens, laatste
0: maar
1: kans.
0: Wat gaat de klas doen als je kijkt naar zowel lidstaten als parlement?
2: Ja.
0: Nou, parlement gaat misschien nog wel akkoord, maar lidstaten met al hun nationale belangen, ik waag het te betwijfelen. Dus ik hoop dat die 4 jaar is gebruikt om ervoor te zorgen dat de hoofdsteden zeggen, ja, we moeten toch dit gaan harmoniseren. Alleen, ik heb er een heel hard hoofd in.
2: Ja. En natuurlijk het grootste Europese treinbedrijf, als dat zou bestaan, dat is natuurlijk Eurostar, maar dat is ook een staatsmonopolist. Die beheerst alle grote hoogsnelheidslijnen in Europa. Londen, Parijs, Amsterdam, Brussel. Dat is de belangrijkste markt eigenlijk. En dat is in handen van de Franse staat en een klein beetje van de Belgen.
0: En daarom is het zo duur.
2: Ja.
1: Ja, want dat is natuurlijk nog een ander probleem. Het is soms heel duur om met de trein te gaan. Ik hoor van jullie niet heel veel positiviteit. Is er toch iets wat jullie denken wat er nog wel verbeterd zou kunnen worden? Of blijft het gewoon zoals het nu is?
0: Ja, maar dit was er nog niet. Er was nog geen wetsvoorstel van de commissie. Nee. Die schooljuf had nog niet op het schoolbord al die strafregels opgeschreven. Nu hebben we die strafregels. We hebben ook dat de passagiersrechten worden verbeterd. Dus qua claims die je kan indienen. Dus in principe worden de voorwaarden nu gecreëerd. Nu zeggen Draghi en Letta in feite, pak door. Maar die opdracht is aan alle lidstaten. En ja, ik vraag me af of er genoeg steun voor dit plan zal zijn in de hoofdsteden.
2: Ja, ik zou zeggen, laat je inspireren ook door Japan. Dat gebeurt wel af en toe, zijn er wel studiereisjes. Maar wat in Japan ook heel interessant is, is dat de spoorwegmaatschappijen, die bezitten ook de grond rondom de stations. En die stations kunnen ze ontwikkelen met kantoren, met winkels, met woningen, waardoor dat ook heel veel geld genereert. En natuurlijk heel aantrekkelijk is dan om met de trein te reizen, omdat je allemaal hubs hebt waar van alles en nog wat gebeurt.
0: Ja,
2: weet je, er zijn zoveel. Ja?
0: Nee, er schiet me nog één voorbeeld te binnen van wat wij ooit samen in een eerdere uitzending, denk ik ook 5 jaar geleden, met Elmer van Buren hebben gesproken. Een van de initiatiefnemers van European Sleeper.
2: Ja.
0: Die zei dus, wij willen een nieuwe spoorwegmaatschappij door Europa beginnen, pan-Europees. We hebben treinwagons nodig. De Franse spoorwegen hadden tientallen, honderden treinwagons, misschien wel duizenden, die ergens geparkeerd stonden op zo'n rangeerterrein, die lagen weg te roesten, die wilden ze overnemen. En die Franse spoorwegen willen ze niet verkopen, omdat ze de monopolist willen blijven. Ja, op deze manier kun je nooit wat van het pan-Europese spoornet maken.
2: Nee, en dan moet je van bovenaf ingrijpen en dan toch die lidstaten op de vingers tikken en overrulen. En dat was wel interessant trouwens in dat interview met Frans Timmermans. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Geert-Jan.
0: Ja, daar hebben we het een paar keer over gehad.
2: Dit specifieke stukje, toen zeiden we van, waarom doet de Europese Commissie nou niet gewoon manu militari eventjes dat dit geregeld wordt? En toen zei Frans Timmermans, ja, we willen als Europese Commissie ook niet de lidstaten het gevoel geven dat wij op hun stoel gaan zitten. Dus zo gevoel ligt dat eigenlijk?
1: De eerste stap is gezet in ieder geval.
4: BNR's mega hit.
1: Aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Stefan, wat heb je meegenomen?
2: Ja, een grote hit die eigenlijk al bijna 80 jaar een Europese hit is. Luister maar. Ja, dit is klassieke muziek natuurlijk. Camille Saint-Saëns, Aquarium. Maar het is ook de tune van het filmfestival in Cannes. Na Venetië geloof ik het oudste filmfestival ter wereld. Waar ja, door de decennia heen natuurlijk allerlei grote beginnende regisseurs, later grote regisseurs, hun debuut hebben gemaakt. Een plek ook waar Europese film altijd heel erg belangrijk is geweest. En dat festival dat is deze week weer begonnen met een... het is eigenlijk in de loop der jaren behoorlijk conservatief festival geworden. Want er zijn altijd hele grote regisseurs wie films geselecteerd zijn. Dit keer bijvoorbeeld, waar ik persoonlijk erg van hou, Pedro Almodovar. Zijn nieuwe film draait ook in Cannes.
7: Je hebt contado a Monica algo con lo que pueda amenazarme.
8: Yo? No.
2: Ja, dit is uit dit is de trailer van de nieuwe film van Almodovar. Een bittere kerstmis. Ik kijk erg uit naar die film. Ik kijk altijd heel erg graag naar de films van Almodovar. Omdat ik vind dat hij begon natuurlijk in de jaren 80. Toen Spanje net het juk van Franco had afgeworpen. Een enorme culturele, dynamische stad werd. En hij is voor mij een van de belangrijkste Europese regisseurs. Omdat hij zo goed de tijdsgeest weet te grijpen in prachtige films. En ja, deze film, die nieuwe film dus, Bittere Kerstmis, gaat over gender en behandelt thema's als fictie versus werkelijkheid, trauma. Het klinkt allemaal niet zo aantrekkelijk, maar ik wil hem heel graag zien. Verder draaiden ook nog films van de Pool Pavel Pavlivkovski, de Roemeen Muncho, die al een keer heeft gewonnen. Het is eigenlijk een heel erg Europees feest. Het is ook entertainment. Het is ook een politiek podium. Dus ja, kortom, dat is mijn tip voor deze week. Tot volgende week.
1: Ga naar Cannes.
2: Ja, dat is nu te laat. Maar,
0: kan niet meer.
2: Maar toch, heel veel van die films komen natuurlijk de komende weken en maanden in de bioscopen. En vaak zitten er toch echt pareltjes tussen. En alleen al het feit dat dit bijna 80 jaar bestaat. Ja, ik vind dat toch een mega hit eigenlijk van Europa.
1: Op naar de film, Geert-Jan.
0: Ja, en iets anders dan Home Alone met de kerst. Vind ik ook wel leuk. Doe mij maar een keer een bittere pil.
1: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Ja, bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michaël Roelen. Mijn naam is Michaël van der Toorn. En maandag rond 4 uur zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Een door Amerika opgepakte Irakees wordt gelinkt aan meerdere aanslagen door heel Europa, ook hier in Nederland. En zou achter de explosie bij een bank op de Amerikaanse Zuidas zitten, zeggen de Amerikanen. Die was halverwege maart, het pand raakte daarbij beschadigd. De man zou bij een pro-Iraanse militie zitten. Voor de zoveelste keer is het vannacht onrustig geweest in Apeldoorn bij een anti-AZC-protest. Onder de mensen stonden bij een rotonde waar al eerder demonstraties waren. Er werd vuurwerk afgestoken en de ME moest ingrijpen. 3 mensen zijn opgepakt. Om de rust te bewaren was Apeldoorn met een noodverordening gekomen. In Tilburg is een automobilist vannacht vol op een verkeerspaal gereden. Hij en 3 andere inzittenden raakten gewond, schrijft Omroep Brabant. Hij zou de macht over het stuur kwijtgeraakt zijn. En in Breda zijn een jongen en meisje die samen op de fiets zaten gebotst met een auto en zwaar gewond geraakt. De bestuurder zit nu op het bureau. Op Saba wordt vandaag weer verder gezocht naar een Nederlander die tijdens een wandeling zoek raakte. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En Taylor Swift en Beyoncé horen voortaan bij het Amerikaans erfgoed. En dan met name het nummer Single Ladies van Beyoncé en het album 1989 van Taylor Swift. Van dat album kwamen maar liefst 7 singles, onder meer Shake It Off. Iedereen kon artiesten of nummers nomineren voor de lijst van Amerikaans erfgoed. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag ook regelmatig een bui, vooral landinwaarts. Het blijft met 13 graden fris. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
6: Het is Metropool Druten gelukt om een indrukwekkende privéverzameling Mercedes te kopen. Museum en Metropool in Druten natuurlijk. Hè.
7: Ja, begin november gaat de collectie dan wel weer onder de hamer. Deel blijft in het museum, geloof ik. In Oostenrijk, Roy Bolks vertelt er straks voor het eerst alles over. Maar dan ook echt alles.
6: Heel cool. En verder een rijtest in de meest krachtige productie Porsche met een verbrandingsmotor.
7: Ja, heel goed. Ja. In de nieuwe 911 Turbo S.
8: Oh. Ik brak hem even af.
6: Ja, want?
7: Ja, regen. Er was launch control, maar dit is zoveel vermogen. Dan gaat hij zeg maar toch alle kanten op.
6: Nou, je hoort er straks alles over in de Rijnpressie. We spreken zo ook restwaardebepaler Indicata over de ontwikkelingen op de occasionmarkt. Maar eerst gaan we een paar luisteraarsvragen beantwoorden. Ook wel eens leuk. Wouter, Joost die vraagt aan ons of One Pedal Drive nou echt een verschil maakt bij elektrische auto's. Hij zet zelf het altijd uit.
7: Ja.
6: Even One Pedal Drive uitleggen nog? Moeten we dat nog doen?
7: Ja, misschien wel. Dus feitelijk zeg maar dat je met je gaspedaal eigenlijk ook feitelijk kan afremmen. Als je van het gas afgaat, dan je elektrische auto zo hard afremt dat je bijna het rempedaal niet meer nodig hebt. Sommige mensen zweren erbij. Omdat je dan hoef je niet meer helemaal je voeten verplaatsen naar de rem.
6: Oh, wat een luxe.
7: Mocht je. Ja. eigenlijk maakt het je ook wel weer een slechte automobilist. De meeste mensen. Omdat je ziet ze op de snelweg wel rijden van die auto's waar dan heel even de remlichten van flikkeren. En dan weer de remlichten. Ja, ja. Ze lijken niet te vertragen of te versnellen. Dat is door het regeneratief remmen van elektrische auto's. Als je heel even je voet verplaatst van het gas, dan vertraagt hij eigenlijk zo hard dat hij remlichten aanflikkert.
6: Maar juist op de snelweg lijkt het minst efficiënt.
7: Ja, is het zeker minst efficiënt. Ja, en het is ook onzin om het verder te gebruiken. Want een moderne elektrische auto, zeg maar eigenlijk alle elektrische auto's, recupereren gewoon energie ook als je gewoon het rempedaal gebruikt. Die remmen helemaal niet met de remmen, in heel veel gevallen. Dus je hoeft het niet aan te zetten om zuiniger te rijden. Nee. Dat is gewoon onzin.
6: Oh ja, nee, ja. Ook in de stad en in bergen, heuvelachtig landschap, denk ik toch dat je wel... Ik zet het met de skivakanties zet ik het altijd aan.
7: Zet je het altijd aan?
6: Als ik de berg afga.
7: Maar modernere auto's die winnen sowieso gewoon die elektriciteit.
6: Nee, dat doet hij ook
7: als
6: wel.
7: Je gewoon met je voet remt.
6: Doet hij ook wel.
7: Dus het is puur een soort bedieningskwestie. En er zitten gewoon een aantal nadelen aan. 1, inderdaad, die remlichten die continu flikkeren. Ja. 2, in noodsituaties, stel je komt gewoon in de bergen, het regent ook een beetje, en die bocht is toch wat krapper dan je dacht, die gaat opeens van je gas, dan remt die auto hard af.
6: Mm-hmm.
7: Nou, 1 ding wat je denk ik geleerd is, ook tijdens je rijles, dat je in bochten niet stevig moet afremmen. Nee. Dus het geeft gewoon instabiliteit in die auto.
6: Ja.
7: Dat is ook de reden waarom de merken die iets meer hebben met autorijden, we noemen bijvoorbeeld een niet naast te noemen Duits merk, wat ook in de show zit straks, die doen geen one-pedal drive.
6: Nee.
7: Omdat dat past gewoon niet bij de filosofie van die auto onder controle.
6: Daar begrijp ik het nog wel, maar er zijn natuurlijk andere merken waar dat beter bij past. En je gaat toch ook minder je rem gebruiken, wat...
7: Nee, je rempedaal. Dat
6: ja,
7: is
6: dat
7: het
6: bedoel ik.
7: Nee, ja, maar dat is het enige. Eigenlijk is dat feitelijk het enige verschil. Hij regenereert ook gewoon een moderne elektrische auto. Een plug-in hybrid, de meeste ook. Halen gewoon stroom, weer terug uit elektromotoren.
6: Ja.
7: En pas als je harder gaat remmen, gaat hij je remschijven of je trommels gebruiken.
6: Ja. Okay.
7: Dus gewoon uitzetten, onzin, hoppakee, afgeserveerd.
6: Kan ook uit de auto gehaald worden, wordt hij misschien weer wat lichter.
7: Precies, het is vaak een software standje.
6: Arno van den Berg die vraagt zich af of we met de komst van semi, tussen haakjes, zelfrijdende auto's de routine van het autorijden langzaam zullen verliezen. En zijn we daar dan ook bang voor?
7: Ja, use it or lose it. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje... Maar er zijn natuurlijk, even los van Tesla, full self-driving, waar je meteen supervised achter moet zetten, wat dus helemaal niet zo heel erg zelfrijdend is. Zijn er eigenlijk nog geen zelfrijdende auto's? Ja, weet je, natuurlijk, automatische versnellingsbak, adaptieve cruise control, maar ook ABS. Hè. Vroeger, ik kon vroeger best goed aanvoelen wanneer een auto ging blokkeren met remmen. En dan kon je precies tegenaan remmen.
6: Ja.
7: Nou, inmiddels ben je dat wel een beetje verleerd met al die auto's met ABS. Want je trapt hem gewoon in. En eigenlijk is dat meestal beter dan proberen te doseren. Dus ja, je verleert wel dingen. Alleen is de vraag hoe erg is het.
6: Ja, precies.
7: Ben je niet bang voor.
6: Nee?
7: Nee.
6: Oké. Okay. Nou, we zijn sowieso nergens bang voor,
7: nee,
6: toch?
7: Dus, nooit.
6: Hey, dan heb ik nog @JudithRob1591.
7: Dat is niet hun geboortejaar, hopelijk.
6: Dat hoop ik ook niet, anders zijn het hele bijzondere mensen. Die wil weten hoe lang een batterij meegaat als je hem vaak snel laat. Gaat dat inderdaad invloed hebben op je batterij?
7: Dit is zo'n nobody really knows.
6: Nee.
7: Omdat we zien auto's waar fors mee snel geladen en die hebben dan een prima state of health.
6: Ja. Er zijn ook wel onderzoeken geweest van universiteiten die aantonen dat het snel laden misschien soms wel beter is dan het langzaam laden. Maar de algemene, we weten het van onze telefoon, hè? Dat zit ook een batterij in. En dat je weet dat als je hem altijd tot 100% laat en altijd weer leeg laat lopen, dat is niet zo goed voor de batterij.
7: Kijk, het beste is om tussen de 20 en de 80% continu te houden. En te snel laden is vaak wel tot 80%.
6: Ja.
7: Dus ik denk dat belangrijker is.
6: Als je tussen 20 en 80 houdt, dan is hij ook sneller leeg. Moet je weer snel laden.
7: Ja, dat klopt. En ik denk toch ook wel gewoon af en toe even lekker belasten, zo'n auto. Dat die accu ook een beetje moet werken.
6: Ja.
7: het wordt stoffig. Nee, het wordt niet stoffig. Maar, en verder is het... Ja, we weten daar eigenlijk gewoon nog niet alles van. En wat een armoe om dan altijd tussen 20% en 80% moeten laden. Maar goed, dat geldt te zijn.
6: Wat we wel weten, is dat je als je onze vraag wil stellen... dan kan dat. We gaan deze zomer weer veel vragen beantwoorden. Ja. Je kunt ons mee... We hebben ook helemaal geen vrije tijd. Hè? Gewoon de hele zomer gaan wij gewoon vragen beantwoorden voor mensen.
7: Al die levensvragen.
6: Heerlijk, terwijl jullie gewoon lekker op een terrasje liggen... of naast een zwembad.
7: Op een terrasje liggen.
6: Ja. hangen met een grote glas bier of een champagneglas in de hand. Gaan wij gewoon antwoord geven op jullie vragen. Je kunt ons mailen, autoshow@bnr.nl.
7: Ja, of stuur een DM via Instagram. En we schijnen ook X te hebben. Voorheen Twitter.
6: Mag dat nog?
7: Nee, dat is helemaal niet meer woke, dus dat kan niet meer. @bnrautoshow in ieder geval. Ja. Volg ons. Ja, ik weet niet waarom je op X nog überhaupt iets wil doen. Maar goed, wie weet komt je vraag voorbij.
6: Ja, luister ook onze midweekse podcast, Breek de Week. Die staat uiterlijk iedere woensdagochtend online in diezelfde podcastfeed.
2: De Nationale Autoshow.
6: De gestegen brandstofkosten zetten de tweedehands automarkt flink op zijn kop. Autobedrijven zoeken nu massaal naar gebruikte elektrische auto's. Want ja, die verkopen opeens best wel goed. De gast is Jan-Jaap Koops, Business Development Manager Lease bij restwaardebepaler Indicata Nederland. Welkom, leuk dat je er weer eens bent.
9: Ja, dankjewel.
6: Ja, en lekker in de cijfers gedoken natuurlijk. Gestegen brandstofprijzen, we hebben het natuurlijk allemaal gezien, hebben invloed op de tweedehands automarkt. Hoe duidelijk is dat inmiddels zichtbaar in de data?
9: Nou, wat je zag, dat tot en met maart eigenlijk viel dat wel mee. Het waren eigenlijk twee slechte maanden, hè, begin van het jaar. Ja. Dat lees je ook in de krant wel terug. Maar je zag dat in maart, april, zag je een enorme piek eigenlijk wel in de EV-verkopen. Dus als je kijkt, als je het in aandelen even uitdrukt, totaal marktaandeel schoot van 12% naar 18% ongeveer van de tweedehands verkopen.
7: Zo, dat is 50% meer marktaandeel. Ja, ja, dat is fors. Maar is van fors. 12 naar 18 denk je, oh, nou, maar het merendeel is dus nog heel iets anders. Dat ook wel weer.
9: Dat is zeker zo. En als je kijkt naar de absolute cijfers, ik kan me de headlines nog wel herinneren. Hè, dat verdubbelde bijna, riep iedereen. Maar dat komt dat januari, februari verkocht ongeveer 7.000-8.000 auto's per maand elektrisch. In het jongere segment totaal, die is van 10 of zo. En dat steeg in één keer naar, nou, pak een beet, 5.000 auto's extra. Dus in absolute zin is alles wel aan het stijgen.
6: Ja.
9: Dus het is in ieder geval wel een hoger piek dan we ooit eerder hebben gehad. Dus in dat opzicht is het wel een...
6: Maar zijn dit allemaal een beetje goede rekenaars? Deze mensen die dan een occasion EV kopen? wat besparen ze?
9: Ja, ik verbaas me er ook over, eerlijk gezegd. Nee... Wat besparen ze? Als je nou, pak eens een beetje gemiddelde auto in Nederland. Hè? Dan niet de auto waar jullie in test rijden. Met plezier in test rijden. Maar gemiddeld Nederland rijdt 11.000 kilometer per jaar. En dat kan je bij het CBS kan je dat zo opvragen.
6: Ja.
9: Als je dan kijkt naar de brandstofprijzen. Zeg dat die van 2,30 naar 2,60 gaan. 3 dubbeltjes extra, als aanname.
6: Ja.
9: Pak je een auto 1 op 14. Dat is nemen. Kan je zelf wel even bekijken op je dashboard wat dat met je eigen auto doet.
7: Ja. Zit je al, 14 op 100 staat er bij mij vaak. 1 op 14 is dat toch?
9: Ja, 1 liter op 14 kilometer. Laten we dat even aanhouden. Als je dan even aan doorrekent of even aan ChatGPT vraagt, dan zegt hij, nou, dat kost je ongeveer €250 per jaar.
7: Ja.
9: En daarom ga je dan in één keer een EV kopen. Hè?
7: €250 uit, dat scheelt inderdaad.
9: Ja, dan moet dat ook eens een keer een jaar lang moet Trump die straat dichtgooien. Hè? Ja. Want we gaan er van een jaar op.
6: Ja, maar stel je voor dat er opeens wereldvrede komt, dan is deze hele business case weer helemaal anders.
7: Ja, dan gaat de benzineprijs gewoon niet meer laag. Ja, hele irrationele mensen dus eigenlijk, die autoskopers.
9: Ja, als je dan ook eens een keer kijkt wat die prijs ook nog eens een keer aardig gestegen is de laatste 1-2 maanden. Dan denk je bij jezelf...
7: Ja, te laat.
9: Ja, dat is eigenlijk in januari of februari.
6: Ze kijken verder in de toekomst. Hè. Ze willen ook iets doen voor het klimaat.
7: Ja, dat zal het zijn, ja. En wat zijn de verhoudingen nu? Want we hadden 18% batterij elektrisch. Er zijn ook nog wat andere aandrijflijnconcepten. Bijvoorbeeld diesel.
9: In Nederland?
7: Ja, ja.
9: We kunnen ook wel even over Duitsland praten. Dan heb je nog wel wat diesels rijden. Nee, in Nederland, ik kijk vooral even naar het jongere segment dan. Hè. Daar is het dieselsegment al helemaal niks. Maar als je kijkt naar de PHEV in Nederland, die is nog vrij populair. Hè. Yeah. Dus die zit ergens rond de 20% op dit moment.
7: Okay.
9: Als je kijkt naar de benzineauto, die zit toch nog op de 40%. Die is wel dalend. Hè. We zien al, want mensen denken dat dit echt wel verrassend is wat er gebeurt. Maar eigenlijk... Vanaf de zomer vorig jaar zagen wij al die kentering in de populariteit van EV's.
7: Yeah.
9: Dat je toch wel een beetje dat spiegelbeeld ziet van... Ja, de benzineauto wordt wat minder populair in aandeel... wat minder populair in de staardagen ook, dat zien we ook wel. En die EV begint toch echt wel steeds meer op het verlanglijstje van veel mensen te komen te staan.
7: Okay. En verkopen die elektrische auto's nu ook veel sneller dan voorheen? Ja. Ik zou bijna zeggen ja, dat kan bijna niet anders.
9: Ja, ze verkopen ongelooflijk snel, inderdaad. Ja. Normaal gesproken zitten ze ergens rond tussen de 80, 90 staardagen. Hè? Wat verhoudingsgewijs.
7: Een heel kwartaal. Zit je met zo'n klote EV in je showroom. Maar het is nu korter.
9: Ze lopen nu vanzelf de deur uit. Dus als je nu een dealer hebt, dan heb je 40 staardagen ongeveer.
10: Okay. Ja. Oh, dat is een forse daling.
9: En dan maakt het ook nog uit of je een wat jonger of ouder hebt. Want als je nou een wat oudere EV hebt, hè, boven de 5 jaar, dan is het aan het staardagen op dit moment 20.
7: Oh. Dus dat is grappig. Ja. En waarom is dat? Omdat die relatief voordelig zijn, denk ik.
9: Ja, ik denk het wel. Want als we kijken een beetje naar waar de prijsstijgingen opvallen, hè, dan kan ik naar wat modellen kijken. En dan valt ook wel op dat bijvoorbeeld een Renault Zoe. Ja. Dat die best wel populair is. En ik heb toch het idee dat er wat. Ik heb niet in detail nagekeken, maar dat wat bereikbaardere auto's wel.
7: Is wel grappig. De Renault Zoe heb ik ook wel eens aan mensen aanbevolen. Want zo'n auto die heel snel vergeet, die best oké range heeft en best oké mogelijkheid. Je moet een beetje oppassen voor de import Zoe's. Die hebben vaak nog geen snellaadmogelijkheid en zo. Wat is er juist nu in trek? Zoe was dus een opvallende auto. Is er nog meer die eruit springen?
9: Ja, nou, als je kijkt, auto's die gewoon blijven lopen. De Tesla Model 3 natuurlijk. Ja. Het zijn ook de volumemodellen, hè? Want er is veel vraag naar auto's, dat zie je. En dan kom je toch in de bekendere, de Volkswagen ID.3's, de Tesla's. Ja. Dat zijn toch wel de dominante auto's, de Kia's. Die lopen allemaal goed. Alleen er zit wel, het is wel heel erg leuk om te zien dat toen vorige keer dat ik hier was, hadden we het over de Tesla met name. En dat die Tesla-tsunami, de prijzen staan onder druk. En je ziet wel dat die prijzen echt wel aan het terugveren zijn. Maar per model verschilt dat dus heel erg. Dus er is duidelijk een voorkeur voor bepaalde auto's.
10: Maar hoeveel veert dat terug dan, die prijs?
9: Nou, ik heb bewust even aan jullie ook de analyse gegeven. Ik hoor dat veel mensen zeggen, de prijzen veren ontzettend terug. Dat klopt wel. Ja. Maar kijk ook even waar we vandaan komen. Als ik het weer doe op zeg maar 3 jaar geleden, hè, januari 2023, de start waar meestal die indexcijfers, dan zit je eigenlijk nog op niet eens een echte stijging, eerlijk gezegd, op dit moment. Dus
10: gewoon stabiel dus.
9: Ja, het is al een paar maanden best wel stabiel. Dat is wel heel mooi. Maar er moet nog wel wat gebeuren voordat die prijzen echt significant omhoog gaan. Maar we zien natuurlijk wel dat prijzen stijgen. En het leuke is ook, we hebben het heel vaak over de retailprijzen, maar we hebben ook twee veilingplatformen, Autorola en Automotive Trade Center. Dus wij kunnen ook al iets vooruitkijken, omdat wij zien al bij de inkoop wat er gebeurt. Want de leasemaatschappijen, die willen we ook graag verdienen hieraan. Dus je ziet al dat de inkoopprijzen op alle veilingen, die lopen behoorlijk op. Dus er gaat zometeen ook wel een doorgeefeffect. Dat zie je nu eigenlijk al. Maar je ziet een doorgeefeffect vanuit de inkoop ook.
7: Ja, dus die prijzen die gaan gewoon langzaam stijgende trend.
9: Ja, als je daar een beetje een gevoel bij wil krijgen. Wat we zagen in maart was dat de prijzen tussen de 5 en de 8% hoger lagen dan wat wij zeg maar een beetje normaal zouden vinden, hè, in de maanden ervoor. En de afgelopen maand zagen we echt wel, nou, dat gaat richting 10-15% boven wat we zouden denken. Ja. Dus ik kan wel raden wat er in mei gaat gebeuren. Die prijzen gaan nog niet dalen in mei. Dat kan niet, want die dealer die moet ook nog zijn inkoopprijzen.
7: Ja, klopt. Maar ieder autobedrijf is dus nu op zoek naar gebruikte elektrische auto's.
9: Ja, en dat wordt echt zoeken. Want even om je een beeld te geven. Misschien maakt het dat makkelijk als je even visueel praat. Op elke verkochte EV, en dus als je 1 auto verkoopt, 1 EV, op je parkeerplaats staan er nog 3 in die voorraad. Dat is een beetje de verhouding normaal gesproken. Ja. En vlak voordat dit begon, in maart, was dat 1 op 3,6. Even voor je gevoel. En dus houd dat beeld in je hoofd. Op dit moment is het 1 op 1,8. En dus je ziet dat de voorraad echt aan het opdrogen zijn. Nou, je ziet ook wel dat de import-export, dat wordt daardoor bepaald. Hè, want in het buitenland kun je ze ook niet vinden. Dus ik heb ook even gekeken van hoeveel auto's staan er nou eigenlijk in Europa eigenlijk nog te koop. En als je nou kijkt, in Europa had je ook ongeveer die verhouding van 1 op 3. Als je nu kijkt, in de afgelopen maand zijn er ongeveer 160.000 auto's in de afgelopen maand verkocht in Europa, batterij elektrisch. En er staan er ongeveer 200.000 in voorraad. Dus ja, dat was ook altijd die verhouding van 1 op 3 bijna in Europa. Dus je ziet dat het echt, als je een remarketeer bent bij een leasemaatschappij, ja, dan zit je op rozen deze maand. Want ja, iedereen wil je auto
7: ook wel. Mag ook wel een keer, want die hebben jarenlang huilen met de pet op. We hebben al jaren hun bonus niet gekregen. Want je had hun targets niet.
9: Ja, dat ligt aan hoe je targets inschat.
10: We hebben zelfs een leasemaatschappij gespecialiseerd in Tesla's gezien die het niet hebben gered.
7: Ja. En die hebben te vroeg gepiekt. lullig.
10: Maar dat is natuurlijk wel zo.
7: Dit pleit ook wel een beetje voor spreiding. Want ja, we hadden het inderdaad over, zie je die brandstofprijzen weer dalen. Dan wil iedereen weer lekker dikke 6-cilinder, V8 en noem maar op.
10: Ja.
7: En
10: dan gaan je moet dus gewoon hartstikke flexibel zijn.
7: Ja, eigenlijk wel als autohandels. Dus
9: dat zie je eigenlijk in de hele branche. Hè? Want ook OEM's denken goed na van welke aandrijflijnen wil ik nou wel hebben. Je ziet ook wat variatie dat men toch weer teruggeeft. Nou, er was een iets te land die later riep dat ze toch maar weer in de diesel gingen. Nou, daar kun je wat van vinden. Maar als je denkt dat het verstandig is om je portfolio te spreiden, is dat zeker waar. Maar ja, Tesla doet het nog steeds niet zo.
10: Zeker. Maar die autobedrijven die zien dus hun voorraad elektrische auto's gewoon weglopen. Ja. Die gaan op zoek. Ja. Die gaan in heel Europa op zoek naar gebruikte elektrische auto's. Maar ja, de vraag is. Waar kunnen ze die vinden?
9: Klopt, en tegen welke prijs?
10: En tegen welke prijs, ja.
9: Ja. Ik kan niet zeggen dat ik weet nog een prachtig voorraadje voor je in Nederland liggen. Op dit moment niet. Nee, dat gaat overal heel hard. En het grappige is, eigenlijk in Nederland.
10: Nou, ik zou ze misschien uit China gaan halen.
7: Ja.
10: Containertjes vol met.
7: En dat doen ze, zo werken die Chinese autofabrikanten al. Gewoon zet er maar gewoon 1000 op de boot en dan zien we wel.
10: Ja.
7: Dus,
10: Oké.
9: Ja, je zou willen dat je een diepvries kon leggen. Bij mensen dat kan gewoon niet, maar dat was natuurlijk heel prettig voor ze geweest. Ja.
7: Ja. Het gaat nu dus wel goed met de verkoop van gebruikte elektrische auto's. Toch waarschuw je vandaag ook weer voor een nieuw restwaarde debakel.
9: Oh, dat waren jullie woorden.
7: Hoe zijn jouw woorden en wat is het probleem?
9: Nee, kijk.
7: Wat gaat er gebeuren? Wat is aan de hand?
9: Ja, ik snap dat iedereen kijkt nu even wat er nu gebeurt. Dat is ook hartstikke leuk. Precies. Natuurlijk, 2, 3 maanden, 4 maanden, afhankelijk van wat Trump gaat doen. Dat is een beetje lastig inschatten, denk ik. Hè? Die ga ik even niet inschatten hoe lang dat duurt. Maar je moet ook kijken naar de onderliggende, dus naar de middellangere en langere termijn. En de middellangere termijn is zwaarder al dat ze populairder aan het worden waren, die elektrische auto's. Zolang vraag en aanbod maar een beetje bij elkaar blijft. En dat was in Nederland is dat best wel volwassen geworden. Alleen als je een uitstapje maakt.
7: Ja, maar dat was eigenlijk ook doordat het aanbod veel groter was dan de vraag. En dan wordt het opeens dat je denkt,
9: dus
10: wordt interessant.
7: Voor 15.000 euro een Tesla Model 3. Ja, nou ja, dat is gewoon een goede deal.
9: Dat is een hele goede deal.
7: Dan heb je veel auto.
9: Heb je veel auto. En eigenlijk, dus waar we vooral naar kijken is eigenlijk het verschil tussen vraag en aanbod. En zolang dat maar een beetje geleidelijk samen oploopt, heb je geen probleem en geen restwaardeprobleem. Maar als je nu kijkt wat er nu gaat gebeuren de komende 5 tot 10 jaar, dan kijk je naar wat de Europese Commissie gaat besluiten. En die kijken vooral naar de nieuwverkoop. En in de nieuwverkoop heb je nu, kijk even Europa, niet Nederland. Ja. Nederland is ongeveer 1/3 is batterij, elektrisch en nieuw. Maar in Europa is dat nu ongeveer 20%. Dat was 5 jaar geleden 9%. Dus je ziet dat er wel ingroei is van batterijauto's. Alleen als je kijkt naar de CO2-doelstellingen, als je dit zo doortrekt, in dezelfde curve even heel simpel doortrekken, dan zit je in 2030 op 1/3 van de markt elektrisch. En 2035 ongeveer de helft. Dat waren niet de doelstellingen die men voor ogen heeft. Hè? Nee. Dus je moet van 50% naar, waar moest het naartoe? 90% volgens mij zo'n beetje.
10: Ja, klopt.
7: Ja, en dan moest naar 100%.
9: Ja, dan moest naar 100%.
10: Dat is afgezwakt naar
7: 90,9. Alleen Ferrari moet nog.
9: Zoals een goed politicus, hè, dan doe je gaat je doelstelling wat aanpassen. Ja. Maar je moet wel die groeicurve zien te creëren. En dus in Nederland heb je nou die pseudo-eindheffing hebben ze bedacht. En in Duitsland doen ze de 6.000 euro subsidie op. Ja. Dus je kunt op je klompen aanvoelen dat er pieken gaan komen in verschillende landen op verschillende momenten. Ja. En dat is eigenlijk waar we voor aangeven. Als je nou kijkt wat er gaat gebeuren de komende 5 tot 10 jaar, dan zitten we nog steeds in een transitie naar een elektrificerend wagenpark. Ja. Dus dit is niet. Er gaan nog meerdere schokbewegingen komen, want we zitten in Europa nog maar op 20%. Nou, 90%, dat is nog wel een stapje wat je
10: dat is nog wel een flink stapje. Ja. En je noemt al die pseudo-eindheffing. Die gaat ook weer zorgen voor een rare piek voordat die daadwerkelijk wordt ingevoerd. Zeker. Bijvoorbeeld voor plug-in hybrides misschien wel.
9: Ja, absoluut. Ja, ik zag dat Rai inderdaad aangaf, dit jaar komt er een run op. Ja, dat is de laatste kans die je eigenlijk hebt om nog die auto te pakken.
7: Ja, zeker in de niet, toch? Nee, ik heb toch een weddenschap met hem. Nee, aandeel EV's nieuw verkopen, die zou dit jaar stijgen. Ik zei, ik denk het niet. Want als pseudo-eindheffing doorgaat, dan komt er een run op benzine en plug-in.
10: Ja.
7: En die EV die kan volgend jaar ook nog wel doen.
9: Ja, het is dus een verschuiving in tijd eigenlijk. Ja. En die EV-piek die zal volgend jaar wel gaan plaatsvinden, lijkt me dan. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Dus ja, dit jaar ga je wel een run krijgen. En dat zal volgend jaar wel een stuk lastiger worden met de PHEV, denk ik. Hè? Want dan heb je pseudo-eindheffing. Dus
7: de aanschafbelasting, de BPM, verandert ook. Wat verandert daar dan precies in?
9: Ja, die plug-in. Het voordeel van die plug-in is dat je dus een lage BPM-aanslag krijgt vanwege de CO2-telling.
7: Ja.
9: En volgend jaar gaan ze kijken naar, maar hoeveel rij je nou eigenlijk echt elektrisch met die auto? Dus wat is meer de realistische CO2-besparing die we hebben? Dus de BPM gaat daarin veranderen.
7: Hoe gaan ze dat bepalen?
9: Het schijnt je op afstand te kunnen uitlezen.
7: Ja, maar dan ga ik achteraf. Je hebt die auto al gekocht. En dan na 5 jaar zeggen ze, we hebben meneer Schut, we hebben even gekeken met uw X60. U heeft eigenlijk best veel elektrisch gereden. Gefeliciteerd. U krijgt geld terug. Op basis van de huidige statistieken.
9: Dat staat geloof ik in invoering in 2027. Dus hoe we dat precies willen gaan doen, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ga er maar vanuit.
7: Ik hoorde dat de Belastingdienst pseudo-eindheffing eigenlijk ook al niet voor elkaar kan krijgen. Dus wat dat betreft ben ik benieuwd. We hebben meer ideeën in Den Haag.
10: Ja. Nou ja, maar dat is natuurlijk sowieso het lastige met de voorspelbaarheid van wat al die prijzen doen. Hè? Want je zou een gewone marktwerking willen hebben, maar die is er gewoon niet.
9: Nee, en om dan even nog daarop in te haken, je had ook nog het gewicht van de plugins. Hè? Dat is ook nog een lastig dingetje. Ja. En volgens mij zouden we naar lengte, breedte, hoogte, keer nog wat gaan.
7: Ja.
9: Dus er verandert nog wat. Maar in ieder geval voor plugins kun je ervan uitgaan dat de komende jaren dat het aantal in nieuw verkopen drastisch zal gaan dalen.
10: Maar ja, goed, als dan de occasion klant hem wel wil hebben,
9: dan krijg je
10: is dat weer gunstig voor de prijs.
9: Ja, dus de vraag was ook wel fijn. Krijg je dan een PHEV-tsunami in 2030? Ja, dat lijkt me niet. Waar wij van uitgaan in ieder geval is dat de markt zeker in Europa groot genoeg is om dat volume even te absorberen wat we dit jaar nog zien. Dat zal een piekje zijn. Maar het is wel de vraag in 2031, wil jij nog steeds een PHEV hebben?
7: Absorbeert de markt in Europa dus wel. En die tsunami aan, weet je, het waren 30.000 Tesla Model 3's. Dat is heel veel voor Nederland. Maar ja, hallo, 16 miljoen nieuwe auto's. 15 miljoen nieuwe auto's op jaarbasis in Europa. En ook zoiets tweedehands. Dat had ook zo weg moeten zijn. Maar dat is dus vooral heel specifiek dat elektrisch toch nog niet.
9: Je ziet, ga eens naar Spanje toe. Kijk, in Spanje, als ik tegen mijn collega.
10: Als je daarvoor €1,30 kunt tanken.
7: Ja.
9: Nou, bijvoorbeeld Denemarken is dan de andere kant van de medaille. Hè?
7: Er zijn ook gewoon autohaters. Altijd al. Nee, dat is serieus. We hebben altijd al belachelijk hoge belastingen gehad.
9: Niet op advies op dit moment.
10: Eén Europa en we vieren de grote verschillen ook op de automarkt. Hè? Dankjewel, Jan-Jaap Koops, Business Development Manager Lease bij restwaardebepaler Indicata Nederland. En zometeen.
7: Metropool Druten over de aanschaf van een unieke Mercedes-Benz privéverzameling met heel veel auto's en heel veel andere dingen ook nog.
10: Leuk huisjes met fotootjes erin.
7: Ja, heel bijzonder.
10: En Wouter test de Porsche 911 Turbo S. Tot zo.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de

0: Deze week in Napleiten. De Instagram-moord. De 21-jarige Anouk wordt door haar halfzus met 88 messteken om het leven gebracht. De moord wordt door de dader gefilmd en zelfs online gedeeld via een livestream. Ze zegt later dat stemmen in haar hoofd haar tot de gruwelijke moord hebben gedreven. Slachtofferadvocaat Priscilla Bugelen is de gast.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
7: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Een door Amerika opgepakte Irakees wordt gelinkt aan meerdere aanslagen door heel Europa, ook hier in Nederland. En zou achter de explosie bij een bank op de Amerikaanse Zuidas zitten, zeggen de Amerikanen. Die was halverwege maart. Het pand raakte daarbij beschadigd. De man zou bij een pro-Iraanse militie zitten. Voor de zoveelste keer is het vannacht onrustig geweest in Apeldoorn bij een anti-AZC-protest. Onder de mensen stonden bij een rotonde waar al eerder demonstraties waren. Er werd vuurwerk afgestoken en de ME moest ingrijpen. 3 mensen zijn opgepakt. Om de rust te bewaren was Apeldoorn met een noodverordening gekomen. In Tilburg is een automobilist vannacht vol op een verkeerspaal gereden. Hij en 3 andere inzittenden raakten gewond, schrijft Omroep Brabant. Hij zou de macht over het stuur kwijtgeraakt zijn. En in Breda zijn een jongen en meisje die samen op de fiets zaten gebotst met een auto en zwaar gewond geraakt. De bestuurder zit nu op het bureau. Op Saba wordt vandaag weer verder gezocht naar een Nederlander die tijdens een wandeling zoek raakte. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En Taylor Swift en Beyoncé horen voortaan bij het Amerikaans erfgoed. En dan met name het nummer Single Ladies van Beyoncé en het album 1989 van Taylor Swift. Van dat album kwamen maar liefst 7 singles, onder meer Shake It Off. Iedereen kon artiesten of nummers nomineren voor de lijst van Amerikaans erfgoed. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag ook regelmatig een bui, vooral landinwaarts. Het blijft met 13 graden fris. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
8: Ja, het is de meest krachtige productie Porsche ooit. De nieuwe 911 Turbo S. Wouter offerde zich heel belangeloos op en maakte in de regen een... Oeh, wat leuk.
9: Ja.
8: Testrit.
9: Maar het is helemaal niet de meest krachtige productie Porsche ooit. Dus nou, dan gaan met we dat een verbrandingsmotor. Even... Want de benzine, een Taycan en de Cayenne Turbo zijn krachtiger.
8: Ja. Ja.
9: Maar dat zijn nepauto's, hè? Met een stekker. Dat vinden we niet leuk. Maar,
8: Het zijn jouw woorden, prima.
9: Ja, nee, hey, joh,
8: maar
9: nee.
8: Eerst.
9: Kijk, ja, maar eerst. Metropool in Druten heeft in Oostenrijk een unieke Mercedes-Benz verzameling gekocht. Begin november gaat de collectie grotendeels onder de hamer. Niet letterlijk, maar figuurlijk.
8: Ja, dat mag je hopen. Roy Bolks is hier om er voor het eerst over te vertellen. Ja, hij heeft wel inderdaad een social media post ergens neergezet. Maar voor het eerst in de reguliere media. En dat telt natuurlijk. Welkom, leuk dat je er bent.
10: Ja, dankjewel. Klopt wel in. Nou, jullie zijn wel de eerste. Allereerste.
9: Ja, ja, ja, ja, we hebben de primeur.
10: Ja, absoluut.
8: Exclusief soms primeur. Komt iets op je pad, zeggen wij dan.
10: Ja, dat klopt. Dat was bij ons inderdaad ook zo.
8: Ja, precies. Ja. Hoe kwam je deze verzameling op het spoor?
10: Ja, ik kwam eigenlijk door een soort vliegende kraai. Een man die eigenlijk altijd heel veel weet en rondreist. Een Nederlander. Die vond deze collectie. Kwam in contact met de man. En dacht, ja, wie gaan we dit nou eigenlijk in zijn maag splitsen? En dacht van, ja, het Metropool kan nog wel iets gebruiken. Ondanks dat we heel vol zitten. En toen zijn we toch in gesprek.

0: gegaan een paar maanden geleden.
1: Ja, want het was al meteen zo dat die collectie te koop kwam.
0: Ja,
1: dus.
0: Man was nog niet, normaal zou je zeggen, man is overleden, kinderen doen dit. Nou, deze man was pas 61 jaar, gaat verhuizen. En ik vond hem eigenlijk meer een hoarder. Dus hij heeft alles verzameld, elke centimeter hing vol. Hij kon niet meer ergens iets kwijt. Dus het was tijd voor hem om gewoon te zeggen, ja, streep eronder en alles moet gewoon weg.
1: Ja, zag jij gelijk potentie?
0: Ja, ik was samen met mijn compagnon daar en wij liepen daar binnen en die deur ging open. En wij dachten allebei zoiets van, oké, shit. Dit is niet, dit kun je niet bevatten, dit kun je niet. We liepen er doorheen en we zijn er nu al, denk ik, 8 keer doorheen gelopen. We denken, wat nemen we nou mee van ons eigen museum?
1: Oh, yeah.
0: Maar het is zoveel, dat we elke keer denken van, weet het gewoon niet.
1: Ja, oké, neem ons even mee. Waar in Oostenrijk en hoe groot, hoeveel hallen, weet je wat?
0: Het is in de buurt van Linz. En zoals de Duitsers mooi zeggen, am Arsch der Welt. ik slaap in hotels. Nou ja, die hebben wij echt niet heel lang niet meer gezien. Hier zo ouderwets. Het is een heel klein plaatje, Veldkirchen. Hmm. En daar hebben we ze. De man heeft 2 nieuwe hallen gebouwd ervoor in de afgelopen 20 jaar. En elke hal is ongeveer 1000 vierkante meter. En die heeft hij vanaf de voordeur is hij begonnen met volhangen. Tot achteraan. En de man heeft daarin alles wat op het gebied van Mercedes-Benz is, wat hij kon krijgen, heeft hij bij elkaar verzameld.
1: Ja. Dus het is niet alleen auto's, ook
0: nee,
1: de rest.
0: Niet. De auto's zijn natuurlijk wel ongeveer 80 auto's en 50 motorfietsen.
2: Okay,
0: maar elke centimeter is met een bolpen of een bordje van Mercedes-Benz of een popje of een klapblok.
2: Maar 80 auto's dus. Maar heb je dan ook geteld hoeveel van dat soort zaken daar aan die muur hangen? Automobilia.
0: We zijn nu aan het inventariseren. Ze zijn nu al 1,5 maand aan het fotograferen. En we zitten nu al op ongeveer 700 items. En dat is nu pas de helft. 1 hal hebben we pas klaar. Dus we denken dat we ergens rond de 1500 lots uitkomen voor de veiling.
1: Ja.
0: Want dat is wel gigantisch veel.
1: Ja, nogal.
0: Het zijn vitrinekasten. Dus we praten niet over 1500 balpennen, bordje. Nee, het zijn vitrinekasten. En dat kan een vitrinekast zijn van 2 meter bij 2 meter. Maar er zit bijvoorbeeld ook een item bij. Dat is een oude rijschool uit de jaren 70. Compleet met de stoelen, met het schoolkrijt, met de telefoon, met het bordje, met het opengewerkte model.
1: Ik snap waarom jij zegt een hoorde. Het zijn wel gave dingen nu. Zeker.
0: Super,
1: toen het weg, weet je wel, toen die rijschool ging verbouwen, of die man zich doodreed. Want die geef gaf ik niet, weet niet hoe die eraan is gekomen. Maar toen was dat natuurlijk gewoon oude zon. En nu denk je, dit is toch al heel grappig.
0: En dit is cult, weet je wel. En nu is het nog steeds de tijd dat het gewoon nog steeds mensen waarderen, weet je wel. De man heeft ook een onderdelenshop afgebroken in Frankfurt. Ja. Het onderdelenshopje was al 30 jaar oud. Hij heeft foto's gemaakt, allemaal in kisten gestopt in een verhuisbedrijf netjes. En het zo thuis weer helemaal opgebouwd in detail.
1: Wow.
0: En die laten we ook in geheel. Gaan we ook zeggen, we gaan niet dat je daar de boeken uit verkoopt of het bureautje. Nee, je kunt alleen maar dat hele ding als 1 keer kopen.
1: Ja.
0: Om daar dezelfde feeling een beetje bij te houden.
2: Ja. Wie is deze man?
0: Deze man heeft een doodskistenfabriek. Iets heel anders. Het is natuurlijk wel een dagelijkse.
1: In Rotterdam kom ik er ook langs heen. Meer dan 6 planken is volgens mij hun slogan. Ik vind het zo mooi. Maar ik zie er ook wel eens auto's staan dat ik denk, volgens mij is het wel goede handel inderdaad. Ja. Ja. Dus,
0: wij zeggen ze heel mooi tegenwoordig, in de emotie maakt het niet uit wat het kost.
1: Nee.
0: En dat is in die handel natuurlijk wel heel erg zo.
2: Ja. Maar waarom wil hij er precies vanaf? Is het een nagel aan zijn kist?
0: Nou, het is voor sommige mensen begint dat een last te worden. Dus het zou wel kunnen zijn inderdaad een nagel aan zijn kist zijn. Inderdaad.
1: Ja.
0: Het is voor sommige mensen, hij is 61. Hij gaat in zijn nieuwe huis.
2: Is niet zo heel erg oud nog.
0: Helemaal niet.
2: Dat is het moment dat je misschien net echt gaat genieten van je collectie.
0: Hij houdt maar 12 auto's.
1: Meinert, je begrijpt dit. Deze man, ik garandeer het je, die verkoopt nu alles. Heeft tegen zijn vrouw of zijn partner, weet ik veel, of zijn hond, ik weet niet met wie die samenwoont, heeft hij gezegd, nee, ik kap ermee, ik doe er nu nog maar 12. Als we hem over 10 jaar spreken, heeft hij weer net zoveel, maar heel veel andere dingen. Maar die is natuurlijk nu, die hallen staan vol, toch?
0: Dus het helemaal vol, kan niet.
1: Precies. Dus eigenlijk het beste wat je als verzamelaar kan overkomen is dat je moet verhuizen, alles verkopen, of dat de boel afbrandt, want dan kan je weer opnieuw beginnen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is wel zo. Ja, en hij heeft zijn grote liefde nu is Porsche. Hij is daar inderdaad thuis, heeft hij zijn garage weer ook weer elke centimeter met Porsche behangen. Ja,
1: daar ken ik nog wel iemand wie die af en toe kan bellen als therapie.
2: Ja. Ja. Hey, wat zijn de meest bijzondere auto's die hij heeft?
0: Ja, kijk, hij vond heel erg auto's met kleuren belangrijk. Dus hele gekke kleuren die niet echt standaard besteld werden. Maar hij verzamelde gewoon.
2: Maar noem eens even, wat voor kleuren vinden we daar?
0: Ja, dus Astal Grau, er zijn pastelkleuren in het rood. met beige interieuren, boswachtersgroen. Allemaal dat soort gekke kleuren. Dat vond hij mooi. Ook veel vierdeurzen. Dat soort dingen. Maar goed, er staat ook een voor de oorlogse 320 bij. Er staat een 300 ZL bij. Dus hij had wel de hele range van Mercedes. Maar het meest wat hij mooi vond was vierdeurs en coupés uit de jaren 80, 90. Ja, dus een grote kathedraal met die grote antennetjes eruit.
1: Dat vind ik ook wel gaaf, hoor. Ja, en, ik bedoel, dat maakt niet zoveel uit in welke staat je zo'n ding kocht. Want die bleven toch eeuwig doen.
0: Al bij deze, zeg maar. De motoren waren gewoon super. Ja. Dus dat was zijn... Ja, dus hij had gewoon... Het moest een ster opstaan. Dat was vroeger met zijn vader ontstaan. En zijn vader reed natuurlijk altijd Mercedes. En er was dit klein jongetje achterin. En die reed grote vierdeurs auto's. En ja, dat is altijd zo gebleven.
1: Ja, mooi, hè? Zo vaak in je jeugd dat zoiets ontstaat. Maar is het een 300 SL, noem je? Dat is natuurlijk echt een bijzondere auto. Aan de andere kant, ja, been there, done that. Cut the t-shirt, zeg maar zo. Heel veel mensen. Maar er zitten er echt, zeg maar, van die hele gekke, rare... die pastelkleuren en zo. Ja,
0: er zit een prototype bij van de 220 W111. Ja. Hebben ze ooit een prototype voor gemaakt met sportstoelen... Ook achterin in de cabriolet. Er zit een prototype bij van de W106. Ja. Hebben ze bedacht inderdaad ook met allerlei opties... die eigenlijk pas weer op de latere auto's terugkwamen. Dus echt een voorlopen met speciale ramen en bekleding. En opties die er konden zijn van Mercedes-Benz. Dus dat zijn wel de meest gekke dingen eigenlijk wel die ertussen zitten.
1: Ja. Was het leuk om daar dan die hal, die deur open te trekken?
0: Ja, het is elke keer weer als ik kom, is hij er ook. Want voor hem is nog steeds afscheid nemen.
1: Yeah.
0: Daar is hij nou bij mij samen al 2 maanden mee bezig. Dus elke keer zegt hij, kom nou eerst even gaan zitten. Even een biertje. Yeah. En gaan we even de auto kijken. En dan weer praten over, ja, die komt daar vandaan. En die heb ik daar gekocht. En die hebben mijn jongens daarop gehaald. En dat vind ik nog steeds wel heel erg leuk. De man en zijn verhaal achter die auto. En dat maakt natuurlijk het bijzonder aan deze hele collectie. Hij heeft daar gewoon 19 jaar over gedaan. En wij... halen het eigenlijk in 9 maanden weer leeg.
1: Ja. En weet hij dat jullie ook gaan veilen? En zo?
0: Ja, hij is er nu, oké mee. Ja. Hij heeft daar wel echt, we hebben wel 1,5 maand over gedaan.
1: Ja, maar ik heb dit al zo al een paar keer gezien. Als dan iemand zo'n collectie overneemt. Het blijft toch wel allemaal bij elkaar, hè? Ja, tuurlijk.
0: Weet maar je, de man zei meteen, hij zei meteen dezelfde avond dat we de deal deden. Hij zegt, het is van jullie. En wat jullie er nu mee doen...
1: Ja.
0: Dat is ook aan jullie, zegt hij. Ja. Want dat kan ik niet meer...
2: Maar dan hebben jullie ook gewoon de juiste prijs betaald dus.
0: Ja, we hebben voor onszelf en voor hem samen gewoon het goede bod geplaatst.
1: Ja,
0: ja. En weet je, en
1: Meijert is nogal financieel georiënteerd.
2: Wat heeft het jullie gekost?
0: Nou ja, er is geen. We mogen niet over het geld praten met hem.
2: Waarom
0: niet? Afspraak.
2: Oh. Ja.
0: En het is natuurlijk. Kijk, zadelijk na 9 november, als de veiling begint. Ja. Dan weet iedereen het een week later wat het opgebracht heeft.
2: Ja, precies. Ja, dat moet dan meer zijn.
0: Dat moet meer zijn als onze inkoop. Ja. Dat hopen
2: waar
0: we.
2: Waar mikken jullie op?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk. Het veiling is no reserve.
1: Hmm.
0: Dus dat wil zeggen, alles gaat gewoon weg. Dus ook het 300 ZL. En ook als daar maar 1 ton op geboden wordt...
1: Dan is die van mij, hoor.
0: Dus dat is natuurlijk een risk, maar dat kan niet anders met zo'n grote zijn. We moeten gewoon bezemschoon 31 december opleveren.
1: Oké, maar en moet je ze daar dan die spullen ophalen?
0: Ja. We moeten daar echt... Maar dat kan niet anders, omdat het zoveel is. Kunnen we dat niet anders daar vandaan gaan doen.
1: Jee.
0: Dus, maar dat is... Ja, en dan hebben we dus nog 1,5 maand na de veiling... om zo'n beetje om het echt op te ruimen. Ja.
1: Dus, maar dat is wel grappig, want dat betekent dus... dat het wel loont om echt te kijken. Want ja, no reserve is inderdaad weg. Ja. Dus
0: het is gewoon weg.
1: Er zitten natuurlijk dingen bij waarvan mensen denken... ja, wat moet ik ermee? Maar die wel heel leuk kunnen zijn.
0: Ja, er staat bijvoorbeeld ook vroeger toen wij naar Oost gingen, kregen we altijd zo'n kijkdoosje. Er was een Oostenrijks huisje. Ja. Dan kon je op de schoorsteen duwen en dan ging er een fotootje. Verplaatste zich daar. Ja, dan denk ik, ja, weet je, maar dat is wel typisch Oostenrijks jaren 80, 90 souvenirs.
1: Ja.
0: Maar er zit een hele vitrine vol van, met 200 van die dingen. Denk je, ja, wie koopt dit nu nog dan, weet je wel?
1: Ja.
0: Maar er zijn natuurlijk mensen die daar toch een emotie bij hebben. Ja, maar dat vind ik nog grappig van vroeger. Allemaal dat soort...
1: Ja, maar gooi maar een emotie bij een vitrine vol of je zolder moeten zetten.
0: Hey, dat is ook de moeilijkheid. Kijk, een beetje vroeger, denk ik, verzamelden wij nog wat. En nu zie je gewoon dat de nieuwe generatie verzamelt niet zoveel meer.
1: Nee,
0: dat is veel minder geworden.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat merk je. Ken jij nog mensen die iets verzamelen en dan iets geks?
1: Nou,
0: we hebben iets met elkaar met 4 wielen in een museum.
1: Het valt mij juist op dat ik denk, nou, er vinden er toch best veel mensen, maar ze zijn wel ouder. En dan hebben ze een beetje geld bij elkaar geharkt. En dan komt die midlife crisis.
0: Ja,
1: en dan gaan ze verzamelen.
2: Worden ze emotioneel?
1: Dan komen er een bedrijfshalletje of ergens een hoekje. Dat
0: klopt, met de auto's.
1: zolder in Heteren, noem maar wat.
0: Ja.
1: Nee, best veel zeg maar, autocollecties.
0: Dat klopt.
1: Maar de rest
0: eigenlijk niet. Maar kijk, zo vroeger had je dan inderdaad, weet ik veel, Pokémon-kaart of weet ik veel gekkigheid. Dat zie je niet meer ontstaan bij die jeugd.
1: Nee, dat is wel anders. Omdat je natuurlijk met het digitale. Ja, ja. Je bent ook.

0: niet meer afhankelijk van Pokémon of voetbalkaarten om te zien van hoeveel scoort hij, weet ik veel wat.
1: Nee, nou, dat klopt inderdaad.
2: Dus dat verzamelen dat volgers op TikTok.
1: Dat is ook een collectie inderdaad. Ja, dat is ook wel zo.
2: Hey, de boel gaat in het eerste weekend van november onder de hamer.
1: Ja, dan gaan we 3 dagen lang kijkdagen organiseren. En dan is het ook echt 3 dagen lang een live veiling. Ja. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dat stond al heel lang op mijn bucketlist om dat te doen. Kijk, veilingen online zijn er genoeg.
2: Ja.
1: Maar wij willen echt een veiling met dat de mensen het publiek komt. En dat er daar ter plekke gewoon live gebeurt.
2: Alleen maar live? Of kunnen mensen ook?
1: Nee, mensen gaan natuurlijk online. Natuurlijk, ja, toch dat is zeker.
0: En dan moeten ze dus naar Linz, naar de Aars.
1: Wel
0: heel aantrekkelijk.
1: Dat klopt.
2: Maar gaat echt alles onder de hamer of? Want
1: nee, we hebben nu één. Er zijn een paar stukken zijn al naar ons toe, naar het museum toe gegaan natuurlijk, die we echt zeggen. Nou, dat was zo bijzonder. Een servicebus is al naar ons toe gegaan van Mercedes-Benz.
2: Okay.
1: Die past in ons vrachtwagen, automuseum heel mooi. En de rest gaat nu inderdaad gewoon echt alles gaat ook gewoon onder de hamer. Het is gewoon echt elk item is nu zakelijk over 4 weken gelabeld en dan is het voor ons even een paar maanden aan de marketing gaan werken en vooral internationaal en dan gaan we kijken dat we dat met ons hele ploegje daar gaan wegzetten.
0: Ja, wel gaaf. Denken jullie nou nu ook van, deze man die is er op tijd bij om het weer weg te doen. Jullie zijn natuurlijk ook een hal aan het volduwen met vrachtwagens.
1: ook ja, Frans heeft natuurlijk een dochter en zij is 30. En zij is wel automijner, ze rijdt ook al de Millimega. En misschien heeft zij de ambitie om het museum te laten voortbestaan. Wij denken zeker niet aan stoppen.
0: Ga nog even door.
1: We gaan nu aan de uitbreiding aan het kijken nu. Ja. Dus wij gaan zeker niet daar zeggen van, nou, over 5 jaar moet het dicht of zo. Of onder de hamer. Nee, dat is bij ons niet.
0: Gaat nog even door. Wat is de prijsrange van de auto's? Ja, ik kan me voorstellen, die vitrines en zo. Dat is natuurlijk echt een beetje wat een gekke vraag heeft.
1: Van de auto's zal zijn, ik denk, vanaf 20.000 euro tot 1,4 miljoen.
0: Ja, dus die 300 zelf. Is dat een van die prototypes?
1: Nee, de prototypes zullen, denk ik, ergens in de range liggen tussen de 80 en de 120.
0: Ja.
3: Even snel gaan rekenen, want dan...
1: Dan kom je op heel mooie getallen inderdaad. Dat zijn allemaal wel grote getallen.
0: Ja, alleen, weet je, zitten er meer auto's van dus 20, 30 of meer?
1: Ja,
0: van,
1: richting de miljoen inderdaad.
0: Ik denk het meer 20, hè. Als ik ook keek, dacht ik van, het is heel eigenlijk ook alweer leuk dat er niet alleen maar van die hyper-exoten, weet je, als je op een gegeven moment een 300 SL Roadster en een Gullwing en een ding, weet je, naast elkaar denk je, En dit vond ik wel grappig om op je Instagram... video te zien van, het is een hele geinige mix aan...
1: En wij hopen daardoor ook heel veel mensen te enthousiasmeren ook, weet je. Ja. Dat je gewoon ook op een veiling kunt gaan kopen. Niet dat je alleen maar... Kijk, wij zijn de veilingen gewend in Amerika, die kennen we allemaal. Dure auto's, Pebble Beach allemaal. Ja. Maar nu kun je ook naar een veilingje gaan waar je zegt, kan ik misschien echt wel eens een keer iets leuks scoren voor normaal geld. Ja. En wat ook nog eens een keer uit een leuk verhaal komt. Ja. En anders koop ik misschien wel een leuk entreebord van Mercedes-Benz voor een paar honderd euro.
0: Of een vitrinekast vol met van die huisjes.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat
0: dus dan gaat gewoon iemand een fout maken.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik dacht dat die niet zo groot was.
1: Dat is wel zo.
0: Wel gaan. Hoe een veiling boeken zo maken, denk ik. En echt, jij bent alleen maar in Linz. Je hebt alle goede hotels al gehad daar. Nu,
1: dat klopt. We hebben alle hotels geprobeerd. Ja. Ik heb nu hotels gevonden die je ook gewoon goed kunt eten. Maar we hebben 2 veilinghuizen in arm genomen. Een Oostenrijks veilinghuis die de auto's gaat doen.
2: Okay.
1: En we hebben een veilinghuis in arm genomen uit Duitsland. Het is de firma Nicola. En die doen alleen maar automobilia veilingen. 2 keer per jaar.
2: Okay.
1: En die maken een heel mooi boek altijd. Groot A4 formaat, dikke kaft. En die gaan nu speciaal voor ons een veiling voor ons alleen doen. Nu in het najaar dan. En die zijn dus nu bezig met al die automobilia te categoriseren. Okay. Beschrijven. Het is niet alleen maar het fotootje maken in het boek of online. Maar je moet ook een heel verhaal.
2: Worden het dan ook 2 boeken of alleen een boek van de automobilia?
1: Nee, we krijgen wel een 2 boeken inderdaad. Ja. Okay. Want anders is het gewoon te veel inderdaad. Ja. Maar het is een heel proces die hun gelukkig het meeste gaan doen. En wij moeten nu alleen maar zorgen dat alles in banen geleid wordt. En eigenlijk social media verhaal en de website en dat soort dingen.
2: Ja, we hebben nog veel meer besproken. Dat hoor je natuurlijk in de podcast.
0: Ja, zoek hem op. Luister verder in onze podcastfeest. Abonneer je dan ook met 2NF. Dan krijg je al onze afleveringen, inclusief Breek de Week.
4: De rijimpressie.
2: Wouter test de Porsche 911 Turbo S.
0: Porsche 911 Turbo S, de allernieuwste. Zo'n 992.2. Sterkste 911 ooit, 711 pk. We gaan launch control doen. Wat een moeilijk woord, hè. Maar het is nat, dus we gaan niet die sprinttijd halen. Maar... Ik brak hem even af. Ja, jullie zagen het misschien niet goed, maar we gingen alle kanten op. Ja, het is veel te glad. Het is echt heel nat. Deze auto staat ook niet op de meest geschikte banden voor deze omstandigheden, maar daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Volledig nieuw motorblok. Ja, en mooie technologie. Ik kan daar uren over praten. Nee, dat is onzin. Dat kan ik niet. Want het is best lastig om die technische details maar helemaal goed uit te leggen. Maar dit is een B-Turbo Performance Hybrid. De 911 GTS heeft tegenwoordig een elektrische turbo. Even plat gezegd. En een elektromotor voor de ondersteuning. Deze 911 Turbo S heeft twee van die units. Twee elektrische turbo's zijn ook echt grote units. Wat grappig is, ook een elektromotor in de bak. Dus je zou kunnen zeggen, dat is een hybride. Maar ja, toch weer op een andere manier gedaan. Want die elektrische turbo's, eigenlijk turbo's met elektrische ondersteuning, dat zijn er dus twee. Die kunnen ook als generator fungeren. Dus bijvoorbeeld als je op topsnelheid zou rijden, wat ik nu niet ga doen in de regen, want het is namelijk 322 km per uur. Dat gaat niet helemaal goed onder dit soort omstandigheden. Dan wint die dus weer stroom terug. En die stroom gaat de accu in. Dat is 1,8 kWh groot. Dat is een 400 volt systeem. En die stroom gaat via de accu dan weer naar de elektromotor in de bak. En wat daar grappig natuurlijk is, je denkt, ja, wat heb ik eraan? Nou ja, is dat de 911 Turbo S daar dus zuiniger van wordt op topsnelheid. Of bijvoorbeeld op het circuit. Doordat je, ja, die verbrandingsmotor hoeft gewoon minder hard te werken. De elektromotoren, die winnen stroom terug. Nou ja, dat soort details, ik hou daarvan. En het is dus een drie elektromotoren, één bij de PDK-bak. Nou ja, dat is een redelijk normale constructie. En dan dus twee bij die turbo's. En waarom is dat belangrijk voor die turbo's? Eigenlijk moet ik even langzaam gaan rijden en dan even in normal zetten. Dan rijden we nu met maar 1800 toeren. 1500 toeren, schakel nog een keer op. Ga ik hier even rechtdoor. Niet in de bocht doen. Niet in de bocht vol gas geven. Maar wat hij doet op het moment dat ik vol gas geef, dan zie ik ook dat hij een blauw lijntje zich vult op mijn display voor mijn neus. Is dat de elektromotoren bij lage toerentallen de turbo's al laten opspoelen. En voordat jullie denken, ja, waarom is dat belangrijk? Nou ja, een turbo is een uitlaatgasturbo. Dus die uitlaatgassen die zijn er eigenlijk alleen als je lekker vol op het gas gaat. Liefst hoge toeren, maar ook een beetje toeren hebben. En bij lage toeren en lage belasting. Dus ik ga zo over een drempel heen en dan ga ik nu op het gas. Dan moet die turbo... wielspin. Die turbo zich normaal even vullen. Of eigenlijk druk opbouwen. Nou, en dat gebeurt nu dus al met elektriciteit. Dus dit is een hyper-alerte aandrijflijn. Door eigenlijk een soort van het beste van twee werelden. Ja, dat is natuurlijk vaak met die hybrides. Je hebt en zeg maar die power die maar blijft gaan. Lekker uitlaatgeluid. Weet je wel, luister even. Het gaat zo hard. Zo gevaarlijk voor je rijbewijs dit. Niet normaal. En je hebt zeg maar, ja, bij lage toerentallen dus een beetje elektrische ondersteuning. En die turbo's die elektrisch worden geholpen. Ah, het is echt zo mooi. Hoeveel pk heeft hij dan? 711. En 711 is het netnummer van Stuttgart. Waar Porsche gevestigd is. Dus dat is natuurlijk een grapje om het precies daarop te krijgen. 800 Nm aan koppel. En in principe 0 naar 100 in 2,5 seconden. Maar niet als het zo nat is. 3,2 seconden redden wij. Maar het is gewoon heel erg nat. Overigens zou de 911 Turbo S in 25 meter of iets dergelijks die 100 moeten kunnen halen. Daar hadden jullie best wel wat twijfels bij. Ik had het graag getest voor jullie. Maar we zijn echt 0,7 seconden langzamer naar de 100. Onder dit soort omstandigheden. Ook met echt, nou ja, bij 80 nog ESP ingrepen. Dat is weer, tractieverlies. Dus dat gaan we niet kunnen verifiëren. Ja, en dan is het een stuk langer. Het lijkt mij ook heel kort nu ik het zelf probeer. Maar goed, nou ja. We vragen het na bij Porsche. 0 naar 200 redden we natuurlijk dan ook niet met dit weer. Want nou ja, het eerste deel is langzamer. 8,5 seconden. Maar mijn god, wat stampt dit door op de hoogst illegale snelheden die je ermee kan halen.
5: Juist, zeg maar, dat 100 naar 250, 300 kilometer per uur. Wat een monster. Niet normaal hoe snel dat gaat. Dus het is een waanzinnig goede auto. En ik vind hem eng snel. Dat is de conclusie. Gewoon een eng snelle auto. Ik kan niet zo lang vol gas geven in Nederland zonder dat je rijbewijs kwijt of nog erger iets of iemand tegenkomt die toch linksaf of rechtsaf slaat, waarvan jij denkt, dat had ik niet gedaan voor de aanstormende 911.
2: Ja, de 911 Turbo S, die moet je misschien ook nog wel eens met droogweer gaan rijden, of niet?
0: Ja, misschien kunnen ze een cabrio bestellen in Leuzen. Het wordt nu weer lekker cabrio weer.
2: Ja, wel.
0: Nee, er zijn ook wat claims natuurlijk over sprinttijden en afstanden waarin ze de 100 halen. Ja. Dat wil ik serieus nog een keer testen. Maar het is echt out of this world snel. Ja. Ook wel weer een tikje saaien wat een 911 Turbo heeft. Dat je denkt, het is zo goed, zo snel. Weet je, je hoeft er niet heel erg voor te werken om er rap te zijn. Tot het opeens allemaal te snel gaat. En dan moet je opeens wel
2: even erbij zijn. Ja. Maar goed, dit is wel echt de reden van het bestaan van Porsche ook wel. Hè. Dat is zo mooi, zo goed. Ja. Het is ook wel eens leuk dat er wat goed nieuws over Porsche komt.
0: Zeker, zeker.
2: Kost dat?
0: Ja, 122.500 euro aan BPM.
2: Alleen de BPM al.
0: En 352.300 euro voor het totale plaatje.
2: Ja, nou, dat was
0: er
2: ook
0: nog een beetje BTW.
2: Wat minder goed nieuws voor ons. Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
0: Abonneer je op ons feed en volg ons op de socials.
2: Ik ben Meinert Schut.
0: En ik ben Wouter Karsen.
2: Tot volgende week.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beats. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
2: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
3: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In ons land zijn tientallen plekken ontdekt waar de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat er snel moet worden ingegrepen. Het zijn bijna 60 plaatsen, meldt de NOS. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat denkt dat het nog maar het topje van de ijsberg is. PFAS zijn chemische stoffen die vooral op oude fabrieksterreinen in de bodem zitten. Landbouwminister Van Essen wil nog voor de zomer nieuwe maatregelen presenteren om het stikstofprobleem aan te pakken. Volgens het AD denkt hij onder meer over het aanwijzen van zones rondom natuurgebieden. Daar gaan dan nog strengere regels gelden. En boeren die er zitten moeten zich daaraan gaan houden. In Helmond is een man aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met een overleden vrouw. Zij werd vannacht gevonden in hetzelfde huis na een 112-belletje. Of de twee een relatie hadden is nog niet duidelijk. Onderzoeksteams van de politie proberen in het huis te achterhalen wat er gebeurd is. Het was weer onrustig vannacht in Apeldoorn, waar honderden mensen bij een anti-AZC-protest waren. Dat begon rustig, maar het ging mis toen vuurwerk en rookbommen werden afgestoken. De ME moest ingrijpen en 3 mensen werden opgepakt. In Apeldoorn moet een noodopvang voor vluchtelingen komen en niet iedereen ziet dat zitten. En het Parool heeft in Amsterdam uitgezocht wat een stuk appeltaart kost bij de koffie. De prijzen lopen nogal uiteen, van €4,50 tot wel €9 per punt. Ook voor niet zelfgemaakte appeltaart wordt rustig €7,50 gevraagd. Horeca-eigenaren die de appeltaart wel zelf maken zeggen dat vooral personeel en ingrediënten duur zijn, zoals boter. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
8: Veel mannen vinden het knap ingewikkeld om erover te praten. Erectieproblemen. En dat terwijl het behoorlijk vaak voorkomt. Uit onderzoek onder 7.500 mannen blijkt dat 2/3 van de ondervraagden hem niet altijd omhoog krijgt. En wat velen niet weten is dat het een vroeg signaal kan zijn van andere gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Ik ga er vandaag over praten met Kobi Rijsman. Hij is arts, seksuoloog en expert op het gebied van mannengezondheid. Welkom. En Sybren Tolsma, tegenover jou, medeoprichter oprichter van Fellows. En dat is de eerste digitale mannenkliniek van Nederland. Welkom, Siebren.
9: Dankjewel.
8: Kobi, om met jou te beginnen. Ik vond het zelf een enorm hoog percentage. 2/3 van de mannen die aangeeft van ik heb wel eens last van erectieproblemen. Het kan wel us zijn, het kan langere tijd zijn, het kan misschien wel permanent zijn. Vind jij dat ook heel veel?
10: Nou, het is afhankelijk van hoe wordt het gevraagd. In het algemeen, als je kijkt naar echt erectieproblemen, en dat moet langdurig en repetitief zijn, laat maar zo zeggen, eer gedurende 3 maanden, 4 maanden, dat er is een probleem, hoeft niet altijd.
8: Ja, dan, maar wel dat het heel vaak terugkomt.
10: Precies. Dan schatten we de epidemiologische onderzoek rond de 50%. Ook afhankelijk van de leeftijd, maar in het algemeen 50%.
8: Ja.
10: De vraag was, komen erectieproblemen wel eens voor? En dan kom je zeker bij de 60-70%.
8: Ja, en dan heb je het over wel eens. Dus dat is wel de vraagstelling. Dat het gewoon niet altijd lukt wanneer je dat eigenlijk wel wil.
10: Ja, ja. Maar 50% is nog steeds hoger getal.
8: Ja, want dat is dus echt mensen die er langduriger last van hebben, 50%. Ligt dat, is het een leeftijdsprobleem?
10: De prevalentie, dus hoe vaak het komt, neemt toe met de leeftijd.
8: Ja, oké, want ik kan me ook voorstellen dat veel mannen denken van ja, ik word nou eenmaal ouder, het zal er wel bij horen.
10: Nou, dat was de gedachte 50 jaar geleden en dat klopt niet. Omdat seksuele problemen in het algemeen hebben impact op kwaliteit van het leven. Heb ik niet gedefinieerd. De World Health Organization hebben het gedefinieerd.
8: Mm-hmm.
10: Het is een van de pijlers van de kwaliteit van het leven. Voor de ene is minder belangrijk dan voor de andere.
8: Mm-hmm.
10: En mensen geven aan in het algemeen in de hele wereld, tussen de 70-90% van de mensen geven aan dat het is belangrijk voor hun kwaliteit van het leven.
8: Dus heel simpel, als het niet lukt, je kan geen seks meer hebben, dan doet dat behoorlijk af aan je levensgeluk.
10: Zeker.
8: Het is natuurlijk echt een enorm taboe onderwerp. En dan kijk ik ook Siebren even aan. Jij hebt geen medische achtergrond, wel even goed om te weten. Maar je bent dus wel een kliniek gestart in mannengezondheid, voor mannengezondheid, waar dit wel echt een pijler is, hè, die erectieproblemen.
9: Zeker, dat klopt. Dus dat is een van de problemen waar we ons op richten. En ik denk dat je het goed zegt, er heerst een taboe op. Alleen dat is, van wat wij zien, niet de enige reden dat mensen geen hulp zoeken. Althans, niet de reguliere zorg daar hulp zoeken.
8: Dat je echt voor naar de huisarts gaat.
9: Dat je naar de huisarts gaat of een andere, komen hier eens uroloog of een uroloog op zoek of een andere arts die je erbij kan helpen. En een van de belangrijkste pijlers die wij zien is de overvloed van illegale alternatieven die er beschikbaar zijn in de markt. Het onderzoek blijkt dat 80% van de gebruikte erectiemedicatie illegaal verkregen is.
8: Gewoon Viagra, dat je dan online bestelt via een niet officieel kanaal.
9: En dat zijn dan geen echte Viagra. Maar dat zijn namaakmedicijnen. En die zijn heel makkelijk toegankelijk. En daar kiezen mensen dan voor. Dus omdat dat zo makkelijk toegankelijk is, wordt de reguliere zorg eigenlijk een beetje ontweken door mensen die met deze problemen lopen.
8: Ja, en dat is dus vaak wel omdat het zo'n taboe onderwerp is. Heel weinig mensen, ook vrouwen, hebben zin om tegenover een huisarts te zitten en te zeggen, ik heb een probleempje daar beneden. Oké, als we het dan hebben over die taboesfeer. Ik ben een vrouw, jullie zijn mannen. Hoe is het bij een avondje in de vroeg. Kun je dan met vrienden of bekenden zeggen van, bij wijze van spreken, grappend, ja, nou, bij mij lukt het niet helemaal meer.
10: Er is een enorm cultuurverschil.
8: Ja?
10: Ja, zeker. Het klinkt ouderwets, heteronormatief, maar mannen zien de hele seksualiteit als prestatie. Ook onder elkaar zijn ook competitief.
8: Ja.
10: Dus mannen praten niet zo makkelijk over het probleem. Vrouwen iets beter, die vragen een advies. Maar ook als ze krijgen een advies, de volgende stap om hulp te vragen, is een grote drempel.
8: Ja.
10: En het probleem is met de alternatieve middelen, noem maar op, is niet alleen dat ze krijgen middelen die fake zijn of gevaarlijk zijn. Ze krijgen ook niet de juiste advies en niet de juiste dosering. En ze missen een hele belangrijke kans om opsporen van het echte reden van het probleem.
8: Je moet dat onderzoeken bij een arts. Dat is jouw advies.
10: Je moet goed naar kijken.
8: Mm-hmm.
10: Mis niet de kans om de bron van te vinden. En ga maar mee aan de slag, ook met de bronnen, niet alleen met de symptomatische behandeling. Erectieprobleem is een symptoom. Het is een verschijnsel die wordt veroorzaakt door iets anders.
8: Ja.
10: En het kan lichamelijk en het kan geestelijk. Maakt niks uit, het is allebei belangrijk.
8: Ja.
10: En misschien kom je erop terug, maar ik roep al jaren, de penis is de antenne van het hart.
8: De penis is de antenne van het hart?
10: Ja.
8: Wat een bijzondere uitdrukking.
10: Is niet bijzonder. En je kan het kijken lichamelijk of
8: geestelijk. Ja, want het hart is iets lichamelijks. Ja, maar werkt ook met de hoofd. Met de
10: maar
8: hoofd
10: we roepen altijd dat onze emoties zijn in het hart. Ligt dicht bij mijn hart. En noem maar op, ik voel mijn pijn in het hart.
8: En seks en is ook emotie?
10: En seks is ook emotie. Seks is een beleving.
8: Mm.
10: Okay? Dus als het gaat niet goed met de relatie. Ben je angstig? Ben je depressief? Heb je enorm stress? En dan is ligt
8: dat
10: het
8: werkt door ook in de
10: op
8: seks.
10: Het lichaam.
8: Ja.
10: Maar erectieprobleem kan een signaal zijn van aankomende hart- en vaatziekte.
8: Ja, want dat is inderdaad, dat hoorde je mij al zeggen in de introductie van deze aflevering. Dat is echt het kan een vroeg signaal zijn van iets serieus, van, ja. Van een onderliggend probleem. Hoe kom je daarachter? Want als je dan naar een huisarts gaat, gaat daar dan meteen allerlei alarmbellen af. Wat gebeurt er dan?
10: Ook de huisarts en ook in de tweede lijn weten we inmiddels dat bij 70% van de mannen die hartinfarct of vasculair problemen hebben gehad, was erectieprobleem gemiddeld tussen de 2 en 5 jaar al aanwezig. Okay.
8: Dus het is echt 1-op-1 te relateren, is wetenschappelijk bewezen.
10: Hetzelfde risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn hetzelfde risicofactoren voor erectieprobleem.
8: Mm-hmm.
10: Overgewicht, niet bewegen, roken, overmatig alcohol. En er zijn de dingen dat we niet merken. Verborgen suikerziekte, die net aan het begin is.
8: Dat is ook een symptoom.
10: Ja, zeker.
8: Bij suikerziekte.
10: Ja, mensen met diabetes hebben 3 keer meer kans dan de algemene populatie om een erectieprobleem te krijgen.
8: Mm-hmm.
10: En het gebeurt ook 10 jaar eerder dan de vergelijkbare leeftijdgenoten.
8: Ja, en ik denk dat veel mannen dit niet weten.
10: Precies.
8: Dat er heel veel mannen absoluut niet een link leggen van, goh, ik krijg hem niet meer omhoog en misschien al echt al een tijd niet. En dat dat dus een medische oorzaak kan hebben. Hoe verklaar je dat zoveel mannen dat niet weten?
10: Ga niet zoeken. Terwijl kijken op de social media of de internet ziet er goede dingen, maar ziet ook heel veel, sorry om te zeggen,
8: allemaal fake nieuws. Ja.
10: En dat levert een probleem mee.
8: Ja.
10: Mensen lezen niet soms. We kunnen niet al die informatie die we krijgen lezen tegenwoordig. Het is zoveel.
8: Ja.
10: Er komt een tijd tekort. Dus mensen krijgen niet de informatie. Wij leveren niet voldoende informatie. En dan zoeken ze naar quick fix.
8: Ja, precies. Gewoon een quick fix.
10: Quick fix.
8: Ja, en dan kom je, wat Sybren al zei, een beetje in dat misschien wel illegale circuit met niet echte medicijnen. Terwijl je misschien wel denkt dat het echt is. Kan wel werken, toch?
9: Het kan wel werken. Verschilt. Je weet niet wat erin zijn, zoals Kobe al goed zei. Dus het kan verschillen. Je hebt geen idee van de inhoud.
8: Mm-hmm.
9: In sommige gevallen kan het wel werken, inderdaad. En dat is ook de reden, denk ik, dat mensen daarnaar grijpen. Omdat ze niet bewust zijn, zoals je zelf goed zei, van de onderliggende risico's die eraan vastzitten. Het is makkelijk voorhanden en die gaan er voor de quick fix, zoals Kobe terecht zei.
8: Ja.
9: En daarom denk ik goed dat we dit gesprek hebben, dat we mensen daarop kunnen wijzen.
8: Ja, want we hadden het net over de taboesfeer. Het is ingewikkeld voor mannen en ook voor vrouwen om erover te praten. Het is zeker bij mannen ook iets van, ja, ik schaam me ervoor, ik vind het gênant. Ik ga dat echt niet met een huisarts bespreken. Misschien is het helemaal niet nodig om met een huisarts. Want ja, ik word wat ouder, het zal er wel bij horen. Jij bent daar ook dus op ingesprongen, Sybren, om eigenlijk mensen, mannen, een digitale, veilige alternatief te geven.
9: Exact. Dus wat wij zagen is inderdaad die grootte van die illegale markt. Ook heel veel supplementen. Een paar weken geleden was het nog groot het nieuwe supplement, waar ook wel verontreinigde spullen in zaten die makkelijk voorhanden waren.
8: Mm-hmm.
9: Om daar een gedegen, kwalitatief alternatief tegenover te zetten, dat wel laagdrempelig is. Want je moet het wel soort van concurreren met die illegale markt, om het zo te zeggen.
8: Ja, maar even de eerste vraag. Is het medisch wat je aanbiedt? Is het medisch goedgekeurd?
9: Het is reguliere zorg eigenlijk. We werken met Nederlandse artsen, BIG geregistreerd. We leveren, als we een behandeling leveren, is dat een CBG, EMA, goedgekeurde behandeling. Het is dezelfde behandelingen die Kobe hiervoor zou schrijven. En die is geleverd door Nederlandse apotheek, met Nederlandse apothekers en Nederlandse apothekersassistenten.
8: Ja. Maar je doet alles online. Zorg. Dus je hebt een platform online, dat heet dus Fellows.
9: Ja.
8: En daar kan je als man terecht.
9: Een online consult kan je krijgen. Dus je kan in contact komen met een arts. En dat is natuurlijk een stuk laagdrempeliger dan wanneer je dat in iemand misschien in persoon moet.
8: Weet ik niet, is het een videocall of wat moet je doen?
9: Nee, het gaat via chat. Dus in die zin
8: is slim. En kan het anoniem of moet ik mijn naam dan?
9: Nee, het kan niet anoniem, want we moeten zeker weten wie we tegenover ons hebben staan. Dus via IDIN, verifieer je identiteit. We weten zeker met wie we contact hebben. En dan heb je via chat en een is er een consult met een arts. Mm-hmm. En die schrijft wanneer mogelijk een behandeling voor. Wat ook belangrijk is om te melden, want dat zei Kobi, is de antenne van je gezondheid. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Dus iedereen die ouder is dan 40 jaar of ouder, die wijzen we daar ook op. Van hij weet dat het een vroegtijdig teken kan zijn van aderverkalking.
8: Ja, ja.
9: En ga daarvoor naar je huisarts. Want dat benoemen bij je huisarts is natuurlijk een stuk simpeler en laagdrempeliger.
8: Ja, maar ben je dan niet al bij je huisarts? Hè? Althans, niet jouw huisarts, maar dan, niet, je bent wel bij een arts.
9: Exact, je bent wel bij een arts, dus die wijst je daarop. Alleen omdat het natuurlijk online is, kunnen wij verder die
8: onderzoeken niet doen.
9: Er zijn natuurlijk limitaties aan wat je wel en niet online kan doen. Dus die verwijzen we dan door van, weet dat dit kan spelen.
8: Oké, okay, en dus eigenlijk iedereen die 40 plus is, zou ik dan zeggen, verwijs je al automatisch door?
9: Nee, niet, we wijzen ze erop dat het een mogelijkheid is, dat het een teken kan zijn van aderverkalking.
8: Oké, okay, en wat kun je wel doen voor de doelgroep die binnenkomt?
9: Nou, dat is eigenlijk ook wat Kobi zei, leefstijl. Dus ze wijzen van veel mensen, als je wat ouder wordt en het zijn fysieke problemen, psychisch is anders, maar als het een fysiek probleem is, dan is het vaak, heb je vaak te maken met overgewicht, dat soort zaken die een oorzaak kunnen zijn. En dan kan je dan mensen op wijzen, als je daarmee aan de slag gaat, heeft dat een positief effect op jouw vermogen om een erectie te verkrijgen.
8: Mm.
9: Tegelijkertijd zien we ook, en ik denk dat Kobi dat kan beamen, mensen zijn ook op zoek naar een quick fix. Dus mensen echt overtuigen om actief aan de slag te gaan met hun leefstijl, om daar hun algemene gezondheid, maar ook het vermogen om een erectie te krijgen, te verbeteren, is wel een lastig.
8: Nou, het lijkt mij lastig, want je ziet ze niet. Je hebt ze dan een contact met iemand via de chat. Je kan dus iemand niet onderzoeken. Dus je kan ook niet vaststellen of het een medisch probleem is of dat het psychologisch is bij iemand.
9: Ja, maar
8: dus hoe doe je dat dan?
9: In de huisartspraktijk die onderzoekt je ook niet als je erectieproblemen hebt. Dus we werken met
8: huisartsen. Kijk ik Kobi even aan.
10: Ja. Nou, dat is niet helemaal zo. Laat maar zo zeggen. Ik ben helemaal voorstander van dit soort activiteiten. Omdat we vangen de mensen die zouden via de internet allerlei rare dingen bestellen.
8: Ja.
10: En er is onderzoek gedaan in Nederland, ook door de RIVM. En blijkt dat het bevat heel vaak de bestanddelen van een erectiepil of erectiemiddel.
8: Mm-hmm.
10: Alleen, het is soms vervuild met zware metalen, met amfetamine, met alle stoffen die je niet wil dat er zijn in dit soort dingen.
8: Mm-hmm.
10: Ik heb een soort fabriek bezocht in India en dat wil je daar niet zijn. Heel duidelijk. Dat is niet een gereguleerde.
8: Want niet hygiënisch.
10: Niet
8: aan onze richtlijnen. Oké.
10: Okay. Jij wil, als ik wil dat de patiënt van mij krijgt 20 milligram of 50 milligram van bepaalde bestanddeel, dan wil ik weten dat in de pil,
8: dat klopt.
10: In de tegenwoordig er is ook een stickertje op de tong die je kan gebruiken, allerlei methodes, dat de hoeveelheid daarin zit.
8: Ja.
10: En ik wil weten dat het is gewoon, het wordt niet vervuild met allerlei dingen.
8: Nee, dus daar ben je helemaal voor, want dat biedt Cibren ook aan.
10: Maar online kan je niet alles doen. En bij de huisartspraktijk, en daar kom ik terug op de eerste lijn zorg, niet alleen de huisarts, maar de praktijkondersteuners en de medisch specialisten. Op het moment dat je denkt dat iemand heeft een aandoening of gebruikt medicatie die invloed kan hebben op de seksualiteit, vraag het dan. Bied het aan om iets mee te doen.
8: Ja.
10: Ja, je kan iemand aanbieden om te helpen, maar je kan niet verplichten.
8: Nee.
10: Heel vaak zeggen patiënten van, nou, alles is oké, maar dan komen ze terug. En dat maakt het verschil. Het tweede, kan je, als je denkt dat is lichamelijk oorzaak, dan kan je wel bepaalde dingen instellen om meteen te onderzoeken bij de huisarts of bij de specialist.
8: Ja.
10: Okay, dus dan doe je bloeddrukmeting en gewicht, buikomvang. De buikomvang is echt rampzalig. Het is onderdeel van het metabool syndroom. En het metabool syndroom is een voorbode voor de suikerziekte en voor de oogcholesterol en de hart- en vaatziekte.
8: Ja. En dat dus, kun je dus allemaal doen in de spreekkamer.
10: Precies.
8: En Cibren, daar zit natuurlijk bij jou dan dat kan niet. Waar houdt het bij jou op? Dus jullie kunnen informatie verschaffen. Je kan mensen zeggen van, nou, ik zou toch even bij de huisarts gaan kijken. Maar je kan uiteindelijk ook gewoon Viagra of andere soorten medicijnen voorschrijven.
9: Ja, exact. Dus het houdt op waar jij zegt. Dus op het moment dat iemand fysiek onderzocht moet worden, dat kunnen we niet doen. Nee. We kunnen wel kennis delen, maar het is denk ik ook goed om te vermelden. Met fellows zijn we echt een aanvulling op het zorg. Aanbod, geen vervanging van. Dus de mensen die naar de huisarts gaan of naar een uroloog gaan, die ontvangen goede zorg en die zijn daar goed onder de pannen, om het zo te zeggen. Het grootste gedeelte van Nederland, want 80% van de medicatie wordt
8: veel dus niet naar de huisarts.
9: Die, die is daar niet, om welke reden ook. Schaamte is er één van, maar we zien ook andere redenen. Mensen zijn zich dus niet bewust van de risico's. Ze kunnen laagdrempelig aan die illegale alternatieven komen.
8: Mm-hmm.
9: daar richten wij ons op, om die mensen wel te helpen. En de groep die misschien wel helemaal geen hulp zoekt. En zoals Kobe zei, waarbij dat een significant impact heeft op de kwaliteit van leven. Die willen wij een laagdrempelig, maar gedegen alternatief bieden. En waar nodig ook wijzen op de risico's en doorverwijzen naar de huisarts.
8: Ja, en ik zag dat voor een consult bij jullie. Dus je vult eigenlijk een soort aanmeldformulier in. Consult is nog geen €15. Dat moet je dan betalen. En dan daarna is het, als je medicijnen wil, dan betaal je natuurlijk voor die medicijnen. Is dat ook jouw verdienmodel?
9: Ja, dus is daar een soort margesplit zit ertussen. Dus moet ook geld naar de arts natuurlijk en naar de apotheek voor de medicatie. Alleen ons uitgangspunt is, we moeten niet duurder zijn dan die illegale alternatief. Want we moeten de drempel juist verlagen om voor een veilige en gezondere optie te kiezen voor jezelf. Ja. Dat is ons uitgangspunt en daar kiezen we voor. Dus we moeten die prijzen laag houden.
8: En lukt dat? Werkt dat mensen jou inderdaad echt al vinden en denken, nou, ik ga het liever bij jullie bestellen dan illegaal?
9: Ja, dus we hebben inmiddels meer dan 20.000 mannen geholpen. Dus dat is een grote groep.
8: In hoe lange tijd?
9: 2 jaar zijn we nu bezig.
8: Dus je doet gewoon heel goed aan Google Ads of zo. Dat je, mensen gaan dus als eerste vaak googlen.
9: Er wordt heel veel gezocht op seksualiteit. Volgens mij is het een van de grootste zoekdingen. Dus inderdaad, dat is
8: daar belangrijk. Moet je zichtbaar zijn dan.
9: Exact, dus dat is belangrijk. Gelijkertijd lijkt het veel. Nog steeds zien we dat de grootste groep kiest voor die illegale alternatieven en voor die supplementen met verontreinigde middelen.
8: Dat kan je zien, dat kan je tracken.
9: Maar dat blijkt dus uit onderzoek. Hè? Dus
8: uit onderzoek.
9: Ja, dus rioolwater is wel eens onderzocht van welke
8: mensen. Wat er allemaal in zit. Ja, precies. Ik zie Kobe ook knikken.
10: Ja, kijk, deel van de mensen die met de alternatieve circuit gebruiken zijn niet de mensen die echt erectiedysfunctie hebben een probleem. Of het is de mensen in de party scene.
8: Ja,
10: om een voorbeeld te noemen. Waarbij de MD, ecstasy, noem maar precies. Op, wordt gebruikt. En dit soort middelen werken averechts op seksualiteit in het algemeen. Mm. Ook als het zijn appers en noem maar op. En dan zoeken ze ook alternatieven om de kwaliteit van de erectie of de seksuele functie te verbeteren. Mensen met depressie of angststoornissen krijgen antidepressiva of angstreducerende medicatie. 80% bijwerking op seksuele gebied. Mm-hmm. Met invloed op zin en erectiekwaliteit en lubricatiekwaliteit en orgasme. Niet iedereen weet ervan. Wordt niet verteld, de SSRI, de antidepressiva, is de derde voorgeschreven medicatie in de westerse wereld.
8: De derde, ja. Ja, dat is fors.
10: Is fors. Dus er zit een hele cirkel en is het lichamelijk of is het geestelijk of is het de relatie? Mm-hmm. Dan kunnen we aan de hand van het verhaal al een beetje differentiëren en ook op de juiste manier de patiënten verwijzen.
8: Ja, precies. Sibren, is dat ook iets waar jullie naar vragen? Dus als je dan iemand krijgt bij fellows die zegt, nou, het lukt allemaal niet meer zo, gaat de arts dan inderdaad echt doorvragen, hoe zit het? Heb je een relatie? Hoe zit dat? Zit die relatie goed? Etcetera?
9: Ja, zeker bij jonge mensen verwijzen we mensen ook naar een seksuoloog. Alleen daar zie je ook, hè, hoewel we dat doen, zie je ook de bereidheid om naar een seksuoloog te gaan. Zeker bij jonge mensen is niet altijd daar. Dat heeft ermee te maken, ze zijn op zoek naar een quick fix. Dus eigenlijk zien we daar twee dingen waarom mensen daar soms liever niet voor kiezen. Ten eerste is het, vinden mensen het nogal wat, hè? Je hele persoonlijke verhaal daar neerleggen, met iemand in gesprek gaan. Mensen ervaren er echt een drempel om dat te doen. Vaak ook niet voor één gesprek, maar voor, je bent zo 4, 5 keer in gesprek.
8: Het is ook, aan de andere kant, je wil het oplossen,
9: exact. Het is ook vrij prijzig. Hè? 4, 5 keer in gesprek, je bent zo meer dan €500 kwijt.
8: Bij een seksuoloog, wat dan niet wordt vergoed.
9: Wordt niet wordt vergoed, volgens mij in alle gevallen. Dus dat is een hoop. En aan de andere kant, wat je ook ziet, een erectiepil is één een quick fix. Dus het helpt gelijk. Ook vaak bij psychische problemen kan het een goede oplossing zijn. En ook na een paar keer. Dus het helpt soms ook mensen net dat drempeltje over van, hey, ik kan het wel.
8: Nog één kritische vraag dan richting jou. Het feit dat jij natuurlijk verdient aan het medicijnenverkoop, is dat niet een heel perverse prikkel? Want uiteindelijk, ja, is het dan die quick fix? Het is wel veilig, hè? Veilige medicatie. Maar ja, het lost misschien het onderliggende probleem bij die man niet op.
9: Nou ja, in die zin is, denk ik, ons verdienmodel niet anders dan een reguliere huisartspraktijk of een
8: maar die wil uiteindelijk natuurlijk gewoon het probleem oplossen.
9: Ja, wij ook uiteraard. Dus bij onze huisartsen, dus de arts die bij ons werken, is er geen financiële prikkel om iets voor te schrijven. Die verdienen niks meer als ze wel voorschrijven of niet voorschrijven. Mm. alleen maar advies geven. Die prikkel hebben we weggelaten natuurlijk, want dat wil je niet.
8: Ja, maar uiteindelijk kun je wel maar zoveel doen als die arts. Hè? Want je kunt dus niet dat onderzoek doen. Je kan niet zeggen, we gaan even een uitgebreide psychologische sessie houden.
9: Nee, maar je
8: eigenlijk
9: moet
8: kun je het als enige dat medicijn voorschrijven.
9: Ja, en advies geven dus. Hè? Dus vertellen, je hebt last van misschien wel van aderverkalking, maar ook op psychische problemen.
8: Ja, precies.
9: Even een brochure mee over
8: die voorlichting.
9: Wat nou belangrijk is. Hè? Praat met je partner over dingen. Hoe ga je om met seksualiteit? En je moet het dus benchmarken, niet versus de huisartsen in de praktijk. Wat ik zei, die krijgen goede zorg, maar we zijn echt een aanvulling. Versus dat grijze circuit waar we tegen optreden.
8: Ja.
9: Dat we dan een goed alternatief zijn. Want veilige medicatie. Want een arts doet een controle op medicatiebewaking. Een apotheek checkt je medicatiehistorie. We geven advies over psychische oorzaken, hoe daarmee om te gaan. We verwijzen naar de huisarts, naar de seksuoloog. En als je het daar tegen afstreept en ziet dat we dan even duur zijn, ja, dan is er een financiële prikkel. We doen het niet om niet, dat is zo. Maar ik denk wel dat we een goed doel dienen.
8: Helder. Kobi, eindigen met jou. Want mensen die nu luisteren en denken van, goh, misschien moet ik hier toch wat mee. Maar ik twijfel, wanneer ga je nou naar een huisarts? Wanneer is dat moment?
10: Het moment is dat je ervaart een probleem. Oké. Okay. Het kan beginnen al bij bezorgdheid.
8: Dus dat is al reden genoeg.
10: Is al reden genoeg. Neem de informatie. Als de informatie is niet voldoende, zoek naar betrouwbare informatie. Dat is het moment om even een stap. En dan kan het heel snel opgelost worden. Zoals ik zei, met informatie en communicatie lossen we heel veel dingen op.
8: Kennis is macht, hè?
10: Precies. En als ik mag, zeg ik over vrouwen. Vrouwen en mannen qua seksualiteit werken bijna hetzelfde.
8: Ja?
10: We moeten stoppen denken in dit is voor de man, dit is voor de vrouw. Een vrouw heeft een clitoris. De lengte van de clitoris is tussen de 8 en 11 centimeter en die werkt precies hetzelfde als de penis. Okay? Alleen, ze zien het niet. Een vrouw ziet haar genitalia niet en om dat te kunnen doen moet een spiegel gebruiken of voelen. En als de boodschap is dat is vies, dat is dit, dat is dat, dan gaan ze niet erkennen.
8: Nou, ik leerde dit al op mijn 11e uit de breakout, hoor, dat tijdschrift.
10: Nou, gelukkig. Maar niet iedereen weet het. En ook vrouwen hebben seksueel problemen. En misschien in de jonge vrouwen de pijn.
8: Dat
10: no way.
8: Mm-hmm.
10: Dus dat moet ook genoeg aandacht.
8: Precies.
10: En ik blijf hameren. Informatie, communicatie. En er zijn oplossingen. En de pillen en de plakketje op de tong. Dat tegenwoordig is een vrij nieuwe versie in Nederland. Maar die bestaat al in Europa lang. Zijn uitstekende middel. Met de juiste informaties.
8: Precies.
10: Met de juiste dosering en de juiste instructies.
8: Mooi gezegd. Dank jullie wel dat jullie hierover wilden praten. Kobi Rijsman, arts-seksuoloog, expert op het gebied van mannengezondheid. En Sybren Tolsma, medeoprichter van Fellows. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we langer door. Ook over concrete tips voor wat je nou zelf kunt doen als je hier last van hebt. Je kan lekker verder luisteren via bnr.nl/beter. Of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende business.

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks van jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën. Financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Oude fabrieksterreinen in de bodem zitten. Landbouwminister Van Essen wil nog voor de zomer nieuwe maatregelen presenteren om het stikstofprobleem aan te pakken. Volgens het AD denkt hij onder meer over het aanwijzen van zones rondom natuurgebieden. Daar gaan dan nog strengere regels gelden. En boeren die er zitten moeten zich daaraan gaan houden. In Helmond is een man aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met een overleden vrouw. Zij werd vannacht gevonden in hetzelfde huis na een 112-belletje. Of de twee een relatie hadden is nog niet duidelijk. Onderzoeksteams van de politie proberen in het huis te achterhalen wat er gebeurd is. Het was weer onrustig vannacht in Apeldoorn, waar honderden mensen bij een anti-AZC-protest waren. Dat begon rustig, maar het ging mis toen vuurwerk en rookbommen werden afgestoken. De ME moest ingrijpen en 3 mensen werden opgepakt. In Apeldoorn moet een noodopvang voor vluchtelingen komen en niet iedereen ziet dat zitten. En het Parool heeft in Amsterdam uitgezocht wat een stuk appeltaart kost bij de koffie. De prijzen lopen nogal uiteen, van €4,50 tot wel €9 per punt. Ook voor niet zelfgemaakte appeltaart wordt rustig €7,50 gevraagd. Horeca-eigenaren die de appeltaart wel zelf maken zeggen dat vooral personeel en ingrediënten duur zijn, zoals boter. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
5: Naam van jullie bedrijf?
6: Happy Bed.
5: Mijn gouden tip voor iedereen die met een fysiek product de markt wil bestormen.
6: Niet te lang nadenken, maar gewoon doen.
5: Hier heb ik momenteel zakelijk gezien de meeste kopzorgen om.
6: Voorraadbeheer.
5: Wat ik leer van mijn concurrenten.
6: Bij veel samenwerking met Beter Bed leer je ook weer anders kijken naar retail vooral. En dat is voor ons wel een nieuw speelveld. Hoe die retail, hoe die kijken, want wij zijn natuurlijk vooral B2C of online focused. Dus dat denk ik.
5: En beste Willem, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
6: Het probleem van je bed opmaken. Dus nooit meer je bed opmaken. Slogan die bij ons veel in marketingkreten wordt benoemd. Ja, dat wel.
5: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Willem van den Eertweg van Happy Bed. Van harte welkom, Willem.
6: Dankjewel.
5: Patrick, ook veel gedoe vaak met bedden opmaken? Ja. Of laat je dat aan Kelly over?
7: Nee, dat moet ik doen.
5: Echt waar?
7: Ja, alleen je hebt daar zo'n trucje voor. Weet je, dus dan duik je zelf in die hoes. Dus dan zie je zo voor je. En dan ga je met je handen omhoog. En dan pak je die puntjes. Maar dan heb je me alvorens wel binnenstebuiten gedaan. En dan ga je op zoek naar die dekbedpunten. Die pak je dan. En dan trek je het eroverheen. En ben je in één klap klaar.
5: Zijn hier beelden van?
7: Die gaan we wel even maken.
5: Die gaan we even maken. Ik zal je vrouw even een appje sturen. Want een dekbed zonder hoes. Dus eigenlijk feitelijk nooit meer je bed hoeven opmaken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
6: Je gooit eigenlijk het hele dekbed in de was. En zo heb je een dekbed en een hoes in één. Dus de hoes zit eigenlijk aan het dekbed vast. Hoe je normaal die hoes dus los hebt. Is nu alles in één. Alles in één dekbed.
5: En dat bedrijf is 6 jaar geleden opgericht. Jullie verkopen er inmiddels hoeveel per maand?
6: Ligt een beetje aan de maan, maar ongeveer 60.000 per maand op dit moment.
5: Nou, dat zijn best
7: een arena vol.
5: Verkoopgetallen, ja, een hele arena vol inderdaad. Hey, en dan de tegenargumenten die jij ongetwijfeld vaak ook voor je voeten geworpen krijgt. Op verjaardagen bijvoorbeeld. Het is vies, niet hygiënisch. En hoe kan hij in de was? Past die wel in mijn wasmachine?
6: Ja, dat is voornaamste eigenlijk. Dus inderdaad, het is een stukje de consument eigenlijk anders laten kijken naar dingen. Hoe past die in de was? Net al even over van het is natuurlijk een wasmachines zijn steeds groter aan het worden eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk verschillende

0: Kingdom of the Wars 2-1 persoonsdekbedden wordt bij ons heel veel verkocht.
1: Maar een king-size bed, kan dat al?
0: Ja, in een 10 kilo, dan moet je wel echt een grote wasmachine hebben. En dat ligt ook aan het merk wasmachine weer. Dus 9 à 10 kilo wasvoorschriften. En wij bieden 30 dagen proefslapen aan, omdat iedereen het gewoon zelf kan testen. En ook als je het gewassen hebt of geprobeerd te wassen, dan mag je het ook gewoon terugsturen.
2: Dus ben je ook zeker dat niemand meer teruggaat als ze één keer het gewend zijn gebruiken?
0: Nee.
1: 25 jaar ben jij, bedrijfskunde gestudeerd. Daar ligt ook de oorsprong van deze onderneming, toch?
0: Ja, ik ben eigenlijk tijdens mijn bedrijfskundestudie met mijn middelbare schoolvriend die ik van vroeger kende, zijn we eigenlijk iets begonnen wat schaalbaar moest zijn. We wilden eigenlijk iets online, was heel erg hip natuurlijk. Maar we hebben eigenlijk een relatief saai product. We hebben geen gadget zoals de meeste jonge mensen of een hippe app. Of dat werd heel veel benoemd in die bedrijfskundelessen en ondernemerslessen die bij ons genoemd werden. Het moest heel hip zijn en wij waren dat eigenlijk niet. Maar we hebben toch iets leuks van gemaakt.
1: Samen met jouw medeoprichters, jullie waren al aan het handelen in allerlei producten.
0: Klopt, ja. Ja, wij zijn eigenlijk begonnen in de coronatijd met faillissementen opkopen. Heel veel zaakjes stopten ermee. Mensen zeiden, ja, ik heb hier geen zin meer in. Dan doe ik het ook maar op. Dus wel heel veel restpartijen kwamen eigenlijk op de markt.
2: Hoe financier je dat?
0: Wij zijn begonnen met een studiefinanciering vooraan.
1: Ik gebruik mijn studiefinanciering voor een faillissementsverkoop. Ja, vind ik mooi.
0: Ja. En wij wonen nog thuis. Dat is ook wel een heel groot voordeel van jong beginnen. Ik had heel lieve ouders nog steeds die altijd wel een boterham met kaas maakten voor mij als het even tegen zat, zeg maar.
1: Wat was je eerste koop, je eerste aankoop?
0: Een restpartij lampen die bij de Praxis vandaan kwamen. Tuinlampen. En hele leuke handel, maar breekt wel. Wordt over de schutting gegooid door de pakketbezorger. Dat soort filmpjes kregen wij. En allerlei klachten met de technologie. Dat heb je allemaal bij textiel en dekbedden niet. Dus dat is
1: nee, dan kun je. Dat dekbed kan gewoon over de schutting. Geen probleem. Maar gaandeweg dachten jullie, leuk, al deze faillissementhandeltjes, maar we willen een merk gaan bouwen.
0: Ja, ik vind handel nog steeds heel leuk. Ik vind nog steeds de handelaar. Maar mijn compagnon is iets meer van, hij moet wel blijven natuurlijk al de andere kant het merk bouwen. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken van, die textiel was een heel leuke markt. Dat wisten we uit die faillissementverkoop.
2: Dat liep harder.
0: Ja, dus inderdaad, zoals je zegt, je hebt geen gedoe met maten vaak. Dus als kleding krijg je heel veel retour. Maten zijn vrij standaard. Mensen weten ongeveer wat ze kopen. Retouren waren enigszins te doen. Zoals ik zeg, het breekt niet. Als een pallet van 4 hoog naar beneden valt in een magazijn, heb je ook geen kosten.
1: Dus dat eigenlijk dat bedrijfje wat jullie tijdens jullie studie bestierden, dat was het perfecte experimentenproeflab.
0: Ja, dat is ook heel veel proberen en ook een kans om heel veel te kunnen proberen. Want als je zelf gaat sourcen en je gaat in China iets inkopen, nou dan ben je echt heel erg gefocust. Oké, die container komt deze kant op en dan moet dat ook echt werken. Terwijl wij hadden restpartijen, die werden heel goedkoop ingekocht. Andere mensen hadden erover nagedacht. Ze konden heel snel heel veel productcategorieën testen. En dat is eigenlijk wel, als je terugkijkt, een heel fijn gegeven geweest.
1: En dan beslis je dus om een dekbed te gaan verkopen zonder hoes. Maar dat bestond nog helemaal niet in Nederland.
0: Nee, wij zijn eigenlijk dus de textielbeurzen afgegaan, naar allerlei leveranciers bezocht. En toen zagen we eigenlijk dat dit in Amerika wel echt een trend aan. Ja, of in Amerika werd het al heel lang gedaan. Eigenlijk de comforter, dat is een beetje een soortgelijk iets.
2: Ze zijn natuurlijk gemiddeld heel erg lui.
0: Ja.
2: Die gaan natuurlijk niet een heel bed opmaken en hoeslakens.
1: Vinden ze gedoe.
2: Ja.
1: En dat, laten we eerlijk zijn, dat is ook gedoe.
2: En die hebben mega wasmachines thuis staan.
1: Ja, ook dat. En jullie dachten, dat is interessant. In Amerika een hit. Laten we eens kijken of we dat in Nederland kunnen uitrollen.
0: Ja, wij hebben eigenlijk het product. De vulling moet altijd wel synthetisch zijn, dat het snel droogt. Maar met de buitenkant van de hoezen, net zoals bij overtrek, heb je ook in allerlei soorten prints, maten. Je kent het wel. En dat doen wij dus ook met de dekbed. Dus heel veel verschillende soorten.
1: Ja. Ja, het is niet super high-tech, hè?
0: Nee, het is niet heel exciting. Nee. Iedereen had bij mij op de opleiding had iedereen een app en de volgende Uber en dat soort dingen. En dat hadden wij vaak een beetje aangekeken. Ja, het is niet heel.
2: In die handelaar gasten.
0: Ja.
2: Maar jullie waren geld aan het verdienen toch al heel snel.
0: Klopt.
1: Ja. En vervolgens dus een eigen merk gaan bouwen. Je zou ook kunnen zeggen, in Amerika zijn al diverse merken actief. Waarom niet gewoon als importeur aan de slag gaan?
0: Ja, wij zagen toch dat, ook omdat we andere merken verkochten al, ook vanuit die partijhandel, dat je toch bijvoorbeeld op een bol.com, op een Amazon, heel erg aan het bieden bent tegen wie de laagste marge pakt. Dus je hebt gewoon op die marketplaces waar wij ook veel begonnen zijn, zag je echt 8 aanbieders bij een bepaald merk. Dus dat je echt, als je zelf produceert en je hebt zelf je eigen merk, ben je echt full in controle van je retailprijs. En dat is in e-commerce denk ik wel heel belangrijk.
1: Anders wordt het een soort race to the bottom.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Heb je nu uiteindelijk een partij met wie je inkoopt en dat continu blijft doen? Of heb je sourcing vanuit meerdere partijen?
0: We hebben veel verschillende. We hadden een fabriek in Oost-Europa waar we veel mee samenwerkten, in Turkije en nu heel veel China. Het is wel fijn om 1 vaste partner te hebben die waar je gewoon weet van de kwaliteit is standaard. Dit is wat wij willen. Dit zijn de verwachtingen die de consument heeft van ons product. Want je ziet in textiel dat er nogal gesjoemeld wordt met diktes, met grammages, met bepaalde. Dan kan iemand wel goedkoper zijn, maar dan is het gewoon niet dezelfde kwaliteit en niet consistent dezelfde kwaliteit. Dus je moet wel echt een relatie opbouwen met de leverancier die dat ook gegarandeerd die kwaliteit levert.
2: Ja, ik merkte ook in het onderzoekje daarna dat er het is moeilijker te beschermen qua intellectueel eigendom of met patenten of iets.
1: Ja, gewoon niet, denk ik.
0: Nee, daarom moet je een heel sterk merk bouwen waar we nu met heel veel reclame, tv-reclame, out of home, met bepaalde, ook de traditionele media gebruiken we veel, radioreclame.
1: Ik heb jullie nog niet op BNR gehoord.
0: Ja, bij deze.
1: Ja, ja, je komt gewoon meteen hier in de studio. Ja, goed. Maar toch nog even over die wasmachine. Patrick zei het zojuist al. In Amerika hebben mensen vaak grotere wasmachines dan in Nederland. En stel, je slaapt op een dubbel bed. Één dekbed, 2,20 bij 2 meter, om maar zo'n voorbeeld te geven. Past een happy bed, dekbed, dan in de wasmachine?
0: Ja, wij hebben daar wasvoorschriften voor. En het vervelende daaraan is eigenlijk een beetje dat de wasmachinefabrikanten die gebruiken kilo's. En dat om een wasmachine sterkte en ook een beetje groottes aan te duiden. Maar dat is voornamelijk hoe sterk de motor is. Dus wij krijgen heel veel discussies online van verschillende mensen. Ja, bij mij past die in mijn 8 kilo wasmachine. Ja, bij mij niet. Ja, dat is dus heel merk ook afhankelijk. Want bepaalde merken gebruiken voor een 8 kilo wasmachine een andere soorten trommel. Dat is wel een uitdaging voor ons. Omdat wel, we hebben zelfs gedacht van ja, moeten we niet zelf een wasmachine gaan ontwikkelen. Maar goed, dat, misschien een beetje ver.
1: En dan wordt het ineens wel high-tech.
0: Maar als je een 10 kilo wasmachine hebt bijvoorbeeld, dan past eigenlijk bij vrijwel ieder dekbed.
1: En hoeveel kilo wasmachine heeft het gemiddelde huishouden?
0: 8 of 9. Wat standaard nu verkocht wordt, is minimaal eigenlijk 8. Maar als je een oude wasmachine hebt, dan heb je ook nog wel eens 5 of 6 kilo. En dan moet je echt wel een 1,40 dekbed, past daar wel in.
1: Dus de meeste dekbedden die jullie verkopen zijn 1-persoons?
0: Ja.
1: Dan vind je zo'n product uit. Dan gaat de machine uiteindelijk lopen. Jullie verkopen er nu zo'n 60.000 per maand. Het merendeel daarvan overigens in Duitsland. Dan verandert ook je bedrijf. Van ja, jullie waren met z'n tweeën, misschien een paar medewerkers. En vervolgens ga je groeien. En inmiddels zo'n man of 15 in dienst. Hoe heb jij jouw eigen rol zien veranderen de afgelopen jaren?
0: Dat is ook wel. Zelf continu flexibel blijven en continu jezelf ook blijven ontwikkelen is ook wel, denk ik, de uitdaging en wat onze groei ook belemmerd heeft uiteindelijk. Delegeren. De klassieke crisissen, die zijn bij ons wel echt, kun je wel inkleuren van het Kreiner-model.
1: Ja, dat is het model wat zegt, je zit in de pioniersfase, de delegeerfase, et cetera. Voor mensen die daar meer over willen weten, zou ik zeggen, luister de aflevering met Kees de Jong nog even terug van afgelopen week. Maar dat herken jij heel erg.
0: Ja, zeker. Daar kun je ons echt wel in kleuren. En daar moet je ook zelf je bewust van zijn. Oké, we zitten nu gewoon in deze crisis. En dat is bij ons wel echt heel, heel tekenend.
1: Maar maak dat eens concreet. Hoe ziet zo'n crisis er dan uit?
0: Bij ons bijvoorbeeld, het meest recent is ook wel echt delegeren. Dus met personeel zaten we altijd te balanceren. Een beetje op, zeker met AI nu. We willen relatief weinig mensen hebben. We willen het echt lean doen met weinig mensen. Maar wij zijn wel een beetje doorgeslagen in het met heel weinig mensen doen. Wij leveren beter bed, bijvoorbeeld 100 winkels. Nou ja, ik zit in meetings daar met 1-8 te spelen, zeg maar, omdat ik dat alleen regel. Wij doen in Luxemburg doen we een loyalty project. Sparenacties doen we daar. Dus ook weer hele grote bedrijven waar we tegenover zitten. Dus wij zijn vaak een beetje de new kid die met twee mensen een heel grote corporate...
1: Dan kom je ergens binnen en dan denken zij dat jij het afdelingshoofd bent van een of andere grote afdeling met 20, 30 mensen.
0: Ja, ze vragen dan, oh, en nou, je moet de factuur, en nou, je moet dit. En dan,
1: ja, doe maar naar mij.
0: Ja, alles naar mij, zeg maar. Ja, dat, maar op een gegeven moment moet je daar wel echt delegeren en ook uit...
2: Maar ik snap het wel, want uiteindelijk wil je wel goede marge maken. Dus dan ben je in het begin ook bezig om die marge te maken en zeg maar goede...
1: Lean and mean.
2: Cashflow, lean and mean. En op een gegeven moment is die brug van tussen de 10 en naar 25 man ook het allermoeilijkst. Want dan moet je al een beetje gaan voorsorteren op groei. En nu met AI heb je natuurlijk ook weer een stap die je zelf kunt maken. Dus ik kan me voorstellen dat het dan extra moeilijk is om te kijken... ga je nu uitbreiding doen om mensen erbij te halen, ja of nee?
1: En jij noemde net al cashflow. Daar gaan we het zo meteen met je over hebben. We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van HappyBed. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl.
3: Vandaag gaan we het hebben over het businessmodel van digitale assets maken met de snelheid van het licht. Ja, de tool heet Hicksfield AI en die bestond ook al een tijdje. En die was heel erg goed in het maken van digitale assets. Dus productfotografie, sociale media, afbeeldingen, headshots. Het probleem was alleen dat bij al deze tools moest je iedere keer iemand hebben die naar die website toe ging, een of ander ingewikkeld prompt ging invoeren. Moest wachten totdat die systemen gerenderd waren om een afbeeldingetje te hebben of een video, om die vervolgens weer in een social media systeem te gaan plaatsen. Heel veel stappen die nodig waren, handmatige stappen, die ze nu zelf hebben geautomatiseerd. Ze hebben namelijk de zogeheten CLI-functie in het leven geroepen, de Command Line Interface Integratie. En daarmee kan je, dus die mogelijkheden dat je dus heel snel digitale assets maakt, koppelen aan je AI-systeem naar keuze. Dus het kan heel makkelijk koppelen met Claude en met OpenAI, met OpenClaw voor de liefhebber. En dan kan je gewoon tegen jouw AI-systeem zeggen van, nou, weet je, ik heb hier een mapje met allemaal met een paar fotootjes van een product dat we verkopen. Het kan zijn een trui of een pen of wat je dan ook wil verkopen. En je kan zeggen, maak dan maar eens even op basis van al deze afbeeldingen voor alle komende feestdagen video's waarin een social media influencer ons product aan het aanprijzen is met een actueel haakje. En vervolgens gaat hij dat voor jou uitrenderen. Die gaat vervolgens voor jou in die tool alle knoppen bedienen. En vervolgens hoef je niet eens meer te gaan kijken naar hoe werkt dat systeem ook alweer, waar moet ik op klikken, waar moet ik dat prompt ook weer invoeren. Nee, dat doe je allemaal gewoon uit je chatbot naar keuze. Je geeft de toegang tot een mapje. Die haalt de referentieafbeeldingen haalt hij eruit. En vervolgens wordt het hele digitale proces op de achtergrond voor jou ontwikkeld.
1: Remy Gieling was dat. Wij praten verder met Willem van den Eertweg van HappyBed over het opschalen van een innovatief slaapconcept en de harde lessen van het ondernemerschap. Nou, we hoorden zojuist al een aantal voorbeelden. Tegenslagen hebben jullie ook gekend, onder meer in de vorm van productiefouten.
0: Zeker.
1: Hoe was dat? Hoe ging dat?
0: Zoals gezegd, kijk, bepaalde leveranciers die dan toch andere kwaliteiten leveren. En zeker als je het gaat wassen, dan dat er naden bijvoorbeeld losgaan. Of het blijft gewoon textiel, blijft bewerkelijk product.
1: Wanneer kom je daarachter? Is dat als de klanten gaan klagen? Of heb je dat al zodra het spul uit het schip komt?
0: Nee, ja, je hebt echt met onze volumes, wij komen daar heel snel achter. Met de klant-retour-ratio's die omhoog gaan, daaraan.
1: Supply chain, heb jij mee te maken? Een product dat in China wordt gefabriceerd, dan met de boot deze kant op komt, dan moet je dus al gaan betalen. Alleen jouw klant, die betaalt jouw factuur weer een heel stuk later. Ja. En dat is een cashflow uitdaging.
0: Ja, het is continu een soort prognose neerleggen van oké, wat denken we? Ja, je hebt toch, Azië is toch ongeveer 5 maanden hier vandaan, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, en je hebt geen studiefinanciering meer om dat te bekostigen.
0: Nee. En in het begin ook, kijk, e-commerce bedrijven hebben weinig om er tegenover te zetten. Dus bijvoorbeeld als je een productiebedrijf bent, dan kun je ze zeggen, oké, je hebt een machine, je hebt een pand, je hebt dingen. Maar wij hebben relatief buiten onze voorraad, waar banken niet echt tegenover graag willen financieren, vaak niet.
2: Er zijn geen zekerheden.
0: Nee, het zijn geen zekerheden, nee.
2: Nee. En toen je met het product begon... Hè,
1: Ik nog één ding vragen zeker? over die cashflow planning? Want je zegt, we moeten daar slim mee omgaan. Maar heb je dan op enig moment ook een soort financiering moeten ophalen? Want ik kan me voorstellen dat dit gaat echt om tienduizenden, misschien wel honderdduizenden euro's.
0: Ja, wij zijn daar uit vorige week naar eigenlijk... traditionele banken wilden ons in het begin echt niet te helpen. Dus ING, Rabobank, dat soort partijen, daar zijn we allemaal geweest. Die zeiden echt van ja, kreeg je heel weinig financiering voor de omzetten die wij toen deden. Omdat je, en die kijken echt historisch naar jaarcijfers, willen heel veel zekerheden hebben, willen. Dus wij zijn in de UK naar echt e-commerce bedrijven die e-commerce partijen financierden. Een beetje Amerikaans-achtige partij. Die daar wel in geloofde dat tegen hele hoge rentes. Maar ja, met betaaltermijnen en die rentes. Of met en die uitstel van die betaling kregen wij het wel. Dat was wel onze motor van hard groeien, zeg maar.
2: En als je kijkt naar je product, dan is het wel een bijzonder product. Want je hebt eigenlijk in de traditionele situatie een dekbed en een overtrek. En nu heb je die allebei. En ik zat eens te kijken naar wat cijfers. Er zijn niet heel veel cijfers over bekend. Maar er zijn wel in deze sector gaat het over een hoge verzadiging. Dus nou, er hebben mensen gemiddeld 10 tot 15 stuks beddengoed, waaronder overtrekken per persoon. Een groeiende markt. Maar dan zeggen ze dat de dekbedden die stegen met 23%. Terwijl de verkoop van bedtextiel, zoals overtrekken in diezelfde periode, maar 1% steeg. Dus dat maakt het wel interessant. Als jij dan positioneert, dan heb je dekbedden die relatief kostbaar zijn en de overtrekken relatief niet. Ben je daar dan intussen gaan zitten en hoe heb je die positionering dan bepaald?
0: Ja, wij zeiden altijd dat we wel een beetje de HEMA zijn. Een beetje dat, gewoon, je weet, bij de HEMA heeft iedereen wel een idee bij. Oké, ik krijg een kwaliteit, betaal niet te veel, maar ik betaal ook niet de Action en dat soort partijen zitten daar echt onder. HEMA is overigens ook heel sterk in beddengoed. Dus je moet wel echt je kunt in je kwaliteiten ook heel erg kiezen. Dus het is heel moeilijk online om een klant een kwaliteit te laten voelen of ervaren. En dat die online consument, die is ook wel. Ja, dat is echt een andere consument. Werken we nu bij Beter Bed bijvoorbeeld ook. Van die Beter Bed klant die daar komt. Ja, die kijkt gewoon echt niet op 10 euro verschil, zeg maar. En die online consument die kan heel makkelijk vergelijken. Heel makkelijk. Dus je moet een bepaalde kwaliteitsstandaard hanteren. En de balans vinden tussen prijs en kwaliteit. En wat die consument bereid is om te betalen.
2: Want als jij het advies had gekregen om bijvoorbeeld met je prijs veel hoger te gaan zitten. Want stel dat je het af zou zetten tegen een aanschaf van een nieuw dekbed. Dan zeg jij, door die online aankopers, is dat niet een haalbare kaart?
0: Nee, ja, je ziet toch waar de vraag van de consument, de grootste vraag van de consument, daar zijn wij op ingesprongen. Dus wij hebben niet, wij hebben wel gewoon gekeken, oké, wat wil de consument bereid om te betalen? En zo kun je ook terugwerken naar, oké, wat kun je dan produceren voor dat geld? En welke kwaliteitsstandaarden kun je dan hanteren om die vraag in te vullen, zeg maar.
2: En als je nu terugkijkt, hè, hoeveel verschillende fabrikanten en producten heb je in je hand gehad voor ditzelfde Happy Bed product, als je het zo zou moeten zeggen?
0: Ja, heel veel. Ja, we hebben echt, ik denk wel 10 verschillende fabrikanten mee samengewerkt. We hebben, nou, een leuk verhaal. In Turkije bijvoorbeeld hebben we een fabrikant gehad. En wij kwamen daaraan en die waren allemaal binnen aan het roken. Nou, ik dacht, niet heel verstandig.
1: Echt goed.
0: Ja, en 2 weken later zegt hij, we kregen een appje. Boss, we have a problem. Heel de fabriek was afgefikt.
2: Nee!
0: Dus je hebt ook wel risico's. Gelukkig had ik nog niet betaald. Maar dat is ook wel een bestaansrisico om bij één leverancier bijvoorbeeld te leggen. Is mij ook wel heel helder geworden. Oké, stel, daar gebeurt iets. Dan moet je ook wel, je moet wel meerdere fabrikanten hebben, want anders dan ben je wel echt te afhankelijk.
2: Ja.
1: Ja, en inmiddels ook meerdere landen moet je hebben, want Nederland is al een poosje te klein voor jullie geworden. De meeste omzetgroei komt uit Duitsland.
0: Ja, klopt. Ja, we zijn relatief snel naar Duitsland gegaan. We hadden eerst 2 domeinen, nu hebben we 1.com/Duitsland. Dus we hebben echt ook heel lean, ook om heel lean te blijven, dus tot 1 website te hebben.
1: Ja, maar het is niet happybed.com, hè?
0: Nee,
1: nee.
0: Nee, dat is belangrijk.
1: Ja, vertel maar even.
2: Ja, ik zit al te zoeken op Translate. Ja.
0: Happyweb.com is een Amerikaanse partij die
1: verkoopt net iets andere spulletjes voor in de slaapkamer.
0: Net iets happy, ook heel happy in bed. Ja. Hebben al verschillende
2: alleen nooit meer.
0: Verschillende aanbiedingen naar gedaan. En ook, ik krijg ook wel eens ooit zo de vraag, Happyweb, die hebben het dan opgezocht en die kijken naar mij van, overkoop jullie dat? Nou ja, dat is
1: net wat anders.
0: Ja.
1: Willem van den Eertweg van Happy Bed. Willem, dankjewel voor nu, maar blijf er zeker nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen... Napleiten.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met maatregelen komen om ons land uit de stikstofcrisis te halen. En ze zijn stevig, meldt het AD. Ze zullen boeren hard raken, vooral die in de buurt van natuurgebieden wonen. Het verschil met het vorige plan van BBB-minister Wiersma is dat dit pakket wel moet standhouden bij de rechter. In een huis in Helmond zijn politieteams bezig om uit te zoeken wat daar vannacht precies gebeurd is. Ze kregen een 112-melding binnen en vonden toen in het huis een overleden vrouw. Een man die daar was is aangehouden. Het is nog niet duidelijk hoe de twee elkaar kennen. In Australië is een man van 38 overleden na een aanval door een haai. Hij werd nog aan wal gebracht, maar was al overleden. Mensen worden op die plek nu gewaarschuwd voor de haaien. In januari overleed een jongen van 12 na een haaienaanval in Sydney. Haaienaanvallen gebeuren vaak per ongeluk, want een mens staat namelijk helemaal niet op het menu. Een door Amerika opgepakte Irakees wordt gelinkt aan meerdere aanslagen door heel Europa, ook hier in Nederland. Hij zou achter de explosie bij een bank op de Amsterdamse Zuidas zitten, zeggen de Amerikanen. Die was halverwege maart. Het pand raakte daarbij beschadigd. De man zou bij een pro-Iraanse militie zitten. En een duur horlogemerk is in Amsterdam gestopt met de verkoop van een speciaal zakhorloge. Er stonden namelijk lange TikTok-rijen met geïnteresseerden. En volgens Hart van Nederland stonden er al mensen sinds donderdagavond te wachten. Maar vannacht werd de sfeer grimmig. Nu roept de politie de wachtende op om weer naar huis te gaan. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: Hij rijdt daarheen en hij treft daar gewoon een scène aan, alsof hij in een film terechtkwam. Dus Bloed op de deur, bloed op de deur van de buren, op het trottoir, overal politielinten. Ze waren allebei, wat ik begreep, naar een gezamenlijke verjaardag geweest. Toen zijn ze thuis gekomen, toen waren ze dus met z'n tweeën thuis. En op enig moment heeft de verdachte dus verklaard van dat ze stemmen hoorden in haar hoofd. Anouk is op een gegeven moment de woning uitgevlucht. Op dat moment was de verdachte kennelijk twee andere messen aan het pakken in de keuken. Toen heeft Anouk snel aangeklopt bij de buren, om hulp geroepen. De deur werd open gedaan. En toen heeft ze daar gezegd van help, help. Ze probeert mij te steken. En op dat moment kwam zij al aanrennen met twee messen, één in elk hand. En toen is de steekpartij dus verder gegaan in de woning van de buren in het halletje.
9: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
10: Dankjewel, Wouter.
9: Even korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, het maken van video's van misdrijven en dat vervolgens livestreamen, dat is eigenlijk iets wat je een soort rare,
10: ja, nieuwe trend.
9: Trend wil ik niet zeggen, maar je hoort het de afgelopen tijd, hoor je dat toch vaker. Het gebruik van sociale media neemt toe. Iedereen heeft een camera op zijn telefoon. Is nou het maken van beelden van een misdrijf, is dat strafverzwarend?
10: Nou, kijk, als jij het misdrijf zelf pleegt, en je gaat het vervolgens onder zitten filmen. Ja. En misschien online plaatsen. Dan kan ik me zo voorstellen dat een gemiddelde rechter, bij een bewijsverklaring, dat wel als strafverhogend gaat aanmerken. Ja. Zeker. En daarnaast speelt u de discussie. Er is nu een wetsvoorstel in voorbereiding, waarbij het gaat om het filmen van mensen die in ernstige nood zijn of overleden zijn. Mm-hmm. En dat ziet ook een beetje op, ja, als je gaat filmen bij ernstige verkeersongelukken. Ja. En dat vervolgens online gaat plaatsen of verder gaat verspreiden. En dat willen ze nu strafbaar stellen. Maar dat is nog niet aan de orde. Maar ik denk, ik vind het echt wel zeker, op het moment dat jij een ernstig strafbaar feit pleegt en je gaat het ook nog zitten filmen en lopen streamen, om het zo maar te zeggen.
9: Ja.
10: Dan zal het in de strafmaat gaan meewegen. Ja.
9: Ga naar de zaak. Gealarmeerde agenten treffen op zaterdagavond 23 oktober 2021 in Den Bosch een gruwelijk tafereel aan. De 21-jarige Anouk ligt in een plas bloed op de vloer. Uit de woning ernaast komt een andere jonge vrouw naar buiten gelopen. Het is de halfzus van Anouk. Ze zit onder het bloed, kijkt wazig uit haar ogen en zegt: ik heb het gedaan. Ze wordt direct aangehouden. Anouk wordt gereanimeerd, maar overleeft het niet. Anouk blijkt die avond door haar halfzus met messen te zijn opgewacht op de overloop van het huis. En daar is ze vervolgens aangevallen. Ze is gevlucht naar het huis van de buren, maar daar gaat de aanval verder. De halfzus van Anouk doodt haar met 88 messteken. Een deel van de moord filmt ze en zet ze online in een livestream op Instagram. Ze zegt later dat stemmen in haar hoofd haar tot deze gruwelijke moord dreven. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Priscilla Bugelen uit Arnhem. Welkom, Priscilla.
8: Dankjewel.
9: Priscilla, jij staat als advocaat zowel slachtoffers als verdachten bij. Is dat moeilijk om steeds die andere pet op te hebben?
8: Nou, moeilijk. Nee, ik vind het niet moeilijk. En ik vind het ook, kijk, sommige collega's die kijken daar wel op een bepaalde manier tegen aan.
9: Ik ken er één, die zit naast me.
8: Ja, slachtofferadvocaten. Ja, nou ja, ik denk dat veel strafrechtadvocaten toch wel op een bepaalde manier soms naar slachtofferadvocaten
9: kijken. Nee, maar de dubbelfunctie, dat vind jij ingewikkeld, toch? Als jij zowel slachtoffers bijstaat als verdachte.
10: Nou, ik sta zelf geen slachtoffers bij.
8: Ja.
10: Maar dat is niet omdat ik geen slachtoffers wil bijstaan. Maar dat is gewoon niet waarvoor ik ben opgeleid en waarvoor ik op deze aarde ben.
9: Nee. Ja.
10: En ik ben voor deze aarde om verdachten bij te staan.
8: Ja.
10: Maar binnen mijn kantoor waar ik werk zijn er ook heel veel advocaten die zowel slachtoffers als verdachten bijstaan. Dus,
8: ja, je moet het gewoon niet in dezelfde zaak doen, uiteraard.
10: Nee, dat lijkt me onhandig. Ja.
8: Precies, maar voor de rest, kijk, ik vind het gewoon, ik kijk naar het belang van mijn cliënt. Ik ben hartstikke partijdig, hè? Daarom ben ik advocaat. En ik koppel, zeg maar, de hoedanigheid van die cliënt los van
10: ja, of je slachtoffer of verdachte is.
8: Dus dat zie ik gewoon los van elkaar.
10: Maar het is wel een heel ander type werk, toch? Laten we wel zijn.
8: Ja, het is ander werk. Maar ik denk wel dat de slachtofferadvocatuur, dat er vaak naar wordt gekeken van, nou ja, je stelt even een vordering benadeelde partij op en daar houdt je werk eigenlijk mee op.
10: Ja, zo kijk ik er niet tegenaan.
8: Oké, okay, nee, maar ik denk dat er veel mensen wel zo naar kijken, terwijl het werk wel daadwerkelijk veel breder is dan dat.
10: Ja. Wat vind je leuker eigenlijk?
8: Dat is een vraag die ik lastig te beantwoorden vind.
10: De verjaardagsvraag.
8: De verjaardagsvraag.
9: Wat doe je liever?
8: Ik vind de afwisseling vind ik leuk. En dat is echt het eerlijke antwoord.
9: Ja,
8: ja, ik vind het echt allebei leuk om te doen. Ja. Ja.
9: De zaak waar ik net over, die ik net heb voorgelezen, die is de boeken ingegaan als de Instagram-moord. Waarom vind je het belangrijk dat er aandacht komt voor jouw kant van dit verhaal?
8: Nou, eigenlijk het verhaal van mijn cliënt, hè? Ja. Om het maar zo te zeggen. Ja, daar zullen we misschien nog wel over komen te spreken, maar deze zaak heeft heel veel media-aandacht gekregen.
9: Ja.
8: Dat heeft natuurlijk alles te maken met een documentaire die is gemaakt. En daar kwamen wij eigenlijk achter tijdens de procedure in hoger beroep.
9: Ja.
8: In die documentaire stond de kant van de dader centraal, om het zo te zeggen. En er kwam een mediastorm volgde daarop.
9: Ja.
8: En wij hebben eigenlijk er altijd voor gekozen om niet met de media te praten. En dat heeft toch wel de doorslag gegeven dat wij zeiden van, nou, misschien toch één keer onze kant van het verhaal vertellen.
9: Ja, want waarom wel nu?
8: Nou ja, omdat we het toch wel belangrijk vinden. We vinden niet dat de documentaire volledig is geweest. Dat heeft daar wel mee te maken.
9: Oké, okay.
8: Ja.
9: Laten we beginnen bij het begin. Hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
8: Simpelweg, ik werkte destijds nog in loondienst bij een kantoor in Arnhem, bij Spijker. Mm-hmm. En daar kwam de zaak binnen. En dat was dus een zaak van een nabestaande. De vader van Anouk wendde zich tot dat kantoor. Ja, en die zaak die kwam simpelweg op mijn bureau terecht. Ik denk dat ik destijds genoeg tijd had om die zaak te kunnen behandelen.
9: Dan komt zo'n zaak op jouw bureau terecht. Als je een verdachte bijstaat, dan krijg je een eerste dossier. En daar staat van alles in. Maar als je een slachtoffer bijstaat, wat komt er dan op jouw bureau precies terecht?
8: Nou, niet heel veel meer dan een terugbelverzoek van een cliënt die aangeeft van, goh, hè, mijn dochter is om het leven gebracht en er volgt een strafzaak en ik wil graag worden geholpen. Want als slachtofferadvocaat krijg je uiteindelijk wel een dossier, maar dat is echt op een veel later moment dan dat een verdachte een dossier krijgt.
10: Want in welk stadium, zeg maar, hoeveel dagen of weken of maanden na de moord
8: meldde deze cliënt zich? Maar het was redelijk snel.
10: Ja.
8: Het was redelijk snel. Ja, er waren nog geen zittingen geweest.
10: Nee, en het onderzoek was eigenlijk nog in volle gang op dat moment.
8: Ja, was zeker nog in volle gang. Dus er was nog niks bekend over waarom of hoe of wat.
9: Jij bent een ervaren slachtofferadvocaat. Ik merk zelf dat als iemand me met zo'n heftig verhaal belt, dat ik dan altijd denk, oh jeetje, dit is er een van de buitencategorie.
8: Ja.
9: Had jij dat ook?
8: Ja, tuurlijk. Ja, ja, als je deze de omschrijving van dit feit, ja, dat is gewoon verschrikkelijk wat daar gebeurd is.
9: Wat is dan vervolgens de eerste stap die je zet? Probeer dan zo snel mogelijk te komen tot een afspraak, of laat je iemand eigenlijk het verhaal doen aan de telefoon?
8: Nee, afspraak.
9: Ja.
8: Nee, in een zaak als deze echt een fysieke afspraak, want dat wil je niet via de telefoon.
9: Dan neem ik aan, dan nodig je de vader in kwestie uit op jouw kantoor.
8: Ja.
9: Neem ons dus mee naar dat gesprek.
8: Ja, wat ik er nog van weet, want het is inmiddels lang geleden. Dit feit was in 2021. Maar ja, echt een gebroken man die er dan tegenover je zit. In dat Anouk had dus twee halfzussen.
9: Ja.
8: Dus je moet het zo zien. Anouk had een gezamenlijke moeder met haar zussen. En ze hadden allemaal een andere vader.
9: Ja,
8: ja, en hij is in één klap gewoon zijn dochter kwijt. Ja, en de manier waarop hij daarop, waarop hij daarvan in kennis werd gesteld, was ook gewoon verschrikkelijk hoe dat gegaan is.
9: Ja, want hoe had hij het gehoord?
8: Hij kreeg een appje. Anouk die woonde op dat moment bij haar moeder, maar ze hadden dagelijks contact. En zagen elkaar ook echt heel erg regelmatig, wekelijks, zo niet dagelijks. En op een gegeven moment krijgt hij een appje van Anouk met daarin een foto. En op die foto is Anouk te zien met bloed in haar hals. En hij dacht, wat is dit voor foto? Kan het niet plaatsen? Hij dacht, het is bijna Halloween. Misschien dat het een grapje is. En iets later gaat de telefoon. En het is de moeder van Anouk. En die zegt in paniek, ja, Anouk is neergestoken. Je moet nu naar die woning toe komen. En hij rijdt daarheen. En hij treft daar gewoon een scène aan. Alsof hij in een film terecht kwam. Dus bloed op de deur. Bloed op de deur van de buren. Op het trottoir. Overal politielinten. Ja, verschrikkelijk.
9: Van wie had hij dat eerste appje gekregen?
8: Van Anouk zelf. Anouk zelf heeft hem een foto gestuurd.
9: Ja.
8: Die heeft haar vader en ook haar moeder willen alarmeren. Van er is hier iets aan de hand. Ja. En bij haar moeder zaten er ook wat tekstberichten nog bij. Iets in de trant van help mijn zus, ik zal haar zo noemen. Die wil hem steken en mijn cliënt kreeg dan die foto.
10: Dan moet ik het zo feitelijk snappen dat zij samen thuis waren.
8: Ja.
10: Dat moeder niet thuis was.
8: Nee.
10: Hij was sowieso niet daar, want hij woonde daar niet.
8: Nee, klopt.
10: En dat zij dus gedurende dat delict eigenlijk, terwijl ze nog leefde, berichten heeft gestuurd.
8: Ja, klopt.
10: Maar god.
8: Ja, op enig moment, ze waren allebei, wat ik begreep, naar een gezamenlijke verjaardag geweest. Toen zijn ze thuis gekomen, toen waren ze dus met z'n tweeën thuis. En op enig moment heeft de verdachte dus verklaard van dat ze stemmen hoorde in haar hoofd. En stemmen van dat ze bang was dat ze aangevallen zou worden door haar zus. En toen is dat tafereel begonnen, dus eerst op de overloop.
9: En wat wist jouw cliënt op dat moment van wat er nou precies allemaal gebeurd was. Dus hij komt daar aan, treft hij. En dan vertelt hij het aan jou. Komt zo'n verhaal er dan in één keer goed uit? Of is dat een heel geëmotioneerd gesprek? Want ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is om dat te gaan vertellen.
8: Ja, want hij wist op dat moment ook helemaal niet waarom.
9: Toen hij bij jou was?
8: Ja, er was nog helemaal niks over bekend. He, want er waren wel verdachten voor horen uiteraard.
9: Ja.
8: Maar op zo'n moment beschikken wij nog niet over een dossier. Dus wij hadden helemaal geen idee van wat is hier nu precies gebeurd.
9: Ja. Dat lijkt me toch wel echt heel anders, Chris. Dat je als advocaat op dat moment dus geen dossier hebt. Je hoort een verhaal van je cliënt aan. En dat is in het begin natuurlijk ook eigenlijk dan het verhaal waarmee je het moet doen, denk ik, hè?
10: Ja, nu is het natuurlijk wel zo hè, dat je bij ernstige delicten zeker, maar dat kan Priscilla beter vertellen dan ik, want ik denk dat je daar meer ervaring mee hebt. Je hebt natuurlijk wel familierechercheurs.
8: Ja.
10: Dus dat zijn rechercheurs van de politie die de familie informeren over de voortgang van een onderzoek.
8: Klopt.
10: Was daar hier sprake van?
8: Ja, zeker. Alleen het lastige was dat de verdachte in het begin heel erg lastig te verhoren was.
10: Ja.
8: En dat zal dan met haar toestand op dat moment te maken hebben gehad. Maar er kwam niet heel erg veel uit die eerste verhoren. Dus dat is dan ook wat je daarvan terugkrijgt.
10: Op het moment dat die vader bij jou komt en hij komt voor het eerst met jouw verhaal, wat is zeg maar als slachtofferadvocaat dan het eerste wat jij gaat doen richting het Openbaar Ministerie, rechtbank, politie?
8: Ja, dat is proberen om zoveel mogelijk informatie te krijgen. En wat ik eigenlijk altijd doe is, je hebt recht op gesprekken met betreffende officieren van justitie. Dat heet een slachtoffergesprek. Is dat je gewoon letterlijk vraagt om zo snel mogelijk zo'n gesprek te plannen.
10: Om over de voortgang van het onderzoek te spreken.
8: Ja, over de voortgang. Zij kunnen jou soms alvast tussentijds informeren over wat heeft een verdachte verklaard. Gaat iemand naar het Pieter Baan Centrum? Of dat soort zaken, die kunnen zij tussentijds aan je vertellen. En ik vraag altijd direct het dossier op. Zodra het dossier wordt vrijgegeven, dat direct op mijn bureau terechtkomt.
10: Ja. En hoe lang duurde het hier ongeveer voordat je echt een soort van dossier kreeg en een beeld kreeg van wat er nou eigenlijk gebeurd was?
8: Ik denk een paar maanden.
10: Paar maanden.
8: We een dossier kregen. We kregen wel tussentijds informatie hoor. Ja, op enig moment hoorden we dan wel dat zij in een bepaalde verwarde toestand was. En dat zij tijdens de politieverhoren dacht dat ze Anouk weer tot leven had gewekt. Met een vingerknip, is wat ze zei. In eerste instantie ontkende ze het naar mijn weten dat Anouk überhaupt dood was. Maar later zei ze, het is toch helemaal niet zo. Ik heb haar weer tot leven gewekt.
9: Ze was dus duidelijk verward.
8: Ja.
10: Wat was de leeftijd eigenlijk van deze zussen?
8: Ja, begin 20.
10: Allebei?
8: Ja.
9: Wat was nou de relatie tussen de verdachte en haar halfzus? Kun je daar iets meer over vertellen?
8: Ja, uiteindelijk heb ik het gelezen. Ik heb natuurlijk ook veel gehoord. Maar er zitten bijvoorbeeld ook WhatsApp-gesprekken tussen de beide zussen in het dossier. Die telefoons zijn gewoon uitgelezen. Dus, mm-hmm. En als je die gesprekken leest, dan lees je daarin wel echt een band zoals zussen die kunnen hebben. Maar ook
9: een warme band.
8: Nou ja, maar ook wel met hele felle ruzies tussendoor. Ook wel in felle bewoordingen. Dat is wel wat je daarin leest. Maar dat zijn niet direct ruzies dat je denkt van, oh ja, je verwacht daarbij zo'n type delict als wat hier gepleegd is. Dat zijn bijvoorbeeld de ruzies die gaan over een broek die de een van de ander heeft gepakt. Of dat soort zaken.
9: Ja.
8: Maar goed, bij mijn cliënt speelde natuurlijk wel de vraag van, ja, is dit het dan? Of is er mogelijk nog meer gebeurd wat niet uit die WhatsApp-gesprekken voortvloeit?
9: Ja.
8: Dat weet je natuurlijk dan niet.
9: Heeft ze ook verteld waarom ze had gelivestreamd? Want dat was natuurlijk buitengewoon naar detail. Omdat je daarmee hadden dus eigenlijk mensen live kunnen meekijken bij zo'n steekpartij.
8: Ja, ze had stemmen in haar hoofd die zeiden haar dat ze het erger en erger moest maken. En uiteindelijk heeft zij daar dan kennelijk zelf een invulling aan gegeven hoe ze dat moest doen. En dat was dus door het enerzijds haar telefoon te pakken en het live te gaan streamen. En anderzijds ook door het hondje van de buren dood te steken.
9: Ja, dus het is daar dus die avond, dat is natuurlijk
10: de hel geweest. Maar begrijp je nog goed dat ze ook het hondje van de buren heeft doodgestoken?
8: Ja. Anouk is op een gegeven moment de woning uitgevlucht. Op dat moment was de verdachte kennelijk twee andere messen aan het pakken in de keuken. Toen heeft Anouk snel aangeklopt bij de buren, om hulp geroepen. De deur werd open gedaan. En toen heeft ze daar gezegd van help, help. Ze probeert mij te steken. En op dat moment kwam zij al aanrennen met twee messen, één in elk hand. En toen is de steekpartij dus verder gegaan in de woning van de buren in het halletje. Ja, die buren die hebben natuurlijk geprobeerd om
10: dat te stoppen, op een
8: om dat te stoppen ja. Maar ze gingen als een bezetene tekeer. Zo vertelt het dossier. En die hebben op dat moment gedacht, we pakken onze eigen kinderen. Er waren kleine kinderen aanwezig in die woning. En we vluchten naar de badkamer.
9: Jezus.
8: En vanuit die badkamer hebben zij dus 112 gebeld. En op enig moment horen ze dus dat de verdachte ook naar boven loopt. En horen ze geluiden, waardoor ze al wel dachten van, nou ja, ze is nu ook op ons hondje aan het insteken. En dat hondje is uiteindelijk enkele dagen later overleden.
9: Ja. Ja. Ja. Dit lijkt me iemand die duidelijk, hè, dat blijkt ook wel uit, als je gewoon de gebeurtenissen leest, ze komt verward naar buiten, ze zegt ik heb het gedaan, dan word je psychologisch onderzocht. Dat is in dit geval ook gebeurd. Wat kwam daar uit?
8: Nou, ze ging naar het Pieter Baan Centrum en wat er eigenlijk uitkwam was, zij concludeerde dat er sprake was van iemand die volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ja. Daar kwam ter sprake dat zij in de maanden voorafgaand aan dit delict cannabis gebruikte. Dus ze blode regelmatig. Ja. Dossier vertelt 10 tot 15 jointjes per dag. Dus er werd ook een stoornis in cannabisgebruik vastgesteld. Maar daarnaast ook schizofrenie.
9: Ja.
8: En vanuit die schizofrenie, dat werd als hoofdoorzaak voor het ontstaan van die psychose gezien. Dus dat is eigenlijk wat de deskundigen in het in het Pieter Baan Centrum hebben geconcludeerd.
10: Ja, dus schizofrenie, cannabisgebruik, dat leidt dan zeg maar tot een hele heftige psychose.
8: Ja.
10: Van waaruit zeg maar dit delict pleegt.
8: Ja.
10: Was al eerder bekend met psychoses of?
8: Nee, dat vertelt het dossier niet echt. De verklaringen in het dossier vertellen wel dat ze wat gekker gedrag vertoonde. Mensen rondom haar die hebben het wel over dat ze opeens gekkig of engig naar je kon lachen. Of dat ze wegliep op een verjaardag om in de spiegel te gaan praten. Anouk die heeft ook veel gesprekken gehad met mijn cliënt daarover via WhatsApp. Hè, dat ze zei van ze doet raar of ze irriteert me. Maar goed, mijn cliënt die dacht van ze zullen wel ruzie met elkaar hebben.
9: Haar moeder heeft ook gezegd dat degene die gestoken heeft, dat die inderdaad al een tijd lang verward gedrag vertoonde. En dat er ook wel een beetje gesproken werd van misschien moet je even naar de dokter en dat soort dingen, toch?
8: Ja, ik heb niet kunnen concluderen dat ook daadwerkelijk gebeurd is.
9: Nee. Oké. Okay. Nee.
10: Wel interessant natuurlijk, hè? Want voor jou als advocaat ook, hè? Want je staat die vader bij.
8: Ja.
10: Maar er is natuurlijk ook nog een moeder.
8: Ja.
10: En er zijn nog wel nog twee andere. Je hebt het zusje, zeg maar, de daderzusje, maar je hebt nog een andere zusje.
8: Ja, ze waren in totaal met z'n drieën.
10: Ja, met z'n drieën. Ja. Heb je dan overleg met die andere advocaten? Of is er überhaupt contact? Of hoe werkt dat dan?
8: Nee, want die belangen die stonden echt wel totaal de andere kant op.
10: Ja.
8: Dus ik heb dan ook geen reden om daarover in overleg te treden. Nee.
9: Want in hoeverre stonden die belangen de andere kant op?
8: Nou ja, kijk, zij is natuurlijk de moeder van drie dochters.
9: Ja.
8: Een van haar dochters heeft haar andere dochter om het leven gebracht.
9: Ja.
8: Zij wil natuurlijk vanuit haar perspectief de verdachte niet laten vallen. Nou ja, dat volgde uit de zittingen.
9: Ja, helder. Ja.
8: Ja. Mijn cliënt was vooral heel erg boos. Er was heel veel onbegrip. Waarom is dit gebeurd? Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
9: Ja. Als slachtofferadvocaat vertreed je dus ook in eigenlijk zo'n familiedynamiek. Hoe lagen de verhoudingen? Was er eigenlijk goed contact tot aan het delict? Want daar moet je dan natuurlijk ook een beetje in verdiepen. Hoe zag dat eruit?
8: Wat ik begrepen heb, was dat het inderdaad het geval. Was er eerst gewoon goed contact. En heeft het delict of een korte periode daarna wel gemaakt dat er geen contact meer was. Ja,
9: dat lijkt me dus ook heftig hoor. Die positie als advocaat, toch, Chris? Dat je dus gaat de belangen van één kant dienen. Die stroken niet met de belangen van de andere kant. Maar ook, je weet ook natuurlijk, bij die andere kant is ook verdriet. Maar die gaan daar anders wellicht mee om.
8: Ja,
10: maar dat geldt natuurlijk ook eigenlijk voor. Dat geldt natuurlijk voor elke advocaat in zo'n zaak. Dus niet alleen voor de slachtofferadvocaat, maar dat geldt ook voor die advocaat van de verdachte.
9: Ja.
10: Die heeft natuurlijk met dezelfde dynamieken te maken waar Priscilla ook mee te maken heeft. We hadden het net eventjes over die PPC-opname en wat daar uitgekomen is. Er is al discussie over of zeg maar nabestaande slachtoffers inzicht mogen krijgen in die stukken van het PPC, die rapporten.
8: Ja.
10: Hoe is dat hier gegaan?
8: Nou, wat ik eigenlijk altijd doe, ik vraag het wel op. En het is een beetje afhankelijk van de zaak of je ze krijgt, ja of nee.
9: Want waarom is daar discussie over, als ik vraag mag?
10: Nou ja, omdat die rapportages van het Pieter Baan Centrum of van gedragsdeskundigen, er staat natuurlijk heel veel persoonlijke medische informatie in.
9: Privacygevoelige
10: informatie. En die wordt natuurlijk wel deels ook wel besproken op een openbare zitting, waar ook jij bij zit of andere journalisten, waar iedereen kennis van kan nemen. Maar goed, op papier zijn dat toch zijn dat hele privacygevoelige documenten. Die worden in principe niet overlegd, althans is mijn ervaring.
8: Nee, niet vaak.
10: Aan nabestaanden. Ja,
8: soms
10: misschien
8: wel.
10: Met instemming of zo dan.
8: Ja, mijn ervaring is dat het vaker niet gebeurt dan wel, maar het gebeurt wel eens.
10: Ja.
8: Maar goed, dat kun je natuurlijk ondervangen door zo'n slachtoffergesprek. door in gesprek te gaan met de officier van justitie, waarbij de officier jou uitlegt wat er in dat rapport staat. Dus zodoende kwamen wij wel aan de informatie.
10: Ja. Je vertelde net, schizofrenie, cannabisgebruik, psychose. Wat was dan de conclusie van het PBC als het gaat om de vraag, toerekenbaarheid en wat moet er eventueel...
8: Volledig ontoerekeningsvatbaar is wat ze zeiden.
10: Ja.
8: En wat dan een passende afdoening zou zijn, zeiden zij TBS-voorwaarden. En ze zeiden aan de ene kant vinden wij echt een klinische behandeling van aanzienlijke duur echt nodig. Het recidieve risico werd ook als hoog ingeschat. Maar aan de andere kant zeiden ze ook van ja, ze heeft wel ziektebesef laten zien. En ze is ook van de middelen afgebleven. En dat gaf de behandelaar zelf vertrouwen.
9: Ja, wat is nou echt het idee dat die cannabis de aanjager is geweest van die psychose?
8: Nou, dat is wel de vraag die wij gedurende die hele procedure gesteld hebben. En dat is wel iets wat wij ook naar voren hebben gebracht. Het Openbaar Ministerie dacht daar in eerste aanleg nog anders over dan op een later moment. Maar daar zullen we nog over te spreken komen. Ja. Maar dat is wel iets wat wij opgeworpen hebben. Ook in de gesprekken met het Openbaar Ministerie en ook op de uiteindelijke zittingen.
10: Maar met welk doel dan?
8: Met welk doel? Kijk, culpa in causa eigenlijk.
10: Leg het eens uit,
8: Priscilla. Culpa in causa, dat is eigenlijk... Je kunt niet je verschuilen bijvoorbeeld achter een stoornis als jij zelf deels verantwoordelijk bent voor het veroorzaken van die stoornis. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus heel simpel gezegd, toegepast op deze casus, als jij 10 tot 15 jointjes rookt per dag. Hè, ik denk dat de meeste mensen wel weten dat door zoveel te blowen dat je mogelijk een psychose in de hand werkt.
9: Het is niet goed voor je.
8: Het is niet goed voor je, het gaat je niet helpen. Ja, ben je dan niet mede verantwoordelijk aan die psychose?
9: Ja.
8: Dat is de vraag die wij eigenlijk gedurende die hele procedure bij de rechtbank en het Hof hebben neergelegd.
9: Weet jij dat, Chris? Hoeveel invloed, als jij als slachtofferadvocaat die vraag opwerpt, kan dat in zo'n procedure?
10: Procedure aan zich natuurlijk niet. Hè? Dat loopt eigenlijk allemaal via het Openbaar Ministerie.
9: Priscilla knikt een beetje.
10: Misschien is het nog een betere vraag.
9: Misschien eigenlijk wel.
8: In het verleden was het zo dat slachtoffers in het kader van het spreekrecht alleen maar konden spreken over de gevolgen van een strafbaar feit.
9: Ja.
8: Inmiddels hebben we onbeperkt spreekrecht. Ja. Dus hoe ik dat aanvlieg in de praktijk, en dat doe ik niet in elke zaak, ik ga echt niet op elke zitting een tweede officier van justitie staan te zijn. Maar in zaken waar het nodig is, doe ik dat zeker wel. En dit was zo'n zaak. Heb ik gewoon letterlijk gezegd, nou, het spreekrecht delen wij door twee. Mijn cliënt gaat zich uitlaten over de gevolgen.
9: Ja.
8: En over welke afdoening passend is. En ik neem de toerekenbaarheid voor mijn
10: rekening. Maar ik dacht meer dat je doelde eigenlijk, voordat we bij de zittingen komen.
8: Ja.
10: In de fase daaraan voorafgaand.
8: Oh, daaraan voorafgaand.
10: Ja, want er komt natuurlijk zo'n PBC-rapport. Daar komen bepaalde conclusies uit. Ja. Nou, die worden met jullie gedeeld, neem ik aan, via de officier van justitie.
8: Ja.
10: En als je dan als slachtoffer of advocaat kun je eigenlijk niet heel veel meer invloed uitoefenen in dat stadium van de zaak.
8: Nee,
10: dan via de officier van justitie je wensen neerleggen.
8: In gesprek blijven met de officier van justitie.
9: Straks in Napleiten hoor je meer over de moord op Anouk. Ze werd 88 keer gestoken door haar halfzus die het delict livestreamde op Instagram.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.
7: Amerika blijft de gemoederen bezighouden. En elke week hoor je de beste duiding van Bernard Hammelburg en Jan Postma in de Amerika-podcast.
11: Ik denk dat de Democraten gewoon openlijk zeggen dit is flauwekul. En dat een aantal Republikeinen ook vindt dat het flauwekul is, maar het vanwege, ik zal maar zeggen, vrede in de tent nou niet zo op die manier naar buiten wil brengen nog.
10: Ja.
11: Maar als het ooit tot een stemming zou komen. Jij zei dat, Koen zei dat trouwens ook in BNR de Wereld. Als er bijvoorbeeld een stemming zou komen over Oekraïne, dan is de steun overweldigend groot nog steeds voor Oekraïne. En dat is ook wel een beetje de werkelijkheid, hè?
12: Ja, klopt. Alleen is de man die uiteindelijk op dit moment de koers uitzet, is Donald Trump. Maar inderdaad, want we hebben ook die de defensiebegroting die er net, waar gisteravond over gestemd is in het Huis van Afgevaardigden. Daar zitten ook weer honderden miljoenen dollars aan steun voor Oekraïne zit daar weer in. Daar is gewoon voor gestemd. Ze hebben ook, er zit een element in wat de mogelijkheden van Trump beperkt om troepen terug te halen uit Europa. Dus dat soort dingen zitten er niet voor niets in. Alleen het zijn best wel, het zijn dan kleine paragraafjes als je kijkt naar het grote geheel van zo'n document wat we nu vrijdag kregen van Trump.
10: Ja.
7: Luister elke week naar een nieuwe aflevering van de Amerika-podcast in de BNR-app of waar je je podcast ook luistert.
9: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming.
13: We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast-app.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
17: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/azr.
18: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
19: Creon Kozijnen.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met maatregelen komen om ons land uit de stikstofcrisis te halen. En ze zijn stevig, meldt het AD. Ze zullen boeren hard raken, vooral die in de buurt van natuurgebieden wonen. Het verschil met het vorige plan van BBB-minister Wiersma is dat dit pakket wel moet standhouden bij de rechter. In een huis in Helmond zijn politieteams bezig om uit te zoeken wat daar vannacht precies gebeurd is. Ze kregen...
23: Trulies met Genke.
24: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat...

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: En een duur horlogemerk is in Amsterdam gestopt met de verkoop van een speciaal zakhorloge. Er stonden namelijk lange TikTok-rijen met geïnteresseerden. En volgens Hart van Nederland stonden er al mensen sinds donderdagavond te wachten. Maar vannacht werd de sfeer grimmig. Nu roept de politie de wachtende op om weer naar huis te gaan. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
4: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Priscilla Buggelen.
5: Maar mag ik even juridisch, want het is wel interessant, hè? Voordat we daar te snel overheen gaan en mensen het niet snappen. Zij is volledig psychotisch, heeft ze dit delict gepleegd. Jullie zeggen, dat komt vanuit een schizofrene stoornis, maar die is mogelijk aangejaagd, hè, door eigen cannabisgebruik. En daarmee, hè, je zei net, kun je je niet verschuilen achter ontoerekeningsvatbaarheid. Maar goed, verschuilen, kijk, je bent ontoerekeningsvatbaar of je bent het niet. Of je er nou zelf iets aan gedaan hebt of niet aangedaan hebt, snap je? Wat is de gevolgtrekking van die redenering voor jullie geweest? Want op het moment dat je zou zeggen, nou ja, zij is inderdaad, heeft zichzelf bijgedragen aan die staat waarin ze dit delict heeft gepleegd. Wat is dan, wat jullie betreft, was dan ja, de juridische consequentie daar dan van?
6: Nou, dat dus wel van invloed moet zijn op de mate van de toerekening. Dus dat zij wellicht verminderd toerekeningsvatbaar was in plaats van volledig ontoerekeningsvatbaar. Eigenlijk omdat ze wist, hè, naar ons oordeel, dat het gebruik van zulke middelen van invloed had kunnen zijn op het ontstaan van die psychotische toestand.
5: Ja. En dat is van belang, bij verminderde toerekeningsvatbaarheid kan er ook een gevangenisstraf volgen, ja, hè, los van een TBS of een TBS met voorwaarden. Eventjes heel blunt gezegd, hè, wilde jouw cliënt een gevangenisstraf?
6: Die wilde vergelding. En daarnaast een maatregel.
4: Ja, want je zou natuurlijk ook kunnen beargumenteren, ze had geen geschiedenis van schizofrenie. Dat was eigenlijk niet bekend daarvoor. Dus kijk, als je zegt, ik heb al een schizofrene stoornis en dan ga ik 15 joints per dag roken, dan neem je misschien wel meer het risico. Terwijl als je zegt van, ik wist helemaal niet eens dat ik het had.
6: Ja, terecht punt. Maar uit het PBC-rapport, daar heeft de advocaat-generaal later ook uit geciteerd op de zitting. Dus vandaar dat ik letterlijk weet wat erin staat. Daaruit volgt wel dat zij voor het eerst eigenlijk stemmen hoorde op het moment dat ze onder invloed was van cannabis.
4: Ja, ja.
6: Dus ja, daar kun je een relatie in zien.
4: En zij luisterde altijd naar die stemmen?
6: Nee, dat was ook een belangrijk punt.
4: Oké.
6: Dat zij heeft verklaard, volgens mij tijdens de politieforum, maar ook tijdens de zitting, dat zij er ook wel eens voor koos om niet naar die stemmen te luisteren. Dus na dit delict heeft zij nog een keer stemmen in haar hoofd gehoord en volgens mij zag dat daarop.
5: Oké. Ja. Hoe stond het Openbaar Ministerie, hè, toen die resultaten van het PBC-onderzoek kwamen, hè, bij de rechtbankfase, ja, zeg maar? Hoe stond het Openbaar Ministerie daarin?
6: Die zeiden volledig ontoerekeningsvatbaar. En ja, wij vinden een TBS-dwang, vinden wij passend.
5: Ja, maar dat komt zichzelf niet uit die rapporten, TBS-dwang.
6: Nee. Dat
7: was voorwaarde.
6: Ja, ja, die zeiden inderdaad TBS-voorwaarde.
5: Maar volgden zij ook jullie culpa en causa redenering?
6: Nee, in eerste aanleg niet.
5: Nee.
4: Hoe waren die zittingen in eerste aanleg? Hoe ging dat? Wat kun je daar nog van herinneren?
6: Ja, het was echt een sfeer die ik nog niet eerder op zitting heb gevoeld. En dat heeft echt alles te maken met die verschillende belangen die speelden. Hè? Dus je hebt mijn cliënt die een dochter kwijt was. Je hebt daar een moeder, twee bankjes tegenover. Je zitten samen met een andere zus die nog rouwend zijn over Anouk en de verdachte zelf.
4: Al deze mensen kennen elkaar natuurlijk gewoon zo goed, want dat is familie van elkaar.
6: Ja, de buren waren ook aanwezig tijdens zittingsdagen. Dus de spanning was echt om te snijden. En je voelde gewoon de emotie en ja.
5: En was zij nog psychotisch eigenlijk, ten tijde van de zitting?
6: Ten tijde van de zitting niet, maar dus na het delict. Ik weet niet of ze toen al in het Pieter Baan Centrum zat, maar daarna is ze nog wel psychotisch geweest. Ik meen één keer.
4: Ja. Zij had veel spijt van wat er gebeurd was, toch?
6: Ja, dat ze heeft wel op zittingen gezegd dat ze daar spijt van heeft. Ja,
4: maar dit is natuurlijk een onherstelbare krater die achterblijft na zo'n verschrikkelijke gebeurtenis.
5: Nou ja, kijk, los daarvan, dat weten we ook wel van andere zaken. Kijk, die heb ik zelf ook wel gehad.

0: moment dat mensen in een psychose, even los van de vraag hoe ze in die psychose terecht zijn gekomen, en of ze daar eigen schuld aan hebben, ja of nee. Maar als mensen in een psychose ernstig strafbare feiten plegen, en ze landen weer op een gegeven moment, door antipsychotica, dan moet je zelf natuurlijk ook leren leven met het feit dat je dit gedaan hebt, wat je bij heldere toestand niet zou hebben gedaan. Ja.
1: Hoe lood jij een cliënt door zo'n dag heen? Zo'n dag, want je zegt, het is hartstikke beladen. De halfzus die zit in het verdachte bankje. En dan zit jouw cliënt daar ook. Hoe lood jij hem door zo'n dag heen? Want die komt ook allemaal bekenden tegen.
2: Ja, ik denk zo goed mogelijk voorbereiden. Dus wat ik altijd doe is aparte wachtruimtes aanvragen op dat soort dagen. Zodat ze niet in één wachtruimte zitten.
1: En dat wilde hij ook?
2: Ja, nou ja, ik heb dat eerlijk gezegd niet eens gevraagd, omdat ik daar wel van uitging.
1: Ja.
2: Ja. Je voelt de spanning in zo'n zittingszaal. Dus het is gewoon fijn dat je daarna je kunt terugtrekken in een eigen ruimte. Ja. En voor de rest, ja, je bereidt hem zo goed mogelijk voor op wat er komen gaat. Maar het blijft ook altijd spannend, want je weet nooit wat die deskundigen op de zitting zelf gaan zeggen, hè, die altijd gehoord gaan worden.
1: Ja, de mensen van het PBC.
2: Onder andere, ja.
1: Heeft jouw cliënt het spreekrecht uitgevoerd?
2: Ja, zeker.
1: En wat heeft hij gezegd?
2: Ja, dat was echt heel indrukwekkend. Hij sprak zijn zorgen uit. Dus hij zei letterlijk van, ik heb haar de fles gegeven. En dan doelde hij op de verdachte.
1: Ja.
2: En ik heb toen eigenlijk vrij weinig gemerkt van alle stoornissen die nu bij haar worden gerapporteerd. Dus het mag niet zo zijn dat zij binnen afzienbare tijd weer onder voorwaarden terug de maatschappij in kan. Ja. En het was natuurlijk gewoon hartverscheurend wat hij opmerkte over Anouk.
1: Ja.
2: En hij zei, ik wil het liefst een gevangenisstraf. Ja. Maar in ieder geval ook een TBS-dwangmaatregel om de maatschappij te kunnen beschermen.
0: De deskundigen werden gehoord ter zitting eerste aanleg.
2: Ja.
0: Dat was voor hem natuurlijk heel belangrijk.
2: Ja.
0: Vanuit zijn visie, hoe hij keek naar het PBC-rapport.
2: Ja.
0: Wat kwam er uit dat verhoor van die deskundigen ter zitting?
2: Ja, ze bleven bij hun eerdere adviezen. Dus TBS met voorwaarden volledig ontoerekeningsvatbaar. En er was ook daarna een maatregelenrapport van de reclassering gekomen. Dus over de invulling. Ja, en ook de reclassering was positief. Over de voorwaarden die geadviseerd
0: werden. En wat voor type voorwaarden moeten we dan aan denken?
2: Meewerken aan behandeling, verblijven in een FPK. Ook
0: Forensisch-psychiatrische kliniek.
2: Ja, precies. Drugsverbod, alcoholverbod. Maar ook een contactverbod met mijn cliënt. En een locatieverbod.
1: Waarom waren ze positief over die voorwaarden?
2: Nou, eigenlijk omdat zij vonden dat zij wel dus ziektebesef had laten zien. Ja. Ze zeiden, we denken dat we het recidieve risico met een TBS-voorwaarde kunnen inperken.
1: Ja, dan weet jij als strafadvocaat dat die adviezen vaak gewoon gevolgd worden door de rechtbank. Had je je cliënt daarop voorbereid?
2: Ja, zeker.
1: Dus je zei van, je kan eigenlijk gaan zeggen wat je wil. En daar zal de rechtbank naar luisteren. Maar het wordt wel, die adviezen van die deskundigen, die zullen leidend zijn.
2: Nou, ik weet niet of ik heb gezegd dat ze altijd leidend zijn. Kijk, ik heb hem uitgelegd, rechters die mogen daarvan afwijken.
1: Ja, ja.
2: Maar ik heb ook uitgelegd, realistisch, worden die gewoon in de meeste gevallen wel opgevolgd.
1: Ja.
2: Ja.
1: Wat was de eis in de eerste aanleg?
2: Ontslag van alle rechtsvervolging
1: en
2: oplegging van TBS-voorwaarden.
1: En wat werd het?
2: Uiteindelijk werd het dat ook.
1: Ja. Heeft nou meegespeeld? Is daar nog iets over opgemerkt in het vonnis dat ze die moord gefilmd heeft? Of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit voor?
2: Ja, dat maakte niet in die zin niet heel erg veel uit. Omdat de rechtbank dus zei, ze heeft alles eigenlijk onder die psychose gedaan.
0: Ja. Ze leggen geen straf op.
2: Ja.
0: Kijk, als je nou een straf oplegt, dan kan dat misschien gaan meewegen.
2: Het is maar geen strafverhogende omstandigheid.
0: Maar er wordt hier alleen maar een maatregel opgelegd.
2: Precies, ja.
1: En hoe was dat voor jouw cliënt?
2: Ja, dat was echt heel pijnlijk. Ja, heel pijnlijk voor hem. Ja, dat vond hij heel erg moeilijk. En ja, ik heb natuurlijk meteen dat vonnis met hem besproken. Als slachtofferadvocaat kunnen wij niet zelf een hoger beroep. Maar hij zei wel, ik wil wel graag dat hier een hoger beroep komt. En toen ben ik meteen gaan bellen met het Openbaar Ministerie.
1: Hoe stond het Openbaar Ministerie in? Want dan bel je en dan zeg je van, jongens, ja.
2: We zijn hier niet zo blij
1: mijn
2: mee.
1: Cliënt is er niet blij mee.
2: Nee.
1: Aan de andere kant heeft, dat weet jij ook, heeft het Openbaar Ministerie ook rekening te houden met andere nabestaanden.
2: Klopt.
1: Namelijk moeder, zus.
2: Ja, hè?
1: Dus,
0: en de verdachte.
1: En de verdachte. Dat lijkt me ook alweer een ingewikkeld spel. Of heb jij nou gewoon zoiets, ik ga gewoon voor de belangen van mijn cliënt, upkay.
2: Ja, dat sowieso. Ik ben partijdig.
1: Ja.
2: Dus met die andere belangen hoef ik in die zin geen rekening te houden. Dat is aan het Openbaar Ministerie. Maar goed, zij hebben daar ook gewoon de tijd voor genomen om daarover na te denken. En zij hadden natuurlijk wel om een dwangmaatregel gevraagd. En dat was uiteindelijk voor hun doorslaggevend om wel voor een hoger beroep te gaan.
0: Waarom wilde het Openbaar Ministerie eigenlijk een dwangmaatregel?
2: Zij zeiden eigenlijk van, wij vinden het kader kader niet toereikend. Nee. Wij vinden ook het delict te erg. Maar wij vinden het kader niet toereikend.
0: Ja, het is een moeilijke discussie, hè, Wout. Want je ziet het natuurlijk heel vaak, hè, met delicten die gepleegd worden om psychose. Ja, als die psychose goed behandelbaar is en als mensen daar ook ontvankelijk voor zijn. Ja, dan heb je wel vaker zaken gehad waar mensen dus volledig ontoerekeningsvatbaar worden verklaard, terwijl ze hele ernstige delicten plegen, maar niet een hele zware TBS met dwang krijgen, omdat die psychose op zich goed behandeld kan worden in een ander kader. Weet je, dan zie je dus dat zeg maar op zo'n maatregel van TBS. He, want jij zegt ook net, mijn cliënt wilde eigenlijk gewoon vergelding, wat ik volkomen begrijp, he, voor de duidelijkheid, vanuit zijn perspectief. Maar dat verschillende belangen eigenlijk zich gaan concentreren rondom die TBS-maatregel, die in feite alleen maar gaat om. Ja, wat is het beste voor een verdachte om de toekomst mee verder te gaan, die recidief te verlagen?
2: Ja, klopt.
1: Er kwam een hoger beroep.
2: Ja.
1: In aanloop naar dat hoger beroep zijn er nog nieuwe onderzoekswinsten gedaan.
2: Ja, en daar speelden wij ook wel een rol in. Want in eerste aanleg toen waren natuurlijk al die PBC-rapporten gekomen. Mm-hmm. En ik zei net al, mijn cliënt die zei van ik herken niet al die stoornissen die nu bij haar worden gerapporteerd. Dus hij zei, waarom ben ik eigenlijk niet betrokken bij dat milieuonderzoek?
1: Even, wat is een milieuonderzoek?
2: Forensisch milieuonderzoek. Ja. Ga jij me antwoorden?
0: Nee, verschillen. Het is jouw dag.
2: Dat is eigenlijk een onderzoek waarin simpelweg de onderzoekers in gesprek gaan met personen rondom de verdachte. Dus om een beeld te schetsen. En hij was eigenlijk altijd wel in het leven geweest van de verdachte. Hij kwam daar heel regelmatig over de vloer. Wat ik zei, hij had haar de fles gegeven. Dus hij zei, waarom ben ik er eigenlijk niet bij betrokken? En die vraag heb ik toen bij het Openbaar Ministerie neergelegd. En dat heeft de advocaat-generaal, dus de officier in hoger beroep, heeft dat mooi meegenomen ook op de regiezitting. En heeft daar dus een onderzoekswens voor geformuleerd.
1: En is
2: heeft
1: die toegewezen?
2: Nee.
1: Niet zelf geweest.
2: Vond het Hof niet nodig.
0: Wat voor mens was dat dan?
2: Er moesten actualisaties worden geschreven. Ja. En dus eigenlijk inderdaad een nieuw onderzoek waar hij dus wel in betrokken zou worden in het kader van de actualisatie.
0: Ja. Ja. Maar zijn er wel nieuwe deskundige rapportages opgemaakt in hoger beroep?
2: Actualisaties, uiteindelijk.
1: Wat is het verschil tussen een actualisatie en een nieuw rapport?
2: Het waren dezelfde deskundigen.
1: Ja oké, okay, dus die hebben er nog eens een keer naar gekeken en die zeiden nou...
2: Ja. Dat is het.
0: Ja, maar kijk, het is even van belang, hè. Dat, kijk, die TBS-maatregel, die is bedoeld ter voorkoming van recidieven.
1: Ja.
0: He, dus je kunt natuurlijk best hebben dat na verloop van... En ik neem aan dat zij al min of meer enigszins behandeld werd.
2: Ja, de verdachte. Dat was wel gaande.
0: He, dus je kunt natuurlijk voortdurend kijken dan van... Hey, hoe staat het nu met recidieverisico's? Zijn er misschien elementen, factoren naar voren gekomen... die het recidieverisico weer verhogen... waardoor je toch tot een andere beslissing moet komen, een andere maatregel.
2: Ja.
0: Dus ik snap wel dat het op die manier ingezet wordt op zo'n, in zo'n zaak.
2: Ja.
1: Wat was de eis van het OM in hoog beroep?
2: Nou, er vond een soort aardverschuiving plaats. Want in hoger beroep gingen ze voor 10 jaar gevangenisstraf en TBS-dwang.
1: En waar zat dat het verschil in?
2: Ze noemden het voortschrijdend inzicht. Hè? Dus daar maakte de verdediging ook wel bezwaar tegen. Die zeiden, waarom kom je daar nu zo laat mee?
1: Ja.
2: Ze hebben volgens mij, wat ik begreep, een paar weken voor de inhoudelijke behandeling in het hoger beroep. En dat was in 2025. Dus dat was echt wel een geruime tijd later.
1: Ja.
2: Toen hebben ze gezegd, wij willen toch de toerekenbaarheid ook aan de orde stellen. En dat kwam gewoon omdat er simpelweg een andere advocaat-generaal naar de zaak keek. En die keek er anders tegenaan.
0: Die zei, er is geen volledige ontoerekeningsvatbaarheid.
2: Ja.
0: Wat was daar dan het argument voor? Volgens het ministerie?
2: Nou, eigenlijk hebben ze gewoon opnieuw gekeken naar het dossier. En dat betoog viel in meerdere onderdelen uiteen. En wat ze eigenlijk zeiden was, ja, wij vinden dat de conclusies die de deskundigen getrokken hebben, dat die eigenlijk gebaseerd zijn op hele beperkte gesprekken. Dus het Openbaar Ministerie zei van, ze hebben bijna geen normaal gesprek met deze verdachte kunnen voeren. Dus ja, hoe kun je dan zulke stellige conclusies trekken als je bijna geen intensieve gesprekken met iemand hebt kunnen hebben?
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk wat ze zeiden. Dus ze wierpen de vraag op, heeft dat dan mogelijk toch met je proceshouding te maken? Was een vraag die werd opgeworpen door het Openbaar Ministerie. Wat ze ook zeiden was, die stoornis was niet dusdanig dat ze dus geen enkele wilsvrijheid meer had. Ja, waar we eerder al over spraken. Later heeft ze verklaard, toen ze al gedetineerd zat, van ja, ik had opnieuw stemmen, maar ik heb het gewoon niet gedaan. Ik heb er gewoon niet naar geluisterd. Dus heb je dan toch niet een soort van wilsvrijheid gehad? En ook zag het Openbaar Ministerie in haar verklaring nadien dat zij, na het steekincident, dat zij de politie hoorde aankomen. En dat ze zich toen is gaan verstoppen in haar eigen woning. Daarin zag het Openbaar Ministerie ook wel van, ja, je wist dus kennelijk wel je was je bewust van de morele ongeoorloofdheid van jouw eerdere handelen, is wat het Openbaar Ministerie dan zegt. En ook het feit dat zij het erger en erger zelf had ingevuld. Erger en erger impliceert eigenlijk van, het was dus al erg, maar je moest het nog erger maken. Dus ergens was je er toch wel van bewust.
0: Een soort van wilsvrijheid. Ja, ja.
2: En ergens. Daarin zagen ze toch een gedeeltelijke wilsvrijheid.
0: Het Openbaar Ministerie nam eigenlijk opeens een ander standpunt in. Ja. Hè, als het gaat om toerekeningsvatbaarheid en TBS met dwang. Ja. Althans, hè, dat zal dan de conclusie moeten zijn.
2: Ja.
0: Ik zag dat er ook deskundigen zijn gehoord, nog in hoger beroep. Wat voor beeld kwam daaruit?
2: Tijdens die zitting werden de deskundigen gehoord. En ik ben die zitting begonnen in het kader van het uitgebreide spreekrecht met aangeven van, ja, wij vinden dat het wel TBS light is gebleken. Want dat is hoe je TBS-voorwaarden noemt. Want ons waren diverse zaken ter oor gekomen over het drugsgebruik tijdens de TBS-behandeling, maar ook diverse vrijheden die zij al vrij snel had verworven tijdens die TBS-behandeling. Dus ik heb in ieder geval gezegd, ik zou graag zien dat het Hof daar vragen aan stelt
0: aan
2: de deskundigen. En de deskundigen die werden daar ook over ondervraagd. En die zeiden van, nou, er zijn inderdaad meerdere incidenten geweest die verband hielden met drugsgebruik. Maar die deskundigen zeiden eigenlijk ook wel van, ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Op het moment dat je een stoornis hebt in cannabisgebruik, hoort daar soms ook wel een terugval bij.
0: Dus,
2: ja, dus dat vonden zij, dat vonden die deskundigen in ieder geval niet dermate zorgwekkend. De advocaat-generaal die zei toen wel van, ja, maar ze had wel een harde voorwaarde. Ze mocht geen drugs gebruiken, dat heeft de rechtbank geoordeeld. Dus hoe ver ga je dan in je behandelrelatie, in plaats van dat je die zaak gewoon keihard bij ons hebt teruggemeld? Had je dat eigenlijk niet moeten doen? Nou, daar dachten die deskundigen anders over. Maar voor de rest bleven die deskundigen bij hun eerdere advies.
0: Volledig ontrekkingsvatbaar.
2: Ja,
0: en
2: TBS met voorwaarden. En ze vonden dat nog steeds haalbaar, ondanks dus die incidenten die er waren geweest.
1: Hey, tijdens dat hoger beroep gebeurde er ook iets anders. Jullie kwamen erachter dat er een documentaire over deze zaak gemaakt werd. Ja. Hoe kwamen jullie daarachter?
2: Een paar dagen voor de inhoudelijke behandeling, dan krijg je altijd een mail vanuit het gerechtshof als slachtofferadvocaat. Van, nou, er is pers aanwezig.
1: Ja, dat was in eerste aanleg natuurlijk ook al zo geweest.
2: Was ook, ja. En nu ook weer. Dus het was geen verrassing. Maar toen stond er dus in dat lijstje met journalisten, stond dus een productiemaatschappij. En er stond bij als omschrijving dat er een documentaire werd gemaakt over de verdachte.
1: Ja.
2: En dat wisten wij niet. Nee.
1: En wat vonden jullie daarvan?
2: Ik heb toen meteen mijn cliënt opgebeld en gezegd, weet jij dat er een documentaire over haar wordt gemaakt? En hij zei, nee, dat weet ik niet. Ja, en dat was voor hem echt een trap na. Zo heeft hij dat ook omschreven. En dat heeft er alles mee te maken dat het natuurlijk eerst een deel van die vreselijke daad gestreamd werd op social media.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en hij zei, dan wordt er dan toch nu ook een soort samenwerking aangegaan door haar, weer met de media.
1: Mm-hmm.
2: Hij begreep dat niet helemaal, waarom dat nodig was.
1: Zijn jullie benaderd door de productiemaatschappij om ook jullie kant van het verhaal te doen?
2: Op een later moment is mijn cliënt, ik ben zelf nooit benaderd, maar mijn cliënt is op een later moment benaderd. Maar dat was wel echt een stuk later.
1: Ja, want ik heb de documentaire gezien en je hoort ook op een gegeven moment zijn slachtofferverklaring. Dus hij zegt daar wat over. Wat vond jij van de documentaire?
2: Vooropgesteld snap ik het belang van de documentaire niet.
1: Nee.
2: En dat heeft er alles mee te maken dat ik natuurlijk dat hele proces betrokken ben geweest. Ik heb gezien hoeveel letterlijk haat er eigenlijk over het internet werd rondgestrooid over die verdachte. Dus toen ik hoorde van die documentaire, toen dacht ik al, waar begin je aan?
1: Ja.
2: En dat bleek ook wel, want het internet ging daarna echt los.
1: Ja, oké, okay, dat is één ding, dat is het internet. Maar wat vond jij van de documentaire? Ja, ik heb hem ook gezien. En ik moet eigenlijk zeggen dat er wel een aantal dingen wel goed voor het voetlicht, vond ik, gebracht werden. En ik vond hem ook wel integer gemaakt eigenlijk. Vond jij dat ook?
2: Ja, dat denk ik op zich wel. Maar ja, ik werp meer de vraag op waarom hier een documentaire weer een podium aan moet worden gegeven.
1: Ja, ja.
2: Ik denk, kijk, dat je uitleg geeft over een psychose of schizofrenie. Ik denk dat een heel ander uitgangspunt is dan dat
1: je toerekeningsvatbaarheid. Dat komt ook duidelijk aan de orde natuurlijk.
2: Ja, kijk, je had er dan ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld 4 of 5 zaken uit te zoeken en daar een rode lijn in te zoeken. Maar nu voelde het voor mijn cliënt meer alsof er echt een podium aan haar werd gegeven, omdat zij werd gevolgd. Het was een soort mediaspectakel.
1: Ja, het moment, zeg maar, in die documentaire, bijvoorbeeld dat ze met z'n allen, dus moeder en de verdachte zitten dan te wachten eigenlijk op het arrest van het hof.
2: Ja.
1: En wat ik daar wel inzichtelijk aan vond, en wat ik eigenlijk nog niet eerder zo gezien had in een docu, was de enorme spanning die er ook aan hun kant was. Van ja jongens, welke kant gaat dit op? En ik dacht ook van, en ook het verhaal van jouw cliënt kwam wel stevig naar voren, vond ik, in zijn slachtofferverklaring.
2: Ja, daar hebben we ook toestemming voor gegeven om die inderdaad erin te laten verwerken. Ja, we dachten als er dan toch een documentaire komt, toen werd er gevraagd, wil je dan je spreekrecht daarin? Ja, toen zei mijn cliënt, doe maar. Ja.
0: Maar goed, ik snap natuurlijk wel als ik vader ben.
1: Ja,
2: dat is het.
0: Dat weet je natuurlijk niet. Dan snap ik dat het je verafschuwt op het dat dit drama ook nog eens een keer een podium krijgt in een documentaire.
2: Je hoorde heel veel.
0: Ik heb hem niet gezien in die documentaire, maar ik kan me voorstellen dat er relevante onderwerpen in besproken worden. Maar ja, goed, als ik vader ben, dan zou ik ook denken, ja, hallo, is dit over de rug van mijn dode dochter, om het zo maar even te zeggen.
2: Ja, en dat waren ook veel reacties van vriendinnen van Anouk, heb ik me later laten vertellen. Ze zeiden, het ging helemaal niet over Anouk. En dat was natuurlijk het perspectief van de documentaire niet. Maar ik denk wel, deze zaak leeft ontzettend in het zuiden. Dat er heel veel mensen wel met die ogen naar die documentaire hebben gekeken.
1: Ja.
2: Het ging vrij weinig over Anouk.
1: Ja, ik weet niet of ik dat vind. Maar goed, wat werd het in hoger beroep? Wat was het arrest?
2: Het was hetzelfde. Weer TBS-voorwaarden.
1: Ja. En hoe was dat voor jouw cliënt?
2: Ja, dat was... Kijk, tijdens dat requisitoor van de advocaat-generaal... Dus dat betoog waarin zij ook culpa in causa en alles aan ging halen... Dat was voor hem het moment dat hij dacht, oké, nu worden wij gehoord.
1: Ja.
2: Dit was eigenlijk waar we die hele procedure naartoe hebben gewerkt. Ja, en dan is dit een enorme teleurstelling. Ja. En mijn cliënt die begreep echt wel van, kijk, als iemand volledig ontoerekeningsvatbaar is, dan kan iemand geen straf krijgen. Dat begreep hij. Daar hebben we veel gesprekken over gehad. Nou ja, geloofde. Ik denk dat hij daar zijn vraagtekens bij zette. Maar uiteindelijk hebben wij allebei geen witte jas. Dat hebben we ook allebei al die tijd gezegd.
1: Ja.
2: Maar op zijn minst had hij dan een TBS-dwangmaatregel willen zien.
1: Dat is natuurlijk onverteerbaar voor als je zo
2: dat, is lastig.
1: Dat wil.
2: Ja.
1: Dan...
2: Maar dat had er alles mee te maken dat wij voorafgaand aan die zitting ook signalen kregen over dat zij tijdens die TBS-behandeling drugs had gebruikt. En dat was ook een groot onderdeel op die zitting. Er waren 3 incidenten geweest, dus tijdens die TBS-behandeling, waarbij er in ieder geval 1 positieve test was op, ik meen MDMA. En 2 keer dat ze ofwel met lachgastanks of in zo'n setting was aangetroffen.
1: Ja.
2: En dat maakte voor ons, maar ook voor het Openbaar Ministerie, dat doet iets met het vertrouwen wat je hebt in het kader van het verloop van die behandeling.
1: Ja.
2: Dat was voor ons een belangrijk punt.
1: Hoe was dit hele proces nou voor jou persoonlijk?
2: Ja, je hebt het altijd, hè? Ik ben een vaste luisteraar. In de intro over zaken die je altijd zullen bijblijven. Ja, dit is hem.
1: Ja.
2: Het is voor mij zo'n... Ik ga nooit meer zo'n zaak krijgen, denk ik. Zo vreselijke daad, zoveel impact. Maar natuurlijk, als advocaat zijn we heel erg interessant om te doen.
1: Je bent natuurlijk slachtofferadvocaat. Heb je je cliënt nog gesproken recent?
2: Ja, zeker.
1: Hoe is het met hem?
2: Hij is ervan aan het bijkomen. Ik heb hem net nog aan de telefoon gehad. We hebben nog heel regelmatig contact. Ja, hij is hier nu nog van aan het bijkomen. Ja.
1: Ik kan het me heel goed voorstellen. Ja. Dit is natuurlijk een heel ingrijpend. En ik denk ook dat je misschien... dat je ook als slachtofferadvocaat... je waarschuwt natuurlijk altijd je cliënten van... We gaan ons best doen, maar het resultaat wat jij wil... dat gaat niet altijd lukken natuurlijk.
2: Nee, maar ik denk, vroeger hadden we natuurlijk wel eens een verhaal... ik denk voor mijn tijd, dat voordat de slachtofferadvocaten waren... dat er wel eens stoelen door de zittingszaal gingen... van onbegrip of van... dat gebeurt nu allemaal niet omdat er dus slachtofferadvocaten zijn. Dus ik heb hem daarop voorbereid, maar dat maakt de teleurstelling niet minder.
1: Ja. En ben jij zelf eigenlijk ook nog een beetje aan het bijkomen van deze...
2: Ja, ik moest daar echt wel even van bijkomen. Ja.
1: Waarom?
2: Omdat ik zo partijdig ben.
1: Ja.
2: En dus ik had graag een ander resultaat voor mijn cliënt gezien. Maar dat is hoe het recht werkt. Ik heb het arrest bestudeerd. Ik ben het op bepaalde onderdelen niet helemaal met het Hof eens. Maar dit is de uitspraak. Hij is onherroepelijk. En dit is zoals het blijft.
1: Priscilla Bugelen, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
2: Graag gedaan, leuk dat ik mocht komen.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren op bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.
3: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Het AI Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
8: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
7: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
8: Luister daarom naar De Grote Tech-show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
7: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
8: Op BNR en als podcast.
9: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: BNR Verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer. De vertraging is een kwartier.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In het Noord-Hollandse Slootdorp staat een loods in brand. En dat zorgt voor zoveel rook dat mensen in de omgeving een NL Alert hebben gekregen. In de loods zelf was niemand aanwezig toen de brand vanochtend uitbrak. Hoe die kon ontstaan is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk Schiebroek is vanmorgen vroeg geschoten. In een ruit van een woning zit een kogelgat, maar zou niemand gewond zijn geraakt. De politie heeft de straat voor onderzoek afgezet en een hond naar sporen laten zoeken. Ook is een buurtonderzoek gestart. De Universiteit Leiden gaat 2 beschreven koperen platen uit de 11e eeuw teruggeven aan India. Uit onderzoek blijkt dat ze eeuwen geleden via de VOC in de handen van Nederlanders kwamen en zonder toestemming hierheen gebracht zijn. India vroeg 3 jaar geleden al om de platen. De Indiaanse premier is dit weekend op staatsbezoek in Nederland. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met maatregelen komen om ons land uit de stikstofcrisis te halen. En ze zijn stevig, meldt het AD, en zullen boeren hard raken. Vooral die in de buurt van natuurgebieden wonen. Het verschil met het vorige plan van BBB-minister Wiersma is dat dit pakket wel moet standhouden bij de rechter. En een van de hoogste leiders van Islamitische Staat is uitgeschakeld. Dat beweert Donald Trump. Op zijn eigen kanaal schrijft hij dat Amerikaanse troepen hebben meegeholpen bij een operatie in Nigeria. Volgens Trump was het een zeer ingewikkelde missie, maar over het hoe en wat schrijft hij niks. De president van Nigeria bevestigt het verhaal. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
12: De computers en bellen bij het tweedaagse staatsbezoek van president Trump aan China, dat vrijdag is afgerond met wat handelsdeeltjes en veel beleefdheden.
13: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties. We worked it out.
12: Boeken zijn aan de wijk, maken de balans op tussen de twee grootmachten, op zoek naar de nieuwe wereldorde, na het volgende.
14: Boeken zijn aan de wijk worden nu nog beter.
12: Op Boeken zijn aan de wijk plus. Rob, leg jij dat even uit voor ons.
15: Nou ja, op Boeken zijn aan de wijk plus luister je zonder reclame. Straks moet je daar ook zijn voor onze zaterdag uitzending zoals deze. En voor allemaal extra's.
14: Denk aan extra afleveringen, colleges en Q&A's.
12: Dat doen we om de uitzendingen zoals je gewend bent te blijven maken en extra verdieping te geven.
14: Ga naar boekenzijndewijk.nl en word lid met de kortingscode NAVO voor €25 voor een heel jaar. En luister dus reclamevrij de zaterdagafleveringen en de extra's gewoon op je favoriete podcast-app.
12: Einde huishoudelijke mededelingen. Door naar de VS en China. Daarvoor is hier Ties Dams, China-expert van Instituut Klingendaal. Welkom.
16: Leuk om hier te zijn.
12: We zagen een heel beleefde en complimenteuze Trump op bezoek bij president Xi. Is dat opvallend of is dat gewoon hoe die een beetje is met sterke mannen?
16: Ja, in het bijzonder bij Xi. En ik zou zeggen, het ging nog wel verder dan beleefd. Het was echt weer de fanboy Trump van de eerste helft van de eerste termijn.
12: Ja, ja.
16: Want dit was wat Trump ook was in die tijd. Echt in adoratie van Xi. En dat was eigenlijk voordat dat hij in de COVID-crisis China begon te bashen. Toen zijn eigen opiniepeilingen kelderden. Die is weer helemaal terug. En het interessante is dat toen schril afstak tegen de mensen in zijn regering.
12: Ja.
16: En nu niet.
12: Ja.
16: Dus nu heeft hij een cortège van bedelaars, big tech bedelaars, die allemaal meer willen van de markt China.
12: Ja.
16: Heeft hij meegenomen. En dat drijft de Amerikaanse China-strategie op dit moment. Terwijl in zijn eerste termijn had hij nog allerlei neocons om zich heen die de strijd met China wilden aangaan.
12: Ja, maar toen zei hij inderdaad wel, weet ik nog, van nou, die Xi, die is pas door, die heeft gewoon 1 miljard Chinezen zo onder de duim.
16: Precies.
12: Dat vond hij heel erg cool.
16: Dat ja. Dat veranderde pas toen zijn eigen opiniepeilingen eigenlijk in de coronacrisis begonnen te kelderen. En hij zag, China-bashen is een fantastische manier om iets van die bliksem af te leiden. Maar de oude Trump is terug, ja.
15: Ja, is dat nou echt zo, Ties? Want wat is de reden hiervan, dat hij zo ongelooflijk aardig is?
16: Nou, ik denk dat het iets zegt over Trump. En ik denk dat het iets zegt over zijn regering en waar Amerika terecht is gekomen. Ik denk dat dit veel eerlijker vertegenwoordigt wat Trump zelf denkt over diplomatie. Namelijk dat een verlengstuk is van eigenlijk handel en handelsmissies.
12: Mm-hmm.
16: En daarom heeft hij dat cortège van Big Tech en Big Finance meegenomen, die allemaal meer aandeel willen in China en al enorm afhankelijk zijn van China. Want dat vergeten we ook, maar dat is absoluut aanwezig. Dus het reflecteert wat Trump denkt over diplomatie. Ik denk dat het reflecteert wat Trump denkt over macht. Namelijk dat macht het beste is als het als er niet te veel en zeker geen regelgeving en constitutioneel recht in de weg staat. Dat bewondert hij bij Xi. Maar ik denk ook dat er wel degelijk dus wat veranderd is. Niet zozeer bij Trump, want dat was al zo. Maar in die bredere Amerikaanse strategie. Namelijk sinds januari 2025 lijken alle stemmen die zeggen, oké, we moeten nog één doel scherp hebben, dat is de strijd om suprematie met China, lijken te zijn weggevallen. Hè? De Eldridge Colbys van de wereld hebben niets meer in te brengen. En dat systeem lijkt zich daarna te schikken. En dat is denk ik ook wat we hier zien.
15: Ik denk dat als Iran niet had plaatsgevonden, of als hij dit had gedaan na Venezuela, wat een nogal succesvolle operatie is geweest.
16: Ja.
15: Maar Iran is natuurlijk gewoon een grote ellende geworden. Als dit goed was gelopen, Iran, voor Amerika, had hij aan andere Trump gestaan.
16: Absoluut. Nee, dat denk ik ook. Aan de andere kant, vanuit China bezien, is dit a long time coming. Is denk ik ook de breuk met Biden minder groot dan je zou verwachten. Voor China kwam, en ik ben benieuwd of je het daarmee eens bent, Rob, volgens mij een hele belangrijke breuk in de verwachtingen van de mate waarin Amerika bereid is of in staat is om die grootmachtenpositie te beschermen bij de terugtrekking uit Afghanistan. Een ontzettende spiegeling met Gorbachev. Waar ze ook, wat ook het eye-opening moment was voor Deng, dat hij dacht, kijk, ze geven het zelf op. Voor China en voor Xi Jinping en de mensen om hem heen, want dat vertegenwoordigt ook wel in ieder geval een bepaald deel van die partij, is dit het symptoom van een wereldmacht die hoe dan ook op een of andere manier aan zijn eind zou komen. En Trump voert dat perfect op. Maar die profetie die bestaat al heel erg lang. En die had ook nog bestaan als Iran net wat beter was gegaan. Maar dan was deze top wel degelijk anders geweest. Daar ben ik het helemaal mee eens.
15: Ja, dat denk ik dus ook. Maar realiseer je dat de Chinese president ook gewoon onomwonden heeft gezegd dat Amerika een supermacht in verval is.
16: Ja, nee, zeker.
15: Hij heeft ook nog eens een keer gewezen op die zogenaamde Thucydides-val. Ja. Dus Athene tegen Sparta in 431 voor Christus.
16: Ja.
15: Waarbij dus de staat die zwakker werd, ging oorlog voeren tegen de staat die opkwam. Om ervoor te zorgen dat hij zelf niet verder ten onder ging. En dat vergelijk is echt interessant dat de Chinese president heeft getrokken. Wat maak je daaruit op?
16: Ja, dat is ten eerste de Amerikaanse denker die Thucydides Trap beroemd heeft gemaakt. Graham Allison is nu al een aantal jaar eregast in het Zhongnanhai. Dus die is, wordt ook heel zichtbaar steeds uitgenodigd voor gesprekken met Xi Jinping. Waarmee China laat zien, wij snappen dit. We snappen dit ook vanuit Amerikaans perspectief. En we willen dat hete conflict vermijden. Maar wel ook op onze voorwaarden. Dat Amerika een wereldmacht in verval is een profetie die al heel lang aanwezig is in die Chinese machtselite en gecultiveerd wordt. 1962 zei Mao Zedong al, voor zover ik heb kunnen uitvinden, voor het eerst, de Amerikaanse imperialisten staan nu op het punt van vallen. Nou, dat was onzin.
17: Tikje wens,
16: dat was Leninistische overmoed. Ja,
17: maar tegenwoordig.
16: Precies.
17: Zit er wel wat in.
16: En eigenlijk is het breekpunt 2008 geweest. Ja. In 2008,
17: financiële crisis.
16: Komt er een uit de inlichtingen strategiehoek in China een metafoor op. Namelijk, we zien nu grootse veranderingen die we in een eeuw niet hebben gezien.
17: Oh, die tekst. Die tekst. Poetin graag uitspreekt altijd.
16: Poetin en sinds 2022 herhaalt Xi Jinping hem aan het begin van elke speech. Dat is een slogan die komt uit 2008, 2009. En dan snap je ook de verwijzing van een eeuw daarvoor, want een eeuw daarvoor stond de Qing op het punt van vallen.
14: Maar wat een gloriedagen voor Xi. Hij heeft zijn hele leven gewerkt om China dus op gelijke hoogte moet het met Amerika praten. Nou, van de afgelopen dagen zien we dus gewoon dat Trump poes lief daar staat te zijn. Bedankt voor de rozen die hij gaat krijgen en weet ik allemaal wel niet. Dus de Amerikaanse afhankelijkheid van China wordt helemaal gevisualiseerd.
16: Ja.
14: En natuurlijk, de handelsverdragen vallen allemaal wel een beetje tegen. En bij Taiwan wist Trump voor het eerst van zijn leven zijn kaken dicht te houden.
16: Ja, precies.
14: Dat is wel heel belangrijk. Ja. Maar het is toch wel heel duidelijk voor de hele wereld te zien dat China.
17: Wie hier de sterke partij is.
14: Ja
16: zeker. Het is vanuit Amerikaans perspectief een vorm van capitulatie, zou ik zeggen. Want ze hebben ons decennia verteld dat er een strijd is tussen goed en kwaad, autocratie en democratie. En Biden heeft het nog eens opgespeeld. Schaaien achter ons. En hier staat Trump de boel te verkopen aan de tegenpartij.
14: En geen woord over de mensenrechten of over de Uyghurs.
17: Dat had ik ook niet heel erg verwacht bij Trump. Ja.
14: Goed, maar dat weerspiegelt ook de macht van China.
16: Ja,
14: daar gaan we niet meer over beginnen, jongens.
16: Maar daarom is dat cortège ook zo belangrijk. Van al die grote bedrijven die graag zich presenteren als pilaren van de Amerikaanse macht. Maar diep in China zitten. Van BlackRock tot Tesla tot Apple. Zijn dat de facto ook al voor een groot gedeelte Chinese conglomeraat, omdat ze zo verweven zijn met de Chinese markt. En niet alleen voor goedkope productie, maar voor high-tech ontwikkeling. Hè. Je kunt niet meer als zo'n bedrijf niet in China zijn en denken dat je voorop loopt. En die bedrijven weten dat. Misschien heeft Trump dat ondertussen ook wel door. Maar ja, dit is hun oplossing voor de Thucydides trap, namelijk uitverkoop. We leggen het kleedje klaar.
15: Misschien nog even één punt. Ik heb ook het gevoel dat Xi ongehoord goed maskeert dat het eigenlijk ongehoord slecht in China gaat.
16: Dat is de economie, absoluut graag.
15: De economie gaat gewoon niet goed.
16: Nee.
15: Dus hij door zijn optreden, wat ik wel echt briljant vind hoe hij dat doet hoor.
16: Ja.
15: Want het verschil in stijl is voor iedereen heel erg duidelijk. Die Trump die komt eraan, die wordt echt gewoon volgens mij door de Chinezen gezien als een of andere boerenpummel die een stand-up comedian aan het uitvoeren is. Nou ja, dat zijn ook de reacties die ik las daarover. Ja. Maar maar die ik zie, die presenteert zich echt als een staatsman. Ja. Maar verbloemt daarmee dus ook eigenlijk van wat voor een zootje het is in eigen land.
16: Precies.
15: Kun je daar wat over vertellen? Wat is jouw inschatting hoe het daar gaat in China? En, of het, en hoe terecht het dan is dat China de opkomende macht is en Amerika de neergaande macht is? Ik heb het gevoel dat op zich nog wel meevalt.
16: Ja, voor een Leninist, dit is volgens mij heel belangrijk, voor een Leninist sluiten die twee dingen elkaar niet uit. Voor een Leninist kun je enorme tegenslagen in de revolutionaire strijd hebben en toch op het punt staan enorm te winnen. En dat is cruciaal voor het begrip van hoe China naar dit moment kijkt.
14: Redenering.
16: Ja, absoluut. China is bevindt zich op een heel kwetsbaar punt, vooral inderdaad in de binnenlandse economie. Die groeicijfers zijn aan het kelderen. Dat gaat echt sneller dan lang verwacht door corona en door andere, ook gewoon door die strijd met de VS. En tegelijkertijd is het geloof dat de geschiedenis aan China's kant staat sterker dan ooit. En wordt dat dus bevestigd door de enige tegenstrever. Maar ook door het feit dat ze Rusland de facto hebben kunnen inlijven. Dat Iran nu nog afhankelijker wordt van China. Dus Arend-Jan, je hebt in het verleden geschreven over pesoptimisme, dat idee. Ja. Nou, ja. Dit is Leninistisch pesoptimisme. Het idee dat het de strijd is altijd moeilijk.
12: Pesoptimisme?
16: Ja, het idee dat je op de... Nou ja, voor de Leninist betekent dat je op de korte termijn je in een enorm moeilijke strijd bevindt en allerlei tegenslagen krijgt en het waarschijnlijk ook nog wel een tijdje slechter zal gaan. Maar op de lange termijn staat de geschiedenis aan jouw kant. En dat heeft de liberale wereldorde heel lang gehad, het pesoptimisme. Ja. Maar de Chinezen hebben dat idee ook al lang. Het idee, de strijd is altijd moeilijk en je krijgt altijd nog weer een klap. Ja. Maar de totale overwinning gloort aan de horizon.
14: Ja, zeker. Zo is het ook altijd in dit programma. Na
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
14: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En met China-expert Ties Dams van Instituut Klingendaal praten we over de relatie tussen China en de VS na het staatsbezoek van Trump aan president Xi. En Arend-Jan, ik viel jou in de reden. Sorry, wat zou je zeggen?
18: Ik heb geluisterd naar een oud-ambassadeur in de podcast van Foreign Affairs.
14: Oh ja, die heb ik ook gehoord. Ja. Dat is interessant.
18: En die man die zei dus van Scott Bessent had de leiding. Het was echt een heel duidelijk economische handelstop. Hè?
14: In plaats van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
18: En ik heb niets kunnen vinden. Ja, zo jammer dat ik er geen webcammetje heb hangen daar. Hè. Ik heb niets vinden over kritieke metalen. Ik heb ook niks gevonden over die H200 Nvidia-chip. Weet jij stiekem nog wel wat? Dat je kunt bellen met een aantal spionnen?
16: Mijn inluistermateriaal in het Zhongnanhai valt tegen deze dagen. maar het is, dit is al, want dit is op zich al interessant. Hè. Dus dat sinds Kissinger is het nu voor het eerst dat niet de nationale veiligheidsadviseur / de minister van Buitenlandse Zaken, want Rubio is allebei en Kissinger was dat ook allebei, dat die niet deze relatie drijft.
18: Exact.
16: En dat is het teken, dat is het signaal. Waarom zijn wij hier niet meer voor de suprematie, niet meer voor de harde geopolitiek met handelsdeals als aankleding? Nee, het is andersom. Kissinger ging vele keren in het geheim naar China om in het echt lange, prachtige gesprekken, die zijn nu, de memoranda daarvan zijn nu helemaal terug te lezen, te voeren met Zhou Enlai over hoe de wereldgeschiedenis eruit zag, om echt elkaar te begrijpen, om te weten, nee, we zijn anders, maar we moeten een plek met elkaar vinden in de wereld om terug te dukken tegen de Sovjets. En daarop werd die relatie voor decennia gebouwd, op dat wederzijdse begrip echt van geostrategie. En Kissinger kon dat doen omdat hij die positie had. En Marco Rubio heeft nog wat proberen zichzelf relevant te maken met een aantal persconferenties, maar hij had gewoon niks in te brengen. Sterker nog, Scott Bessent heeft dat voorbereid, maar het was weer Jameson Greer die daadwerkelijk aanwezig was.
18: Rubio was zo gefrustreerd dat hij zei, we hebben China's hulp in de Hormuzstraat helemaal niet nodig.
16: Nee.
18: Dat zegt ook iets, hè?
16: Ja, maar dit is gebrek aan focus en vooral gebrek aan geopolitiek denken. Dat is het...
15: Ik denk dat het nog veel erger is. Het is misschien niet eens een gebrek eraan, hoewel ik de Amerikanen op dit ogenblik, zeker degene die de dienst uitmaken, er niet van verdenkt dat ze nou een overmaat aan geopolitiek denken hebben op dit ogenblik. Anders zouden ze niet zulke stomme fouten maken in Iran.
16: Ja.
15: Nee, het is natuurlijk ook. Hij kan ook niet anders.
16: Nee.
15: Hij heeft gewoon geen macht meer. En door die stomzinnigheid van wat hij gedaan heeft, Trump, in Iran, is hij zijn positie kwijt. Het is ook wel even goed om te memoreren dat dat gesprek, dat dat bezoek van Trump aan Xi al een keer is verdaagd.
16: Ja, zeker.
15: Dit is de tweede datum. En dat is op zich natuurlijk een zwaktebod van je welste. Als je dus niet meer de maskaart kan spelen, kan je nog maar één andere kaart spelen. Want je moet toch met een beetje succes thuiskomen. En dat is de economische kaart.
16: Ja.
15: Nou, dan worden allerlei megalomane uitspraken worden er gedaan over hoe fantastisch het wel niet gaat. Het interessante is dat bij de verslaglegging van de Chinezen helemaal niet naar voren komt.
16: Nee,
15: wat ze nou eigenlijk economisch hebben gewonnen. Het enige wat je ziet, ook in veel westerse kranten, is dat Trump de oren is gewassen over Taiwan. Zullen we daar maar eventjes niet aankomen? En misschien is het wel goed om dat tweede grote wapenpakket van Taiwan, om dat niet vrij te geven.
16: Ja.
15: Wat hier gebeurt, is, vind ik, eigenlijk een vernedering voor Trump.
16: Ja, absoluut. En
15: misschien kan Merz dat nog een keer zeggen, dat nu ook die Chinezen Trump hebben vernederd.
16: Ja, en ik zou daar wel aan willen toevoegen, het is niet alleen een vervelend effect van de blamage in Iran. Want als je kijkt naar in ieder geval delen van die MAGA-shapers, van de mensen die Trump nu in het zadel hebben geholpen deze tweede keer en zijn agenda proberen te beïnvloeden, dan is een deel ook uitgeweest op een kleinere rol van Amerika in de wereld. En er is gewoon een stammenstrijd geweest sinds januari over of de ouderwetse neocons of deze invloedssfeerdenkers hun stempel konden drukken en het imperfect instrument van Trump zouden kunnen gaan gebruiken. En zeker sinds Venezuela lijken de ouderwetse neocons die suprematie nog wel wilden beschermen, gewoon dik aan het verliezen te zijn. Het is niet alleen een effect van Iran, het is ook in ieder geval voor een gedeelte van de backers van Trump een doel.
17: Dat is misschien ook een antwoord op de vraag die we laatst van de luisteraars hadden, van hoe zit het nou eigenlijk met die pivot to Asia van Amerika? Want ik zie er niks van. Ik zie eerder dat Amerika bondgenoten in de regio van zich afduwt, dan echt probeert China in te dammen. Maar dat is dus een interne machtsstrijd die mogelijk door de isolationisten nu aan het langste eind.
16: Ja, zeker. En wederom vanuit Beijing bekeken is het contrast met eerdere Amerikaanse regeringen misschien minder sterk dan wij zouden denken. Want Obama en vooral Clinton sprak wel over die pivot to Asia, maar dat kregen ze ook maar beperkt voor elkaar. Ja. Iemand die echt vast komt te zitten in een conflict in Europa, in een oorlog in Europa, in Oekraïne, krijgt ook geen pivot to Asia voor elkaar. En iemand die terugkrijgt uit Afghanistan heeft een pivot to Asia ook niet heel scherp op het netvlies. Dat is de lezing vanuit Beijing al langer. Dat wordt al langer, die pivot to Asia, als een dreiging gezien. Maar die dreiging die blijft heel een belofte van een dreiging. Hij materialiseert niet. En ik zie nu zelfs niet de belofte van die dreiging. En dat is denk ik het grote verschil. Trump heeft niks proberen te doen om het beeld te bevestigen dat misschien toch nog echt wel gaat komen. Die echte focus op geopolitieke. Nee, tuurlijk niet. Nee,
15: maar precies, hij kan het niet meer. Als je gewoon kijkt wat er allemaal is afgeschoten aan aan Petrus, aan kruisraketten in Iran, dan heeft hij gewoon onvoldoende materiaal. Materieel en munitie om nog oorlog te voeren tegen China.
16: In de vier weken.
15: Die Chinezen die kunnen ook rekenen. Als we bij Boeken zijn en de wijk kunnen rekenen, dan kunnen ze daar helemaal rekenen.
16: Precies, in de vier weken voor de aanval op Iran is het aantal patrouillevluchten van Amerikaanse vliegtuigen de Zuid-Chinese Zee met 40% afgenomen. Nou, dat is opgeven. En dat was zelfs voor de inval.
18: Ja. Weet je, dat wapenpakket van 14 miljard, dat was al geautoriseerd. Hè? Dat heeft Trump nu gezegd van nee, daar ga ik nog over nadenken.
16: Ja.
18: Dat is ook een overwinning.
16: Dat is de winst, ja, natuurlijk. Zeker omdat het uiteindelijk misschien niet eens gaat om het wapenpakket, maar om het feit dat de Chinese onderhandelaars met Taiwan nu kunnen gaan zeggen, kijk jongens, die hele enge twijfels achterin jullie hoofd over de Amerikaanse steun, begin die maar eens echt serieus te nemen.
18: Ja.
16: Wij zijn jullie enige optie.
15: Mathies, als we dus hier met elkaar over eens zijn,
16: ja,
15: wat betekent dat dan voor Europa?
16: dat we de dreiging van Amerika richting Europa zelf, van een aangekondigde vorm van politieke oorlogsvoering, want dat is wat die National Security Strategy deed, op de korte termijn denk ik heel serieus moeten nemen. Want het was voor Amerika heel erg belangrijk om loyale Europese bondgenoten te hebben in die geopolitieke strijd met China.
17: Ja.
16: Maar als die minder prioriteit krijgt, dan is misschien die radicalere politieke agenda van Trump.
17: Die zeggen van Europa is woke met te veel migratie.
16: Precies. Ik kan me voorstellen dat daar een wet van communicerende vaten is. Al gaat het om hele andere soorten van geopolitieke druk. Als het gaat om focus, is dat wel degelijk een probleem. We zijn gewoon niet meer de indispensable allies als het gaat om die geopolitieke strijd. Want die strijd lijkt opgegeven.
15: Dat is toch raar.
16: Ja, dat is
15: toch raar. Want je zou dus denken, volgens een normale logica van de internationale betrekkingen, als dit dus gebeurt met landen als Amerika, dan ga je juist de banden aanhalen met je bondgenoten.
16: Ja.
15: Want dan kan je tenminste nog een deuk in een pakje boter slaan.
16: Behalve dus als je zelf ook gelooft dat je de sleutels hebt gekregen van een wereldrijk dat op zijn einde loopt en probeert voordat de schuldeisers komen met de kasten vandoor te gaan. En dat is denk ik wat Trump niet doet. En dat is ook een deel van het probleem. Dat een deel van die kast bij ons ligt. He, dus dat is wat die diplomatie van extractie, die bij China helemaal niet voor elkaar kan krijgen, want daar moet hij gaan bedelen. Maar die bij ons wel voor elkaar krijgen.
15: Dat is wel de vraag of je dat bij ons ook voor elkaar krijgt.
16: Nou, en daarom zou ik zeggen, laten we terugkeren bij Arend Jans pesoptimisme. Ik denk dat we heel bang en pessimistisch moeten zijn over de relatie met Amerika en de dreiging van Amerika in Europa op de korte termijn.
15: Ja.
16: Maar laten we ook in gaan zien dat Bart Groothuis zei dit laatst ook al. Vond ik heel, heel eloquent, de Europarlementariër. Dat Amerika, Rusland en op punten China, want er zijn wel degelijk hele fundamentele problemen in die Chinese binnenlandse economie, ook grootmachten in verval zijn en grootmachten die last hebben van hun eigen grootmachten overmoed. En dat zijn wij niet. Dat is een enorm voordeel. Dus laten we ook de optimistische kant van het pesoptimisme niet uit verliezen.
18: In dit programma is daar nooit zo heel veel sprake van.
16: Nee.
18: Het tweede deel van het pesoptimisme. Oh, sorry, sla ik nu de discussie over?
16: Nee.
15: Ja.
16: Nee, maar er zitten grote voordelen aan niet een grootmacht zijn. En dat is onder andere dat je je niet in de situatie kan gaan bevinden waar Trump en Amerika zich nu in bevinden. Dat is gewoon ook voor Amerika een hele gevaarlijke. En voor ons een hele gevaarlijke, zeker op de korte termijn. Maar laten we ook eens dat narratief van verval, wat over Europa wordt heen verspreid door al die grootmachten. Hè? Dat is voor het eerst in de geschiedenis dat eigenlijk alle grootmachten het over eens zijn dat Europa iets van de geschiedenis is. Laten we dat eens tegenspreken. Want er zijn wel heel veel redenen om aan te nemen dat juist die grootmachten leiden aan hele fundamentele vormen van allerlei soorten verval. En daar is China denk ik nog de grote uitzondering. Want daar zitten ook wel hele grote vormen van vitaliteit en kracht in het Chinese systeem.
17: Met dit ongebruikelijk positieve geluid moeten wij afronden. Althans op de radio. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Dan zeg ik dank aan Ties. Ik zeg dank Rob en Arend-Jan. Rob vanuit Estland. En nog even dit. Wil je alle afleveringen straks zonder reclame luisteren, extra uitzendingen krijgen en toegang houden tot de lange zaterdagafleveringen zodra die exclusief worden? Ga dan naar boekesteinendewijk.nl. Daar kun je je abonneren op Boekestein en de Wijk Plus. Kortingscode NAVO, €25. Gewoon eventjes doen. Boekesteinendewijk.nl. Fijn weekend. En succes daarop.
15: Dank je.
18: Fijn weekend.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen De Strateeg. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
20: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. voor een beter werkend Nederland.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
22: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
23: Kozijnen. Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
24: BNR Verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan wel een paar files door grenscontroles. Op de A7 Groningen-Duitse grens vanaf Ouderschans 2 kilometer. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer. De extra reistijd is 20 minuten.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
11: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. In het Noord-Hollandse Slootdorp staat een loods in brand. En dat zorgt voor zoveel rook dat mensen in de omgeving een NL Alert hebben gekregen. In de loods zelf was niemand aanwezig toen de brand vanochtend uitbrak. Hoe die kon ontstaan is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk Schiebroek is vanmorgen vroeg geschoten. In een ruit van een woning zit een kogelgat, maar zou niemand gewond zijn geraakt. De politie heeft de straat voor onderzoek afgezet en een hond naar sporen laten zoeken. Ook is een buurtonderzoek gestart. De Universiteit Leiden gaat 2 beschreven koperen platen uit de 11e eeuw teruggeven aan India. Uit onderzoek blijkt dat ze eeuwen geleden via de VOC in de handen van Nederlanders kwamen en zonder toestemming hierheen gebracht zijn. India vroeg 3 jaar geleden al om de platen. De Indiase premier is dit weekend op staatsbezoek in Nederland. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met maatregelen komen om ons land uit de stikstofcrisis te halen. En ze zijn stevig, meldt het AD, en zullen boeren hard raken. Vooral die in de buurt van natuurgebieden wonen. Het verschil met het vorige plan van BBB-minister Wiersma is dat dit pakket wel moet standhouden bij de rechter. En een van de hoogste leiders van Islamitische Staat is uitgeschakeld. Dat beweert Donald Trump. Op zijn eigen kanaal schrijft hij dat Amerikaanse troepen hebben meegeholpen bij een operatie in Nigeria. Volgens Trump was het een zeer ingewikkelde missie, maar over het hoe en wat schrijft hij niks. De president van Nigeria bevestigt het verhaal. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
25: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Dus ja, beginnen met jou. Als we het hebben over het Europese brandstofsysteem. Dat is een beetje doorgedrongen bij de mensen al, maar toch nog niet bij iedereen. Waar hebben we het dan precies over?
3: Nou, eigenlijk hebben we het dan over de capaciteit die Europa heeft om brandstoffen te maken. En je weet, ruwe olie wordt geïmporteerd in Europa. We zijn heel erg afhankelijk van import. Zeker. Dat komt nu gelukkig niet heel erg veel uit de Arabische Golf. Maar al met al, dat wordt geïmporteerd. In Noordwest-Europa is Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen daar een hele belangrijke cluster in. En dan wordt het vervolgens worden de producten gemaakt. Maar daar is Europa niet zelfvoorzienend in. Oftewel, wij moeten voor een aantal producten, bijvoorbeeld kerosine en diesel, daar zijn we afhankelijk van import. En die import is op dit moment het meest knellend. Vooral vanwege het conflict in de Arabische Golf. VS, Israël en Iran. En dat betekent dat wij kerosine en ook diesel moeten importeren vanuit die regio. Dus daar zitten nu op dit moment toch wel wat tekorten.
2: Zeker, veel fluctuaties ook, veel onzekerheid. Maar je kunt zeggen, dat lijkt toch een overzichtelijk geheel, het brandstofsysteem. Maar dan hoop je wel dat er afspraken gemaakt zijn over brandstof. Is dat ook zo?
3: Ja, het hangt er vanaf wat je bedoelt met afspraken. Hè. Die afspraken worden natuurlijk uiteindelijk toch wel door de bedrijven zelf gemaakt. Al naar gelang of ze dat exporteren naar bijvoorbeeld het VK, die echt een heel erg groot probleem heeft met betrekking tot producten, omdat hun raffinagecapaciteit significant is afgenomen de laatste 10 jaar. Of dat ze het zelfs nu exporteren naar Azië, want die heeft het echt nodig. Want daar is eigenlijk de energiecrisis het meest voelbaar. Dus het hangt er vanaf aan wie je dat vraagt. Hè. Want het is uiteindelijk niet een overheidszaak. Het is een commerciële aangelegenheid.
2: Jan-Willem, want ik zeg Jan-Willem, dat kan. Een hele belangrijke voorzitter, want ja, de mensen beginnen je een beetje te kennen. We mogen elkaar gewoon tutoyeren.
4: Zeker, heel graag.
2: Nou, prima. En dat betekent wel dat Jan-Willem van der Beukel, daar gaan we heel veel van horen de komende tijd. Dat kan niet anders, want dit staat echt nu op het netvlies bij veel mensen. Het is nu begonnen. En Lucia die had het al over de afhankelijkheid van Europa, van Nederland op dit moment, als het gaat om die brandstof. Maar van welke landen zijn we precies afhankelijk?
4: We zijn van te veel landen afhankelijk, laat ik daarmee beginnen. Want kijk, 3/4 van wat we gebruiken aan energie, dat is moleculen. Hè, dat is brandstoffen. Slechts 1/4 is eigenlijk elektronen. Ja. En het komt overal nergens vandaan, die ruwe olie. Bijvoorbeeld Kazachstan, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk. En van kerosine en diesel, ja, gelukkig produceren we dat als Nederland vooral zelf. En dat is heel fijn en dat moeten we koesteren.
2: Ja, we proberen, nou even kijken, als we naar kerosine, de cijfers die ik heb, die waren, we produceren veel. Dat betekent verhouding van 2/3. 2/3 zelf produceren, 1/3 moeten we van buiten halen. Maar hoe zit dat met de ontwikkeling de komende jaren?
4: Ja, die ontwikkeling is denk ik heel negatief. En daar waarschuwen we dus ook voor. Ja, als ik begin even bij het begin. In 2009 hadden we nog meer dan 100 raffinaderijen in Europa. En inmiddels is daar ongeveer 20% van gesloten. Dus het gaat heel hard omlaag, het aantal. 3 oorzaken worden genoemd in het rapport. Dat zijn CO2-kosten, ja. De afnemende vraag ook gewoon. En dat is prima, omdat we elektrificeren het wegverkeer. En ook afnemende concurrentiekracht in Europa. Dus als dat doorgaat, die trend van sluiting van raffinaderijen, dan worden problemen groter en groter en groeit onze importafhankelijkheid.
2: Maar kunnen we dan een beeld in cijfers zetten? Als ik zeg, nu op dit moment, 2026, 2/3 zelf produceren. Als we een jaar of 10, 15 verder kijken, hoe ligt de verhouding dan?
4: Ja, dan gaat het richting de 1/4 dat we nog zelf produceren in Europa.
2: Richting de 1/4? Ja. Maar dat is gigantisch.
4: Ja, dat is dus onacceptabel. Niet alleen vind ik dat vanuit economisch oogpunt, maar ook vanuit veiligheidsoogpunt.
2: Maar mag ik even, hoe kun je in laten we zeggen, een kleine 15 jaar zoveel afhankelijker worden?
4: Ja, dat is heel simpel. Kijk, het zijn ongeveer 75 fabrieken die in Europa staan. En die zijn eigendom van wereldwijde concerns. Als dat hier gewoon slechter rendeert dan elders, ja, dan gaan we importeren in plaats van hier produceren.
2: Nou, dat is in ieder geval, ik mag het woord bijna niet meer gebruiken, omdat we dat bijna bij alles nu gebruiken, alarmbel, maar dit is wel een hele serieuze. Dus ik denk dat ik hem toch maar eventjes in mijn achterhoofd houd voor zometeen. En dan is er nog iets. Nederland speelt een belangrijke rol met het ARA-gebied, wat Lucia al noemde, dus Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. Maar wat is de rol van dat gebied precies?
4: Ja, op 2 manieren is dat gebied heel belangrijk. ARA staat voor Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. Dat is eigenlijk de poort naar Europa, Noordwest-Europa, als het gaat om energie. Het rapport zegt dat het is de belangrijkste importhub van fossiele brandstoffen. En dat klopt ook. Dus importeren is het eerste belangrijke.

0: rol van het cluster. En een tweede is produceren van brandstoffen. Samen is Nederland en België ongeveer even groot in raffinage als Duitsland. En Duitsland is de grootste speler in Europa. Dus hier gebeurt het op dat vlak.
1: Ja, hier gebeurt het, hier is het heel groot. Dat heeft ook allerlei consequenties. Maar laten we eerst even naar de schaal kijken. Want Lucia, op welke schaal moeten we naar die brandstofzekerheid kijken? Moet je op nationale schaal kijken? Op Europese schaal? Moet je het in NAVO-verband zien?
2: Ja. Kijk, dat hangt er vanaf. De industrie die kijkt gewoon wereldwijd. In principe is de olieindustrie en vooral ook de oliemarkten zijn internationale markten. Zowel de ruwe oliemarkt als ook de productenmarkt. Dus die prijs wordt ook internationaal gezet. Nou, in Europa kijken we echt, ook als je praat over het ARA-cluster waar we het net over hadden, kijken we Europees, maar vooral ook internationaal. Dat doen de bedrijven apart. Al naar gelang wat hun plan is om een en ander zeg maar, te verhandelen. En daar zijn ook nog handelaren die er ook nog een keertje tussen zitten. Dus die hele keten, als het ware, die is niet altijd in één hand. Die is ook soms in andere handen en die is heel strak afgesteld. Al naar gelang wat er uiteindelijk wordt geïmporteerd en geëxporteerd. Dus het is niet alleen maar raffinagecapaciteit voor Europa. Zeker niet alleen maar voor Nederland. Wij zijn eigenlijk in Nederland wat je noemt overgedimensioneerd met betrekking tot hoeveelheid raffinaderijen.
1: Mooi woord, hè? Overgedimensioneerd.
2: Ja, maar we hebben er 5 in Nederland. Dat is natuurlijk heel erg veel. Er zijn er nog 2 in België. En zoals net ook werd gesteld, dat is bijna net zo groot als de hele raffinagecapaciteit in Duitsland. Dus al met al, dat is ook gewoon voor de handel. En die handel, zoals ik net ook zei, dat kan ook in Azië liggen. En dat kan vooral ook nu naar het WK, als je praat over producten en niet zozeer over ruwe olie. Dus er is wat dat betreft gewoon een vrije markt.
1: En als je dan kijkt naar de vraag naar brandstof op dit moment, hoe groot is die vraag? Is die echt enorm groot of niet?
2: Nou, de vraag naar brandstof is al naar gelang vraag-aanbod. Dat is nog steeds hoog. Dat is aan de ene kant de transportsector, aan de andere kant de industrie. En voor een heel klein deel in Europa nog een heel klein beetje elektriciteit, maar dat is nauwelijks meer. Maar het is vooral die 2 grote, en ook natuurlijk de petrochemische industrie, heel erg belangrijk voor het maken van al onze spullen.
1: En als je dan specifiek naar defensie kijkt, wat wij natuurlijk altijd doen hier in de strateeg, hoe ligt het dan?
2: Ja, nou, we hebben het nu al gehad over het rapport wat wij bij HCSS recent hebben uitgebracht. Ja. En dat is ons gevraagd om te schrijven door VMobin. Dat hebben wij gedaan. En wij hebben gekeken naar met name de brandstofzekerheid in het kader van Europese militaire paraatheid. Nou, dat was eigenlijk het thema. Daar keken we naar. Wat als er een oorlog uitbreekt, bijvoorbeeld aan de oostgrens van ons continent. Wat betekent dat dan met betrekking tot brandstofzekerheid? Wat heeft NATO nodig, NAVO nodig? Wat hebben wij in het commerciële veld nodig? En in hoeverre praten die 2, noem het maar domeinen, goed met elkaar om dat af te stemmen? Ja. En nu is het ook zo dat natuurlijk al naar gelang er een opbouw is in de oorlog, is dat weer anders dan wanneer er een volledig oorlog is. En we hebben gekeken naar al dat soort scenario's.
1: Er zijn er heel veel dus, maar laat ik er eentje uitpikken. Bijvoorbeeld een reëel scenario, wat ook plaatsgrijpt, de oorlog in Iran. In hoeverre zien we daar die afhankelijkheid in, Jan Willem? Die afhankelijkheid dus van defensie, in hoeverre zien we die terug?
0: Nou, de oorlog in Iran is natuurlijk een menselijk drama in eerste instantie. En ten tweede een drama voor Azië, waar ze heel erg afhankelijk zijn van brandstoffen uit het Midden-Oosten. En ten derde voor Europa. De wereldwijde oliemarkt is gigantisch verstoord. Het is nog nooit gekend, nooit gezien, zo'n grote verstoring van die oliemarkt. Kijk, nu heeft Defensie in Nederland daar geen last van. Ja, en waarom niet? Defensie in Nederland oefent een klein beetje. Dus dat is eigenlijk een hele kleine speler nu op de brandstofmarkt. Punt is van dit rapport, stel er breekt een oorlog uit, dan moet je denken aan iets van 60% van alle kerosine die nu wordt gebruikt op de commerciële markt, die is dan nodig voor defensie. Dus als nu er een oorlog zou uitbreken en die oorlog in Iran zou voortduren, dan wordt het buitengewoon ingewikkeld om én de commerciële vluchten uit te voeren en defensie te voorzien. Dat lukt eigenlijk niet goed.
1: Nee, met deze wetenschap in het achterhoofd, nu geboekstaafd ook door een belangrijk rapport, kun je zeggen, kijk, de feiten liggen nu op tafel, we moeten er iets aan doen. Wat zou dan de slag vooruit zijn op dit gebied?
0: Erkenning van de noodzaak van leveringszekerheid, laat ik daarmee beginnen. Dat klinkt abstract, maar dat is belangrijk. We spreken vaak in de energiewereld over het energietrilemma. Dat je keuze moet maken tussen betaalbaarheid, duurzaamheid en leveringszekerheid. Ja. En het ging de laatste 10 jaar eigenlijk altijd over duurzaamheid. Begrijpelijk ook, maar het ging eigenlijk nooit over leveringszekerheid. Dus dit thema vastpakken en doordenken, dat is stap 1. En dan constateren dat we gewoon te kwetsbaar zijn. Als nu nogmaals op een paar fronten strijd wordt gevoerd, bijvoorbeeld in Iran, misschien elders, en hier breekt de oorlog uit, zijn er gigantische tekorten. En dat betekent gewoon keuzes maken tussen ofwel aanvallen ofwel verdedigen. Dat is wat in het rapport staat. Heel pijnlijk.
1: Dat is heel pijnlijk, maar ook een belangrijke boodschap voor de politiek. Want we zien dat vaak op het allerlaatste moment geacteerd wordt. Bijna altijd als het te laat is. Er zijn heel veel voorbeelden van. Daar kunnen we 10 strategen mee vullen, gaan we nu niet doen. Maar ook dat weten we nu, dat het zo is. Zijn er al aanwijzingen, zijn er indicaties dat je ziet dat er iets gebeurt in de goede richting?
0: Ja, zeker wel. Nou, het begon net, denk ik, bij het feit dat staatssecretaris Dirk Boswijk bereid was om het rapport in ontvangst te nemen.
1: En daar ook, ja. Maar gaat hij het ook lezen dan? Of,
0: hij had het al gelezen, hij had een preview gekregen en hij heeft de hele sessie bijgewoond, inclusief ook zijn generaal. Dat is denk ik belangrijk, dat we die aanhaking bij Defensie vinden. Dat was lastig de laatste jaren. Defensie was heel operationeel ingesteld, misschien een beetje aan het overleven ook. Had ook niet wat dat betreft de mensen om strategisch na te denken over die kwetsbaarheid. Dus ja, de staatssecretaris van Defensie is wakker. Het ministerie van EZK moet met name ook wakker worden. Want die voeren eigenlijk geen beleid op het vlak van raffinage. Europa ook niet. Het was eigenlijk gewoon een taboe om over te spreken in Nederland en de Europese politiek.
1: Dat is heel lang zo geweest inderdaad, maar dat taboe zien we toch ook in omringende landen is er vanaf. Dat gaat in Nederland ook gebeuren, of niet?
0: Zeker, dat zie je eigenlijk nu al. Er zijn kamervragen gesteld door dit rapport. Nou, ja. Er worden over meer onderwerpen kamervragen gesteld. Dus dat verandert niet direct de wereld. Maar van links tot rechts gaat het nu plotseling over onze raffinaderijen. Nou, dat is wel een verademing. Want we doen het ook voor de maatschappij. Dus ik verwacht dat dat betreft die aanbevelingen ook echt opgevolgd gaan worden.
1: Kun je zeggen dan, Lucia, dat brandstofzekerheid, dat het onderdeel is geworden van oorlogvoering en ook niet meer weg te denken vanaf dit moment?
2: Ik denk het wel. Vooral natuurlijk van wat er nu actief 2 oorlogen aan de gang zijn. En dat is natuurlijk ook Rusland-Oekraïne, moet ik beter zeggen. En tegelijkertijd ook de oorlog in het Midden-Oosten. Ja. Ik denk dat het belangrijk even hier te noemen is dat als je praat over brandstofzekerheid, dan hebben we het eigenlijk over maar 2 producten waar we het over hebben. Dat is kerosine en diesel. Want dat zijn eigenlijk de militaire brandstoffen die nodig zijn. Ja. En veelal de meeste brandstof die wordt gebruikt tijdens de oorlog is kerosine. En dat is vooral vanwege die gevechtsvliegtuigen. Ik noem wel een voorbeeld, de F-35, die slurpt ongeveer 5.000 tot 6.000 liter per uur. Dat is gewoon tijdens oefeningen. Dus in gevechtshandelingen is het nog veel meer. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met een personenauto, nou, dan zitten we ongeveer op 1500 liter per jaar gemiddeld. En dat is weliswaar benzine, maar dat wordt eigenlijk in het militaire domein niet zoveel gebruikt. Dus wij focussen ook in dit rapport heel duidelijk op kerosine en diesel. En tegelijkertijd in het militaire domein worden diesel en kerosine ook allebei gebruikt en die kunnen ook uitwisselbaar zijn. Dat noemen ze de One Fuel Strategy. En dat is aan de ene kant ook heel goed in een militaire operatie. Dus wat dat betreft is kerosine en diesel is eigenlijk 1 mandje, als je wilt.
1: Dat is heel duidelijk. En we zien natuurlijk de oorlog in Oekraïne, hoe belangrijk het is, die brandstofzekerheid. Maar ook, je had het over die ARA-regio, jullie allebei, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. En niet om mensen bang te gaan maken, maar gewoon reëel daarnaar te kijken. Als je zo belangrijk bent als hub, dan ben je dus ook een target, dan ben je een doelwit.
2: Met enorm kwetsbaar. Dat hebben wij in het rapport ook aangegeven. Je bent niet alleen maar kwetsbaar omdat we straks zo importafhankelijk zijn. Dat is een leveringszekerheidsprobleem. Tegelijkertijd ben je ook een target. Dus daar moet je ook van uitgaan dat mogelijk, en dat zie je nu bijvoorbeeld in zowel Rusland maar ook in Oekraïne, ook in het Midden-Oosten, de aanvallen op energieinfrastructuur zijn aan de orde van de dag. En dat is heel erg schadelijk. En dat duurt heel lang voordat je dat weer hebt gerepareerd. En vooral in het ARA-gebied zou dat met betrekking tot het produceren van kerosine en diesel, of het opslaan van kerosine en diesel, echt een groot probleem.
1: We weten dat de raketten in Moskou in ieder geval al heel duidelijk op Rotterdam gericht staan. Dat is al nu vaker naar buiten gekomen. Nee, tuurlijk. En er wordt vaak een beetje over gelachen. Althans in de zin van mensen houden toch op om elkaar bang te maken. Maar dat moeten we wel benoemen.
2: Absoluut, absoluut. En het is niet alleen maar dat. Er zijn meerdere kwetsbaarheden. We hebben leveringszekerheid genoemd. Het eventueel een target zijn met betrekking tot de infrastructuur. Maar ook bijvoorbeeld met de transport van kerosine en diesel naar het front toe. Wij hebben in Europa een aantal wat ze noemen militaire pijpleidingen. Of noem het maar infrastructuur. Een daarvan is de Central European Pipeline System. Dat wordt beheerd door NAVO. Maar eigenlijk houden al die pijpleidingen op bij de grens van de Koude Oorlog. Oftewel, die zijn nog niet doorgetrokken helemaal tot aan de nieuwe lidstaten en tot aan de grens met Rusland, Belarus en Rusland.
1: Nou, dus tijd dat dat gaat gebeuren natuurlijk.
2: Daar zijn ze wel mee bezig, maar dat kost natuurlijk heel veel tijd. Kost ook heel erg veel geld. En dan ben je ook afhankelijk bijvoorbeeld van vaarroutes op de rivieren, maar natuurlijk ook transport met vrachtwagens. Maar als die rivieren toevallig laag staan, bijvoorbeeld door klimaatverandering, omdat je een hele droge zomer hebt gehad, dan kan je zelfs die brandstof niet meer vervoeren. Dus dat zijn allemaal kwetsbaarheden die we hebben aangegeven, waar je dus rekening mee moet houden in het geval van een calamiteit.
1: Ja, Lucia, we gaan even door, want je hebt een paar problemen genoemd. Als we het hebben over brandstofzekerheid voor Defensie. En er zijn er heel veel. Jullie hebben er inderdaad in totaal 6 onderscheiden. Als je toch even prioriteiten zet, hè, want dat zal de staatssecretaris ook altijd willen. Dat is heel erg fijn. Wat zijn echt de 3 belangrijkste? Dat je zegt, kijk, nu aan de slag daarmee.
2: Ja, dan praat je eigenlijk al over de aanbevelingen die wij hebben gedaan. Ik wil, voordat ik daar en misschien wij ook op ingaan, nog even de strategische voorraden benoemen.
1: Tuurlijk.
2: En dat zijn strategische voorraden waar we ook al vaker over hebben gepraat, die onder de vlag van het Internationaal Energieagentschap moeten worden behouden, of in ieder geval gehouden in de verschillende OECD-landen waar het Internationaal Energieagentschap in opereert. Ja. Nederland heeft dus voor 90 dagen strategische voorraden. Zelfs tijdens de huidige crisis zouden die mogelijk voor een deel ook straks op de markt worden gezet. Dat is op dit moment nog niet aan de gang, met name niet in Europa, wel in Azië. Maar dat is eigenlijk voor de helft is dat ruwe olie. En daarnaast zijn ze eigenlijk bedoeld voor het civiele domein. En je kan bedenken van nou, moet dat wel ruwe olie zijn? Want als we straks geen raffinaderijen meer hebben, dan kunnen we het ook niet meer raffineren. Nee. Dus daar moet ook een soort van rationalisatie plaats gaan vinden in het kader van de paraatheid voor militaire brandstof.
1: Want 90 dagen is natuurlijk in deze tijd veel en veel te weinig.
2: Ja, dat is 3 maanden, maar goed. Dat is nogmaals vastgesteld door het IEA. Maar met name de verhouding van of het producten zijn of ruwe olie, daar kan nog wel wat rationalisatie plaats gaan vinden. Tegelijkertijd, dat wordt straks misschien ook gebruikt in het militaire domein. In hoeverre is daar goede afstemming? Dus dat zijn ook belangrijke aspecten die wij hebben aangegeven in het rapport.
1: Nog meer strategisch, Jan-Willem?
0: Nog meer strategische aanbevelingen?
1: Zeker.
0: Ja, zeker. Nou, kijk, ik heb net al iets gezegd over die ministeries die betrokken zijn. Die moeten natuurlijk een keuze maken. Wie is er nou van? Wie kun je nou aanspreken op dit onderwerp brandstofzekerheid? En wie gaat dan ook die strategie maken om die op peil te houden? Maar dat is een beetje governance praat. Uiteindelijk gaat het om de inhoud. De belangrijkste aanbeveling voor mij is, waar staat, behoud voldoende kritische raffinagecapaciteit. En dat mag, wil ik ook even duidelijk zeggen, want het gaat hier ook vaker voor duurzaamheid in deze studio. Dat mag ook duurzame kerosine zijn. Die kun je ook gebruiken in een JSF. Het gaat erom dat je brandstoffen produceert en voldoende. En daar gewoon eigenlijk een grens van benoemen. Zeggen, zoveel moet Europa hebben, anders zijn we te kwetsbaar. Dat is een uitspraak waar we eigenlijk al jaren op wachten.
1: Maar even duurzame kerosine, dat is allemaal heel belangrijk om dat te benoemen, maar het betekent wel dat je niet van fossiel af kan. Dat veel mensen nu ook zeggen. Dat is een beetje makkelijk, een beetje toch het cafépraatje, als ik het zo mag zeggen. En nu je kan beter zeggen het social media praatje nu. Nou, zie je wel heel goed, roepen dan de voorstanders van duurzaamheid. Kijk maar even, dit is het moment, we kunnen nu volledig van fossiel af. Maar dat is ook een sprookje, toch, of niet?
0: Nou ja, het is uiteindelijk wel het doel. Maar het is niet iets wat we overnight kunnen realiseren. Op dit moment is 2,7% van alle kerosine is groen. Nou, met die 2,7% sta je niet gesteld tegen de Russen, kan ik je vertellen.
1: Nee.
0: Dus terwijl je dat opbouwt, dat aandeel duurzame kerosineproductie, heb je inderdaad die fossiele productie, heb je hartstikke hard nodig. En dan zijn er mensen die zeggen, nou, dan moeten we dus nationaliseren, die raffinagecapaciteit. Dan maken we een staatsraffinaderij voor geval van oorlog. Dat lijkt me weer niet wijs.
1: Waarom niet?
0: Nou, dat is niet eentje, is dan niet genoeg. Dan moet je er alsnog 20, 30, 40 nationaliseren. Ja. Zoveel geld hebben de Europese lidstaten denk ik op dit moment niet eens. Maar bovendien, we leven in een vrije markteconomie. Stel liever gewoon de juiste regels op waarbinnen die raffinaderijen concurrerend kunnen opereren.
1: En als je dat doet en goed doet, dat betekent dat je richting duurzaam gaat, maar fossiel natuurlijk ook nog nodig hebt. En hoe lang heb je dat nog nodig? En daar worden de verschillende percentages over genoemd. Kun je jullie ook niet op vastpinnen, maar laten we ervan uitgaan 15, 20 jaar, als ik een beetje gemiddelde pak, zul je daar gewoon afhankelijk van zijn?
2: Ja, dat klopt. Ik denk dat tot aan 2040 de afhankelijkheid van fossiele olieproducten voor bijvoorbeeld de militaire apparatie, maar ook eigenlijk in de commerciële wereld, nog dominant zullen zijn. Dat wil niet zeggen dat we binnen Europa echt hard moeten werken aan die weerbaarheid van die meer duurzame olieproducten.
1: Het is geen drill baby drill in Europa?
2: Nee, helemaal niet. Want ten eerste, wij produceren nauwelijks meer olie in Europa zelf. Dus dat is de ruwe olie, maar ook met betrekking tot producten is de eigenlijke productie van SAF, de Sustainable Airline Fuels, maar ook duurzame diesel, HVO, is nog maar heel gering, zoals net werd aangegeven. En tegelijkertijd zien we dat buiten Europa, en vooral ook in China, maar ook in Azië, er al groot wordt ingezet op deze duurzame moleculen, voor bijvoorbeeld de luchtvaart, maar ook voor de industrie. Maar dat dat gaat best hard. En dat betekent als wij niet net zo hard gaan lopen in Europa, dan worden we straks ook importafhankelijk van die duurzame producten. En dat is nou precies hetgene wat we niet willen, omdat die ketens in het geval van een calamiteit vaak verstoord raken. Dus dan zijn we daar te afhankelijk van.
1: Ja, want je zou zeggen, fossiel ben je afhankelijk van Amerika en Qatar. Ik zeg het even over het gemak, maar duurzaam ben je uiteindelijk afhankelijk van China. Want dan ben je afhankelijk van de grondstoffen, van high-tech, en uiteindelijk is dat duurzaam. Dus dat wil je allebei niet.
2: Nee, precies. Dat betekent dus dat de weerbaarheid met betrekking tot het produceren van duurzame producten, olieproducten, ook heel erg belangrijk is. En dat staat ook in onze aanbevelingen.
1: Ja, nog even over de aanbevelingen. Want ik had het inderdaad, daar zijn we nu al aangekomen naar deze strategische voorschot. En dat betekent wel dat je met drie prioriteiten te maken hebt. Je hebt er meer, maar laten we er even drie noemen. Of ik kan beter zeggen dat jij drie noemt.
2: Wij vinden eigenlijk de allerbelangrijkste, en dat hebben we echt ondervonden tijdens het maken van dit rapport. We hebben een hoop workshops gehouden, ook met de verschillende ministeries. We zijn naar raffinaderijen gegaan. We hebben echt alles genoteerd wat we denken wat hun, noem het maar, hun uitdagingen zijn op dit moment. En vooral in die workshops waarin we verschillende ministeries, dan praat je over defensie, dan praat je over infrastructuur en waterstaat, maar ook natuurlijk EZK, of KGG eigenlijk, waar het over valt, dus klimaat en groene groei. En dan zie je eigenlijk dat die allemaal wel bezig zijn met op een of andere manier met brandstofveiligheid, maar veelal vanuit verschillende perspectieven. En er wordt vanuit, zeg maar, defensie weinig gecommuniceerd, overigens ook vanuit andere defensie, met elkaar. Oftewel, alleen al dat we ze met elkaar om de tafel hebben gebracht en dat ze met elkaar zijn gaan communiceren, was al een enorme meerwaarde. En dat is denk ik waarom wij als eerste aanbeveling hebben gezegd, luister eens, benoem een soort van coördinator, noem het maar een one-stop-shop. Iemand waar je naartoe kan gaan, die dan ook de contacten heeft met de verschillende ministeries en weet wat er met betrekking tot brandstofveiligheid...
1: Een speciale vertegenwoordiger voor brandstofzekerheid.
2: Zo
1: komt
2: is
1: het. Op neer.
2: Zo is het.
1: Nou ja, Jan-Willem, jij zei dat is een beetje een governance-vraagstuk in een bijzin, maar dat is toch niet iets om weg te wuiven? Of zeg je van nou, dat is een governance-vraagstuk en dat doet er niet zo toe? Of is dat juist wel een van de speerpunten?
0: Nee, het is zeker een speerpunt. En dat geldt in Nederland, heeft denk Lucia al gezegd, geldt ook in Europa. En in Europa heb je een commissaris Jurgensen, die is van energie. Je hebt een commissaris Kubilius, die is van Defensie. Defensie is vooral bezig met zijn de wegen een beetje bestand om tanks over te laten rijden. Dat noemen ze militaire mobiliteit. Energie is traditioneel bezig met klimaatdoelen behalen. Dus er is ook in Europa eigenlijk bijna niemand die echt hierover gaat. En het lijkt dat maken ze wel beleid over onze sector. En misschien mag dat een beetje technisch of ook business maken. We zitten bij Business News Radio. We hebben iets wat heet het emissiehandelssysteem. Dus denk, de meeste mensen kennen dat inmiddels wel een beetje. Dat loopt af voor onze industrie in 2039. En dat klinkt ver weg, maar dat is in de industrietermen is dat eigenlijk morgen. Hè? Dat is over 13 jaar. Ja. En dan staat er in het beleid nu dat elke fabriek nog maar 0 kilogram CO2 mag uitstoten. Nou, dat kan, hè. Je kunt een raffinaderij bouwen waar 0 CO2 uitkomt. Kost alleen heel veel miljarden. Om dat te doen, moet je dus miljarden investeren. En dan wordt jouw kerosine relatief duurder dan de kerosine van je concurrent uit Kuwait of waar dan ook vandaan. Want die heeft de investering niet hoeven doen. Dus op die manier, via dat emissiehandelssysteem, maak je brandstoffen duurder. En dreig je jezelf de markt uit te prijzen. Dus dat beleid moet ook worden doordacht vanuit, kan zo'n raffinaderij die prijs doorgeven aan de eindconsument? Als we dat mogelijk maken, door bijvoorbeeld een premie daarvoor te regelen en te organiseren, dan stel je ook de raffinaderijsector in staat om te verduurzamen en binnen dat kader van het ETS te functioneren. Als we dat niet doen, dan maken we dus beleid waarmee we impliciet, zonder het hardop te zeggen, eigenlijk die Europese raffinage-industrie eruit duwen.
1: Dus het is heel goed dat in Nederland de partijen bij elkaar gaan zitten, maar dat moet ook in Europa gebeuren. Dan kun je zeggen, het is heel netjes, klinkt dat nog een speciale vertegenwoordiger, stel je aan. Of iemand waar we allemaal naar kijken, iemand die het onder één noemer kan zetten. Maar is een stap verder dan iemand die het als enige regisseert, een echte regisseur, die uiteindelijk de weg wijst?
0: Ja, dat is wat er nodig is, die ene regisseur. En die ene regisseur moet dan bijvoorbeeld hardop zeggen dat we op weg zijn naar 70% importafhankelijkheid. Dat is belachelijk. Dat is onacceptabel. Dus we moeten ons beleid nu bijstellen. Anders zijn we onszelf veel te kwetsbaar aan het maken. En de lachende derde is Poetin.
1: En tot zover deze aflevering van De Stratege op de radio. Ga voor de hele aflevering naar je podcast-app. Ik dank jullie. Lucia van Geuns, energiedeskundige bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Jan-Willem van den Beukel, voorzitter van de VMO-BIN, de Vereniging voor Energie, Energie voor Mobiliteit en Industrie.
3: BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
6: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
5: Nigaio Wijnen
6: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
5: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris. BNR Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens, 2 kilometer. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundeberg en de grensovergang, 3 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 20 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Na een horlogewinkel in Amsterdam blijft nu ook een vestiging in The Mall of the Netherlands dicht, in Leidschendam. Vandaag zou er een nieuw horloge in de verkoop gaan, maar in de TikTok-rijen die er stonden was de sfeer soms grimmig en er was wat ruzie. De actie is afgelast en de politie heeft de honderden wachtenden weggestuurd. Het kabinet moet niet aan de winkeltijden in het weekend gaan morrelen, dat vindt vakbond FNV. Ze zien de openingstijden die er nu zijn als een bescherming van werknemers, die anders ook verplicht moeten opdraven in de nacht, op zondagen of op feestdagen. Hou de belangen van werknemers boven die van grote winkelketens, zegt FNV. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in Amerika een deal gemaakt om onder een rechtszaak uit te komen over de verslavende werking van social media. Er lopen duizenden claims tegen de bedrijven. Scholen zeggen veel kosten te maken vanwege de verslavende apps. Voor hoeveel geld er nu geschikt is met de scholen is niet duidelijk. De Universiteit Leiden gaat 2 beschreven koperen platen uit de 11e eeuw teruggeven aan India. Uit onderzoek blijkt dat ze eeuwen geleden via de VOC in handen van Nederlanders kwamen en zonder toestemming hierheen gebracht zijn. India vroeg 3 jaar geleden al om de platen. De Indiase premier is dit weekend op staatsbezoek in Nederland. En Rusland heeft 500 lichamen van gesneuvelde militairen teruggegeven aan Oekraïne. Onderzoekers en deskundigen gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ruim 200 krijgsgevangenen uit. Afgesproken is dat ze in totaal 1000 gevangenen gaan uitruilen. En dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er trekken vanuit het westen buien over het land. Maar er is ook ruimte voor de zon. Het is met 13 graden nog wel fris. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje.
10: Rens de Jong.
11: Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
12: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Absoluut niet.
13: Ik denk, dit is ouder dan de economie zelf.
14: Alle overheden moeten ondertussen wel degelijk de toegevoegde waarde van prostitutie schatten voor hun nationale rekeningen. En Frankrijk weigert dat, want prostitutie is immoreel.
12: Ik was heel bang voor deze uitzending dat je ging vragen over onze persoonlijke betrokkenheid.
13: We kunnen altijd als antwoord geen commentaar geven.
11: In de film The Big Short over de financiële crisis van 2008 zit een iconische scène. Investeerder Mark Baum, gespeeld door Steven Carell, krijgt een lapdance van een stripper. Alhoewel, ze praten vooral over haar eigen financiën. En ze blijkt niet één, niet twee, maar wel vijf hypotheken te hebben.
15: We're talking about two loans on one house, right?
16: I have five houses. And a condo.
15: There's a bubble.
11: En ja hoor, die bubbel die klapte niet veel later. Over de kredietcrisis van 2008 zijn tienduizenden onderzoeken gedaan en even zoveel papers geschreven en, zoals je hoorde, zelfs een film over gemaakt. We weten ondertussen dus zo'n beetje alles over de economische kant van de subprime-crisis. Maar over die stripper weten we eigenlijk maar heel weinig. En zeker niet over de economische kant. Van de ruim 18.000 papers die deze eeuw over sekswerk geschreven zijn, gaat minder dan 5% over de economische kant. En dat is doodzonde, want wie snapt hoe de economie achter sekswerk werkt, begrijpt de rest van de economie ook beter. Zoals die investeerder in The Big Short, Mark Baum. Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
17: Dag Rens.
11: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos Edin Mojagic. Dag Edin.
18: Dag Rens.
11: En mijn naam is Rens de Jong. Heren, een pikanter onderwerp dan normaal, toch?
12: Absoluut, ja.
11: Ja. Ja, de economie achter sekswerk. Kijken we naar de cijfers, dan is het absoluut niet het favoriete onderwerp waar economen graag over schrijven. Han, heb jij ooit in jouw tijd als hoofdeconoom van ABN AMRO een stuk geschreven over sekswerk?
12: Nou, ik kan het mij niet herinneren. Absoluut niet. Ik moet je wel zeggen, Rens, mijn leven is met seks begonnen. maar goed, daar ben ik niet de enige in. Maar als klein jongetje, mijn ouders hadden een bakkerszaak. En wij woonden boven de bakkerszaak, maar mijn ouders werkten daar allebei in. Dus overdag, als ik niet naar school was, dan liep ik er ook rond. En er was personeel. Nou, dat personeel, dat flapte er van alles uit.
11: Waar speelt zich dit af?
12: Dit speelt zich af in Amsterdam-Oost.
11: Oké. Okay.
12: En dit speelt zich dus af in de jaren 60. En wat mij nog altijd goed kan herinneren was, dat ze hadden altijd een grapje. Dat ging dan over de Rosse buurt in Amsterdam. En dan werd gezegd dat er was een pastoor daar. En die wilde die prostitutie moest minder worden. En die had dan een plakkaat had hij overal opgehangen. En daar had hij opgeschreven: wees een dame en zit niet achter de ramen. En toen hadden de prostituees daarop gereageerd. Overigens, het personeel in de bakkerzaak van mijn vader gebruikte dat woord niet, prostituees. Ze hadden het gewoon over hoeren. En maar in ieder geval, die dames die hadden ook een plakkaat opgeplakt voor de meneer pastoor. En die luidde: wees een heer en kom ook een keer.
11: Goed, en zo geschieden. Misschien wel, maar ik weet het niet. Interessant, dus dat is de connectie. Edin, jij ooit iets geschreven over sekswerk?
18: Ik heb ooit als redacteur macro-economie bij het weekblad Fem Business heb ik gepoogd om de omvang van die sector voor een land als Italië in kaart te brengen. Dat was 2010, dus er rommelde nogal wat. En het idee was om te proberen na te gaan met hoeveel de Italiaanse staatsschuld zou dalen als percentage van de economie als je deze sector erbij zou optellen. Dat was een heel interessant idee. Niet uitgevoerd, omdat het probleem waar jij het net over had, er zijn gewoon geen gegevens, geen onderzoeken.
11: Dus je wilde het wel weten, maar ik kon het gewoon niet vinden.
18: Nou, nee, misschien nu wel.
11: Misschien wel. Nog even één ding. Ik zat in de research te kijken. Kenden jullie de stripper-index, Han?
12: Ik kende hem niet, maar ik heb hem wel even opgezocht. En wat ik wel weet als econoom, economen willen graag eenvoudige indicatoren hebben. En dan is zo'n stripper-index, dat spreekt mij dan ook wel aan.
11: Wat zegt een stripper-index? Amerikaanse onderzoek, Amerikaanse overheid. Want de Stripper-index heeft. De Amerikaanse overheid heeft voor de kredietcrisis al een keertje economisch onderzoek gefinancierd bij Berkeley. Ontdekte dat de omvang van de seksindustrie tussen 2003 en 2007, dus vlak voor de financiële crisis, al aan het krimpen was. En dat was een indicator van de kredietcrisis, zeggen zij. Ja.
12: Ja, early warning indicator.
11: Ja,
12: daar zitten economen natuurlijk op te wachten.
11: Ja. Ken jij hem, Stripper-index?
18: Ik heb hem opgezocht. Ik ben nog steeds niet onder de indruk. Want één keer iets vaags voorspellen. Ja,
11: ja, wat zegt dat nou eigenlijk? Ja.
18: Maar wat ik aan dit onderwerp ontzettend leuk vind, Rens, ja, is. Want we hebben niet de luxe om daar elke week over te hebben. Dit wordt niet voor niets het oudste beroep ter wereld genoemd. Dus ik denk, dit is ouder dan de economie zelf. Ja, dat alleen al vind ik prachtig om over dit onderwerp te gaan praten.
11: Eigenlijk startte de economie met prostitutie, begrijp ik. Ja. En zijn er nog dingen die we willen weten?
12: Nou ja, wat mij betreft eigenlijk vooral, hoe werkt deze markt? Is dat nou vergelijkbaar met andere markten? Of zijn er echt fundamentele verschillen? En dan toch misschien wel ook een beetje die Stripper-index. Wat zeggen ontwikkelingen in deze bedrijfstak over nou, de rest van de economie of misschien wel de samenleving als geheel?
11: Ja.
12: Ik ben benieuwd.
18: En de schatting voor, ja, als je in alle landen deze sector erbij zou halen. Want heel vaak is het het zwarte deel van de economie. Ja. Wat voegt dat dan toe aan de omvang van de economie?
11: Okay,
18: dus mijn vraag over Italië, 20 jaar later.
11: Die wil je toch echt een keertje beantwoord krijgen. Goed. Onze gast voor deze aflevering heeft een boek geschreven. Sex Work by Numbers. Economisch socioloog Stef Adriaanses aan de Katholieke Universiteit Leuven. Dag Stef.
10: Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Vanwaar deze fascinatie voor het onderwerp?
10: Wel, ik ben eigenlijk een onderzoeker die als socioloog op een economiedepartement zich vooral bezighoudt met moeilijk meetbare dingen. Daar kan ik iets bijdragen, komende uit een wel enigszins andere discipline. En dus ik ben al een hele lange tijd een onderzoeker die zich vooral met de informele en ondergrondse economie bezighoudt. Vandaar was het een kleine stap naar sekswerk en prostitutie, omdat dat natuurlijk, zoals daarnet aangestipt, een typische sekswerk is waar heel veel ondergronds, of op zijn minst niet geweten door de overheid, gebeurt.
11: En by origin, om het even in slecht Nederlands te zeggen, van origine een socioloog, begrijp ik. Hè? Helpt dat in dit onderzoek?
10: Enigszins. Zeker in de fase van dataverzameling denk ik dat sociologen relatief goed opgeleid worden om heel aandachtig te zijn voor vormen van bias, voor vormen van dingen die je niet opmerkt of die niet goed geregistreerd zijn. Dus dat helpt. Achteraf ga ik vooral te raden bij mijn econometrische collega's.
11: Ja, ja. Maar het ophalen van de data, als die er nog niet is, dan is het handiger om een socioloog te zijn in sekswerk, kan ik me zo voorstellen.
10: Ja. Handiger, dat geeft één competitief voordeel. Dat is data zoeken en verzamelen. Dat is iets typisch dat sociologen veel tijd en energie aan spenderen. Ook wel wat expertise in hebben, denk ik. Ik merk dat mijn collega's in het departement nooit komen vragen om een of ander econometrisch of mathematisch probleem uit te leggen, maar wel hoe ze een vragenlijst moeten opstellen of een goede steekproefstrategie moeten ontwikkelen. Ja.
11: Wat Edin net al aangaf, 20 jaar geleden kon hij de rekensommen ook al niet maken over de omvang van de seksindustrie in Italië. Waarom weten we eigenlijk zo weinig over sekswerk?
10: Wel, er zijn waarschijnlijk twee redenen. En die zijn allebei heel aards. De ene is dat een groot deel van de sector ondergronds is. Er zijn wel andere sectoren waar dat ook voor geldt. En waar we trouwens ook veel niet weten. Of waar heel veel guesstimates bestaan die ver uiteenlopen. Waar weinig consensus bestaat. Denk aan illegale drugs. Of denk aan smokkel. Ik geef twee voorbeelden. Niet toevallige voorbeelden, maar daar kom ik dadelijk op. Dus ten eerste, het is een ondergrondse sector. Dat maakt het moeilijk. We hebben geen officiële gegevens. Import-export wordt niet goed geregistreerd of maar heel partieel. Ten tweede, en daar verschilt het enigszins van andere informele sectoren, de schaamte en de stigmata. De stigma, zoals de meeste sociologen dat zouden noemen, rond sekswerk, ook de lacherigheid, wel, die maakt het natuurlijk ook moeilijker. Hè? Mensen die je bevraagt bijvoorbeeld over hun activiteiten in de prostitutiesector, wel, die zijn minder geneigd om hierover te vertellen dan over wat ze vanochtend gegeten hebben.
11: Word je wel eens beschuldigd van dat jij seks saai maakt?
10: Wel, ik ben er het boek mee begonnen. Ik heb, de gimmick gestolen van een evolutiebioloog die zei dat hij seks saai maakte. Ik dacht, ja, jij wel, maar ik nog meer, want ik prop het in allerlei econometrische modellen. Ik merk het aan studenten, hè. Die zijn wel eens opgewonden, is pun intended, wanneer ze horen dat ik dit soort onderzoek doe en dan vragen ze dingen en dan krijgen ze heel saaie econometrische discussies, want dat is waar wij het meeste tijd aan
17: Nee, enorme teleurstelling, die colleges.
18: Ja, nu weten ze het allemaal.
12: Die willen wel het veldonderzoek dan doen, misschien.
17: Ja, precies, ja.
10: Ja, die hebben we gehad, studenten die dat deden. Maar ook dat is relatief rigide. Maar inderdaad, die zijn
17: er. Even die economie van sekswerk. Dan moet je het ook altijd over definities hebben. In je boek gebruik je het begrip commercial sex. Wat is de definitie?
10: Mijn definitie is een recurrente, dus terugkerende transactie waarbij je fysieke seksualiteit uitruilt voor geld of iets dat daar dichtbij komt. Er zijn allerlei randgevallen, dus dan wordt het wat we gemeenzaam prostitutie noemen. Er zijn allerlei randgevallen, zeker als we naar de term sekswerk gaan, ja, dan heb je een veel bredere verzameling van fenomenen. Denk aan OnlyFans, denk aan de strippers waarover gesproken. Denk aan porno. De porno-industrie is ook typisch een industrie waar die mensen die een inkomen daaruit halen, wel die noemen sekswerkers. Dus dat is een veel breder verhaal. En er zijn een aantal randgevallen. Denk aan sugar daddies. Ik denk niet dat er een Nederlandstalige equivalent voor bestaat. Langdurige relaties, maar wel tegen zogenaamde geschenken. Tussen een meestal oudere man en een jongere dame, maar er bestaan allerlei varianten. Dat is natuurlijk een randgeval. Maar de meeste mensen zullen bij het woord prostitutie vooral denken aan rosse buurten, aan online afspraakjes maken en daar heel duidelijk geld uitruilen tegen fysieke seksuele diensten.
17: Is er nog een debat of dit echt werk is, Han?
12: Nou, dat denk ik niet. Kijk, wat is dan de definitie van echt werk? Er geschiet een dienstverlening, ja. Er is vraag naar, er is aanbod, er is een prijs, er komt een transactie tot stand, er komt levering tot stand.
17: Kortom, dit is werk.
18: Voor mij is het werk als er een vrijwillige uitwisseling van in dit geval dienst en geld plaatsvindt.
17: Stef, is dit altijd werk of wordt hier toch al over gedebatteerd?
10: Ja, er wordt over gedebatteerd. Sommige mensen willen het niet werk noemen, omdat zij ervan overtuigd zijn dat iedereen of bijna iedereen gedwongen aan prostitutiediensten verkoopt. In dat geval zou je inderdaad, een standaard economische definitie, als er dwang is, noem het geen werk meer. Hoewel zelfs dat bediscussieerbaar is. Er is zeker op zijn minst een kleine minderheid waarvoor dat het geval is. Maar dat geldt ook voor andere sectoren. We weten dat veel gedwongen arbeid plaatsvindt, bijvoorbeeld in internationale zeevisserij. Niemand zegt dat zeevissers niet werken. Ja. Voor de rest.
17: Ja. Wordt het dan wel als een voorwaardig beroep gezien, Stef?
10: Dat is een andere kwestie. Die discussie is natuurlijk direct gerelateerd aan stigma. De hele sekswerkersbeweging, dat is een militante beweging, dat zijn geen analisten of onderzoekers. Daar gaat het voor hen heel vaak om inderdaad de rest van de samenleving te vertellen, ook dit is werk en zelfs eerzaam werk. Je verdient geld met dingen die je min of meer vrijwillig doet, voor het geld weliswaar, waar klanten bereid zijn om voor te betalen.
12: Stef, wat je nu vertelt, hè? Ik neem aan dat als je de hele sector bekijkt, die valt natuurlijk uiteen in allerlei verschillende onderdelen. En dat wat je nu net zegt, of het werk is en of er gedwongen is, et cetera, dat verschilt denk ik enorm van de subsectoren. Het lijkt mij een enorm verschil, ik weet het niet, maar het lijkt mij een enorm verschil of je een dame bent, of een man, maar goed, die alleen maar achter een webcam zit. Of je hebt fysiek met klanten te maken. Dat lijkt me een enorm groot verschil. Dus dat lijkt me eigenlijk bijna gescheiden markten, of is dat niet zo?
10: Afhankelijk van je definitie van gescheiden markten, ik denk het wel. Hè. Dus zowel de vraag als het aanbod verschilt nogal wat. Hoewel er wel wat mensen bestaan die switchen tussen die markten. Een typisch voorbeeld, maar dat was dan min of meer gedwongen door de omstandigheden, waren de lockdowns tijdens COVID, waar massaal veel mensen die aan sekswerk deden, maar dan in prostitutie, zijn beginnen proberen webcams te verkopen of diensten via webcams te verkopen, maar die markt
14: markt stortte natuurlijk meteen helemaal in. Wij denken ook, maar we weten daar niet zoveel van, dat ook in termen van de vraag, dat er toch nog wel wat specialisatie is. Er zijn ongetwijfeld veel meer mensen die voor webcams of porno betalen dan dat er mensen zijn die voor fysieke seksuele diensten in prostitutie betalen.
18: Kijk, wij nemen dit op in een land waar sekswerk zo normaal is dat je op de website van de Belastingdienst gewoon kunt opzoeken waar je aan moet voldoen, zodat je inschrijft bij de Kamer van Koophandel, et cetera. Mm-hmm. Maar zelfs in zo'n land, ik neem je even mee terug naar het jaar 2020... voor de luisteraars die het niet weten, hier staat een enorm grote fan van FC Emmen. En FC Emmen kreeg toen een nieuwe shirtsponsor. Dat was Easy Toys.
17: Ja, Easy Toys, ja.
18: En het was heel spannend of het door mocht gaan, want de KNVB zei, ja, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel.
12: Dan moet je wel even vertellen wat Easy Toys voor een bedrijf is.
18: Easy Toys is het bedrijf dat allerlei seksspeeltjes verkoopt.
12: Okay.
18: Dus KNVB zei, nou, dat vinden we eigenlijk veel te controversieel. Hoe controversieel? Op dat moment was het toegestaan voor gokbedrijven om wel op de shirts te gaan staan. Nou, dat heeft een heleboel lawaai opgeleverd. Uiteindelijk zei KNVB, nou ja, we staan het toe voor 1 jaar. Is uiteindelijk 4 jaar doorgegaan. Maar gewoon om aan te geven dat in een land als Nederland, hoeveel stigma er nog steeds over is als de voetbalbond zegt, ja, dat vinden we eigenlijk veel te ver gaan.
17: Ja, ja. Zie je dat vaker, Stef, of niet?
14: Ja, er is een heel hete discussie, hè. Opnieuw pun intended. Het boek begint ook met het schetsen van de zogenaamde prostitution wars, hè, de cultuuroorlog rond prostitutie. En dan zie je dat inderdaad, en dat is vooral binnen de feministische beweging, hè, dus twee groepen binnen de feministische beweging, die niet helemaal duidelijk afgeleid zijn, maar toch, die strijd voeren over wat prostitutie nu eigenlijk is. Het gaat dan meestal over vrouwen, soms ook over trans mensen en mannen die seks verkopen. Zijn dat nu mensen die keuze maken, of zijn dat mensen die per definitie altijd uitgebuit zijn? Dus ja, dat is een heet debat. En ook in Nederland overigens. Het is niet omdat er maatschappelijk dominant relatief grote tolerantie voor bestaat, dat het debat niet woedt.
17: Nee. Laten we eens even kijken, want dat was de reden waarom we je wilden interviewen, is van, als we kijken naar het sekswerk, en we weten dat het groot is, hè, qua omzet begrijp ik zelfs dat het groter is dan AI wereldwijd, dus daar gaat veel geld in om, hè, zo'n $100 miljard omzet per jaar, 2 keer zo groot als AI. Is het dan ook, gedraagt het zich ook daadwerkelijk volgens normale economische wetten, of is er toch soms iets geks aan de hand? Dan is eigenlijk de eerste vraag, wat is de markt eigenlijk? Kun je daar iets over zeggen, Stef?
14: Misschien
17: zijn er verschillende seksmarkten. Dus hebben we de prostitutiemarkt, hebben we de OnlyFans-markt. Wat is er allemaal?
14: Ja, dus aan de ene kant heb je een aantal niet-fysieke vormen van seksuele diensten. OnlyFans, strippers zijn een beetje een randgeval. De hele webcam-industrie, die veel groter is, wel, die overlapt met OnlyFans. En dan krijg je natuurlijk de porno-industrie. Dat zijn allemaal typische sectoren die we meestal beschouwen als staande buiten die prostitutiemarkt. Prostitutiemarkten zelf zijn ook heel sterk gesegmenteerd. Hè. Er zijn al een paar voorbeelden gevallen. We zien dat bijvoorbeeld typisch Duitsland, Nederland, België, maar voor de rest van de wereld niet, rosse buurten met raamprostitutie, vrij uniek fenomeen. Geen toeval dat toeristen in zeker Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen, echt daarnaar gaan kijken. Maar je krijgt natuurlijk die typische rosse buurten met soms ook straatprostitutie en bordelen. Je hebt dan allerlei vormen van niet plaatselijk gebonden vormen van prostitutie. Denk aan escort. En de absolute new kid on the block is nieuw. Relatief, de laatste 20 jaar ongeveer, is via internet gecoördineerde prostitutie. En heel vaak vindt die plaats in zogenaamde privéappartementen. Oh ja. Dus mensen hebben gewoon ergens een plek. En van daaruit, vrij anoniem, vrij onzichtbaar, komen klanten aanrijden en vertrekken. Alle afspraken worden via internet en via telefoon gemaakt.
17: Eden had het net over stigma. Wat ik me afvraag, hè, als je kijkt naar commerciële seks, wat doet het stigma met de vraag, aanbod en prijsvorming?
14: Het hele korte antwoord is, dat gaat omhoog. Dus,
17: zoals zoveel is het. Ja, eerlijk, ja.
14: In principe, ja, is dat de verwachting van alle economen? Is dat ook alles wat we zien? Hè? Dat gemiddeld gesproken lonen, ik zal daarmee beginnen, of inkomsten in sekswerk hoger zijn dan de lonen of inkomsten die dezelfde persoon kan vergaren op een mainstream arbeidsmarkt. Dat blijkt ook. Hè? Daar zijn wel wat schattingen voor. En we zien dat daar bijna overal een premie bestaat. En de meesten gaan ervan uit, dat is moeilijker om te bewijzen, dat je die grotendeels kan toewijzen aan de stigma, maar natuurlijk ook voor een deel aan de extra risico's die samengaan met dat werk. Hè. Dus dat is...
17: Dus hier geldt gewoon Adam Smith, die zegt, de lonen van arbeid variëren met het ongemak of de zwaarte, de netheid of de vuilheid, de eerbaarheid of de oneerbaarheid van het werk. Zien we dat dan allemaal terug in sekswerk? Ja.
14: Dat is heel mooi geciteerd en inderdaad, we zien dat terug. Bijna 200 jaar na Smith heeft Sherwin Rosen dat heel mooi uitgewerkt, zoals economen dat vandaag willen, mathematisch uitgewerkt in de zogenaamde compenserende loonverschillen. Dat is ergens, ik denk in de jaren 70 van de vorige eeuw. En we zien dat het decennia geduurd heeft om dat empirisch ook aan te tonen dat het bestaat. Omdat typisch gekeken werd naar mainstream sectoren. Wel, in prostitutie zijn er, maar dan binnen het werk zelf, denk een 10-15 goede artikels met goede identificatiestrategieën die aantonen dat extra risico nemen in prostitutie inderdaad extra inkomsten oplevert.
17: Nou, we zijn nog lang niet tot een conclusie gekomen, maar helaas is onze tijd op de radio wel op. Voor de rest van dit grote plaatje verwijs ik je graag naar de BNR-app of andere podcast-apps. Voor nu dank aan economisch socioloog Stef Adriaanssens van de Katholieke Universiteit Leuven, ook namens Han de Jong en Edi Mujagic. Tot volgende week. Dag.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
1: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
9: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan op dit moment een paar files op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot 1.5 uur.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
14: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Na een horlogewinkel in Amsterdam blijft nu ook een vestiging in The Mall of the Netherlands dicht, in Leidschendam. Vandaag zou er een nieuw horloge in de verkoop gaan, maar in de TikTok-rijen die er stonden was de sfeer soms grimmig en er was wat ruzie. De actie is afgelast en de politie heeft de honderden wachtenden weggestuurd. Het kabinet moet niet aan de winkeltijden in het weekend gaan morrelen, dat vindt vakbond FNV. Ze zien de openingstijden die er nu zijn als een bescherming van werknemers, die anders ook verplicht moeten opdraven in de nacht, op zondagen of op feestdagen. Houden belangen van werknemers boven die van grote winkelketens, zegt FNV. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in Amerika een deal gemaakt om onder een rechtszaak uit te komen.
15: True Lease met Genke.
16: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Afgesproken is dat ze in totaal 1000 gevangenen gaan uitruilen. En dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er trekken vanuit het westen buien over het land. Maar er is ook ruimte voor de zon. Het is met 13 graden nog wel fris. En tot zover het ANP nieuws.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
4: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
5: En de founder had een relatie met de head of sales. En,
6: Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
7: Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was: zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
5: Een avondwaarneemdag van fuck it, ik ga het gewoon doen. Toen heb ik mijn piekpartners aangeschreven van: jongens, ik ga mee stoppen.
8: Ze zat aan tafel bij tal van deals, las honderden pitch decks en wist binnen een paar slides vaak al: dit wordt hem. Of absoluut niet. En op een dag besloot ze: ik word zelf ondernemer. Met haar platform beweegt ze nu het grote geld richting bedrijven die de planeet moeten redden. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Jacqueline van den Ende van Carbon Equity. Haar carrière als investeerder begon in 2010 bij Hall Investments.
5: Daar was ik investment associate. Bij Hall had je 3 levels. Dat was associate manager of directeur. Dus je kon niet heel veel promotie maken. En daar was ik verantwoordelijk voor het vinden van investeringsopportunities, het screenen daarvan, waarderingsmodellen maken, due diligence en vervolgens ook portfoliobedrijven begeleiden.
8: Dus je hebt ook daadwerkelijk daar de pitch decks gelezen. Je bent met founders om tafel gaan zitten. Ja. Waar lette jij nou met name op?
5: Nou, Hall Investments was echt grote private equity deals. Dus bijvoorbeeld het FD. En ik ben hier betrokken geweest bij de aankoop van PensioenPro.
8: Kijk, een van onze zustermerken.
5: Exact. En heel interessant, want het klinkt waanzinnig saai. Maar PensioenPro is mega interessant. Die hebben een hele duidelijke niche captive market die ook veel willen betalen om die exposure naar de markt te hebben. En dan hadden we de PensioenPro Awards, et cetera.
8: Ja.
5: Nou, zo'n proces ging dan dat je eigenlijk begint met een band opbouwen met de founders in dit geval van dat bedrijf. En uiteindelijk dus ook de cijfers induiken en echt begrijpen wat de business case is. Dus in venture capital is het veel meer op intuïtie, onderbuikgevoel. En Hall was echt harde cijfers. Daar heb ik wel eens een keertje een maand besteed aan het waarderen van een pensioenasset van PostNL bijvoorbeeld.
7: Jemig.
5: Ja, dat was het.
7: Wat zijn voor jou red flags in zo'n pitch of zo'n pitch deck?
5: Nou, nogmaals, als VC kijk ik er anders naar dan als private equity investeerder.
7: Kun je het verschil uitleggen?
5: Ja, als venture capitalist, durfkapitalist investeer je op een plan in wording en toekomstpotentie. En in private equity koop je een bestaand bedrijf en koop je een set van cashflows met een forecast naar de toekomst toe.
7: Ja.
5: En die verdisconteer je. Dus je investeert in het een op wat zou kunnen zijn. En daar moet je een hypothese op nemen op basis van jouw inschatting van de ondernemer, product market fit en de eerste signalen daarvan, marktpotentie, et cetera.
7: Ja.
5: En in het geval van private equity kijk je veel meer naar wat er is en hoe stabiel dat is, hoe robuust dat is.
7: Ja.
5: Plus de toekomstplannen naar de toekomst. En daar investeer je natuurlijk.
7: Is ook een andere invalshoek voor DD dan, denk ik.
5: Zeker, dus bij private equity was het heel analytisch. Bij Hall Investments staat het ook met name natuur- en sterrenkundige en lucht- en ruimtevaarttechnici.
8: Oh ja, echt waar?
5: Ja, heel erg beta, briljant mensen. Met economie kwam je daar. Ik was de wildcard bij Hall.
8: Want jouw achtergrond is?
5: Ja, ik had maar economie gestudeerd.
8: Oh jeetje.
5: En dat zei die recruiter ook tegen mij. Van: jij hebt maar economie gestudeerd, maar wil je toch een wildcard geven?
8: Geen ruimtevaartdeskundige, geen natuurkundige.
7: Econometrie had nog gekund.
5: Ja, mijn collega bij Hall, we waren met z'n tweeën aangenomen. En hij was astrofysicus.

0: fysicus en natuurkundige. En hij had...
1: Dat had ik helemaal niet achter dat soort partijen gezocht. Maar nee? Daar zijn ze dus naar op zoek.
0: Ja. Ja, hij had letterlijk een tweelingster ontdekt. En het stage gelopen bij het CERN. En als hij zijn mond opendeed, dacht ik, wat doe ik hier?
1: Ja. Dat denkt David ook heel vaak bij mij.
2: Ja, dat klopt, ja. En social skills ook?
0: Heel beperkt. Nee, daar was ik dus op aangenomen.
2: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Maar even toch terug naar jouw periode bij HAL. Want jij zegt, ik zat daar ook met founders aan tafel. Wij gingen door die pitch decks. Waar let je dan met name op? Want je zei ook, ja, het is heel belangrijk dat we een bepaalde klik hebben. Nou, David, over klik, daar hebben we het de afgelopen paar keer al regelmatig over gehad.
2: Ja.
1: Wanneer dacht jij dan van, nou, met deze mannen of vrouwen moeten wij in zee? En wanneer zei je van, nou, misschien toch maar even een keertje overslaan?
0: Ervaring is een van de allerbelangrijkste dingen. Dus een ondernemer die het al een paar keer heeft gedaan en veel geleerd en liefst ook een paar keer op je bek bent gegaan, die weet echt wat hij aan het doen is. Dus een van mijn beste investeringen bij Peak als venture capitalist was in Highgraph. En dat was een stel hele onsexy Duitse ondernemers die ergens in een dorp een hele grote groep engineers hadden verzameld en gewoon waanzinnig goed waren technisch. En zij hadden, dit was hun derde bedrijf. En,
1: weet je dat dan ook al na 5 minuten praten, dat je denkt, hey, hier hebben we wat?
0: Ja, ik denk dat daar best wel een sterk onderbuikgevoel is van, weet iemand echt waar die het over heeft en heeft hij het een keertje eerder meegemaakt? En dat is een van de allerbelangrijkste voorspellers van succes, dat iemand ervaring heeft als ondernemer. Ten tweede kijk je ook heel erg naar mindset. Hè? Is het iemand die er vol voor gaat? Iemand die lerend vermogen heeft en zelfreflectief is. Dat vind ik nog het allerbelangrijkste.
1: En daar probeer jij ook achter te komen in de gesprekken die jij voert.
0: Ja, zeker.
1: Dus wat voor vragen stel je dan?
0: Ja, wat heb je geleerd uit het verleden? Wanneer is het verkeerd gegaan? Welke fout heb je gemaakt in het aannemen van mensen? Wat heb je daarvan geleerd? Maar ook, kan iemand samenwerken? Want iets wat niet werkt in mijn optiek, en het overigens kan het heel af en toe werken, de single founder die alles zelf in de hand houdt, maar heel vaak gaat dat niet goed. Dus iemand die zich heel goed kent en diens beperkingen kent en daardoor weet wat voor team je moet bouwen en in staat is om dat team te bouwen, dus niet te veel ego heeft, maar echt gezamenlijk als team succesvol kan zijn, dat is een hele belangrijke voorspeller en dat vereist zelfreflectie.
2: Hey, en Peak investeert toch ook alleen in niet single founder?
0: Klopt.
2: Bedrijf, ja.
0: Ja, dat was echt wel het mantra van Peak. We doen gewoon geen single founders.
2: Nee.
0: Daar sta ik ook achter.
1: En David, bereid jij jouw ondernemers hier ook op voor, op dit soort gesprekken, als zij dat met types zoals Jacqueline moeten voeren? Van, nou, niet te veel ego. Laat zien dat je zelfreflecterend bent.
2: Nee. Nee, niet op die manier.
1: Okay.
2: Nee, kijk, mijn werk is ondernemers begeleiden richting een exit. En dat is gewoon het eerlijke verhaal. Dus ik vind dat die ondernemers zichzelf moeten zijn.
1: Ja, okay.
2: En als ze een beetje bully zijn, dat is natuurlijk wel eens zo. Want ze zijn vaak eigenwijze lui. Dan is dat maar zo. Maar dat maakt misschien ook dat ze in bepaalde...
1: Maar wat is dan de les die jij ze wel mee... die jij ze wil meegeven als zij met investeerders voor de eerste keer om tafel gaan?
2: Nou, ik vind dat je vooraf vooral heel erg goed je huiswerk moet doen. En bij voorkeur niet met een investeerder in zee gaan als je het gewoon zelf nog kunt.
0: Ja.
2: Want als dat niet nodig is, maak dan zelf nog een ritje. Dat is ook voor de waardering vaak interessanter.
0: Dat is echt een belangrijke les.
2: Ja. Nou ja, dat. En misschien nog één ding over die klik. Ik ben ooit begonnen met werken bij Boer en Kroon. En dan hadden we best een hoop gesprekken, een hele dag assessment en uiteindelijk een gesprek met de directeur. Maar de allerlaatste vraag die de collega's die daar al werkten moesten invullen was, zou je 10 uur naast deze persoon in een vliegtuig willen zitten?
0: Mm.
2: En als het antwoord nee was, kon je nog zo'n goed assessment hebben, maar dan werd je niet aangenomen. En ik vind, ik ben nu ook betrokken bij een investeringsfonds, we zijn bezig met een buy-and-build propositie. Als ik daar een hele actieve rol krijg met een ondernemer samen om de komende jaren, ik met een M&A-pet, samen op te trekken, is dat wel een vraag die ik mezelf ook stel.
0: Ja, dat is een hele goeie. Dat is een supermooie, die referentie van, willen mensen met je samenwerken? Want ik heb er ook wel eens naast gezeten. Als je het hebt over klik. En je hebt een hele charismatische founder die heel goed zijn verhaal kan. En je wordt een beetje verliefd op die founder. Ja, dan kun je wel eens niet diep genoeg doorkijken. Dus we hebben wel eens geïnvesteerd in een bedrijf, ik zal geen namen noemen, maar er bleek van alles mis. En de founder had een relatie met de head of sales. En,
1: Hoe ben je daarachter gekomen, zeg?
0: Ja, uiteindelijk komt elke aap uit de mouw.
2: Ja. Ik heb dit ook meegemaakt. Ik ben ingestapt bij een bedrijf omdat ik die founder zo'n leuke gast vond. En hij had zoveel humor. Dat ik eigenlijk alles wat hij vertelde door een soort roze bril zag. Ja. En niet echt een heel goed DD had. Het ging ook niet om de hoofdprijs. Maar uiteindelijk had ik dat toch beter moeten doen.
0: Ja, en dan is de kernreferentie-checks. Ja. Precies die vraag. Wil iemand 10 uur naast je in het vliegtuig zetten? En wat is de ervaring in het verleden geweest? En heel uitgebreid ref-checks doen binnen een bedrijf op de founder en andere key stakeholders.
1: We hebben het over jouw periode bij Hall Investments. Ook bij Peak kwam ook al een aantal keer voorbij. Daar heb jij een poosje gezeten. Daar moest jij ook wel investeren in de relatief wat jongere bedrijven met toch een beperkte track record. Waar let je dan op? Is dat met name het team? Is dat het product? Is dat de potentie? En hoe weeg je dan die factoren tegen elkaar af als de informatie misschien nog niet helemaal volledig is?
0: Bij Peak hadden we het 4T's model. Dat was team, tractie, timing en thesis. En wie bouwt het bedrijf? Wat is je welk probleem los je op en hoe goed doe je dat versus competitie? Wat is je tractie? En hoeveel geld heb je al opgehaald in het verleden? Is de waardering goed en is de cap table goed? Dat waren in feite de 4 checks. En daarin was afhankelijk van de fase team het belangrijkste en daarna thesis. En dat is nog wel eens het grote debat. Investeer je nou op de ondernemer of investeer je op product market fit? En bij Peak kozen we toch meestal voor het team. Ik weet niet of dat altijd de juiste keuze is. Ik denk dat product market fit toch ook echt absoluut essentieel is. Maar dan kijk je eigenlijk naar hele vroege signalen van het product dat je nou verkoopt. Hoe belangrijk is dat voor die klant? Is dat een nice to have of een need to have? En als ze het niet zouden kunnen gebruiken, hoe erg zouden ze dat dan vinden? Nou, dat was de beproeving. En dan ging je heel erg kijken naar wat vinden klanten ervan? Maar ook wat zijn je upsell ratio's? Hou je je klanten vast? Hoe ziet je sales funnel eruit? Dus je kijkt echt naar signalen om dat stukje product market fit te toetsen.
1: En speelt intuïtie daar ook nog steeds een belangrijke rol?
0: Intuïtie speelt altijd een rol. Zowel goed als fout. Dat zou ook mijn grootste kritiek naar mezelf zijn als investeerder. Dat ik kan eigenlijk heel vaak op een soort van eerste intuïtie heb ik het vaak goed. Zie ik heel erg de hoofdlijnen en ook qua potentie van zowel een ondernemer als een bedrijf. Maar vervolgens zet ik ook vaak te vaak mijn ondernemersbril op. En dan zie ik opeens heel veel mogelijkheden.
1: Ja, dat is een klassieketje.
2: Ja, want dan denk jij, ik zou het zo aanpakken en dit, dat en dat. Ja. Maar ja, dat is maar de vraag of die ondernemer dat ook zo doet.
0: Exact, dit zou mogelijk zijn. Maar als investeerder moet je eigenlijk heel sec zeggen van
1: de risico's.
0: Ik investeer op wat er is. Hè? En natuurlijk moet je wel een hypothese hebben over wat er mogelijk is. Maar je mag er geen dingen zelf bij invullen of bij verzinnen. En dat is een precaire balans.
1: En dat heb jij in het verleden nog wel eens gedaan?
0: Ja, en daarom ben ik ook nu in mijn huidige bedrijf zit ik veel meer in de rol van ondernemer dan van investeerder. Ik denk dat er betere investeerders zijn dan ik zelf. Omdat ik te veel bezig ben met bouwen versus risk management.
1: Zullen we dat sprongetje eens maken naar jouw huidige bedrijf? Want jij werkte ook nog een poosje voor Rocket Internet in de Filipijnen.
0: Ja.
1: Een van oorsprong Duits investeringsvehikel, bekend van Zalando en HelloFresh onder meer. Dan heb je een comfortabele carrière in de traditionele private equity en tech. Wat was dan voor jou dat specifieke moment waarop jij zei, ik ga alles op mijn nieuwe bedrijf zetten, Carbon Equity?
0: Nou, ik heb die stap een paar keer gemaakt. Hè. Dus ik ben ooit als ondernemer begonnen. De kleine consultant opgericht. En daar heel erg verliefd geworden op het ondernemen. Toen per ongeluk bij Hall in het investeringsvak beland. En eigenlijk altijd een beetje gevoel gehad van shit, ik zit aan de verkeerde kant van de tafel. Eigenlijk zou ik willen ondernemen, niet investeren. En toen heb ik die sprong gemaakt naar Rocket Internet. Toen dacht ik van ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. En toen ben ik 6 jaar heb ik bedrijf gebouwd in de Filipijnen.
1: En dat ging heel hard, hè?
0: Ging heel hard, ja. Ja, eerst bedrijf van 1 naar 100 man geschaald in 3 jaar tijd. En daarna leiding geven aan een groot fintech bedrijf van 500 man als CEO. Heel veel geleerd. En toen werd ik gevraagd om partner te worden bij Peak Capital. Maar eigenlijk wou ik ondernemer worden. En toen, toen heb ik ja gezegd op Peak. Maar eigenlijk zat die droom nog steeds dwars. En had ik nog steeds ook... En ik had inmiddels ook het idee van Carbon Equity opgevat. Dus toen na 18 maanden bij Peak heb ik gezegd van... shit, het is toch wel een beetje nu of nooit. Ik was 35. Had al heel lang om die droom om ondernemer te worden zitten heen draaien.
1: Maar was er dan een specifiek moment? Een avond, een dag? Je zat aan een borrel ergens en je dacht van... Ja, en nu ga ik het toch doen.
0: Ja, dat was... Dat kwam toen ik, denk ik, 12 maanden bij Peak zat. Ik was al niet heel gelukkig in die rol. Want ik sprak elke dag met ondernemers en dacht elke dag... Ja. Ik wou dat jou was.
2: Zij hebben wel een bedrijf. Ja. Ja.
0: En ik leerde, en dit was een belangrijke observatie... Ik leerde dat ik... echt geen haar minder competent was dan al die ondernemers waar ik in investeerde. Ik dacht, het enige verschil tussen jullie en mij... is dat jullie die keuze hebben gemaakt en ik niet. En toen had ik echt een avond waarin ik dacht van... fuck it, ik ga het gewoon doen. En toen heb ik, mijn Peak Partners aangeschreven van... jongens, ik ga mee stoppen. En ik ga once and for all deze keuze maken.

0: Haar ondernemersdroom achterna jagen dus. Het markeert de start van Carbon Equity, waarmee gewone mensen in grote climate tech companies kunnen investeren. Hoe het werkt, dat legt Jacqueline zometeen zelf even uit. Kleine disclaimer, het wordt soms best een beetje technisch, dus luister goed.
1: Carbon Equity is dus niet een traditioneel investeringsfonds, maar een platform waar we toegang bieden tot top private equity fondsen. En onder de noemer private equity fondsen valt eigenlijk venture capital fondsen, private equity fondsen, infrastructuurfondsen, maar ook private debt fondsen. Dus eigenlijk de hele as van alternatieve, niet beursgenoteerde investeringen. En wij maken het mogelijk om in dit soort topfondsen te investeren vanaf een ton en nu zelfs vanaf 20.000 euro. En dat zijn fondsen die bij ons zich richten op de energietransitie en klimaat, technologie, innovatie. En dat is eigenlijk een heel breed spectrum van oplossingen. Alles van AI voor energieefficiëntie tot geothermie, batterijen, nieuwe materialen. Echt alles onder de zon in die transitie vanuit een fossiel afhankelijke maatschappij tot een niet fossiel afhankelijke maatschappij. Daar investeren wij in. En dat doen mensen typisch via fund of funds. En dat een fund of funds is eigenlijk een mandje van fondsen waar je gespreid over honderden bedrijven investeert. En daarnaast hebben we ook een co-investeringsfonds wat direct in bedrijven investeert.
0: Ik hoor hier inderdaad twee verschillende co-fonds. David, dat moet jij misschien maar even uitleggen.
2: Ja, en dat fund in fund is ook wel interessant om uit te leggen. Want wat je eigenlijk doet, is dat je met een fonds investeert in een ander fonds. En je moet weten dat je bij een fonds heb je ook een kostenstructuur. Hè, dus je betaalt een management fee, vaak zo rond de 2%. Je hebt een carry, dat is eigenlijk een winstdelingsvehikel wat je op allerlei manieren kunt inrichten, ook voor de beheerders. Dus bij een fund in fund ga je in die zin twee keer langs de kassa. Dus dat lijkt in theorie, als je het alleen maar op deze manier benadert, dan een dure grap. Maar in de praktijk is het vaak heel erg lucratief, omdat je dan als relatief kleine investeerder de mogelijkheid krijgt om mee te gaan eigenlijk op de allerbeste presterende private equity fondsen wereldwijd. En dat is heel erg lastig om dat zelf voor elkaar te krijgen als kleine investeerder, want die ticket sizes zijn nog wel eens 10 miljoen of meer. Dus dat lukt gewoon niet.
0: Ja, dat hebben wij niet in onze kontzak zitten.
2: Nee.
1: Plus risicospreiding. Want statistisch is het risico, als jij als angel-investeerder in een enkel bedrijf investeert, dat je geld, dat je minder dan je inleg terugkrijgt, is 95% plus. Het risico dat je in een enkel venture capital fonds investeert is ongeveer 25% dat je minder dan je inleg terugkrijgt. En het statistische risico bij een fund of funds met 7 tot 10 onderliggende fondsen is 0,9%.
0: Kijk, dus iemand die economie gestudeerd heeft,
1: echt dat is dramatisch lager risico dan direct investeren. En dat komt puur door spreiding. In feite wat wij doen is een ETF aanbieden in de private markten.
0: Ja, en dit komt dus heel veel voor. Met name ook in het segment waarin jij je beweegt.
1: Ja, klopt.
2: En breder hoor. Dit is echt wel een trend dat over de volle breedte PE-partijen het ook aanbieden, laagdrempeliger.
0: Ja. En dan heb je dus ook een lead investor. Kun je dan ook soort van profiteren van de kennis en de expertise van hen? Zit je dan als het ware op de bagagedrager?
1: Nou kijk, als wij investeren dus zowel in fondsen als in directe bedrijven. En Carbon Equity is inmiddels het meest actieve klimaatfondsinvesteerder. We hebben 35 fondsinvesteringen gedaan. En zoals David zei, per fonds investeren wij 10 tot 20 miljoen euro. Dus als particulier heb je dat geld gewoon typisch niet. Zelfs als je heel vermogend bent, is het heel moeilijk om te spreiden. Dus daarom investeert men via een fund of funds. Maar daarmee zijn wij indirect exposure aan 350 bedrijven. Nou, die tracken wij en vanuit al die fondsen krijgen wij de data van hoe die bedrijven presteren. Wie is er op budget en wie zit er achter budget? Nou, en daar vanuit die pool van al die bedrijven selecteren wij de bedrijven met die het hardst groeien, het beste doen. En daar willen wij ook direct in investeren. En dat zijn onze co-investeringen. Dus dat geven we aan bij die fondsen van hey, als dit bedrijf een ronde op gaat halen, dan willen wij meedoen. En dan doen we vaak ook direct mee. En dat zijn fondsen dat zijn bedrijven die in ons co-investeringsfonds belanden.
2: Voor de investeerders of LP's, dat vinden dat vaak heel erg interessant. Omdat je dan buiten het fonds om, ook rechtstreeks op de cap table komt. En dus ook buiten de kostenstructuur van zo'n PE-fonds.
1: Exact.
0: LP's limited partners, hè?
2: Ja.
1: Maar je had het net over funded funds. Heb je een dubbele fee-laag? Dat is ook zo. Dus je betaalt 2% onderliggend aan het fonds. En tussen 0,5% en 1% aan ons. Dus totale kostenstructuur 3%. En dan heb je nog die performance fee. In het co-investeringsfonds heb je een 1% totale management fee. Want je betaalt geen kosten aan onderliggende fondsen. En een 10% performance bonus. Dus het is een goedkopere structuur, maar veel risicovoller. Want je hebt veel meer concentratie.
0: En klopt het dat jullie ook met name op die trein stappen als die al aan het rijden is?
1: Ja.
0: Dan heb ik het over series D, series E.
1: 100%, ja. Ja, misschien een goed voorbeeld van een bedrijf waar we een co-investering als laatste in hebben gedaan. En daar zit Daaf ook in, want Daaf investeert bij ons.
0: Jij, jij mag Daaf zeggen.
1: Sorry. Ik hou het lekker Daaf. Informeel.
2: Ja, heel goed. Jij zegt gewoon David, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, nee, sorry, zover gaan wij nog niet. Ja. Nou, Daaf zegt het eens.
1: Maar dat bedrijf heet Fervo Energy. En zij doen geothermie. En dat is echt wel heel cool. Er zit heel veel aardwarmte. En hoe dat werkt is je boort een put. En dat is eigenlijk dat oliebedrijf dat doen. Daar pomp je water doorheen. Dat warmt op in een hele hete gesteente. Dus gesteente is ongeveer 200 tot 260 graden warm. En dat wordt dan omgezet in stoom. En dat kan dan turbine aandrijven. Nou, traditioneel is dat heel erg afhankelijk geweest van plekken waar je veel geothermische activiteit hebt. Maar dit bedrijf gebruikt technologie vanuit de olieindustrie. Dus dat zijn mensen die komen uit de fracking-industrie. En die gebruiken diezelfde technologie van horizontaal boren en fracking. Dat betekent dat je kleine scheurtjes in het gesteente maakt. Ja. Waardoor het poreus wordt, waardoor je water doorheen kan pompen. Nou, met die technologie kun je vele malen goedkoper geothermische energie winnen. En dat is een bedrijf dat heeft net. We hebben meegedaan in de Series E-ronde. Dat was $462 miljoen. En zij hebben gisteren beursgang aangekondigd.
0: Hoppa, ja.
1: En de upper range van de waardering voor die beursgang is 6,5 miljard.
0: Dan, oh wow. Ja. Drinken jullie dan zoals gisteren even een flesje champagne? Wordt die ontkurkt? Of is dit business as usual?
1: Nee, kijk, als het allemaal doorgaat en we eindigen aan de bovenkant van die range, dan is het zeker wel een feest waard.
2: En wat is daar de impact van op het fonds?
1: Nou, dat ligt eraan. In het co-investeringsfonds heeft dat veel impact. Ja. Want daar heb je een hoge. Dus daar hebben we een veel hogere concentratie. Dus in dat co-investeringsfonds zitten in totaal 15 bedrijven. Ja. In het funded fund zitten 150 bedrijven.
0: En dat zei Jacqueline van den Ende van Carbon Equity over alle deals waar zij bij betrokken is geweest. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
7: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
0: BNR Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 9 kilometer met bijna een kwartier vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Oost 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Bij verschillende vestigingen van het horlogemerk Swatch zijn vanochtend honderden mensen weggestuurd. Ze stonden te wachten op een nieuw, exclusief horloge dat in de verkoop zou gaan. Maar het was erg druk en in sommige rijen was de sfeer grimmig. De horlogeketen besloot de winkels dicht te houden, waarna de politie de mensen wegstuurde. Bij het AZC in Harderwijk is gisteravond iemand neergestoken. Zowel het slachtoffer als de dader is een bewoner van het asielzoekerscentrum. Afgelopen dinsdag werd er op dezelfde plek ook al iemand neergestoken, maar de politie gaat er niet vanuit dat beide zaken iets met elkaar te maken hebben. De 45-jarige vrouw die vannacht in Helmond dood werd gevonden in haar huis is om het leven gebracht. Tenminste, daar gaat de politie nu vanuit. In datzelfde huis was ook een man van 33 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden. Of de twee elkaar kenden, daar zegt de politie nog niets over. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in Amerika een deal gemaakt om onder een rechtszaak uit te komen over de verslavende werking van social media. Er lopen duizenden claims tegen de bedrijven. Scholen zeggen veel kosten te maken vanwege de verslavende apps. Voor hoeveel geld is geschikt met de scholen is niet duidelijk. En op het Malieveld in Den Haag verzamelen zich de eerste mensen voor een rechtse demonstratie. Volgens de organisatie van het protest is het gericht tegen massa-immigratie en de digitale euro, maar ook tegen verschillende bezuinigingen. Eerder liep een rechtsprotest op het Malieveld in september helemaal uit de hand. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en tussendoor laat de zon zich soms even zien. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Ni me yo je she pai. Dat is Fries. Nee, dat is Mandarijn voor you don't have the cards. Misschien is dat wel de boodschap die Xi Jinping deze week subtiel aan Donald Trump meegeeft tijdens hun ontmoeting. Want Trump zit met een blijvend blokkerend Iran en in eigen land met rechters die zijn importheffingen ondermijnen. Niet een fantastisch uitgangspunt voor een bezoek aan de grote rivaal. En je zou denken dat het managen van de relatie met China al ingewikkeld genoeg is, maar Trump had deze week nog een grote uitdaging. Een nieuwe kleur uitzoeken voor de reflecting pool bij het Lincoln Memorial in Washington.
1: I picked American flag. It was called American flag blue. I couldn't make up my mind. I had a hard time.
0: Maar de kosten lopen op, net als de irritatie bij de inwoners van Washington. En dus betaalt de regering zich blauw en ergere Washingtonians zich groen en geel. Dit is aflevering 346 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit een net ontwakend Washington DC.
2: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam, onder het wakend oog van Luc in een podcaststudio en straks ook van Jean, want die gaat zorgen dat het allemaal mooi online komt. En het is hier verdomd koud, vind ik, voor bijna zomer.
0: Ja. Oh, ja. Nou, hier schijnt het zonnetje, maar het is nog een beetje vroeg, hè, als we elkaar spreken. Dus voor mij is dit de woensdagochtend. En voor jou begin van de middag, hè, in Nederland.
2: Ja, dus, ja. En even voor de duidelijkheid. We nemen dus een dagje vroeger op dan we normaal doen. Ja. Doen we het altijd op donderdag. En dat heeft te maken met hemelvaart.
0: Ja, precies. En ik zit hier aan de koffie, dus het komt helemaal goed. Maar ik ben ook nog een beetje aan het wakker worden, net als de mensen om me heen. Dus have mercy. Maar eerst, Bernard, jij mag aftrappen. Wat viel jou op deze week?
2: Ja, mijn oog viel op een, vond ik, behoorlijk onthullend verhaal op de nieuwssite Axios. En dat ging over de enorme armoede die heerst onder bejaarden, oudere mensen, in de suburbs, in die bekende Amerikaanse voorsteden. En daar keek ik enorm van op. Want ja, ik heb bijna 20 jaar in zo'n suburb gewoond. En dat zijn allemaal villaatjes en mooie huizen. Ik dacht altijd dat ik daar veruit de armste was.
0: Ja, wij hebben echt dat filmbeeld daar dan van. Precies. Grote oprit, drie auto's voor de deur, dat soort dingen.
2: Ja, precies. En nou blijkt dus dat in dat soort wijken, in ook voor de hand liggende staten zoals Arizona, waar veel bejaarden wonen, Florida, waar veel bejaarden wonen, New York, in die buitenwijken dus opmerkelijk veel armoede heerst onder oudere mensen. En de problemen lijken erg op elkaar. Ze hebben slechte toegang tot bijvoorbeeld medische faciliteiten. Dat is in die buitenwijk altijd wat lastiger. Er is niet of nauwelijks vervoer, geen openbaar vervoer. Dat klopt, dat herinner ik me nog. Want waar ik woonde kon je uitsluitend met een taxi komen, of lopend als je dat wilde, of met de fiets of met de auto, maar er was geen bus. Dus je moest het maar uitzoeken. En dat is blijkbaar nog steeds zo. Maar waarom zit ik? Het zijn er heel veel, Jan. Je praat over misschien wel iets van 15% van de bevolking. Er wonen miljoenen mensen in dat soort wijken. De totale Amerikaanse bevolking is ook 60% bejaard. Dat is dus 5 of 67 plus. En waarom vind ik het zo fascinerend? Omdat jij en ik het ontzettend vaak hebben over de rol van die voorsteden bij verkiezingen. Ja. De vorige keren hebben we kunnen vaststellen dat de doorslag voor een belangrijk deel kwam uit die voorsteden. En als nu blijkt dat dat niet alleen maar soccer moms zijn met Volvo stationcars en vette bankrekeningen, maar ook een enorme hoeveelheid bejaarden die op of onder de armoedegrens leven, dan vraag ik me af wat voor invloed dat gaat hebben op de verkiezingen. Dus het is voor mij, dat weten we nog niet, maar het is voor mij gewoon een factor die we wat mij betreft even gaan noteren en een beetje in de gaten gaan houden om te kijken hoe het stemgedrag zich in die wijken ontwikkelt.
0: Dit is allemaal een beetje verborgen dus. Hè? Ja. Als wij aan armoede denken in Amerika, denk ik ook vaak aan de meer zichtbare buurten, waar het gewoon slechter is, ook in de steden, maar ook op het platteland. Maar dit zijn dus allemaal mensen die in grote huizen wonen meestal. Ja. En die het eigenlijk achter die geveltjes heel moeilijk hebben om rond te komen.
2: Ja, en die kunnen dus ook de stijgende kosten van het wonen niet meer betalen. Dat zijn vaak bijna altijd koophuizen, maar ook huurhuizen. Die zijn ook heel duur in dat soort wijken. Maar ze kunnen de kosten niet meer opbrengen. En nogmaals, gewone diensten. Je hebt bijvoorbeeld in wat wij in Nederland noemen tafeltje dekje, geloof ik. Mm. Dat heb je in Amerika ook. Het heet Wheels, Meals on Wheels. Ja. Dat is een vrijwilligersorganisatie. En ik weet dat mijn vrouw Hetty heeft, toen wij daar woonden, daarvoor gewerkt. Dus die bracht dan maaltijden rond. Dat is ook bijna niet meer te realiseren in die wijken. Dus op alle mogelijke punten komen die mensen service, hulp tekort. Maar ook gewoon geldgebrek. Dus het is... Ja.
0: Juist in die wijken, wat jij al zegt, geen openbaar vervoer. De afstanden zijn ook groter daar. Zo'n Meals on Wheels zou daar echt flinke afstanden af moeten leggen. Dat is wel moeilijk. Terwijl in een stadswijk bereik je mensen op dat punt makkelijker.
2: Ja, helemaal waar.
0: Ja. Interessant hoor. Daar zit dus een. Daar broeit mogelijk iets. Nou, dat moeten we in de gaten houden.
2: Ik zou zeggen, bijna willen zeggen, Jan, ga eens kijken.
0: Ja, ja.
2: Want dat is typisch iets wat je gewoon kunt waarnemen en zien. Dus het lijkt mij een mooi verhaal voor ons. Maar ook zeker voor het Algemeen Dagblad. Echt, het is een mooi krantenverhaal dit.
0: Zeker. Ja. Bij deze gepitcht daar mijn chef, die ook luistert.
2: Okay. Dus,
0: Jou,
2: wat viel jou op?
0: Ja, nee, ik wou net zeggen. Het is een soort van. Het heeft er een klein beetje mee te maken. En toch is het iets compleets anders. De roadtrip van de minister van Transport, Sean Duffy. Het gaat naast over die armoede, zoals jij dat beschrijft, natuurlijk op dit moment in Amerika heel veel over die hoge benzineprijzen, waar die mensen in die buitenwijken ook heel veel last van hebben, omdat ze overal de auto mee naartoe moeten nemen. Inflatie gaat het ook veel over. Gaan we het later ook nog wat meer over hebben. Maar de minister van Transport, Sean Duffy, die besloot daarop een roadtrip te gaan maken met zijn gezin. Dat is om Amerika's 250-jarige jubileum te vieren. Hij zegt van, ik heb van Donald Trump de opdracht gekregen, alle ministers, om daar dingen voor te doen. Dus dit is mijn steentje wat ik daaraan bijdraag. Nou, ze gingen allerlei historische plekken in Amerika langs. Trump zit erin. Minister Burgum zit erin. Er zit van alles in. Die roadtrip die duurde 7 maanden. Ik moet wel meteen zeggen, niet non-stop. Maar wel 7 maanden lang zijn ze aan het filmen geweest. Daar is een YouTube-serie van gemaakt. Die komt rond deze tijd. Ergens komende maand komt die online. En daar zijn al wat vragen over. Een minister die eigenlijk keihard aan het werk moet in best wel een drukke periode. Hè. We hebben als het gaat om vliegen, hebben we hier veel gedoe gehad. We hebben die shutdown gehad. Er zijn rampen geweest hier. Allerlei dingen waarvan je kan zeggen, daar moet zo'n minister zich mee bezighouden. Hij was ook druk met een roadtrip. En wat ook echt voor een relletje gezorgd. Deze serie is gemaakt door een non-profit. En die non-profit die wordt betaald door grote bedrijven als Toyota, Boeing, United Airlines. Ook nog een cruisemaatschappij. Dat zijn juist bedrijven waar die Sean Duffy als minister de regels voor moet maken. Dus er zijn vooral democraten heel verontwaardigd over. Die zeggen van, ja, wacht eens eventjes. Die minister die is en niet aan het werk en die laat zich betalen door de bedrijven waar hij toezicht op moet hebben. Dit klopt niet. En waarom is eigenlijk dat Toyota-logo de hele tijd in beeld in de promo voor deze YouTube-serie? En die Sean Duffy die heeft goed naar zijn baas gekeken. Die reageert met, deze mensen zijn alleen maar boos, want zij hebben geen zin om Amerika te vieren. Ze zijn on-Amerikaans dus. En ze willen ook niet dat je kinderen leren over de Amerikaanse maatschappij en vaderlandsliefde. Dus hij komt meteen met een aanval terug. Maar links-Amerika gefrustreerd. En die zeggen van, ook weinig gevoel voor het leed wat er op dit moment is met die hoge benzineprijzen. En rechts-Amerika tot nu toe zegt, maar het is toch een mooie viering van Amerika. Nou, dat laat weer zien waar het land staat, zullen we zeggen.
2: Een minister op een roadtrip. Je moet het maar verzinnen.
0: Ja, precies. Nou, het is een mooi. Het maakt zo, hij is oud reality star. Dus dat verklaart het misschien een klein beetje. Maar een andere aanpak, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
0: Dan moeten we het ook gaan hebben. Dit heeft ook weer met alles te maken, maar is toch net wat anders. Dit stond met rood omcirkeld in de agenda van Trump deze week. Met ook meteen maar een disclaimer erbij. We spreken elkaar dus op woensdagmiddag, begin van de middag Nederlandse tijd. Dus als je dit hoort, is mogelijk alles weer anders. Die disclaimer erbij. Maar het gaat dus om het bezoek aan Xi Jinping.
1: I have a great relationship with President Xi, and I think it's going to remain that way. We have a lot of things to discuss. I wouldn't say Iran is one of them, to be honest with you, because we have Iran very much under control.
0: Ja, Trump heeft wel vertrouwen in, als je dat zo hoort. En hij heeft het ook meteen over Iran. Hij staat wel op een moeilijk punt eigenlijk. Hij gaat op een moeilijk moment naar China. Een groot deel van dit gesprek zal gedomineerd worden door Iran. En de staat van Hormuz, dat wordt het eerste, Bernard? Als hij uit dat vliegtuig stapt en hij schudt op de hand?
2: Dat zou heel goed kunnen. Ze hebben allebei een beetje een andere agenda. Maar dit staat inderdaad heel hoog op de agenda van Trump. Omdat China goede relaties heeft. Het is een bondgenoot van Iran. En er is al een beetje druk uitgeoefend op de Chinezen. Van probeer nou of je iets bemiddelends kunt doen. Hebben ze ook wel geprobeerd hoor, eerlijk is eerlijk. Maar nog niet genoeg. Maar het grote nieuws van deze woensdag is een onthulling van de New York Times dat bijvoorbeeld dat de Iraniërs nog ruim in hun materieel zitten. En als voorbeeld wordt genoemd de raketinstallaties langs de Golf van Hormuz, de straat van Hormuz. Mm-hmm. Daar stonden 33 raketbatterijen, daar zijn er nog 30 van intact. Dus ze hebben ook militair nog behoorlijk wat overwicht. En daar kun je bijna niet omheen. En ik kan me niet voorstellen dat ook Xi daar niet even over wil praten. Omdat die doorgang door de straat van Hormuz is voor de Chinezen van fenomenaal belang. 80% van alle olie die door die straat van Hormuz gaat, gaat naar China. En China haalt de helft van al zijn olie uit landen die via die straat van Hormuz exporteren. En ook nog een derde van al zijn gas. Dus het kan niet anders dan dat het een prominent onderwerp is. En dus de combinatie hiervan van Hormuz, de olie, blokkade, het hele verhaal. En dan natuurlijk de kwestie Taiwan, want dat is voor, denk ik, voor Xi het allerbelangrijkste.
0: Ja, die willen het daar. Maar laten we eerst even, want jij noemt al twee interessante punten waar ik even op aan wil haken. Ten eerste die raketinstallaties. Dat was een verhaal van de Amerikaanse inlichtingendiensten, wat dan uiteindelijk bij Amerikaanse journalisten terecht is gekomen. Dan moet ik altijd ook even aan minister Hegseth denken, die zegt, wij willen niet meer dat er gelekt wordt en er alles aan doet om dat tegen te gaan. Nou, dit soort verhalen komen gelukkig toch nog gewoon bij de media terecht. En dit staat dus, moet toch even benadrukken, dit staat echt precies tegenover. Het is het tegenovergestelde van wat Trump al weken, maandenlang zegt. Die zegt steeds, er is niks meer over, Iran heeft niks meer. En nu zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten dus, dit zit heel anders. Ze kunnen nog al hun 30 van de 33 raketinstallaties daar gewoon bereiken. Dat doet het allemaal nog. Ja, dit is wel bijzonder pijnlijk toch voor Trump, dat het nu zo
2: buitengewoon pijnlijk. Je hebt dat stuk gelezen, degene die dat, het zijn drie journalisten met een hele goede naam, dus ik geloof het verhaal ook.
0: Jonathan Swan en Maggie Haberman onder andere. Ja, die zitten altijd heel goed in dit soort dingen.
2: Ja, dat is echt hun specialisme. En dat is echt, je weet, ze hebben daar een fact-checking afdeling waar je u tegen zegt, die is ongeveer net zo groot als onze hele redactie. Dus dit soort verhalen worden echt heel goed onderzocht. Dus het is inderdaad een grote onthulling. Ik weet niet, kijk, Xi is een hele behendige man. En de Chinese traditie is niet dat hij gaat keffen tegen Trump. Van je hebt een grote mond en je hebt helemaal niet gewonnen en het gaat helemaal niet goed. Dat zal hij nooit van zijn leven doen. Ik denk dat zijn benadering wordt, luister eens, we hebben een probleem. Ik wil best kijken of ik kan helpen om dat op te lossen door wat meer druk uit te oefenen op mijn hele goede bondgenoot Iran. Maar dan moet jij wel toezeggingen doen over Taiwan. Bijvoorbeeld een even de levering van wapens bevriezen. Of de vloot die je weg hebt gehaald, die daar in die wateren voer, die je allemaal naar het Midden-Oosten hebt gehaald, even in het Midden-Oosten te laten liggen en niet terug te sturen naar Taiwan. Dus als ik van jou een soort toezegging krijg op dat punt, dan wil ik best wat doen om te kijken of ik kan helpen in de kwestie Iran. Ik denk dat dat ongeveer is wat Xi van plan is. Nou, dat staat dan nog los van alle andere grote kwesties, zoals de handelsbarrières en tarieven en noem maar op. Want ook dat is natuurlijk een groot punt.
0: Ja, en dat lijkt me dus een van de moeilijke punten voor Trump. Want die wil natuurlijk dingen verkopen. Hè, hij wil echt met goed nieuws terugkomen. En dat heeft vooral met handel te maken. Maar tegelijkertijd is er dus dit dossier waar ze ook nog eventjes doorheen moeten. En dit is toch echt best wel een lastig moment ook, lijkt me. Trump die doet de hele tijd alsof hij China niet nodig heeft. Naar buiten toe in ieder geval. Ook vlak voordat hij in het vliegtuig stapte. Ondertussen weten we dat Rubio en Bessent die zijn op de achtergrond wel op het aandringen dat China meer moet gaan helpen. We weten ook, Amerika heeft nog sancties opgelegd aan drie Chinese, ik zeg maar even entiteiten, die satellietbeelden deelden met Iran. Er zijn best wel wat pijnlijke punten waar Trump dus eerst eventjes doorheen moet. Voordat hij het eindelijk kan hebben over de dingen die hij eigenlijk graag wil verkopen aan China. En dan nog een puntje, Bernard. Die zeldzame aardmetalen, hè, vindt Trump ook nog belangrijk. Ik las gisteren nog dat in die raketten die zoveel worden gebruikt door Amerika in Iran, die Patriots en al die andere raketten die zo duur zijn, daar zitten allemaal zeldzame aardmetalen in. Dus er zijn toch echt wel wat dingen die hij graag van China wil.
2: Ja, ik ben heel benieuwd hoe hij zich eruit redt. Hij is een behendige prater, zal ik maar zeggen. Dus dat moeten we hem meegeven. Maar hij heeft, kun je zeggen, in die hele de oorlog of inval in Iran, is hij uiteindelijk op achterstand komen te staan. Door de Straat van Hormuz, door het feit dat hij ze ook militair niet heeft verslagen, door het feit dat er geen verandering van leiderschap is gekomen, wat hij wel wilde. Dus hij staat op achterstand. En in al die andere kwesties, zoals die bijzondere metalen, maar ook de ruzie over de tarieven, staat hij ook op achterstand bij China. Dat heeft ermee te maken dat, dat Trump een paar zeperts heeft gehaald bij rechtbanken. Dus hij kan niet meer zo gemakkelijk die tarieven toepassen zoals hij dat wil. Maar ook omdat Xi inmiddels heeft begrepen dat hij gewoon terug moet blaffen. Zegt, oh ja, kom maar op met je heffingen. Ik kom gewoon terug en uiteindelijk ben ik degene die zit op de schat. En jij zit alleen maar op geld en daar kan niet alles mee. Dus het wordt best een interessante confrontatie. En ik ben zeer benieuwd hoe Xi het speelt. En nogmaals, Xi is niet een man van harde dreigementen en harde taal. En dat past ook niet in de Chinese traditie. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat onderling tussen die twee mannen verloopt.
0: Ja, en juist ook dat punt wat jij noemde, Taiwan, hoe dat dan ook gaat. Want ik kan me daar twee dingen bij voorstellen. De eerste, Trump die denkt in invloedssferen, hebben we geleerd. Hè? En Taiwan, dat ligt dan meer in de buurt van China dan in de buurt van Amerika. Dus ik denk dat hem dat niet zoveel kan schelen. Maar in Taiwan, daar staat ook de grootste chipfabrikant van de wereld. Dat heeft Trump ook nodig natuurlijk. Daar denkt hij ook aan. Dus wat denk jij? Hoe ver zal Trump willen gaan in het toegeven aan Xi?
2: Dat is nu een kwestie en daar is Trump zwak in. Maar het is een kwestie van diplomatiek formuleren. Als, er is die één-staat-politiek. Dus die erkent Amerika ook. Dus formeel erkent de hele wereld, ook Amerika, dat Taiwan onderdeel uitmaakt van het grotere China. Alleen, het is een aparte entiteit daarbinnen. En de kwestie is hoe je het nou formuleert. Als je zegt, wij blijven dat erkennen. Dus maak je daar vooral geen zorgen over. En Xi zou zeggen, maar je moet ook niet zo opgewonden doen, want we hebben echt geen plannen om dat land morgen met geweld binnen te vallen of zo. Dat soort woorden, als dat eruit komt, dan zijn ze al een heel eind. Nog even één ding dat er eigenlijk aan gekoppeld zit, Jan. Want dat heeft alles te maken met die oorlog in Iran en de gevolgen daarvan. Dat is de inflatie. Er kwamen nieuwe cijfers en dat was toch wel even een dreun. 3,8% hoger dan een jaar eerder in april. En dat geldt dus niet alleen de benzine werd veel duurder, ook boodschappen, huren. Nou ja, het verhaal waar we het overal al over hadden in de voorsteden. In hoeverre is dit op het ogenblik een hoofdpijndossier voor Trump?
0: Ja, ik denk echt een behoorlijk hoofdpijndossier. En ik denk dat daarbij eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurt als wat we net bij China al wat omschreven. Dat hij naar buiten toe wel veel bravoure laat zien. Maar intern wordt er wel heel duidelijk over gesproken. Zo'n China-trip bijvoorbeeld ook. Daar zeggen senatoren, die zeiden daar al over, nou, dit gaat om de handel. Beans, beef en Boeings. Met andere woorden, die Chinezen moeten gewoon dingen van ons kopen. Dit is puur economisch, dit is belangrijk. Ja. Dus dat is toch echt wel waar Trump het liefste over wil hebben. Daar hebben ze het echt intern veel over. De problemen die Amerikanen op dit moment ondervinden door die hoge benzineprijzen, dat is natuurlijk altijd nummer één. Sinds de oorlog in Iran gestart is, is het $1 tot $1.5... het is gewoon $1.5 duurder geworden. Gemiddeld de benzine in Amerika.
2: Per 4 liter.
0: Precies. Ja. Dus we zitten nu op $4.5 gemiddeld landelijk. Dus er zijn er in Californië betaal je 6. Er zijn er ook waar het minder is. Dus dit is echt een groot probleem voor hem. Dit was een grote belofte tijdens zijn campagne. Ik maak het leven goedkoper. Dat gebeurt nu niet. Dit is waar kiezers ontevreden over zijn. Dat is echt een enorm risico richting de verkiezingen van november. En toen kwamen er afgelopen weken dus ook 2 voorstellen uit het Witte Huis die laten zien dat ze er ook wel echt mee bezig zijn. Trump die wil de benzineaccijns eraf halen. Dat is een belangrijke. Daar willen congresleden helemaal niet aan. Want dat gaat de staatskas natuurlijk voelen. 18 cent per gallon is dat trouwens. Dus het is ook niet zo dat dat het probleem oplost voor Amerikanen die nu hun benzine niet meer kunnen betalen. Maar in ieder geval een duidelijk signaal. En de tweede was, dat vond ik echt een opvallende, importheffingen weghalen van rundvlees uit bijvoorbeeld Argentinië. Het idee is, de hamburgers in Amerika worden goedkoper als wij weer meer rundvlees uit Argentinië halen, als die importheffing eraf gaan. Dat zien Amerikaanse boeren dan weer niet zitten, want die zien natuurlijk de concurrentie dan. Ja. En daar zit ook een mooie tegenstelling in. Hè? Want Trump die zegt dat de importheffingen, dat maakt niet uit voor de prijzen. Daar wordt het helemaal niet duurder van. En nu is dus toch het voorstel om die importheffingen eraf te halen. Dus dat zegt wel iets, denk ik.
2: Ja, in afval zegt het duidelijk dat hij aan het zoeken is naar oplossingen. En dat hij de problemen echt voelt. Zometeen in de Amerika-podcast. Trump wil de Reflection Pool bij het Lincoln Memorial American Flag Blue maken. Maar loopt hij daardoor straks een blauwtje bij de rechter? Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veiligheid al op de weg. Er staan een paar korte files, waaronder de A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontrolestraat 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Duitsland. Daar ook 10 minuten oponthoud bij de grens. En tenslotte de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Sliedrecht Oost staat een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Bij verschillende vestigingen van het horlogemerk Swatch zijn vanochtend honderden mensen weggestuurd. Ze stonden te wachten op een nieuw, exclusief horloge dat in de verkoop zou gaan. Maar het was erg druk en in sommige rijen was de sfeer grimmig. De horlogeketen besloot de winkels dicht te houden, waarna de politie de mensen wegstuurde. Bij het AZC in Harderwijk is gisteravond iemand neergestoken. Zowel het slachtoffer als de dader is een bewoner van het asielzoekerscentrum. Afgelopen dinsdag werd er op dezelfde plek ook al iemand neergestoken, maar de politie gaat er niet vanuit dat beide zaken iets met elkaar te maken hebben. De 45-jarige vrouw die vannacht in Helmond dood werd gevonden in haar huis is om het leven gebracht. Tenminste, daar gaat de politie nu vanuit. In datzelfde huis was ook een man van 33 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden. Of de twee elkaar kenden, daar zegt de politie nog niets over. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in Amerika een deal.
13: Trulease met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
3: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
4: Jan, we hadden het net over de boeren, over de import van vlees uit Argentinië. De grootste vleesleverancier ter wereld, bij mijn weten. Hm. En die boeren in Amerika, die pruttelen. En het deed me toch denken aan een verhaal dat ik toch nog wel even wil vertellen. Ik ben ooit eens een keer in New Mexico bij zo'n Amerikaanse veeboer geweest. Hmm. En om je een idee te geven, ik was toen met een camerateam en die zeiden, nou, daar zijn we mee naar New Mexico gevlogen. En toen zei die man, wacht daar maar op het vliegveld, dan haal ik je op. En toen kwam die voor met een vliegtuigje.
3: Niet een pick-up truck,
4: nee, niet
3: maar
4: een vliegtuig. Maar een vliegtuigje en een hele mooie Cessna. En daarmee zijn we dus naar zijn boerderij gevlogen. Het grootste deel van die vlucht was over zijn boerderij. Dus om een idee te geven van hoe groot die dingen zijn. En hij vertelde ook dat als die... die had een dochtertje. En hij zei, die moet natuurlijk elke dag naar school. En dan brengt hij dat dochtertje met het vliegtuig naar de grote weg. En daar is een halte voor de schoolbus.
3: Oh, dan is ze er ook nog niet.
4: Ja, nee, dan is ze er nog niet. Dan moet ze nog met de schoolbus naar een school. En dat elke dag. En mijn vraag was toen, ik was er om een hele andere reden, maar doe er even niet toe. Maar mijn vraag was, hoeveel koeien heb je eigenlijk? En toen gaf hij een heel opmerkelijk antwoord. Zei hij, ik heb geen idee. Want we drijven die koeien maar 2 keer per jaar bij elkaar. Eén keer om te brandmerken en de andere keer om de koeien eruit te halen die naar de slacht gaan. En zei, maar ik heb 90.000 head. En dat is een woord dat ik daar toen heb geleerd. En dat betekent een koe met het bij die koe horende kalveren. Dat heet één head. En daarvan had hij er 90.000. En toen zei ik, man, wat een enorm bedrijf. Toen zei hij, nou nee hoor, ik ben hier nog een van de bescheidener boeren. Dus kan je voorstellen, als Amerikaanse boeren mopperen, dan praat je niet over een armetierig veldje in de Noordoostpolder, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dan praat je over bedrijven die groter zijn dan die hele Noordoostpolder. Of Flevoland, hoe je het wil noemen. Het is gigantisch. Ja.
3: Ongelooflijk. Ik zit dan echt 2 dingen die dan door mijn hoofd schieten. De eerste is, als inderdaad die rundvleesprijzen, als daar verschil in zit, zo'n enorm bedrijf merkt dat dan natuurlijk ook enorm. Ja. Dat gaat dan over miljoenen. En ik moet ook denken aan de diesel- en benzineprijs. Want als je met je vliegtuigje eigenlijk dagelijks heen en weer moet vliegen, alleen al om de post op te halen, bij wijze van spreken. Ja. De kerosineprijzen zijn ook superhoog. Ja. Dus zo iemand betaalt zich blauw.
4: Ja, en die heeft natuurlijk ook nog allerlei ander materieel.
3: Een paar trekkertjes, denk ik.
4: Ja, tuurlijk trekkers en generatoren. Want er is geen elektriciteit. Het moet je allemaal zelf opwekken. Het loopt ook allemaal op diesel. Dus ja, dat is een kostbare onderneming. Dus die boeren, je moet niet aan hun tarieven komen. Maar je moet ook de concurrentie niet een te grote positie geven. En er is altijd traditioneel een enorme strijd geweest tussen Amerikaanse veeboeren en de Argentijnse. Het Argentijnse vlees, daarvan zegt elke kenner, dat is het beste ter wereld. Maar Amerikaanse vlees is ook heel goed. En het heeft onder andere te maken met het feit dat die dieren, ook zoals bij deze man, in het wild leven. Mm. Dus die spiermassa's die ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. En nou ja, goed vlees is voor een groot deel is natuurlijk spiervlees. Dus enfin, heel verhaal achter.
3: Maar scharrelkoeien.
4: Scharrelkoeien, ja precies. Ja. Ja.
3: Ik denk nu, als wij Nederlandse boeren in Amerika onder onze luisteraars hebben, meld je even. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervaringen zijn.
4: Absoluut, dat zou ik ook willen horen. En ik weet er te weinig van. Je ziet ook niet, ik weet niet precies hoe dat ziet. Het meeste wat je ziet als je zo langs de weg rijdt, dat zijn melkkoeien, denk ik. Dus ik weet gewoon niet precies hoe het zit met... laat wat horen.
3: Ja, interessant hoor.
4: Oké, Jan, naar een heel belangrijk verhaal. Amerika bestaat deze zomer 250 jaar. En dus moet de hoofdstad er spik en span uitzien. Daarom neemt de president onder andere de Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial onder handen.

0: onderhanden. Laat dat maar aan de projectontwikkelaar Trump over.
1: Hij zei, what we're going to do is I'm going to call all three of these people that have worked for me in the past doing swimming pools. That's all they can do is a swimming pool. And I said, give me a good price. We can do it for maybe $1.5 to $2 million as opposed to $300 million.
0: Ja, maar... Ja.
2: Zo makkelijk is dat.
0: Ja, je maakt even een dealtje. Nou, als je naar die reflecting pool... Ik vind dat niet echt een zwembad trouwens, maar goed. Hij dus wel, maar het pakt even duurder uit dan hij dacht. Want volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken... kost het in werkelijkheid $13.1 miljoen. Jan, jij woont er om de hoek, zou ik maar zeggen, bij die reflecting pool. Jij bent gisteren nog even wezen kijken en hebt ongetwijfeld lopen nadenken, want zo heet. Ja. Wat zag je?
2: Ja. Nou ja, jij zegt inderdaad, het lijkt niet echt een zwembad. Nee, dat was zo, maar het lijkt steeds meer op een zwembad. Want dat ding is sowieso, ik denk één keer per jaar dan staat het leeg. Dan wordt het helemaal schoongemaakt. Nou, dan zie je normaal allemaal steen eigenlijk. En nu is het helemaal schoon en dat steen dat wordt helemaal blauw gespoten. En dat wordt eigenlijk de binnenkant van een zwembad. Zo ziet het er gewoon uit. Misschien ietsje donkerder. Dat voor iedereen die er geweest is, die weet het is een gigantisch ding. En daar staan nu overal hekken eromheen. En je kan er wel doorheen kijken. En je ziet daar dan allemaal mannetjes met een soort gasmaskers op die dat aan het verven zijn met spuiten. Dus wat je daar dan ziet, als je daar bij dat Lincoln Memorial staat, op die trappetjes, dan kan je er zo mooi in kijken. Dan zie je precies hoe ver ze zijn. Dan zie je, ze moeten echt nog een flink stuk. Ik denk dat die nou misschien halverwege is. Eén mannetje staat al zo te spuiten in zo'n pak. Dan denk je ook van, dit duurt nog wel even. Toen hij het aankondigde, dat was 24 april, ik heb het nog even opgezocht, toen zei hij, dit gaat een week duren. Wat jij net al noemde, 1,8 miljoen, koop je. Inmiddels zitten we dus op 13 miljoen en dat ding is dus echt nog lang niet klaar. Volgens mij zou volgende week, ik dacht de 22e, dat zou dan de officiële deadline moeten zijn, dat het klaar moet zijn. Nou, ik denk niet dat dat gaat lukken. Ook omdat er nu berichten zijn dat stukken die al gedaan zijn, dat daar toch wel wat problemen mee zijn. Dus... gaat niet helemaal lekker als we dat zo horen. En wat ik vooral een beetje leed van maak dit, Bernard, sorry. Maar het chagrijn wat ik zie bij mijn stadsgenoten hier... Dat vind ik ook wel bijzonder om te zien. De verwondering ook wel, hoor. Er zijn ook mensen die echt blij ermee zijn. Die hebben vaak een rood petje op, zoals je voor kan stellen. Trump-supporters zijn dat. Maar bij... mijn stadsgenoten, dan hoor ik echt irritatie. Die hebben echt het gevoel van, wacht even, dat Lincoln Memorial, dat hoort bij Washington, dat is een beetje van ons. Dat is niet van Donald Trump. Dit is het zoveelste moment dat het in de stijger staat, want het Lincoln Memorial zelf is net helemaal opgeknapt. Dat had niks met Trump te maken. Nu zijn de hekken daar weg. Staan de hekken weer om die reflective pool. En ze hebben echt het gevoel van, Trump, blijf hier met je handen vanaf. Dat is echt groot. Irritatie bij. En ik moet ook wel zeggen, het staat dus al zo lang in de stijgers. Ik vind echt, het Lincoln Memorial is een van mijn favoriete plekken in Washington. Ik wil dat plekje ook alweer een beetje terug. En dat voel je ook wel bij mensen daar. Toeristen zijn ook teleurgesteld natuurlijk. Hè, dat ze tegen hekken aan zitten te kijken. Dat mooie plekje waar je eventjes op die trappen kan gaan zitten om even de boel te overdenken. In de verte het Washington Memorial, de Capitol. Die reflective pool dus. Dat is er even weer niet. Mensen zijn er, behalve die paar Trump supporters, die zijn er niet zo blij mee.
0: En hoe komt het dat het zoveel duurder uitvalt?
2: Het is een heel bijzonder verhaal. Hè? Trump die heeft eigenlijk gezegd van eerdere regeringen hebben dit ook geprobeerd. Allemaal niet gelukt. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik kan me in ieder geval Obama nog herinneren. Die heeft ook geprobeerd, die bemoeide zich er niet zelf mee trouwens. Maar die reflective pool, dat is altijd een probleem geweest. Dat ding lekt, dat wordt vies, altijd een beetje gedoe over. Alleen ja, dan is de vraag, het is een historisch iets. Hoe kan je dat dan veranderen? Presidenten, of in ieder geval de mensen daaronder, die zeiden dan van zo'n plastic laagje eroverheen, dat helpt niet. Het is gewoon toch een beetje het beste ervan maken. Dat is het eigenlijk een beetje. Nou, Trump zegt dan, ik ga het in hele korte tijd met de aannemer die ik ken, want die heeft meerdere zwembaden gedaan, ga ik dit regelen. En het kan voor een fractie van de prijs. We weten inmiddels, onder andere door de New York Times, dat daar niet een hele duidelijke aanbesteding is geweest. Eigenlijk helemaal geen aanbesteding. Het is gewoon iemand geworden via die Trump kende. Trump ontkent dat nu ook weer trouwens. Want nu het wat minder gaat, zegt hij van, oh, ik ken die mensen eigenlijk helemaal niet. En dat was niet mijn idee om die te laten doen. Dus we hebben al een duidelijke draai weer gezien. Dus dat bedrijf heeft zelf een flinke winstmarge. Het is een relatief klein bedrijf, wat ik heb begrepen. Ik heb hier geen verstand van natuurlijk van zwembaden. Maar je ziet wel dat het echt een klein team is wat een enorme oppervlakte moet doen. Er schijnt zelfs een beetje een tekort te zijn aan het spul wat ze erop spuiten. Dus al die dingen bij elkaar, dan kom je uiteindelijk toch op een flink hoger bedrag uit dan wat Trump in eerste instantie zei, van 1,8 naar 13 miljoen. Maar Bernard, zoals je hoorde, als Trump het niet had gedaan, had het 300 miljoen gekost. Ja. Dat bedrag neemt ook steeds toe trouwens. Ja.
0: Nu is er een non-profit organisatie die een rechtszaak aanspant tegen de regering om dat schilderen te stoppen, en dan wel zeker in American Flag Blue. Hoe kansrijk is dit?
2: Nou ja, ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Maar ik heb echt het gevoel, hetzelfde als met die East Wing. Trump die doet eerst en vraagt later. Ze zijn het al aan het spuiten. Dus je kan een rechtszaak beginnen. Maar ik denk tegen de tijd dat daar een uitspraak over is, dan is het al een mooi zwembadje geworden, denk je niet?
0: Ja, ik denk het ook. Het is after the fact, je kunt er niks meer aan doen. Nee.
2: En dan
0: hebben jouw stadgenoten toch al de pest in, omdat ze ongeveer elk park wordt verbouwd, hè?
2: Ja, en dat is toch ook wel, want dit staat voor iets groters, denk ik. Net als die Lincoln Memorial. Dus het gevoel wat ik hier bij mijn stadsgenoten hele gevoel is dat Trump ze dit een beetje door de strot duwt, eventjes plat gezegd. Heel veel parken hier in Washington, in de binnenstad, die zijn van de National Park Service. Dus dat is een beetje gek, maar dat zijn dan heb je één parkje en dat wordt dan federaal, zeg maar, wordt dat onderhouden. Dus dan komen die National Park Service Rangers daar om het een beetje te regelen. Wat ook wel zo is, daar was heel lang geen geld voor eigenlijk. Dus die parkjes die zagen er eigenlijk niet uit. Dat was allemaal een beetje verlopen. Dat wordt nu allemaal opgeknapt. Maar dat betekent dus, nu in het voorjaar, het weer wordt hier weer beter. Mensen willen in die parkjes zitten, je wil daar je hond uitlaten, allemaal dat soort dingen. En je moet je dan voorstellen, zo'n park, daar staan dus ook grote hekken omheen. Dus je kan er net zo een beetje overheen kijken. En dan zie je wat je mist. En je kunt er niet in. Je kan niet op die bank zitten. Dus mensen zijn daar echt geïrriteerd over, want er zijn nog maar heel weinig plekken over. En wat ze ook heel vervelend vinden, is dat dus Trump dit heel erg naar zich toe trekt. Want als dit nou de National Park Service gewoon was geweest, dat is tot daaraan toe. Maar wat ze bijvoorbeeld doen, Trump die laat er dan posters ophangen, waarop dan staat, bedankt president Trump dat u dit doet. Daar staat dan binnen een mum van tijd graffiti op, en dan zijn ze weer weggehaald, die posters. Dus wat ze hier heel erg voelen is van, Trump die maakt er een feestje van zichzelf van. En wij moeten hier de hele tijd tegenaan kijken. Het wordt eigenlijk ook van ons geld gedaan. En wij kunnen er niks tegen doen. Het is een beetje zoals die militairen. Het is een beetje zoals de East Wing. Het is het gevoel van hij doet maar. En wij zitten er tegenaan te kijken.
0: Ja, en over geld gesproken, ook daar komt zijn portret op, hè? Dus,
2: precies. Maar ik moet ook wel zeggen, Bernard, dat parkje tegenover het Witte Huis, Lafayette Park.
0: Ja, dat ziet er niet uit. Eerlijk is eerlijk, ja.
2: Daar heb ik me altijd. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou. Want zolang als ik hier in Amerika, of eigenlijk in Washington kom, moet ik zeggen. En ik kan me herinneren, de eerste keer dat ik hier was geloof ik in 2006. Toen al was dat parkje een beetje verlopen. En dat is dus het parkje, dat heeft het Witte Huis uitzicht op.
0: Ja, nooit anders gezien. En het was ook jarenlang echt een plek voor dak- en thuislozen. Die daar sliepen. En ook elke demonstrant die iets vindt ergens van, die zat met zijn bord op zijn schoot daar ook. Weken achter elkaar soms.
2: Ja?
0: Dus het heeft ook wel een. Ik kan me wel voorstellen dat ze zeggen, jongens, dat moet een keer afgelopen. Moet er even een beetje netjes uit gaan zien. Dus hij heeft ook wel een punt. Alleen, het is Trump is Trump, dus ze trekt alles naar zichzelf toe.
2: Ja.
0: Jammer toch.
2: Maar ik heb daar voor het eerst ooit, heb ik daar nu beelden gezien van de fonteinen in dat parkje die aanstonden. En ik weet niet of jij die ooit wel eens aangezien?
0: Nooit.
2: Nee, ik ook niet.
0: Nooit, nee. Nee.
2: Dus ik denk dat ze hier ook af en toe een beetje... er komt straks een punt dat mensen toch denken van... oh, het is wel opgeknapt. Ja. Dan is de pijnlijke conclusie voor democratisch stemmende Washingtonians... dat dat toch door Donald Trump is.
0: Ja, dus... Hey Jan, we hebben nog een beetje tijd. Zullen we naar de luisteraars vragen? Ja. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 06-28-135020.
2: Ja, en iedereen die inzendt, die maakt ook kans op die mooie Amerika-podcast. Mok, die kan je weer winnen. We hebben er net weer eentje weggegeven. Dus, maar in de komende weken maak je dus weer volop kans. En als je op dit punt van de podcast bent gekomen... is dat ook een mooi moment om te bedenken van... wacht eens even, moet ik niet misschien eventjes gewoon abonneren? Dat kan natuurlijk ook gewoon via de bekende platforms. Laten we beginnen met een vraag van Dennis Wijscher.
3: Ik heb een vraag over het gerrymanderen. Een bizar concept als je het aan mij vraagt. Want dit zou in theorie mogelijk kunnen zijn... dat er over een heleboel tijd alleen maar gewonnen kan worden... door één kant van de partijen. Bizar. Maar waarom leggen ze dit niet gewoon vast op de grenzen van een hele staat? Want die liggen wettelijk vast. En daarmee maak je het denk ik ook veel eerlijker. Over het hele land heen. Wat vinden jullie van het idee? En denken jullie dat dit ooit gaat komen?
0: Nee, want het is een interessante gedachte, maar het is gewoon onjuist. Want je hebt inderdaad staatsgrenzen. Staten worden vertegenwoordigd door senatoren, twee per staat. En je hebt 435 districten door heel Amerika. En dat zijn, dat moet je voorstellen, als provincies binnen een staat. En daar gaat nu precies de ruzie om steeds. Want daarvan, van die provincies of van die gebiedjes, die kiesgebiedjes, binnen zo'n staat, daar wordt over geruzied. En daar verschuiven de grenzen een beetje van. Dus het gaat niet om de integriteit van de staatsgrens is helemaal niet in het geding.
2: Ja, en wat ook meespeelt, hè, je hebt natuurlijk je hebt de twee huizen. Je hebt de Senaat en je hebt het Huis van Afgevaardigden. En dat zijn tegenpolen eigenlijk van elkaar ook. Hè, in hoe dat werkt met districten. En laat ik het even gewoon kort door de bocht zeggen. Senatoren die gaan over een hele staat. Als je in het Huis van Afgevaardigden zit, dan ga je over zo'n kleiner kiesdistrictje. En op het moment dat je de kiesdistrict voor het huis gelijk zou maken aan de staat, dan heb je dus eigenlijk twee dezelfde huizen. Daar komt het een beetje op neer, toch? Dan wordt de Senaat en het huis wordt hetzelfde.
0: Ja. En in iets van vijf staten is dat ook zo. Want er zijn een paar staten die zo klein zijn of zo weinig inwoners hebben, dat de staatsgrens inderdaad ook hetzelfde is als de districtsgrens. Komt dus wel voor. Ja.
2: En een korte update dan. Want dit blijft echt een groot verhaal. En die gaan we de komende weken ook echt nog wel veel over hebben. Sinds vorige week is bijvoorbeeld Virginia. Die hadden een referendum gehouden hierover. Over het herdistricten. Dat is daarna afgekeurd door een rechtbank. Een grote tegenvaller voor de Democraten. Virginia wil nu naar het Hoge Rechtshof. Om dat toch alsnog voor elkaar te krijgen. En eigenlijk, ik denk een beetje kort samenvatten. Het komt het er wel op neer dat de Republikeinen er in de strijd nu ietsje beter voor staan dan de Democraten, denk ik. Maar nog steeds, we zitten er middenin.
0: Ja.
2: Zullen we eens even kijken wat Tim te vragen had?
4: Ik begreep dat de tarieven die Trump had ingesteld zijn teruggedraaid. Maar ik was eigenlijk benieuwd, daar hoorde ik nog eens over, of dat dan ook geldt voor de afspraken die hij heeft gemaakt met bijvoorbeeld Europa. Want dat zijn niet zozeer tarieven die hij heeft ingesteld, maar wel een afspraak die hij heeft gemaakt. En is het dan dus ook zo dat Europa hier in feite een loer is gedraaid? Of zijn ook die tarieven van elkaar?
0: Nou, om te beginnen, heel wat Europese regeringen vonden dat Ursula von der Leyen zich inderdaad een loer had laten draaien door akkoord te gaan met een heffing van 15%. Het is allemaal teruggedraaid tot 10% wereldwijd door een uitspraak van het Hoge Rechtshof. We weten geen van allen hoe dat nu precies gaat aflopen. Omdat Trump zegt, ja, daar ga ik weer me tegen verzetten. En ik verzin wel een andere truc, maar die heffingen die blijven komen.
2: Ja, want die 10% dat was eigenlijk Trumps alternatief voor zijn eerdere heffingen. Ja. En daarvan heeft nu ook een rechter gezegd, dat mag niet. En hoe dat dan verder gaat, weten we niet helemaal. En ondertussen is Europa nog steeds bezig. Dat is een beetje...
0: Ja, en er is ook in Nederland is er ook een Kamerdebat weer over opnieuw. Dus het is, en het Europese parlement is voortdurend over bezig. Grote zaak dit. En een belangrijke zaak.
2: Ja, ja, maar kan je nou zeggen dat Europa een beetje een loer is gedraaid omdat uiteindelijk die importheffingen eigenlijk helemaal niet wettelijk lijken te zijn? Of is dit ook een gevalletje, we zitten er nog in, we weten het nog niet?
0: Nou, dat laatste meer, denk ik. En ik deel wel een beetje de kritiek op Ursula von der Leyen. Niet zozeer om wat ze uiteindelijk heeft bedacht of gedaan, maar het gebrek aan overleg. Want een heleboel landen die voelden zich gepasseerd. De Eurolanden, die voelden zich gepasseerd. Omdat ze, ja, die vrouw die gaat daar maar een deal sluiten. Maar mogen we alsjeblieft nog even meepraten? Dus daar was wat spanning over. Hoe het afloopt, ik weet het waarachtig niet.
2: Thomas dan?
5: Kunnen jullie de Logan Act uitleggen? Gezien de meltdown van de MAGA-supporters om het bezoek van Obama aan Canada. En meteen jullie duiding daaraan geven.
0: Ja, dat kunnen we wel. Even heel kort. Dat is een hele oude wet uit 17 zoveel. En die luidt dat een particuliere burger mag niet onderhandelen met het buitenland. Dat is een misdrijf. Daar komt het heel kort gezegd en kort door de bocht op neer. En wat ze nu zeggen is dat Obama door een bezoek te brengen aan Canada, maar ook aan de premier van Canada en met hem te gaan praten over de politieke situatie, in feite aan het onderhandelen is met een ander land. En Obama is een ambteloos burger. Heeft geen staatsfunctie meer. Nou, daar, in de eerste plaats, die Logan Act is nog nooit toegepast. Wel geprobeerd, 2 of 3 keer geloof ik in de geschiedenis. Maar hij is nooit toegepast. En in de tweede plaats, het is een oud-president heeft het volste recht om het buitenland te praten met wie hij ook maar wil. En hij onderhandelt ook helemaal niet. Dus het slaat nergens op. Maar het is wel weer een leuke vondst, zou ik maar zeggen.
2: Ja, ja, is dus eigenlijk een beetje een nieuw relletje voor opiniemakers aan de rechterkant in Amerika. Is dat een beetje de samenvatting?
0: Ja, dat is hem wel, vind ik, ja.
2: Nou, moeten we hem daar dan ook maar mee afronden, Bernard? Want de tijd zit weer een beetje op, hè?
0: Ja, nou, dan kan er nog wel eentje, als je het heel snel doet.
2: Oké, dan pakken we nog eventjes Bram. Die zegt, recent is er voor het eerst een militair veroordeeld voor handel met voorkennis. Dat was een verhaal, die had op Polymarket gegokt, online. En dat ging over de exacte arrestatie van Maduro. Nou, die man was erbij betrokken, dus dat wist hij allemaal. Maar, en dan vraagt Bram zich af, hoe kan dit nou zo doorgaan? Want zo'n soldaat wordt nu een keer hiervoor opgepakt. Maar hoger wordt er een hoop ook gegokt. Die worden niet gepakt. Dus hoe kan dit?
0: Ja, weet ik ook niet. En ik ben ook benieuwd hoe het afloopt. Die discussie speelt trouwens ook buiten de Verenigde Staten. Hè? Want je kunt overal via dat Polymarket of andere middelen. Ja. Kun je gokken op ongeveer alles. Dus ik weet niet. Volgens mij kun je er juridisch niet zo verschrikkelijk veel tegen doen. Maar als je iemand betrapt op voorkennis het gebruik daarvan, denk ik dat gewoon de klassieke wet geldt. Dus dat mag gewoon nooit, ook hierbij niet.
2: Ja, maar we zien tot nu toe wel inderdaad deze militair, die toch wat onderaan de piramide staat. Dat is de eerste die gepakt is hier in Amerika. En al die geruchten over ministers en mensen hoog in het Witte Huis die dit ook doen, daar gebeurt nog niks.
0: Niets, nee.
2: We houden het in de gaten. Ja. Nou, bij deze dan maar. Ik ben benieuwd hoeveel mensen hadden gegokt op 22 minuten en iets van 30 seconden als laatste tijdstip voor deze podcast, Bernard.
0: Ja, ik ook. Terugluisteren kan via de BNR-site. Of je favoriete podcast hebt. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. En je kunt ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet win je dan zo'n prachtige Amerika podcast koffiebeker.
2: Ja, tot volgende week.
0: Tot volgende week, Jan.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon
6: Kozijnen. Hallo, mijn naam is Marianne de Boer. CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/azr.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is niet zo heel veel aan de hand op de weg. Op deze zaterdagmiddag een paar korte files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Driebergen knopert nu net 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er staat daar een vrachtwagen met pech. De A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Sliedrecht-Oost een auto met pech. Vertraging op een kleine 10 minuten. En de A76 ten slotte Geleen richting Aken. Daar bij de grens een kwartier vertraging.
0: Dit is BNR Nieuws. Radio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Oud-radio- en tv-presentator Bas Westerweel is overleden. Hij was nog maar 62. Volgens RTL Boulevard is hij thuis in zijn slaap overleden. Westerweel presenteerde onder meer Avro's Topop en het School TV Weekjournaal. Ook sprak hij stemmen in voor tekenfilms. 9 jaar geleden had hij een hartstilstand, waarna hij bypasses kreeg. In een paar steden zijn protesten aan de gang, de meeste onder de naam Nationaal Protest. Die demonstraties zijn in onder andere Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De actievoerders zijn onder meer tegen asielzoekers. In Nijmegen zijn ook veel tegendemonstranten op de been en zij roepen juist dat geen mens illegaal is. De politie zoekt raddraaiers die zich gisteravond op een kermis in Purmerend tegen agenten keerden. Die agenten hadden daarvoor geprobeerd om groepen vechtende jongeren uit elkaar te halen, maar werden toen zelf aangevallen met vuurwerk en stenen. De kermis ging vanwege de veiligheid eerder dicht. Hamas bevestigt de dood van de leider van hun gewapende tak. Hij zou een van de leiders zijn geweest die achter de grootschalige aanvallen op Israël zaten van 7 oktober, 3 jaar geleden. Israël schakelde hem uit met een precisiebombardement op Gaza-stad. En kogelstootster Jessica Schilder heeft haar grote droom waargemaakt. Ze heeft als eerste Nederlandse vrouw de kogel meer dan 21 meter ver gestoten. Dat deed ze tijdens de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe atletiekseizoen in China. Het oude nationale record stond ook al op haar naam. Dat was 20 meter 69. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het westen is het over het algemeen droog. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen veel regen, weinig zon, maar wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
12: In de BNR-app
11: heb je ook altijd en overal breaking news.
12: Download de BNR-app.
11: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
12: Laatste beursdag van de week, vrijdag 15 mei. Goed dat je erbij bent op deze snipperdag, al was het gewoon keihard werken de afgelopen dagen in China.
13: The Trump Xi summit in its final hours here, but President Xi saying that consensus has been reached on stable economic and trade relations.
12: We hebben het deze aflevering over de uitkomsten en de niet al te gezellige sfeer in Peking.
14: En het is de dag dat we afscheid nemen. Afscheid van de baken van stabiliteit bij de Amerikaanse Centrale Bank.
15: Vandaag is de laatste dag dat de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, bestuurd wordt door ene Jay Powell. Echt weg is Powell helemaal niet, want we weten, blijft aan als bestuurder. Kevin Warsh is door Trump naar voren geschoven als de nieuwe voorzitter van de Fed, in de hoop dat er dan meer renteverlagingen gaan komen.
14: Of we ook zonder Powell kunnen, vertellen we je zo meteen. Vertellen we je ook over de grootste Amerikaanse beursgang van het jaar. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen en dat doen we met Han Dieperink, CIO van Aureus. Fijn dat je er bent.
16: Goedendag.
12: Ja, goed dat je er bent, Han. We gaan beginnen en dat doen we met Magnum. Opeens schoot het aandeel van de ijsmaker namelijk omhoog tot 18% zelfs, omdat er nu al overnamegeruchten de ronde doen.
17: Het aandeel Magnum is zojuist flink in waarde gestegen op het Damrak. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat Amerikaanse investeringsbedrijven dat bedrijf op de korrel hebben en het graag zouden willen overnemen.
12: Het gaat om private equity partijen Blackstone en CD&R. Die zouden interesse hebben. Ze willen eerst even aankijken hoe de verkopen deze zomer verlopen, meldt Reuters, en hoe de beurskoers zich dan ook ontwikkelt. En na de zomer zouden ze dan al mogelijk met een bod komen. Han, zo snel na de afsplitsing en afzonderlijke notering van Unilever. Beleggers hadden zelf niet zo heel veel liefde voor Magnum. Maar waarom deze twee dan wel?
16: Ja, ik twijfel natuurlijk niet twijfelen aan de woorden van Reuters. In dit geval aan de bronnen van Reuters. Maar het is een heel bijzonder moment. Waarom zou je naar de beurs gaan als je dan zeg maar dat ze veel betere prijzen kunnen verkopen? Dus het lijkt me een beetje een gerucht dat misschien wel in de wereld geholpen is om de koers te laten bewegen. Maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk ook dat ze dan na de zomer afwachten hoe de verkopen zijn en dan de koers kopen. Ja,
12: jij zegt eerder misschien een soort valsspelerij.
16: Ik zie er niet aan in dat het een serieus bod dat eraan zit te komen. Ik zou er niet op reageren.
12: Ja, want Unilever had zelf nog een kleine 20% van de aandelen.
16: Ja.
12: Zouden die dan, mocht dit wel echt waar zijn, cashen? Of is het dan inderdaad verloren geld omdat ze ook een overnamebod hadden kunnen afdingen?
16: Ik neem aan dat Unilever graag wil om van het hele pakket af te komen. Dat is denk ik wel.
14: Zometeen hoor je over de China-trip van Donald Trump. Eerst wil ik het hebben over zijn aandelenportefeuille. Die moet hij opgeven eens in de zoveel tijd, omdat hij president is. En zijn aankopen over het eerste kwartaal van dit jaar zijn nu openbaar. Ja, is toch leuk om even door te grasduinen. Zo kocht Trump voor $5 miljoen aan aandelen in vooral Amerikaanse bedrijven in dat eerste kwartaal. Onder andere Nvidia, Microsoft en Oracle. Maar ook Boeing bijvoorbeeld. Tot zover weinig spannend. Pikanter zijn natuurlijk transacties waar het Witte Huis direct of indirect betrokkenheid mee heeft. Intel bijvoorbeeld, daar heeft Trump ook in gehandeld begin dit jaar. Heeft hij vast leuk aan verdiend, want dat aandeel ging sinds januari 3 keer over de kop. En vorige zomer nam de Amerikaanse regering er natuurlijk een belang van 9% in, dus dat speelt ook voor hem mee. Dan was er nog de overname van Warner Brothers. Uiteindelijk won Paramount die strijd natuurlijk ten koste van Netflix. Ook Trump heeft zich over die deal uitgesproken. En voor de zekerheid spreidde hij zijn kansen op die uitkomst van die deal, want hij investeerde in alle drie.
12: Oude boef. Zo kan ik het ook. Dan heb ik twee autobouwers waar ik even stil bij wil staan. Eerst even Ford. Het aandeel van het Amerikaanse merk is enorm in trek. Steeg deze week al met 18% door een dochterbedrijf dat ze oprichten. Ford Energy. Dat gaat zich focussen op het maken van batterijen. En de theorie is nu dat beleggers massaal op Ford springen omdat ze denken dat het een AI-aandeel wordt. Want Ford kan namelijk ook batterijen gaan leveren voor datacenters. En dat laten beleggers zich duidelijk geen twee keer zeggen als je naar die koersstijging kijkt. En dan wat minder vrolijk nieuws voor een andere autobouwer.
18: Honda posted its first annual loss in nearly 70 years as a listed company on Thursday. It was hit by more than $9 billion in costs to restructure its electric vehicle business. And the firm also ended its long-term EV sales target.
12: Ja, voor het eerst sinds de beursgang in 1957 noteren ze een verlies over het afgelopen jaar. Toch wordt het positief opgevat. Het aandeel won 7%. De enige weg is nu omhoog. Dat is denk ik dan de redenering. Honda gaat trouwens ook aan de bak. Ze schrappen een aantal elektrische modellen en ze gaan zich focussen op de Chinese markt, waar ze al heel lang meer voet aan wal willen krijgen.
14: Wil ik nog even hebben over de Tsjechische miljardair Michael Strnad. Volgens Bloomberg de rijkste persoon van Oost-Europa. Hij cashte miljarden toen zijn defensiebedrijf Tsjechoslowak Groep CSG kortweg naar de beurs ging. Weet je misschien nog wel, ze kregen een notering aan het Damrak toen. En nu moet die miljardair miljardair iets met al het geld dat hij daarmee opgehaald heeft. Hij richt een investeringsmaatschappij op met een portemonnee van, hou je vast, 10 miljard euro. En daarmee wil hij bedrijven en belangetjes shoppen in Europa en de VS. Nou, de eerste daarvan zijn al binnen en het is een bondgezelschap. Hij heeft een aandeel in een hotel in Praag. Hij heeft een vruchtbaarheidskliniek gekocht. Een aantal Ferrari en Maserati dealers en ook nog een Tsjechische voetbalclub. En dat portfolio wil hij dus ook nog uit gaan breiden. Hij denkt aan bijvoorbeeld een aantal mediabedrijven, zegt hij tegen Bloomberg.
12: Ja, en die vruchtbaarheidskliniek, dat is toch een bijzondere investering.
14: Ja, rendeert dat een beetje, vraag
12: ja,
14: me dan af.
12: Ja, goed. Nou, we gaan het zien. Tot slot nog even naar Noord-Hollands trots. De provincie produceerde natuurlijk de fantastische Jorik Simonides, maar ook de Action. Ja, moeten we toch iets minder trots op zijn, want dankzij de koopjesketen verloor het aandeel van eigenaar 3i gisteren dik een tiende van zijn waarde. De groei bij de Action, die neemt af. Het had een vergelijkbare omzetgroei van 2,4%, waar dat een jaar terug nog 7% was. Vooral de oorlog in het Midden-Oosten zorgt bij hen voor problemen. Sinds die begon zag de Actions de bezoekersaantallen afnemen, vooral in belangrijke landen Duitsland en Frankrijk.
14: Dat was mijn ritje wel, maar het zit er nu echt op. Jerome Powell vertrekt als baas van de Fed. Na 8 jaar draagt hij het stokje over aan Kevin Warsh. Wat laat hij achter? Dat gaan we zo meteen bespreken.
12: Maar eerst naar Peking. Echt gezellig leek het daar niet te zijn. President Trump was op bezoek bij Xi Jinping om de handelsrelaties te verbeteren. Maar Trump kreeg vooral een lijst met dreigementen te horen.
14: Ja, China waarschuwt nog maar weer eens dat de VS zich niet met de kwestie Taiwan moet bemoeien. En ze wijzen er ook nog op dat handelsoorlog voeren met een opkomende economie vaak tot echte oorlog leidt. Terwijl Trump zegt dat de relatie tussen China en de VS beter wordt dan ooit. Al blijft het onduidelijk waar het precies allemaal wel over ging.
19: What's interesting here is what the president is telling us wasn't discussed with the Chinese. We didn't discuss tariffs with China. We didn't talk about the H200 chip coming out of Nvidia that we were talking about through this week. Didn't discuss that either.
12: Ja, toch is de conclusie van het gesprek tussen Trump en Xi dat ze de handelsrelatie gaan stabiliseren. Maar Han, dat allemaal zonder dat ze het over heffingen hebben gehad. Wat moeten we dan verwachten?
16: Nou ja, ze hebben natuurlijk die afspraken over heffingen al eerder besproken in Busan. Hè? Dus ja. Het is ook eigenlijk een voorbesproken deal. Dus eigenlijk was er ook niet iets nieuws van deze deal meteen verwacht. Het was al wat iedereen al ook vanuit ging. Dus ik neem aan dat dat gewoon doorgezet wordt. Dus we hebben wel gezegd van Busan dat de afspraken daar dus voorlopig blijven. Dus het is niet zo dat er al nieuwe heffingen worden neergezet. En op zich is dat ook al waar. Dat betekent geen verdere escalatie. Dat is op zich positief nieuws. Maar het was niet zo dat er nou heel veel spektakel uitkwam.
12: Als je het zeg maar optelt aan het einde, zijn beleggers dan blij ermee? Of moeten ze er blij mee zijn? Of is het dan toch een beetje een teleurstelling dat er niet iets extra's uitkomt?
16: Ja, het is een beetje geen grote doorbraak aan de ene kant, maar ook geen verdere escalatie. Dus het is vis, vlees nog vis een beetje. Dus het is niet iets echt gebeurd. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar Boeing, dat was verwacht 500 nieuwe vliegtuigen. Er zijn er 200 geworden. Ja, dat is dan een tegenvaller. Maar het zijn er wel 200. Dus en ook als je kijkt naar die chips van Nvidia. Ja, als Bessent zegt, ja, ik heb er geen niks van gehoord. Als Bessent zegt, maar als je nou Jensen Wang moet horen, ja, dit was de mooiste conferentie ooit. Dat betekent toch dat er een soort deal uitkomt. Dus. Maar hij is niet gecommuniceerd.
12: Nee, over die ervaringen van Jensen Wang in China ga ik het zo nog even hebben. Toch vond ik het wel allemaal, het klonk wel vrij vijandig. Vooral vooraf, toen ze erheen gingen. China, die zeiden eigenlijk, nou, waag het om het woord Taiwan te noemen in deze meeting. Kan China de claim op Taiwan gaan leggen? Want het klonk wel echt vrij, vond ik wel vrij serieus.
16: Ja, je ziet heel duidelijk natuurlijk in het gesprek dat China de kaart in handen had. Hè. Ja. Trump had helemaal niets, die kon helemaal niets onderhandelen. En die wil heel graag een deal. Die heeft natuurlijk de verkiezingen opkomst in november. Dus je moet iets wat laten zien. En hij heeft ook nog de mensen uit China weer uitgenodigd in de VS in september. Dus moet daar nog wat spektakel uitkomen. En als je kijkt naar Xi, die heeft natuurlijk de leider van de Kuomintang, dus dat is een van de partijen in Taiwan, waar notabene China in het verleden mee samengewerkt heeft. En waar die uiteindelijk dus met onder Chiang Kai-shek naar Taiwan zijn gejaagd. Ja, die hebben was het toch een heel vriendelijk gesprek. Dus die partij die wil eigenlijk wel een nauwere banden met China, maar de andere partijen in Taiwan die zien dat niet zo. En die partij heeft ook zeg maar een wapendeal tegengehouden in het parlement. Dus ja, dat is helemaal natuurlijk koren op wat Xi wil. En Trump die heeft eigenlijk geen ruimte, maar was even angst wel dat Trump die ruimte wel zou gebruiken om wat vriendelijker te zijn richting China ten aanzien van Taiwan.
12: Ja.
16: Want ja, hij denkt natuurlijk een deal is een deal en om een deal te sluiten moet ik wat weggeven. Nou, hij heeft verder niks met Taiwan, kun je zeggen. En dat zou hij hem zo kunnen laten gaan. Dus je hebt gezien natuurlijk met name onder de democraten dat ze vrij hard waren. Dus ook zeg maar de voorzitter van het parlement in de VS naar Taiwan hebben gestuurd als een soort escalatie eigenlijk, een soort druk op de ketel. Dat heeft Trump bepaald niet gedaan. Maar hij heeft ook niet iets gezegd over Taiwan. Dus is eigenlijk niet aan de orde gekomen. En hij heeft het gewoon, nu is hem nog een keer de oren gewassen, dat Taiwan een onderdeel in een afvallige provincie is waar de VS niks mee te maken heeft. En dat heeft hij op zich laten afglijden, als het ware.
12: Dus het is onderaan de streep, valt het allemaal mee? En is het gewoon vooral echt goed nieuws dat er niet echt iets van verdere escalatie is?
16: Nou ja, het laat wel zien dat het geopolitieke middelpunt eigenlijk in de wereld de straat van Taiwan is en niet de golf van de Perzische golf.
12: Ja.
16: Dus dat is toch wel iets wat je ziet. Dus dat is echt wel belangrijk ook voor de toekomst.
14: Ja, Trump had ook een heel blik Amerikaanse CEO's mee in het vliegtuig. En hij zei dat hij wilde dat Amerikaanse bedrijven meer zaken kunnen gaan doen in China. Dat lijkt ook wel een beetje een omdraai, toch, van Trump?
16: Nou, het vergeleken met natuurlijk de importheffingen zeker wel. Dus de relatie is duidelijk wat Trump betreft verbeterd.
14: Ja.
16: Dus ik denk wel dat hij dus die kant op zal gaan. Maar die bedrijven, die 12 CEO's die mee zijn gegaan, ik verwacht dat die in de komende dagen, weken wel gaan melden wat ze gaan doen. Bijvoorbeeld Tesla wil graag een self-driving car in China. Nou, als je dat in Nederland kan, dan kan die in China natuurlijk ook self-driving worden. Dat is makkelijk weg te geven.
12: Maar met al die heffingen, kijk, ja, je kan wel zeggen, leuk, Amerikaanse bedrijven moeten weer meer zaken kunnen doen, gaan doen in China. Maar ja, goed, als China en de VS nog altijd in een soort handelsoorlog zitten, schemerige handelsoorlog.
16: Ja, maar die
12: wil je dat dan wel?
16: Er zijn afspraken geweest over Busan, dus die is eigenlijk geparkeerd. Dus dat is 12 maanden vooruitgeschoven. Dus dat kan elk moment weer terugkomen. Maar er zijn allerlei deals over olie, over LNG, over sojabonen, over sorghum enzovoorts. Maar die deals waren eigenlijk al bekend. Dus de afspraak, de deal is niet deze twee dagen gebeurd, maar daarvoor al in details bekend. En het is niet anders geworden dan er eigenlijk al voor besproken was.
12: Ook voor Nvidia betekende het dus uiteindelijk nog niet heel veel. Er werd niet over de omstreden chips gesproken, zo meldde Trump achteraf. Ik zag Jensen Huang wel nog een bak met noedels eten in Beijing. De lekkerste noedels die hij ooit heeft gehad, als je kijkt naar wat voor gezicht dat hij daarbij trok. Maar is dat dan het enige wat het hem heeft opgeleverd?
16: Nou ja, hij zegt nog steeds dat het de most important summit was in human history. Dus dan moet dat uitkomen als hij dat zegt.
12: Ja?
16: Als je dan toch helemaal geen deal kan laten zien, dan ja, ik ben bang dat je dan wel ongeloofwaardig begint te worden.
14: Maar wanneer gaan we dat dan horen? Kan je dat dan niet meteen melden?
16: Nou ja, dat is natuurlijk een mooi moment als je het meldt met de cijfers aankomende week natuurlijk. Oh ja. Als je aan het eind even tussendoor meldt, ik heb ook een deal met China. Het is natuurlijk ook koersgevoelige informatie. Misschien moet je het ook niet melden natuurlijk meteen.
14: Ja, dat is zo. Misschien wel dubbel feest woensdag.
16: Wie weet.
0: BNR Beurs.
12: Dan is het tijd om afscheid te nemen.
20: It is my pleasure and my honor to announce my nomination of Jerome Powell to be the next chairman of the Federal Reserve. I am confident that Jay has the wisdom and leadership to guide our economy through any challenges that our great economy may face.
21: The Senate confirmed 56-year-old Kevin Warsh to head the Federal Reserve as current chair Jerome Powell ends his term on Friday.
22: Maar zijn ambtstermijn die is wel heel erg memorabel geweest. Misschien wel de meest memorabele ooit. Ten eerste natuurlijk de coronacrisis en de hoge inflatie.
23: The virus and the measures that are being taken to contain it will surely weigh on economic activity.
24: The economy kind of came right back out of that. I think a lot of that was due to the fact that the Fed really didn't waste any time. He was decisive, he was fast.
22: En ten tweede natuurlijk vanwege de zeer expliciete kritiek die Trump op Powell geuit heeft.
25: This guy is a numbskull. He keeps the rates too high because of the Fed. It's all because of the Fed. He's always been too late. Hence his nickname, Too Late.
26: Now, I'm literally staying because of the actions that have been taken. I had long planned to be retiring. I worry that these attacks are battering the institution and putting at risk the thing that really matters to the public, which is the ability to conduct monetary policy without taking into consideration political factors.
12: Ja, Jerome Powell. Hij zwaait af als voorzitter van de Federal Reserve. Opvolger Warsh heeft ondertussen zijn goedkeuring gekregen van de Senaat. En die kan dan ook gelijk beginnen. Maar laten wij nog even bij Powell beginnen. Han, zijn grootste wapenfeit. Wat ga je altijd aan hem onthouden?
16: Dat zijn eigenlijk drie. Als je het belangrijkste wapen kijkt, is dat de rente van 0 naar 5% heeft gebracht in vrij korte tijd. Dat is al in de afgelopen 40 jaar niet zo snel gebeurd als wat Powell heeft gedaan. Wat hij daarna heeft veroorzaakt, zou je verwachten, dan gaat de economie dus remmen en zelfs wel remmen tot een recessie. Nou, de recessie is er niet geweest. Hij heeft een zachte landing veroorzaakt. En dat is ook voor een centrale bank vrij uniek. Als je de rente zo fors verhoogt, dan verwacht je dus toch wel een recessie. En eigenlijk is de Fed een soort wonderdokter geworden, omdat hij dus een zachte landing kan veroorzaken. En het laatste wapenfeit is natuurlijk eigenlijk waarom waarschijnlijk om herinnerd zal worden, is dat hij de onafhankelijkheid van de Fed heeft verdedigd door zeg maar zijn poot stijf te houden tegen Trump.
12: Ja.
16: En dat is toch eigenlijk drie dingen bij elkaar die hem toch wel een bijzondere man maken.
12: Heeft hij de Fed ook echt daadwerkelijk dan veranderd? Als jij zegt, ze zijn nu een soort wondermiddel geworden ook.
16: Nou ja, ik had eigenlijk wel verwacht. Nou, zie je dat ook wel. Kijk, als de Fed de economie kan laten afkoelen zonder een recessie te veroorzaken, dan heb je een minder hoge risicopremie op de aandelenmarkt. Omdat je denkt, ja, die recessie, dat is geen probleem meer. We hebben altijd een zachte landing voortaan. Dus je zou zeggen dat die waardering daardoor eigenlijk wel wat omhoog kan. Nou, dat zie je natuurlijk ook wel, dat de waarderingen dit jaar weer stijgen. Maar het is wel echt een heel positief punt dat dat gebeurt zonder een grote recessie.
12: Ja, wat is de belangrijkste les die je in die twee termijnen van Powell hebt geleerd?
16: Hij heeft heel veel dingen gedaan die hij eerst niet zou doen en daarna wel heeft doorgezet. Bijvoorbeeld ook het initiëren van waar de rente naartoe gaat. Ook heel veel gecommuniceerd. En het bijzondere is dat Warsh eigenlijk tegen zo'n beetje alles is wat de huidige Fed gedaan heeft. Dus is tegen quantitative easing. En wat natuurlijk al wat langer speelt. Heeft ook al langere kritiek op. Maar hij is ook tegen dat er, hij wil niet van 8 vergaderingen van het FOMC misschien naar 4 vergaderingen. En hij wil niet dat er dus een dotplot wordt gepubliceerd van een vergadering. Dus dat alle leden bij elkaar zeggen dat daar moet de rente naartoe. Hij wil ook niet dat er dus forward guidance wordt gegeven. En het gevolg van al die dingen die je niet wil, is natuurlijk dat er heel veel meer volatiliteit is in de rente. Want ja, die weet ook niet waar de markt weet, niet waar ze straks naartoe zijn. En het probleem is dat we wel weten bij Mark Warsh natuurlijk wat hij niet wil. Maar de vraag is natuurlijk, wat wil hij dan wel?
12: Ja. Wat denk jij? Wat kunnen we van Warsh gaan verwachten?
16: Nee, dat is een grote vraag, denk ik eigenlijk. Dus op 16, 17 juni, dat is zijn eerste bijeenkomst van het FOMC, waar hij wat moet gaan zeggen. Ja. En dan is het toch een beetje het idee van, is het nou een havik of is het nou een duif? Dus de Fed wil aan de ene kant, zeg maar, die quantitative easing dus afbouwen. Dus die grote balans van de Fed. Dat is in principe een verkrappend beleid. Dus zou je zeggen, dan is er ruimte om de rente te verlagen. Dus dan heeft Trump toch gelukkig, want de balans wordt afgebouwd, maar de rente gaat wel omlaag. Ja, dat zou kunnen. Maar bij de huidige inflatie van ver boven de 3% is dat toch niet aan de orde. Lijkt me zo.
12: Ja, dus het gaat nog even duren voordat Warsh echt zijn kleur moet gaan bekennen. Ja. Powell blijft wel aan, blijft wel bestuurder bij de Fed, omdat hij vindt, zegt hij, dat hij weerstand moet bieden tegen de politieke druk op het apparaat. Kan hij dat ook echt blijven doen?
16: Nou ja, hij kan blijven zitten, dus hij kan niet weggezet worden. Dus wil Trump misschien wel graag. En bovendien, de FOMC bestaat uit 12 leden, ja. Die stemmen. En dus het is niet zo dat Warsh de rente kan bepalen.
12: Nee, maar wordt hij dan, want ik dacht nog, misschien wordt hij een soort zondebok binnen de Fed, zodat Warsh wel het neutrale, normale rentebeleid kan voeren en dat Powell dan nog steeds alle beledigingen op zich afkrijgt. Of is dat misschien te complotterig gedacht?
16: Kijk, volgende week komen ook de notulen van de Fed, de FOMC, de laatste FOMC. En daar waren toch wel 4 mensen die tegenstemden van de 12. En dat is best wel fors. Als je kijkt ten opzichte van het verleden, zie je dat voor de laatste in 92 was dat zo'n groot verschil. En betekent dus dat die mensen onderling er ook niet over eens zijn waar het met het beleid naartoe moet. En dat is eigenlijk veel belangrijker. En Powell wordt dan misschien een van de tegenstemmers of de voorstemmers, maar we weten niet precies wat Warsh wil. Ja. Dus, en Warsh is niet dom hoor. Dus hij heeft al jarenlang ervaring bij de Fed, heeft meerdere universiteiten afgelopen. Het zegt niet dat hij. Ja. Hij zal ook geen Trump-nachtvolger zijn, denk ik, in die zin. Maar ja, misschien heeft hij toch een soort afspraak over die renteverlaging die aanstaande is. En die lijkt er dit jaar niet in te zitten.
14: Maar kan het dan zijn dat Powell toch een beetje het pispaaltje blijft van Trump als die Fed straks nog steeds niet doet wat hij wil onder Warsh?
16: Ja, dat geldt ook. Ja, het geldt natuurlijk wel dat hij heeft geprobeerd om de Fed een beetje aan zijn kant te krijgen. Maar ik ben bang dat dat eigenlijk mislukt is en dat hij vooral op Warsh zich zal gaan richten. Maar ja, you're fired and you're fired. Dat ligt natuurlijk vrij dicht bij elkaar. Dus hij kan zomaar, zeg maar, zijn steun intrekken.
12: Goed, we moeten nog even door de afgelopen beursweek heen. Het was er één die smakelijk begon.
1: For weeks we've had the taco trade, but it's giving way to a scarier trade. The nacho trade. Who would have thought nachos are scarier?
12: Ja, Trump always chickens out, maakt plaats voor not a chance Hormuz opens. Ik vraag me dan wel of wat de volgende afkorting is. Burrito, taquito, waar gaan we heen?
14: We gaan het zien. Het was ook de week waarin het grote verhaal van vorige week alweer ten einde kwam.
2: eBay officially rejecting Ryan Cohen's buyout offer. eBay's board saying it concluded the proposal is neither credible nor attractive.
12: De sfeer was beter bij 2 Nederlandse beursbedrijven.
3: ABN AMRO deed het goed. Goed eerste kwartaal, 12% meer winst. Vooral, en dat is het echte belangrijke punt bij ABN AMRO dit kwartaal, fors lagere kosten. De nieuwe topvrouw schudt goed aan de boom daar.
12: ABN werd dus beloofd en er was eindelijk wat opluchting voor.
3: Alfen, bekend van de laadpalen vroeger en inmiddels ook van de batterij. Opslag voor elektriciteit. Dat aandeel stijgt maar liefst 22% na beter dan verwachte bedrijfscijfers.
14: En er was meer Nederlandse trots, ook op Wall Street.
4: Nebius is part of this so-called neo-cloud trade tied to AI infrastructure. The stock, like you mentioned, is definitely moving higher after a strong EBITDA beat.
12: En het was de week waarin we voor het eerst in maanden een grote tech-beursgang hadden in de Verenigde Staten. Chipmaker Cerebras ging naar Wall Street, en hoe?
5: Shares of Cerebras ending the day up by more than 68%, around $311 a share. That's after pricing at $185 in the biggest IPO so far in 2026, one of the largest in years.
12: Bijna 70% stijging dus op de eerste dag. Beleggers zijn zeker nog niet klaar met al die techbedrijven. Han, de grootste beursgang van het jaar tot nu toe in de VS. $5,5 miljard haalden ze op. Wat belooft dat dan voor SpaceX en OpenAI en Anthropic dat er allemaal aankomt?
16: Nou ja, als je AI opstempelt, dan blijkt in ieder geval dat het goed werkt. Ja,
12: maar bij de dotcom-crisis zeiden we dat ook. En dat was ook niet zo heel erg leuk, geloof ik, hoe het eindigde.
16: Het is een indicator dat het misschien wat mensen de beurs niet zoveel vooruit loopt op muziek. Dat zou kunnen.
12: Ja, moeten we dan ons toch wel weer zorgen gaan maken om het B-woord, de bubbel, het Z-woord, de zeepbel?
16: Nou, die zeepbel valt reuze mee. Dus het kan maar zijn dat Mark wat euforisch is. Alleen in dit geval zeg maar, was het ook wel een interessant bedrijf. Maar de waardering was er ook naar, moet ik wel zeggen.
12: Ja, even dat Cerebras. Hè. Het is een concurrent van Nvidia, maar ook een serieuze.
16: Ik geloof dat Nvidia, ik heb die opgeschreven, 423 keer meer omzet maakt dan Cerebras. Ja, dus als je dat een concurrent vindt, ach.
12: Maar ja, de vraag wordt heel erg groot. Ja.
16: Alles is in wording, dus het belooft heel hard te groeien natuurlijk. Alleen het zijn dus die wafer-scale chips, dat zijn waar de hele wafer dus gebruikt. Dan vraag je allemaal van waarom heeft iedereen al die chipjes uit die wafers gesneden dan? En het probleem met de chips is natuurlijk ook wel, aan de ene kant moet die data er allemaal uit. Dus ik bedenk dat je geheugen dichtbij moet zijn. Nou, Cerebras heeft een oplossing om het geheugen eigenlijk op de chips te plaatsen. Maar tegelijkertijd worden dus ook het vermogen van de chips. Dus 450 watt, wat normaal is, wordt 23 gigawatt. Maar ja, dat betekent wel dat de chip heel erg heet wordt. Dus een klein chipje heel erg heet wordt, hebben we het al een uitdaging om het te koelen. En bij Cerebras is het nog moeilijker om het te koelen. Dus er zijn heel veel technologische uitdagingen, lijkt mij, op zo'n chip. Ze hebben allemaal oplossingen voor gevonden. Het is niet zo dat er helemaal niks is. Maar om het echt wel door te zetten, ik denk, ben je wel een stuk verder. En dan nog is het een deel van de markt dat niet voor iedereen bedoeld is. Het is niet voor dat je nou een wafer-scale chip in je telefoon hebt of dat je in je pc hebt. Maar namelijk is het dus voor speciale datacentra die dat ook dan toe kunnen passen. Een van de uitdagingen is om dat allemaal te koelen. Dus moet je hele datacenter gaan die je allemaal gebouwd hebt, moet je opnieuw gaan bouwen. Want ja, dan moet je datacenters overhoop. Dus er is nog wel wat veranderingen nodig. Je bent er niet 1, 2, 3. Plus het feit dat als het dan een concurrent wordt en verdubbelt de omzet, dan gaat het van de 423 keer de schaal van NVIDIA naar 215 keer de schaal van NVIDIA. Ja.
12: We zijn nog steeds heel ver te gaan.
16: AMD doet ook leuk mee. En ik zeg al, Alphabet is ook een belangrijke concurrent. Dus ja, het is meer. Het is een specifiek segment wat op zich veelbelovend is, wat technologisch heel uitdagend is, lijkt me. En waar ze aan gaan werken. Maar misschien is het goed voor ook de chipsbouwers, dus ASML, ASM, Besi's, omdat die natuurlijk ook weer specifieke zaken moeten leveren voor zoiets. Dus het is een segment wat veelbelovend is en dat is het ook.
14: Dan komt het eind van deze beursweek alweer in zicht, maar niet voordat we hebben gekeken naar de volgende beursweek. Met het cijferseizoen op zijn beloop is het tijd voor de jaarvergaderingen. Met een paar zeer interessante, Volkswagen, Amazon en Commerzbank bijvoorbeeld. Bij die laatste zal het gaan over de overnameplannen van concurrent UniCredit. Die willen de Duitse collega's inlijven namelijk, maar wel voor een opvallend laag bedrag. En bovendien, de directie van Commerzbank zit helemaal niet te wachten op een overname. Dus daar zullen de aandeelhouders nog wel wat te vragen over hebben. Ook autobouwer Stellantis roept de beleggers bij elkaar. En dat wordt ook spannend. Het bedrijf zit in zwaar weer. Ze kunnen de concurrentie met China nauwelijks aan. Dus moet het reorganiseren. En op die beleggersdag gaan we horen wat de plannen daarvoor zijn. Cijfers, die zijn er tot slot ook nog natuurlijk. Van twee prijsvechters uit de luchtvaart. EasyJet en Ryanair. En dan zou je de klapper van de week bijna vergeten. De cijfers van Nvidia. Dat is dé profiteur van de AI-wedloop natuurlijk. En dus zijn de verwachtingen ook nu weer hoog gespannen. Want dat Nvidia gouden bergen verdient aan AI, dat weten beleggers ondertussen wel. Alleen goede cijfers is niet meer goed genoeg. Of Nvidia die hoge verwachtingen kan overtreffen en beleggers toch tevreden kan stellen, dat moeten we dus nog even afwachten.
12: En dan is het nu echt de hoogste tijd. Dit was de BNR Beurs van vrijdag 15 mei. En de beursweek die eraan vooraf ging. We luiden het weekend in. En dat was natuurlijk al top. En wordt ook nog beter omdat we het hebben afgesloten met Han Dieperink, CEO van Aureus. Dankjewel weer.
16: Dankjewel.
14: En jij bedankt voor het luisteren en voor de avondgezelligheid. Zondag zijn we er weer. Tenminste, als je ons volgt in je favoriete podcast-app of abonneert op ons YouTube-kanaal, zijn we zondag weer te vinden met een prachtige beursinzicht. Dus tot dan.
12: Tot zondag.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslissers. We stellen korte, gerichte vragen. Over wat er speelt. En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
15: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
17: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
27: BNR Verkeer.
28: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog altijd niet zo heel veel aan de hand op de weg. Er staan wat korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Twee vallen erop. Om te beginnen is dat de A12 van Arnhem naar Den Haag. Bij Knobbel Lunette is een vrachtwagen gestopt met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je een kwartier. En op de A76 in het zuiden van Geleen naar Aken. De grenscontrole is daar een kwartier oponthoud.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
29: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Oud-radio- en tv-presentator Bas Westerweel is overleden. Hij was nog maar 62. Volgens RTL Boulevard is hij thuis in zijn slaap overleden. Westerweel presenteerde onder meer Avro's Topop en het School TV Weekjournaal. Ook sprak hij stemmen in voor tekenfilms. 9 jaar geleden had hij een hartstilstand, waarna hij bypasses kreeg. In een paar steden zijn protesten aan de gang, de meeste onder de naam Nationaal Protest. Die demonstraties zijn in onder andere Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De actievoerders zijn onder meer tegen asielzoekers. In Nijmegen zijn ook veel tegendemonstranten op de been en zij roepen juist dat geen mens illegaal is. De politie zoekt raddraaiers die zich gisteravond op een kermis in Purmerend tegen agenten keerden. Die agenten hadden daarvoor geprobeerd om groepen vechtende jongeren uit elkaar te halen, maar werden toen zelf aangevallen met vuurwerk en stenen. De kermis ging vanwege de veiligheid eerder dicht. Hamas bevestigt de dood van de leider van hun gewapende tak. Hij zou een van de leiders zijn geweest die achter de grootschalige aanvallen op Israël zaten van 7 oktober, 3 jaar geleden. Israël schakelde hem uit met een precisiebombardement op Gaza-stad. Een kogelstootster Jessica Schilder heeft haar grote droom waargemaakt. Ze heeft als eerste Nederlandse vrouw de kogel meer dan 21 meter ver gestoten. Dat deed ze tijdens de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe atletiekseizoen in China. Het oude nationale record stond ook al op haar naam. Dat was 20 meter 69. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het westen is het over het algemeen droog. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen veel regen, weinig zon, maar wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
30: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
13: Blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
31: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen.
0: zal je vorige week niet zijn ontgaan. Donald Pols, al jarenlang het gezicht van Milieudefensie, stapt over naar Tata Steel Nederland. Hij wordt daar directeur duurzaamheid en communicatie. Milieudefensie was enorm used en zette Pols direct op straat. Zelf noemt hij de stap logisch. Volgens hem is de tijd van alleen protesteren voorbij en draait het nu om daadwerkelijk verduurzamen van de industrie van binnenuit. De discussie raakt wat mij betreft aan een bredere vraag. Bereik je meer verandering door de druk van buitenaf of door van binnenuit mee te bouwen aan verduurzaming? Los daarvan...
1: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
18: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
1: Is AI...

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: En deze wetgeving gaat vooral over transparantie en het tegengaan van greenwashing bij beleggen.
7: Want even voor mij, dat gebeurt veel, hè?
6: Ja, dat
7: is
6: gebeurt.
7: We zijn heel groen, maar dat is maar de vraag.
6: Ja, inderdaad. Mm-hmm. Nou, Europarlementariër en rapporteur op dit dossier, Gerben-Jan Gerbrandy, heeft een rapport geschreven met daarin de voorstellen om de wetgeving aan te passen. Ze moeten fondsen de duurzaamheidsdoelen claimen voor te concreet uitleggen hoe hun engagementstrategie, dus de gesprekken en het stemgedrag richting bedrijven, bijdraagt aan die doelen.
7: Ja.
6: En als je niet aan engagement doet, moet je dat expliciet vermelden en uitleggen waarom je dat dan niet doet. En wat ik ook een goede zaak vind, is het dat in het voorstel staat dat fondsen die niet in de duurzame categorie vallen ook benoemen dat ze niet voldoen aan deze wetgeving en de bescherming tegen greenwashing die het biedt.
7: Ja, dus twee kanten werkt het op.
6: Inderdaad, want Eerst was dat niet zo. Eerst werd alleen de categorie genoemd, dat is artikel 6 voor niet duurzame fondsen. En dit zou dus explicieter maken dat je een niet duurzaam fonds aanbiedt of dat je weet dat je erin belegt.
7: Mm-hmm.
6: En een ander opvallend punt is dat de categorie ESG-basis, die wordt strenger. Want daar moet dan de 20% slechts presterende bedrijven op ESG-standaarden uitgesloten worden. Nou, nu kijken of al deze maatregelen door de Europese bol erheen komen.
7: Ja, en dan kun je dan eigenlijk meteen bij zeggen, laten we hopen dat het er doorheen komt. De regeltjes moeten het niet nog complexer maken, maar los daarvan, het is hoog tijd dat greenwashing in de financiële sector nu eindelijk echt wordt aangepakt.
4: The Green Quest.
7: De salderingsregeling gaat de prullenbak in en de terugverdienkosten vliegen ons om de oren. Wat is wijsheid voor als er op je dak een hele reis met zonnepanelen ligt? Nou, dat ga ik vragen aan Ralf Heijnen, auteur van het heerlijke boekje Hier komt de zon. En ik vind het fijn dat je er bent, Ralf.
8: Dankjewel.
7: Jij was betrokken bij meerdere bedrijven in deze sector. Synergy, Solar Solutions International en Solar 365. Dat laatste bedrijf heb je inmiddels verkocht. Je hebt eigenlijk niet zoveel directe commerciële belangen meer, maar je weet er wel heel veel van. En we mogen jou echt een zonne-energie-adept noemen.
8: Ja, zeker, zeker. Enorm liefhebber, gelover, enthousiasteling over het zonnepaneel.
7: Je hebt ook een heel zongebruind hoofd, dus dat helpt ook. Ja. Laten we meteen maar even met de deur in huis vallen. De Telegraaflezer met 16 panelen op zijn dak, die denkt nu, en ik hoor het ook heel vaak, ik ben geteeld door de overheid. Hebben ze een punt?
8: Nou, eigenlijk niet. Laten we eerlijk zijn, al 15 jaar lang wordt de discussie gevoerd over dat die salderingsregeling onhoudbaar is. Daar is ook verschillende mediaberichten over verschenen. Daar is natuurlijk een verantwoordelijkheid van de consument zelf. Je kunt je afvragen of de installateur ook een verantwoordelijkheid heeft gehad om de consument daarover tijdig te informeren.
7: Mm-hmm.
8: Dat de consument nu gedwongen wordt om een nieuwe investering te doen, ja, dat doet pijn en dat voelt teleurstellend voor heel veel consumenten. Laten we eerlijk zijn, als je 16 panelen op je dak hebt en die liggen er al meer dan 3 jaar, dan heb je ze al lang terugverdiend.
7: Nou, dat is ook belangrijk, hè? Je krijgt er nu wat minder voor terug, maar daar hebben we het zo wel over, maar het is nog steeds de moeite waard.
8: Ja.
7: En het moet toch ook een klein beetje idealistisch zijn als het alleen maar om geld voor in de gaten, laat dan ook maar zitten.
8: Ja, zeker. Laten we eerlijk zijn, de bulk van de mensen die zonnepanelen hebben gekocht, die hebben dat vooral om financiële redenen gedaan.
7: Ja.
8: En dat is ook goed, hè, want daardoor hebben we massa kunnen creëren. Een superbelangrijk product voor de energietransitie en de klimaatcrisis. Om die zonnepanelen uit te rollen. Het is een buitengewoon democratisch product. Hè. Bijna iedereen kan mee.
7: Nou, daar hebben we het zo over. Daar hebben verschillende meningen ook al. Vandaar dat natuurlijk die salderingsregeling is ook eens afgeschaft. Ja. Zullen we er even doorheen lopen?
8: Ja.
7: Die saldering die stopt per 2027. Wat is volgens jou de allergrootste mythe over die afschaffing?
8: Ja, 1 is dat salderen een subsidie is. Het is geen subsidie, maar het is het verschuiven van. Het levert de overheid meer of minder geld op. Dus een echte directe subsidie is het niet. Ik denk dat dat een beetje een mythe is. In de sector leeft dat al. Ik denk dat een hele grote mythe is dat zonnepanelen daardoor niet meer interessant worden.
7: Dat daar hoopte ik een beetje op dat je dat ging zeggen. Want Hoe zit dat precies? Dat is natuurlijk nog wel rendabel.
8: Ja, dat is het zeker. Dat was voor mij ook de aanleiding om dit boek te schrijven. Want ik hoorde echt mensen om me heen zeggen, die verdomde overheid, die zonnepanelen zijn niks meer waard. Ik krijg nu een terugleverboete van de energieleverancier. Ik haal ze van mijn dak.
7: Ja, en je kan zeggen, je verdient het nu minder snel terug, maar nog steeds wel. En hoe werkt het dan precies? Alleen als je al je eigen stroom zoveel mogelijk gebruikt, verdien je ze sneller terug.
8: Dat is het. Dat is de hele kern van zonnepanelen nu. Een gemiddeld huis verbruikt ongeveer 30% van de zonne-energie die je opwekt, gebruikt die direct zelf.
7: Mm-hmm.
8: Je hebt gewoon standaard verbruik, een koelkastje, een vriezertje, die staan allemaal aan. Maar 70% lever je dus terug.

0: Nou, vanaf 1 januari aanstaande krijg je voor die 70% niets meer terug. Nou, dan denk je ineens, oké, dus het is niets meer waard. Dus dan is precies wat je nu zegt, zelfconsumptie, dus zoveel mogelijk wat je opwekt, zelf direct verbruiken of tijdelijk opslaan, is de crux om je systeem meer rendabel te maken. Mm-hmm. Maar wat nu de belangrijkste drijver is, meer onafhankelijk te worden.
1: Ja, nou, daar gaan we het dan ook allemaal weer even over hebben. We moeten er gewoon beter in worden wanneer we onze eigen stroom gebruiken. Ik zeg wel eens, vroeger als student gingen we 's nachts opstaan omdat de nachtstroom goedkoper was.
0: Ja.
1: Nou, we moeten nu over de dagstroom beter gaan gebruiken. In je boek schrijf je dat Nederland wereldkampioen zonnepanelen is met bijna 40% van de huizen die al meedoen. Even voor de historische lijn, hoe zijn we daar zo goed in geworden? Waarom lopen wij voorop?
0: Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom we in Nederland hier zo goed in zijn. Eén is de salderingsregeling.
1: Toch, die was een leuke aanjager.
0: Tuurlijk. En dat was een soort perfect storm. Hè. We hadden de salderingsregeling plus zonnepanelen. Die werden op een gegeven moment buitengewoon goedkoop. Hè. Die kwamen onder de 10 jaar richting de 7 jaar terugverdientijd.
1: Ja.
0: Nou, en dan hebben we in Nederland, we staan erom bekend dat we snel nieuwe technologie adopteren. En dan zitten veel ondernemers die denken, handel.
1: Ja, maar dat laatste, wij herkennen snel een goede deal als die langskomt.
0: Precies.
1: Dan springen we er bovenop, ja.
0: Dus toen ging het heel hard. Ja. Dus,
1: Nicky, jij hebt even wereldwijd gekeken. Daar is ook de opmars van zonnepanelen min of meer onstuitbaar geworden, toch?
2: Ja, dat kan je zeker stellen. Ja, het vermogen dat we met zonne-energie opwekken groeit nog steeds razendsnel. Het groeit nog steeds door. In de afgelopen 6 jaar is er zelfs sprake van een ruime verdrievoudiging.
1: Hmm.
2: Want we gingen van 816 gigawatt in 2020 naar bijna 2900 gigawatt in het afgelopen jaar. En het zal je niet verbazen, dat komt wereldwijd ook vooral door China.
1: Ja.
2: Dat land heeft rond de helft van alle wereldwijde geïnstalleerde zonnecapaciteit in handen. En in 2025 lag de Chinese zonnecapaciteit tussen de 950 en ruim 1000 gigawatt. Dus China installeerde vorig jaar bijna 60% van alle nieuwe zonnepanelen wereldwijd. Je zou dus kunnen zeggen, eigenlijk China, dat land, wekt inmiddels bijna net zoveel zonne-energie op als de rest van de wereld bij elkaar.
1: Ja, het zijn echt verbazingwekkende cijfers. Kijk ik even naar jou, Rolf, want dan hoor je veel mensen in het verlengde daar ook weer van zeggen, China die doet het al zo goed en aan de andere kant stoten ze ook zoveel uit in het maken van al die panelen. Waarom zou ik nog wat op mijn dakje leggen in Driebergen? Het is wel goed zo. Maar wat zeg jij tegen die mensen?
0: Ja, als je nu kijkt de volatiliteit van je energieprijzen, dan hoe lekker is het om een kleine energiecentrale op je dak te hebben.
1: Mm-hmm.
0: We zijn natuurlijk vanuit de overheid continu bezig met 3 dagen... Je backup hebben voor eten en drinken. Energie wordt eigenlijk buitengewoon weinig genoemd.
1: Dat hoeft niet.
0: Schokkend weinig.
1: Ja.
0: Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat we eerder paniek hebben als ons modem het niet doet dan wanneer we een dag niet kunnen eten.
1: Ja, bijna wel, hè?
0: Bijna wel. Ja. Ik chargeer enigszins, uh-huh. Maar dat is wel een groot ding.
1: Ik vind het wel mooi dat jij het ook van de economische en toch weer van de prijskant af bekijkt. Want ik zeg dan altijd op dat soort dingen, weet je, wij krijgen als Deltaland zoveel last van alle klimaatverandering, wij moeten wel voorop lopen. Maar
0: helemaal.
1: Dat is iets meer een ver weg perspectief. Maar dat bij elkaar opgeteld is misschien het hele plaatje.
0: Ja, dat is het. Dat is het zeker. Kijk, als je natuurlijk vanuit de overheid kijkt, dan hebben we natuurlijk een zorgplicht. Hè. Dat is een collectief actieprobleem. Ja, of dat nou vervuiling is, maar ook energie en onze afhankelijkheid van andere landen. Nou,
1: ja.
0: Geopolitieke onrust kan op dit moment niet groter. Ja, het komt mooi samen. Het belang van de overheid, het belang van het bedrijfsleven en het belang van de burgers liggen nu heel mooi in lijn met elkaar. En
1: die
0: nu
1: is vrij
0: hopen.
1: Helder nu. Hè? Ja.
0: Het is heel helder. Alleen het is nu hopen dat we, als de crisis dadelijk weer weg hebt en er is een deal, dat we niet weer terug naar het oude plaatje gaan.
1: Nee, want je hebt nu je boek. En daar staat heel duidelijk in dat de meest democratische energiebron zonne-energie is.
0: Ja.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, dat is natuurlijk heel mooi. We hebben natuurlijk heel lang gemeentelijke energiebedrijven gehad. Grote centrales in handen van de gemeente. Toen zijn we het gecommercialiseren. Hadden we 3 grote energiepartijen, nu een heleboel meer. Ja, je kunt nu dus gewoon een energiecentrale op je eigen dak leggen. Iedereen kan mee profiteren van en mee bouwen aan het energiesysteem. Hè. Dus voor 4000 euro heb je een systeem op je dak. Een paar duizend euro een batterij erbij.
1: Ik vind het wel mooi dat je het zo deregionaal of zo off-grid ziet. Ja. Want dat is natuurlijk ook een kant eraan. Dat, je hebt wel van die sloppenwijken in Bangladesh, daar heeft één iemand een zonnepaneel en dan kan je dan met je hele buurt je telefoon opladen voor 2 cent.
0: Precies, ja.
1: Maar zo kan het in de toekomst in Nederland natuurlijk ook zijn dat je, als je af en toe een paar panelen hebt, kan je in ieder geval nog een tijdje mee. Ook al gaat het helemaal mis. Dus dat is wel een mooie manier om er naar te kijken.
2: Ja, want je zegt, dat is, op deze manier kan iedereen meedoen en iedereen meebouwen. Ik mis daar misschien dan toch een bepaald perspectief, namelijk hoe eerlijk is dit voor mensen die bijvoorbeeld niet direct een eigen dak hebben, dus denken in een flat.
0: Ja.
2: Maar ook huurders. Hè, maakt dit dan niet eigenlijk de ongelijkheid binnen ons land, dus tussen huiseigenaren en huurders, groter?
0: Ik ben heel blij dat je die vraag stelt, want de energiearmoede discussie, kan iedereen meedoen, is heel terecht.
2: Ja.
0: Maar dat zien we met de adoptie van iedere nieuwe technologie. Mm-hmm. De eerste flatscreens, de eerste smartphones, de eerste elektrische auto's, die waren relatief duur. Het was een kleine groep, hè, dat kun je nu zeggen, alleen de rijken die kunnen zo'n apparaat kopen. Dat klopt. Maar doordat eerst een kleine groep daar veel geld aan uitgeeft, kunnen die fabrikanten in grotere massa gaan produceren, waardoor die prijs daalt.
1: Ja. En voor de toekomst, als je geen dak hebt, moet je het dan via zonneparken doen of op een andere manier regelen? Zie je dat al als je ver kijkt?
0: Ja, er zijn allerlei initiatieven. Postcode Roos en coöperatieve initiatieven. Ja. Leuk, maar laten we eerlijk zijn, de Nederlandse cultuur is toch vooral op je eigen kaveltje dingen goed geregeld te hebben. Dus die participatie vind ik tot op heden nog teleurstellend.
2: Mm-hmm. Het is wel zonde, toch? Het zou mooier zijn als we meer met communities en meer samen iets zouden oppakken. Want ik denk juist dat individualistisch, ook als je het hebt over die veiligheid en als er oorlog uitbreekt, dat je dan je eigen spulletje moet hebben. Ja. Is het misschien beter dat we dat gezamenlijk regelen?
0: Ja, eens. Ik heb alleen in 20 jaar ondernemen in deze sector wel gemerkt dat de Nederlanders toch graag zelf geregeld willen hebben.
1: Ja, maar Ralf, dat is oude economie. Dat komt in jouw volgende boek, dat weet je nu nog niet. Maar dat we ook de sociale cohesie in buurten vergroten door gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de energie.
0: Ja.
1: Daar weer op, het is een mooie ketting aan het worden.
2: Ja.
1: Al die mensen die nu blaren, weet je, ik trek die panelen weer van mijn dak, het heb geen nut meer. Zie jij dat al gebeuren ook echt? Of is dat grootspraak?
0: Laatst stuurde iemand mij een foto door van een busje. Daar stond op zonnepanelenverwijderen.nl of zo. Dus er is toch ergens een of andere handige ondernemer dacht, ik zie hier handel in. Wow. Ik denk dat dit iedereen die een keertje doordenkt of zijn lokale installateur belt of 5 minuten googelt, dat die wel inziet dat het flauwekul is om die dingen te verwijderen.
1: Boosheid, maar het is niet heel realistisch.
0: Nee, het is niet realistisch. Het verwijderen van die zonnepanelen, ook als je geen batterij hebt, dan levert het nog steeds op. Het enige wat dan interessant is misschien, is dan die zonnepanelen uitzetten. Daar heb je ook kleine apparaatjes voor om hem uit te zetten of te dimmen wanneer de prijs negatief is.
1: Echt helemaal niet best is, kunnen we dat nog een beetje doen. Daar komt wel een vervolg op.
0: Ja,
1: even in het verlengde daarvan. Je zei net, het is lekker democratisch, want we worden minder afhankelijk van fossiel en geopolitieke spanningen.
0: Ja.
1: China produceert op dit moment 80% van alle zonnecellen. Dus onze afhankelijkheid van Poetin en het Midden-Oosten zijn we nu gewoon aan het inruilen voor Xi Jinping.
0: Ja.
1: Gewoon ja?
0: Dat is gewoon het eerlijke antwoord nu. Dat is de realiteit nu.
1: Wat gaan we eraan doen? Want ik denk, al die oude troep uit China, al die rommelpanelen, die worden gecrushed als ze klaar zijn, onder snelwegen geduwd.
0: Ja.
1: We hebben degelijke Nederlandse recyclebare mooie panelen nodig. Moeten we daar als overheid ook niet wat eens in gaan investeren?
0: Ja, dat is ook een kantelpunt waar we nu in zitten. We hebben natuurlijk 50, 60, 70 jaar onder het neoliberalisme. Dat is het economische paradigma geweest.
1: Mm-hmm.
0: Marktinterventies, protectionisme zijn enge, vieze woorden. Laten we eerlijk zijn, er is geen succesvol land succesvol geworden zonder protectionisme. En dat geldt in heel veel sectoren nog steeds.
1: Ja.
0: Amerika snapt dat heel goed. Die dwingen buitenlandse fabrikanten om een fabriek te plaatsen in Amerika. Die doen dat heel goed. De Chinezen die snappen dat heel goed. En in Europa worden we en uitgespeeld. En we durven
1: alles gratis weg. Hè? Ja.
0: Dat. En we durven geen vuist te maken. En zeggen, oké, dit zijn, weet ik veel, 4, 5, 6 vitale industrieën. En die gaan we gewoon beschermen. Ja. Punt.
1: Maar dat punt is toch heel dichtbij? Dat we gaan zeggen.
0: Ja, je hebt natuurlijk Eurocommissaris Breton die daar jarenlang over heeft geroepen. Maar je ziet toch nog steeds dat individuele Europese landen gewoon losse deals maken met een China, met een Amerika. Waardoor. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk het voor- en het nadeel van een Europese Unie.
1: Je ziet in ieder geval dat de wereld heel erg in beweging is. En ook dat netcongres die ons weer daar ook misschien wel positief in kan helpen.
0: Ja.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm

0: Dit is gewoon mooi, hè? De Beatles die zongen het al heel lang geleden. 67 of zo, Hier komt de zon. Het is toevallig ook de titel van het boek dat jij gemaakt hebt. Een boekje, moet ik bijna zeggen, het is heel overzichtelijk. Dat onze gast presenteerde onlangs, Ralf Heijnen heet hij en hij is hier. En dat is Nicky Tripp, als ons groene geweten. Ralf, we moeten het hebben over de thuisbatterij, want die hoort ontegenzeggelijk bij het hele plaatje. Dat ding dat in 2026 is dat al een slimme investering voor de gemiddelde Nederlander?
1: Ja, 2006, als je puur rekent met de economie van 2026, nu niet, want die salderingsregeling is er. Vanaf 2027 is het meteen interessant. Mm-hmm. Ik zie met mijn bedrijf Synergy nu al de vraag hard toenemen in de markt. Ja, en
0: wat even voor mij, hè? Hoe ga je dan in deze markt, als de saldering eraf is, de juiste batterij voor jouw huishouden met het juiste contract erbij zoeken? Want het is een jungle.
1: Het is super complex, want laten we eerlijk zijn. Met zonnepanelen is het jarenlang heel eenvoudig geweest. Hè? We rekenen met 21 cent voor een kilowattuur. Reken maar door. Oké, 5, 6, 7, 8 jaar. Zat het heel lang op. Ja. Het is nu complexer, want je zit met volatiele energieprijzen. Je zit met je inkoop. Je saldering is eraf. Wel of geen terugleverkosten. Dan komen de variabele nettarieven aan. Dus laten we eerlijk zijn, het terugrekenen is heel moeilijk. En daar zie je dat ook CE Delft en Berenschot die komen met terugverdientijden van tussen de 2 en 15 jaar.
0: Ja, nou, dat is een ruime schatting.
1: Dan kun je dus precies niets mee. Dus dat betekent dat je naar je individuele situatie moet kijken.
0: Ah, hoe doe je dat? Moet je dan toch een expert hebben of moet je dat zelf op een bierveeltje gaan uitrekenen? Want het is een ingewikkeld probleem.
1: Ja, ik denk dat als je een relatief grote installatie hebt, dus laten we zeggen meer dan 8 panelen, een elektrische auto, dan zit je vaak aan een zogenaamde vaste batterij. Het liefst 3 fasen aangesloten en een wat zwaarder vermogen. Want daar is je huisinstallatie naar. Mm-hmm. Nou, zo'n systeem heb je vanaf grofweg 4.000 euro. Dan zit je 4.500 euro, heb je 5, 6 kilowattuur.
0: Ja. Maar dit wordt al te technisch voor een radioprogramma. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je moet het even heel goed naast elkaar zetten en vraag even wat deskundig advies.
1: Een installateur, Wat ik meer bedoelde zijn 2 bloedgroepen. Je hebt tegenwoordig de zogenaamde plug-and-play batterijen. Mm-hmm. Als je een relatief klein systeem hebt, heb je daar vaak voldoende aan. Als je een dus wat groter systeem hebt, dan wil je een wat grotere. In beide gevallen wil je echt dat een installateur je adviseert op het gebied van installatie en van veiligheid.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk het beste antwoord nu. Het is meer mogelijk, maar zoek even goed advies. En zeker in deze tijd met al die stroomprijzen die zo omhoog zijn, dat kan ook weer naar beneden natuurlijk. Dus kijk even wat in de long run tussen de 5 en de 10 jaar misschien een goede oplossing voor je is.
2: Ja, precies. Want we hebben het dan over misschien die batterijen en verschillende soorten. Het werd mij inderdaad allemaal erg technisch. Maar wat kan de overheid dan doen om zonnepanelen of dan misschien breder energieonafhankelijkheid te faciliteren? Dus als die salderingsregeling die gaat eruit. Maar moeten dan thuisbatterijen gesubsidieerd worden? Of moet er meer geïnvesteerd worden in innovatie, in energieopslag breder? Is dat al genoeg gedaan?
1: Ik ben helemaal wars van subsidies. We hebben met zonnepanelen, ik denk kleine 15 jaar geleden ook gezien. GroenLinks subsidie, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat was hartstikke leuk, even superveel aanwas. En vervolgens knalde die markt weer neer. Ja. Als je kijkt hoe laag prijzen zijn en wat de gemiddelde terugverdientijd van een batterij is. Die range is groot, maar laten we eerlijk zijn, ongeveer 7 jaar, dan heb je zo'n ding wel terugverdiend. Gaat zeker 15 jaar mee. En als je ziet wat de degradatie is het veel lager. Dus overheid, zo min mogelijk doen. Dubbele energiebelasting eraf van leveren en opslaan, absoluut geen subsidie.
0: En dan geven voor mij de rol van de auto die we kunnen opladen dan weer terug. Wanneer gaat dat nou eindelijk helemaal meedoen in het plaatje? Want ik heb een elektrische auto, maar dat ding kan dat nog helemaal niet.
1: Ja, heel veel merken zijn er technisch toe in staat. Alleen complex. Sommige fabrikanten die willen het niet, want dan krijg je dus een externe partij die jou auto gaat laden en ontladen. Hoe zit het dan met
0: weer voor het verdienmodel ook?
1: Ja, exact. Ja. Dus technisch kan het. Renault is hier nu vrij ver mee. Hyundai, die komen nu op de markt.
0: Het moet toch gewoon eigenlijk nu?
1: Het kan, het moet. Je ziet met lokale netcongestie. Je ziet al dat publieke laadpalen al geknepen worden in de piekmomenten.
0: Ik word soms wel eens afgeschakeld. Sorry, u krijgt geen stroom.
1: Exact, nou, dat doen batterijen ook. Dus daar moeten we naartoe.
0: Ralf, hoe kijken we over 10 jaar terug op deze discussie van salderen? Wat zeggen we dan tegen elkaar?
1: Ja, dit was een hobbeltje en dat heeft een enorme innovatie en uitrol. En meer ruimte gegeven voor de uitrol van meer duurzame energie.
0: Ik vind het mooi dat je in de lijn van de eeuwigheid kan zeggen, het was een hobbeltje.
1: Ja.
0: En ik vind het toch heel fijn dat jij een serieus onderdeel was van dat hobbeltje. Ja. Ralf Heijnen, auteur van Hier komt de zon, fijn dat je hier wilde zijn.
1: Dank je wel.
0: Elke week delen we in dit programma ook een zogenaamde impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Nicky, jij mag kiezen. Wie krijgt hem deze week?
2: Ja, ik geef de impactpluim aan de initiatief. initiatiefnemers van de nieuwe productwijzer van Just Enough. Die helpen consumenten en bedrijven om eerlijke en duurzame aankoopkeuzes te maken op basis van onafhankelijke criteria, wel belangrijk. Mm-hmm. Dus stel je hebt nieuwe batterijen nodig, hè, voor iets kleins bijvoorbeeld. Niet zo waar we het net over hadden, maar voor je wekker of je klok.
0: Ja.
2: Nou, je gaat naar de productwijzer en je ziet meteen welke merken het beste scoren als het gaat op thema's als duurzaamheid, maar ook arbeidsomstandigheden en hoe transparant het bedrijf dan is. En voor producten, of producenten trouwens, en zeker kleine producenten, ook fijn dat ze inzicht krijgen in wat ze kunnen verduurzamen of wat de duurzame standaard is voor een bepaald type producten. Kunnen ze daar makkelijker aan voldoen. En wat ik ook sterk vind, is dat hun methode gebaseerd is op de Britse Ethical Consumer. En die zorgt voor een grondige en onafhankelijke vergelijking. Dat is natuurlijk wat je wil. En wat aardig is, je kan nu ook zelf meedoen. Het platform is een crowdfunding actie gestart, bedoeld om nog veel meer merken en producten toe te voegen. Dus wie weet.
0: Dus dingen worden aanschouwelijker en inzichtelijker. Je ziet het zowel bij grote bedrijven, je zag het net ook weer bij beleggen. Hoe groener het uiteindelijk wordt, hoe beter het is. Hè? Gefeliciteerd de productwijze van Just Enough. Zij laten zien waar duurzame communicatie ophoudt en waar misleidende marketing begint. En dat is heel belangrijk. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
6: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze zaterdagmiddag. Er staan wat korte files en een paar opvallende. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk zijn wegwerkzaamheden aan de gang daar. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A76 in het zuiden vanuit Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op de kermis in het Noord-Hollandse Purmerend mag de politie het hele weekend preventief fouilleren. Dat heeft de burgemeester besloten. Gisteravond werden daar agenten aangevallen door tientallen jongeren met vuurwerk en stenen. Een enkeling is daarbij lichtgewond geraakt. De kermis gaat vanavond ook eerder dicht. In Parijs is actie gevoerd tegen de verdrijving van de Palestijnen in 1948, ook wel Nakba genoemd. Er werd een enorme Palestijnse vlag opgehangen op de eerste verdieping van de Eiffeltoren. De vlag is intussen weggehaald, maar 6 mensen die hem ophingen zijn opgepakt. Ze horen bij Extinction Rebellion. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij had hartproblemen en overleed in zijn slaap. Hij was bekend van programma's als Top Pop en Het Klokhuis, en ook was hij ambassadeur van de Hartstichting. Die laat weten verbijsterd te zijn. Hij inspireerde velen om een reanimatietraining te volgen, zegt de stichting. In een paar steden zijn protesten aan de gang. De meeste onder de naam Nationaal Protest. Zo wordt er gedemonstreerd in Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De actievoerders zijn onder meer tegen asielzoekers. In Nijmegen zijn ook tegendemonstranten de been op. Zij roepen dat geen mens illegaal is. En kogelstootster Jessica Schilder kan het nauwelijks geloven dat ze haar eigen record heeft verbeterd. Ze deed dat met maar liefst 40 centimeter, waardoor ze over de magische grens ging van 21 meter. Dit is gewoon waanzinnig, want in het begin ging het eigenlijk helemaal niet zo goed, zei ze na haar prestatie in China. Om het af te sluiten, het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken.
13: Rens de Jong.
14: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En zeker als je op jonge leeftijd al een grote Amsterdamse horecagroep overneemt. Die horecagroep groeit uit tot een imperium met tientallen zaken en honderden medewerkers. Tot het te hard gaat, de druk oploopt en je noodgedwongen moet terugschakelen. Welkom Ramis.
15: Ja, dankjewel Rens.
14: Wie ben je en wat doe je?
15: Ik ben Ramis Ramzi, ik ben 33 jaar oud. Ik ben de directeur van de Ramzi Groep. En we zijn een partij die investeert in horeca en vastgoed.
14: Waar heb jij het goed gedaan?
15: Ik heb een heel mooi, sterk team opgebouwd, heel loyaal. Daar ben ik het meest trots op. En ook het breed scala aan horecaconcepten neer kunnen zetten met als vlaggenschip Ventuno Sky Lounge in Amsterdam.
14: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
15: Met het heel snel willen opschalen. En veel te snel willen gaan eigenlijk.
14: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Ja, Ramis, welkom nogmaals. Leuk je te zien.
15: Ja, dankjewel.
14: Jij bestaat, de groep, de Ramzi Group, dat bestaat uit horeca en vastgoed, dat zei je al. Ja. Laten we even focussen op de horeca. Hoeveel horecabedrijven zijn er tot nu toe?
15: Op ons hoogtepunt in eind 2023 zaten we op 35 horecazaken. En tussen 2024 en nu eigenlijk hebben we een beetje teruggeschaald. Zitten we nu op 21 horecazaken.
14: En zijn er bekende namen tussen?
15: Ventuno Sky Lounge is denk ik de meest bekende. Dat zit hier in het Amstelkwartier. Dus dat is wel echt een high-end Sky Lounge met veel bekende mensen die er geweest zijn en inmiddels ook een grote following.
14: Ja.
15: Daarnaast hebben we ook bijvoorbeeld Brouwerij De Bekeerde Zuster op Nieuwmarkt. Ik denk dat de Amsterdammers die allemaal
14: zeker
15: wel kennen.
14: Ja.
15: We hebben Café de Hill Street Blues, Café Oost-West. Allemaal hele oude cafés die meer dan 30 jaar bestaan. Café Oost-West is zelfs een van de eerste cafés op de Zeedijk. Ik denk de tweede oudste na de Sailor.
14: Ja.
15: En voor de rest, ja, we hebben wat dingen die mensen, ja, Amsterdammers zullen het misschien wel kennen, zoals Reen op het Rembrandtplein. En we hebben daar ook het Royal Amsterdam Hotel boven gebouwd. Maar veel daarvan kennen mensen ook niet. Dit zijn niet echt concepten die we hebben neergezet om echt naamsbekendheid mee te creëren, maar meer om te richten op een bepaalde doelgroep, ja, passanten.
14: En het is best fors, hè? Hoeveel mensen werken er?
15: Op dit moment werken er zo'n 450 mensen nog. Ook daar in het hoogtepunt gaf ik leiding aan 750 mensen. Ja, dus we zijn. Het was heel fors. Het is nog steeds fors.
14: Maar iets minder fors.
15: Ja, het is nu wel wat meer manageable. Ja, dat wil niet zeggen dat 750 man niet manageable was, maar daar komen we misschien zo nog op.
14: Ja. Even over die Ventuno Sky Lounge, hè, want dat is het paradepaardje. Ik ben er volgens mij geweest toen het net open was. Toen liep jij daar ook nog veel rond. Ik weet, loop je er nu nog veel rond of niet?
15: Ja, ik loop er nu eigenlijk weer veel rond.
14: Oh ja.
15: Zeg maar. Het is een zaak die gewoon zo'n mega potentie heeft. Dus ik vind, en het is ook een passieproject. Ja. Dus ik loop er inderdaad nu. Ik liep er toen nog veel rond. Toen werd het 25-jarig bestaan van BNR daar gevierd.
14: Precies.
15: Dus 2 jaar. Terug, ja, 2-3 jaar terug. En nu loop ik er, ik denk wel 4 avonden in de week.
14: En waarom is het zo belangrijk voor je?
15: Om daar zo,
14: ja, nou, om, dit lijkt wel het vlaggenschipproject.
15: Ja.
14: Wat voor een emotionele connectie heb je ermee?
15: Ja, dit is toch wel een project waar we ons nek uitgestoken hebben. En het, ook in een periode waar de meeste horecaondernemers of de meeste ondernemers stilstonden, tijdens de lockdown, tijdens corona. Toen hebben wij besloten om daar toch miljoenen te investeren. En het is ook een passieproject geworden. Omdat we eerst. Ik vond het een beetje saai worden om hetzelfde dingetjes steeds te doen. Ik wilde echt iets doen wat wij buiten ons boekje omgaat, buiten ons straatje ligt. Mm. En dit is op een niveau, zeg maar, wat we niet eerder gedaan hebben, maar we hebben er wel succes mee gehad om met dit concept echt als een raket binnen te komen in dit segment.
14: Ja. Het is een beetje, voor de mensen die nog nooit zijn geweest, het is ligt prachtig inderdaad in een enorme toren, hoog bovenop een hotel in Amsterdam-Oost. Een beetje rood velour,
13: gevoel heb ik. Ja. Beetje nachtclubachtig.
15: Nou ja, het is eigenlijk ja, verschillende invloeden. Veel rood ook, ja. Inderdaad. Maar alles is bijvoorbeeld met natuurmateriaal gebouwd. Dus alles is met marmer of met hardhout. Of met in ieder geval natuurmateriaal gebouwd. Waardoor het ook heel tijdloos is.
13: Ja.
15: Zelf vind ik het heel chic ingericht. Dat is ook wel de feedback die ik, altijd krijg. En het is ook heel on-Nederlands eigenlijk.
13: Ja.
15: Dus dat maakt mij er ook wel weer trots op... dat we iets on-Nederlands hebben kunnen neerzetten.
13: Ik heb nog even gezien, cijfertjes. Omzet 2023 rond de 40 miljoen voor de hele groep. Is dat nog steeds zo? Zijn jullie gegroeid?
15: Ja, kijk, ik ga niet echt meer op de omzetten in.
13: Mm-hmm.
15: Maar,
13: ben je gegroeid sinds 2023 of een beetje stabiel gebleven?
15: Nou, we zijn niet in de horeca doorgegroeid... maar wel in het vastgoed.
13: Okay.
15: Dus eigenlijk wat we hebben een aantal zaken verkocht. Hè. Dus in totaal 14 zaken hebben we verkocht in een periode van 2 jaar. En met dat geld hebben we eigenlijk heel wat vastgoed aangekocht. Dus ik wil niet zeggen dat we echt gekrompen zijn, maar het model is veranderd. Ja, zeg
13: snap
15: maar.
13: Ik. Ja. Snap ik. Even terug naar het begin, want mensen die luisteren en denken 33, begin 30... en dan zo'n groot horecabedrijf. Neem me even mee in het begin, hoe is dit zo gekomen? Want je bent in de, je bent in de voetsporen van je vader getreden.
15: Ja, ik neem je even mee in de tijdlijn. Ja. In 1993 werd ik geboren en had mijn vader tevens zijn eerste zaak. Dat was dan een snackbar in de Amstelstraat.
13: Mm-hmm. Want jouw vader komt uit Egypte?
15: Ja, in 1980 is hij hier naartoe geëmigreerd samen met mijn moeder.
13: Ja.
15: Hij was eigenlijk accountant. Maar hij vond het lastig op dat moment om zijn doelen te bereiken in loondienst, zeg maar. Dus toen besloot hij om de horeca in te gaan. Ook vanwege een stuk taalbarrière leek dat hem de meest toegankelijke branche om in te stappen.
13: Vind ik sowieso al een verhaal dat je accountant bent en dan in Nederland komt en ik, nou dan ga ik dan start ik maar een snack.
15: Ja, en ook eerst, want hij kwam natuurlijk in 89 en in 93 opende hij dan die snackbar. En in die jaren daartussenin heeft hij nog een keer accountancy in het Nederlands gestudeerd.
13: Oh ja?
15: Ja, dus hij had al zijn pijlen erop gericht om de accountancy in te gaan. Maar toch had hij het besef dat hij daarmee niet zijn doelen zou behalen die hij voor zichzelf gesteld had. En toen heeft hij zijn snackbar geopend in 93 in de Amstelstraat.
13: Hoe heette die snackbar?
15: Hij begon als Donald Duck. Wat ik echt wel creatief vond van mijn vader. Want het was helemaal in het thema van Donald Duck, zeg maar.
13: Totdat Disney op de stoep stond, neem ik aan.
15: Ja, letterlijk. Totdat er een brief van Disney op de mat lag met een soort dwangbevel. Ja, copyright infringement. Nou, toen heeft hij het omgetoverd naar Funny Duck. In plaats van Donald Duck. Ja, vond ik ook nog wel een slimme. Zo heeft hij... ik denk een 1,5 of 2 jaar lang die snackbar gedraaid... voordat hij hem verkocht heeft. En toen begon eigenlijk zijn echte formule... waarmee hij echt groter geworden is.
13: Mm-hmm.
15: Dus dat is verliesleidende bedrijven, overneem horecabedrijven... om daar dan wel een pizzeria, een Italiaans restaurant van te maken... of een Argentijnse steakhouse.
13: Oh ja, beetje voor toeristen is dat dan,
15: ja,
13: toch? Of niet?
15: Dat was zijn... hij zag van ja, in het centrum moet je eigenlijk richten op de toerist... want dat is de... hoofdzakelijk de doelgroep die aanwezig is. En je merkte ook dat restaurants en cafés... die zich echt richten op lokaal publiek... het niet zo goed meer deden. Dat waren dus die verlieslatende bedrijven... die hij dan over kon nemen voor een scherpe prijs en dan verbouwde. Ook daar had hij dan zijn vaste aannemer voor... wat destijds een van zijn beste vrienden was, zeg maar. Dus hij kon aan de lopende band bouwen... en mijn vader kreeg een vriendenprijsje... zomaar te zeggen, waardoor het de return on investment heel goed ingericht was. Zeg maar.
13: Sinds wanneer ben jij er nou niet tegenaan gaan bemoeien, maar ben je meegenomen de zaak in?
15: Toen ik 11 was, draaide ik al mee als begon ik als afwasser in een van zijn zaken. Dat deed ik dan in de zomer. Vond ik leuk. Het grappige is dat die zaak waar ik dan, toen ik 11 was begonnen was, hebben wij vorig jaar het pand van gekocht. Dus dat vind ik wel leuk dat zo ontwikkeld is, zeg maar.
13: Ja.
15: En ook bijvoorbeeld de zaak waar mijn vader als eerste in de horeca gewerkt heeft, zeg maar, om het vak te leren in Landsmeer. Dat pand hebben we ook gekocht. Dus dat vind ik toch wel mooie historische ontwikkelingen voor onze groep, zeg maar.
13: En werd je toen al, oké, ben je 11, ben je afwasser?
15: Ja.
13: Ik weet niet wat de arbeidsinspectie vond, maar
15: gelukkig was dat toen nog niet zo zoals nu.
13: Maar goed, oké, dan leer je, dan kijk je een beetje mee met je vader. Ja. Ook altijd met de blik van, ik ga dit ooit overnemen of niet?
15: Misschien wel een beetje onbewust. Het was toen nog niet echt van dat mijn vader tegen mij zei, dit ga jij ooit zo overnemen of wat dan ook. Maar ik keek toch wel naar mijn vader op, want ik zag dat hij succesvol was. En ik vond het mooi gewoon hoe hij gerespecteerd werd in de buurt en in Amsterdam en in het zakenleven. Dus ik keek wel altijd op een manier mee van, oh, dit wil ik wel leren. En wie weet hoe dit van toepassing... Ja.
13: Zag je vader het zitten, dat je ooit de zaak zou overnemen?
15: Nee. Mijn vader die wilde helemaal niet dat ik de horeca inging.
13: Wilde dat je accountancy ging doen? Of?
15: Nee, niet per se, maar in ieder geval niet de horeca. Want dat vond hij heel intens voor een flinke aanslag op je privéleven, zeg maar.
13: Ja. En, wat zei je vader dan daarover?
15: Nou, hij zei altijd tegen mij en mijn zus, jullie gaan de horeca niet in. Kijk maar wat je wil doen, advocatuur, medische studie, whatever. Maar niet de horeca in. Maar dat was voor mij gewoon... Ja, dat is leuk dat je dat zegt, maar zelf zie ik dat hij heel succesvol is. Ik was ook niet zelf echt een persoon die veel in de boeken zat, of in de studiebanken, schoolbanken, zeg maar. Dus ik was ook zelf een persoon die echt graag onder de mensen is. En dat trok mij ook wel aan de horeca, dat er gewoon altijd beweging is en dat je niet stil hoeft te zitten. Ja. Tot op heden is dat nog steeds iets, zeg maar, waarvan ik denk van, nou, ik weet niet hoe ik ooit uit de horeca, zeg maar, zal stappen, want ik vind dat die interactie...
13: vind je leuk.
15: De bus, ja, ja. Precies, ja. Goed gezegd. Ja, dat vind ik leuk.
13: En wanneer heb jij aangegeven, pa, en misschien je zus ook wel, dat weet ik eigenlijk niet, van, ik wil toch...
15: Ja, ik denk dat ik echt dat besluit had genomen. Dat was toen ik eenmaal een studiekeuze moest gaan maken ook. Dus dat was na mijn HAVO. Toen moest ik gaan kiezen, wat ga ik doen? Nou, toen heb ik toelatingstoets gedaan voor bij de UvA om rechten te gaan doen. Mijn zus die studeerde toen rechtsgeleerdheid aan de UvA ook. Ik heb van alles zitten bedenken. Ik wilde zelfs misschien de landmacht in met defensie werken. Vond ik heel interessant. Ik dacht, dat is toch weer dat bewegelijke. Dat zag mijn vader al helemaal niet zitten. Dus toen zei ik tegen mijn vader op een gegeven moment van... het is of hotelschool of defensie.
13: Kies maar.
15: Toen zei mijn vader, nou oké, hotelschool. En toen had ik ook besloten van, ik wil echt gewoon de horeca in. Ik wil het misschien anders doen dan hoe mijn vader het doet. Maar ik heb nog veel te leren. Maar dit is zeg maar waar ik in wil gaan groeien.
13: Fast forward naar waar je zegt, ik heb het ook zo fout gedaan. En dat is eigenlijk veel te snel in één keer willen.
15: Ja,
13: kun je er iets over zeggen?
15: Een grote les die ik geleerd heb in de afgelopen jaren is slow and steady wins the race, zeg maar, hè, stap voor stap.
13: Maar wat gebeurde er? Want je bruist van de ambitie. Je ziet de energie komt van je af.
15: Ja.
13: En dan, nou, je hebt het bedrijf van je vader. Daar zal voldoende liquide middelen zijn. Kan ik me zo voorstellen.
15: Ja.
13: Dus alles ligt voor je.
15: Ja. Dus we hadden ook heel veel zaken toen achter elkaar overgenomen. 15 stuks. En een deel daarvan moest ook nog verbouwd worden. Deel waren zaken die al draaiden. Zoals de bekeerde zuster, die we nog steeds hebben. Of de Hill Street Blues bijvoorbeeld. Ja. En een ander deel was...
13: Maar je nam er dus... Even voor mij, ik wil het beeld even schetsen. Je nam er dus veel tegelijkertijd over.
15: Ja.
13: 15 in hoeveel tijd was dat?
15: In 2 jaar tijd.
13: Oh, en dan moet je dus alles verbouwen.
15: Ja.
13: Personeel zoeken.
15: Alles erop.
13: Concept uitwerken.
15: Alles. Ja.
13: Oké. Okay.
15: En dan, wat ik dan aan het begin al zei, van wat heb ik echt goed gedaan? Nou, dat is een goed team bouwen.
13: Ja.
15: Het team staat er nog steeds. Maar tegelijkertijd waren we ook allemaal nog best jong, zeg maar. En hebben wij niet zo'n groeispeurt zelfstandig eerder meegemaakt. Dus er kwamen ook allemaal dingen bij kijken die wij, dus op deze schaal, zeg maar, allerlei problemen en uitdagingen waar we niet eerder mee te maken hadden.
13: Noem er eens een paar. Wat kwam je tegen?
15: Dus dat stuk van personeel om zo snel zoveel man te recruiten, maar dan ook de juiste personen, ja, zeg maar, op de vloer. Dat was een van de uitdagingen. Maar ook het uitrollen van een kassasysteem waarmee we alles konden automatiseren. Nou, dat ging tegelijkertijd met het automatiseren van allerlei processen in de back-office. Dus met een workflow management systeem en Yuki om financiële administratie te regelen, numbers voor HR. Te veel systemen in één keer, zeg maar.
14: Ja.
15: En tegelijkertijd hadden we ook nog het vastgoed, de vastgoedportefeuille die gemanaged werd. Nou, dat wilden we ook automatiseren. Dus we wilden alles in één week automatiseren. Maar de bedrijfscultuur was daar nog niet.
14: Waar ligt dat aan, dat je dat wil?
15: Omdat ik wel zag van, we kunnen wel een groot volume aan zaken managen en een grote vastgoedportefeuille managen, maar dat moet wel geautomatiseerd. Ja. Dat kan niet handmatig zoals mijn vader dat altijd gedaan heeft. Ja. Zeg maar. Dus dat stuk automatiseren is iets waar ik altijd voor gevochten heb in het bedrijf. En toen ik het stokje overnam, had ik eindelijk de vrijheid om het ook uit te gaan voeren. Ja. Maar één ding waar ik dus tegenaan liep is om zo te professionaliseren en automatiseren en processen te standaardiseren, moet je ook de bedrijfscultuur daar hebben, zeg maar. En dat is iets wat niet zo snel gaat als het proces van een systeem inrichten zelf.
14: Wat was het moment dat je dacht, ik begin de controle te verliezen?
15: Nou, ik had niet echt het gevoel dat ik de controle verloor. Het was meer dat we elke zaak die we openden, die hadden we maar voor 80% gereed, bijvoorbeeld, maximaal. Hmm. En dan moesten we alweer door naar de volgende. Dus alle zaken draaiden wel omzet. Alle nieuwe zaken, zeg maar, ze draaiden wel een goede omzet. Maar omzet is één ding en winst is iets heel anders. En op een gegeven moment, ja, ik denk dat dat een stukje controle is waar je het net over hebt, van waar ik zag van, oké, we hebben al die zaken, zijn we aan het openen, et cetera, dat gaat allemaal goed. Sommige dingen wel te duur gedaan omdat we te snel gaan, dus geen tijd nemen voor een goed onderzoek qua prijzing, bijvoorbeeld, qua verbouwing, ik noem maar wat. Dus daar was een stukje verlies, zat een stukje verlies. En dat een zaak maar 80% af is, dat zorgt er dus ook voor dat je net die componenten, die efficiency componenten die je nodig hebt om optimaal omzet te draaien of om kosten efficiënt te draaien, dat klopt nog niet.
14: Denk je dan meteen, jongens, het is mijn schuld, we doen het te snel, of ga je nog eerst om je heen kijken en denk je, ja, het ligt aan andere dingen?
15: Nou, ik ben wel iemand die heel snel de hand in eigen boezem steekt. En dat heeft denk ik ook wel geholpen om het snel weer op een goed traject te krijgen. Hè? Want nu zijn we gewoon een gezond bedrijf en alle zaken zijn winstgevend. Tuurlijk heb ik ook om me heen gekeken van oké, wat gaat er mis? En een van de dingen, kijk, uiteindelijk leg ik het bij mezelf. Mm. Er zijn wel factoren, sommige dingen waren buiten mijn handen om. Ik noem maar wat, dat de prijzen enorm stegen in de bouw toen tijdens oorlog in Oekraïne, toen dat startte. En energielasten. Oké, daar kan ik niks aan doen. Prima, maar er zijn ook heel veel dingen waar ik wel wat aan kon doen. En een van de dingen is bijvoorbeeld de juiste taken aan de juiste persoon delegeren. Ik had nog steeds een heel sterk team, maar sommigen waren heel junior nog. En die gaf ik best wel wat verantwoordelijkheid.
14: Ja.
15: En die probeerden zo goed mogelijk daarmee om te gaan, maar in hun onervarenheid maakten ze dan soms beslissingen die het bedrijf veel kosten. Nou, dan kan je zeggen, is het diegene's fout of is het mijn fout dat ik, zeg
14: dat
15: maar,
14: zo ligt.
15: Juist. Ja. Dus, ja.
14: En hoe ging dat met jou persoonlijk? Ik weet niet of je een gezin hebt of druk thuis of even schets het als je wil.
15: Ja, ik heb persoonlijk kreeg ik het natuurlijk ook heel erg druk. Maar ik ben wel iemand die zijn hoofd altijd wel cool weet te houden. Ik heb mijn prioriteiten liggen uiteindelijk bij mijn familie. En als het daar goed mee gaat, dan gaat het met mij ook goed. En dan ga ik met 40 met pensioen. Maar op een gegeven moment merkte ik van, op deze manier ga ik ook niet met 40 met pensioen, zeg maar. Want de zaken lopen niet zoals ik ze wil hebben. Dus daar ben ik zo meteen ook niet klaar.
14: Nee.
15: Dus toen heb ik wel een besluit genomen van, oké, ik ga een beetje downscalen. Ja. Waardoor ik ook wat meer rust in de tent creëer en bij mezelf persoonlijk.
14: Even dat moment, want je hebt uiteindelijk, heb je gezegd, we gaan op de stopknop drukken, bepaalde zaken.
15: Ja.
14: Waarom die beslissing?
15: Omdat ik echt wilde dat we de focus gingen leggen op echt de topzaken waar we het meeste winst uit kunnen halen. En waar ook nog meer potentie in zit dat als we de focus erop leggen, dat ze veel meer gestroomlijnd zouden lopen.
13: Waren dat dan die 15 zaken die erbij gekocht hebt? Of heb je echt over de hele portefeuille gekeken en zegt we pakken de toppers?
15: Juist, ja. Dat. Dus ja. Ook uit die 15 zaken zijn echt een paar flinke toppers uitgekomen. Dus Ventuno bijvoorbeeld. Ventuno draait net zoveel omzet als 10 normale zaken bij elkaar, zeg maar. En die heeft mega potentie. Bekeerde Zuster hebben we ook aangehouden, zeg maar. Zo zijn er ook. We hebben echt uit de hele portefeuille, inderdaad, van die 35 zaken, hebben we een selectie gemaakt. Welke gaan we aanhouden en welke gaan we verkopen? Ja. En het meeste kwam wel uit de nieuwe zaken die we verkochten. Het meeste wel. Maar er zijn er ook een deel die we hebben gehouden dus en uit de oude portefeuille verkochten.
13: Dan heb je dat allemaal verkocht, dan heb je dat overgedragen. Dan ben je bij de notaris geweest. Wat gebeurt er dan met jou?
15: Ja, rust.
13: Ja?
15: Het stappenplan, zeg maar, wordt opeens weer helder. Van oké, welke stappen moet ik nu nemen? Nou, dat is, voor ons was het duidelijk. Leg de focus op die 21 zaken. Zorg dat die allemaal echt heel positief draaien. Dat daar het maximale uitgehaald wordt. En daar zitten we nu ook wel. Dat punt hebben we nu ook bereikt. En dat geeft toch wel rust. En dan uiteindelijk kijk ik dan terug en dan denk ik van dus je zou kunnen denken van heb je er spijt van? Misschien tijdens het traject dacht ik van had ik dat maar anders gedaan of weet ik veel wat. Maar nu achteraf gekeken denk ik heb echt mega ondernemerslessen kunnen leren. En ik sta er nog en onze organisatie staat er nog en we zijn gezond. Ja, had ik dan die periode over willen slaan? Ja en nee. Maar ik heb mega veel geleerd en wat, ik denk liever op die schaal dan dat we nog groter waren en dat we dan die struikelblokken hadden moeten overkomen. Ja.
13: Volgens mij heb ik het Amsterdamse tegeltje al gehoord. Wat moet erop als we het over ondernemerswijsheden hebben?
15: Ja, we zullen dan zeggen, als het in Nederlands moet, dan stap voor stap. En het Engels, slow and steady wins the race.
13: Ja, ik vind ze allebei mooi. Ja. Ramis Ramzi, dankjewel.
15: Ja, Rens, jij ook bedankt.
13: Voor je openheid, de CEO van de Ramzi Group. Ongelooflijk leuk dat je bij ons in de uitzending was. Ja, volgende week, het kan zo een script zijn van een film, maar dan wel een hele droevige. Stephanie Zee verloor de liefde van haar leven, bleek ook nog eens een keertje in verwachting te zijn. En daarbovenop moest ze het bedrijf van haar overleden man overnemen. Hoe dat allemaal ging, hoe haar leven veranderde, maar het bedrijf er echt weer bovenop kwam. Haar ingrijpende ondernemersverhaal hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Tot dan.
16: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
5: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
6: Dat is major, is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
5: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
7: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
5: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog altijd weinig bijzonders aan de hand deze zaterdagmiddag op de weg. Er staan wat korte files. Wat opvalt is de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn heb je een kleine 10 minuten oponthoud. En dezelfde A12 tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn, ook 4 kilometer met nog eens 10 minuten vertraging. En tenslotte de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht Oost met 3 kilometer met 5 minuten oponthoud.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
11: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op de kermis in het Noord-Hollandse Purmerend mag de politie het hele weekend preventief fouilleren. Dat heeft de burgemeester besloten. Gisteravond werden daar agenten aangevallen door tientallen jongeren met vuurwerk en stenen. Een enkeling is daarbij lichtgewond geraakt. De kermis gaat vanavond ook eerder dicht. In Parijs is actie gevoerd tegen de verdrijving van de Palestijnen in 1948, ook wel Nakba genoemd. Er werd een enorme Palestijnse vlag opgehangen op de eerste verdieping van de Eiffeltoren. De vlag is intussen weggehaald, maar 6 mensen die hem ophingen zijn opgepakt. Ze horen bij Extinction Rebellion. Presentator Bas Westerwil is overleden. Hij had hartproblemen en overleed in zijn slaap. Hij was bekend van programma's als Top Pop en Het Klokhuis, en ook was hij ambassadeur van de Hartstichting, die laat weten verbijsterd te zijn. Hij inspireerde velen om een reanimatietraining te volgen, zegt de stichting. In een paar steden zijn protesten aan de gang, de meeste onder de naam Nationaal Protest. Zo wordt er gedemonstreerd in Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De actievoerders zijn onder meer tegen asielzoekers. In Nijmegen zijn ook tegendemonstranten de been op. Zij roepen dat geen mens illegaal is. En kogelstootster Jessica Schilder kan het nauwelijks geloven dat ze haar eigen record heeft verbeterd. Ze deed dat met maar liefst 40 centimeter, waardoor ze over de magische grens ging van 21 meter. Dit is gewoon waanzinnig, want in het begin ging het eigenlijk helemaal niet zo goed, zei ze na haar prestatie in China. Om het af te sluiten, het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws van het ANP.
12: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
13: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de opvallende koerswijziging van Bitcoin-opkoper Strategy. En we praten over de ontwikkelingen van de Bitcoin-prijs, want tromgeroffel, is de bear market dan eindelijk voorbij. Dit is CryptoCast 429 en ik heb de luxe van 2 co-hosts, ongekend. Bert Slachter aan mijn rechterhand, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En Peter Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha, aan mijn linkerhand. Wat een luxe, jongens.
14: Goeiedag. Goeiedag.
13: Wij gaan eens even samen het nieuws doornemen. Te beginnen met jou, Peter. Want topman Michael Saylor van treasurybedrijf Strategy dreigt te breken met zijn belofte om nooit en te nimmer Bitcoin te verkopen. Dat maakte hij bekend tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers. Want voorheen riep hij altijd: never ever sell your Bitcoin. Peter, eerst maar even. Die cijfers van Strategy, hoe zagen die eruit? Want dat is wel interessant om mee te beginnen.
14: Ja, ik vind het wel grappig. Als je dan naar de website van Strategy surft om te gaan kijken hoe ze dat presenteren, dan zie je een hele tijd niets van de traditionele kwartaalcijfers.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Een van de instrumenten waar Michael Saylor dat geld dan mee ophaalt.
3: Klopt, ze hebben een hele waaier aan financiële producten die ze uitgeven, waar ze de kapitaalmarkt mee bespelen. En Stretch, STRC, is de belangrijkste. Daar hebben ze 5,5 miljard dollar mee opgehaald. En dat is een groei van richting de 200%. En ze hebben nu voor bijna 700 miljoen dollar aan dividenden uitgekeerd aan de mensen en de partijen die STRC bezitten. Nou, en dan scroll je wat naar beneden en dan komen de traditionele financiële cijfers. Nou, dan zie je bedrijfsresultaat, verlies van 14,5 miljard eerste kwartaal.
2: Kan gebeuren.
3: Netto verlies, dat is nadat alle belasting natuurlijk zijn uitgehaald, 12,5 miljard dollar.
2: Ja.
3: Ze hebben 2,2 miljard aan cash op voorraad. En de omzet was 124 miljoen dollar.
2: Ja.
3: Dat gaat dan. Dat heeft dan betrekking natuurlijk op strategy, het softwarebedrijf.
2: Ja, business intelligence. Ja. Maar er gaan ook nog mensen naar hun werk iedere dag voor strategy. Dat is bijna ongekend. Nou ja.
3: Je kunt het best zeggen, het was op alle fronten een succes. Behalve op het punt dat buiten een sfeer van invloed ligt. En dat is de bitcoinprijs. Dat proberen ze wel te beïnvloeden. Maar
2: Want hoe moeten we dat nou bekijken? Eigenlijk heeft het niemand heeft het over deze cijfers. Behalve over die uitspraken van Saylor, die wij zo ook nog gaan bespreken. Maar staat het verdienmodel van strategy nu onder druk? Of is dat gewoon de bear market, ja?
4: Ja, nou kijk, ik denk dat je dan moet kijken naar wat Saylor zelf in de afgelopen jaren elke keer als de kern van zijn verdienmodel, van zijn bedrijfsmodel heeft neergelegd als belofte aan de beleggers. Namelijk, ik ga ervoor zorgen dat de hoeveelheid bitcoin die in de kluis ligt per aandeel, dat die groeit. En dus even, ik heb het even uitgerekend. Als je 460 aandelen had, dan lag er voor jou, voor die 64 aandelen, op 1 januari 1 bitcoin in de kluis. Na kwartaal 1 was dat 1,1 bitcoin. Want hij heeft een BTC-yield gehad van 9,4%. Dus hij heeft zelfs in een bearmarkt is hij in staat gebleken om de hoeveelheid bitcoin, niet alleen maar, kijk, de totale hoeveelheid bitcoin is met 22% gegroeid, maar de hoeveelheid bitcoin per aandeel met 9,4%.
2: Want hij heeft ook aandelen uitgegeven.
4: Hij heeft ook aandelen uitgegeven, maar hij heeft minder aandelen uitgegeven dan die bitcoin heeft bijgekocht. En dat is elke keer zijn belofte aan de aandeelhouders. En waarom zou je nou in vredesnaam mijn aandeel bezitten ten opzichte van gewoon bitcoin kopen? Het antwoord daarop is omdat ik ervoor zorg dat als jij dat aandeel eenmaal hebt, dat ik de hoeveelheid bitcoin per aandeel ga laten groeien. En toen zeiden de criticasters altijd van, nou, dat is lekker makkelijk in een bullmarkt. Wacht maar tot de bearmarkt, dan kan dat niet meer. En blijkbaar lukt hem dat dus nog steeds.
2: Ja.
4: Dus ja, dat moet je hem toch wel nageven, dat zelfs in een bearmarkt, dat de bitcoinkoers, ja, toch wel, we hebben stevige capitulaties gezien, dat hij toch in staat is gebleken om zijn belofte en de kern van zijn bedrijfsmodel toch uit te voeren.
2: Ja, oké. Okay, dus
3: je kunt best zeggen, de motor draait nog op volle toeren, maar in een bearmarkt staat zijn verdienmodel onder druk. Dat geldt eigenlijk voor bijna alle spelers die actief zijn in de cryptomarkt, in de bitcoinmarkt. Alle activiteiten zijn best wel gekoppeld uiteindelijk aan de prestaties op de markt.
2: En helemaal
3: de financiële markt. En dat geldt in extreme zin voor het model dat Michael Saylor heeft gekozen.
2: Ja, want hij is zo afhankelijk van die aandelenprijs. Als er veel mensen enthousiast zijn over bitcoin, kan hij lekker dure aandelen uitgeven.
3: Uiteindelijk is het gewoon gekoppeld aan de prestatie van bitcoin.
2: Ja.
3: Helemaal onderaan de streep.
2: Ja.
3: Dus zijn uitgangspunt is, de bitcoinprijs blijft over een langere termijn appreciëren. Als dat niet gebeurt, dan valt strategy om.
2: Precies.
3: Zou je kunnen zeggen, dan mislukt bitcoin ook.
2: Ja. Duidelijk. Het grote nieuws eigenlijk, los van deze cijfers, die toch best wel goed zijn als je even verder kijkt dan je neus lang is. Het grote nieuws was dat Saylor toch ineens het woord bitcoin verkopen, de woorden bitcoin verkopen in de mond nam.
3: Schrikken.
2: We schrokken ons allemaal een hoedje. Met welk doel wil hij dat doen? Waarom zei hij dat überhaupt?
3: Nou, zoals ik al zei, Stretch is dus het paradepaardje.
2: Ja.
3: En Saylor die gaat eigenlijk overal nergens naartoe om dat product te verkopen. Want met de opbrengsten kan hij weer nieuwe bitcointjes kopen. En de aandeelhouders van het product, die krijgen dividend uitgekeerd.
2: Ja.
3: Nu 11,5%. Dat gaat nu om, er is al voor 700 miljoen dollar uitgekeerd. Dat gaat jaarlijks gewoon om honderden miljoenen. Volgens mij is het nu iets boven die miljard wat er,
2: anderhalf miljard wat alles bij elkaar volgens mij
3: uitgekeerd moet worden. Dat geld moet ergens vandaan komen. Nou ja, de softwaretak van Strategy, het bedrijf, de operating business, daar kan een

0: stukje vandaan komen. De winst is ontoereikend. Het gaat om 80 miljoen.
1: Ja.
0: Dan misschien de instroom uit andere financiële producten. Je kan bijvoorbeeld aandelen MSTR uitgeven. Maar ja, daarmee verwater je natuurlijk ook weer bestaande aandeelhouders. Dus dat kan je ook maar tot op een zekere hoogte doen. Links of rechtsom ontkom je er in sommige perioden niet aan om een stukje van je bitcoinvoorraad te liquideren. Dat is wel eenmaal gewoon de grootste pot met liquide middelen waar die op zit.
1: Ja, en dan geeft hij zichzelf eigenlijk een extra optie door dit te zeggen.
2: Ja. Als die aandelen MicroStrategy met een premium verhandeld worden, dan gaat hij die gewoon uitgeven. Precies. Maar in de omstandigheid dat het een keertje niet zo is, daar is nu nog geen sprake van, maar stel dat, dan heeft hij ook nu de optie opengezet eigenlijk om een beetje bitcoin te liquideren.
1: Ik las ook op Coindesk en trouwens ook in het Financieel Dagblad dat het ook iets met belasting te maken heeft. Even verlies nemen, tactisch.
2: Klopt, dus hij pakt dan de bitcoin die ooit tegen een hogere koers gekocht zijn. Ja. En door die nu te verkopen kan die dat noemen ze tax loss harvesting, kan die dat verlies kan die gaan verrekenen. Ook als hij direct daarna weer nieuwe bitcoin koopt met de opbrengsten van de verkoop van zijn aandelen. Dus dat is ook een soort optie die hij hiermee openzet.
0: Kijk, maar in principe zijn dat allemaal soort van verzachtende omstandigheden om de realiteit heen, dat hij soms gewoon bitcoin moet verkopen.
1: Ja, ja, hij had het ook over een beetje het vaccineren van de markt of zo. Hè? Dus een beetje het voorbereiden.
0: Het inenten van de markt.
1: Ja, ja, exact.
0: Ja. Dus om short sellers een bericht te geven en dergelijke. Ja. Maar ja, onderaan de streep, hij heeft gewoon cash nodig. Hij heeft liquide middelen nodig om die dividenden.
1: En soms is het handiger om dan bitcoin te verkopen.
2: Ja. Nou, als je heel goed had geluisterd naar afgelopen jaar in persconferenties en podcasts, dan heeft hij hier al op gehint. Dus hij had ook al de analisten wat voorbereid. Hè? Dus voor de mensen die het goed volgen, was het ook geen echt groot schokkend nieuws.
1: Toch staat hij bekend om zijn stevige taal. Het is een soort boegbeeld in de bitcoinwereld, of we dat nou leuk vinden of niet. Als ik diep in jullie hart kijk, doet dit nou af aan de boodschap die hij heeft? Brokkelt dit een beetje de cult of personality af?
0: Nou, kijk, voor ons niet. Kijk, wij volgen dit natuurlijk best wel op de voet.
1: Jij bent hoe dan ook fan, wil je zeggen.
0: Afgelopen jaar. Ja, ik ben niet zo fanboyerig aangelegd. Nee. Maar kijk, wij wisten natuurlijk wat al veel langer, wat Strategy feitelijk aan het doen is. En dan weet je ook, never sell your bitcoin. Ja, dat is een marketingleus die op enig moment gewoon door de realiteit wordt ingehaald. En op dat punt in de tijd zijn we niet aangekomen. Dan neemt logischerwijs de kracht van zo'n leus ook af. De andere kant is, ja, uit alles wat Saylor doet, zie je, het is erop gericht om zo min mogelijk van het kapitaal dat heeft opgebouwd te moeten liquideren. Dat denk dat het voor veel mensen genoeg is om zo'n leus alsnog te aanvaarden, denk ik.
1: Ja, zit ook nog steeds een kern van waarheid in. En tot slot, mannen, gisteren gewoon 535 nieuwe bitcoin aangeschaft. Misschien dat de criticasters dat dan niet verwacht hadden, maar eigenlijk niks nieuws onder de zon, toch? Hij gaat gewoon in principe door waar hij mee bezig was.
0: Ja, zolang bitcoin bestaat en zijn thesis voldoende uitkomt, is Michael Saylor erbij. Dan zorgt hij ervoor dat die bitcoin yield, ik denk dat dat is waar hij het lekkerst op gaat, als dat in de plus zit, om die zo hoog mogelijk te krijgen.
1: Ja.
0: Dat doet hij tot nu toe heel succesvol.
1: Ja. En misschien wel het ultieme bewijs, als hij deze bear market de zaakjes overleeft, het ultieme bewijs dat zijn businessmodel met Strategy toch wel werkt.
0: Dat op een bepaalde manier robuust is. Ja. Dat soort dingen. Hij heeft niet een stijging van 30% per jaar nodig om zijn model te laten werken. Als je puur kijkt naar de dividenden die hij moet uitkeren, dan heeft hij jaar op jaar een stijging van de bitcoinprijs nodig van enkele procenten. En dan is het voor hem prima te bekostigen.
1: Ja.
0: En dat vergeten mensen wel eens. Hè. Het heeft wat fragiels in zich, maar het is niet dusdanig dat het elk moment urgent is, dat het op omvang staat of zo.
1: Ja, precies. Ja. En het blijft een van de interessantste experimenten op de financiële markt. Op dit moment. Goed, wij gaan eens even kijken naar de prijzen. Nou, dat doen we dit keer gewoon in de studio met Bert Slachter. Dat is grote luxe, zoals ik al zei. Bert, de afgelopen week steeg bitcoin boven de $80.000 uit. Daar zijn we de hele week ook boven gebleven. Dus dat is ook heel fijn. Wat is nou de oorzaak van die prijsstijging? Waarom gaat het zo goed op de cryptomarkt ineens?
2: Ja, een week geleden lag de koers een beetje schommelde rond de $78.000. En dan deze week rond de $81.000. Op mijn rekenmachine is dat iets minder dan 4% hoger. En ja, als we dan eerlijk zijn, dan valt die 3,8% of zo ruimschoots binnen de grenzen van wat je binnen een week aan fluctuatie toch al verwacht.
1: Okay.
2: Dus voor Bitcoin zou je dit grofweg gelijk kunnen noemen. Het is eigenlijk ruis waar we naar zitten te kijken. En zeker als je kijkt naar de rest van de financiële markten. Ik heb even gekeken wat heeft nou de rest gedaan. S&P 500 plus 3%, de Magnificent 7 plus 4%.
1: Ja.
2: Technologieindex Nasdaq plus 6%. En nou, de chips ETF SMH plus 12%. Ik had ook nog Micron erbij. Dat was 37% in de plus. Nee, maar als je daarmee vergelijkt, is Bitcoin eigenlijk redelijk een beetje gewoon meegedobberd met de financiële markten omhoog. Kijk, als de koers nou een keertje weer 15 of 20% stijgt of daalt, dan moeten we weer op zoek gaan echt naar een oorzaak. Nu zou ik zeggen, hoeven ook niet per se.
1: We golven een beetje mee op het sentiment op financiële markten. Dat is allemaal niet heel bijzonder.
2: Ja,
1: in de Bitcoin Alpha van deze week was je ook net zo nuchter als je eigenlijk hier bent. Jij zei, het is niet, hang niet de vlag uit. We zitten nog niet in de boelmarkt. De pijn is misschien nog niet over. Terwijl veel mensen dat wel denken, Bert.
2: Ja, als we het in de cryptomarkt over de boelmarkt en de bearmarkt hebben, dan bedoelen we daarmee de stijgende en de dalende trend op de weekgrafiek. Er zijn heel veel definities van boel- en bearmarkten, maar bij crypto is dat waar we naar kijken. En dan kom je, als je dat bekijkt, zie je meestal een periode van ongeveer 3 jaar aan stijging en dan ongeveer 1 jaar aan daling. Dat is het ritme van de markt nu. Het stijgen, dat kenmerkt ervan is hogere toppen, hogere bodems. Je kunt ze gewoon met een krijtje op de grafiek aanwijzen.
1: Ja.
2: En bij een daling lagere toppen, lagere bodems. En sinds de top van 6 oktober... zien we lagere toppen, lagere bodems. De koers ligt ook onder het dominante gemiddelde. En dat gemiddelde is ook omlaag gericht, is omlaag gekruld. Dat zijn allemaal karakteristieken van een dalende trend op de weekgrafiek. En dat noemen wij dan de bearmarkt.
1: Ja.
2: En dat is dus nu het heersende regime, bearmarkt. En kun je niet anders van maken. Tot het punt dat we weer hogere toppen en hogere bodems zien.
1: Ja.
2: En de koers weer boven het gemiddelde stijgt. En het gemiddelde weer omhoog gerult. En dan zeggen we, dit is de boelmarkt. En het punt is alleen dat op het moment dat je die vinkjes allemaal kunt zetten, dan is de bodem al een stukje achter ons. En net zoals dat je de vinkjes van, je wist pas zeker, dit is echt een bearmarkt, toen 6 oktober de top al een tijdje achter ons lag.
1: Precies.
2: En dus zijn analisten altijd op zoek, en beleggers ook, naar aanwijzingen. Heb ik al een soort van signaaltje die een goede voorspeller is dat we de bodem gehad hebben?
1: Ja.
2: En er zijn er wel degelijk een boel van. En het punt is alleen, daar zie ik er nog niet zo heel veel van.
1: Ja.
2: Een paar dingen waarvan ik zie van, dat zijn wat aanwijzingen dat we inderdaad die wijzen op het vormen van een bodem. Maar ze zijn mondjesmaat, echt heel beperkt. Dus zou ik zeggen, het meest logisch om nu te doen is aan te nemen dat de dalende trend zich voortzet. En dat we dus in een bearmarkt zitten.
1: Inderdaad, jouw scenario was altijd een milde bearmarket. Daar zitten we in. Het valt allemaal wel mee als we de daling vanaf de toppen bekijken. Maar we zitten dus nog wel in die bearmarket. Dit is dan een rally in die milde bearmarket.
2: Ja, zoals je in een boelmarkt correcties hebt, heb je in een bearmarket ook correcties. Ja. Nee, die zijn dan omhoog, natuurlijk.
1: Ja. Wat heb jij nodig voor signaal, Bert, heel concreet, om die bearmarket wel definitief voor wel te zeggen?
2: Nou, laten we het heel concreet maken. Dus ik wil graag een hogere top zien. Nou, dat moet dan een top zijn boven de top van 14 januari, boven de $98.000.
1: Oké. Okay.
2: Ik wil een hogere bodem zien. Nou, de bodem vorige was $60.000. Dus daarboven. Ik wil een weekslot zien boven het 50-weekse gemiddelde, dominante gemiddelde. Dat is nu op $95.000. Daar zitten we allemaal nog onder. Hè? En dat gemiddelde moet van richting gaan veranderen. Nou, dat is echt een late bevestiging. We zien nu op dit moment 0 van de 4 vinkjes die we kunnen zetten. Er zijn beperkt andere aanwijzingen. We zien ze wel, hoor. Bijvoorbeeld spelers die beleggen voor de lange termijn, die zijn nu hun posities aan het uitbreiden. Dat zien we in on-chain data. Dus de blockchain data waar alle transacties in staan. Dat is een wezenlijke verandering ten opzichte van een half jaar geleden. Of een jaar geleden. Toen waren die spelers nog aan het verkopen. Een positie aan het verkleinen, winsten aan het nemen. Die zijn nu eigenlijk een positie weer aan het vergroten. Dat horen we overigens ook van cryptobedrijven. Bijvoorbeeld van Amdax. Die wat meer vermogende, serieuze beleggers als klant heeft. En die ziet nu veel instroom van ondernemers bijvoorbeeld. Die zeggen, ik ben pensioen aan het opbouwen. Ik wil ook wat bitcoin.
1: Die durven weer een beetje.
2: Ja, en daar zien ze nu flinke instroom van. Dus dat zijn interessante signalen. Dat zijn namelijk de spelers die rond de bodem in ineens weer, oh, ik ben er weer, ik wil wel weer een beetje bitcoin kopen.
1: Ja. Nou, ik zie die fonkeling in je ogen, Bert. Hier gaan we zo meteen in de podcast nog een uur over doorpraten. Zeker. Dat kan ik alvast beloven. Zeker.
2: Maar goed, dit past dus bij de laatste fase van de bearmarkt. Dus wat dat betreft ben ik wel optimistisch. Hè, van het zal niet vreselijk lang meer duren. Maar ik heb gewoon niet voldoende bewijs om te zeggen, hij is voorbij.
1: We zijn er nog niet. Dat is goed. Oké, nou dan laten we het hierbij. En nogmaals, in de podcast gaan we zo verder. Maar eerst nog even wat nieuws. Want ja, die koers van Bitcoin, er is reden tot optimisme. Dat staat ook in het nieuwste kwartaalrapport van ARK Invest. Dat zijn niet de minsten. Die heet After the Fall. Nou, dat verklapt misschien ook wat. De bodem van de bear market is volgens ARK Invest bereikt en heeft de economische wind weer in de rug. Dat concluderen dus de analisten van de vermogensbeheerder. Peter, jij hebt het rapport gelezen.
0: Zeker.
1: Om wat voor rapport gaat het hier, ARK Invest? Wat
0: ARK Invest is dus een Amerikaanse vermogensbeheerder. De naam Cathie Wood. Ja. Zeg je misschien wel iets. De oprichter 2014. Profileert zich als specialist in sterk disruptieve innovaties.
1: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Moet je denken technologieën als AI, robotica, DNA sequencing. Maar ook Bitcoin. En natuurlijk aanverwante ontwikkelingen, technologieën. Nou, en om die reden presenteren ze eigenlijk ieder kwartaal een rapport met de titel The Bitcoin Quarterly. En die heeft al een ondertitel. En dat was dit keer After the Fall. Zit minder in dan je misschien zou denken, hoor. Dus dat zou echt zeggen van, nou, het ergste is achter de rug. Dat niet. Ze refereren eigenlijk gewoon puur aan de fall die plaatsvond eind januari, begin februari. Toen gingen we van $80,000 ongeveer vrij rap naar $60,000 toe. Dat is de fall. En daar zitten we nu. Feitelijk. Ja, after the fall.
1: We zijn heel, heel rationeel, blijkt, bij ARK Invest. Maar wat schrijven ze? Is het roze geur en maneschijn? Of valt het wel mee? Wat schrijven ze precies over Bitcoin?
0: Ah, ze hebben wel wat van Bert geleerd, denk ik. Dus ze zijn redelijk.
1: Ze bellen ook vaak, Cathie Wood.
0: Dat denk ik. Ja. Ik denk het wel. Dus ze zien bearish signalen. Ze zien neutrale signalen. En ze zien bullish signalen. En als je nu alles zou overslaan, puur zou zeggen van wat blijft onder een streep over, dan zijn ze voorzichtig boeders. Hm. Dus bearish zijn ze omdat ze after the fall observeren dat ze door voor hen belangrijke niveaus zijn gezakt. Kun je denken aan 200-daags gemiddelde, de kostprijs van partijen die Bitcoin nog maar kort bezitten. Ja. Maar ze hebben ook eigen cijfers. Ze hebben bijvoorbeeld een eigen gemiddelde on-chain aankoopprijs, zijn ze ook ondergezakt. En dat geeft in hun taal, in technische termen, een zwak beeld. Ze kijken ook naar activiteiten op het Bitcoin-netwerk, bijvoorbeeld het aantal actieve entiteiten, de winst of het inkomen van miners. En dat geeft allemaal, dat is niet rooskleurig. Ja. Dus dat zien zij als bearish signalen. Hebben ze het ook nog over kwantumrisico's? Daar hebben we het een tijdje terug over gehad. Is eigenlijk alweer oud nieuws. Toch zijn ze, ja, wat ik zei, eerder voorzichtig bullish. En dan waar zij nu vooral naar kijken is, zien we signalen die horen bij bodemvorming. Dat is net even een andere manier om te kijken dan waar we het net over hadden. Hè. De vraag, is het nu al een nieuwe bullmarkt? Het zit eigenlijk na. Ja. Wordt er een bodem gevormd? Dat is eigenlijk waar veel analisten in de tussentijd naar kijken. Want dat is misschien een signaal dat je denkt van oké, dan kan ik, voordat ik weet dat we in een nieuwe bullmarkt zitten, feitelijk misschien al een positie gaan opbouwen. Waardoor je wat meer van dat opwaartse regime mee kunt pakken aan winst. Dus dat beschrijft ARK. Nou, dan zien ze wat neutrale dingen. Bijvoorbeeld, ja, de markt is afgekoeld. Premies op derivatenmarkten zijn teruggevallen. Dat wijst erop dat het speculatieve karakter van de markt, wat je in een bullmarkt of in een bearmarkt in beide fases ook wel ziet,
1: is weg.
0: Weggevallen is. En dan gaan ze eigenlijk over naar positieve signalen en dan kijken ze vooral naar de partijen die nu Bitcoin inslaan. En wat ze dan zien is, dat noemen zij conviction buyers, het aandeel dat zij hebben, dat is flink gestegen. Van 2,13 miljoen BTC naar 3,6 miljoen BTC. Een toename van bijna 70% in één kwartaal. En dat interpreteren zij als belangrijke accumulatie door langetermijnbeleggers die deze daling aangrijpen als kans. En die conviction buyers, zij definiëren dat als partijen die in principe alleen maar inslaan en niet een hele lage neiging hebben om hun bezit ook weer te koop aan te bieden. Nou, dat is één aspect. Het andere is, ze kijken ook naar de institutionele zijde van de markt. ETF's bijvoorbeeld, hè, dat zijn institutionele producten. Daarachter zit natuurlijk een hele waaier aan klanten. Wat zij zien, die blijven opvallend sterk. Die markt blijft rustig. Samen goed voor bijna 1,3 miljoen bitcoin. Ja. Om wat ze bezitten. En ook met die scherpe koersdaling, ook met die vol in het achterhoofd, zagen ze geen massale capitulatie. En zij zien het als signaal. Dat zijn kennelijk beleggers die ook tijdens stevige correcties blijven zitten. En dat zegt iets over hun tijdshorizon. En deze twee factoren samen maakt hen dus nu eigenlijk...
1: voorzichtig positief.
0: We zien bodemvorming. We zien partijen A met diepe zakken en B met sterke handen. Dat maakt ons voorzichtig bullish.
1: Ja. Bert Slachter, heel kort nog, uw reactie?
2: Ja, dit past bij ARK Invest. Zij zijn een contraire speler. Zij willen kopen als de rest het niet wil. Ze hebben een lange tijdshorizon. Ze investeren in dingen die over 10, 20, 30 jaar tot wasdom komen. En vanuit die positie is dit ook een geweldig moment om je positie op te bouwen of uit te breiden. Ja. Voor lange termijn beleggers is dit de snoepwinkel. Ben jij meer een korte termijn belegger, weken, ja, maanden, dan misschien een half jaar, dan is dit spannend. Want het kan best nog een tijdje duren. Een paar maanden, een paar kwartalen. En dus het hangt heel erg af van hoe je in de wedstrijd zit, hoe je ook naar die markt kijkt. En dit past perfect bij ARK om er zo naar te kijken.
1: Ja. Precies. Nou goed, wellicht dat we hier nog ook over gaan doorpraten in de podcast. Zeker. In ieder geval over hoe we ervoor staan met de cryptomarkt. Het is een interessante periode. Is die bear market een keer voorbij? Zitten we er nog in? We gaan het allemaal bespreken zometeen in de podcast. Tot zover in ieder geval hier de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn twee co-hosts Bert en Peter Slachter. Allebei analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote tech

0: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
6: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Ter Apel dreigen asielzoekers weer buiten te moeten slapen. Het zit er zo vol dat sommigen nu in de recreatieruimte slapen, meldt RTV Noord. Gisteren en eergisteren was het aantal asielzoekers boven de kritische grens van 2200. Doorstroming naar andere gemeenten lukt niet. Veel noodopvang is uitgesteld door protesten. In Wenen staat een grote demonstratie op het punt van beginnen tegen de deelname van Israël aan het Songfestival. Honderden mensen hebben zich verzameld op een plein in de binnenstad van Wenen. Ze zwaaien daar met Palestijnse vlaggen en hebben protestborden bij zich. De politie houdt alles goed in de gaten. Er zijn tientallen knuffels neergelegd voor de mishandelde kinderen in het Groningse Stadskanaal. Die liggen voor het huis van een van de twee moeders die verdacht worden. De vrouwen werden deze week opgepakt. De kinderen werden geschopt en geslagen. Eén was er zo erg aan toe dat ze in coma werd gebracht. Er gloort een beetje hoop voor Europese landen die de dupe zijn van de sluiting van de Straat van Hormuz. De Iraanse staatstelevisie meldt dat er op dit moment onderhandeld wordt om sommige schepen door te laten. Afgelopen dagen heeft Iran al tientallen schepen doorgelaten, vooral van China. En in Duitsland is de 24 uur van de Nürburgring begonnen. Een race waar Max Verstappen ook aan meedoet. Het team heeft vier coureurs die elkaar eens in de zoveel tijd afwisselen in de Mercedes AMG. De deelname van Verstappen heeft een enorme mensenmassa getrokken, waaronder natuurlijk ook veel Nederlanders. Dan nog het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
8: De woningnood is historisch hoog en de ruimte lijkt zo ongeveer op. En dus kijken we in Nederland weer met een schuin oog naar het water. De vraag van deze week: is verdere inpoldering van het Markermeer een reële optie of een historische fout? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 7:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En zoals elke week staat Maarten de Gruiter naast mij. Dag Maarten, hoe is het?
9: Dag Maarten. Nou, eigenlijk best wel lekker.
8: Fijn. Lekker.
9: Ja, hoe is het met jou?
8: Heerlijk. Lekker weekend gehad?
9: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb gewandeld in het mooie Ierland.
8: Oh, fijn.
9: Ja, en jij?
8: Ik heb bij hockeyclub Bloemendaal op het veld gestaan.
9: En je hebt gescoord.
8: En gescoord.
9: Ja.
8: Dat is 2-2 voor de liefhebber. Was het weer. We gaan naar het nieuws. Hotelketen-exploitant HR-groep, bekend onder meer van de Mövenpick Hotels in Amsterdam en Den Haag, heeft een miljoenen achterstand opgebouwd, huurachterstand, bij de vastgoedeigenaar Deka.
9: Ja.
8: Nou, volgens het FD gaat het om huurbetalingen die al langere tijd uitblijven. Terwijl de druk op de hotelmarkt, ja, die neemt eigenlijk toe. Wat is hier aan de hand?
9: Nou, het interessante is eigenlijk, waarom kwam ik met dit bericht? Kijk, Deka is een extreem grote Duitse belegger. Een van de allergrootste wereld. Heeft 452 miljard aan vermogen.
8: Ongelooflijk.
9: 452. Kun je dat iets? Dat is toch. Dat kun je. Nou, oké. Okay. Ja. Maar dat is dus heel veel geld van.
10: True Lease met Genke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Van 3 jaar.
3: Wauw, hoe kan dat?
2: Ja, 23 miljoen. Dus iedereen, het grappige is ook dan in de branche, de mensen ook meteen, ja, hoe kan dat? Maar ja, hoef je niet eens voor
3: maar
2: de branche
3: te zitten. Maar is er bij DK niemand bezig met een paar hotels in Nederland, omdat ze zo groot zijn en ze dus geen druk zetten op het binnenhalen van de huurpenning? Of is er iets anders aan de hand?
2: Nou ja, dat is natuurlijk heel bizar. Kijk, dat hotel is waarom is het W zo'n extreem voorbeeld, vind ik? Dat is gekocht, dat is ontwikkeld door de huidige huurder. En die heeft in een sale and leaseback constructie dat hotel schitterend complex in het centrum van Amsterdam verkocht voor 260 miljoen aan Deka. Huurt het terug voor 10 miljoen. Met andere woorden, Deka heeft 26 keer de huur betaald. Ja, en is eigenlijk na 5 jaar gewoon gestopt met betalen van de huur. En die heeft een 3 jaar huurachterstand opgelopen van dus 23 miljoen euro huur. Achterstand.
3: Maar dat is heel gek, want ze hebben eigenlijk geld zat omdat ze die sale and leaseback hebben gedaan.
2: Ja. Dus dan zou je denken... Ja,
3: alleen dat geld moet zit natuurlijk ergens in een andere entiteit.
2: Zit ergens anders in een andere entiteit.
3: En er is een exploitatie-BV, die moet die huur betalen.
2: Precies. En eigenlijk, die W liep ook gewoon goed. Maar ze zijn gewoon helemaal gestopt met huur betalen. En ze zeggen zelf, ja, maar de huur is te hoog. Ja, dat is natuurlijk vrij bizar. Want die hebben zelf dat huurcontract zo afgesloten. Maar ja, de kern is natuurlijk eigenlijk waarschijnlijk amoreel gedrag van de ontwikkelaar slash huurder, die dit zo heeft gedaan. Heeft een ander hotel in Amsterdam waar ze ook huurachterstand bij Deka hebben. Maar het is natuurlijk ook wel bizar.
3: Gaat dit uiteindelijk invloed hebben gewoon voor de hotelgast? Voor de exploitatie van de hotels?
2: Nee. Kijk, in Amsterdam is die W staat gewoon nog steeds op de gevel. Dus het CPI is ook nog steeds W. En Corendon heeft het hier overgenomen, de exploitatie.
3: De prijzen voor hotelkamers in Amsterdam zijn enorm.
2: Zeker.
3: En er is niet een exploitatieprobleem.
2: Nee, dat is het ook niet. Maar ja, kijk, ze zeggen eigenlijk dat ze een probleem hebben opgelopen tijdens corona en dat nooit meer zijn ingelopen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Maar ik vind het zo bizar. Kijk, jij huurt met jouw bedrijf ook een kantoor.
3: Ja, en moet gewoon elke maand huur betalen.
2: Ja, en ik denk dat als jij 3 jaar niet betaalt, dat is toch, ja, dat kan helemaal
3: niet. Dan zit ik echt al lang niet meer.
2: Ja, maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat zo'n Deka geld belegt gewoon van kleine beleggers. Ja, en wat gebeurt daar dan? Wie zit daar dan op dat geld van jou te passen? Dat is toch, daar moeten toch mensen zitten te slapen als je toch meerdere van dit soort beleggingen hebt.
3: Ja.
2: Maar dus ook, hoe kun je 3 jaar de huurachterstand oplopen? Ja, dat is vrij bizar.
3: Vreemd verhaal. Dan nog een ander bericht uit jouw lijfblad, de Telegraaf.
2: Een
3: stel ontdekte pas 1 jaar na de koop van hun woning flink kleiner was dan in de verkoopbrochure stond vermeld. Ze stapten naar de rechter. Wat is er gebeurd?
2: Ja, dus een stel die kopen een woning van 185 vierkante meter.
3: Nice,
2: althans,
3: mooi.
2: Dat dachten ze. En bieden 5 ton en dan krijgen hem niet.
3: Koop je overigens. Gaat in Amsterdam niet lukken, maar dat terzijde.
2: Precies, krijgen hem niet. En uiteindelijk want er is een stel die biedt meer.
3: Ja.
2: Nou, 2 maanden later worden ze opgebeld door de makelaar. Die zegt, het is toch ze kregen de financiering niet rond. Dus u bent de koper, kunt de koper zijn.
3: Toehappen
2: hebben ze gedaan. En zijn 1 jaar later gebeld door de kopers die zijn afgehaakt. Die hebben gezegd van, niet om het een of het ander. Maar wij zijn afgehaakt omdat het niet 185 was. Maar in onze taxatie die we lieten maken voor de financiering was het 158 vierkante meter.
3: Dat lijkt wel bijna een typfout.
2: Ja,
3: 5 en 8 andersom.
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dus nou ja, dat was niet het verweer van de makelaar. Dus
3: het scheelt ook vierkante meters.
2: Dus ze hebben de makelaar aangeklaagd. Ja, en het bizarre is natuurlijk dat die makelaar, die is natuurlijk gewoon op de hoogte gesteld door de koper van, joh, het klopt niet, dus we haken af. Die makelaar zegt overigens dat hij de aankopend makelaar van het stel wat het uiteindelijk heeft gekocht, heeft ingelicht. Maar ja, daarvan zegt de rechter, ja, daar hebben we niet zoveel aan, want als de kopers het niet weten. Nou, je kunt je natuurlijk afvragen hoe dit precies is gegaan.
3: Ja.
2: Maar hoe dan ook, ja, dat jij niet expliciet vermeldt dat het niet 185 is, want dat weet je op dat moment. Ja, dat is natuurlijk wel amoreel.
3: Ja, dit is wel interessant, want ik heb dit ook meegemaakt in het huis wat ik, tweede huis, wat ik eerste huis wat ik kocht. Daar stond in de brochure 150 en toen we het verkochten bleek het echt wat minder te zijn.
2: Maar hoeveel minder?
3: Ja, 13 vierkante meter of zo.
2: Ja, dat is toch serieus geld. 10%.
3: En het bizarre is dat in de markt waar heel veel druk staat en je heel snel moet kiezen, ja, dan moet je er eigenlijk vanuit kunnen gaan dat de markt

0: makelaar die het aan jou gaat verkopen, dat die meters kloppen.
1: Ja, niet alleen de makelaar, zelf, als
0: je
1: ook de verkoper.
0: Je mag maar één keer kijken. Je hebt een kwartiertje de tijd. Ja, ga jij dan alle ruimtes terugmeten? Ja, dat gaat je niet lukken.
1: Ja, nu heb je natuurlijk, vorige week was er natuurlijk ook het bericht van de ING dat de huizenprijzen aan het afvlakken zijn. Hè. En dat komt ook met name natuurlijk doordat er gewoon heel veel aanbod is. En anderzijds natuurlijk toch wat onduidelijkheid of wat onzekerheid op de hypotheek. Markt. Maar dan krijg je wat meer tijd natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk bizar dat zo'n groot verschil. En dat je hoort het van de kopers. Ja, dan moet je toch als verkoper en als makelaar. Dat je dit doet, vind ik toch vrij bizar.
0: Maarten de Gruyter pleit voor moreel gedrag.
2: Vastgoed gezocht.
0: Nederland is wereldberoemd om zijn strijd tegen het water. Die strijd lijkt nooit gestreden. In de Tweede Kamer gaan er weer stemmen op om opnieuw land te winnen in het Markermeer en de Noordzee. En in hoeverre kunnen we ons landschap dan kneden naar onze wensen? Die grotere vraag gaan we voorleggen aan historicus en expert op het gebied van de Zuiderzee, Eva Vriend. Eva, van harte welkom.
3: Dankjewel.
0: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Je hebt meerdere boeken geschreven over de Zuiderzee en het IJsselmeergebied. De kijkers weten dat misschien. Ik ben een telg van de familie Lely.
3: Ik ben onder de indruk.
0: Ik heb het stamboek maar even meegenomen. Ja. Mijn opa is een neef van de grote Cornelis Lely. Dus ik vind het een bijzondere aflevering om te maken. Mijn moeder heet Lely. De reden dat wij het er nu over hebben zijn eigenlijk twee moties in de Tweede Kamer. Van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. Die steun krijgt onder andere van de VVD in D66. Wat is zijn pleidooi?
3: Ja, hij zegt, we kampen, ik vertel daar niks nieuws mee, in Nederland met een ruimtegebrek.
0: Ja.
3: En hij is eigenlijk bevangen, zou je kunnen zeggen, door het poldervirus. Hè, of hij heeft polderkoorts. En Nederland heeft van oudsher de kunde en de expertise om van water land te maken. En hij dacht, we hebben zoveel problemen, waarom lossen we dat niet op zoals we dat altijd hebben gedaan?
0: Ja, dat stond natuurlijk ook het verkiezingsprogramma van D66.
3: Zeker, dus hij kreeg de D66 vrij snel mee.
0: Ja. Wat dat betreft. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dus dat het kabinet onderzoekt of Nederland uitgebreid kan worden met nieuw land. En de bedoeling is dat daar uiteindelijk woningen komen. 125.000 woningen om dus dat groeiende ruimtegebrek te verlichten.
3: Ja, dus het zijn eigenlijk twee moties. Dus enerzijds in de Markermeer en anderzijds nog voor de Noordzeekust. En dat is dan meer in het verlengde van de Maasvlakte. Ja. Hè? Dus dat gaat meer over bedrijven.
0: En Goeree over verkeer.
3: Ja. Maar het deel in de Markermeer is nadrukkelijk bedoeld voor huizenbouw.
0: Jij bent historicus. Het was ooit gepland om de Markerwaard in te polderen.
3: Ja. Toch? Zeker, ja.
0: Dus waarom zouden we niet dat met 80 jaar vertraging, 100 jaar vertraging gewoon in de actie zetten?
3: Het begon, als ik hier toch als historicus ben uitgenodigd, even terug naar jouw grootvader, je familielid, die in 1918 de Zuiderzeewet doorkreeg.
0: Ja, als minister van Rijkswaterstaat.
3: Ja, precies. De Kamer was unaniem voor. Er was eigenlijk weinig discussie. Hè? 150 Kamerleden waren voor. En van daaruit werd de Zuiderzee afgesloten. Het IJsselmeer ontstond, Wieringermeer en daarmee ook Flevoland, de grootste polder van de wereld. En toen zou dus eigenlijk daarna nog de Markerwaard volgen. Hè? Dus de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad ligt er al.
0: Die ligt er, kun je gewoon met de auto overheen rijden.
3: Ja, dus,
0: tenzij het hard waait, dan mag je niet met je caravan.
3: Nee, dat klopt, ja. dus eigenlijk zou je denken, dit is een volgende logische stap. Ze zijn in de jaren 80 heeft het kabinet Lubbers 2 uiteindelijk besloten om die stap niet te zetten. Omdat er vanuit de jaren 70 al steeds meer verzet kwam eigenlijk.
0: En wat is de kern van dat verzet?
3: Eigenlijk tweeledig. Ten eerste werden de belangen van de natuur werden groter. Hè. Dus we hebben in 1953 de watersnoodramp gehad. Toen werden de zeearmen in Zeeland eigenlijk afgesloten, zoals we de Zuiderzee hebben afgesloten.
0: Ja.
3: Met gewoon een dam die het zoute water tegenhield. Het IJsselmeer werd een zoete doodse plas. Hè. En ook die binnenmeren, die zeearmen in Zeeland werden eigenlijk een soort modderpoelen, zou je kunnen zeggen. En in de jaren 70 rees dat verzet daartegen. Kunnen we dat niet anders? Hè? Kunnen we niet meer rekening houden met de natuur?
0: Dus en toen hebben we de Oosterscheldekering gemaakt.
3: Ja, precies. Dus daarin is eb-vloed gehanteerd. En vanuit dat verzet kwam onder andere, dat is wel leuk, kwam de IJsselmeervereniging. En in de IJsselmeervereniging zaten eigenlijk vooral mensen, dus dat was een soort van natuurmonumenten, maar dan voor het IJsselmeer. Er zaten vooral mensen die vanuit Amsterdam naar die leuke schattige dijkhuisjes waren gegaan, zo hè, tussen Volendam, Monnikendam, die hoek. Die keken allemaal uit op dat mooie water. En die dachten, ja, hallo, als we hier dan nu een polder van gaan maken, dan raken wij ons mooie uitzicht kwijt. Dus die IJsselmeervereniging heeft een bron bij, zal ik maar zeggen, randstedelingen die het op gingen nemen voor de natuur. Plus het kostte geld. En een van de redenen om Flevoland aan te leggen was dat er een noodzaak was om onze eigen landbouwproducten te verbouwen.
1: Ja, precies. Dus uiteindelijk komt het uitzicht. Niet zozeer om de natuur, maar het is altijd weer het uitzicht. Hè, waar mensen de...
3: Goed punt.
1: Ja, het is geen recht.
0: Diezelfde BN'ers met die leuke dijkhuisjes, die hebben heel lang gestreden tegen een dijkverhoging op diezelfde plek. Precies, terwijl het Hoogheemraadschap in Noord-Holland zei, als we die dijk hier niet verhogen, hebben we echt een heel groot veiligheidsprobleem voor een miljoen mensen. Maar dat terzijde.
3: Ja. Nog even die landbouwproducten. Dus Flevoland is een landbouwproduct. Provincie, maar de landbouw is intussen zo geïnnoveerd dat ze eigenlijk niet extra land nodig hadden om hun landbouwproductie op peil te houden.
0: Ja, dat wilde ik vragen. Ja. Want als je de oude documentaires kijkt over de inpoldering en over Flevoland, dan werden de boeren geselecteerd. Dat is fantastisch om te zien, Maarten. Je moest echt op balletage komen om daar te mogen boeren.
3: Zeker.
0: Werden de boeren in Brabant geselecteerd om daar naartoe te komen?
3: Ja. En Noord-Holland, waar mijn familie vandaan komt.
0: En het was dus een. Ja, want jij komt er zelf vandaan, hè? Daar zit ook jouw verbinding met de provincie.
3: Ja.
0: En dus was het een landbouwplek, maar nu wordt er gezegd, laten we het inpolderen om woningen te maken. En dan denk ik, nou, het economisch nut van 125.000 extra woningen, dat heeft miljarden investeringen nodig. Dat kan toch wel uit? Ik bedoel, dat heeft toch zoveel economische kracht als we dat gaan doen?
3: Ja, om die som zo helemaal te maken is natuurlijk best wel ingewikkeld. Uiteindelijk is het natuurlijk publiek geld dat nodig is om die polderen aan te leggen. Hè?
0: Ja.
3: We hebben de afsluitdijk in der tijd aangelegd voor zo'n 130 miljoen. Dat is in die tijd, hè. Vandaag de dag wordt die gerenoveerd, hè, want hij volstaat niet meer. Die sluizen worden allemaal vernoeid. Dat is intussen een project voor 2 miljard.
0: Dat is alleen maar de renovatie.
3: Ja, dat is alleen maar de renovatie. Dus het is niet iets wat je zomaar even doet.
0: Stel dat het 10, 15, 20 miljard kost.
3: Ja.
0: Ja, om die polder te maken.
3: Ja. Ja.
0: En dan nog, als er 500.000 mensen kunnen wonen en bedrijfsleven, economische ontwikkeling.
3: Ja, er is wel een discussie over. Er is al een website, hè, ijstad.nl, die er enorm gelikt uitziet. Niemand weet wie er achter die website zit. Er zijn journalisten mee bezig geweest om te kijken wat uit te zoeken. Maar
1: samenzwering, ik voel een samenzwering.
0: Ja, zitten er projectontwikkelaars achter?
3: Ik sluit niks uit. Maar het is in ieder geval niet een website voor iemand die zijn profielwerkstuk heeft gedaan. Dus daar zit natuurlijk een belang bij als je daar huis gaat bouwen. Tegelijkertijd kun je ook denken, als je die huizen daar bouwt, dan is de reisafstand naar Amsterdam nog altijd ongeveer een uur. Hè? Dus,
0: vanaf het Markermeer?
3: Ja, dat is. Ja, kijk,
0: het ligt toch dichterbij dan Almere?
3: Zo dichtbij komt het niet te liggen. Maar er zijn de deskundigen en de kenners die er nu mee bezig zijn zeggen, de reisafstand, laat ik zeggen, dat het niet een uur is, maar die is aanzienlijk. Dus de vraag is, in hoeverre willen mensen daar dan gaan wonen? We hebben ook Lelystad nog steeds, hè?
1: Maar even los van kijk, in Nederland is het dichtstbevolkte land van de EU, op Malta na. Dus kijk, land kunnen we denk ik altijd goed gebruiken. Hè? Ik denk dat je veel minder de toekomst moet kijken, langere termijn. Maar voor de huidige woningtekorten, want voordat jij hier je eerste woning gaat bouwen, ben je gewoon 20 jaar verder.
3: Zeker,
1: als het niet meer is.
3: Ja.
1: Ja, dus volgens mij is het voor het huidige oplossen van het huidige woningproblematiek, heeft het eigenlijk helemaal geen invloed.
0: Maar de demografen zeggen dat de stijging van de bevolking na 2050 ophoudt en dat we dan weer gaan krimpen. Ja. Dus zo moet je eigenlijk naar de toekomst kijken even.
3: Ja. Maar ik zou denken, je kan, het wordt een haalbaarheidsstudie. En voordat we dan zover zijn, dat Markermeer is meer intussen dan alleen maar gewoon een meer. Hè. Het heeft ook nadrukkelijk een functie als zoetwaterbuffer. Wat gezien de klimaatveranderingen toch ook wel. Want in tijden van droogte hebben de agrariërs deze zoetwaterbuffer heel erg nodig. En als er te veel neerslag is, functioneert de Markermeer en in het verlengde van het IJsselmeer heeft ook een hele belangrijke functie.
0: Ja, dat wilde ik vragen. Want er is dus een grote waterverandering geweest. Als je kijkt naar Natura 2000. Het is een Natura 2000 gebied.
3: Het heeft
0: dus een functie voor zowel het oppervlaktewater, zoetwaterbuffer als drinkwatervoorziening. Mm-hmm. Dat hangt met elkaar samen.
3: Ja.
0: Dus kan het zomaar?
3: Nee, ja, dat is dus de in ieder geval als je kijkt naar de functie die het heeft voor ons waterbeheer, zeggen de deskundigen van hallo, het is niet zomaar een wit A4'tje wat jullie nu met z'n allen kunnen inkleuren. Het heeft echt een functie, dat gebied. En bijvoorbeeld de wijk die nu al bij Almere Pampus is gebouwd, daar zijn ook al zorgen over hoe gaat dat eigenlijk.
1: Maar jij zegt, je had het net even over Lelystad, dus je zegt eigenlijk, je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, joh, laten we gewoon eens 50.000 woningen extra in Lelystad bouwen.
3: Zou ik een heel goed plan vinden. Laten we die stad, die nog steeds in ontwikkeling is, hè, en ik woon zelf in het noorden van de provincie, er is ook nog steeds geen fatsoenlijke openbaar vervoerverbinding door die hele provincie heen. Je kan ook, mijn vader zou zeggen, eerst afmaken wat je begonnen bent. Ja. En maak eerst die provincies fatsoenlijk af. Er is bij Almere nog volop ruimte, is bij Lelystad nog volop ruimte.
1: Dus ja. En ik vind eigenlijk, ik denk dat als je moeder een lelie is, dan zou je ook eigenlijk wel in Lelystad moeten gaan wonen.
3: Vind ik ook.
0: Dat was een burgemeester
1: van Lelystad.
0: Dat zou wel mooi zijn. Dat zou wel mooi zijn. Zei het niet dat mijn vrouw, denk ik.
1: Het is altijd een vrouw die goed in het eten gooien.
3: Ja, maar dat is dus precies het argument wat je straks ook gaat krijgen voor die nieuwe IJsstad.
0: Ja, dat is interessant.
3: Gebouwd. Want mensen willen die in Amsterdam wonen, willen al niet eens in Diemen worden geboren. Vinden Eiburg al een probleem. Laat staan als we nog verder.
0: Het huis waar ik het net over had aan het begin van de uitzending stond in Diemen. Dus daar heb ik met trots gewoond. Okay. Dat terzijde. Tot slot, jij bent er geen voorstander van.
3: Nee, ik vind het een beetje een vlucht naar voren.
0: En er is eigenlijk nog ruimte voldoende in de polder, zeker als we de landbouw gaan transformeren.
3: Ja.
0: Om eventueel daar woningen te maken.
3: Ja.
1: Maar puur gekeken naar data is er natuurlijk gewoon niet genoeg ruimte. Want we zijn gewoon het dichtstbevolkte land.
3: Ja, er moeten woningen bij komen. Maar er zijn natuurlijk, maar goed, dat weten jullie beter dan ik. In de verdichtingsvraagstukken zijn er ook nog heel veel creatieve oplossingen.
0: We praten in deze prachtige uitzending over nieuw land. Maar hoe begon dat eigenlijk 100 jaar geleden?
4: Eeuwenlang is de Zuiderzee een gevaarlijke binnenzee. Bij zware stormen slaat het water hard toe. Dijken die doorbreken, dorpen die overstromen en duizenden mensen die verdrinken. Vooral na de watersnood van 1916 groeit het besef. Nederland moet iets doen. Ingenieur en politicus Cornelis Lely heeft dan al een plan klaar liggen. Hij wil de Zuiderzee afsluiten en delen van het water droog maken. In 1918 stemt de overheid in met de Zuiderzeewet. Een kleine 10 jaar later begint de bouw van de afsluitdijk.
5: Steeds korter wordt de afstand tussen de dijkarmen. Steeds sneller stroomt het water tussen de einden.
4: Vanuit Noord-Holland en Friesland werken duizenden arbeiders aan het project. Dag en nacht varen schepen af en aan met zand, klei en stenen. In 1932 gebeurt dan eindelijk het beslissende moment. De laatste opening in de dijk gaat dicht. Vanaf dat moment verandert de Zuiderzee in het IJsselmeer.
5: 28 mei 1932. De verbinding is tot stand gebracht. De Zuiderzee is afgesloten.
4: En dan start het inpolderen. Eerst valt de Wieringermeer droog. Later volgen ook de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Langzaamaan verandert de voormalige zeebodem in vruchtbare landbouwgrond. Nieuwe wegen en complete steden.
6: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eerste komen te wonen.
4: De inpoldering van de Zuiderzee groeit zo uit tot een wereldberoemd voorbeeld van Nederlandse waterbouwkunde. Ons land laat zien dat het niet alleen tegen water vecht, maar zelfs nieuw land kan maken.
7: Het blijft mooi, altijd, die historische fragmenten.
0: Dankjewel, John, voor een heerlijke bijdrage. We praten over de toekomst van onze kustlijn en de lessen uit de...
1: Zouden die Amsterdammers dan vrijwillig in die bus zijn gestapt?
0: Zeker.
1: Ja?
0: Dat was nieuw land, Maarten. Dat was nieuw land, nieuwe toekomst. Eva Vriend is hier, historicus. Aanleiding is het onderzoek dat de Tweede Kamer verlangt over het winnen van nieuw land. Eva, je schreef een aantal boeken over de polderhistorie van de vroegere Zuiderzee. Een nieuw land in 2012. En eens ging de zee hier tekeer. Wat maakt voor jou dit thema zo fascinerend?
3: Ja, ik vind vooral dat vraagstuk van die maakbaarheid en het geloof daarin en dat we dit kunnen en die vooruitgangsdrift hè, van die mannen voornamelijk, die dachten ja, wij kunnen dit.
0: Is het gelukt? Kunnen we het? Is het leven zo maakbaar dat we een 12e provincie toevoegen en dat we zeggen dat is een succes?
3: Ja, dat zou ik wel denken. Want hè, we hebben met Flevoland de grootste polder van de wereld gecreëerd. En ja, ik vertel vaak over dit verhaal. En er zijn echt oprecht mensen die helemaal niet weten dat deze polder op de bodem van de zee ligt.
0: Letterlijk.
3: Ja, en dat is denk ik het grootste compliment wat je Flevoland kan maken. Het is nog niet af, hè. We hadden het er net over. Het is nog in ontwikkeling, maar dat neemt niet weg dat er heel veel mensen wonen en kinderen onder wie de mijnen heel gelukkig opgroeien. Ja. Dus het is wat dat betreft geslaagd.
0: Eva Vriend, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoedgezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
8: Vastgoedgezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.
9: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien
1: uit.
0: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
1: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. BNR Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De zaterdag verloopt rustig op de weg. Er staan maar een paar files af en toe en die hebben over het algemeen ook nog niet veel vertraging. Zoals nu ook de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude dorp 6 kilometer langzaam rijden in stilstaan. Dat kost je 5 minuten. En tenslotte de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de controles daar een kleine 10 minuten oponthoud.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het is nu zeker, walvis Timmy is dood. Hij spoelde een paar weken geleden aan op de Duitse kust, waarna dierenliefhebbers hem terug probeerden te duwen. Toen dat mislukte, werd hij met een grote waterbak naar zee gebracht. Ook zonder effect, want Timmy werd gisteren gevonden voor de kust van Denemarken. In Rotterdam is een man opgepakt die verdacht wordt van 4 overvallen in een half uur tijd, eergisteren. Hij zou met een mes hebben toegeslagen bij een supermarkt, cafetaria en tankstations. Bij de laatste overval wist hij er vandoor te gaan met geld, hij had de kassala meegenomen en was vermomd als maaltijdbezorger. Een pijnlijk protest in Den Haag van de moeder van het ontvoerde meisje Insia. Ze heeft haar kind al bijna 10 jaar niet gezien en staat nu bij paleis Huis ten Bosch. Daar is het staatsbezoek aan de gang van premier Modi aan India, waar Insia op dit moment is. De moeder hoopt dat Modi haar kan helpen. Voor de 8e dag op rij wordt er actie gevoerd in de Rotterdamse haven. Demonstranten blokkeren een spoorlijn bij Barendrecht tegen wapenhandel met Israël. De demonstranten worden steeds weggehaald, maar komen ook steeds weer terug. De havenbedrijven zijn de blokkade spuugzat, ook omdat het gevaarlijk is. En Avro Tros kan nauwelijks geloven dat presentator Bas Westerwil is overleden. We zijn er diep door geraakt, zegt de omroep. Westerwil was jarenlang een vertrouwd gezicht van de Avro en werkte voor radio en tv. Hij was hartpatiënt, hij was 62 jaar en overleed donderdagnacht in zijn slaap. Dan nog het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen wordt het weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Poetin toverde een konijn uit de hoge hoed door voormalig bondskanselier Gerhard Schröder voor te dragen als onderhandelaar tussen Rusland en Europa. Maar Europa wil dat niet.
8: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, you know, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schröder has been the lobby, high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
7: Dat was EU-buitenlandchef Kaya Kallas. Over deze tactische zet van Poetin, maar ook over het schaakspel tussen de Verenigde Staten en Iran, praat ik dit uur met Ron Keller, oud-diplomaat en oud-ambassadeur in onder meer Rusland, Oekraïne, China en Turkije. Welkom, Ron.
9: Dankjewel, Bernard.
7: Ja. Poetin is onderhandelingen altijd een beetje uit de weg gegaan. En nu zegt hij opeens te willen praten met Europa over Oekraïne. Waarom komt hij daar nu mee?
9: Ja, het is een interessant moment, omdat het ook samenvalt met het, wat we op de 9 mei-parade hebben gezien. Poetin heeft blijkbaar het idee dat hij toch dat er een nieuwe fase is aangebroken. waarin niet noodzakelijkerwijze Rusland sterker is. En hij maakt een beetje een vlucht naar voren. Waarschijnlijk ook met het idee van, ik heb Trump ongeveer zeg maar tot de laatste druppel uitgeknepen. Die is helemaal maximaal met mij meegegaan. Die heeft uiteindelijk gedaan wat in Russisch belang is, namelijk de NAVO onzeker en zwak en verdeeld gemaakt en de steun aan Oekraïne stopgezet. Dus meer zit er voor Poetin op dit moment vanuit Trump gezien niet meer in. Daar heeft hij het maximale uitgehaald. Ja, dan is de volgende next on the line is dan Europa. Ja. Zo zal Poetin hebben gedacht.
7: Ja, slim van hem. Ja. Het is ook wel goed schaakspel, lijkt mij. Heeft het er ook iets mee te maken dat Trump nu bezig is met Iran en nu bijvoorbeeld in Beijing is om met Xi te praten? Dus zeggen al die de stukken op het schaakbord verschuiven steeds een beetje.
9: Ja, dat is eigenlijk de keerzijde van diezelfde medaille. Poetin heeft het idee dat hij het maximale uit Trump heeft gehaald. En Trump heeft zijn interesse eigenlijk voor wat er in Oekraïne gebeurt nu echt helemaal verloren is, met hele andere dingen bezig. Heeft hij natuurlijk ook een jaar geleden al aangekondigd. Want jullie moeten dat in Europa echt maar uitzoeken. En Poetin denkt, ja, voordat de Europeanen met een initiatief komen, want er wordt natuurlijk ook in het Europese parlement nagedacht over, moeten wij niet eens wat meer doen? Nu de Amerikanen een stap terugzetten, is het niet aan ons. Het is ons continent op zichzelf. Is dat vanuit het Europese parlement en ook vanuit de Europese optiek, is dat logisch? En ook hier zie je dat Poetin dat oppakt en onmiddellijk denkt, ik zal jullie een set voor zijn, hè, om in schaaktermen te
7: blijven. Ja, ja. En het gaat niet zo goed met zijn campagne.
9: Klopt.
7: Al die jaren, je kunt zeggen, dat front dat millimetert.
9: Klopt, dat klopt. En dat het verhaal van we zullen Oekraïne herstel oprollen, dat is natuurlijk al een aantal jaren niet geloofwaardig. Maar het wordt inderdaad meer en meer een worsteling voor Poetin, voor zijn troepen, maar ook voor de Russische samenleving en de Russische economie. Dat weet Poetin ook, dat voelt Poetin ook. Dat voelt ook Zelensky. Dus aan alle kanten denk ik dat Poetin heeft gedacht, ja, ik moet nu het initiatief, als het dan niet militair lukt, dan toch in ieder geval diplomatiek nemen door de Europeanen uit te nodigen en eigenlijk daarmee voor het blok te zetten. Wederom ook Europa voor te zijn, maar ook eigenlijk ja, misschien ook wel weer verdelen. Want hij heeft geweten dat Schröder een kandidaat is die door de meeste Europese landen, misschien wel alle Europese landen, toch niet echt acceptabel is. En dan is het nog maar de vraag, is dit de man van Poetin? Of heeft Poetin het idee dat dit een soort van bemiddelaar wordt? Of, zoals Kallas dat net verwoordde, zou hij worden aangewezen als Europese vertegenwoordiger? Dat laatste lijkt mij niet waarschijnlijk, nee, want daar gaat Poetin niet over. Nee, het was bedoeld waarschijnlijk vanuit Poetins optiek om een bemiddelaar te vinden. En hij heeft gedacht, kijk, Schröder heeft natuurlijk toch vanuit zijn bondskanseliertijd een op zichzelf toen een goede reputatie gehad.
7: Wat heet, hij heeft Duitsland uit De economische misère gehaald.
9: Zeker. Dus
7: geen slechte bondskanselier.
9: Dat klopt, helemaal, Bernard. En Schröder heeft in de tijd dat ik ambassadeur was, werd hij benoemd als voorzitter van de directeur van Nord Stream, het consortium dat opgezet was om die pijpleidingen te maken waarmee Russisch gas direct naar Duitsland kon gaan. Overigens, Nord Stream moeten we er wel bij zeggen. Hè? We denken nu van dat is een Russisch project en zo. Dat is,
7: nee, dat waren we allemaal.
9: Ja, dat klopt. Heel Europa stond er heel erg achter. Ja. Nederland is ook een van de aandeelhouders geweest. En op papier nog steeds. He, onze gasunie, wij waren wel degelijk ook zeer geïnteresseerd. Al is het maar om het corrupte en voortdurend gasaftappende Oekraïne te omzeilen. Dat moeten we ook niet vergeten. En Schröder was daar neergezet door Poetin om dat consortium te leiden. Met het idee, hij straalt vertrouwen uit naar Europese landen. En hij was ook voor Poetin acceptabel. Ik heb begrepen dat de twee iets heel bijzonders met elkaar hebben. Schröders vader, misschien wel grootvader, daar wil ik van afwezen, maar ik schat in zijn vader, heeft aan het front gevochten in Sint-Petersburg, dus Leningrad heette dat toen. Mm-hmm. En dat is een Russische stad dik een jaar, misschien wel langer,
7: is belegerd.
9: Omzingeld is geworden door de Duitsers, en daar is een groot hongersnood. En Poetins familie woonde toen in Sint-Petersburg, in Leningrad. En je ziet dus daar de twee mannen ontmoeten elkaar later. Weet van, goh, onze voorouders stonden tegenover elkaar. Dus daar is een soort van emotionele band ontstaan tussen die twee, gebaseerd op die Tweede Wereldoorlog. En op die ervaringen. En dat is een hele persoonlijke geworden. Nou, dan kan je Schreuder op zichzelf niet kwalijk nemen dat dat is gebeurd. Maar hij heeft wel in de tijd, kan ik me herinneren, dat Nord Stream werd opgebouwd, toch een aantal scheve schaatsen gereden bij de opzetten, bij de financiële, zeg maar, opzet van Nord Stream. Waarbij wij ook in Nederland dachten, ja, dit is geen eerlijk spel. Dit is geen fijne man, die Schreuder. Dus deze meneer is ook, ja, god, hij zal ook in de 80 zijn. Daar heb ik niks tegen oudere mensen, maar ik denk dat hij ook helemaal uit de loop is van de actuele politiek. Dus ja, dat is een raar idee. Plus, en dat is misschien nog wel belangrijker, bemiddelen tussen Rusland en Europa. Er moet is een oorlog, een illegale oorlog van Rusland in Oekraïne. Daar zijn Oekraïners aan tafel en daar zijn Russen aan tafel nodig. En die moeten praten idealiter over vrede, waarbij Europa een helpende hand zou kunnen bieden om die vrede te bestendigen. Zowel als het goed is in Russisch als in Oekraïns belang. Ja. De
7: Callas zei ook dat de Europese Unie eind deze maand gaat bepalen waarover wij eigenlijk met de Russen zouden kunnen praten.
9: Ja.
7: En wat dan onze rode lijnen zijn.
9: Ja.
7: Wat dacht jij toen je dat hoorde?
9: Ja, dat dacht ik bij mezelf. Het is verbijsterend dat we die niet al hebben klaarliggen. Hoe kan het toch zijn dat we nu zoveel jaren in deze oorlog, en zelfs een jaar nadat Trump heeft gezegd, jullie moeten echt je verantwoordelijkheid nemen, en wij dus een coalition of the willing zijn gaan maken de afgelopen 12 maanden, waarin 14 maanden, waarin wij als Europese landen, met ook Canada en andere landen, hebben nagedacht over, kunnen wij bijvoorbeeld veiligheidsgarantie in Oekraïne geven? Dus we hebben, als het goed is, al die 14 maanden kunnen nadenken over, wat gaan wij straks Poetin aanbieden? Dat dat niet in de la ligt, is verbijsterend. Ja. Dat Callas ook op dit punt dus moet zeggen van, ja, we moeten er eerst eens over gaan nadenken en coördineren, is ook weer openlijk aangeven dat wij verdeeld zijn, dat wij zwak zijn, dat wij reactief zijn in plaats van proactief. Dat ons huiswerk nog steeds, zelfs na 14 maanden, niet gedaan hebben. Ja, beschamend eigenlijk.
7: Ja. Zou je kunnen zeggen, wat je van haar en ons, want je straalt natuurlijk, als je over de EU praat, op ons allen af.
9: Zeker.
7: Maar we horen draaiboeken klaar te hebben.
9: Zo is het, Bernard. Ja.
7: Voor wat gebeurt er als er echt iets redelijks komt?
9: Zeker.
7: Kunnen we daarover praten? Wat gebeurt er als Poetin gaat aanvallen? Wat doen we dan?
9: Exact.
7: En die zijn er allemaal niet.
9: Ik vermoed dat dus het feit dat Callas nu zegt, we moeten eens nadenken over hoe we op Poetin gaan reageren. Het idee was de volgende. Trump zei, sorry, jullie moeten Oekraïne en Rusland moeten gaan praten. We hebben gezien hoeveel druk hij op Zelensky heeft gezet. Ga dat doen. Zelensky heeft gezegd, oké, op een aantal voorwaarden. De Russen hebben ook een aantal voorwaarden gesteld, en niet de minste. En Europa is zijn huiswerk gemaakt. Dus al het voorbereidende werk is gedaan. In feite. Ja. Als Rusland de wil heeft om echt deze oorlog te stoppen, dan zou er morgen, als het goed is, dat huiswerk wat gemaakt is de afgelopen 14 maanden gewoon uit de kast kunnen worden getrokken.
7: Ja.
9: Maar dat is dus blijkbaar nog steeds half afgemaakt.
7: Ja. Hoe verklaar je het? Want je ziet het eigenlijk in heel veel opzichten. Er is voortdurend discussie over hoe we onze defensie herinrichten. Ja, over buitenlands beleid. En Callas was, toen ze premier van Estland was, een hele uitgesproken figuur.
9: En
7: die had bewondering eigenlijk van iedereen.
9: Ja.
7: Nou heeft ze 27 bazen, zeg maar. Dat is altijd zo geweest met die buitenlandvertegenwoordiger. Vanaf de eerste, de Britse mevrouw, tot nu. Wat is nu het probleem dat iemand als Callas niet gewoon zegt, joh, ik ben de buitenlandvertegenwoordiger, jullie moeten allemaal even naar me luisteren.
9: Ja.
7: En met me meedenken tegen de ministers van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld.
9: Bijvoorbeeld, ja. Nou ja, het probleem is dat dus ministers van Buitenlandse, er moeten twee dingen gebeuren. Er moet veel meer toch uitvoerende macht ook bij haar worden gelegd door die ministers. Dus zij moet ook gewoon, ik zou bijna zeggen, op korte termijn direct naar een vergadering kunnen gaan. Niet eerst een boterbriefje halen in Brussel bij de 27 lidstaat. Ze zou dus een permanent mandaat moeten hebben, een veel verdergaand mandaat dan ze nu heeft, om direct, als er een crisis, waar ook ter wereld is, dat is niet alleen de oorlog in Oekraïne, dan zou ze direct, zonder dat zij rugspraak moet houden, aan de slag kunnen gaan. Dus dat is mandatering, moet versterkt worden, dat is één. En een tweede verbetering, fundamentele verbetering, zou zijn als zij een langer termijn, langjarige strategie zou hebben. Europa een langjarige veiligheidsstrategie zou hebben, waarop ze zich zou kunnen baseren. Ja. Want dan weet ze ook waar het punt op de horizon staat en waar ze naartoe werkt. Als je dat punt op die horizon met elkaar zet als 27 landen, dan kan je ook dat mandaat makkelijk geven. Want dan weet je dat ze binnen dat traject, zeg maar, opereert. Maar we maken dat punt op de horizon steeds niet. Want ja, lange termijn denken, 10 jaar vooruit denken. Denk nou eens 10 jaar vooruit over veiligheid. Zo niet alle regeringen van de Europese lidstaten zeggen, ja, sorry hoor, maar ik ben nu de regering. Er zijn volgend jaar verkiezingen bij mij.
10: Dat is waar.
9: Ik ga me niet vastleggen, nee. Want er kan zomaar een nieuwe regering komen. Ik moet eerst met mijn Tweede Kamer praten.
10: Nadeel van de democratie is dat je in periodes van 4 jaar hooguit denkt.
9: Hooguit, ja. Bernard. Hooguit. En het is eerder krapper geworden door alle politieke turbulentie die er in al onze democratieën inmiddels is.
10: Ja, maar even terug naar jou. Uitgangspunt, het zou prachtig zijn als Callas een beetje meer de status kreeg van echt van, zeg maar, minister van Buitenlandse Zaken, ja, namens ons allemaal. Ja. Maar dat betekent dat elk van die 27 landen, ook wij, een stukje soevereiniteit moeten opgeven.
9: Ja, maar daar krijgen we slagkracht en invloed voor terug. Want ja, nu hebben we geen invloed en geen slagkracht. Dus dit is 2 keer niks. En dan mag je soeverein zijn, maar soeverein over een vat met lege lucht is niks. Dus ik begrijp niet goed waarom je dat niet zien en niet willen. Het is zo logisch en zo evident dat je, als je mee wilt praten om de belangen van de Europese burgers te dienen, dat je daarvoor slagkracht en een mandaat moet hebben en een visie moet hebben. Want dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Hadden we een visie op de veiligheidsstrategie nu, dan zouden we ook direct als Europa meteen kunnen meepraten. En dat is helaas het feit dat ontbreekt. We klagen over die Amerikaanse veiligheidsstrategie. De inhoud is misschien niet wat we willen, maar ze hebben er wel één. Hadden wij er maar één.
10: Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is voormalig topdiplomaat Ron Keller.
11: Обещали помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
10: Dat was Putin die zei dat Europa maar bezig is om een confrontatie met Rusland te voeden, maar dat de speciale militaire operatie, zoals hij het blijft noemen, nu op zijn eind loopt. Als jij rond dat Poetin hoort zeggen, waarom zouden we eigenlijk met Poetin moeten praten?
9: Ja, dat is natuurlijk, moet Oekraïne met Poetin praten. Hè? En ik snap heel goed dat hij probeert om Oekraïne weer te scheiden van Europa. Verdelen en heersen is natuurlijk voortdurend. Hè? We hadden het eerder over die 27 landen die verdeeld zijn. Daar speelt Poetin dus ook voortdurend op in. Ja. En ook landen als China overigens. Dus dat is iets waar, dat is vrij schieten voor iedere buitenstaander. Ook voor Poetin. Maar inderdaad, hij probeert ook Europa als blok, even aannemen dat we een blok zijn, van Zelensky los te weken. Door te zeggen, ik ga met Europa praten. Zelensky is eigenlijk irrelevant. Ik ga met Europa praten. En als je dan beseft waar hij dan over wil praten, dan is dat over hoe de veiligheidsarchitect eruit zien. Dan gaat hij dus niet met Oekraïne praten of met landen die dan. Hè, hij gaat eigenlijk met een derde partij praten over hoe kunnen we Oost-Europa opdelen, verdelen tussen jullie invloedssfeer als EU en die van mij. Ja. Over de hoofden van de betrokken landen heen. En aannemend dat die landen ook helemaal niks te zeggen hebben over hun eigen toekomst. Nee. En dat is natuurlijk iets wat we na 1990 dachten dat nooit meer zou gebeuren.
10: Nee. En je denkt onmiddellijk, het is een cynische gedachte aan Jalta, want het lag op de, ja, Krim, maar daar is ook Europa verdeeld.
9: Dat klopt, Bernard. Ja. En ook daarvan hebben we achteraf gezegd van, ja, het is toch te gek voor woorden eigenlijk. Maar goed, dan was er een oorlogssituatie. We konden moeilijk toen een VN-achtige vergadering bij elkaar roepen. Maar jij hebt gelijk. Daar hebben we ook onze bekomst van gehad, onze lessen van geleerd. En in 1990 zijn er landen ontstaan of weer terugkomen van weg geweest, die hun eigen beslissingen gaan nemen over hun toekomst. En zo hoort het ook in een volwassen wereld.
10: Nee, nu eventjes wat wij eigenlijk willen en verwachten van Oekraïne en wat wij voor Oekraïne moeten en kunnen doen. Hoe zie je dat? Want al deze ontwikkelingen die vereisen niet van ons alleen een antwoord, maar ook van Oekraïne.
9: Ja.
10: En op wat voor manier moeten we dat communiceren met hun? In hoeverre kunnen we de Oekraïners het idee geven, wat velen van de Europese landen hebben, maar niet alle, dat we vierkant achteren blijven staan en allemaal van dat soort keten.
9: Nou, ik denk dat Europa, laten we heel reëel zijn, Oekraïne doet het om allerlei omstandigheden redelijk goed, ook militair. De uitputting is weliswaar nabij, maar Oekraïne houdt stand. Niet alleen door de eigen vechtlust slimheid om op de Russische wapens en de Russische logheid in te spelen. Dat doen de Oekraïners goed. Maar laten we ook reëel zijn. We hebben een jaar geleden gedacht, oh jee, als Amerika zich terugtrekt als steunpilaar voor Oekraïne, dan stort waarschijnlijk Oekraïne binnen een half jaar in elkaar. Ik heb dat zelf ook, die vrees gehad. Maar kijk nou eens, met steun van Europa, want Europa heeft wel degelijk het afgelopen jaar ook weer, dan praat ik toch eigenlijk over de Europese Unie als geheel, dus ook de Hongarije's enzovoort, hebben toch Oekraïne weer en financiële steun en militaire steun, ook op adviesgebied en ook op satellietgebied enzovoort gegeven. Dus kortom, we kunnen het ook zonder de Amerikanen. Dus Europa is voor Oekraïne nog steeds een essentiële bondgenoot, ook voor de toekomst van Europa. Die ambitie om een modern land te worden, een Europees land te worden als lid van de Europese Unie, eventueel ook lid van die NAVO, als die nog bestaat, maar dat is voor een ander onderwerp. Maar in ieder geval wil Zelensky zijn land, en de meerderheid van de Oekraïners willen vanaf de Oranje Revolutie al een westers georiënteerd modern land, met welvaart en vrede en veiligheid. En dan is voor de Oekraïners in eerste instantie de vraag, zijn wij bereid desnoods om daar een stukje van ons land voor op te geven, of een stuk van ons land voor op te geven? Ja, ik blijf nog steeds begrip hebben voor de Oekraïners, dat ze zeggen nee, daar wonen ook mensen. En die mensen die hebben ook recht om een keuze te maken. En die hebben bij alle verkiezingen, toen die nog daar gehouden worden, ook meegestemd voor dat vrije, zelfstandige Oekraïne. Ja. Er is niemand geweest die heeft gezegd, ik stem voor een annexatie door Rusland.
10: Nee, de opvatting van, laten we zeggen, EU-leden of NAVO-leden, als je de vraag aan ministers van Buitenlandse Zaken of Defensie voorlegt en zegt, moet er een coupure komen, een soort twee-staten-oplossing, en waar moet de grens dan lopen, dan is het antwoord altijd, daar gaat de Oekraïne zelf over.
9: Gaat Oekraïne voor een deel over?
10: Vind ik altijd een beetje slap, want je moet er zelf ook iets van vinden.
9: Klopt.
10: Moeten wij hiervan vinden?
9: Ja. Ik denk dat we, zolang er in Rusland een regime zit dat denkt in een invloedssfeer die loopt van Finland tot aan Georgië, die hele schil, waarvan Poetin steeds roept, dat is van mij, legitiem van mij, want dat hebben onze voorouders immers zo bevochten, inclusief Stalin. Als dat de ambitie blijft van Rusland, dan denk ik dat er niets anders op staat dat wij, het klinkt een beetje zwaar, maar dat we een nieuw ijzeren gordijn opzetten van de Noordkaap, van de grens met Finland-Rusland, tot aan de Zwarte Zee en misschien wel verder. Dus ik denk inderdaad dat het niet alleen de kwestie is van Oekraïne die een muur moet opbouwen om Rusland tegen te houden en liefst terug te dringen. Maar in ieder geval zullen we ook door de rest van Europa en weer een nieuw muur, een ijzeren gordijn moeten opzetten. Misschien moeten we het anders gaan noemen. Maar is de verantwoordelijkheid gaat verder dan Oekraïne.
10: Ja, copyright was van Winston Churchill, hè, op die uitdrukking. Ik begrijp wat je bedoelt, maar de vraag blijft concreet. Loopt dan dat ijzeren gordijn dwars door Oekraïne heen? En zo ja, waar?
9: Dat zou kunnen. Ja. Het zou best kunnen dat we, dat is voor mij niet om te beslissen, maar dat is natuurlijk iets waarop het zou kunnen zijn dat en Oekraïne en Rusland.
10: Nee, maar ik zeg, dat is de kern. Het is niet aan ons om te beslissen, maar wie dan wel?
9: Dat is aan de Oekraïners.
10: Maar als je zegt, wij moeten als Europa toch veel duidelijker zijn en ook duidelijke standpunten hebben en ook dat door een gezamenlijke vertegenwoordiger kunnen laten. Ja. Dan moet die vertegenwoordiger wel zeggen, oké, dit is de manier waarop het zit. Trump heeft dat wel gedaan.
9: Ja,
10: die zegt, ik ben het wel met Poetin eens, die dom was, moeten ze gewoon opgeven.
9: Ja, maar Poetin is niet uit op vier provincies. Dus even aannemen dat we Poetin willen stoppen. En dat we uiteindelijk Oekraïne in eerste instantie zegt van, oké, wij zijn dat desondanks bereid in die poging om Poetin te stoppen bij zijn verdere, opslorpen van de invloedssfeer. En desnoods geven we dan maar vier provincies op. Als dat een Oekraïense standpunt is, dan denk ik en dan verwacht ik dat heel Europa zal zeggen, dat respecteren we dan als jullie dat willen, en dan trekken wij daar gezamenlijk die lijn. Maar die grens die loopt wel, dit ijzeren gordijn, loopt wel van de huidige grens Finland enzovoort, Baltische Staten enzovoort, helemaal naar beneden.
10: Ja.
9: Dus wel degelijk wordt die grens grens getrokken dan door de rest van Europa ook. Dus dat doe je dan met Oekraïne samen. En ik denk dat op dat stukje ijzeren gordijn dat door Oekraïne loopt, dat we daar vooral in eerste instantie de Oekraïnse onderhandelingspositie volgen.
10: Ja. Wat wordt onze rol als we dat stadium eenmaal bereiken? Want er moet een stabilisatiemacht komen, ja. Daar zijn we het wel over eens.
9: Ja.
10: De Russen hebben, kan ik me ook voorstellen, vanuit hun perspectief geen zin in een hele grote groep soldaten uit NAVO-landen die dat dan gaan doen. Ik kan me voorstellen dat Poetin zegt, ja, sorry, maar dat wil ik niet. Wat dan wel?
9: Nou ja, maar Poetin gaat niet over wat wij...
10: Nee, dat begrijp ik. Maar je moet ook luisteren. Hij heeft niet in alles ongelijk. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Nee, ik heb ze liever uit een paar Aziatische landen of Afrikaanse landen. Het doet er even niet toe.
9: Nee, maar hij praat over Oekraïne. Hè? Ja. Dus Poetin zegt dan, ik wil in Oekraïne, wil ik geen NAVO-soldaten hebben.
10: Nee.
9: En dat zegt hij omdat Oekraïne geen NAVO-lid is.
10: Nee.
9: En op zichzelf is dat, ik zou bijna zeggen, naar de letter van het NAVO-charter, is dat ook logisch.
10: Ja, wel, maar er waren ook NAVO-troepen in Afghanistan. Dat is ook geen NAVO-gebied.
9: Dat is een hele uitzonderlijke missie geweest, zoals je weet. Maar die NAVO-troepen die gaan wel degelijk staan aan de grens van Finland, de Baltische Staten,
10: tuurlijk,
9: de grens van Polen, enzovoort naar beneden, Bulgarije, Roemenië, noem maar op. Dus al die grenzen zullen bewaakt worden. Het Oekraïnse deel zal wellicht door Oekraïnse soldaten bezet worden. En ik denk dat daar ook Europese landen, maar dan niet met de NAVO-pet op, maar misschien op een nationale basis, als vrienden van Oekraïne, als bondgenoten van Oekraïne gaan steunen daarin. Daar gaat Poetin niet over.
10: Nee. Wie gaat er wel over?
9: Oekraïne.
10: Ja, en de landen die de soldaten
9: en de landen, of de, precies,
10: leveren.
9: Je kan je ook voorstellen dat Oekraïners het luisteren. Dus wij kunnen dat stukje ijzeren gordijn dat door Oekraïne loopt, kunnen wij zelf al bewaken. Maar als jullie wel graag aan de grens klaarstaan, aan onze westgrens klaarstaan, met extra NAVO-troepen, mocht het toch weer de nood aan de man zijn, of met extra...
10: Dat zou slim zijn, want dan staan ze op NAVO-gebied.
9: Exact, precies. Ja.
10: Ja.
9: Dat zou zomaar een tussenoplossing kunnen
10: zijn. Dus er hoeft ook... Het zou dus een oplossing denkbaar zijn zonder een stabiliteitsmacht in Oekraïne
9: dat
10: zelf.
9: Is mogelijk, en dat hangt een beetje ook vanaf hoe sterk de toekomstige dreiging van Rusland is. Als Poetin oprecht zegt, ik stop er nu mee, ik begraaf al mijn ambities, Oekraïne, ik laat de rest van jullie met rust. Ja, dan voelt dat alweer beter.
10: Ja.
9: Dus dat hangt er vanaf hoe die dreiging van Rusland eruit blijft zien.
10: Oké, even terug naar waar we mee begonnen eigenlijk. De rol van Europa en onderhandelen. Dit is een kwestie van onderhandelen. En zeker als het in die buurt gaat komen, en dat zou hopelijk gebeurt dat een keer, wie onderhandelt er namens ons?
9: Ja, daar zijn we weer terug bij. Hè? Je zou dus willen dat mevrouw Callas daar, dat we dus deze scenario zoals wij die nu even heel kort doorlopen, er zijn vast veel meer gedachten aan te wijden en veel diepere analyses te maken. Je zou willen dat die in Brussel plaatsvinden, die analyses. En dat op basis daarvan de lidstaten zeggen, oké, wij stemmen in met deze scenario's en met deze gevolgen voor ons. En mevrouw Callas, of wie dan ook, maar mevrouw Callas is natuurlijk dan de aangewezen persoon. Ja. Do it.
10: Dat kan ook, want dan is van tevoren de strategie besproken.
9: Zo
10: dus ze weet precies wat de bandbreedte heeft die zij heeft om te onderhandelen.
9: Stip aan de horizon,
10: Stippen,
9: want het kan best zijn dat er verschillende scenario's en opties. Het hangt ervan afhankelijk van hoe die onderhandelingen met Rusland gaan lopen. Ja, klopt.
10: We praten na de break verder met Ron. Dan gaan we het onder andere hebben over het conflict tussen Amerika en Iran, maar ook de rol die Israël daarin speelt. Blijf luisteren.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld. Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: BNR Duurzaam wordt de Green Quest. Met dezelfde presentator.
14: Mijn naam is Harm Edens.
13: Hetzelfde format.
14: Wij gaan afsluiten met een impactplan, dat doen we hier elke week.
13: En ook weer net zo inspirerend.
14: Het is een mijlpaal waar ik zelf best een beetje warm van word.
13: De Green Quest. Elke maandag om 3 uur op BNR. En altijd online als podcast. Gewoon weer net zo leuk.
15: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
16: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
17: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
18: BNR Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Weinig vertragingen deze zaterdagmiddag op de weg, gelukkig maar. Maar op een paar plekken wel een korte file, zoals de A4 draag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 6 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 5 minuten. Ook 5 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grensovergang bij de controlestraat. En er staat daar 2 kilometer file. En tenslotte in het zuiden van het land de A76 Geleen richting Aken bij de Duitse grens. Ook daar grenscontroles en dat kost je 1 kwartier.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
6: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Het is nu zeker, walvis Timmy is dood. Hij spoelde een paar weken geleden aan op de Duitse kust, waarna dierenliefhebbers hem terug probeerden te duwen. Toen dat mislukte, werd hij met een grote waterbak naar zee gebracht. Ook zonder effect, want Timmy werd gisteren gevonden voor de kust van Denemarken. In Rotterdam is een man opgepakt die verdacht wordt van 4 overvallen in een half uur tijd, eergisteren. Hij zou met een mes hebben toegeslagen bij een supermarkt, cafetaria en tankstations. Bij de laatste overval wist hij er vandoor te gaan met geld, hij had de kassala meegenomen en was vermomd als maaltijdbezorger. Een pijnlijk protest in Den Haag van de moeder van het ontvoerde meisje Insia. Ze heeft haar kind al bijna 10 jaar niet gezien en staat nu bij paleis Huis ten Bosch. Daar is het staatsbezoek aan de gang van premier Modi aan India, waar Insia op dit moment is. De moeder hoopt dat Modi haar kan helpen. Voor de 8e dag op rij wordt er actie gevoerd in de Rotterdamse haven. Demonstranten blokkeren een spoorlijn bij Barendrecht tegen wapenhandel met Israël. De demonstranten worden steeds weggehaald, maar komen ook steeds weer terug. De havenbedrijven zijn de blokkade spuugzat, ook omdat het gevaarlijk is. En Avro Tros kan nauwelijks geloven dat presentator Bas Westerwil is overleden. We zijn er diep door geraakt, zegt de omroep. Westerwil was jarenlang een vertrouwd gezicht van de Avro en werkte voor radio en tv. Hij was hartpatiënt, hij was 62 jaar en overleed donderdagnacht in zijn slaap. Dan nog het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen wordt het weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws van het ANP.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
7: Amerika en Iran komen geen steek verder in het oplossen van hun conflict. De voorstellen en punten gaan over en weer, maar Iran en Trump zijn niet onder de indruk.
20: It's unbelievably weak. I would say I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's our life support.
7: Ja, ik praat verder met Ron Keller. Even een vraag die me zo te binnen schiet. Jij bent je hele leven diplomaat geweest. Als je deze man zo hoort spreken, wat denk je dan?
9: Ja,
7: je kan van alles van zeggen.
9: Het leuke is dat hij...
7: Het heeft wel vaak effect.
9: Wat ik vaak heb gedacht toen ik precies op papier kreeg, van wat is dat nou voor piece of garbage? Ja. Maar ja, omdat hij zegt het gewoon. Ja, dat is in zekere zin charmant. Aan de andere kant, ja, zo maak je natuurlijk ook geen vrienden. Maar
7: het is
9: wel eerlijk.
7: Het is in strijd met achter elkaar diplomatieke geschiedenis, weet ik ook wel. Maar toch, ja. En ik vraag het, omdat dit is publiek.
10: publiekelijk. Hè? Ze maken elkaar uit voor rotte vis.
9: Ja, zeker.
10: Maar er gebeurt ook iets achter de schermen.
9: Ja, zeker, ongetwijfeld.
10: Dus wat voor indruk krijg jij nu als je dit hoort en je denkt aan je eigen vak? Want het is dus een tweesporenbeleid. Ja, wat doen we in de media? Denk, von Clausewitz zei, propaganda is een onderdeel van oorlog voeren.
9: Is ook zo.
10: Nou, dat is dus wat wij nu tegenwoordig noemen communicatie of publiciteit. Maar wat gebeurt er achter de schermen?
9: Ja. Er wordt ongetwijfeld gesproken achter de schermen onder leiding van met name Pakistan. En ik denk dat de Amerikaanse onderhandelaar niet erg blij is met dit soort uitspraken, want dit moeilijkt alleen maar die onderhandelingen achter de schermen. Hoe scherper zeg maar, publiek zeg maar, afstand wordt genomen of beledigende zinnen worden gesproken. Ja, dan maakt dat moet je dat als achter de schermen weer even. Hè, moet je dat als diplomaat weer eerst proberen dat recht te zetten. Hij bedoelde het niet zo. Hij was met zijn verkeerde bij het bed gestapt. Zo praat hij altijd. Zo praat hij ook tegen zijn vrouw. Al dat soort dingen zeg je dan om tegen mij te zeggen. Don't take it personally.
10: Of ik kan me ook nog voorstellen dat een diplomaat zegt. Ja, dat is nou eenmaal zijn manier van uitdrukken. Maar hij bedoelt alleen maar te zeggen hij het hier niet mee eens
9: dat
10: is.
9: Dat klopt, zo kan je het ook formuleren. Ja. Maar je bent toch weer even wat tijd kwijt om dit recht te adresseren. Om het zo maar te zeggen. Ja.
10: Maar goed, het bredere verhaal, dat willen we allemaal proberen te begrijpen wat er gebeurt. Eerst even een berichtje, heb je ongetwijfeld gezien, een groot stuk in de New York Times. Waarvan de strekken geschreven door drie zeer prominente New York Times journalisten. Goed geresearched. Waarin staat dat de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben.
0: Trulies met Genke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer...

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Redelijk comfortabel, maar toch wel als meer en meer met de juiste kaarten in de handen naar het conflict kijkt. Dus Trump is meer en meer de vragende partij en is niet degene die kan zo eenvoudig dingen kan afdwingen. En dat is dus die positie. Aanvankelijk was natuurlijk Iran ook zich doodgeschrokken, letterlijk en figuurlijk. Maar inmiddels beseffen ze van, nou kijk eens, we hebben dit overleefd. Kijk eens hoe we het overleefd hebben. We hebben ook succesvol de wereldeconomie in gijzeling genomen. Daar maak je geen vrienden mee overigens. Maar goed, dat zal Iran nu even geen zorg zijn. En ze staan nu sterk in die onderhandelingen. Dat zie je nu. Dat is overduidelijk.
3: Ja. Het draait bij Trump steeds om de vrees over dat nucleaire programma. Ja. Dat is ook de reden, daar was een deal over in 2015. Zeker. Daar was die twee jaar over onderhandeld. Ja. Dat verdrag dat besloeg 160 pagina's, waarvan elke letter en elke komma gewogen was.
2: Ja,
3: door eigenlijk alle belangrijke landen in de wereld.
2: Ja.
3: En dat heeft Trump verscheurd.
2: Ja.
3: Was dat nu een goede of een slechte overeenkomst?
2: Nou, dat was een hele goede overeenkomst als Iran zich eraan gehouden had. Trump heeft dat op een gegeven moment verscheurd, omdat hij zei van ja, Iran houdt zich er niet meer aan, laten we het dan nu maar weggooien. Daar heb je weer die eerlijkheid in zekere zin van Trump, die directheid van Trump. Hij had natuurlijk gelijk, call a spade a spade, zeggen ze in Engeland. Je benoemt het nou beest bij zijn naam. Dit was geen levend akkoord meer. Hè. Het internationaal atoomagentschap zou toezien op het feit dat Iran niet verder zou gaan met verrijken van uranium tot een bepaalde grens.
3: Ja, nog net iets onder de 4%.
2: Ja, zodat ze wel voor medische en voor onderzoeksdoeleinden konden verrijken. En voor hun kerncentrales. En daar zou het stoppen. Dat was het akkoord dat gesloten was al vanaf 2011. Ik zat toen in Moskou. De Russen waren ook heel erg. Gaven heel veel steun aan dit akkoord. De Chinezen, de Fransen, alle atoom.
3: Ik herinner me zelfs, nu je het zegt, jij was daar dan bij, dat de Russen in die onderhandelingen op een bepaald moment hebben gezegd, als er problemen komen over verrijkt uranium of wat dan ook, wij kunnen een paar dingen doen. We kunnen het leveren, als jullie dat willen. Ja. We kunnen het ook opslaan als we dat willen, als het problemen geeft. Dus die hebben zich heel creatief opgesteld.
2: Ze waren heel erg positief en constructief, waren ook bezorgd voor verdere proliferatie. Heeft ook te maken met het feit dat als kernwapens in de handen komen van terroristische organisaties, bijvoorbeeld in de Caucasus, om maar eens iets te zeggen.
3: Nou,
2: dat het voor Rusland ook bedreigend wordt. Hè? Ja. En die hele zuidflank van Rusland is. Ik zei een keer tegen Poetin, had je de Caucasus niet moeten decoloniseren. Die landen zijn zelfstandig. Nu heb je zo'n soft belly. Toen schopte hij met zijn kamer uit, hè? Want dat vond hij geen leuk woord natuurlijk.
3: Nee.
2: Maar dat is de zorg van Rusland, hè, die zachte bellen. Dus, maar er was dus een akkoord waarop toezicht werd gehouden door het internationale atoomagentschap.
3: Ja.
2: En dat nadrukkelijk de medewerking van Iran ook vergde om dit toezicht te kunnen uitoefenen.
3: Ja, en dat
2: daar
3: bestaat,
2: is het misgegaan.
3: Er bestaat uit verschillende dingen. Dat zijn aangekondigde inspecties, onaangekondigde inspecties en camera's die worden
2: gehouden. Zo is dat. Ja, dat klopt.
3: En dat hebben ze allemaal gesaboteerd.
2: Dat hebben ze allemaal gesaboteerd. En uiteindelijk was de laatste rapporten van het internationale atoomagentschap zeiden, ze zijn inmiddels beginnen ze de grenzen van de verrijkingsgraad van kernwapens te naderen.
3: Eerst naar 20% en uiteindelijk naar 60%.
2: Ja, precies. Dus dat doe je niet, Bernard, dat doe je niet als je alleen maar ziekenhuizen en kerncentrales wil bevoorraden.
3: Nee.
2: Dan ben je dus toch bezig met dat kernwapen.
3: Ja.
2: Kortom, Iran heeft de zaak belazerd. Trump heeft het, denk ik, terecht verscheurd, maar hij heeft het begrijpelijkerwijze verscheurd. En we zitten nu met een nieuwe situatie. Dus het verhaal van, maar Trump is verder weg van huis dan 10 jaar geleden, dat klopt niet. Trump probeert te repareren wat is misgegaan de afgelopen
3: jaar.
2: En daar zouden we, denk ik, als wereldgemeenschap allemaal belang bij hebben.
3: Nou, de NAVO zegt ook dat het standpunt van de NAVO is. We hadden vorige week Jeffrey van Leeuwen, stafchef van Mark Rutte, de uitzending, die had het daar ook over. Hij zei dat voor de NAVO is dat atoomprogramma de kern van alles waar het om draait.
2: En ook voor Israël overigens, Bernard.
3: Ja, maar die hebben ze ook.
2: Dus

0: zorg van Israël.
1: Ja, maar die hebben ook atoomwapens.
0: Zeker, ja. Dat is natuurlijk de reden waarom Iran ze ook wil en Israël ze dus niet in Iran wil hebben staan. Nee. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen, geef Iran nou dat atoomwapen, dan komt er weer rust.
1: Krijg je een evenwicht.
0: Maar ja, dat is in zekere zin waar, maar gelet op de agenda van Iran, de vernietiging van Israël, als die nou eens ingetrokken zou worden, als er nou een ander regime in Iran zou komen, dat niet zozeer democratisch of whatever, dat Iran moet dat zelf invullen, maar in ieder geval een regime dat nadrukkelijk zegt, en nu gaan wij vrede maken met Israël op alle fronten. En we gaan nooit meer terroristische organisaties zoals Hezbollah enzovoort financieren. Zo'n regime zou je eventueel nog met een kernwapen kunnen vertrouwen. Maar de combinatie van een ander land de zee in willen duwen en een kernwapen is natuurlijk niet goed. En dat hebben 10 jaar geleden ook de supermachten allemaal goed
1: dat waren, en bovendien, ik herinner me dat ook Saoedi-Arabië zei, ja. Als dat gebeurt, willen wij ze ook. Ja, want het is onze aardsvijand.
0: Ja, dat is helemaal waar, Bernard. Dat klopt. En dat zit natuurlijk ook. Die proliferatie stopt niet bij Iran. Dus dat is ook. Je moet ergens een grens zetten.
1: Brengt ons op de rol van de bemiddelaar Pakistan. Ja, ja. Ook een nucleaire macht.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Die rol heeft Pakistan wel eens meer op zich genomen. Hoewel, ze zijn nou niet wereldberoemd als voorlopers in de internationale diplomatie.
0: Nee.
1: We horen ook vaak dat China een rolletje heeft gespeeld. Horen we ook niet elke dag.
0: Nee.
1: Waarom?
0: China heeft een grote rivaliteit met India. Al een hele lange tijd. Begonnen bij grensconflicten, maar gaat eigenlijk al terug tot de annexatie van China van Tibet. Dat gaat trouwens al 200 jaar terug. Dus er was altijd al. China is Tibet gaan annexeren omdat men bang was dat de Britten via de Himalaya zouden oprukken. En net zo goed als ze Xinjiang en Mongolië geannexeerd hebben om de Russen tegen te houden. Ooit. Dus er zit altijd spanning van die zuidgrens moet bewaakt worden. Nou, India en China zijn dus door dat grensconflict, maar ook inmiddels economische rivalen, technologische rivalen aan het worden. China heeft nadrukkelijk ingezet bij dat initiatief van de nieuwe zijderoute op het zoeken van nieuwe bondgenoten. Liefst bondgenoten waar grondstoffen zijn die ze konden in ruil voor hun infrastructuurprojecten konden krijgen. Pakistan heeft dat niet, maar Pakistan was voor China een belangrijke bondgenoot bij die nieuwe zijderoute. Omdat als je een transportroute kan voorstellen die zeg maar vanuit de fabrieken van China richting Europa zou gaan via Pakistan, dan zou je de eventuele turbulentieblokkade in de Zuid-Chinese Zee kunnen voorkomen, eventuele blokkade in de straat van Malakka kunnen voorkomen, en zou je de eventuele blokkade door rivaal India kunnen voorkomen in de Indische Oceaan.
1: Ja.
0: Dan zou je dus een aantal hoeken kunnen afsnijden. Dus China heeft al jaren geleden ingezet op een bondgenootschap met Pakistan.
1: En nu het zo zegt, de oorspronkelijke zijderoute liep ook door Pakistan.
0: Klopt, Bernard.
1: Daar gingen van China naar Pakistan. Ja. En dan, het heette toen nog, dat was nog één land met India. Maar in afval, het ging daar doorheen.
0: Ja. Dus,
1: richting Rotterdam. Dat was het hele idee.
0: Dat was het idee, natuurlijk. Ja. Nou, dus China heeft zich met die oorlog in Iran en überhaupt met alle turbulentie in het Midden-Oosten, kijkt China met lange tanden naar. Want dit geeft problemen voor hun export. Want schepen moeten al omvaren via Afrika. Door het Suezkanaal, de Golf van Aden is turbulent. Kortom, dat zijn allemaal extra kosten voor China. En hun exportmotor loopt al terug, omdat hun eigen loonkosten oplopen. Omdat ze geen ongeschoolde arbeid meer hebben die in fabrieken goedkoop kunnen produceren. Dus China kan niet extra kosten erbij hebben voor hun export.
1: Wij hebben dit gesprek terwijl Trump nog met Xi aan het praten is. Dit onderwerp komt ongetwijfeld ter sprake.
0: Het zal waarschijnlijk ter sprake komen. Ja,
1: Trump wil ontzettend graag dat China een klein handje helpt bij zijn bondgenoot Iran.
0: Zeker. Nou, China heeft dus, toen dit conflict uitbrak, schat ik in, onmiddellijk Pakistan gevraagd, jullie moeten nu gaan bemiddelen. Om allerlei redenen kunnen jullie dit ook qua zeg maar soenieten-shiiten verdeling. Dus jullie zijn de geëigende. En daar zit dus een grote druk van China achter om het conflict te stoppen. Ik was een maand geleden, een paar weken in China, en dan zie je dat er permanent grote zorg is, ook bij de gewone Chinees. Dit gaat onze economie schaden. De olieinvoer, die hebben de Chinezen wel slim verdeeld, maar het gaat ze veel meer over het feit dat hun exportperformance gaat terugvallen als de wereldeconomie. Ja. Door deze oorlog inzakt. En dat gebeurt nu. Dus China heeft er belang bij dat. En Trump heeft er belang bij om China te vragen: wil je alsjeblieft inderdaad Pakistan op pad sturen, zee, maar wil je nu direct met jouw bondgenoot Iran praten? Want China wil weliswaar die oorlog stoppen, maar wil niet dat er een ander regime komt in Iran. Want het huidige regime is een nauwe bondgenoot van China. Dus China kent het huidige regime goed. En ik denk dat Trump daarop inzet. Dat betekent dat dus het idee van regime change al helemaal uit beeld verdwenen is. Dat is nooit bij Trump op zijn radarscherm geweest. Maar dat zal nu nog meer verdwijnen. Want de Chinezen, als die echt gaan drukken, die gaan zeker niet zorgen dat er een ander regime in Iran komt. Zeker niet.
1: Help is on the way, zei Trump. Ja, toen al die arme Iraniërs werden uitgemoord door de machthebbers.
0: Ja, en daar heeft hij het bij gelaten. Ja. En dat is de arme Iraniërs die daar hoop uit putten. Dat is natuurlijk heel triest en teleurstellend. Dus kortom, China zal ongetwijfeld gevraagd worden: help ons nu ook direct in Teheran om een betere afspraak, deal te maken. Gaat uiteindelijk over hoe lang China, Iran geen atoomprogramma mag hebben. Dat gaat ook over het eventueel inleveren van wat ze dan ten onrechte verrijkt hebben richting een atoomwapen. En daar gaat de onderhandeling. Op zichzelf zijn die onderhandelingen. Het goede nieuws is dat die onderhandelingen over het onderwerp gaan waar de oorlog om begon.
1: Precies, dat is waar. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is voormalig topdiplomaat Ron Keller.
2: Als je ziet hoe lang Obama erover gedaan heeft om een minimum aan vertrouwen met de Iraniërs op te bouwen en in een echt gesprek te komen. Als je dat doortrekt, dan denk je dat gaat op korte termijn niet lukken. En zeker niet als je kijkt naar de manier waarop Trump denkt dat het eenvoudig geregeld kan worden.
1: Jouw oud-collega, oud-diplomaat Piet Klerk, die was pas geleden hier in het programma. Die zat bij het Internationaal Atoomagentschap.
0: Zeker.
1: Dus die zat zogezegd in het laboratorium terwijl dat allemaal gebeurde. Ja. En hij zegt, los van de inhoud, maar de manier waarop het tot stand is gekomen is compleet anders dan wat Trump doet.
0: Zeker. De supermachten waren toen op dezelfde pagina. En er zit nu een regime, een Iraans regime, dat het versie 2 zou je bijna zeggen. Gaan we naar versie 2. Dat schat ik in militanter is dan de voorgangers. Dus die echt tot het ultieme zijn getergd door deze aanvallen van vernedering. He, want dat is ook een land waar vernedering een rol speelt. Zeker. Vernedering van die aanvallen.
1: Ja. Als je tot een overeenkomst wil komen, kom je dan uiteindelijk in een soort tussenvorm waarbij je bijvoorbeeld zou zeggen: Iran heeft wel degelijk, dat was het oorspronkelijke idee, het recht om uranium te verrijken en om kerncentrales, medische isotopen, de dingen waar je het net over had.
0: Ja.
1: Maar dan moeten we erop toezien dat wat ze al hebben aan verrijkt uranium of wordt downgrading, dat is mogelijk.
0: Ja, dat is ook mogelijk.
1: Of
0: het exporteren.
1: Of de Russen moeten opnieuw zeggen: jongens, leg het maar bij ons neer, ik noem maar wat. Maar zoiets zal toch moeten gebeuren,
0: neem ik aan. Het zou zomaar kunnen zijn dat de Russen dat nu niet aanbieden. Want waar de Chinezen dus achter de schermen er groot belang bij hebben, dat de wereldeconomie weer tot rust komt, dus de oorlog stopt, hebben de Russen het tegenovergestelde belang. De Russen vinden het fantastisch dat de Amerikanen hun raketten op Iran aan Iran kwijt zijn. De Russen vinden het fantastisch dat veel landen nu in Azië met name zeggen: god, we gaan misschien toch maar dan Russische olie aanschaffen. Dan hebben we in ieder geval geen onrust, geen risico dat er in de golf dingen misgaan. Al deze onrust leidt tot een hogere olieprijs. En dat is voor Poetin dus een extra cash-inkomen dat hij hard kan gebruiken.
1: Ja. Zeker. Wat ook een rol speelt in dit alles is de situatie tussen Libanon en Israël. Pakistan en Iran zeiden eerst dat ze over dat conflict onderhandelden.
0: Ja.
1: Trump wil daar eigenlijk niet veel van horen. En dan heb je de wonderlijke situatie dat je in Israël en Libanon regeringen hebt die eigenlijk wel een deal willen maken.
0: Ja.
1: Die willen eigenlijk wel een overeenkomst sluiten. Maar daar zit dan Hezbollah tussenin. En die dat is ingewikkeld, omdat Hezbollah maakt onderdeel uit van de regering in Libanon. En tegelijkertijd wil die regering eigenlijk wel van Hezbollah af.
0: Ja.
1: En is het ook wel met Israël eens dat ze ontwapend moeten worden.
0: Ja. Ja.
1: Hoe zie je dat? Hoe komen ze daar ooit uit?
0: Ja, dat is een grote zorg. En je hoopt dus dat de Libanese regering door Israël, maar ook misschien door andere buurlanden veel meer zeg maar de middelen krijgt en ook de aanzien krijgt en de status krijgt en de rust krijgt om Hezbollah te ontwapenen. Want dat blijft natuurlijk een vreemde situatie. Dat er een grote groep is die zich eigenlijk als een staat in de staat in Libanon, Hezbollah, zich opstelt. Maar die ook nog eens een keer beschikt over honderden, zo niet duizenden raketten en wapens om een buurland aan te vallen. Dus dat zou natuurlijk, praat dat over falende staten, dat zou in Libanon niet moeten gebeuren. Ook daar zou je idealiter de wereldgemeenschap, zou Libanon de regering, legitieme regering van Libanon moeten steunen om die ontwapening plaats te laten vinden en een fatsoenlijk Libanees leger op te tuigen dat de Libanese grenzen bewaakt, maar dat ook gewoon samenwerkt met buurland Israël. Ja. Dat zou natuurlijk de ideaal. Ook dat is een onopgelost probleem dat maar voorettert.
1: Ja.
0: Dat wordt wel verzwakt natuurlijk door. Het probleem wordt wel iets kleiner. Israël is natuurlijk heel hard bezig om Hezbollah ook weer te bestoken. En Iran is even op afstand gezet. Maar Iran is er dus nog. En ook hier zou je dus op langere termijn zowel in Iran als in Libanon regeringen willen hebben die vrede willen, die samenwerking ook met Israël willen.
1: Ja.
0: En je zou idealiter willen dat de wereldgemeenschap als geheel, als de VN zich ooit bij zijn eigen bretels pakt, die ook inderdaad zegt, nu gaan we een Midden-Oosten vredesconferentie optuigen. Dan gaan we dit allemaal regelen. We gaan die vergaderzaal niet uit als dat opgelost is.
1: Laten we dat even oppakken. We hadden het ook genoteerd als onderwerp. En je praat er zelf naartoe, dat gebeurt niet elke dag. De VN. Jij hebt wel eens gezegd, is eigenlijk misschien wel het belangrijkste instrument dat we hebben in de wereld. Ja. Jij kent het goed, ik ken het ook heel goed. Ik kom er echt al decennia. En je hebt natuurlijk organisaties die het goed doen, weet ik veel, UNICEF is allemaal dik in orde en zo zijn er wel meer. Maar als je kijkt naar het grote politieke bolwerk in New York, ik heb daar in al die decennia nog nooit iets uit zien komen.
0: Ja.
1: Wat is daar aan de hand?
0: Ja.
1: Waarom doet de VN niks? Waarom is de VN niks? Waarom werkt het niet?
0: Nou, toch, dat is iets te scherp gezegd, Bernard. Ik denk dat er VN-organisaties zijn die wel degelijk ontzettend veel geleverd hebben de afgelopen decennia. Ik noem ze maar in willekeurige volgorde: het Internationaal Monetair Fonds.
1: Zeker.
0: Heeft monetaire rust en stabiliteit en macro-economische stabiliteit over de hele wereld.
1: Ja, maar die zitten in Washington en niet in New York.
0: Maar dat is allemaal VN.
1: Ja.
0: En die hebben dus ook een mandaat en die hebben ook de mogelijkheid om lidstaten tot orde te roepen. Conditionaliteit. Hebben een doorzettingsmacht, kunnen druk uitoefenen op landen als landen zich niet aan begrotings- of aan de monetaire regels houden.
1: Atoomagentschap, waar we het al over hadden.
0: Ja, de Wereldbank heeft heel veel aan armoedebestrijding gedaan. Ook de Wereldbank kan landen die niet goed gedragen, die niet meewerken bij die armoedebestrijding tot de orde roepen, door te zeggen, je krijgt strafrente of je krijgt projecten niet, enzovoort. Dus dat zijn organisaties, het UNFPA, dus het bevolkingsprogramma, heeft heel veel gedaan aan vrouwengezondheidszorg.
1: Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die zitten, of in Genève, of in Wenen, of in Washington, maar niet in New York.
0: Dat
1: grote gebouw met al die vlaggen, het centrum van de wereldmacht, daar gebeurt niks.
0: Nee, maar onder die VN zijn dus iets van 60 verschillende organisaties, waarvan er een stuk of 10, denk ik, heel veel hebben betekend. Een stuk of 30, 40 hebben niet zo heel veel betekend misschien voor de wereld. En een aantal falen. En degene die jou het meest en mij het meest op dit moment ook met deze onderwerpen natuurlijk zeg maar te binnen schiet, is de veiligheid.
1: Ja, het enige orgaan ter wereld dat beslissingen kan nemen die bindend zijn voor de hele wereld.
0: Ja, maar dus dat niet doet omdat er een vetorecht is.
1: Ja.
0: Omdat er geen evenredige vertegenwoordiging van de wereldbevolking in die veiligheidsraad is. En dat zijn weeffouten die begrijpelijk zijn als je de ontstaansgeschiedenis van de VN kent. Maar we zouden natuurlijk de VN moeten hebben hervormd over de laatste 40, 50 jaar. Het probleem is, dat zie je ook een beetje in de EU, dan moet je wel de lidstaten allemaal, voor ook degene die een veto heeft, hebben.
1: Maar het veranderen van de Veiligheidsraad wordt beslist door de Veiligheidsraad.
0: Exact.
1: En die vijf vaste leden gaan nooit ergens mee. Dus nee, je vergeten.
0: Nee, dus dat klopt. Dus dat is de huidige Veiligheidsraad, gaat dus niet, blijft dus niet leven. Er zijn 400, 500, 600 oorlogen de afgelopen decennia, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog ontstaan. Ondanks de Veiligheidsraad. Dus in alle eerlijkheid, als op school zou je zeggen, een 2-, hè, dat is falen.
1: Ja.
0: Dat is gewoon niet goed. Ja, en zelfs die blauwhelmen, die komen er pas. Ik sprak een keer secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, en ik zei tegen hem, die blauwhelmen, doen die nu ook, als ze er zijn, iets aan het conflict ook oplossen? Toen zei hij, nou ja, nee, ze kunnen alleen maar de situatie bevriezen.
1: Ja, daar zijn ze ook niet voor.
0: Dus je, precies, ja. Dus je bevriest een conflict en je houdt hem dus ook nog eens een keer vervolgens 60 jaar overeind.
1: Laatste vraag, even kijken hoe je daarnaar kijkt. De secretaris-generaal, je noemde Kofi Annan, was een hele goeie. Hè? Die had heel veel invloed, zeker, en die had heel veel respect. Eigenlijk zeker. Onder alle 193 leden.
0: Klopt.
1: Nu zit er eentje, Guterres, die dat bepaald niet heeft. Dat respect onder al die 193 leden. Hij treedt af. Zuid-Amerika is aan de beurt. Dus je hebt verschillende. Je hebt Bachelet, de oud-president van Chili, een vrouw. Ja. En ook oud. Ik geloof. Wat was ze? Mensenrechten. Commissaris.
0: Ja, precies. Ja.
1: Grossi, de man van het atoomagentschap, is ook is een Argentijn.
0: Zeker, een hele daadkrachtige man. Hè? Komt, ja.
1: Wie zou het moeten worden? Er zijn er nog meer, hoor. Ja. Wie zou het moeten worden? En denk je dat de vervanging van Guterres iets kan bijdragen aan de malaise van de VN?
0: Vast. Dat geldt ook voor de Europese Unie. We kunnen pas deze vicieuze cirkel van lidstaten die dingen blokkeren, die de meerderheid eigenlijk afhouden van hervormingen, dat kunnen we pas doorbreken als er echte leiders zijn die zeggen, nou is het afgelopen met het geklooi, sorry voor het woord. Ja. Maar, en daar heb je dus leiders voor nodig die en durf hebben en visie hebben. Die weet hoe zo'n VN 2.0 eruit gaat zien. Ik schrijf daar toevallig een boek over, dus misschien is het net op tijd klaar, Bernard. Maar dat is een ander verhaal. Maar je hebt leiders nodig die moeten durf hebben. En ik denk dat Guterres alle goede dingen heeft gezegd die hij had moeten zeggen, maar hij zei ze te laat en te veel op fluistertoon. Dus helaas. Een leiderschap nodig die durf heeft, die ook een visie heeft over zijn eigen visie. Er wordt heel veel gesproken, ook door Guterres, over de VN moet hervormd worden. Niemand legt uit, ook Guterres niet, hoe ziet dat er dan uit, die hervormingen? Ja. Niemand doet dat.
1: Nee. Goed, ik zie uit naar dat boek trouwens, maar je houdt ons vast op de hoofd. Dank Ron Keller, oud-diplomaat en oud-ambassadeur in onder meer Rusland, Oekraïne, China en Turkije. Tot zover BNR De Wereld, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg, tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Doorgelicht.

0: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
1: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
2: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
1: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
2: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
1: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
2: Op BNR en ons podcast.
3: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
9: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Apeldoorn geldt een noodverordening in een wijk waar gisteravond weer werd gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Het liep eruit de hand toen demonstranten de boel in de fik wilden zetten en met fakkels en zwaar vuurwerk gooiden. Als je er niks te zoeken hebt, mag je er van de burgemeester niet zijn. Gisteren spoelde voor de kust van Denemarken een dode walvis aan en nu is het zeker. Het was Timmy. Dat is gebleken na onderzoek waarbij ook het zendertje werd gevonden dat hij had. De afgelopen weken zijn meerdere reddingsacties op touw gezet voor Timmy, maar hij was kennelijk al te verzwakt. Voor de 8e dag op rij wordt er actie gevoerd in de Rotterdamse haven. Demonstranten blokkeren een spoorlijn bij Barendrecht tegen de wapenhandel met Israël. De demonstranten worden steeds weggehaald, maar komen ook steeds weer terug. De havenbedrijven zijn de blokkade spuugzat, ook omdat het gevaarlijk is. In Londen heeft de politie de handen vol aan de grootste operatie in jaren. Er zijn 2 demonstraties met tienduizenden mensen. Zo is er een anti-immigratieprotest met Britse vlaggen. Verderop zijn pro-Palestijnen bezig. De politie probeert de groepen uit elkaar te houden met 4000 agenten en heeft 11 mensen opgepakt. En de moeder van Insia probeert weer aandacht te vragen voor de ontvoering van haar dochter naar India, bijna 10 jaar geleden. Ze stond bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag omdat de premier van India daar nu is voor een staatsbezoek. De moeder hoopt dat hij haar kan helpen. Premier Jette kaart de kwestie ook aan. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond alleen nog in het oosten een bui. Morgen worden 12 tot 16 graden met veel wolken en geregeld buien. Later op de dag is er af en toe zon. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
11: It's time to spotlight AppLovin and the broader slowdown in the software market.
12: Mobile gaming platform company AppLovin set to go public in one of the biggest IPOs of the year.
13: Shares of AppLovin getting slammed today with other growth stocks, and that name recently also has been targeted by short sellers.
14: AppLovin. We love to just say AppLovin. You want to say AppLovin again?
15: AppLovin.
14: Okay.
15: They founded by Mick Lovin. Ja, het is geen naam die je dagelijks hoort, maar dit bedrijf zit wel achter een groot deel van de mobiele advertenties op je telefoon. AppLovin. Ze zijn vooral groot geworden in de hoek van de mobiele games en in een aantal jaren uitgegroeid tot een miljardenbedrijf. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op deze Amerikaanse techgigant, zodat jij als belegger kan bepalen wat een AppLovin aandeel nu echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van E-Vermogensbeheer.
16: Hoi Nina.
15: Hi. AppLovin is in waarde een behoorlijk groot bedrijf geworden. Op dit moment, we nemen dit half april op 2026, marktwaarde van $140 miljard. Typisch snel groeiend Amerikaans techbedrijf, maar op de een of andere manier nog best wel onbekend, AppLovin. Ik had eerst een beetje de associatie met McDonald's. I'm loving it. AppLovin.
16: Ja, daar begrijp ik wel iets van. Ja. Terwijl dit werkelijk waar helemaal niets met elkaar te maken heeft.
15: Helemaal niks,
16: Bij McDonald's werken 2 miljoen mensen en hier nog geen 1000.
15: Ja.
16: Dus echt tech in optima forma.
15: Ja.
16: Helemaal van nu.
15: Ja, luisteraar Mark die heeft ons al een tijdje geleden gemaild om AppLovin even door te lichten. Dankjewel, Mark. Het is een interessant bedrijf. Jij zei, ik kende die naam wel, maar ik heb best wel eigenlijk veel geleerd toen ik deze uitzending voorbereidde, dat het een heel boeiend bedrijf is.
16: Ja, klopt. Het is ook heel erg vergelijkbaar met wat Meta doet of wat bijvoorbeeld Amazon en Google ook doen.
15: Wat doen ze
16: namelijk
15: dan precies?
16: Eigenlijk maken ze het voor bedrijven mogelijk om iets aan een consument te verkopen. Dus jij kan adverteren via AppLovin en dan echt je target audience bereiken. Alleen is het grote verschil wel dat het niet via het internet gaat, maar de naam zegt het al, via apps en met name gaming apps. Dus als jij een spelletje speelt, kan het zijn dat jij een advertentie te zien krijgt van, kan van alles zijn natuurlijk. En dat jij vervolgens denkt, ik klik erop, ik koop het en AppLovin verdient geld.
15: Ja, nou ja, bijvoorbeeld hè, als ik net kleding heb zitten shoppen of zo, en dan krijg je ineens dat je in een app weer Zalando spul krijgt. Ja. Kan dat dan bijvoorbeeld via AppLovin komen?
16: Ja, via het platform van AppLovin. En ze hebben een aantal verschillende onderdelen. Maar ze hebben 300.000 bedrijven die dus adverteren via AppLovin, waarbij je dus helemaal niet weet dat je iets doet via AppLovin, want dat zie je niet.
15: Nee, je ziet alleen de merknaam.
16: Ja, je hebt een advertentieplatform. Nou, dat komt straks wel een paar keer voorbij. Dat is de Axon Engine, zit daarachter.
15: Axon Engine.
16: Ja, die berekent dus precies op basis van AI wat jij op welk moment zou kunnen zien en waar de grootste kans is dat je ook daadwerkelijk klikt.
15: Iets gaat kopen.
16: Dan hebben ze ook nog een platform dat heet Max. En daarop kun je dus advertentieruimte aanbieden en daar wordt dan op geboden. Dus daar kun jij dan weer als bedrijf op bieden dat je die space wilt.
15: Dus als jij een heel groot platform bent en je denkt, nou, ik heb wel ruimte voor adverteerders, kan je dat daar aanbieden.
16: Ja, net zoals je dat dus via Google kun je advertentie inkopen. Maar ook bijvoorbeeld bij het FD hier kun je ook een advertentie inkopen. Ja, dat gaat dus via een openbare markt dan, dat is Max. En dan heb je ook nog Adjust, dat valt ook onder AppLovin. Nou, dat is een tool voor marketeers om dus te zien, een soort Google Analytics, om te kijken van welke campagnes werken er nu.
15: Ja, wanneer klik je, wat koop je dan, hoeveel geld geef je dan uit, dat soort dingen. Oké.
16: Dan hebben we nog iets, dat moesten we net nog een beetje opzoeken. Daar moet ook heel eerlijk over zijn, dat is Whirl. Ze hebben dus ook hetzelfde nu overgenomen, waarbij ze dus zeggen van, ja, we gaan ook adverteren via streamingdiensten. En ook daarvoor geldt natuurlijk dat je heel gericht kunt adverteren. En dan kan het dus zijn dat wij dezelfde serie of hetzelfde programma kijken, maar heel andere advertentie krijgen te zien.
15: Nou, dan weten we nu perfect
16: van
15: wat
16: alles.
15: AppLovin
16: het is dus
15: doet.
16: Een marketingplatform voor bedrijven. En ja, via AppLovin krijg je dus gerichte advertenties. Ja.
15: Nou, het is heel snel gegroeid. Jij bent er ingedoken voor deze podcast. Ik neem aan dat jij het nog niet in portefeuille hebt.
16: We hebben het niet in portefeuille.
15: Maar dat had zomaar gekund.
16: Nou, kijk, ik moet eerlijk zeggen dat soms heb je een bedrijf en dan zit er dan naar te kijken en denk, maar dit is het niet. En bij AppLovin dacht ik van, dit is wel heel erg interessant. En eigenlijk qua technologie, qua markt, zitten ook wel een paar risico's aan. Ook qua financiën. Dus er is heel veel waardoor ik enthousiast word over AppLovin. Maar voordat je nu denkt, oh, dat is een interessant aandeel. Wij geven geen beleggingsadvies.
15: Nee.
16: En resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Sterker nog, beleg is risicovol en je kunt dus ook je inleg verliezen.
15: Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel altijd wel interessant als jij dan ergens op aanslaat. Dan denk ik dat veel luisteraars ook wel zoiets hebben van, goh, waarom vind je dat dan? Dat gaan we natuurlijk behandelen. En zeker ook de eventuele risico's, de tegens. Waarom zou het misschien risicovol kunnen zijn? En je hebt altijd een leuk feitje bij je. Wat heb je meegenomen?
16: Nou, het is een relatief jong bedrijf, want zo lang bestaan apps nog niet.
15: Nee.
16: En in dit geval, bedrijf bestaat sinds 2012. Ga jij straks veel meer over vertellen, maar Toen is het bedrijf gestart met een heel klein beetje financiering. Er was toen een investering van 4 miljoen. Of slechts 4 miljoen, zou je kunnen zeggen. 4 miljoen is natuurlijk heel veel geld. Maar niet als je bedenkt dat AppLovin op dit moment 140 miljard waard is. Ja. Nou, de oprichters hebben ook nog steeds een klein belang van 2-4%. Betekent dus dat die drie mannen stuk voor stuk miljardair zijn.
15: Er zijn altijd weer mannen, hè? Nou, goed. Hoe zij in een paar jaar tijd miljardair konden worden en hoe AppLovin het zo goed deed, dat gaan we behandelen in de geschiedenis. En Jim zei het al, het bestaat nog niet zo heel lang. We moeten terug naar 2012 en het bedrijf begint in Amerika, waar BNR in dat jaar ook een nachtelijke uitzending maakt vanuit New York.
17: Patrick Bryson, live from the Big Apple, BNR Election Center.
18: Barack Obama blijft president van de Verenigde Staten. Ohio heeft de doorslag gegeven en het is feest in Chicago.
15: Nou, 2012 was toch een ander Amerika dan we nu kennen. In dat Amerika, en dan specifiek in, hoe kan het ook anders, Silicon Valley, starten drie jonge app-ontwikkelaars met AppLovin. Adam Varughi, die vandaag de dag nog altijd de CEO is, John Kristinek en Andrew Karam. Zij willen een tool bouwen die app- en gameontwikkelaars helpt om meer gebruikers te krijgen en daar dan op een slimme manier geld aan kunnen verdienen. Nou, over de naam AppLovin doet een hardnekkig verhaal de ronde. Er werd lang gedacht dat het een knipoog was naar een personage uit de film Superbad. Misschien ken je het, een soort cultfilm geworden. Film over een paar tieners die valse ideebewijzen willen maken om alcohol te kunnen kopen. Eén van die jongens, type slungelig computerneurtje met brilletje, heeft een idee gemaakt met een valse naam.
19: Wait, you changed your name to McLovin? McLovin? What kind of a stupid name is that, Vogel? What, are you trying to be an Irish R&B singer?
20: Oh, they let you pick any name you want when you get down there.
19: And you landed on McLovin.
20: Have you actually ever met anyone named McLovin?
19: No, that's why you picked a dumb fucking name.
20: Fuck you.
15: McLovin werd op deze manier...
16: Dat is je McDonald's weer, hè?
15: Ja, eigenlijk wel, ja.
16: It.
15: Het werd een hit. En ja, iedereen dacht, AppLovin is hiernaar vernoemd, naar Superbad. Het paste namelijk ook helemaal bij de nerdy Silicon Valley-types. Maar volgens de oprichters komt het van BlogLovin. Dat is een contentorganisatieplatform. Nou, saaier verhaal. Wat het ook is, internet staat vol verwijzingen naar McLovin als je gaat zoeken naar AppLovin. Dus dan weet je dat. Terug naar de start van dit bedrijf. Varughi en zijn companen beginnen precies op het moment dat de markt voor mobiele games en apps een beetje vleugels begint te krijgen. Dit spelletje was in die tijd bijvoorbeeld een grote hit. Weet jij wat het is? Ik heb het niet gespeeld.
16: Ik ook niet. Misschien, het zegt mij niet direct iets.
15: Het is Angry Birds. Ah. Ja, dan gaat er wel iets. Maar ik heb het echt nooit gespeeld. Goed, of het nou toeval is of een vooruitziende blik. De groei van de mobiele games betekent dat AppLovin dus ook hard meegroeit. De jongens bouwen een platform waarop app- en gameontwikkelaars advertenties kunnen verhandelen. Jim legde het al uit. Zo kun je advertenties voor jouw game in een andere game plaatsen. Nou, en als je bijvoorbeeld al groot bent qua game, dan kun je advertentieruimte aanbieden aan anderen. AppLovin zorgt niet alleen voor advertenties in games, maar ze doen dat ook voor andere apps. Maar de games, ja, die maken het bedrijf uiteindelijk wel echt groot. Ze bouwen ook hun eigen game-apps en krijgen daardoor ook veel waardevolle data van gebruikers die ze natuurlijk weer kunnen gebruiken om meer te verdienen, gerichter te targeten. AppLovin begint in stealth mode. Denk je, wat is dat? Nou, ze bouwen de eerste 2 jaar onder de radar aan het bedrijf. Dus ze geven eigenlijk geen rugbaarheid aan hun product. Ze maken eigenlijk amper reclame. Het is een manier om hun innovatie te beschermen en eventuele concurrenten op afstand te houden. En terwijl AppLovin in stealth mode werkt, halen ze wel al $4 miljoen op bij investeerders en weten ze ook al klanten als Spotify en OpenTable binnen te halen. In 2014 gaat AppLovin uit de stealth mode, neemt dan gelijk het Duitse mobiele advertentienetwerk Moboco over. En daarna gaat het hard. In 2021 koopt het advertentieplatform MoPub van Twitter voor $1,1 miljard. Dat is een van de grootste deals in de sector geweest. En in datzelfde jaar, Jim, gaat AppLovin naar de beurs.
16: Ja, want anders was AppLovin natuurlijk niet in deze podcast terechtgekomen.
15: Nee.
16: 15 april 2021, dan is het zover. Ze gaan naar de beurs en dat gaat voor $80 per stuk. Nou, dat betekent directe opbrengst van 2 miljard. En dat kan dus aangewend worden voor verdere groei van AppLovin. Maar het betekent ook dat het bedrijf op dat moment $29 miljard waard is bij de beursgang op $80. Toch, gaat het helemaal niet zo goed met dat aandeel. Er is niet zoveel interesse op dag 1 al. De koers daalt met 20% en eindigt $65. Dat is 2021. Uiteindelijk staat in 2023 het aandeel zelfs op een tientje. Nou, bedenk dat het aandeel nu op $400 staat. Oh, en je weet dat in de jaren erna de koers geëxplodeerd is.
15: Er is veel gebeurd, zeg maar.
16: Ja, in 2024 liep het aandeel met 700% op. 2025 nog een keer 100%. Dus de koers is geëxplodeerd. Maar bij de beursgang was het aandeel helemaal niet zo, niet zo in trek. Inmiddels staat het in de S&P 500. Dus ja, het is voor de wind gegaan met AppLovin en de koers.
15: Ja, nou, en dus met het geld dat ermee wordt opgehaald met de beursgang, zei je al, wordt onder meer dat streamingplatform Whirl gekocht. En ook dat Adjust. Nou, vanaf 2023 verschuift de focus naar AI. En daarmee versterkt AppLovin zijn positie in de advertentiemarkt. En groeit het daadwerkelijk uit tot een van de grootste spelers in de mobiele tech. Maar je snapt, hoge bomen vangen veel wind. Een jaar geleden komt AppLovin op de beurs onder vuur te liggen van shortsellers.
0: As you know, this is a software company that helps mobile game developers advertise their apps. It was a top performer in 2024, gaining over 700%. But a different story emerging this year. In late February, shortsellers Fuzzy Panda and Culper Research criticizing the company's accounting practices, claiming that AppLovin's AI-powered platform Axon is replicating Meta's ad strategy.
15: Zo, oké, dit is ingewikkeld, maar waar het kort gezegd op neerkomt is dat die shortsellers twijfelen aan de AI-technologie van AppLovin. Het zou data van consumenten gebruiken op een manier die in strijd is met de wet. En ze zouden ook data van Meta, van Mark Zuckerberg's bedrijf, hebben gestolen. Ja, dan zou je zeggen, waarom maken juist die shortsellers daar zo'n fuss om, Jim?
16: Nou, voor een shortseller is het wel interessant als er veel negatieve berichtgeving is. Want een shortseller die heeft baat bij een koersdaling. Ja. Inderdaad. En zij zeggen dus ook dat de koersen kunstmatig hoog worden gehouden. En dat het een soort bubbel is. En dat er zelfs frauduleuze informatie is. Nou, er komen allemaal rapporten. 2025 heb je Fuzzy Panda Research. En die zegt dus inderdaad zelfs dat er advertentiefraude is. Dat er kinderen illegaal getrackt worden. Dat die pornografische materialen en advertenties voorgeschoteld krijgen. Ja. Ze worden beschuldigd van witwassen. Dus een en al ellende komt er over AppLovin uit. En ja, dat is natuurlijk handig als de koers dan daalt voor die shortsellers. Want het is ook gebeurd. De koers is van $700 gedaald en staat dus nu $400. En die shortsellers die verdienen dan aan een daling.
15: Dat is dus wel even lelijk voor AppLovin. Maar goed, de waarde van het bedrijf is nog steeds groot. En zeker als je bedenkt dat ze pas in 2012 zijn begonnen. Op het moment dat wij dit opnemen, half april 2026, kost een aandeel dus zo'n $400. Hoogtepunt ruim boven de $700. Laten we eens even kijken wat er allemaal op stapel staat voor AppLovin. Laten we even een fundamentele analyse doen. En dat doen we natuurlijk met een SWOT-analyse. De strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats voor AppLovin. Sterke punten, Jim.
16: Nou, het eerste is toch wel die AI-machine, die Axon Engine, die eigenlijk de kracht achter alles is. Waarmee dus continu berekend wordt wanneer jij op een bepaald moment ergens voor gevoelig bent. Dat is eigenlijk de kracht van AppLovin.
15: Hebben zij dat ontwikkeld, het Axon Engine? Of is dat iets wat heel generiek is?
16: Nou, dat hebben ze deels overgenomen, deels samengevoegd en deels ontwikkeld. Dus ja. Het is wel echt zo dat deze technologie en al die data die daarin zit, ja, die is natuurlijk eigendom van AppLovin.
15: Ja.
16: En daar gaat het uiteindelijk om. Zo is het bedrijf ook gestart. Dat ze eigenlijk zorgden voor promotie van games onderling, waardoor ze meer data verkregen. En in beginsel dus ook zelf games ontwikkelden, zodat er weer gebruikers op kwamen.
15: Meer data.
16: En meer data. Die konden vervolgens dan weer, die data kon gebruikt worden voor advertenties. Nou, als dat werkte, wilden adverteerders weer meer afnemen. Dus je zou kunnen een soort self-fulfilling prophecy. Nou, dat werkt, want als je het hebt over sterke punten, 1,4 miljard gebruikers per dag weet AppLovin te bereiken. Dus een enorme audience. En dat is allemaal via die apps hoofdzakelijk.
15: Ja, en dat is wereldwijd, hè?
16: Wereldwijd,
15: dat is ook jij en ik zien waarschijnlijk heel vaak advertenties via AppLovin.
16: Ja, zonder dat we doorhebben. En het mooie is natuurlijk het concurrentievoordeel. Dat is die Axon-machine. En daarmee verzamelt AppLovin continu nieuwe data. Nou, dat heeft ook weer, dat is ook weer interessant voor die veilingen die ze doen via Max. En op die manier versterkt het elkaar dus continu. En Axon wordt steeds beter doordat hij weer meer data krijgt. Hoe meer adverteerders, hoe meer klanten, hoe meer data. En ja, hoe meer je dus weer kunt vragen en hoe meer je kunt verkopen.
15: Mm-hmm.
16: Dat is niet zomaar na te bouwen. Want die data die zitten bij AppLovin en een ander heeft ze niet. Okay. Tenminste niet voor wat betreft de apps.
15: Dus dit is de goudmijn van AppLovin.
16: Ja.
15: Maar dat is niet het enige sterke punt, neem ik aan.
16: Nee, want als je gaat kijken naar de cijfers, en daar gaan we straks uitgebreid op in, dan zie je uitzonderlijke marges. En als je kijkt naar de cijfers, denk je van, goh, die omzet, dat is leuk.
15: 1000 man personeel.
16: Ja, dat je zegt van, nou ja, 1,5 miljard omzet, maar er staat dan 100 miljoen aan kosten tegenover. Dus meer dan 80% marge operationeel en meer dan 60% winstmarge. Ja, dat zijn marges waar de beste techbedrijven eigenlijk niet eens van kunnen dromen. Dus dat is echt uitzonderlijk.
15: Nou, dit klinkt als een jubelverhaal, maar je hebt eerder al gewaarschuwd, er zijn ook risico's. Zwaktes, wat zie je dan?
16: Nou ja, kijk, iedereen kent Meta of Google.
15: Ja.
16: Dus of ik moet zeggen Meta of Alphabet of Facebook of Google. Ja. Dat zijn de partijen die iedereen kent. Daar ga je naartoe op het moment dat je online wilt adverteren. Dus dat geldt voor het aandeel, maar dat geldt ook voor de adverteerders. En dat noemden we in het begin ook al even, ja, AppLovin, wie kent het? Als ik had gezegd van nou, je moet echt Adjust gebruiken of je moet echt Max gebruiken om daar je op het veilingplatform advertenties in te kopen.
15: Ja, heeft niemand een idee?
16: Nee, ik denk dat heel veel luisteraars nu naar deze uitzending luisteren en denken van goh, ik wist niet eens dat het er was. Nou, het is er. Dat geeft gelijktijdig ook weer de groeipotentie weer.
15: Kans, ja.
16: Dus, nou, daarbovenop, ja, ze zijn wel volledig afhankelijk ook van de advertentieruimte van derden. Dus binnen de apps van anderen. Ze hebben niet meer hun eigen games. Ze hebben alleen het platform. Dus dat is net als met Google of Amazon. Die hebben ook hun eigen plek waar ze kunnen adverteren. Hun eigen gebruikers. En dat heeft AppLovin niet. Het heeft alleen eigenlijk de advertentiesoftware. Dus daarmee kan je wel zeggen dat ze wat kwetsbaarder zijn op het moment dat andere partijen afhaken of overstappen. Nou, dan een ander puntje, een zwakte reputatieschade. Daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Je noemde het net al eventjes dat die shortsellers actief daarop inspelen.
15: Ze slaan data van kinderen op. Heel gevoelig bij veel mensen.
16: Witwassen, ze doen helemaal niks aan ESG. Het onterecht gebruiken van data. Commissies claimen voor zekere verkopen, worden ze ook van beschuldigd. Dus
15: ja, maar is het, ze worden ervan beschuldigd? Zijn het verdachtmakingen of is het bewezen?
16: Het zijn vooralsnog verdachtmakingen. En ook de CEO van AppLovin die zegt van ja, dat is allemaal niet waar. Hm. Gelijktijdig is die koers wel gedaald. Dus het heeft wel
15: het
16: impact.
15: Het doet dus wel iets. Ja. Ja.
16: En als jij er als aandeelhouder in zit, is dat heel vervelend.
15: Nou, wel als je op $700 stond. Ja, zeker.
16: Nou, gelukkig zijn er ook heel veel kansen. Ik denk dat je het, we noemen zij dan mooi Connected TV. En dat Rural platform. Daar is een enorme markt. En daarvan wordt gezegd dat zou kunnen groeien naar 800 miljard. En ik geloof dat ze nu, dit zeg ik even uit het blote hoofd, 75 miljoen omzet daar hebben. Dus dat stelt allemaal nog niet zoveel voor.
15: Nee, dus
16: als
15: dat
16: je kijkt hoe
15: nog
16: groot de markt is.
15: Ja, oké. Okay. Dus er zijn een hele hoop potentieel, zou je eigenlijk nog kunnen zien.
16: Ja.
15: Zijn er dan wel bedreigingen?
16: Nou, ik wil er nog eentje noemen. Oh. En dat is op het moment dat ze ook binnen social media voet aan de grond krijgen.
15: Dat hebben ze nu nog niet.
16: Nee,
15: allemaal beschermd door natuurlijk de eigenaren.
16: Ja, ze hebben wel op een gegeven moment een bod gedaan op TikTok nadat dat verboden werd in Amerika. En alleen toegestaan zou weer worden als het in Amerikaanse handen kwam.
15: Ja.
16: En toen was AppLovin dus een van de potentiële kopers die niet doorgaan. Maar dat geeft wel een beetje aan dat ze dus echt kijken naar markten waar ze dus nog meer kunnen verdienen. Want ja, als je TikTok in handen hebt, kun je weer lekker adverteren.
15: Oké, dus dat zegt dat ze daarin geïnteresseerd zijn. Dat ze daar een groeimarkt zien. Zijn we dan nu wel toe aan de bedreigingen?
16: Ja, laten we dat doen. En dan kijken we eerst eventjes naar een van die kansen. Dat is namelijk e-commerce. Ja, dan de eerste die je tegenkomt, dat is Meta. De volgende is Google. En daarna misschien Amazon.
15: Mm-hmm.
16: Dus binnen e-commerce succesvol worden, dat is een lastige. En zij zouden natuurlijk ook kunnen besluiten om weer meer in die appmarkt te gaan. Hebben diepe zakken, kunnen oneindig doorgaan. Hebben ook sterke relaties al met hun adverteerders. Dus ja, die zien daar natuurlijk ook wel helder.
15: Ja, het is als concurrent echt wel ingewikkeld.
16: Ja.
15: Oké, zetten we even een streep onder de SWOT-analyse. Kijken we eventjes naar de boeken.
16: Ja, en dan begint het wel indrukwekkend te worden. Ik pak de cijfers even voor me. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar het laatste kwartaalrapportage. Je weet niet wat je ziet. En het is niet voor niks dat die koers zo geëxplodeerd is sinds 2023. Toen het aandeel op een tientje stond. 2021, 2022, toen hing die omzet een beetje stil op 2,8 miljard. Mm-hmm. 2023 begon het te lopen. Ik noem expres eventjes die eerdere jaren ook. Toen was het 3,3 miljard. En vanaf dat moment 4,7 in 2024. 5,5 in 2025. En voor 2026 wordt er 8 miljard aan omzet verwacht.
15: Wat een sprong, joh.
16: Ja, dus op jaarbasis gewoon 60-70%. Het is bizar.
15: Ja, nou, dan heb je een bizarre omzet. En dan heb je waarschijnlijk, nou ja, heb je al eerder gezegd, ook bizarre winst.
16: Ja, want de kosten die zijn gewoon laag. Er werken nog geen 1000 man.
15: Ja.
16: En het zijn vooral personeelskosten die ze maken. Mm-hmm. Dus de marges zijn extreem. En dat was de afgelopen jaren ook al. Hè. 2023, toen zag je dat er 1,5 miljard operationeel resultaat was. Maar dat was toen nog op een omzet van iets meer dan 3 miljard. Nou, als je gaat kijken, de omzet loopt op. En dat gaat bijna 1-1. Het resultaat loopt op bijna 1-1 met de omzet. Kosten die blijven behoorlijk vlak. En zodoende is dus de verwachting ook dat de 8 miljard in 2026 onder de streep 6,7 miljard aan operationeel resultaat brengt. Dus ja, het is een bizarre marge. Ik zei het al, hè, meer dan 80%.
15: Ja.
16: Ik ben dat volgens mij nog niet eerder tegengekomen in alle uitzendingen doorgelicht die we maken. Maar daar ligt ook het gevaar, hè, dat je te optimistisch bent. Ik heb net ook al benoemd. Ja. Als die kosten gaan oplopen, als het tegenzit, als de marges dunner worden of als een deel van de omzet wegvalt doordat de concurrentie toeneemt, ja, dan wordt dat wel minder.
15: Nou, we hebben een hele bak informatie waarin we hopelijk aan jou kunnen vragen om je eigen oordeel te vellen. Maar Jim, geef even een voorzetje. Voor wie kan een aandeel AppLovin interessant zijn?
16: Nou, voor degene die echt gelooft in het gebruik van apps dat al maar toeneemt en dat AppLovin over de engine beschikt, Axon dus, waarmee ze heel gericht advertenties kunnen verkopen en blijven verkopen. Gelijktijdig ook voor degene die niet zoveel geeft om ESG, want alle schandalen die er mogelijk rondom AppLovin hangen en ook ja, hè, dat mobile gaming, is dat nou echt goed voor mensen? Daar kun je ook vraagtekens bij zetten. Dus je moet 0,0 ESG wensen hebben en vooral financieel gedreven zijn. En dan is AppLovin heeft wel heel veel mee.
15: Dit was AppLovin doorgelicht. En heb je dit nou gehoord op BNR, dan heb je een kortere versie gehoord. Onze podcast is altijd lekker langer, want daar hebben we meer tijd en ruimte. Dus luister daar lekker verder. Abonneer je ook meteen even als je dat nog niet had gedaan. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over ingenieursbedrijf Arcadis. Ook leuk om daar eens een keertje weer in te duiken.
16: Ja, en ook echt weer een heel Hollands aandeel. Na het toch wel super internationale AppLovin.
15: Veel dank aan jou voor het luisteren. Je vindt alle afleveringen terug in je favoriete podcast-app. En wij zijn natuurlijk ook te mailen doorgelicht@bnr.nl voor verzoekjes, complimenten, klachten, vragen. Ja, toch? Vinden we leuk.
16: Zeker. Vooral doen.
15: Lina van den Dungen.
16: En ik ben Jim Terpoering.
15: Tot volgende week.
1: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
9: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Apeldoorn geldt een noodverordening in een wijk waar gisteravond weer werd gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Het liep eruit de hand toen demonstranten de boel in de fik wilden zetten en met fakkels en zwaar vuurwerk gooiden. Als je er niks te zoeken hebt, mag je er van de burgemeester niet zijn. Gisteren spoelde voor de kust van Denemarken een dode walvis aan en nu is het zeker. Het was Timmy. Dat is gebleken na onderzoek waarbij ook het zendertje werd gevonden dat hij had. De afgelopen weken zijn meerdere reddingsacties op touw gezet voor Timmy, maar hij was kennelijk al te verzwakt. Voor de 8e dag op rij wordt er actie gevoerd in de Rotterdamse haven. Demonstranten blokkeren een spoorlijn bij Barendrecht tegen de wapenhandel met Israël. De demonstranten worden steeds weggehaald, maar komen ook steeds weer terug. De havenbedrijven zijn de blokkade spuugzat, ook omdat het gevaarlijk is. In Londen heeft de politie de handen vol aan de grootste operatie in jaren. Er zijn twee demonstraties met tienduizenden mensen. Zo is er een anti-immigratieprotest met Britse vlaggen. Verderop zijn pro-Palestijnen bezig. De politie probeert de groepen uit elkaar te houden met 4000 agenten en heeft 11 mensen opgepakt. En de moeder van Insia probeert weer aandacht te vragen voor de ontvoering van haar dochter naar India bijna 10 jaar geleden. Ze stond bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag omdat de premier van India daar nu is voor een staatsbezoek. De moeder hoopt dat hij haar kan helpen. Premier Jette kaart de kwestie ook aan. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond alleen nog in het oosten een bui. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en geregeld buien. Later op de dag is er af en toe zon. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
10: Welkom bij In het Defensief. De tijd van het vredesdividend ligt achter ons en veiligheid is niet langer vanzelfsprekend. In deze podcast onderzoeken we iedere week hoe Europa zich herbewapent en wat daar allemaal bij komt kijken. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hallo Ria.
11: Hallo.
10: Wat gaan we doen vandaag?
11: Vandaag hebben we te gast Europarlementariër Reinier van Lanschot. Hij zit dus in het Europarlement namens Volt. En hij heeft wat bedacht, namelijk het volgende. Samen met bijna 30 collega's wil hij EU-lidstaten oproepen om op te schieten met de Europese Defensie-Unie. We gaan het erover hebben wat dat dan precies is. Maar, zegt onze gast, lidstaten zijn namelijk nog veel te beschermen tegenover hun eigen industrie. En daar moet verandering in komen.
10: Ja, het klinkt wel goed. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit nou moet gaan gebeuren. Dat we meteen. Maar eerst willen wij het vandaag even hebben over de brandstofveiligheid voor Defensie. Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies heeft daar een rapport over geschreven. En ze schrijven: nu de militaire spanningen in Europa oplopen, is de strategische betekenis van betrouwbare brandstofvoorziening groter dan ooit. En tegelijkertijd hebben we ook nog de energietransitie. Misschien moeten we daar iets mee. Ria, wat viel jou op aan dit rapport?
11: Het viel mij op dat het toch wel schokkend is hoe sterk onze capaciteiten in Nederland en in Europa zijn teruggebracht de afgelopen jaren. Sinds 2009 hebben we steeds minder eigen raffinagemogelijkheden en steeds minder eigen fossiele brandstoffen. En die zijn natuurlijk hartstikke nodig, sowieso voor onze economie, maar dus ook voor Defensie. Want ja, je kunt je wel voorstellen, een F-35, die heeft kerosine nodig.
10: Ja.
11: Die kan niet op zonne-energie of op duurzame brandstoffen, althans niet volledig. Tanks hebben heel veel diesel nodig, dus we hebben dat nodig. Zeker nu de spanningen internationaal toenemen.
10: Ja, want we hebben dat ook nodig. We hebben dat zelf nodig. En niet alleen maar afhankelijk zijn van China, Rusland of zelfs Amerika. Dat willen we eigenlijk ook niet.
11: Nee, en tegelijkertijd worden we dus steeds afhankelijker juist van China, die wel veel meer heeft geïnvesteerd in biodiesel bijvoorbeeld. En omdat wij uit CO2-motieven onze eigen raffinagemogelijkheden hebben afgebouwd en van plan zijn om dat nog extra te gaan doen.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Idee wat dat anderen doet. Ze kijken eigenlijk allemaal naar elkaar. Er gebeurt eigenlijk vrij weinig. Dus we hebben echt zo'n stoot man of vrouw nodig die eigenlijk die verandering doorvoert.
3: Ik ben heel benieuwd. Ik hoop wel dat het gaat lukken, want de problematiek lijkt me duidelijk. Laten we naar onze gast gaan. Uit Brussel, Reinier van Lanschot, Europarlementariër namens Volt. Dus welkom, Reinier.
4: Goedemiddag.
3: Om te beginnen, even kort. Wat is jullie voorstel precies met die 30 bijna Europarlementariërs?
4: Ons belangrijkste signaal eigenlijk dat wij willen afgeven richting de regeringen is: schiet op. Het gaat niet snel genoeg. We zien aan alles dat Rusland niet alleen bezig is met een agressieve oorlog in Oekraïne, maar ook zich voorbereidt op een grotere oorlog met de EU. Ook dagelijks hybride aanvallen uitvoert op de EU. Dus het risico is groot. En tegelijkertijd zien we dat de onberekenbaarheid van de politiek in de Verenigde Staten en de bedreigingen richting Groenland ervoor zorgen dat het een gevaarlijke gok is om te hopen dat de VS ons wel in bescherming neemt, mochten die Russen inderdaad zo'n grote aanval op de EU uitvoeren. En dus zeggen wij, we hebben weinig tijd en we moeten haast maken met onze eigen Europese defensie. Dus alle Europarlementariërs die hierbij betrokken zijn, die delen één ding met elkaar, en dat is het doel om een Europa te creëren dat zich zelfstandig kan verdedigen.
3: Hoe dat er precies uit moet komen te zien, daar komen we zo even op. Maar jij bent wel de kartrekker van deze groep Europarlementariërs, heb ik begrepen in ieder geval. Hoe ben je op dit idee gekomen?
4: Ja, leuk dat je het vraagt. Toen het begon, 2 jaar geleden, kwam ik in het Europees Parlement en er was nog niet eens een volwaardige defensiecommissie in het Europees Parlement, omdat defensie altijd een nationale aangelegenheid was. En dus was er nog geen volwaardige defensiecommissie, er was nog geen Eurocommissaris voor Defensie en de Europese investeringen. Bank waar ik gesprekken mee voerde, die mochten nog niet investeren in defensiegerelateerde zaken. En toen dacht ik bij mezelf van, waar ben ik nou beland? We zijn al de oorlog in Oekraïne, de grootschalige invasie is al bijna 3 jaar bezig. En wij doen hier alsof dat 3 weken geleden is begonnen. We moeten veel meer urgentie voelen. Dus in het jaar dat daarop volgde, probeerde ik die urgentie te verhogen. En toen Trump werd verkozen, hield ik een speech in het Europees Parlement waarin ik riep, wake up, we moeten in actie komen. Vervolgens verraden Trump Zelensky in het Witte Huis ten overstaan van de hele wereld. En werd eigenlijk iedereen wel wakker. Gingen we 5% uitgeven. En toen dacht ik, oké, gelukkig, het gaat nu een beetje de goede kant op. Maar in het jaar dat daarop volgde, zag ik veel te weinig concrete vooruitgang. En er was wel veel politieke veel politiek wensdenken, veel retoriek van we moeten het samen doen en we moeten zelfstandiger worden. Maar in de praktijk gebeurde er te weinig. En toen kwam Mark Rutte in het Europees Parlement en die zei in de zaal waar ik toen zat: if you think Europe can ever defend itself without the US, keep on dreaming. En vond ik een foute opmerking, omdat ik denk dat het geen droom is, maar misschien een noodzaak. En ik dacht, we moeten niet meegaan in deze gedachte van Rutte dat we het allemaal met de VS alleen maar kunnen doen. Maar we moeten ook zelfstandiger voor onze eigen veiligheid kunnen zorgen. Daarvoor is de wereld nu te onberekenbaar. En dus stuurde ik een e-mail naar een groep Europarlementariërs. En die had ik geselecteerd nadat we alle verkiezingsprogramma's hadden bekeken, al het stemgedrag en alle bijdrages in de plenaire zaal van het Europees Parlement van die 720 Europarlementariërs. Daar kwam een selectie uit van mensen die hetzelfde, waarvan ik vermoedde dat ze hetzelfde vinden als ik. En die heb ik een e-mail gestuurd met het onderwerp Let's Prove Rutte Wrong. En daar is een netwerk uitgekomen van Europarlementariërs die allemaal willen dat Europa zichzelf zelfstandig kan verdedigen. En met dat netwerk zijn we werkbezoeken gaan doen, zijn we met experts in gesprek te gaan om te kijken hoe we daar het beste handen en voeten aan kunnen geven in de praktijk. En vorige week zijn we voor het eerst naar buiten gekomen

0: Met een groot opiniestuk dat in heel veel Europese landen tegelijkertijd op Europadag in de krant werd geplaatst.
1: Op Europadag, niet zonder... geen toeval?
2: Precies, precies. Dus dit is een lang verhaal, maar wel de introductie van hoe we hiertoe zijn gekomen.
3: Ja, en je zegt dus eerst wake up. Vervolgens zegt Rutte keep on dreaming. Dus we waren eerst niet eens wakker en toen zijn we nog steeds aan het dromen volgens Rutte. Ja. Kun je vertellen, wat wil u dan precies bereiken met Rutte logenstraffen met zijn opmerking?
0: Nou, kijk, wat ik wil bereiken is dat we zelfstandig voor onze eigen defensie kunnen opkomen. En dat moet wat mij betreft binnen de NAVO. Militair gezien werkt de NAVO nog supergoed. En ondanks de politieke chaos waar we soms in lijken te verkeren en de opmerkingen van Trump, werkt de NAVO gewoon nog steeds goed. Dus wij geloven ook allemaal dat we het binnen de NAVO in eerste instantie moeten zoeken. Tegelijkertijd is het zo dat de president van de Verenigde Staten de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft over hoe Amerikaanse troepen worden ingezet. En daar kunnen we niet volledig op vertrouwen. Bovendien zegt de Amerikaanse veiligheidsstrategie ook, we willen dat Europa voor 2027 veel meer verantwoordelijkheid neemt voor de eigen conventionele defensie. En onze overtuiging is dus dat als wij de NAVO willen laten werken, we een veel sterkere Europese pilaar binnen de NAVO moeten creëren.
3: Ja, maar dit is natuurlijk, en dat weet je zelf ook wel, een groot twistpunt. Daar komen we natuurlijk zo op. Hè. Een Europese pijler kan Amerika toch angstig maken dat zij er niet meer toe doen. Namelijk, en dat we onze eigen industrie gaan voorttrekken. Dat is natuurlijk het hele verhaal van de andere kant. Maar eerst nog even terug naar die mensen die jij hebt geselecteerd.
1: De anti-Rutte-club.
3: De anti-Rutte-club. Zitten daar liberalen bij en zitten daar, zoals Rutte natuurlijk zelf is, en zitten daar ook andere partijen bij? Hoe groot is dat palet? Is dat van links tot rechts, conservatief?
0: Dankjewel dat je die vraag stelt. Dat is een groep die landsgrenzen overstijgt en politieke kleuren overstijgt. Dus eigenlijk de belangrijkste democratische politieke groepen in het Europees Parlement zijn de Europese Volkspartij, de Christendemocraten. Daar zitten er mensen uit die groep zitten bij deze groep Europarlementariërs die een Defensie-Unie wil creëren. Dan de volgende is de Sociaaldemocraten. Dat is de ene grootste partij. Daarvan zitten ook mensen bij deze groep. Dan heb je de Liberalen en de Groenen, waar wij met Volt zelf zitten aangesloten. Uit al die politieke groepen zijn er mensen die en Europarlementariërs die in de Defensiecommissie werken, die zich bij deze oproep hebben aangesloten. En het is niet per se de anti-Rutte-club, want ik denk ook dat Rutte zelf wil dat de NAVO blijft voortbestaan. Dus in dat opzicht delen wij hetzelfde doel, hebben we alleen een verschil van inzicht over hoe we daar kunnen komen. En wij zijn ervan overtuigd dat we daar kunnen komen door de Europese defensie veel meer te versterken.
3: Nog even terug naar die doelgroepen die je hebt aangesproken. Ja. Daar zit dus niet radicaal rechts bij, begrijpen we even snel.
0: Nee.
3: En heb je ook mensen uit bijvoorbeeld Zuid-Europa die heel wat minder bang zijn voor de Russen, zoals we allemaal weten, dan bijvoorbeeld de Finnen of de Balten?
0: Ja, dat is goed dat je goede vraag. Die zijn er zeker. Want aan de ene kant willen de Zuid-Europese landen minder geld uitgeven aan defensie. Maar tegelijkertijd is Spanje bijvoorbeeld en hun minister-president Sanchez degene, de Europese regeringsleider die het hardste voor een Europees leger is. Dus Sanchez die heeft al meerdere keren zich publiekelijk uitgesproken voor een Europees leger. En is daarin eigenlijk de enige Europese regeringsleider die dat zo expliciet doet. Ondanks dat een meerderheid van de Europese bevolking zegt, we willen wel dat Europa zichzelf zelfstandig kan verdedigen. En we willen wel een Europees leger.
1: We komen zo nog eventjes ook op de Amerikanen. Maar er is niet zo binnen Europa dat er helemaal niks gebeurt. Er worden ook wel stappen gezet natuurlijk richting een betere industrie in Europa. Wat moet er dan toch nog gebeuren concreet? Welke stappen moeten er nog worden gezet?
0: Ja, dus er zijn inderdaad voorbeelden van waar het wel goed gaat. Eén daarvan is het opschalen van de hoeveelheid artilleriegranaten die we produceren. Dat is goed gegaan. Dat is een voorbeeld van als de politieke wens die wordt uitgesproken ook gevolgd wordt door politieke wil, dan kunnen we als Europa echt veel bereiken. Maar helaas zien we zo'n versnelling op veel andere terreinen niet. En één van de kernpunten waar dat nu in naar voren komt, is een set wetgeving die de defensie-omnibus wordt genoemd.
1: Yes.
0: Daarin moeten we bijvoorbeeld regelen dat het makkelijker wordt om een vergunning te krijgen als je een munitiefabriek ergens wil bouwen. Daarin wordt geregeld dat het makkelijker wordt om te handelen met de wapens die je in verschillende landen produceert, zodat je meer een interne markt voor defensie krijgt. En wordt geregeld dat er meer gezamenlijk wordt ingekocht. Nou, die wetgeving had vorig jaar in december al klaar moeten zijn. Maar wat we zien is dat, ondanks dat de regeringsleiders zeggen van ja, we moeten het Europees en samen doen en we moeten versnellen, dat in de praktijk in de Europese Raad ze ambities aan het afschalen zijn en ze aan het vertragen zijn. En dat komt doordat ze soort van vastgeketend zitten aan hun nationale belangen en oude industrie. Een voorbeeld daarvan is Frankrijk, die zegt alles wat we kopen moet in Frankrijk worden gekocht vanwege een noodzakelijke veiligheidsclausule. Zegt ze, dit moet voor onze nationale veiligheid. Waardoor zelfs de onderbroeken van Franse soldaten alleen in Frankrijk mogen worden gekocht. En die manier van denken, dat nationale, wat we ook terugzien bij de Duitsers die nieuwe uniformen hebben gekocht en daar miljarden te veel voor hebben betaald omdat het per se in Duitsland moet worden gekocht, is dat het niet alleen een veiligheidsrisico is, maar ook heel veel geld kost. Dat als we wat deze groep Europarlementariërs wil, als we dat zouden doorvoeren, dus gezamenlijke inkoop en een echte Europese interne defensiemarkt waar concurrentie kan plaatsvinden, dan zou dat 100 miljard per jaar schelen.
3: Maar tegelijkertijd weten we ook dat dit niet zo makkelijk is. We hebben heel veel gasten gehad die juist hierover klagen, dat protectionisme. Maar om te beginnen, want Michal en ik zijn Europa-nerds. Dat zal niet iedere luisteraar zijn.
0: Leuk, ik ook.
3: Leg even uit, wat is dan die defensie-omnibus? En vooral, hoe gaat hij dit probleem pareren, volgens jou?
0: Ja, dankjewel. Dus de defensie-omnibus beoogt eigenlijk de productietijd te verkorten. Die beoogt om bureaucratie rond defensieproductie te verminderen en de defensiemarkt te integreren en meer gezamenlijke inkoop mogelijk te maken. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over die vergunningstrajecten waar ik het over had. Op het moment dat je nu in Polen een brug wil bouwen waar een tank overheen kan, dan zijn we 6 jaar bezig met een vergunningstraject en 2 jaar met de bouw van die brug. Wij willen in deze wet het vergunningstraject verkorten tot 60 dagen. En het gevolg daarvan zou zijn dat we allemaal cruciale militaire productielocaties en cruciale militaire infrastructuur kunnen versnellen. En dat is bijvoorbeeld een van de punten waar we nu aan het onderhandelen zijn met die lidstaten die dat niet willen. Een ander voorbeeld is dus die onderlinge handelsbarrières. Op het moment dat je in Nederland in Nederland hebben een aantal hele innovatieve bedrijven zoals Destinus. Op het moment dat die in Nederland iets produceren en dat in Griekenland willen verkopen, dan krijg je te maken met heel veel extra regelgeving, omdat er niet echt een interne markt voor defensie bestaat. En dat maakt de producten onnodig duur. Dus dit zijn voorbeelden van wat we in die wetgeving met elkaar makkelijker willen maken.
3: En tegelijkertijd gaat het natuurlijk ook om de intentie. Want op dit moment kun je natuurlijk al gezamenlijk inkopen als je dat zou willen. Je hoeft niet al die regels te doen en je hoeft je eigen land niet voor te trekken. Dat mag alleen. Probleem blijft dus, hoe doorbreken we dat proces dat het toch gebeurt? Nederland koopt namelijk al jaren gezamenlijk in met onder meer Duitsland, met België. Maar ja, dat geldt niet voor iedereen.
0: Klopt, klopt. En dat is ook het interessante. Er zijn veel goede voorbeelden. Het voorbeeld wat jij net noemt. Maar op zo'nzelfde punt heb je het voorbeeld van in Eindhoven heb je een luchtmarinebasis waar bepaalde transportvliegtuigen en vliegtuigen die in de lucht straaljagers kunnen bijtanken. Dat is in Eindhoven, die luchtmarinebasis. En dat is een perfect voorbeeld, omdat dat voor één land om die capaciteiten te hebben is het heel duur. En daarom hebben 10 landen het gezamenlijk gedaan. En daardoor hebben wij nu als Nederland en andere Europese landen toegang tot die capaciteiten die we anders niet zouden hebben. En dat is ook een voorbeeld van, oh ja, er is eigenlijk al bepaalde Europese defensiesamenwerking die super goed gaat, maar die nog niet wordt opgeschaald. En dan kom ik bij jouw vraag van, hoe komt dat? Dat komt omdat de landen en de regeringsleiders vastzitten in een soort nationaal gedachtepatroon van defensie moet allemaal nationaal. Europa moet daar zo min mogelijk mee te maken hebben. Op het moment dat we iets uitgeven, moet dat in ons eigen land besteed worden. En die manier van denken versplintert ons en maakt ons zwak en brengt ons in gevaar. En wij proberen juist met deze groep Europarlementariërs te zeggen: kijk, wij overstijgen, deze groep overstijgt landsgrenzen, overstijgt politieke kleuren. Want in deze tijd is dat precies wat nodig is. En we vragen de regeringsleiders om dat ook te doen. Dus stop met dat nationalistische denken, wat ons verzwakt en wat het duurder maakt. Maar zet stappen naar voren en bouw een echte Europese defensieunie.
1: Reinier, je spreekt net als wij hier eigenlijk veel met defensiebedrijven. Wat hoor je van hen terug over dit idee?
0: Nou, wat ik terughoor van veel defensiebedrijven, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, is: wij hebben niet per se behoefte aan financiering. We hebben behoefte aan contracten. Aan lange termijn contracten. En dan kunnen wij onze productie gaan opschalen. Want een vraag waar ik tijdens mijn werkbezoeken veel die ik veel heb gesteld is: gezien alles wat er gaande is en gezien de 5% die we nu uit gaan geven, of 3,5 plus 1,5% die we nu gaan uitgeven met de nieuwe NAVO-norm. Ik kan me voorstellen dat jullie allemaal personeel zoeken en dat je een gebrek aan personeel hebt omdat je op moet schalen. Mm-hmm. En veel bedrijven zeggen: nee, we hebben eigenlijk nog helemaal niet opgeschaald, want we zien de orde-effecten nog niet terug in onze dagelijkse bedrijfsvoering. En dat komt ook omdat de ministeries van Defensie bijvoorbeeld heel langzaam zijn, of omdat de innovatiecycli zo snel gaan dat ze huiverig zijn om grote contracten af te sluiten. Maar wat de reden ook is, de praktijk is dat het opschalen van onze defensieindustrie te langzaam gaat. En de meeste mensen die ik spreek, niet alleen van defensieindustrie, maar ook generaals, die zeggen tegen ons: ja, dit is een goed idee, want we moeten versnellen.
1: Ja, dus zij lopen ook tegen misschien wat protectionistische hoofdsteden aan.
0: Ja, precies. Dat is helemaal juist woord. Die protectionistische hoofdsteden, die zitten ons in de weg. En in deze fase zie je dat de eurocommissaris van Defensie, meneer Kubilius, die is ambitieus. Die zet grote stappen naar voren. Die komt met voorstellen die echt een verschil zouden kunnen maken. En ook het Europees Parlement is redelijk verenigd in de ambitie en in wat er nu moet gebeuren. Maar de Europese Raad, waar die hoofdsteden bij elkaar komen, die ligt veel dwars.
3: Ik wil toch even met je langs de meetlat, Reinier. Want ik heb het idee dat het Europarlement toch niet helemaal verenigd is. Namelijk, je gebruikt een hoop termen. Je had dat voor de reclame over bijvoorbeeld het Europees leger. Nou, daar zijn echt heel veel landen en partijen helemaal geen voorstander van. Je hebt het ook over de Europese Defensieunie. Wat ook een begrip is wat voor de een iets heel anders betekent dan de ander. Een eengemaakte markt zal niet iedereen voor zijn. Dus wat wil jij dan precies? En hoe verhoudt zich dat tot met die andere Europarlementariërs? Want we weten bijvoorbeeld dat de VVD echt geen voorstander is. En CDA ook niet. Van dat Europees leger. Ja, exact. Nee.
0: Klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Dus alle Europarlementariërs die zich hebben aangesloten bij dit initiatief, die delen met elkaar dat ze vinden dat Europa zichzelf zelfstandig moet kunnen verdedigen. Dat hebben wij de Europese Defensieunie genoemd, omdat ook al in 1950 bij het eerste Europese verdrag er al sprake was van een Europese Defensieunie. Maar dat is nooit helemaal goed uitgewerkt.
3: Door Frankrijk,
0: dus wat al deze mensen. Ja, en wat al deze mensen verenigt is dus een Europa dat zichzelf zelfstandig kan verdedigen. Volt, en ik persoonlijk, ben voor een Europees leger. En zelfs bij die term is het nog wel eens verwarrend. Wat betekent dat dan precies? Betekent dat alle nationale legers in elkaar opgaan? Voor sommigen betekent dat het, voor mij niet. Voor mij betekent het dat we een gedeelte van onze, dat we een geïntegreerde commandostructuur krijgen. Dat we een gedeelte van die belangrijke strategische capaciteiten, zoals dat voorbeeld wat ik gaf uit Eindhoven met die dure luchttankvliegtuigen, dat we dat soort capaciteiten op Europees niveau kopen, onderhouden en beheren.
3: Omdat het te duur is om afzonderlijk te doen, denk ik, hè?
0: Ja, en denk aan satellietsystemen bijvoorbeeld. Ja. En het betekent voor mij ook dat er een Europese brigades als aanvulling op de nationale legers komen. Maar waar ik dus uitgesproken voor een Europees leger ben, en met mij overigens een merendeel van de Europeanen, is in het Europees Parlement daar zeker geen meerderheid voor op dit moment. Wel voor die Europese Defensie-Unie waar ik het over had, maar voor een Europees leger bestaat op dit moment geen meerderheid.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
4: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Studio Den Haag.

0: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
1: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
0: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
2: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
2: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
4: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
2: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In de Italiaanse stad Modena is iemand met hoge snelheid op een menigte ingereden, melden buitenlandse persbureaus. Er zijn zeker 7 gewonden, sommigen zijn er slecht aan toe. Ooggetuigen zeggen dat mensen door de lucht vlogen. De bestuurder is opgepakt, de burgemeester heeft het over een verschrikkelijke gebeurtenis. Wat in Wenen begon met enkele honderden mensen is nu uitgegroeid tot een protest met wel duizenden demonstranten. Ze zijn boos over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival dat vanavond in de finale staat. De demonstranten zwaaien met Palestijnse vlaggen. De politie houdt de boel scherp in de gaten. Teleurstelling bij mensen in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Ze hadden uren in de rij gestaan bij een horlogewinkel die een spectaculaire aanbieding had. Maar het was er zo druk dat alles werd afgeblazen. De koopjesjagers vinden het jammer dat het niet beter geregeld was. De actie is ook in het water gevallen in andere steden. In Engeland wilde opgestapte premier Streeting zich kandidaat stellen voor het premierschap. Dat hing al in de lucht. De huidige premier, Starmer, die staat onder druk na een grote verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour. Om hem daadwerkelijk te kunnen uitdagen heeft Streeting wel de steun van 81 parlementsleden nodig. En Engelse voetbalfans zaten op het puntje van hun stoel, want in Londen was de finale van de FA Cup. En de beker ging naar Manchester City. De ploeg van trainer Pep Guardiola won met 1-0 van Chelsea. Manchester City doet het trouwens ook goed in de competitie. De ploeg staat tweede achter koploper Arsenal. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Morgen wordt het maximaal 16 graden. Veel wolken en dan ook geregeld buien. Later op de dag is er wel af en toe zon. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
9: Volgens mij zou het een heel gemankeerd weekje gaan worden, toch?
10: Twee kamerdagen en een ministerraad op woensdag.
9: Ja, we zouden het helemaal aan. Ja.
10: We zouden het heel rustig krijgen.
9: Ja, volgens mij gaat deze podcast 2 uur duren. Wat denken jullie?
11: Ik wilde met een mop beginnen.
9: Oké. 3 uur. Ja.
11: En daar komen we dan nog wel op terug in deze podcast. Kennen jullie die mop van de hypotheekrenteaftrek? En alle discussie daarover die was nu voor altijd beslecht. Het was nu gewoon duidelijk en klaar.
9: Ja. Oh ja, die mop.
11: Nou, dat was dus niet zo.
9: Ja, die mop die ken ik al. Goed, nou, zullen we eventjes...
11: In mijn hoofd was dit leuker. Maar ga je gang, Martijn.
9: Zullen we even aankondigen dat we zitten in Studio Den Haag van vrijdag 15 mei 2026. De week van het harde ultimatum. De week waarin het H-woord haar zoveelste comeback maakte. En een steek onder water voor onze premier in het Caribisch gebied. En hadden we het al over het H-woord gehad. Maar we beginnen gewoon in Loosdrecht.
10: Ja.
9: Want, jongens, we zijn op zoek naar begrip.
10: Nou, dat wordt er constant bijgezegd. We hebben begrip voor de zorgen, maar we keuren het geweld af. Meestal andersom, we keuren het geweld af, maar we hebben begrip voor de zorgen. En daar begin ik me, nou ben ik niet de enige, maar ik stoor me daar verschrikkelijk aan. Want de vraag is een beetje, waar hebben we het over op het moment dat we het over begrip hebben. Want welke zorgen zijn er nou daadwerkelijk? Want je kan natuurlijk zeggen, er zijn zorgen over de instroom, en daar gebeurt er weinig op, en over er is ongenoeg over de spreidingswet. Maar wat we in Loosdrecht zien, zijn eigenlijk twee dingen. Eén, georganiseerde misdadigers, laten we ze gewoon zo noemen, die politiek geweld plegen om hun zin te krijgen. En daarmee dus ook, nu hebben we gezien, brandstichten. Er is over een auto heen, of over een voet heen gereden met een auto van een ME'er.
9: Van een politieman, ja.
10: Burgemeesters, wethouders, raadsleden worden bedreigd. Dus we hebben het gewoon over politiek geweld, misdaad.
9: Nou, niet alleen de raadsleden, maar ook fik in het struikgewas voor de deur van het gemeentehuis zelf.
10: Waar mensen binnen zitten. Nou, dat is groep 1. En voor de zorgen die zij hebben. Dit zijn mensen die zeggen zich onveilig te voelen, en om dat kracht bij te zetten maken ze de samenleving onveiliger. En zij zeggen dat hier mensen naartoe komen die de Nederlandse normen en waarden niet ondersteunen en niet uitdragen. En ja, hoe zouden die mensen nou in dat asielzoekerscentrum uit het raam hebben staan kijken? Zo van, wij moeten ons dus daaraan aanpassen.
9: Zijn dit de Nederlandse normen en waarden?
10: Ja, precies. Dat is het visitekaartje zoals wij dat afgeven op dat moment. Hè? In ieder geval wij, die mensen. Dan hebben we de andere groep. Dat zijn de inwoners van Loosdrecht. En zij zeggen, wij zijn niet meegenomen in dit besluit. De spreidingswet en de oproep van minister Van der Brink hebben ertoe geleid dat hier in hele korte tijd een noodopvang komt. En wij voelen ons daar niet in gekend en daardoor gaan we op straat. Tuurlijk, je mag
9: demonstreren, je mag van alles vinden, zeker. Ja.
10: Maar dan naar die zorgen. Want deze mensen stonden niet op straat voordat dat asielzoekerscentrum daar zou komen. Dus ze hebben waarschijnlijk wel zorgen over de instroom. En er is onvrede over de spreidingswet. Maar dat die onvrede wordt pas in de vorm van demonstreren, wordt dat geuit op het moment dat dat bij hen in de backyard is. NIMNY-gedrag noemen ze dat. En welke zorg hebben ze dan? Als je luistert naar de interviews die daar op straat worden gehouden, die zorgen gaan nog steeds niet over de instroom. Dat wordt er wel bijgehaald. Maar primair gaat het over, hier komen mensen uit een andere cultuur en die komen
11: mannen,
10: en die komen crimineel gedrag komen ze vertonen. En ze gaan de vrouwen en de kinderen verkrachten en de winkels worden geplunderd. Ja, en dus die zorgen, want we hebben begrip voor de zorgen. Hebben we dan begrip voor die zorgen? Want die zorgen zijn irreëel. Want het is niet zo dat als je ergens een noodopvang of een AZC neerzet, dat er dan hordes mannen plunderend en verkrachtend door de straten gaan. Want dat is het beeld dat geschetst wordt, hè?
9: Ja, het is een beetje, is het niet gewoon, daar zou je dan eventueel begrip voor kunnen hebben. Onbekend maakt onbemind. Ik bedoel, mensen weten niet dat het eigenlijk meevalt. Ik bedoel, als verslaggever loop ik al wat jaartjes mee. Ik heb in 2015 ook, wir schaffen das, de crisis met rond Syrië meemaakte.
11: Ja. Toen hebben we ook in Geldermalsen, was het toen, hè, een raadsvergadering. Die was daar dan binnen in het gemeentehuis aan de gang. En buiten werd een brand gesticht.
9: De volgende dag ook nog geweest, toen daar de boel werd opgeruimd. En ook in het gemeentehuis iedereen nog een beetje na zat te shaken. Ik heb in Utrecht heb ik ook gewoon de veldslagen zelf mee gemaakt. Maar iedere keer, bijvoorbeeld daar in Utrecht, ben ik later nog eens terug geweest. En dan bleek de buurt eigenlijk helemaal gewend te zijn aan wat hun was opgelegd. Geen enkel probleem met dat opvangcentrum.
10: En ik heb dus ook voor de luisteraar die nu kritisch hier naar luistert en denkt, waar hebben ze het over? En het gaat niet. Het gaat niet over hen, het is niet bij hen in de achtertuin. Ik ben precies hetzelfde gedaan als jij gedaan hebt. Toen werkte ik voor Omroep West als algemeen verslaggever naar al die rellen toe, op het gemeentehuis. Ook demonstraties voor centra waar mensen geplaatst werden. Zowel de crisis, want er was ook crisisopvang in schoolgebouwen, dus in de gymzalen. En je had noodopvang, dat zijn ook nog twee verschillende dingen. Maar bij de demonstratie gestaan en ook daar later teruggegaan. En wat bleek, er was eigenlijk niks aan de hand. Sterker nog, de mensen die er in de buurt woonden gingen vrijwilligerswerk doen. Taallessen met mensen, met nieuwkomers. En dan is het verhaal natuurlijk, ja, maar laten we Lisa niet vergeten. Op het moment dat je zo'n ongelooflijk verdrietig, treurig, misdadig voorval als norm gaat stellen voor wat al die anderen zullen gaan doen, ja, dan snap ik wel dat je bang bent. Maar dat is natuurlijk niet de werkelijkheid. En als je dan ook naar de politieke reacties kijkt, we hebben 2 jaar geleden, er worden heel veel vergelijkingen worden er gemaakt. Hè? En die gaan vaak ook gewoon mank. Dus dan moet je mee oppassen en toch ga ik het doen.
9: Fijn, we hinkelen er even doorheen. Ja. Ja, kom maar door.
10: Nee, maar er wordt er gezegd van, zeker op rechts, wij, ook politici die daar geweest zijn, Mona Keizer, Gidi Markeshouwer, Lideweij de Vos, wij hebben niet opgeroepen tot het geweld en maak rechts Nederland niet verantwoordelijk voor dit geweld. Dat klopt. Maar laten we even teruggaan naar 2 jaar geleden, toen de UvA gebarricadeerd was en daar grootse rellen waren en vernielingen. Toen heeft iedereen zich terecht uitgesproken tegen dat geweld. Zonder die maar. Dat ging niet op een dergelijke manier. En terecht.
11: Ja, dus die zorgen, eerst het uitgangspunt. Toen was het feit dat universiteiten, waaronder de UvA, nog samenwerkten met Israëlische instellingen.
10: Ja.
11: Ja.
10: Precies. Maar goed, die discussie rondom loodsrecht. En de vraag is, kunnen ze de geest weer in de fles kijken? Nou, ik heb een commissiedebat gevolgd. Woensdag aan het eind van de middag. Nou, Michiel heeft dat ook gekeken.
9: Ik wou net zeggen, ik heb jou ook bij de nodige politieke schermutselingen zien staan die rond dit onderwerp speelt.
11: Ja, nou ja, zeker de hele week.
9: Het blonde achterhoofd met de gele microfoon.
11: Ja, ja, daar kun je mij aan herkennen, inderdaad. Ik moet naar de kapper, dat viel mij ook op. Maar, inderdaad. Dus het was sowieso een gekke week, omdat de ministerraad op woensdag was vanwege Hemelvaartsdag op donderdag. Dus er gebeurde van alles tegelijk en achter elkaar. Dus we hadden dinsdagavond die brandende bosjes in Loosdrecht gehad. Nou, dan was de ochtend daarna was de ministerraad waar David van Wil, de minister van Justitie, reageerde. Waar Bart van der Brink, de minister van Asiel en Migratie, reageerde. En daarna ook nog Dylan Jesselgus, die als vicepremier de persconferentie deed, omdat Rob Jette in het buitenland was. Dus dat hadden we allemaal gehad. En dan was er daarna inderdaad nog een commissiedebat dat begon rond 4:15, geloof ik, met Bart van der Brink opnieuw. Met allerlei asiel- en migratie-gerelateerde onderwerpen op de agenda. Je zag ook in het tijdschema over de hele dag het steeds veranderen. Dus de tijd die voor dat debat uitgetrokken was, omdat steeds meer partijen daar dus toch bij wilden zijn. En wat daar opviel was dat Gidi Markeshouwer, de ex-PVV'er en nu aanvoerder van de groep Markeshouwer, binnenkort DNA, dat hij al heel vroeg in die commissiezaal was. Omdat het in zo'n commissiedebat zo werkt. Het is zo'n, hoe leg ik dat uit? Ja. Het is een half ronde tafel. De voorzitter zit in het midden, de griffier zit daarnaast.
10: Een soort maantje is het. In het midden van de maan, halve maan. En in het midden van de maan zit de griffier en de voorzitter. En links en rechts daarvan zitten dan de commissieleden.
11: Ja, en hoe dichter je bij de voorzitter en de griffier zit, hoe eerder je aan de beurt bent. Dus je zag dat Gidi Markeshouwer, die was al heel vroeg en mooi op tijd in die commissiezaal. En hij kreeg als eerste het woord. En toen kwam inderdaad hele stevige taal van hem. En hij had het ook over, ja, er zijn incidenten geweest. Er zijn wat schermutselingen geweest. En dat is natuurlijk niet goed. Maar inderdaad wel begrip voor die zorgen. Sterker nog, heel veel begrip voor die zorgen. Want een ongekozen burgemeester neemt niet democratische besluiten. En het ging zelfs zover dat hij het had over een overheid die misschien zelf wel gewelddadig was en groot onrecht aandeed. Ja, en dan is het niet zo gek dat je daartegen in verzet komt als die overheid zich zo onrechtvaardig gedraagt. En vervolgens alle andere zo'n beetje alle partijen die daarbij zaten in dat commissiedebat, die gingen stevig tegen Gidi Markeshouwer in. Waardoor, het duurde bijna een uur, geloof ik. Het betoog van Markeshouwer ongeveer een minuut. Maar vervolgens nog een uur bezig met alle interrupties.
9: Interrupties
11: op hem.
10: We begrijpen de zorgen. Was niet alleen bij Gidi Markeshouwer te horen. Dat hoorde ik ook bij Mona Keizer. Ik hoorde het ook bij BBB. Dus dat is een breder gedragen sentiment. Op dit moment in de Tweede Kamer. En bij de bewindspersonen viel me op dat ze echt, want ik stond daarbij, uitloop ministerraad, zowel David van Wil van de VVD, had echt wel de toon van zijn boodschap aangepast. Toch blijven die zorgen, ik zeg het voor het laatst, dat blijft benoemd worden, we begrijpen de zorgen. Maar het veroordelen van het politieke geweld, Dat wordt echt veel steviger gedaan dan zoals we het de vorige week erover hadden. Het is nu meer dan gewoon tuig- of raddraaiers. Mm-hmm. Het gaat echt over politiek geweld en het ontwrichten van de rechtsstaat. En dat signaal komt wel. En s'avonds zat, en Bart van der Brink deed dat ook. En s'avonds zat de politiek leider van het CDA bij Eva, Bontebal. En Bontebal die liet zich helemaal duidelijk erover uit. Dit kan niet. En ze hadden ook een meneer uit Loosdrecht aan tafel gezet. Zo'n bezorgde burger. Die zonder geweld al wekenlang actie aan het voeren is. En daar zei Bontebal terecht tegen. Ja, u zegt dat er niet geluisterd wordt. En dat dat de democratie niet werkt. Daar kwam het eigenlijk zeg maar op neer in mijn eigen woorden. Maar het is precies het andersom. Wij luisteren wel. Alleen dat betekent toch niet dat u direct dat door uw zin krijgt. En waarom krijgt u uw zin niet? Omdat die spreidingswet het resultaat is van een democratisch proces waarin de meerderheid van de volksvertegenwoordiging daarvoor gestemd heeft. Dus we hebben een democratisch besluit.
9: Dat kan soms iets inhouden wat je niet leuk vindt.
10: Ja.
9: Dat weten we eigenlijk allemaal wel natuurlijk, stiekem.
10: Nou, ja.
9: al willen we dat dan misschien niet altijd even... Nee, duidelijk weet.
10: En ik heb het ook. Er zijn politieke besluiten waarvan je denkt van ja, dat wil ik liever niet. En,
9: misschien vind je zelfs dat het onverstandig is.
10: Het is onverstandig, staat daar wel. Maar ja, je zou je uiteindelijk toch, want anders kan je de parlementaire democratie afschaffen. Op het moment dat je zegt van nou, op het moment dat ik mijn zin niet krijg, dan is er geen functionerend politiek systeem. En dan houdt het een beetje op.
9: Nog zo'n dingetje, Michiel. Ik hoorde dat Van den Brink ook de IVD noemde in een van zijn antwoorden. Want ja, we hebben het hier over de bezorgde burgers, maar we hebben het ook over een ander kaliber.
11: Ja, en ik vond het wel interessant wat jij net deed aan het begin, Leendert. Gewoon benoemen wat hier aan de hand is. Maar het kabinet vindt dat een stukje ingewikkelder om dat te doen. We hebben die Defend-groepen, hè. Dus, ja. Die bestaan al veel langer trouwens. Een jaar of 5, 6 geleden toen er grote coronaprotesten waren. Toen zag je ze al, Defend Netherlands, maar daaronder Defend Amsterdam, Defend Rotterdam, Defend Den Haag, tot aan Defend...
9: Defend Loosdrecht, sinds deze week.
11: Ja, nou, die kennen we nu ook. En je ziet die spandoeken en je ziet de mensen achter die spandoeken vaak in het zwart, gezichtsbedekking.
10: Je ziet ze vaak niet. Dus je ziet ze wel, maar...
11: Ja, maar je ziet niet
10: wie er achter zit.
11: Wie er onder die sjaal zit. Doet een beetje denken aan de harde kern die je iedere week in de voetbalstadion ziet zitten. Die daar ook dingen uithalen die niet mogen. Maar vlak voordat ze dat doen, doen ze wel een mooie zo even die sjaal.
10: Het is trouwens wel een mooie vergelijking. Wij zijn allebei Feyenoord supporter. Misschien dat nu een aantal luisteraars doet afhaken. Maar ik hoop van niet. Ja, blijf gewoon. We zullen niet te veel...
11: Kunnen
10: niet
11: ook niks aan doen.
9: Ze zijn verder wel aardig. Ja. Dus laat het maar even.
10: Maar dit gebeurt precies in het stadion. Waarbij kleine gewelddadige delen van de supporters, van een legioen, zegt namens iedereen te spreken, dat absoluut niet doet en met geweld probeert hun zin te krijgen. Dit is precies, daarom is het ook gewoon hooliganisme. Dit is precies zoals het in de stadion gebeurt.
11: Ja. En dat heb ik ook een keer aan Bart van den Brink gevraagd deze week. Van ja, maakt u zich nou zorgen en ziet u hier iets georganiseerds in? En zover wil het kabinet dus op dit moment dus nog niet gaan. Dus inderdaad, wat jij zegt, Martijn. Deze week tijdens het vragenuur moest Bart van den Brink naar de Tweede Kamer komen. Ook om het hier over te hebben. Dat was nog voordat die bosjes in brand vlogen. Maar we hadden daarvoor natuurlijk al avond en avond ongeregeldheden in Apeldoorn bijvoorbeeld. En ook op allerlei andere plekken. Maar dat ging dan steeds niet verder inderdaad dan oké, zorgen uiten, dat snappen we, maar geweld, daar trekken we de streep. Maar er moet worden uitgezocht in hoeverre dit georganiseerd is. En dat is iets waar de AIVD op dit moment mee bezig is inderdaad. Om dat uit te zoeken, is hier sprake van georganiseerd geweld. Groepen die zich organiseren om dit te doen. Terwijl als je de beelden ziet, ja, we noemden ze die defendgroepen die ook niet vorige week zijn ontstaan, maar er al veel langer zijn, hooliganisme, groepen die een hekel aan de overheid en aan de politie hebben. En ik heb het idee dat de aanleiding om te gaan rellen, dat niet zo heel veel uitmaakt, maar dat er dankbaar gebruik gemaakt wordt van de onrust die er in Loosdrecht is op dit moment. Dus toch ongemakkelijk vind ik het dan om te horen. Ja, dat moet uitgezocht worden en niet te snel conclusies trekken.
9: Ja. Misschien een beetje begrip voor de gemiddelde loodsrechter die helemaal niets met dit geweld heeft. Want dit lijkt me helemaal niet een veilig gevoel opleveren. Dit soort gedoe bij je in de straat. Ik bedoel, zou je dit leuk vinden voor de
10: deur? Nee, natuurlijk niet.
9: Nee.
10: Maar dit brengt ook onveiligheid. Dus degene waar ze tegen staan te demonstreren, een mogelijke onveilige situatie, doordat er een. Die creëer je als je daar zelf met vuurwerk gaat staan gooien. En een aanslag pleegt. Ja, zo simpel is het. Maar dan nog steeds over die de zorgen van de gewone mensen uit Loosdrecht. Het is ook aan de politiek om die zorgen dan te adresseren. Van, maar waar hebben we het dan eigenlijk met elkaar over? En nu wordt er benoemd, we begrijpen de zorgen. Op het moment dat het echt gaat over, wij denken dat er hierdoor onrust, dat zij onrust gaan veroorzaken bij ons in de gemeenschap. Ja, daar, dan moet je dat gaan adresseren. En rechts doet dat eigenlijk wel, hè? Want rechts gaat dan de voorbeelden. Want dat is dus rechts, de anti-AZC-partijen. Die adresseren dat wel. Maar door voorbeelden te geven, zoals Lisa, die niet representatief zijn voor hoe het gemiddeld in Nederland gaat. En dan moeten we er misschien ook bij zeggen dat het niet in elke gemeente zo is dat als daar een noodopvang komt, dat iedereen met fakkels en vuurwerk klaar staat om aanslagen te plegen. Dat mag misschien ook wel gezegd worden. Er zijn ook gemeenten, zoals de gemeente waar ik zelf woon, Leiden, waar het allemaal veel makkelijker gaat.
9: Zullen we nog eventjes het mailtje aanhalen van Simon? Simon die mailde ons dat hij graag luistert naar het programma. En hij had onze aflevering gehoord met Mark Thiessen van vorige week, Leendert. Mark Thiessen, de auteur en columnist van EW Magazine. En hij had ons een aantal vragen horen stellen. En dat ging onder andere over, nou, allereerst de vuurwerkbom door de brievenbus van D66... Wij constateerden dat dat inmiddels als politiek geweld moest worden gezien. Mark Thiessen zei daarop, nou, als het een moslim was geweest, dan hadden we het gewoon terrorisme genoemd. En Simon in zijn mailtje vindt het erg jammer dat we daar niet wat verder op door zijn gegaan. Kan jij dat moment nog herinneren?
10: Zeker.
9: Yeah.
10: En hij blijkt gelijk te hebben. Want het OM heeft nu laten weten dat de dader een terroristisch oogmerk heeft.
9: Dus nou ja, dat ze dat in ieder geval ten laste gelegd hebben. Hè? Ja. Dus dat is de beschuldiging die dan geuit wordt. Dus het OM inderdaad is met hem meegegaan. Een tweede vraag die stelde, hij overweegt om in de politiek te gaan. Lokale politiek. En zegt van, ja, maar jullie hadden het er ook over. Van de lokale politiek wordt op deze manier door de Haagse politiek ook wel een beetje in de steek gelaten.
10: Uh-huh.
9: We hebben dat benoemd, maar ja, we zijn daar op een gegeven moment niet veel verder mee gegaan.
10: Nee, maar wat is dan precies de vraag? Of die wel of niet de politiek in moet gaan?
9: Nou ja, hij vraagt zich dat inderdaad af.
11: Dat snap ik wel, dat mensen zich dat afvragen.
9: Ja, of hij dat nog wel moet doen. En voelt zich daarin toch wel degelijk enigszins in de steek gelaten. Ja.
10: Nou ja, daar valt wel wat op te zeggen. Want het is altijd goed om de lokale politiek in te gaan. Sterker nog, ik juich dat persoonlijk toe. Dat is mijn persoonlijke mening. Doe dat vooral. Maar het is natuurlijk een cliché, maar een gevleugelde uitspraak. Je moet, als je met applaus ontvangen wil worden, moet je niet de politiek in gaan. Want het is een ondankbare taak. En dat zie je op het moment dat je de lokale politiek volgt, zie je dat ook in gemeentehuizen gebeuren. Burgers weten heel goed de gemeentehuis te vinden, maar niet op het moment dat het goed is om een blosje bloemen te brengen. Hoogzelden. Als er inspraakavonden zijn of gemeenteraadsvergaderingen waarop die publieke tribune helemaal vol zit, dan gaat het vooral over zaken die misgaan of die veranderen. Bijvoorbeeld een zwembad dat dicht gaat. Maar daar moet je als lokaal politicus wel tegen bestand zijn. Hè? Dan is de andere uitspraak, we zijn niet van suiker. De grens ligt natuurlijk bij bedreigingen en geweld. En dat neemt wel toe, waardoor het voor politici wel niet gevaarlijk, maar voor mensen niet interessant meer is om die lokale politiek in te gaan. Zeker niet. Als jij nu
9: Hoezo
10: als je
9: niet?
10: De portefeuille sport krijgt.
9: Ja, oké. Okay. Goed. Maar toch niet gevaarlijk. Ook in dit dossier waar we het net over gehad hebben. AZC's die geopend worden, noodopvangen die geopend worden. Ja, gevaarlijk voor alle politici. Want zo'n raad wordt tijdens de vergadering nog lastiggevallen. En het gebeurt dus ook regelmatig dat de raad uiteindelijk beslist om. Nou, bijvoorbeeld in Loosdrecht is besloten om minder asielzoekers toe te laten.
10: Maar nu over die Haagse politiek en de backup daarvan. Op het moment dat je als kabinet. Het is een minderheidskabinet. Maar goed, als je als kabinet. Constant zelf nog de spreidingswet ter discussie stelt. Wat bijvoorbeeld de VVD doet. En laat blijken dat je er zelf ook niet tevreden mee bent. Dan zorg je er natuurlijk voor dat het draagvlak voor wetgeving wegvalt. Je zal nu, als in ieder geval als coalitie, als je die burgemeesters wil steunen, zou je vol achter die spreidingswet moeten gaan staan. Geen mits en maren meer. Dit is gewoon hoe we het doen. De belofte is dan om de instroom te beperken. Dan heb je hem ook niet meer nodig. De vraag is een beetje, kan dat? Andere discussie. Maar dan heb je hem niet meer nodig. Maar als je daar niet vol achter gaat staan, dan laat je inderdaad het lokaal bestuur in hun hemd staan. Want zij kunnen namelijk niet zeggen van, maar hallo, dit is besloten in Den Haag. Dit moeten we gewoon doen. Dan kan je zeggen, jullie verschuilen je op dat moment achter Den Haag. Maar dat moet ook, want het is een spreidingswet waar een dwangelement in zit. Dus dan kan je gewoon zeggen, dit wordt ons gewoon gevraagd, opgelegd. Want nu is het nog een vraag, maar vanuit Den Haag. En we moeten dit gewoon doen, beste mensen.
9: Ja, dan weet iedereen die er tegen is dat hij bij de lokale politiek aan het verkeerde adres is. Jongens, we gaan er heel eventjes uit. Zo direct dan gaan we eigenlijk gewoon weer door met een hard ultimatum.
11: Gaan we staken? Sorry.
9: Gaan we staken? Ja, we gooien de kont tegen de krip.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast app.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In de Italiaanse stad Modena is iemand met hoge snelheid op een menigte ingereden, melden buitenlandse persbureaus. Er zijn zeker 7 gewonden, sommigen zijn er slecht aan toe. Ooggetuigen zeggen dat mensen door de lucht vlogen. De bestuurder is opgepakt. De burgemeester heeft het over een verschrikkelijke gebeurtenis. Wat in Wenen begon met enkele honderden mensen is nu uitgegroeid tot een protest met wel duizenden demonstranten. Ze zijn boos over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival dat vanavond in de finale staat. De demonstranten zwaaien met Palestijnse vlaggen. De politie houdt de boel scherp in de gaten. Teleurstelling bij mensen in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Ze hadden uren in de rij gestaan bij een horlogewinkel die een spectaculaire aanbieding had. Maar het was er zo druk dat alles werd afgeblazen. De koopjesjagers vinden het jammer dat het niet beter geregeld was. De actie is ook in het water gevallen in andere steden. In Engeland wilde opgestapte premier Streeting zich kandidaat stellen voor het premierschap. Dat hing al in de lucht. De huidige premier, Starmer, die staat onder druk na een grote verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour. Om hem daadwerkelijk te kunnen uitdagen heeft Streeting wel de steun van 81 parlementsleden nodig. En Engelse voetbalfans zaten op het puntje van hun stoel, want in Londen was de finale van de FA Cup. En de beker ging naar Manchester City. De ploeg van trainer Pep Guardiola won met 1-0 van Chelsea. Manchester City doet het trouwens ook goed in de competitie. De ploeg staat tweede achter koploper Arsenal. Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Morgen wordt het maximaal 16 graden. Veel wolken en dan ook geregeld buien. Later op de dag is er wel af en toe zon. En dat was het nieuws van het ANP.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Martijn de Rijk.
7: En welkom terug. We zitten hier nog steeds met Leendert Beekman, Michiel Jurjens en mijn naam is Martijn de Rijk. Jij zat al helemaal in het staakverhaal, toch? jij was maandag de man die ook bij de vakbonden aanschoof in Nieuwspoort.
8: Ja, die hadden in Nieuwspoort een persconferentie belegd maandagochtend om daar meteen maar de week mee te beginnen. En zij kwamen met een ultimatum. Dat moet je dan doen. Dat is juridisch van aard. Dus als je dat niet hebt gedaan en je had bij wijze van spreken maandagochtend gezegd vanaf morgen gaan we staken, dan heb je nog best een kans als je naar de rechter gaat dat de rechter zegt, hou eens even, dat kan niet zomaar. Dus dat een rechter die staking verbiedt. Dus vandaar dat ultimatum. En dat ultimatum is eigenlijk vrij simpel. Binnen 2 weken moet het kabinet, nou tenminste ik zeg dat het heel simpel is, maar we gaan het zo nog hebben over het verschil tussen iets schrappen en iets van tafel halen. vallen. Maar goed, binnen 2 weken moet het kabinet terugkomen. Moet het niet meer doen. De bezuinigingsplannen die er zijn bij de AOW, bij de WW en bij de WIA. Als dat niet gebeurt, dan zullen er collectieve acties volgen. En daar gaat heel Nederland iets van merken op dat moment. Dat was de boodschap van de bonden maandagochtend. Het geduld is op, waar op de achtergrond al speelt dat er niet meer gepraat werd. Er is vlak nadat het kabinet was aangetreden en de eerste ophef was ontstaan over die plannen, is er een kennismakingsgesprek geweest. Het was een scène bij het Catshuis. Vertegenwoordigers van de bonden die daar langskwamen en ook heel snel weer buiten stonden, omdat zij aangaven...
7: Hier wordt niet gepraat?
8: Nee. En het kabinet is eigenlijk niet ontvankelijk voor de zorgen die wij hebben. Dus het overleg stopt hier nu, totdat die plannen van tafel gaan. En de bonden zeiden daarover, ja, we zijn nu een paar maanden verder. Er is niet bewogen, er is stilstand nu. Dus dit is op dit moment wat wij moeten doen. Dat ultimatum dus. En dan was het interessant om te gaan kijken wat dan de reactie van het kabinet in de persoon van Hans Velbrief, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zou zijn. En hij zegt dat hij binnen 2 weken...
7: Staat dat in je agenda, Michiel?
8: We zijn nu alweer aan het einde van deze week. Dus we hebben nog iets minder dan anderhalve week voordat die reactie er zal gaan zijn.
7: Wordt een zwaar weekend voor Veilbrief.
8: Ja, hij zal aan het schrijven zijn aan een brief, want die komt eraan. En die brief, die reactie, dat voorstel, dat gaat ervoor zorgen, zei Veilbrief zelfverzekerd, dat de bonden weer aan tafel komen. En dan komt er een gesprek en dan hopelijk komen we eruit met elkaar, met z'n allen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er dan in dat voorstel zal staan. Want als het allemaal heel slap en heel weinig is, ja, dan zullen de bonden zeggen, ja, dit is niet wat onze inzet was. Dit is niet waar wij om gevraagd hadden. Dus we gaan nog steeds niet praten. Die bezuinigingsplannen zijn niet van tafel. Dus collectieve acties. Nou, is er wel wat ruimte? En dat is vooral als het gaat om de AOW. Dus in het coalitieakkoord was er het plan om die AOW-leeftijd sneller te gaan verhogen vanaf 2033.
7: Maar dat liep heel erg snel tegen een keiharde betonnen paal op, toch?
8: Ja.
7: En ook dat, in de Tweede Kamer.
8: Ja, en dat heeft dan weer te maken...
9: Trulies met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar... En

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: En in de reactie van Velbrief afgelopen maandag zag je ook weer dat hij zelf al zei, ja, dat is niet goed geweest, dat plan. Er wordt ook de afgelopen weken al steeds gezegd, wij zijn dat niet nu actief in beleid aan het omzetten. Dus maakt u daar zich niet te veel zorgen over. Dus ik denk dat we er vanuit kunnen gaan, maar onderbreek mij vooral als ik nu iets raar zeg. Ik denk dat we er vanuit kunnen gaan, die één op één koppeling, die gaat van tafel. En dat zou ook fijn zijn voor de bonden en ook voor de linkse oppositie. Want die kan dan zeggen, wij hebben ons hier tegen verzet. Democratisch en geweldloos trouwens, tot nu toe. En dat plan is er dus uitgekregen.
3: Blijft over die WIA en de WW. Waarbij het eigenlijk ook best wel bijzonder is. Hè? Want dat zijn allebei verzekeringen, volksverzekeringen, waar we allemaal premie voor betalen. Hoe kan je daarop bezuinigen, zou je denken? En de reden dat dat kan, is dat dat geld, dat die verzekeringen, die zijn bij lange na, gaat er niet zoveel geld uit als dat erin gaat. We betalen veel te veel premie, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En dat geld, dat overschot, dat steekt Den Haag in de achterzak. Daar willen ze zelf leuke dingen mee doen.
2: Ja, en een van die leuke dingen, leuk, is het vele extra geld bijvoorbeeld dat naar defensie moet.
3: Ja, maar het is ook niet meteen heel helder op die manier, toch? Dat je belasting betaalt via je WW-premie.
4: Ja, Michiel gaat erover verder. Er zijn eigenlijk twee eisen gesteld. Eén, het AOW-plan moet gewoon geschrapt worden. En rondom de WW en de WIA moeten de plannen van tafel. Zeg ik het goed? Zo hebben de bonden het ongeveer gebracht.
2: Ja, zo werd het geformuleerd. Maar het duizelt bij mij eerlijk gezegd nog steeds een beetje. Wat is dan het verschil tussen schrappen en van tafel? Het betekent toch allebei dat je iets niet gaat doen?
4: Daar valt nog wel iets over te zeggen. Omdat namelijk, jij kan je nog wel herinneren, Martijn, dat in 2012 in het coalitieakkoord stond dat de zorgpremie inkomens afhankelijk zou gaan worden. De inkomensafhankelijke zorgpremie. Mm-hmm. Dat leidde tot heel veel verzet in de samenleving. En zeker bij de achterban van de VVD. Dat is toen uiteindelijk is daar een gebaar gemaakt vanuit Diederik Samson en is dat plan geschrapt. Daarvan wisten ze al vrij snel, hier is te veel gedoe omheen. Dit gaan we, zeker omdat de manier waarop het geframed werd, dit gaan we niet meer redden. Dat is bij de AOW eigenlijk nu ook zo. Ze weten dat die koppeling zoals die nu erin staat, dat gaat ook, daar kunnen ze niks meer mee. Er is gewoon niet genoeg steun voor. Dat is eigenlijk al van tafel, maar je kan dat niet te snel opgeven, want je moet ook gaan onderhandelen. Schrappen hebben we het over. Mm-hmm. En dan gaan we naar de WW en naar de AOW. Daar hebben ze het over.
2: Nee, de WIA.
4: Oh, de WIA, sorry. De WIA. Ja,
2: afkortingen.
4: Al die afkortingen.
2: Ja, lastig.
4: Daar vinden de bonden ook wel van, zeker als je naar de WIA kijkt, dat daar zoveel problemen spelen, dat het goed is om eens te gaan hebben over hoe kunnen we de WIA hervormen op een manier dat het beter functioneert en ook beter betaalbaar is. De vergrijzing hebben ze ook gewoon oog voor. Kortom, daar valt nog wel over te praten. Want dat je zou moeten gaan hervormen met vergrijzing, dat wordt bij de bonden ook erkend, simpelweg. Alleen de vraag is hoe je dat dan gaat doen. En wat de bonden nu heel erg steekt, is dat er eenzijdig nu plannen zijn gepresenteerd. Zij daar niet in gekend zijn. En dat geld dat daarvoor nodig is, want daar is dit de crux, denk ik, dat is in eerste instantie niet nodig voor de hervorming van het stelsel. Want dat wordt namelijk voor het grootste gedeelte gebruikt, zoals jij al zegt, Martijn, om defensie van te betalen. Dus het argument van ja, we zullen toch eens een keer moeten gaan hervormen, dat is waar. Maar gaan we dat doen omdat we echt dat stelsel gaan hervormen? Of zijn we gewoon aan het ombuigen om extra geld voor andere plannen te creëren? En zolang dat het geval is, hebben zij zoiets van ja, maar wij gaan niet de melkkoe zijn voor defensiegeld. Zeker niet, omdat die rekening, en dan komen we bij Pro.

0: uit. Die rekening komt te liggen bij de werkende mensen.
1: De werkende mensen dan ook nog met die in dienst zijn, hè, begrijp ik?
0: Nou, bij de werkende, bij de mensen die inkomen vergaren uit werk.
1: Ja,
0: en dan bij mensen die arbeidsongeschikt zijn, kan je dat natuurlijk. Maar dat is een verzekering voor werkende, is dat?
1: Ja, een verzekering voor werkende, maar die alleen betaald wordt. De WW-premie wordt niet betaald door ZZP'ers.
0: Nee.
1: Toch? Nou, precies.
0: Nee. En. En de WW wordt dan verkort. En het duurt veel langer voordat je recht op WW opbouwt.
1: Ja.
0: Zo lang dat het eigenlijk.
1: Ja, maar de defensie die daarvan betaald wordt, daar mag iedereen van mee profiteren. Wat logisch is, want dat kan niet anders. Maar dat is eigenlijk een rare belasting, dus eigenlijk.
0: Het heeft natuurlijk met die vrijheidsbijdrage. Die zit ook in het domein van de werken. Hè. Die zit voor een deel, voor 2/3 zit die in box 1. En de bonden en GroenLinks Partij van de Arbeid, of PRO, die gaan eisen, dit is scheef. We moeten naar de balans gaan kijken van wie betaalt nou wat. Zoals jij zegt, zij zullen zeggen, doe dat maar uit de algemene middelen. Haal dat maar aan de inkomstenkant ergens linksom of rechtsom op. Maar niet bij de werkenden. Nou, dan kunnen we allemaal invullen waar je dat dan moet gaan ophalen.
1: Ja,
0: bij de grote bedrijven en bij de mensen met vermogen. En daar zijn er nog heel veel fiscale maatregelen waar je naar kan kijken, zoals die hypotheekrente aftrekken.
1: Ik wou net zeggen, want volgens mij is er ook lik op stuk meteen de volgende dag een voorstel gedaan door PRO in de Tweede Kamer om hier maar eens inderdaad even werk van te gaan maken.
2: Ja, dat voorstel dat was al eerder gedaan. Dus inderdaad, die hypotheekrenteaftrek, er speelden eigenlijk 2 zaken deze week die vlak na elkaar kwamen, waar reacties op kwamen en waar ook wel onrust door is ontstaan. Dus laten we bij dat eerste beginnen. En dat is de verruiming van de hypotheekrenteaftrek.
0: Ja, Leendert, dat zeg je dus verkeerd.
2: Leendert steekt nu zijn vinger op.
0: Nee, ik ga geen monoloog houden.
2: Jij steekt terecht je vinger op. En ik ga proberen dat ook nog te nuanceren zo meteen. En daar zo op terug te komen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de inkomstenbelasting die gaat iets omhoog in de tweede schijf.
0: De vrijheidsbijdrage.
2: Ja, en dat zorgt ervoor dat als het percentage in die tweede schijf, als dat wat omhoog gaat, dat je ook wat meer hypotheekrente kunt aftrekken. Waardoor het beeld kan ontstaan dat inderdaad, als je al lekker die hypotheekrenteaftrek hebt, waarover is afgesproken, nou, dat blijft ongewijzigd, er verandert niks aan, maar dat in de praktijk je zelfs nog wat meer gaat profiteren als huizenbezitter. Terwijl bijvoorbeeld al die huurders, dat die achterblijven, is onwenselijk, zei Progressief Nederland, GroenLinks, PvdA, al tijdens het debat over de voorjaarsnota dat nog voor het reces gevoerd werd. En er ontstond ook debat toen tussen Luc Stultiens, financieel woordvoerder van PRO, en bijvoorbeeld ook D66 en CDA, waarbij PRO ook bij zeker D66 los kreeg, die verruiming, die eigenlijk geen verruiming is, komen we zo nog op, dat onwenselijk is. En we hebben dat natuurlijk ook tijdens de verkiezingscampagne gezien. D66 en CDA zijn eigenlijk voor afbouw van die hypotheekrenteaftrek. Het stond ook nog in de positieve agenda van D66 en CDA. En
1: maar het is er met een hele harde knal uitgeschoten door de VVD toen ze ook aanhaakt.
2: Ja, het blijft uiteindelijk ongemoeid. Dus is er bij dat debat over de voorjaarsnota is er een motie ingediend uiteindelijk door Luc Stultiens, waarin het kabinet verzocht wordt om die verruiming van de hypotheekrenteaftrek. Dus dat je gewoon nog net wat meer voordeel hebt. Uiteindelijk kost dat de staatskas. Het zou op bijna 300 miljoen uit mijn hoofd zou het uitkomen. Dus echt wel significant uiteindelijk om dat te voorkomen. Dat niet gaat gebeuren. Afgelopen dinsdag waren de stemmingen onder andere over de moties die tijdens dat debat zijn ingediend. En wat zagen we daar? Die motie werd aangenomen dankzij voorstemmen van de partijen waarvan je het kunt verwachten. Dus de SP van PRO, maar ook D66 en CDA. Dat die op die manier ook nog weer eens hebben kunnen laten zien, ja, eigenlijk eigenlijk diep van binnen...
1: Maar wacht nou eventjes. Ik heb op de billboards langs de snelweg gelezen... dat niet zou gaan gebeuren. Dat de hypotheekrente aftrekt, dat die veilig zou zijn. Rust in de portemonnee. Wat zullen we nou krijgen?
0: Nou, en zo wordt er bij de VVD ook naar gekeken.
2: Ja.
0: Want ja, ik weet niet of jij het over wil vertellen... over of het nou wel of geen verruiming is.
1: Nou, het kost 300 miljoen.
0: Ja.
1: Dus laten we het daarbij staan. Of dat, wat voor termen we eraan verbinden.
2: Ja, alleen nou, dat
0: maar,
2: is voor,
0: die, ja, maar ja. Nu gaan we het over politiek hebben, Martijn.
1: Oh, okay.
0: Je hebt beleid en je hebt politiek.
1: Mm-hmm.
0: En er is afgesproken om niets te veranderen aan de systematiek van de hypotheekrenteaftrek.
2: En dat is een heel belangrijk woord, hè, die systematiek. En de fiscale behandeling van de eigen woning.
0: Ja. En wat gebeurt hier nou? Dit is geen gevolg van gewijzigd beleid. Maar dit is een gevolg van hoe en zo zien ze het bij de VVD, van hoe het systeem werkt. Dus op het moment dat jij iets verandert in de eerste of de tweede schijf in box 1, ja, dan gebeurt daar automatisch, dan gaan die raderen gaan zeg maar komen in beweging. En dan gaat er ook iets gebeuren met het knopje hypotheekrenteaftrek. Alleen die knop is er niet nieuw ingebouwd. Die zit daar al. Dus het systeem. En wat daar afgesproken
1: zit,
0: is...
1: Daar zit ook wel wat in,
0: gevolg,
1: dat snap ik.
0: Het is een gevolg van het systeem zoals we dat nu hebben.
1: Ja, okay,
0: en
1: goed.
0: Op het moment dat je dat wil veranderen... want daar kwam bijvoorbeeld Pieter Gimwis met een motie... om er een extra knop in te zetten... waarmee je dus in dat systeem... ik probeer het een beetje uit te leggen dat mensen een beetje visueel...
1: maar een extra knopje erin. Jij zit aan de knoppen.
0: Een extra knopje, speciaal dat als je in de tweede schijf in box 1... als je die verhoogt of verlaagt, dat die... hypotheekrenteaftrek, als die gaat meebewegen... dat je die weer terug kan of naar voren kan draaien. Die knop zit er niet. Maar bij de VVD zeggen ze, ja, wij hebben afspraken gemaakt. Kom nou niet aan die hypotheekrenteaftrek. En wat flikken jullie ons nou eigenlijk? Want dat is wel het sentiment dat daar hangt. Daar was echt wel woede over. Want op het moment dat je het gaat hebben over politiek... dan heb je het ook over afspraken. En politiek is... puur zang vertrouwen. Zeker als je met elkaar in een coalitie zit. En jullie schaden op deze manier het vertrouwen. En dat is eigenlijk voor het reces al gebeurd in de Eerste Kamer. Daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. Dat gaan we hier niet doen of dat nou of terecht is of niet... om dat verwijt te maken. Volgens mij kan je iedereen wel een beetje de schuld geven... van het falende asielbeleid. Maar hier wordt gewoon gezegd, dit hadden ze niet moeten doen. En er kwam ook een briefje van de staatssecretaris, dus Eelco.
2: Eelco Ehrenberg.
0: Ja, van de D66. En Eelco Heijnen, waarin ze eigenlijk gewoon precies uitleggen... ja, dit is een gevolg van de systematiek. De motie in de Kamer vraagt om de verruiming ongedaan te maken. Er is geen sprake van een verruiming, dus we gaan ook niets doen. Dat is de lijn van
1: ik
0: het kabinet.
1: Dat, Ehrenberg, heeft hij echt gezegd van, ik doe hier niets mee?
0: En jij gaat nu naar een ander onderwerp.
2: Ja, want...
0: Die, hetzelfde onderwerp, maar een andere casus.
2: Dit was allemaal pas dinsdagmiddag.
1: We zijn er nog lang niet.
2: Toen moest het nog woensdag worden. Want...
1: Oké, jong mensen, het wordt nu woensdag.
2: Ja, dag verder. Woensdag. Ja, trouwens, dat zeggen we nou wel, woensdag. Maar ook, dit is iets, hier wordt al veel langer voor gewaarschuwd. Hier wordt ook al veel langer over geschreven. Bijvoorbeeld door onze collega's van het FD.
1: Ik wou net zeggen, weet jij hoe lang je al hypotheekrente aftrek
0: Ja, want
1: hebt?
0: Daar gaat het om. Dat hadden we niet genoemd. 30 jaar recht
1: op
0: hypotheekrente.
1: Maar heb jij het paraat?
0: Ja, ik heb nog 23 jaar er recht op.
1: Oh, jij hebt er nog 23 jaar?
0: Ja.
1: Ik ben
0: al
1: een beetje de tel kwijt.
0: Dat is ook in je voordeel. Dat gaan we zo uitleggen.
1: Okay.
0: Ja.
2: En ik heb nog niet zo heel lang een huis. Dus,
1: Jij weet het ook nog wel.
2: En ik ben ook 30. Dus het zou ook gek zijn als ik al bijna aan mijn 30 jaar zat. maar goed, woensdag kwam er een rapport van ambtenaren... van het ministerie van Financiën. En zij voorzien vanaf 2031 voorzien zij grote chaos in de uitvoering en ook de handhaving van de 30-jaarstermijn van de hypotheekrenteaftrek. Want vanaf 2031 verloopt voor de eerste huishoudens die 30-jaarstermijn. Bedacht destijds door het kabinet Kok aan het begin van deze eeuw, tijdens de opkomst van de aflossingsvrije hypotheek. Dat was een hele fijne deal. Dan kon je eigenlijk eeuwig lekker veel rente blijven aftrekken zonder dat je aan het aflossen bent. En dat zou op termijn ook de schatkist heel veel geld gaan kosten. Dus 2031, dan verloopt dus voor de eerste huishoudens die 30-jaars termijn. Maar het probleem is, we geinden er al een klein beetje over, niemand weet precies voor wie die termijn afloopt, wel of niet. De Belastingdienst weet dat niet, want die houdt dat soort gegevens niet 30 jaar lang bij.
1: In 7 jaar dan moet het vernietigd worden, toch? Ja, als ik me niet vergis.
2: Dat mag ook niet. Hetzelfde geldt voor banken.
3: 14 jaar als ik het naakt meen.
1: En ik kan me ook voorstellen dat de mensen zelf ook het niet altijd helemaal meer weten. Als ze bijvoorbeeld hertrouwd zijn, een partner hebben die een heel ander verhaal heeft. Wie mag.
2: Dan wordt het inderdaad nog complexer. Ja. En die ambtenaren noemen dat in dat rapport heel mooi live events. Dus inderdaad, als er live events zijn, verhuizen, scheiden. Maar bijvoorbeeld een extra hypotheek voor een verbouwing. Dan wordt het allemaal.
1: Dat is ook een live event, toch?
2: Dat kan heel veel stress en daardoor live events.
1: Nee, heb je wel eens een keuken verbouwd?
2: Nog niet. Nee. En dat maakt het ook nog heel lastig. Het werkt bij belasting en je aftrekposten zo dat je het zelf moet kunnen aantonen. Dus de bewijslast die ligt bij jouzelf als belastingplichtige.
3: Het komt er dus ook op neer dat als je administratie niet op orde hebt, dus stel je bent pas 25 jaar en 31 ben je bezig met je hypotheek, maar je kan niet aantonen dat je 25 jaar bezig bent en je zou gecontroleerd worden, dan kan je daar dus op gehandhaafd worden, omdat je dus niet kan aantonen dat je terecht die hypotheekrente aftrekt. En voor de mensen die er geen recht meer op hebben, als je niet gecontroleerd wordt, dan krijg je gewoon die hypotheekrente aftrek. En dan zal niemand daar verder meer naar omkijken.
1: Eén dingetje wat ik las en wat ik gewoon zo ongelooflijk schattig vond, was dat in de tijd toen ze deze wet in het leven riepen, dat ze dachten van, over 30 jaar, dan is die hele hypotheekrenteaftrek sowieso wel afgeschaft. Dus en de Volkskrant schreef daarover vanochtend, daarmee hadden ze niet gerekend op de apathie van 10 kabinetten achter elkaar, waardoor we nu nog steeds met exact datzelfde probleem zitten en eigenlijk niets veranderd is.
2: Ja, precies, want als dat inderdaad geklopt had, dan was dit probleem er nu dus niet geweest. Dus dat zit er aan te komen. Daar wordt dus al veel langer voor gewaarschuwd. Want wat je zegt, dat wisten we in 2001 dus al. Maar ook enkele jaren geleden wisten we het al. Daar is al veel over gezegd en geschreven. En afgelopen week dus nog maar eens een keer. En die ambtenaren van het ministerie die zeggen dus eigenlijk, de politiek zal iets moeten gaan doen. En wat je dan gaat doen, daar gaan die ambtenaren niet over. Daar gaat de politiek uiteindelijk over. Maar er worden in dat rapport wel een aantal oplossingsrichtingen worden er gegeven. Dat zijn er een stuk of 7. We zullen ze niet allemaal langs gaan. Maar in het kort, oplossing 1. Wat je zou kunnen doen.
1: Dit gaan we eventjes onderbreken. Ik steek mijn hand op, want we gaan nu lekker gewoon afronden voor hier. Meer kun je natuurlijk horen in de podcast. En als je naar de podcast zit te luisteren, dan heb je geluk. Want dan ga je de 7 wonderen van de Nederlandse ambtenarij meemaken.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
3: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
4: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad. Nieuws met beslissingswaarde.
6: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In de Italiaanse stad Modena zijn zeker 7 gewonden gevallen toen een auto op hoge snelheid op ze inreed. Sommigen zijn er slecht aan toe. De bestuurder is opgepakt. Het lijkt erop dat hij dit met opzet deed. Premier Meloni is op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen en laat zich constant bijpraten. In de Rotterdamse haven zijn 8 demonstranten opgepakt. Die blokkeerden het goederenspoor uit protest tegen wapenhandel met Israël. Dat doen ze al dagen achter elkaar. Dit was dag 8. Ze ketenen zich vast aan het spoor. Op sociale media laat de actiegroep weten dat ze er morgen weer zullen zijn. Harry Styles begint zo aan zijn reeks van 10 concerten in het stadion van Ajax, waar al dagen fans voor de deur lagen. Het concert wordt niet alleen bezocht door Nederlanders, maar ook door Duitsers, Britten en Italianen. Gisteren werden petjes en hoodies verkocht met Harry erop. Die waren in mum van tijd uitverkocht. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En de vrouwen van FC Twente hebben de KNVB-beker gewonnen. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen landskampioen PSV en dat betekende dat er strafschoppen genomen moesten worden om het duel te beslissen en Twente nam de penalties beter. PSV zal er ziek van zijn, want ze stonden kort voor tijd nog met 2-0 voor. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten nog wat buien. Vannacht dan zakt het kwik tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16 met veel wolken, geregeld buien en pas later af en toe wat zon. En dat was het nieuws van het ANP.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
10: In de BNR-app
9: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
10: Download de BNR-app
9: en blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
11: Lobbypanel. Delen van de Europese AI-verordening zijn uitgesteld, afgezwakt, met volgens critici de techlobby als grote winnaar. En vakbonden FNV, CNV en VCP dreigen met acties als het kabinet de voorgestelde bezuinigingen op de sociale zekerheid niet binnen 2 weken, ik herhaal, 2 weken, schrapt. Dat en meer bespreek ik met de leden van het lobbypanel. Nora van Elver is hier, partner van EPPA. En Ankie van Wers, directeur-bestuurder van FutureUp, platform voor duurzaam ondernemen. Welkom leden van het panel. Ankie, waar wil jij mee beginnen?
12: Er stond een mooi bericht op nu.nl over het aantal investeringen in verduurzaming en batterijopslag van ondernemers. Dus wij als ondernemers zorgen voor een grote energiebesparing. En dat nieuws zegt mij 2 dingen. Het gaat over een belastingkorting die je krijgt. Er is in totaal 400 miljoen voor uitgetrokken. Die 400 miljoen heeft geleid tot 4 miljard aan investeringen in energieverduurzaming. Lijkt mij een mooi werkend instrument. En die energiebesparing, die laat weer zien dat de ondernemers dus ook best wel willen als ze een klein setje krijgen. Net zoveel energie als 753.000 huishoudens, geloof ik, wordt er nu door ondernemers bespaard.
11: Nora, jouw nieuws.
13: Ja, ik wil het even hebben over het interview met Odido gisteren, die eigenlijk voor het eerst naar buiten zijn getreden om te reflecteren op de hack.
11: Daar wilde hij het even over hebben.
13: Ja, heel kan kort. Heel kort. Nou, wat mij breder opvalt, ook vanuit mijn eigen adviespraktijk, is dat grote bedrijven, zeker als die in een concurrerende markt opereren, beursgenoteerd zijn of anderszins in een gevoelige sector begeven, dat zij de neiging hebben om zodra er een crisis uitbreekt, eigenlijk alle communicatie te stoppen. En je ziet ook in dit geval, Odido heeft ervoor gekozen, ja, we weten nog niet zoveel, dus we zeggen niks. Maar vanuit reputatieoogpunt en publiekscommunicatie, maar ook politiek-bestuurlijke stakeholders, hoop ik dat bedrijven een keer de les gaan leren dat dat echt onverstandig is. En dat je veel eerder, veel empathischer toch moet communiceren. Al zeg je maar dat je het niet weet, is altijd beter dan niks op de lange termijn voor die relatie met je omgeving en je klanten.
12: Die regel is toch ook van, die heb ik in mijn studententijd geleerd. Dat is toch zeker meer dan 30 jaar geleden. De tijden zijn ook veranderd.
13: De tijden zijn veranderd en het is logisch, hè, want je hebt dan te maken, legal komt dan in beeld, advocaten komen in beeld, aansprakelijkheid, claims, die lopen ook allemaal bij Odido. Ik begrijp dat allemaal heel goed, ik begrijp wat er in die boardroom gebeurt. Maar tegelijkertijd is het dus wel zaak om vanuit communicatieoogpunt daar nu echt een keer ook binnen die organisaties op door te dringen dat dit zo niet kan.
11: En de communicatie op dit moment, want dat was een groot interview in de Telegraaf, en ik denk dat hij het verder laat bij video's op de website en die worden dan ook weer verspreid richting de klanten. Maar dat is het, met als duidelijke boodschap, wij gaan hier wel van leren. Wij gaan het een volgende keer anders aanpakken, maar wij gaan niet compenseren. Is dat wel afdoende wat jou betreft?
13: Nee, it's too little too late, natuurlijk. Als je het vanuit reputatieoogpunt bekijkt. Die schade is echt geleden. Die hack was begin februari. En we zitten inmiddels in mei.
11: We gaan naar de vakbonden. Die hebben weinig tijd voor het kabinet nog. Namelijk 2 weken. En anders dan komt het tot een actie. Volgens FNV-voorzitter Hans Spekman komen de plannen van het kabinet namelijk eenzijdig terecht bij werkende, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. En de vakbonden hebben de handschoen al een tijdje uit. Het is klokken geblazen. Dus dan komt er een moment dat er wordt gezegd, als jullie niet in beweging komen, dan gaan wij mobiliseren. Het mag allemaal niet zo verbazen, denk ik, Ankie.
12: Nee. En met een minderheidskabinet hebben ze nog meer macht. Dus dat zij nu met z'n allen zo stevig hun piketpaaltje slaan. Ja, ik had het wel verwacht. Ja.
11: Maken die vakbonden zich, gezien dat minderheidskabinet en toch voor een deel ook de furieuze oppositie, zich ook niet een beetje zorgen om niks? Want het gaat over een regeerakkoord dat dus niet kan bogen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Het is dus ook nog geen voldongen feit dat die bezuinigingen er komen.
12: En het een heeft ook met het ander te maken. Hè. Het feit dat zij deze acties ondernemen beweegt dus ook partijen in de Tweede Kamer om hun mening aan te scherpen. Dus het is echt een wisselwerking in dit geval.
11: Maar Nora, ik heb ook al van Velbrief begrepen dat hij bepaalde zaken wil uitstellen, nog eens wil bezien. De ijskast is voorbijgekomen. Dus die vakbonden die hebben al iets gewonnen ten opzichte van wat er op papier stond.
13: Ja, hoewel er nog niks echt definitief van tafel is en er natuurlijk ook nog geen alternatief is. En bij lobby gaat het ook altijd om timing. Goed om je te beseffen dat we nu in de fase zitten dat de begroting voor volgend jaar rond moet komen. Dus Jette is bezig met een rondje langs de velden, kopjes koffie drinken, je weet hoe het gaat. En voor de zomer komt daar wel een redelijk definitieve klap op. En dan in augustus de laatste puntjes op de i. Dus ik vind dit een heel logisch moment om die deadline nog eens wat verder aan te scherpen. En een vakbond en vakbonden die zich verenigen, die putten dan uit de oude vertrouwde gereedschapskist van acties.
11: We gaan naar 70 prominenten uit de Nederlandse zakenwereld. Wetenschap waaronder Peter Wenning, Prins Constantijn, Philips CEO Roy Jacobs, Nelly Kroes, Ankie van Weers, om maar eens wat mensen te noemen. Ze hebben allemaal hun handtekening gezet onder een brief om sneller te komen tot een nationale investeringsbank. En die NIB die moet met 10 miljard euro aan overheidsgeld als startkapitaal gericht gaan investeren in meerjarige programma's gefocust op chips, infrastructuur, netcongestie. En dat is een herhaalde oproep. Ik sprak er gisteren over met Jeroen Kremers, oud-bewindvoerder onder andere bij het IMF. Bankbestuurder, hij legde gisteren uit waarom het zo nodig is.
14: We hebben die oproep een jaar geleden gedaan. We zijn een jaar verder. De urgentie is groot, want de wereld staat niet stil. Niet in het bedrijfsleven, maar ook niet tussen overheden. En in die tijd is er eigenlijk niet veel gebeurd.
11: Ankie, heb jij nog moeten nadenken of jij hier weer een handtekening onder zou zetten of niet?
12: Nee, ik sta heel erg achter deze investeringsbank. En wat ik vooral belangrijk vind is, als je het doet, doe het dan goed. En daar zit het risico in. En dat is de reden dat we nu ook zeiden, we willen toch nog nu. Terwijl ze bezig zijn met de inrichting hiervan. En inderdaad, we hebben een begroting die eraan komt. Nog één keer hier wel wat aandacht op geven. En dan ook specifiek over de invulling.
11: Ja, nog één keer hier wat aandacht aan geven. Ik begrijp het, want laten we dat ook wel eventjes vermelden. Er staat iets over die instelling zoals dat op papier staat in het regeerakkoord.
12: Ja.
11: Dus is het nodig om op deze manier nog een keer te zeggen, ja, er staat al iets, maar het is nog niet voldoende en er moet tempo gemaakt worden, als je weet dat de politiek er al mee bezig is?
12: Ja, maar je ziet dus dat de politiek ermee bezig is. En de eerste geluiden over de inrichting, dan zie je dat niet alle elementen worden meegenomen. En bij zo'n investeringsbank, nogmaals, je doet het goed of je doet het niet. En op het moment dat je zaken afzwakt, dat je kijkt naar andere budgetten, dat je kijkt naar andere richtlijnen en het wordt weer wat meer een overheidsmiddel in plaats van een serieuze investeringsinstelling, ja, dan loop je risico. Dus het momentum nu is bewust gekozen.
11: Nora, nog een keertje iedereen optrommelen. Best begrijpelijk?
13: Ja, vind ik heel begrijpelijk. En dit is ook als signaal bedoeld natuurlijk naar diegenen die daar nu met die uitwerking bezig zijn, om dit punt natuurlijk nog even publiekelijk ook te maken. Juist in die uitwerking. The devil is altijd in de details. Een zinnetje in het regeerakkoord is een prachtig resultaat, maar is eigenlijk pas de spijker in de muur waar je vervolgens je idee aan moet gaan ophangen en hoe dat vorm gaat krijgen. Ja, daar zit ook het echte werk. Zeker bij een relatief ingewikkeld en nieuw middel, want het is geen doel op zich. Het is een middel om allerlei investeringen in de Nederlandse economie mogelijk te kunnen maken.
11: Maar dat is wel een belangrijk thema geweest, ook in aanloop naar de verkiezingen. En ik geef toe, ik heb ongetwijfeld een verwrongen blik op de realiteit, maar alle politici die hier zijn geweest in aanloop naar die verkiezingen, die hebben gezegd, die investeringsinstelling, die bank, daar gaan wij ons hard voor maken. Dus misschien is dit iets meer dan zomaar het zinnetje in het regeerakkoord. En is dit iets wat bij veel politieke partijen ook echt wel als een wens genoteerd mag worden. Dit zou er echt moeten komen.
13: Dat deel ik helemaal met je. Dat is helemaal geen verwrongen realiteit.
11: Nee, maar wel, ik dacht
13: Thomas,
11: misschien dat het, bij BNR gaat het hier al, ja, misschien zelfs te lang over.
13: Ja,
12: dat kan ik me ook voorstellen.
13: Wat je vaker ziet in de politiek is dat er dus inderdaad bepaald commitment is en er wordt een term opgeplakt. Maar de invulling van hoe die term vervolgens precies vorm gaat krijgen is politiek gezien minder belangrijk. Want daar gaat het niet om. Je wordt afgerekend. Wij hebben die Nationale Investeringsbank opgestart. En als er dan straks 500 miljoen in zit en de randvoorwaarden zijn niet goed, dan heb je uiteindelijk je beleidsdoel niet gehaald, maar heb je wel het middel gerealiseerd. En daar, ja, daar gaat dan soms vanuit politiek meer aandacht naartoe. En dat neem ik die politiek overigens niet kwalijk. Dat is ook waar burgers vervolgens die politiek op afrekenen. Dus het is heel goed dat bedrijfsleven, maatschappij, burgers, dat die de overheid en de politiek bij de les houden. Van, het gaat niet alleen maar om het naampje, maar ook om hoe we het invullen.
12: En de impact die je ermee gaat maken, want daar zit precies de crux nu. Dus de boodschap is één pagina, maar daaronder zitten 17 pagina's met governance structuren, de financieringsstructuren, transitievoorbeelden die graag gefinancierd moeten worden. Dus er zit zoveel detail achter waarvan wij eigenlijk hopen dat dat meegenomen wordt. Of eigenlijk wensen, verstandig vinden dat het meegenomen wordt. En daar zit de crux van deze boodschap. Alleen die gaat, het artikel refereert, de Telegraaf gaat die 17 pagina's niet overnemen.
11: Nee, maar hadden wel gewoon een serieuze pagina
12: Absoluut.
11: In de krant eraan gewijd.
12: Ja. Ja.
11: Ik maakte overigens in het gesprek met Jeroen Kremers een cruciale fout. Ik had het nog over een investeringsinstelling. Hij zei nee,
12: dat
11: praat
12: is
11: over
12: precies
11: een bank.
12: Het probleem.
11: Ja, precies, maar leg even uit waarom dat dan precies het probleem is. Want die instelling staat in het regeerakkoord.
12: Ja, dus en dan zit je met een overheid kijkt op een andere manier naar investeren dan een bank doet. En een bank kijkt naar risk-return profielen, kijkt naar lange termijn, heeft een hele andere financiële verslaglegging en doelstellingen. En een overheid zit met zijn begroting. Een investeringsinstelling zou je zomaar heel dicht tegen een begroting kunnen zetten. Een begroting gaat over inkomen en uitgaven dit jaar. Dat heb je te verhouden. En een bank gaat over hoeveel rendement gaat dat ons over 10 jaar opleveren. Of wat doet dit nog meer? En daarom,
13: en daar zit precies de noodzaak. Hè? Ook als je naar andere debatten in de samenleving even kijkt, investeringen in preventie, dingen die renderen op de lange termijn, waarvan iedereen zegt, ja, dit is gewoon een verstandige investering en hier gaan we veel aan hebben, buiten die strikte regels van die begroting om, daar zit de concrete behoefte in de Nederlandse economie op dit moment. Op heel veel verschillende dossiers.
11: Wie moet zich dan nu door deze brief aangesproken voelen? Want er is een taskforce, volgens mij, vanuit het kabinet. Precieze naam, het gaat over welvaart, het gaat over verdienvermogen.
12: Verdienvermogen. Ja, die moeten zich aangesproken voelen.
11: En ze, dat zijn er nogal wat, toch? Dat zijn verschillende departementen onder leiding van de minister van Economische Zaken.
12: Ja, en het is goed dat het verschillende departementen zijn, want je ziet ook dat er veel financierings, investerings, ik doe een quote-unquote, dat zie je natuurlijk niet op de radio, realiseer ik me.
11: We maken daar een YouTube-filmpje van voor jou.
12: Dank je.
11: Of niet meer, als dit nu toch een beetje tegenvalt. Ga je gang.
12: Ja, dat was mijn boodschap. Nee, er zitten in heel veel departementen losse investeringsmiddelen en instrumenten. En eigenlijk zeggen we ook, veegt die nou onder één beleid en één leiding. En daarom is het ook belangrijk dat al die departementen hierover meedenken.
11: We gaan naar deel 2 van het lobbypanel.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
11: De leden van het lobbypanel zijn Nora van Elveren en Ankie van Weers. Gisteravond, we zitten er bovenop, debatteerde de Tweede Kamer over het gebruik van pesticiden. En onderwerp van dat debat was specifiek de omnibus voedsel- en diervoeder. Omnibus, daar zijn we weer. Daarin staat onder andere dat bepaalde procedures rond het gebruik van pesticiden versoepeld moeten worden en dat de rapportageplicht versimpeld zou moeten worden. En het mag geen verrassing zijn, volgens de voorzitter van het Pesticide Action Network Netherlands, Margriet Manting, is die omnibus een pesticidentrein die in sneltreinvaart op de stikstofafgrond afrijdt. Dat schreven ze op de dag van het debat. Ja, Nora is nog aan het bijkomen in de Volkskrant. Eventjes, want pesticiden, dat is geen dagelijkse kost. Misschien niet in de Tweede Kamer en zeker niet in het lobbypanel. Maar het is wel een onderwerp waar stevige lobby op gevoerd wordt, Nora.
13: Absoluut. En pesticiden is wel degelijk onderwerp van debat in de Tweede Kamer. Met zeer regelmatige debatten. Maar vooral in commissieverband of schriftelijk. Dus we hebben in Europa de Landbouw- en Visserijraad. We hebben allerlei verschillende. Het vindt vooral op Europees vlak plaats namelijk. Nederland heeft relatief weinig eigen vrijheid op pesticidenvlak. Wat wel goed om te weten is dat onze nationale toezichthouder, het CTGB, is voor heel veel pesticiden in Europa de aangewezen instelling om ze toe te laten. Dus er vindt ook in Nederland heel veel lobby plaats op pesticidenvlak, maar vooral in Europa waar de regels allemaal gemaakt worden.
11: En dat heeft er ook mee te maken dat het hele grote bedrijven zijn die op dit moment hun geld verdienen met pesticidenverkoop.
13: Dat klopt. En het gaat dan in het lobbypanel, maar ook wel in het maatschappelijk debat altijd dan over, oh ja, de big lobby van dat soort grote bedrijven. En nou, als je daar dan ook wat beter in zit en induikt, dan zie je zeker in Europa dat die lobby ook voornamelijk gevoerd wordt door overheden zelf. De beste lobbyisten in Brussel zijn gewoon de lidstaten zelf, die opkomen voor de grote bedrijven die gevestigd zijn in hun eigen land. Dat zie je niet alleen maar rond pesticiden, maar zie je bijvoorbeeld ook rond de auto-industrie en olie en gas.
12: En dat zie je in dit geval ook, hè? Want ineens bemoeien Verenigde Staten en Brazilië er zich mee. Maar ja, goed, we hebben 4 grote bedrijven, Bayer, Syngenta, Basf en Corteva, die eigenlijk gewoon 70% van die pesticiden in de markt zetten. En alleen Bayer al heeft 8 miljoen euro uitgetrokken voor pesticidenlobby in Brussel. Ja.
11: En wat doen ze met die bedragen dan? Want Pointer heeft er eerder onderzoek naar gedaan, dat ze overigens al van een paar jaar geleden, waaruit dan blijkt dat ze daar de deur plat lopen en dat bepaalde amendementen voor Europese wetgeving direct worden ingestoken door die grote lobby.
12: Alvast geschreven voor een commissaris.
11: Ja, maar dat bespreken we hier met enige regelmaat, want het komt ook wel vaker voor. Ja. Maar is dat ook meteen hetzelfde als heel veel invloed hebben of niet per se?
13: Nee, heel veel geld vertaalt zich niet automatisch in heel veel invloed. Kijk maar naar de tabaksindustrie bijvoorbeeld. Waar enorme bedragen er tegenaan gaan, maar wiens invloed wel degelijk af aan het nemen is. Gelukkig, zeg ik daarbij. Maar wat je zeker specifiek op het Europese speelvlak ziet, is dat ook de nationale sectoren die afhankelijk zijn van dat soort pesticiden, zijn niet alleen maar de bedrijven, maar het zijn ook de teeltsectoren. Dus bijvoorbeeld het aardappelteelt.
11: Lelieteelt.
13: Lelieteelt. Ja, die roeren zich. En die zijn in sommige, met name Oost-Europese landen, heel erg belangrijk, ook voor de lokale economie. En daar zie je dat ze in Europa dus veel invloed
16: op
13: hebben.
16: Maar dit wordt ook wel juridisch, want ik geloof, ik noemde net niet helemaal toevallig die lelieteelt. Dat mag nu in bepaalde gebieden, bepaalde gemeenten niet meer. En ik geloof dat de verantwoordelijke staatssecretaris ook heeft gezegd, ja, wij gaan niet in een sneltreinvaart, maar wij gaan nu wel op een muur af. Dit wordt ook weer een juridische strijd, als je niet oppast.
13: Let. Ja, dat geldt voor steeds meer dingen in de samenleving. En de ene kant zegt dan dat komt omdat de overheid zich niet aan de eigen regels houdt. Dus mensen stappen naar de rechter om die overheid of andere bedrijven aan de eigen regels te houden. Anderen zeggen weer, nou, het zijn de verkeerde regels. In dit geval zie je dat er, Europa is ooit opgericht als landbouwunie. Om de belangen van de Europese landbouw te bevorderen. En dus pesticiden hebben daarin altijd een belangrijke rol.
12: Ja, maar steeds minder. Dus dat vind ik.
13: Neemt af.
12: Ja,
13: en dus daar zie je nu een maatschappelijke beweging ook op gang komen.
12: Maar niet alleen maatschappelijk,
13: een debat hebben.
12: Ook business. Dus wat ik zie is dat de grote retailers zelf al aan het experimenteren zijn met minder pesticiden. Heel erg graag biologische middelen willen stimuleren. Boeren zelf, ja, die denken ook na over hun eigen gezondheid. Die willen eigenlijk ook niet meer. Dus het is de tegenbeweging ontstaat echt. Dit specifieke vraagstuk zit hier een beetje dubbel. Het argument wordt gebruikt, deze wetgeving is ook makkelijker om, dan wordt het ook makkelijker om biologische middelen toe te staan. En dat is niet helemaal waar. Dus wat ik heel mooi vond gisteren, want ik heb vanochtend nog alles even doorgenomen. Ik heb er niet opgebleven, als je het niet erg vindt, voor het debat wat tot 12 uur duurde. Uiteindelijk zegt Nederland, en bijna op BBB en SGP na, zeggen ze bijna allemaal, nou, ga nou niet mee in deze wetgeving. Kijk wel wat je kan doen voor biomiddelen. Maar dit gaat echt te ver.
16: We gaan er even naar AI om het af te toppen. Want de aanpassingen aan de in augustus 2024 aangenomen AI Act zijn afgezwakt. Zo worden de beperkingen voor AI-toepassingen met een hoog risico uitgesteld tot december volgend jaar. En komen er minder regels voor het gebruik van AI in industriële applicaties. En dit is ook een hele Brusselse gang geweest. Want het leek eind april, dacht ik, al een gedane zaak. Mondde toch nog weer uit in verschillende onderhandelingsrondes. Duitsland, de ChristenDemocraten wilden meer aanpassingen. Was daar denk je dan ook al een lobby aan het werk, Nora?
13: Ja, natuurlijk. Dat geldt voor alles in Brussel. Toevalligerwijs waren wij als EPPA in Brussel aanwezig toen dit onderhandelingsakkoord werd gepresenteerd op een Politico-event over AI. Dus zaten we daar dicht op het vuur. En wat je hier ziet is enerzijds dat men zegt dan, nou, de techlobby heeft gewonnen.
16: Ik wilde het jou ook wel in de mond leggen, maar de techlobby heeft niet gewonnen.
13: Nou, daar is een argument voor te maken. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen dat er bepaalde regels in het verleden niet gehandhaafd zijn. Waardoor er nu noodzaak is om er opnieuw naar te kijken. Elk verhaal heeft wat dat betreft twee kanten. Wat interessant is dat er natuurlijk sinds de start van die AI Act een hele hoop in de wereld is gebeurd. En ook een hele hoop in Europa is gebeurd. Waarbij er nu meer aandacht uitgaat naar, we moeten toch die Europese...
16: Ja, ik zie enige aan de andere kant van de tafel.
12: Ik had het net over de 8 miljoen van Bayer. Meta 10 miljoen aan Europese lobbykosten. Dat is niet om het moreel belang van AI te beschermen. In dit geval.
13: Nee, maar voor de goede orde, ook de Europese AI-bedrijven hebben hier dus voor gelobbyd.
12: Klopt. En dat is wat ik begrepen heb. De partijen die de standaarden schrijven. Dit is natuurlijk een act waarin de morele belangen van AI beschermd worden, of moreel beschermd worden, dat vereist hele stevige standaarden. Hè? Want dat is natuurlijk heel lastig zwart-wit te maken. En zelfs de ontwikkelaars van de standaarden zeggen van, joh, een jaar uitstel kan geen kwaad, want dan kunnen we het echt goed dicht timmeren. Dus dat het uitgesteld is denk ik goed. Waar ik heel blij mee ben, is dat het geen afzwakking is. En daar is wel stevig voor gelobbyd ook, door techbedrijven.
13: Nou ja, wat interessant is dat het veranderende speelveld wereldwijd en de nadruk die Europa legt op strategische digitale autonomie, dat die er ook voor heeft gezorgd dat Europese AI-bedrijven ook anders in de wedstrijd zijn gaan zitten. En dus ook bijvoorbeeld tegen de lidstaten hebben gezegd, ja, als jullie willen dat wij de volgende OpenAI worden of Mistral of wat dan ook, dan zullen wij een aantal dingen nodig hebben. En dat is bijvoorbeeld uitstel van inwerkingtreding van deze regels. Omdat er beter over nagedacht moet worden. En sommige bedrijven kiezen daarvoor wel. Europese techbedrijven kiezen wel, pleiten wel voor een afzwakking. Anderen kiezen juist een andere route. Dus het is wel interessant hoe dat ook nog verder gaat ontwikkelen de komende tijd.
12: AI gaat zoveel malen sneller dan wetgeving ooit kan doen. Dat blijft dan natuurlijk achteraan morrelen. En daarom zijn zo'n morele beschrijvingen gewoon belangrijk om die goed te hebben.
16: Want ergens zou je het plat kunnen slaan en zeggen het gaat om beschermen van fundamentele rechten, mensenrechten. Maar om de hoek komt ook nog kijken dat eeuwige vraagstuk van die strategische autonomie, concurrentievermogen, ook allemaal zeer Europese thema's. En het is denk ik lastig om dat samen in één verhaal te vatten.
12: Nee, dus dat Europa op dit moment gevoelig is voor Europese economische autonomie is niet meer dan terecht, hè? Weerbaarheid moeten we tonen. In dit geval vind ik daarom uitstel niet eens zo heel gek en waarschijnlijk broodnodig om het goed neer te zetten. Dat is wat anders dan versoepeling. Want dit gaat echt over onze bescherming en onze veiligheid. Laten we daar nou niet aan tornen. Economische slagkracht en innovatie is weer een ander verhaal.
16: Hebben we ook een brief over geschreven, geloof ik. Maar dan vooral Nederland. Ankie van Wers had daar ook haar handtekening onder gezet. Zij is directeur-bestuurder van FutureUp. Ja. Dank voor je komst. Ja, Nora van Elvera, partner bij EPPA. Ook dank voor jouw komst.
13: Goedemiddag.
16: En dan kunnen we het nu gewoon weer over voetbal gaan hebben.
12: Jazeker.
16: We deden toen we binnenkwamen. Dit panel is te luisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
4: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In de Italiaanse stad Modena zijn zeker 7 gewonden gevallen toen een auto op hoge snelheid op ze inreed. Sommigen zijn er slecht aan toe. De bestuurder is opgepakt. Het lijkt erop dat hij dit met opzet deed. Premier Meloni is op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen en laat zich constant bijpraten. In de Rotterdamse haven zijn 8 demonstranten opgepakt. Die blokkeerden het goederenspoor uit protest tegen wapenhandel met Israël. Dat doen ze al dagen achter elkaar. Dit was dag 8. Ze ketenden zich vast aan het spoor. Op sociale media laat de actiegroep weten dat ze er morgen weer zullen zijn. Harry Styles begint zo aan zijn reeks van 10 concerten in het stadion van Ajax, waar al dagen fans voor de deur lagen. Het concert wordt niet alleen bezocht door Nederlanders, maar ook door Duitsers, Britten en Italianen. Gisteren werden petjes en hoodies verkocht met Harry erop. Die waren in mum van tijd uitverkocht. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En de vrouwen van FC Twente hebben de KNVB-beker gewonnen. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen landskampioen PSV en dat betekende dat er strafschoppen genomen moesten worden om het duel te beslissen en Twente nam de penalties beter. PSV zal er ziek van zijn, want ze stonden kort voor tijd nog met 2-0 voor. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten nog wat buien. Vannacht dan zakt het kwik tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16 met veel wolken, geregeld buien en pas later af en toe wat zon. En dat was het nieuws van het ANP.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
6: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Flexwerk staat al lange tijd onder druk. De uitzenders en detacheerders zien hun omzet, hun winst kelderen in Nederland. Maar voor internationaal detacheerder Brunel was er in het eerste kwartaal dit jaar sprake van een klein lichtpuntje. Het bedrijf zag de omzet 1% groeien. Is alle malaise dan zo goed als achter de rug? En hoe garandeer je eigenlijk de veiligheid van je mensen die in het Midden-Oosten aan het werk zijn? Dat en meer vraag ik aan Peter de Laat, de topman van Brunel. Welkom.
7: Dank je.
6: Op de dag na de beleggersdag. Beetje uitgerust?
7: Ja, zeker. Een goede dag en het is goed ontvangen. Leuke feedback van analisten en beleggers. Dus
6: hoe was de stemming dan?
7: Overwegend positief. Ze vonden dat we een helder verhaal hadden en stapten waar we naartoe willen.
6: Wat was je verhaal in het kort?
7: Het belangrijkste is dat wij in de juiste markten zitten met de juiste dienstverlening. En dat groei gaat opleveren de komende jaren.
6: Maar dat zit je misschien al langer en die groei is de afgelopen jaren niet altijd zo zichtbaar geworden. Sterker nog, er was sprake van krimp.
7: Absoluut. En dat komt ook dat we niet altijd in de juiste markt hebben gezeten. En we hebben de afgelopen 2 jaar ook een aantal markten gezien die behoorlijk zwakker waren. Nou, Duitsland, Nederland en de renewable energie. Nou, Duitsland lijkt voor ons de goede kant op te gaan nu. Renewable energie met al die initiatieven en de druk van die komt uit het conflict in het Midden-Oosten. Gaat dat ook de goede kant op? Dan blijft Nederland over. En dat was ook de enige die nog daalde in het eerste kwartaal.
6: Maar het was ook wel dringend nodig dat je die beleggers een keer wat positiefs kon vertellen. Want die zijn de afgelopen jaren niet bepaald rijker geworden van Brunel.
7: Ja, absoluut. De aandelenkoers is de afgelopen jaren hard gedaald. Maar dat zie je ook industriebreed. Onze sector wordt fors minder gewaardeerd dan in het verleden.
6: Ja. Toch pikt de quote, volgens mij was het eruit dat jij vorig jaar behoorlijk wat aandelen zelf particulier hebt bijgekocht.
7: Ja.
6: Is dat om te illustreren dat jij er alle vertrouwen in hebt?
7: Nou, absoluut. Dat is het belangrijkste onderdeel. Maar ik vind het ook gewoon een goede belegging.
6: Waarom?
7: Ik verwacht dat we daar behoorlijk rendement op gaan maken.
6: Ja. En welke voortekenen zie je dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren?
7: Het staat en valt allemaal met de markten waarin we in zitten. En wij zitten in de hele wereld vooral in technische markten. En daar staan zoveel investeringen gepland in de energieindustrie, mijnbouw, defensie, netwerkbeheer. En daar zijn wij uniek voor gepositioneerd om onze klanten daarbij meer te helpen.
6: Wat, laten we even kort uitleggen wat dat is, dat detacheren. En zeker als je dat internationaal doet. Wat kunnen jullie voor bedrijven, voor jullie klanten betekenen?
7: Het begint met het invullen van de vacatures die ze hebben. Zorgen dat ze de juiste mensen hebben. En in die markten die ik net noemde gaat het vaak om grote teams die je in één keer moet leveren. En die teams werken ook niet continu op dezelfde locatie. Dat wisselt heel veel van landen. Grote energieprojecten, die, ja, ik zeg altijd, die reizen over de wereld. Die worden eerst ontworpen op het hoofdkantoor van een oliebedrijf. En dan gaan ze naar een engineeringland. En vervolgens wordt er iets gebouwd in China. En dan moet het daarna in elkaar gezet worden naar Azië of naar Zuid-Amerika gaan.
6: Maar dat veronderstelt dat jij wel kunt vinden wat die bedrijven soms niet kunnen vinden. Terwijl ook Brunel natuurlijk te maken heeft met demografische ontwikkelingen. Met bepaalde talenten, bepaalde specificaties die heel erg gewild zijn. En andere die misschien juist buitengewoon voorradig zijn. Lukt het jullie dan wel om op die krappe arbeidsmarkt die in ieder geval Nederland en de andere delen van Europa parten speelt, die mensen te vinden?
7: Het begint niet altijd met dat uitgangspunt dat onze klanten niet kunnen vinden. Heel vaak hebben onze klanten een bewuste keuze gemaakt dat ze dit soort projecten met een flexibele schil willen doen. Dus daar zetten ze ons voor in. En wat helpt om die mensen te vinden is dat het gewoon de mooiste opdrachten in de wereld zijn. En over het algemeen beter betalen dan de lokale opdrachtgevers. Dus dat helpt om mensen te vinden.
6: Dus de kaart van de krappe arbeidsmarkt, die hoef ik hier niet te spelen. Daar hebben jullie geen enkele last van.
7: Uiteraard hebben wij er ook last van. Want we hebben ook opdrachten die minder makkelijk in te vullen zijn. Maar dan helpt het dat je wereldwijd actief bent. Want schaarste is overwegend een lokaal punt. Er zijn altijd ergens in de wereld wel mensen te vinden.
6: Hoeveel willen jullie zelf nog investeren in de capaciteiten, de talenten, de vaardigheden van de mensen die voor jullie bij die klanten aan de slag gaan? Ik kan me voorstellen dat niemand meteen kant en klaar aan de start verschijnt bij een nieuwe opdracht. En dat er toch ook ergens een verantwoordelijkheid ligt voor Brunel om ervoor te zorgen dat dat wel zo is.
7: Ja, absoluut. En dan wil ik weer het onderscheid maken tussen de wereldwijde markten en energiemarkten. Want die mensen moeten gewoon vanaf dag één kunnen functioneren. Dus daar is weinig dooropleiden nodig. Maar Nederland en Duitsland absoluut wel. AI is een belangrijk onderdeel, maar je ziet ook allerlei andere skills. Er is veel vraag in de defensieindustrie, maar er is bij.
8: True Lease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Voordat als bepaalde ontwikkelingen toch wat anders verlopen dan je veronderstelt, dat er gewoon simpelweg te veel mensen zijn voor te weinig opdrachten. Want dat is natuurlijk hartstikke duur als detacheerder.
3: Maar daar hebben we ons inmiddels dusdanig op ingericht dat we dat behoorlijk onder controle hebben. En zeker in Duitsland, waar we heel breed actief zijn, maar wel alleen maar op technische vlakken, zien we dat er best wel veel uitwisselbaarheid is tussen markten. Dus als de ene markt het wat minder doet, kunnen de mensen in andere markten wel inzetten.
2: Dus er zijn niet heel veel mensen die in dienst van Brunel zijn, maar geen klus hebben?
3: Nee, dat zijn er heel weinig. En dat speelt alleen in Nederland en Duitsland. En de rest van de wereld werken mensen met ons alleen overwegend als we een opdracht hebben. Dus als de opdracht wegvalt, dan stopt ook hun contract met ons.
2: Ja, maar dan stopt niet per se het contract tussen jullie en jullie medewerker, toch? Die moet dan naar een volgende klus.
3: In Europa wel, maar in de rest van de wereld niet per se. Bij voorkeur wel, want het zijn goede mensen waar je mee gewerkt hebt. Dus die wil je graag ergens anders kunnen inzetten.
2: Oh ja?
3: Maar soms lukt dat ook niet.
2: Ik zou juist zeggen, het is ook wel prettig. Ik bedoel, je kent de flexmarkt, dat als er even geen klus is, dat je dan ook kunt zeggen, tot hier en niet verder.
3: Tuurlijk, dat helpt je resultaten. Maar het is ook een waanzinnig gemiste kans.
2: Ja, goed, je hebt toch jarenlang als CFO gewerkt van dit bedrijf. Dus dan zul je ook moeten kijken naar de resultaten.
3: Ja, en daarom zit die contractstructuur zeker buiten Europa zo in elkaar. Dat we alleen risico lopen zolang de mensen een opdracht hebben. En dat risico is ook dan op beperkt. Maar ik zou de organisatie graag meer trainen in het vinden van de volgende opdracht. Wat we in Nederland en Duitsland wel doen, omdat je daar ook de financiële druk hebt om de volgende opdracht te moeten vinden.
2: Dus in Nederland doe je dat al wel. En ik wil graag meegaan in het optimisme en de voorzichtige ommekeer die zichtbaar is. Want er is internationaal over de hele groep 1% omzetstijging waar te nemen. Maar in Nederland daarentegen zie je dat het klap op klap is. Dat die omzet, om maar sympathiek uitgedrukt te blijven, onder druk staat. Dat de winst een dreun krijgt. Waarom is het hier zo anders?
3: Mag ik eerst nog even op de 1% terugkomen? Want 1% lijkt niet veel. Nee. Maar na 6 kwartalen van krimp is het wel een verandering in de trend.
2: Maar dan is het ook nog 1% van wat minder. Omdat het 6 kwartalen op rij gekromd is.
3: Terecht punt. Dus dat moeten we nu weer snel laten groeien. Okay.
2: Maar dan terug naar Nederland. Ik had je echt graag de ruimte gegeven om er iets meer over te zeggen. En dat mag zo meteen ook. Maar ik dacht, we beginnen even dicht bij huis.
3: Ja.
2: Waarom gaat het in Nederland niet van een leien dakje?
3: En dat doet ook het meeste pijn dat het in Nederland niet goed gaat. Onze oprichter en grote aandeelhouder Jan Brandt was er gisteren ook bij. En die heeft dat nog een paar keer aangehaald dat dat toch beter moet.
2: Leuk dat hij op de uitnodiging inging.
3: Dat had een belang erbij.
2: Ja.
3: Maar waarom gaat het in Nederland niet goed? Dat is een deel extern. Er is heel veel nieuwe regelgeving gekomen die ons raakt. De ZZP-regelgeving raakt ons. De nieuwe CAO die er in onze sector is, die raakt ons. Daarnaast, we hadden het net over ABN AMRO, die voortvarend kosten heeft bespaard. Nou, een deel van die kostenbesparingen waren onze mensen. Dus dat zijn externe factoren waar je nou helemaal mee te maken hebt. Maar waar we onvoldoende in geslaagd zijn, is dan de markten te vinden waar wel in geïnvesteerd wordt. Waar wel mensen worden aangenomen. En dat is waar we nu hard mee bezig zijn in Nederland.
2: Ja, want klopt het dat je in Nederland net wat meer markten bedient dan in veel andere landen waar Brunel ook actief is?
3: Ja, in de hele wereld doen we eigenlijk alleen maar technische mensen. Behalve in Nederland, daar doen we ook juristen, finance professionals en IT-medewerkers. Ja. Dus dat is breder. En dat geeft ook een grotere uitdaging.
2: Ja, ik dacht juist, daar moet je dan mee stoppen. Want jij zegt, dan moet je kijken naar markten waar mensen wel nodig zijn. Maar als je ziet dat Nederland te dissonant is, en dat is toevallig ook het land waar je veel breder georiënteerd bent, dan leidt dat voor mij tot een conclusie die zou kunnen zijn: schoenmaker blijft bij je leest. En probeer ook in Nederland dat specialisme goed in uitvoer te brengen.
3: En voor een groot deel is dat onderdeel van een plan voor Nederland. Wij moeten gewoon weer veel groter worden in technische profielen in Nederland. Dat wil niet zeggen dat we met de rest gaan stoppen, want daar hebben we ook een mooie positie in. Alleen het technische deel is veel te klein geworden door de jaren heen.
2: Ja, omdat je je aandacht ook hebt gericht op andere zaken. Waar je zegt niet mee te willen stoppen.
3: Ja, het is een scherp punt. Maar wij denken dat we het allebei kunnen doen.
2: Ja?
3: Ja.
2: En wanneer ga je daar dan de vruchten van plukken?
3: We hebben een belangrijke wijziging ondergaan in Nederland. En net een nieuwe directeur aangesteld. Dus die gaat nu aan de slag.
2: Die vorige, die kon er niet zoveel van.
3: Er was behoefte aan een nieuwe.
2: Wat worden mensen toch altijd mooie diplomatiek op de radio?
3: Ja, ik

0: dank. Ja, maar dus er zijn wijzigingen en een nieuwe leiding. Dan moet je er realistisch rekening mee houden dat het eerst wat slechter wordt voordat het beter gaat worden. Ja.
1: Want jij bent zelf al heel lang aan Brunel verbonden. Ook voorafgaand aan deze functie als CFO. Betekent dat ook dat jij andere dingen in de bedrijfsvoering belangrijk vindt? Dat jij wat dat betreft ook sterker gaat letten op kosten, bijvoorbeeld?
0: Kostenbeheersing is een wezenlijk onderdeel van ons bedrijf runnen. Maar het allerbelangrijkste is in de juiste markt te zitten en de voldoende opdrachten binnenhalen. Dat is het makkelijkste om de problemen voor te blijven.
1: Maar blijft dat zo? Want het kwam eerder in deze uitzending al een paar keer aan de orde. Er is wereldwijd van alles aan de hand. Om te beginnen bij het Midden-Oosten. En natuurlijk ook nog altijd die oorlog op ons eigen continent in Oekraïne. Dat zou kunnen betekenen dat de appetite om te investeren of om tot nieuwe projecten over te gaan iets afneemt, toch? En dan heb je ook iets minder mensen nodig die je via Brunel kunt inhuren.
0: In algemene zin zeker, maar juist in de markt waarin wij zitten neemt die appetite alleen maar toe. Het conflict in het Midden-Oosten heeft nogmaals benadrukt dat Europa bijvoorbeeld veel te afhankelijk is van regio's buiten Europa voor energie. De nieuwe investeringen in offshore wind waren al aangekondigd. Die zouden potentieel versneld kunnen worden. De hele wereld is te afhankelijk van vloeibaar gas uit Qatar. Dus die gaan ook naar andere plekken.
1: En dat weten we natuurlijk eigenlijk al jaren. Dat weten we in ieder geval sinds de oorlog van Rusland in Oekraïne. Dat is sinds 2022. En terugkijkend in de achteruitkijkspiegel kan ik niet zeggen dat dat jullie beste jaren zijn. Dus waarom denk je dat die energietransitie, waar jullie dus geld aan kunnen gaan verdienen, nu echt flink vaart gaat winnen?
0: Nou, onder andere door wat je net zegt, dat de afgelopen jaren gewoon onvoldoende is geïnvesteerd.
1: Ja. Het had al gemoeten.
0: Het had al gemoeten.
1: Het staat in talloze rapporten, het is door talloze politici benadrukt en het is toch niet gebeurd.
0: Ben ik niet helemaal met je eens, want als je kijkt naar onze performance in de rest van de wereld, is die best stabiel geweest over de afgelopen jaren. Hij is niet hard gegroeid, maar hij is wel stabiel geweest. En dat is omdat er nog steeds geïnvesteerd werd in energie en mijnbouw. En als er dan nu voor ons ook defensie bij komt, ben ik wel optimistisch.
1: Dus die oorlog in het Midden-Oosten, hoe wrang ook, dat kan voor jullie een positieve uitwerking hebben?
0: Op de lange termijn zeker. Los dat alles in het Midden-Oosten weer opnieuw opgebouwd moet worden, of onderdelen. Ja. En onze mensen hebben voor een groot deel bijgedragen aan de eerste bouw. Dus we zijn ook goed gepositioneerd om ook het herstel bij te dragen.
1: Werken er op dit moment veel mensen via Brunel voor klanten in die gebieden die onder vuur liggen in het Midden-Oosten?
0: Verrassend genoeg zijn dat er nog heel veel. Er zijn op dit moment ongeveer nog 1500 mensen in het Midden-Oosten voor ons aan het werk. Dus toen op 28 februari dit begon, hebben wij natuurlijk heel veel contact gehad met ons management daar en de klanten. Maar hebben elke keer een manier kunnen vinden om die mensen veilig aan het werk te houden.
1: En welke manieren zijn dat?
0: Gewoon voortdurend. Die installaties zijn goed beveiligd. En vaak genoeg worden mensen ook naar huis gestuurd als de dreiging te groot wordt. Dan worden ze naar veilige plekken gebracht. Maar er is zoveel informatie beschikbaar dat het goed te overzien is waar de risico's zitten.
1: Die mensen over wie dit gaat, zijn er dus nog 1500, die zitten daar ook goed. Die hoeven niet per se naar huis.
0: Sterker nog, we hebben ze allemaal gevraagd, als je naar huis wil, zeg het en we brengen je naar huis. En daar heeft maar een heel klein groepje gebruik van gemaakt. En het grootste deel van die mensen, die moesten ook echt naar huis. Want die waren offshore in de straat van Hormuz aan het werk. Ja, dat was overduidelijk dat dat niet meer ging.
1: Maar dat moet je toch ook hebben verrast dat heel veel mensen dus willens en wetens zelf hebben besloten daar te blijven.
0: Ja, maar heel veel van die mensen werken al heel lang op die plants. En die vinden het hun plant. En het is hun verantwoordelijkheid om die draaiende te houden.
1: Nou, hun plant, hun verantwoordelijkheid. Maar ze werken er toch via Brunel, dus gedetacheerd.
0: Ja,
1: hoe lang werken ze daar dan? Want dat zijn toch meestal tijdelijke projecten, dacht ik.
0: Ja, maar we hebben bijvoorbeeld ook de brandweerbrigade op de Ras Laffan plant in Qatar. Die loopt ook via ons. Dat zijn 250 man. Nou, dat is toevallig de plant die geraakt is door een raket. En die mensen die zijn zo gedreven om dat snel onder controle te krijgen. Maar die zitten er al meer dan 7 jaar.
1: We gaan het over heel andere dingen hebben. Je noemde het net al wel een beetje. De Nederlandse omgang met flexwerk in een vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Hoe wij in Nederland omgaan met flexwerk, dat is uitzonderlijk. Of ook in andere Europese landen waar wij actief zijn, komen wij dezelfde problemen tegen.
0: In Nederland is het uitzonderlijk.
1: Peter de Laat is hier, de topman van Brunel. Wat vind jij uitzonderlijk aan de Nederlandse benadering?
0: Dat het in Nederland heel complex wordt gemaakt om dat op een goede manier te doen. En tegelijkertijd, we maken het heel complex, maar laat de handhaving op de juiste toepassing ook nog wel te wensen over.
1: Hoe zou je die handhaving meer voeten en handen in omgekeerde volgorde willen geven?
0: Nou, een deel gaat ook komen met de WTTA. Want dan heb je die certificering en daar zit een deel van die controles zit al daaraan gekoppeld.
1: Die, een van die T's gaat over de toetsing inderdaad.
0: Ja.
1: Dus dat zou dan betekenen dat er daadwerkelijk gehandhaafd wordt.
0: Ja, nou, in elk geval gecontroleerd dat het juist wordt gedaan. Het wordt niet door de overheid gehandhaafd, maar...
1: Ja. Er komt een speciale autoriteit voor.
0: Ja.
1: Die komt er niet voor niks.
0: Nee.
1: En die komt er ook omdat er dus dingen misgingen.
0: Ja,
1: of
0: uiteraard. Kijk, compliance en integriteit is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. En wij willen het altijd op de juiste manier doen. Maar dat werkt eigenlijk alleen maar, of dat helpt je alleen maar, als iedereen dat moet doen. En daarom is handhaving belangrijk.
1: Ja, oké, dan beginnen we met de handhaving. Maar jij loopt al veel langer mee in deze branche. En jij weet dat het over de hoofdlijnen gaat. Flex, minder flex, vast, minder vast. En dat er sinds 1 januari ook een nieuwe CAO is voor de uitzendbranche, waar jullie nog wel onder vallen als detacheerder, dus mee te maken hebben. En dan gaat het onder andere over de vraag of er een verschil is tussen gelijk belonen of gelijkwaardig belonen. Voor de fijnproever, want daar zijn we inmiddels wel beland. Wat is het verschil?
0: Als je gelijk beloont, dan moet je de identieke arbeidsvoorwaarden aanbieden als de onze opdrachtgever. Dus net zoveel vakantiedagen, net zoveel bijzondere uitkeringen, maar ook dezelfde pensioenregeling. Gelijkwaardig is dat je alles waardeert, bij elkaar optelt en hetzelfde bedrag uiteindelijk betaalt.
1: Nou, snap jij de skepsis van onder andere vakbonden die zeggen, ja, gelijkwaardig en een sommetje dat dan uiteindelijk op ongeveer hetzelfde neerkomt, maar ja, hoe ga je dan om met vakantiedagen, met bonussen, incidentele toeslagen? Het is een beetje een black box.
0: Ja, ik ben dat niet eens. Want wat wij tot nu toe hebben gezien is dat het heel goed onderbouwd is. En de nieuwe CAO schrijft ook voor dat je het inzichtelijk moet maken voor je mensen. Dus zeker voor ons deel. Denk ik dat gelijk en gelijkwaardig bijna hetzelfde is.
1: Jij bent het er niet mee eens, maar het is heel hoog opgelopen. Sterker nog, die CAO waar we het over hadden, die is gesloten niet met de, zou je kunnen zeggen, gevestigde vakbonden, maar met een partij die wel wilde tekenen, waardoor die andere vakbonden dachten, wij worden hier buitenspel gezet. Had dat mooier, beter gekund?
0: Ja, absoluut. Want als je kijkt waar het risico zit in het verschil tussen gelijk en gelijkwaardig, dat zit niet zozeer bij detacheerders. Dat zit meer bij het uitzenden. En dat zijn maar een beperkt aantal punten. En ik denk dat daar prima een oplossing voor gevonden had kunnen worden waar de vakbonden zich prima in hadden kunnen vinden.
1: Maar dan zeg je, dan moet je SEC ook kijken naar de karakteristieken van een detacheerder. En dat is dan iets te makkelijk op een en dezelfde hoop gegooid?
0: Ja, nou, er is wel een aparte CAO voor gedetacheerden. Maar die is voor het grootste deel gelijk aan de CAO voor uitzendkrachten.
1: Oh, maar die is er al wel?
0: Ja.
1: En waarom zou je er dan niet, als het toch ook verschillende ambachten zijn, een wat groter verschil in aanbrengen? Dat je zegt, het is niet hetzelfde, dus zou het ook anders behandeld moeten worden.
0: Ja, maar andersom. Als je kijkt, alle specifieke bepalingen voor de uitzendbranche, die zijn niet echt van toepassing voor de detacheringsbranche. Dus dan kan het ook niet zoveel kwaad als je die overneemt in je CAO. Ja, het voegt ook niks toe. Maar het maakt het wel makkelijker, omdat juridisch uitzenden en detacheren redelijk hetzelfde zijn.
1: Ja, we hadden het net over of er gehandhaafd moet worden. Ik drijf je op een mooi moment, want jullie hebben zelf natuurlijk die beleggersdag gehad. Maar er is ook in de Tweede Kamer gesproken over flexwerk. En er is ingestemd met het wetsvoorstel meer zekerheid flexwerkers. En daarmee wordt het moeilijker voor werkgevers om af te wijken van het principe van een beloning voor flex en vast. Dus die gelijkwaardige beloning die is wel overeind gebleven. Maar mocht er nou toch nog de trucendoos worden opengetrokken, dan kan de minister achteraf nog zeggen, dit is mij te gortig. Wat vind jij van dat instrument?
0: In de eerste plaats gaat dat niet zo heel veel raken. Ons niet zo heel veel raken, want dat ziet ook veel meer op de uitzendbranche met de nulurencontracten en dat soort zaken. En het is natuurlijk wel voor een branche onhandig als je achteraf nog nieuwe regels opgelegd kan krijgen.
1: Ja, omdat je die regels hebt geschonden.
0: Ja.
1: Is hier dan de conclusie, toch? Anders dan hoeft die minister niks te doen.
0: Ja, maar het zou ook zo kunnen zijn dat je achteraf de spelregels verandert.
1: Daar ben je bang voor?
0: Dat gebeurt vaker.
1: Vind je dat het te veel over flexwerk gaat in Den Haag? Want dat wordt natuurlijk vaak op een en dezelfde hoop gegooid. Dat het gaat over ZZP'ers, het gaat over uitzendconstructies, het gaat over detacheren in iets mindere mate. Maar de teneur de afgelopen jaren is toch wel, dat is een beetje doorgeschoten. We zouden, zeggen veel politieke partijen, toch weer terug moeten naar het vaste contract als de norm. Waar komt dat door?
0: Ja, dat zit met de verantwoordelijkheid die onze overheid altijd voelt voor zijn mensen. Een ZZP'er die loopt wat meer risico of die moet meer zaken zelf regelen. En onze overheid ziet het vaak als hun taak om dat voor ze te regelen. En er zit ook een risico aan natuurlijk als een ZZP'er geen pensioen regelt.
1: Wat mij 1 op de 10 ZZP'ers doet.
0: Ja, of geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Dan vallen die uiteindelijk terug op de overheid. Dus ik snap dat de overheid daarmee bezig is. En het zijn ook belangrijke onderwerpen. Maar het moet vooral een keer goed geregeld worden.
1: En jij vindt het nu nog niet goed geregeld?
0: Nee, als ik dat vergelijk met... Europese landen zijn meest vergelijkbaar. Dan zijn het in de meeste Europese landen is het veel beter geregeld.
1: Ja. Maar ik schrijf op over die prestaties van Brunel Nederland. Die wetgeving werkt niet mee. Het is niet goed geregeld en er verandert nogal wat. Zo 1 keer in dezelfde tijd. Maar primair begon je toch te zeggen dat jullie zelf ook steken hebben laten vallen en dingen anders moeten.
0: Ja, er zijn behoorlijk wat concurrenten die het nu in Nederland beter doen. Ja, we zitten onvoldoende in die technische markt waar nog wel steeds geïnvesteerd wordt en waar nog wel vraag naar mensen is. En daar zijn in het verleden verkeerde keuzes in gemaakt. Of onvoldoende snel gereageerd op een gewijzigde marktdynamiek.
1: Jij gaat, als je het gewoon lekker volhoudt, zo meteen naar 20 jaar Brunel. Wat is daar eigenlijk, laatste vraag, zo leuk aan? We hebben het net over mensen die van opdracht naar opdracht gaan en die het beste van het beste meemaken. En dan praat ik hier met iemand die honkvaster is dan verreweg de meeste mensen die de beroepsbevolking vormen.
0: Nou, voordat ik die vraag beantwoord, we hebben er ook een heleboel mensen die al 10, 20 jaar plus voor ons werken. Dus waar we elke keer verschillende opdrachten vinden. Dus er zijn er meer die Brunel een mooi bedrijf vinden. Ja, het mooie is gewoon het bedrijf, Brunel, de cultuur. De cultuur die ooit begonnen is bij de oprichter. Het is zo'n gedreven cultuur, zo ondernemend om elke keer weer nieuwe kansen te vinden. En dat gecombineerd met een wereldwijd bedrijf in 45 landen. Dat maakt het wel heel leuk.
1: Peter de Laat was hier. Hij is de topman van detacheerder Brunel. Internationaal actief. Dank voor je komst.
0: Dank.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met René de Wit. Hij is de interim CEO van Defenture. Dat is een defensiebedrijf dat vorig jaar nog bijna failliet ging. Ook al wordt er jarenlang al gesproken over meer defensieuitgaven. Hoe dat toch kan, dat hoor je als je luistert naar de podcast De Top van Nederland. En die vind je weer via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Friday Move.

0: tijdens jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Nederland en India hebben een akkoord gesloten om meer met elkaar te gaan samenwerken. Maar Nederland wil er ook iets voor terug. Premier Jette vindt dat India zich harder moet inspannen om het ontvoerde meisje Insia terug te brengen. Hij gaat het ook tegen premier Modi zeggen nu die op staatsbezoek is in Nederland. Een aanslag in het centrum van Modena in het noorden van Italië. Daar is een man met buitenlandse roots op hoge snelheid op voetgangers ingereden. Er zijn zeker 7 gewonden, waaronder een vrouw die geplet werd tussen de auto en een winkelpui. Ze raakt waarschijnlijk haar benen kwijt. De bestuurder is opgepakt. In Noorwegen zijn 27 mannen gearresteerd bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. In Den Haag zijn 2 demonstranten opgepakt bij een protest tegen de komst van asielzoekers in een voormalig ziekenhuis. Volgens Omroep West is er veel politie op de been. Agenten controleren ID's en sturen betogers die niet uit Den Haag komen terug. Op het Malieveld was eerder een protest tegen immigratie en bezuinigingen op de zorg. En in Wenen is de grote finale van het Songfestival begonnen. En de ogen zijn niet alleen gericht op de grote kanshebbers Finland en Australië. Iedereen is ook benieuwd hoe Israël het doet. In het centrum van Wenen werd vanmiddag nog gedemonstreerd door duizenden mensen die vinden dat Israël er niks te zoeken heeft. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten wat buien, vannacht wordt het niet kouder dan 3 graden. Morgen dan wordt het maximaal 16. Zijn er veel wolken, geregeld buien en later op de dag af en toe wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
10: Nou, je zou ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
11: Uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
12: Een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
7: Thomas van Groningen.
13: En we zitten in Amsterdam en mijn co-host vandaag is meteoroloog Helga van Leur.

0: Wilfred Gené zit op Curaçao, vandaar dat ik het even een weekje van hem mag overnemen. Maar Thomas Robson, onze huis-DJ, die is gewoon hier. Die gaat wel volgende week ook naar Curaçao, geloof ik, toch of niet? Nee, niet. Oh, sorry. Heb ik jou blij gemaakt met de dode mus. Excuses. Helga Valleur, welkom.
1: Ja, dankjewel, Thomas.
0: Ja. Hoe lang heb je nou voor dat groene scherm gestaan?
1: 20 jaar.
0: 20 jaar.
1: Ja, in een ver verleden, toen ik nog jong en goddelijk was.
0: Ja, mis je dat wel eens?
1: Ja, ja.
0: Waarom doe je het dan niet gewoon weer?
1: Nou, omdat er zoveel andere leuke dingen te doen zijn. Als je iets al 20 jaar doet en je weet, ik moet nog 20 jaar werken, denk ik, nou, blijf ik doen wat ik altijd deed.
0: Ja.
1: Of spring ik in het diepe en doe ik iets waar ik ook heel blij van.
0: Ja, want nu je schrijft een boek, daar gaan we het zo over hebben, maar je gaat ook het land in, je geeft lezingen.
1: Ja.
0: Wat vertel je dan?
1: Nou, zo heerlijk dat je gewoon een uur de tijd hebt om mensen uit te leggen, joh, wat is nou eigenlijk het klimaat en waarom is dat nou wel of niet interessant? Maar vooral, wat kunnen we er ook mee? En nog belangrijker, ja, we weten dat het moet en het kan, maar we zitten ook heel erg in de weerstand. En dat begrijp ik.
0: Ja.
1: Maar hoe kun je dat dan tackelen? Hoe werkt ons brein? Hoe kun je ervoor zorgen dat je zegt, oh ja, weet je, ik ga het gewoon proberen.
0: Ja, maar je mist dus wel het en nog even het weer vanmorgen en de vooruitzichten. En
1: nou nee, wat ik mis is de vertaalslag om iets uit te leggen. Dus als je ziet dat er iets bijzonders aankomt qua weer, dat je dan denkt, oh leuk, ik ga uitzoeken. Wat zou interessant zijn voor een kijker of een luisteraar? En dat je een weerfenomeen gaat uitleggen. Van, er komen morgen buien. Nou ja, dat zie je op je app ook. Maar wat kun je als toegevoegde waarde vertellen? Hè? Hoe werkt zo'n bui? Als je naar de lucht kijkt, hoe weet je dan of die bui op jou afkomt of op je buurman?
0: Ja.
1: Dat mis ik wel eens. Zeker als iets heel bijzonders gebeurt en ik zou dit zo graag aanpakken.
0: Maar je zou toch bij RTL weer gewoon zo dat we kunnen doen, toch?
1: Jawel, maar dan zit je weer met de dagelijkse weerberichten. En dat is natuurlijk wat anders dan wanneer je iets bijzonders aan.
0: Oké, dus de keuze om dat echt gewoon hier op te focussen, die is wel, daar sta je nog helemaal achter.
1: Ik sta er zeker helemaal achter. Wil niet zeggen dat ik er nooit 's nachts meer over droom.
0: Nee.
1: Dat zit zo in je systeem dat je wakker wordt en denk, oh shit, de uitzending is al begonnen en ik zit weer vast in de liften. Nou ja, het zit gewoon diep.
0: Ik was begonnen aan het boek, alleen als jij het ook doet.
1: Alleen maar begonnen.
0: Nou ja, ik heb het nog niet af kunnen maken, nee. Want ik heb pas eergisteren gekregen, dus ik had de agenda zat een beetje vol.
1: Ja, dat is het.
0: Ja. Maar ik dacht, je gaat even heel belerend het vingertje ophouden, maar dat is het niet, hè?
1: Waarom verwachtte je dat?
0: Nou, dat is toch wel vaak bij klimaat een beetje wat er gebeurt.
1: Ja, maar dat is het leuke, dat mensen dat dus blijkbaar zo ervaren.
0: Ja.
1: Maar het is dus niet zo.
0: Nou,
1: als je echt goed luistert naar de boodschap, gaat het niet om jij moet, maar kijk wat we met z'n allen kunnen. En hoe belangrijk het is dat we met elkaar een bepaalde kant op bewegen.
0: Ja, of is het, je mag dit niet meer?
1: Nee,
0: mag dat
1: maar
0: niet
1: zo
0: meer.
1: Wordt het ervaren. Ja, zo werkt ons brein. En dat komt omdat wij een aantal automatische monstertjes hebben die al zeggen, jij gaat me niet vertellen wat ik moet doen.
0: Ja.
1: En ook al is dat het beste voor jezelf, en misschien voel je dat stiekem ook wel, maar jouw sociale omgeving bepaalt ook of jij denkt, nou, er zit wat in. Of dat je denkt, nou, ik ga echt in de contra winnen. Dat ga ik niet doen.
0: Ja, maar de 5 monstertjes zijn het.
1: Ja, we hebben een binnen- en een buitenwereld. En onze binnenwereld wordt eigenlijk gestuurd door een aantal automatismen, wat we hebben aangeleerd. En wij hebben het de monsters genoemd. Heel veel discussie over geweest, want sommigen denken bij monsters dat het allemaal verschrikkelijk is, maar die monsters helpen ons de dag door. Dat werkt heel goed.
0: Ja.
1: Stel je voor dat je over elke beslissing moet gaan nadenken. Is dit wel goed, niet goed, wat zit hier achter? Dat werkt niet. Als er een roofdier op je afkomt, ga je ook niet denken, wat is het eigenlijk voor beest? Hoe hard zou die kunnen lopen? Even op ChatGPT vragen. Dan ga je rennen en later ga je bedenken, was dit handig of moet ik dit anders doen? Nou, dat noemen we snelle Jelle. Dan heb je Comfort Charlie. Comfort Charlie zit het liefst achterover, doet wat hij altijd deed. Ziet wel dat er nieuwe dingen zijn, maar denkt, nou, ik wacht maar even af, want dit vind ik eigenlijk ook wel comfortabel.
0: Ja.
1: Dan heb je Jan en Alleman. Die kijkt vooral naar zijn sociale omgeving, sociale context. En als jouw buurman dat niet doet,
0: dan denk je niet.
1: Waarom niet?
0: Nee.
1: Maar als jouw buurman wel zonnepanelen heeft en hij is er heel blij mee, denk je, shit, waarom ik eigenlijk niet?
0: Ja.
1: Dus je sociale context is heel belangrijk. Dan hebben we een hele leukere Montere Mo.
0: Mm.
1: En Montere Mo is een rasoptimist. Die zegt, joh, we gaan het allemaal oplossen met technologie. Het komt later wel goed. Weet je, we gaan kerncentrales, thoriumcentrales bouwen. Het wordt helemaal fantastisch. Ik snap niet waarom je nu moeilijk doet. Behalve dat voordat we zover zijn, we wel nog 15 jaar overbrugging nodig hebben. Maar dat terzijde. Maar dat is een goede eigenschap, dat je ook optimistisch bent over de toekomst.
0: Ja.
1: En dan hebben we nog een soort monster wat vooral van goede wil is. Wij willen ook eigenlijk wel het goede doen.
0: Maar
1: we worden ook heel erg tegengehouden door die buitenwereld. En die buitenwereld is natuurlijk superbelangrijk, want het wordt ingericht op verleiding. He, wat wordt jou als eerste aangeboden als je de supermarkt ingaat en je denkt, nou, ik wil best goede producten kopen. Nou, op ooghoogte staan de aanbiedingen van de A-merken die vaak niet een hele goede footprint hebben. Maar ja, dat ga je wel als eerste doen. Vliegreizen worden verkocht als, oh, even heerlijk tussenuit.
0: Even lekker naar Curaçao.
1: Naar Curaçao.
0: Oh, heerlijk.
1: Dan wordt het niet verteld van, denk je aan je CO2-uitstoot? En wat ga je daar? Dat werkt natuurlijk niet. Dus alles gaat om verleiding, gaat om de context waarin je leeft. Maar ook De verdeling. Hè, als je heel veel geld hebt, is het natuurlijk veel makkelijker om een andere keuze te maken dan wanneer je drie hoog achter in een huurwoning zit en je kunt helemaal niks.
0: Nee.
1: En soms verwachten we van dat soort mensen ook eigenlijk te veel, terwijl hun footprint heel laag is. Terwijl de rijksten, en vergis je niet hoor, bijna heel Nederland valt onder de 10% rijkste wereldwijd. Wij kunnen natuurlijk heel veel stappen zetten waardoor we onafhankelijk worden.
0: Ja.
1: Waardoor we stabiliteit krijgen in ons energiesysteem, in ons voedselsysteem. Daar gaat het.
0: Ja, maar toch, je brengt het dan heel lief. Maar de bottom line moet, ook de mensen die nu luisteren, die hier zitten in het Renaissance Hotel in Amsterdam, die zitten hier ook naar ons te luisteren, die moeten ook iets dan.
1: Ja, maar misschien is de boodschap, wees ook een beetje lief voor jezelf. Want het is best goed te begrijpen dat je in die automatische reflexen schiet.
0: Ja.
1: Alleen als je het begrijpt, dan kun je bedenken, wat zou ik hier anders mee willen? Maar als je iets anders wil, wil dan niet zeggen dat je iets anders gaat doen. Dus het zijn best wel grote stappen. En je kunt heel veel kleine stappen doen en zeggen, nou weet je, wees ik lief voor mezelf. Ik ga iets maken wat ik heel lekker vind.
0: Ja?
1: Maar dan wil ik ook nog dat de boer daar eerlijk voor betaald wordt. Dat het uit de buurt ergens komt. Dat de lokale samenleving.
0: Koop biologisch dan.
1: Hè? Nou, dat zou een optie kunnen zijn. Of bij de boer om de hoek of een lokaal winkeltje. Ja. Dat zijn allemaal stappen die eigenlijk niet heel erg moeilijk zijn.
0: Nee, maar zit daar nou het verschil in? Gaan we daar nou dan die opwarming van de aarde iets meer afremmen?
1: Als jij het alleen doet, nee.
0: Nee.
1: Maar de crux is dat heel veel mensen het eigenlijk wel al doen. Maar we hebben het er niet vaak over. We hebben vooral over wat niet werkt.
0: Ja.
1: Terwijl als jij willekeurig, ook bij VI, hè, bij jouw collega's bij Talpen, gewoon vraagt, joh, heb je al iets gedaan met energiebesparing? Wat vind jij belangrijk met voedsel? Hè? Waar word je blij van?
0: Gezien me aankomen.
1: Ja, maar dan raakt het bijna altijd toch die van goede wil. En mensen zitten stappen.
0: Ja,
1: want het gaat ook over geld en je portemonnee. En iedereen wil betaalbare boodschappen.
0: Ja.
1: Dus zelfs in jouw bubbel leeft dit. Maar je weet het niet.
0: Nee, maar ja, tuurlijk. We gaan thuis ook naar de hybride warmtepomp. Hè?
1: En waarom dan?
0: Het is goedkoper.
1: Oké, okay, nou, dan is geld een motivatie.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: Nou, fantastisch.
0: Ja. Maar nou had ik wel zitten lezen van ja, leuk, die klimaatscenario's waar jullie ook een beetje van uitgaan. Hè, het kan heel misgaan, maar het zwaarste scenario is al afgewend.
1: Nou, dat is een heel interessant vraagstuk. Want die scenario's zijn niet modellen waar we naartoe gaan.
0: Ja.
1: Maar dat is een mogelijkheid afhankelijk wat wij met z'n allen doen. En het zwaarste scenario ging er eigenlijk vanuit dat de wereldbevolking veel harder nog zou groeien. Dat wij niks zouden doen aan klimaatbeleid. Dat we veel meer energie gaan verbruiken. Ja, dan kun je het donder op zeggen dat er ergens een zwaar scenario in de toekomst kan liggen.
0: Maar dat waren dingen als vanaf 2040 ligt er helemaal geen sneeuw meer in de Alpen. De zeespiegel stijgt zoveel meter. Een aantal eilanden gaan verdwijnen.
1: Ja, maar dat zijn de gevolgen. Stap 1 is, hoeveel stoot je uit? Hoeveel van broeikasgasconcentraties komen in de lucht?
0: Ja.
1: En wat voor effect dat heeft met allerlei feedbackmechanismen? Ja, dat is weer een volgende stap, dat weten we niet. Dus wat het IPCC heeft gedaan, die heeft gezegd, we hebben een zwaar en een middel scenario en een laag scenario.
0: Ja.
1: Want we komen onder die 1,5 graden die we zo graag willen in Parijs. Maar nieuwe wetenschappers bereiden het nieuwe rapport voor en zeggen, dat scenario met het meest ernstige, dat is niet meer waar we nu op afkoersen. Dus die kunnen we eigenlijk weglaten.
0: En mensen die alleen de kop lezen dan, die denken dan, nou, dan kan ik dus wel gewoon doen wat ik wil. Dan maakt het niet meer zoveel uit.
1: Nou, wat dan vergeten wordt, is dat onderste scenario ook afgevallen is.
0: Ja.
1: Dus wij gaan niet meer naar die 1,5 graad. En dat wij nog steeds afkoersen met alle maatregelen die we hebben naar 3 graden wereldwijde opwarming. Dat heeft nog steeds enorme consequenties voor de energievoorziening, voor je grondstoffen, voor je voedsel, voor je veiligheid, voor migratie.
0: Ja.
1: Dus elke 10e graad opwarming telt echt in de consequenties nu, maar zeker later.
0: Ja, maar je bent wel...
1: Je zit er echt bij zo van... Oké, dit is een hele storm die op me af.
0: Nee, nou ja, er komt letterlijk een storm op de wereld af natuurlijk. Maar je bent wel, ondanks alles, ben je wel optimist. Je geeft het een 7, geloof ik, uit 10.
1: Oh, dat weet ik niet. Waar heb ik dat gezegd?
0: Op mijn tekst. Nee, maar je stemming is wel redelijk, is nog enigszins positief, toch?
1: Kijk, ik zie die gevolgen wel. Maar ik weet ook hoeveel wilskracht en hoeveel kracht wij met elkaar kunnen veroorzaken. Ik zie ook heel veel initiatieven die wel met het goede bezig zijn.
0: Want ik ben ook wel eens bij zo'n Extinction Rebellion protest geweest. Die mensen die zeggen echt, die hebben het over het uitsterven van de mensheid.
1: Ja, en dat is natuurlijk lastig. Want daardoor denk je dat alle klimaatwetenschappers roepen, de wereld gaat naar de galmiezen.
0: Ja.
1: Het is niet zo, maar het wordt wel steeds lastiger, minder betaalbaar, meer migratie, meer problemen.
0: Ja.
1: Wij gaan niet meteen naar de Filistijnen. Maar het wordt wel steeds lastiger. En Extinction Rebellion is natuurlijk een groep die in de uiterste flanken probeert zijn voorbeelden te laten zien. Ja. Nou, daar zijn we het ook lang niet allemaal mee eens. Want ik denk dat het juist gaat om waar zit de innovatiekracht? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we als Nederland onafhankelijk worden? Dat we niet bang hoeven te zijn dat er weer ergens een oorlog uitbreekt omdat een of andere maloot aan de macht is en dus die wereldeconomie in zijn greep heeft. Hoe kunnen we het weer bij onszelf houden?
0: Ja, en dan ook, is het dus ook niet een boodschap in de kern van het moet allemaal minder. Want dat zit natuurlijk bij ook bij sommige klimaatactivisten wel in.
1: Ja, en het grappige is dat wij bij minder vaak denken dat wij veel verliezen. Dat is dus weer ons brein. Als ik tegen jou zeg, het zou beter voor je zijn om minder vlees te eten, dan hoort ons brein, ik mag dus niks meer. Nee, minder vlees kan ook betekenen dat je een betere kwaliteit koopt. Ja. Kan ook betekenen dat je er veel meer van geniet dan dat het een soort automatisme is om achterover te stoppen. En dat je, dat doen we op vakantie ook, dan gaan we op zoek naar allerlei leuke alternatieve gerechten. En in Nederland houden we vast aan, ja, maar als je aan ons vlees komt, kom je aan ons leven. Nee, dat is niet zo. Het helpt natuurlijk wel als we minder consumeren. Dus waarom zou je elke dag nieuwe kleding moeten kopen? Waarom moeten we zoveel kopen? Word je daar nou echt gelukkig van? En als jij zegt, ja, lekker vooral doen. Maar ik denk dat heel veel mensen zeggen, ik kan best langer met die ene spijkerbroek doen. Ik vind het helemaal niet erg om wat dichter bij huis op vakantie te gaan. Als ik nou niet vier keer vlieg, maar twee keer vlieg. Ja. Is allemaal prima. Het zijn allemaal stappen die helpen. En daar ben ik best optimistisch over.
0: Ja, dat mensen uiteindelijk toch wel die keuzes gaan maken.
1: Nou, omdat het voor jezelf ook geluk brengt.
0: Ja, ja.
1: Dat klinkt misschien heel raar en misschien ook vaag. Maar
0: even lekker shoppen hier op de Kalverstraat.
1: Nou ja, als je dat een genoegdoening geeft. Ja. Ja, en daarna vervolgens op Vinted zetten om het weer door te verkopen. Dan krijgt het een tweede leven. Oh. In plaats van dat ergens bij een fast fashion barrel op Afrika eindigt of zo. Er zijn zoveel tussenstappen die je kan doen.
0: Ja.
1: Ik hoop echt dat mensen nieuwsgierig worden, maar ook het gesprek aangaan van wat allemaal wel kan. In plaats van dat we focussen wat allemaal niet kan.
0: Ja, het is in ieder geval een stuk optimistischer dan wat ik bij andere klimaat.
1: Ook geen klimaat. Boek. Het gaat niet specifiek over het klimaat.
0: Gedrag is het. Die schrijft ook gedrag. Met Rijntje Rennes. Is het een gedrags.
1: Ja, Rijntje Rennes is een gedragswetenschapper. Ja. Verdiept in klimaat.
0: Ja.
1: En ik ben een klimaat. Nou, wetenschapper klinkt wat ver. Maar ik weet heel veel van het klimaat. En ik heb me verdiept in de sleutel. Het gedrag.
0: Helge Vleur, je blijft de hele uitzending zitten.
1: Ja, leuk.
0: We gaan het even lekker hebben over eten. Heerlijk.
1: Ja.

0: Hij is kookboekenschrijver. We kennen hem als kok, als jurylid van de televisie. Julius Jaspers, welkom.
1: Dankjewel, Thomas.
0: Ja, ik heb je even niet gezien.
1: Dat klopt. Ja. Ik was even uit de running.
0: Ja.
1: Ik had een hersenbloeding en daar moest ik wel een jaar van revalideren.
0: Ja.
1: Dus zodoende.
0: In januari vorig jaar, hè?
1: Ja, januari vorig jaar.
0: Ja, en hoe gaat het nu?
1: Met je? Het gaat goed. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, het is wel, ik weet niet of dat mag zeggen, maar je bent hier in naar binnen gereden. In een rolstoel, want lopen dat gaat nog...
1: Ik kan met een vierpoot van hier naar de muur lopen en ook nog terug.
0: Ja.
1: Maar ik kan mijn linkerarm niet gebruiken. En godzijdank kan ik praten, nadenken, nog boeken schrijven, boeken maken. Er komt nog een nieuw boek aan. Twee eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus dat gaat allemaal goed.
0: Ja.
1: Dus het had allemaal nog heel anders kunnen aflopen met me.
0: Ja, je zit er optimistisch bij.
1: Ja. Nou, les 1 in Reade. Reade is in Amsterdam op de Overtoom. Daar heb ik gerevalideerd.
0: Ja.
1: Les 1 die ik geleerd heb is... je moet kijken naar wat je wel kan. Niet naar wat je niet kan. Nou, als je die knop weet te vinden in je hoofd... dan ben je een heel eind.
0: En koken gaat ook goed?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik moet voor alles wat meer tijd nemen. Maar koken en zelfs barbecuen gaat nog steeds vrij redelijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dan rij je door de keuken. Heb je de keuken aangepast op dan?
1: Nee, die was zo. Ik ben wel naar een ander huis verhuisd. Want ik kon niet meer naar ons oude huis. Want te leuk.
0: Ja.
1: Te veel trappetjes, te veel hoekjes en nisjes en dingen. Dus ik heb een nieuw huis. Helemaal gelijkvloers. Met de keuken waar ik eigenlijk prima in uit de voeten kan.
0: Ja.
1: En ik heb wat hulp, af en toe.
0: Dat is ook fijn dat hij er is.
1: Nou, heel erg. Ja. Heel erg fijn.
0: Wat gebeurde er in januari vorig jaar? Wat merkte je?
1: Nou, ik zal het nog één keer vertellen voor wie het niet al 1000 keer gehoord heeft. Ik zat naar Met het mes op tafel te kijken, mijn favoriete quiz.
0: Ja.
1: En ik moest antwoorden op de laatste woonplaats van Vincent van Gogh.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk Arles. En ik begon te roepen, alle, alle, alle, alle, alle. Waarop mijn vrouw Isabel, die naast me zat, goddank, zich omdraait. Mijn linker mondhoek naar beneden ziet hangen en zegt, joh, gaat het wel goed met je? Ik zeg, ja, gaat prima, gaat prima. Ik zeg, maar ik voel nu ook mijn linkerbeen niet meer. Moet ik een ambulance bellen? Ik zeg, nee joh, kom wel goed, kom wel goed. Maar dat hebben we toch maar wel gedaan.
0: Godzijdank.
1: Ja, godzijdank. Nou, als het er niet bij was geweest, had het ook allemaal nog heel anders kunnen aflopen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En de smaak is ook allemaal nog hetzelfde.
1: Zij vindt van niet, ik vind van wel.
0: Hoezo?
1: Nou, zij vindt dat ik hoger op smaak kook. Dus dat het allemaal wat heftiger is.
0: Meer zout, meer peper, meer...
1: Nou, vooral geen zout, want ik ben door hoge bloeddruk heel erg bang voor zout.
0: Oh, ja, tuurlijk,
1: maar
0: logisch.
1: Maar meer spices, meer pepers, meer,
0: Oh, echt waar? Dus,
1: ja.
0: Dus zij denkt wel dat de smaakpapillen wel echt...
1: Zij denkt dat het is... Ik heb wel een hele andere warm-koud beleving in de mond. Want de mond is natuurlijk ook aangetast, want die zit ook deels op links. Ik heb een bloeding rechts gehad, wat inhoudt dat de uitval aan de linkerkant plaatsvindt.
0: Ja.
2: En ben je behalve kruiden en zo ook anders gaan koken qua spullen?
1: Nee, ik was al redelijk van wat jij net allemaal noemt. Van iets minder vlees, biologisch, lekker, liever lekker en dan wat minder.
2: Ja.
1: Dus nee, ik ben niet heel anders gaan koken.
2: En qua smaakbeleving, als je vlees eet of dingen, hardere dingen eet of zachtere dingen eet, maakt dat nog uit?
1: Nee, dat maakt niks uit.
2: Nee. Nee. Ik vind het echt fantastisch hoe die erbij zit.
0: Absoluut.
2: En hoe optimistisch die is over wat ik allemaal
1: kan. Nou, dan ga ik meteen terugkoppen. Ik vind jou nog steeds goddelijk, wat je net zei. Toen
2: ik
1: nog 20 jaar jonger en goddelijk
2: was. Ja,
1: nee, dat ben je nog steeds.
2: Ja. En we moeten count our blessings dat we de tijd mogen meemaken.
1: Zo is het.
2: Ouder worden, toch?
0: Dat had ik ook eigenlijk meteen moeten zeggen.
1: Ja,
0: vind ik ook.
1: Ja, jammer.
0: Ja.
1: Gemiste kans.
0: Een hele grote gemiste kans, ja. Hey, er is nu een barbecue-bijbel, deel 2.
1: Ja.
0: Die heb je de afgelopen jaar dan nog gemaakt?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ik had dat net allemaal afgesloten. En had de fotografie ook al gedaan. Vandaar dat je me nog heel kwiek in het boek een paar keer ziet verschijnen.
0: Ja.
1: Het moest alleen nog even van kokstaal naar normale mensentaal gemaakt worden. Dat heb ik in Reade gedaan.
0: Ja, en dat ging dus ook gewoon goed.
1: Dat gaat goed.
0: Even dat barbecue, hè, want ik vind dat dus fascinerend. Ik ben sinds kort verhuisd naar een huis met een tuin. En ik wil een barbecue.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, dit gaat het gesprek even gebruiken als een advies.
1: Tuurlijk.
0: Er zijn mensen die mij aanraden een ring of fire.
1: Ja, een O4.
0: Ja, een O4. Ja. Dus dat is een soort kampvuur. En er zit dan een metalen ring omheen. En daar kan je dan de spiezen. Is dat een goed idee?
1: Ja en nee.
0: Oh.
1: Het is wel heel gezellig. En als je een O4, dat is een merknaam trouwens, koopt... daar kan je ook nog een rooster bovenop zetten. Dus daar kan je ook nog op grillen. Maar verder is het natuurlijk gewoon een plancha. Je kan ook een pan op het fornuis zetten zonder olie. Daar heb je ook een plancha.
0: Ja, dus eigenlijk is het niet...
1: Nou, het is niet echt barbecuen.
0: Nee.
1: Vind ik.
0: Nee.
1: Dus maar wel leuk.
2: En je stinkt 10 uur in de wind als je ernaast
1: zit. Nee, joh.
2: Van al dat vuur.
1: Nou ja, dan moet je uit de wind gaan staan. Als iemand dat weet, ben jij dat.
2: Ja, en dat zeker in een tuin wind heel variabel van andere richtingen kan komen.
1: Nou, kijk, daar heb je al.
0: Ja, zijn er, nog, er zijn ook wel momenten dat je liever niet beter niet kan barbecuen, toch? In Nederland.
2: Nou ja, als het hard waait. Nou, je hangt vanaf of het echt open vuur doet. Of dat je zo'n barbecue hebt die je dicht kan kleppen.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk wel belangrijk. Want als het waait of je hebt vonkjes die verspreiden. Dan heb je natuurlijk, als het heel droog is, brandgevaar. Dan moet je het gewoon echt niet doen.
0: Maar wat is nu de populairste barbecue in Nederland?
1: Nou, de Kamado heeft wel een enorme opmars gemaakt. Een Kamado is een van origine Koreaans systeem. Waarbij je in een soort reservoir, vaak van klei gemaakt, dus van gebakken, het vuur hebt met in een iets kleinere maat een deksel daarbovenop. En die kan je dus dicht doen.
2: Lijkt een soort pizza-oven dan, van steen?
1: Nou, niet helemaal, want je kan met een pizza-oven niet de lucht in- en uitlaat regelen.
0: Zijn dit die groene eieren die ik overal
1: zie? Nou, de Green Egg, die is ermee begonnen in Nederland.
0: Ja, ja.
1: En nu heb je die in allerlei kleuren, soorten en maten en merken. En, ja.
0: Ja, en daarvan zeg je ook, dat is misschien voor mij beter om in te stappen.
1: Nou, het ligt eraan wat je wil doen op de barbecue. Als je zegt, ik wil dat ding aansteken en na een kwartier er een ribeye op leggen.
0: Lekker.
1: Dan zou ik gewoon een hibachi-style-achtig Japans barbecue kopen.
0: Ja.
1: En dan hoef je niet zo'n peperduur, zo'n duur ei, mooi ei, is eigenlijk een soort oven op houtskool. Zo moet je het zien.
0: Ja.
1: Dus als je, ik ga nu een krachtterm gebruiken, low and slow wil barbecuen. Dat betekent dat je er bijvoorbeeld een stuk procureur in legt.
0: Mm-hmm.
1: Dat is varkensschouder. En op 120 graden kan je dat gewoon 8 uur erin laten liggen. En dan wordt die super mals en sappig. En helemaal doordrongen van die heerlijke barbecue smaak. Ja, maar als je dat niet wil, ja, dan is zo'n groot apparaat een beetje onhandig voor alleen een biefstukje of een satéetje.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja, is het nou teleurstelling? Of op wat voor barbecues zou je ook veel beter met groentes en zo? Want je kunt hele lekkere groentesticks maken en zo. Kamado.
1: Ja, ja, ja,
2: ja.
1: Ik ben helemaal van de Kamado.
2: Oké.
0: Tot zover mijn
2: barbecue gratis advies.
0: Even, je hebt ook een serie gemaakt over je revalidatie.
1: Ja, jullie is back on track.
0: Ja,
1: en ik was bezig met een productiemaatschappij aan een culinair programma.
0: En was je mee bezig?
1: Ja, daar waren we al over aan het praten. Dus toen dit gebeurde, kwamen zij heel lief na 2 weken naar Riade met een bos bloemen en een treurig gezicht. Van ja, dat zit er natuurlijk nu even niet in, dat culi-programma. Maar we hebben een nieuw plan. Laten we een docu maken. Want ik had wel al aangegeven dat ik wel door wilde in dit leven. Ik wil zo snel mogelijk weer hier weg en weer aan het werk.
0: Ja.
1: En dat hebben we gemaakt, gezamenlijk.
0: En dan zien we de revalidatie.
1: Eigenlijk niet. Het is niet dat ik je meeneem naar de gymzaal van Riade en naar het zwembad en dat ik laat zien wat ik doe.
0: Nee.
2: Het lijkt me ook wel een kwetsbare moment om mensen daarin mee te nemen.
1: Ja,
2: ben jij natuurlijk niet.
1: Dat is het sowieso wel, maar dat maakt niet zoveel uit. Daar heb ik lak aan.
2: Ja, ja.
0: Wat vertel je dan?
1: Ik laat meer zien dat het leven niet stopt na een hersenbloeding. En dat ik gewoon graag weer vooruit wil. En dat ik daar veel moeite voor doe.
0: Ja.
1: Dus ik ga erop uit. Ik ga bij Oost Kersbeke naar de fabriek. Slap ouwe hoeren en kijken hoe die augurken in potjes gooit. Ik heb een hele aflevering met Erik Scherder, de bekende neuro...
0: De hersendokter noem ik altijd.
1: Hersendokter.
0: Ja, professor. Ja,
1: ja, heb ik meegekookt. Die heb ik een kookles gegeven. En waarin hij daarna in hele begrijpelijke, laat ik het maar ik hoop dat ik hem daarmee beledig, Jip en Janneke taal, uitlegt wat er nou eigenlijk precies aan de hand is als je een hersenbloeding krijgt.
0: Ja, dat is ook goed om een keer te weten. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij dan zegt, of misschien artsen hebben gezegd, om dit te voorkomen dat het nog een keer gebeurt, niet meer zoveel goed eten, niet meer zoveel wijntjes drinken misschien.
1: Nou, ik dronk al 2,5 jaar geen druppel meer en nog steeds niet.
0: Nou, maar wel het Bourgondisch leven, toch?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: En is dat dan ook nog een hard gelach om dat dan te horen, dat niet meer mag of moet? Of?
1: Ja, wat wil je in het leven? Ik bedoel, dit is een soort fait accompli. Ik zit hier, ik doe mijn uiterste best om nog zoveel mogelijk te doen. Ja, ik kan me natuurlijk van alles ontzeggen, maar heeft dat dan nog zoveel zin?
0: Maar heb je je wel dingen ontzegd?
1: Nou, best wel, ja. Ja.
0: Zelfs?
1: Nou, kom eens eten in Riade.
0: Is dat niet het lekkere eten wat
2: meestal niet in dat
1: verhaal? Nou, ik werd heel goed verzorgd door allemaal lieve koksvrienden.
0: Ja.
1: We kwamen elke week langs met heerlijk eten, maar nee, het is niet zoals vroeger.
0: Nee. Nee, ik kan me ook wel voorstellen als je als kok dan daar staat en jij komt binnen, dat ze dan even schrikken misschien.
1: Ja, nou nee hoor, dat valt wel mee.
0: Nee, die docu komt op YouTube.
1: Ja.
0: Ik dacht, die gaan we op tv wel zien.
1: Ja, nou is het zo, toen hij klaar was, zijn we een rondje gaan doen door Hilversum. En dat was zeg maar op de dag dat de regering besloot een paar 100 miljoen te korten.
0: Op de NPO?
1: Ja, dus niemand nam naar de telefoon op, heel gek.
0: Het is wel lastig iets te verkopen dan, ja.
1: Dus uiteindelijk hebben we met de Hersenstichting een samenwerking.
0: Ja.
1: En je kan dus nu, als je naar de site van de Hersenstichting gaat, moet je even je NAW-gegevens achterlaten. En dan heb je binnen een minuut een mail. En dan kun je ze alle vier zien. Ja. Alle vier de afleveringen.
0: Ja. Wat is het lekkerste gerecht in dit boek?
1: Ja, dat is zo moeilijk.
2: Wat vind jij het lekkerst? Waar word je nog echt blij van?
1: Ja, ik hou heel erg van groenten. Dus ik vind bijvoorbeeld knolselderij in zout. Vind ik heel lekker.
2: En je zegt net dat je zout eigenlijk niet meer
1: nee,
2: eet.
1: Maar die zoutkorst die is er alleen om hem
2: smaak
1: te garen.
2: Oh,
1: nee,
2: okay.
1: Niet op smaak. Om al het vocht erin te houden. Om hem sappig te houden, gek genoeg.
2: Ja, ja. Nou ja, dat is eigenlijk ook de toekomstige manier van eten. Je mag best vlees, maar ga dan voor 80% groente en 20% vlees.
0: Ja.
2: En zorg dat het lekker is.
0: En dat kan ook net zo lekker zijn. Ja.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, wij krijgen nu op het werk heel vaak de vegetarische alternatieven op vlees.
2: Ja.
0: Proef het verschil eigenlijk niet zo.
2: Oh,
0: mag ik dat zeggen
2: waar,
0: als er een topkok bij zit?
1: Mag, ja hoor.
2: Sommige dingen zijn echt, echt lekker. Maar je moet het ook even wennen aan dat het gewoon anders is. Dat je het niet gaat vergelijken met een
1: normaal stukje. Ja, ik heb er een beetje moeite mee. Weet je, ik vind het prima. Ik heb respect voor iedereen.
0: Ja.
1: Maar als je besluit vegetarisch te gaan eten, waarom ga je dan iets kopen wat toch op vlees lijkt? Ik vind dat raar.
2: Nou ja, dat heel veel verschillende samenstellingen van alles gemengd wordt. Je wil niet weten wat erin zit.
1: Ja,
2: en dan noemen we het
1: dat is
2: alternatief
1: dan
2: vlees.
1: De Linzenburger.
2: Ja.
1: Maar het is net biefstuk.
0: Ja.
1: Nou, hoe kan dat?
2: Zorg gewoon dat het lekker is.
0: Het is ongelooflijk inspirerend dat je hier weer zit. Dat je nog bezig bent. Wat zou je nog willen?
1: Nou, ik zou. Mensen kijken nu naar me van denken, ah, wat lullig, joh, die zit in een rolstoel. Dat is natuurlijk ook best lullig. En ik zou natuurlijk best wel over het hek willen springen.
0: Ja.
1: Maar dat je je arm niet kan gebruiken, dat is echt gewoon zwaar K.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat is het, ja.
1: Dat ben je nog gehandicapter, dat je maar één arm hebt.
2: Ja, je beseft niet hoeveel je eigenlijk met een
1: niet normaal,
2: arm
1: joh.
2: Doet, hè?
1: Ja,
2: was je links of rechtshandig?
1: Rechtshandig, goddank.
2: Ja, dat scheelt in elk geval.
1: Ja.
2: Maar dit is niet het eindstadium, hè?
1: Nee,
2: je kan toch nog steeds ontwikkelen. Je kunt zorgen dat je niet meer verliest.
1: De meeste herstel heb je in de eerste 2 weken. Dus dat dit nog helemaal niks wil, is geen goed voorteken. Mm.
2: Nee, nou, ik ben nog heel blij dat je.
1: We doen ons best.
0: Ik bedoel dat op het carrièrepad. Gaan we je weer op tv zien? Of gaan we restaurants nog?
1: Nou, nee, restaurants ben ik helemaal klaar mee.
0: Oké.
1: Okay. TV, ik sluit niks uit. Kijk, ik kan niet meer zoals bij Top Chef tussen die keukens heen en weer rennen.
0: Nee.
1: Maar ik kan nog steeds heel goed proeven en beoordelen of iets wel of niet lekker is.
2: Met voldoende kruiden. Het moet goed op smaak zijn dus nu.
0: Blijf nog even zitten. We praten zo meteen verder in de Friday Move op vrijdagmiddag.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Friday Move.
5: Rusland en Oekraïne. Midden-Oosten. Trump. China. Aliens. Armageddon. Vergeet ik nog iets?
6: De afscheiding van Friesland.
7: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
6: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
5: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce. Nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Nextview Consulting.
12: De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Nederland en India hebben een akkoord gesloten om meer met elkaar te gaan samenwerken. Maar Nederland wil er ook iets voor terug. Premier Jette vindt dat India zich harder moet inspannen om het ontvoerde meisje Insia terug te brengen. Hij gaat het ook tegen premier Modi zeggen nu die op staatsbezoek is in Nederland. Een aanslag in het centrum van Modena in het noorden van Italië. Daar is een man met buitenlandse roots op hoge snelheid op voetgangers ingereden. Er zijn zeker 7 gewonden, waaronder een vrouw die geplet werd tussen de auto en een winkelpui. Ze raakt waarschijnlijk haar benen kwijt. De bestuurder is opgepakt. In Noorwegen zijn 27 mannen gearresteerd bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. In Den Haag zijn 2 demonstranten opgepakt bij een protest tegen de komst van asielzoekers in een voormalig ziekenhuis. Volgens Omroep West is er veel politie op de been. Agenten controleren ID's en sturen betogers die niet uit Den Haag komen terug. Op het Malieveld was eerder een protest tegen immigratie en bezuinigingen op de zorg. En in Wenen is de grote finale van het Songfestival begonnen. En de ogen zijn niet alleen gericht op de grote kanshebbers Finland en Australië. Iedereen is ook benieuwd hoe Israël het doet. In het centrum van Wenen werd vanmiddag nog gedemonstreerd door duizenden mensen die vinden dat Israël er niks te zoeken heeft. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten wat buien, vannacht wordt het niet kouder dan 3 graden. Morgen dan wordt het maximaal 16. Zijn er veel wolken, geregeld buien en later op de dag af en toe wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
14: Nou, je zal ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
15: Uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
16: Een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
4: Thomas van Groningen.
0: En we zitten in

0: zit er nog steeds de barbecue-koning Julius Jaspers. Die zit hier. Ook aangeschoven is Karsten de Vreugd. Die is filmmaker, documentairemaker. Julius, ik wil toch even, voordat je weggaat, wil ik toch even iets van je horen. Wat geef je de mensen nog mee? Nu.
1: Dat is een tegeltjeswijsheid.
0: Ja.
1: Geniet van het leven, het duurt maar heel even. Je moet echt het moment pakken.
0: Ja.
1: Echt leuke dingen doen.
0: Ja.
1: Want ineens, ja, dan kan het zomaar gebeuren door stomme pech, zal ik nog maar een keer zeggen, dat je een heleboel dingen niet meer kan.
0: En had je deze levenswijsheid ook al voordat dit gebeurde?
1: Ja, eigenlijk wel. Misschien heb ik die iets te stevig vastgehouden.
0: Oh ja, hoe bedoel je dat?
1: Nou, door iets te veel te genieten.
0: Ja.
1: Ik heb niet een hele lange bucketlist meer, bijvoorbeeld.
0: Nee.
1: Dat is ook wel fijn.
2: Nou, dat is mooi, want dat was nu niet meer mogelijk geweest.
1: Nee, precies.
0: Wat staat er nog wel op?
1: Nou, daar moet ik heel, heel diep hard over nadenken.
0: Ja, we geven even de tijd.
1: Ja, ja.
0: Dan ga ik ondertussen even met Karsten de Vrucht.
1: Ik zou wel weer graag kunnen reizen.
2: Reizen?
1: Ja, dat mis ik het meeste eigenlijk.
2: Oké, maar dat zou uiteindelijk met een rolstoel
1: ja,
2: kunnen.
1: Ja, nou, natuurlijk. Het is wel een toestandje, hoor.
2: Ja, aan
1: denk
2: leuk
1: aan
2: uitdaging.
1: De play, aan het douchen, aan een hooglaag bed, allemaal dat soort gedoe.
2: Ja, en dan kom je tegen hoe slecht dat eigenlijk dan geregeld is.
1: Ja.
2: Dat een normaal mens daar normaal niet tegenaan loopt.
1: Nee, klopt.
2: Ja. Ja.
0: En welk land op de aarde zat dan bovenaan het lijstje?
1: Canada.
0: Oh ja, dat is mooi.
1: Maar daar ben ik sowieso al jaren verliefd op. Daar heb ik ook een tijdje gewoond, 3 jaar geleden.
0: Ja.
1: Gewoon 3 maanden echt daar gezeten.
2: Nou, ik gun je echt dat je dat gewoon nog een keer gaat
1: ja,
2: doen.
1: Ja, dat ga ik ook doen.
0: Karsten de Vreugd zit hier. Die heeft samen met Hanna Verboom nu een film gemaakt. Een documentaire die heet Samen. Julius, dank je wel voor... Je mag blijven zitten
1: ja,
0: bij betreft.
1: Thomas.
0: Dank je wel.
1: Nee, ik word weggereden.
0: Oh, joh.
1: Voordat
2: ik
1: mijn
2: heb geen keuze.
1: Auto wordt weggereden.
0: Dat is helaas hoe dat tegenwoordig gaat, ja. Ik neem de Barbecue Bijbel deel 2 neem ik mee naar huis. Karsten, de documentaire Samen. Ik heb gekeken. Voor de mensen die dit niet weten waar het over gaat. Waar gaat het over?
3: De documentaire Samen gaat over een zoektocht naar... gemeenschap in het licht van mentale zorg, mentale gezondheid.
0: Ja, want de vraag die eigenlijk gesteld wordt aan het begin is meteen... hoe kan het nou dat we allemaal een beetje zo met ikken en de rest kan stikken bezig zijn... terwijl als je iedereen zich niet zo lekker voelt in dit land... dan zou je juist samen meer moeten doen.
3: Nou ja, er zijn nu dus cijfers dat 48% van de Nederlanders... krijgt in hun leven een mentale diagnose. Dus dat kan zijn burn-out of ADHD of autisme of iets op het spectrum. 48%, dat is dus gewoon bijna de helft.
0: Dat is veel.
2: Dat is heel veel.
3: Dat is heel veel. En de stijgers, of de cijfers stijgen,
0: ja.
3: Met name onder... Onder jongeren.
2: Ja.
3: En daar zijn wel een aantal aanwijspunten, zoals social media en zo. Maar ook het verlies van een plek waar je wordt gemist als je niet komt opdagen.
0: Dus eenzaamheid is dan eigenlijk de sleutel, een beetje?
3: Nou ja, niet de sleutel. Dat is juist misschien een van de oorzaken.
2: Niet gezien worden ook.
3: Ja.
0: Ja.
3: En ook gewoon dus in bubbels leven waar iedereen het met je eens is...
0: Ja.
3: We gaan minder naar de kerk, we gaan minder naar een vakbond... we gaan minder naar de scouting. Ik weet niet nog meer, ik weet niet of scouting minder is. Misschien ook niet. Maar ik merkte dat zelf ook. Dat ik gewoon eigenlijk een heel erg leven had waarin ik...
0: Je hebt toch vrienden?
3: Ik heb heel veel vrienden, maar dat is wat anders als gemeenschap. Want als je er niet bent, gaan ze niet zeggen... hé, waar is Karsten?
0: Nee.
3: Je zit daar wel als je bij een jeu de boule vereniging zit... of je zit bij een barbecue club,
0: ja.
3: Weet je wel, dan heb je dat wel. Van hé... waar is Thomas? Hé, waar is Helga?
0: Ja, ik hoor, dit is een beetje het CDA, hè, wat ik hier hoor. Want die zeggen al dat gemeenschap... Ja, nee, toch? Het verenigingsleven en gemeenschapszin. Hè?
2: Ja, dat is natuurlijk een middel. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je natuurlijk... Het is belangrijk dat je ook je buren kent. Want als een buurman jou een tijd niet ziet, dan zegt je... is er eigenlijk wat aan de hand of zo? Dus het hoeft niet eens in georganiseerde zin, maar gewoon in je eigen directe omgeving.
0: Ken je
2: maar...
0: je buren?
2: Ik heb, ja, ik ken ze allemaal.
3: Ik niet.
2: Ja.
3: Maar ik denk
0: wel
3: dat...
0: in Amsterdam,
3: dat...
0: gok ik.
3: Ja.
0: Ja.
3: Maar,
0: dat is denk ik dat ook wel een ding. Nee, maar dat ben ik serieus. Ik denk dat het in Amsterdam meer een ding is. Er zijn meer egocentrische figuren hier dan in dat gezellige dorp.
4: Truly's met Genke.
5: Altijd scherp. Werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ik zie het om mij gebeuren. Ik denk, ja, dan snap ik ook wel dat je in de mentale problemen komt.
3: Nou, dat. En we hebben ook nog eens 100.000 mensen die nu wachten bij de GGZ op hulp. Weet je wel? Dus er is wel iets aan de hand waar we met z'n allen van moeten zeggen. Is dan de weg van een psychiater en een psycholoog en al dat soort trajecten, ja, is dat nou het antwoord op deze vraag?
4: Ja, en in de film wordt het dan ook gevideobeld met een man in Afrika. Ja. Want in Afrika doen ze het wel anders.
3: Nou ja, er zijn wel plekken op de wereld waar die gemeenschapszin wat meer in het DNA zit. En Hanna, die gaf aan, in Nederland mis ik dat. En ik dacht, maar ik zie Nederland ook wel als een heel sociaal land. Dus waarom heb ik dat idee, terwijl de verhalen zijn, we zitten zo gepolariseerd uit elkaar. Ja. Dus dat is wel onze zoektocht.
4: Dat valt eigenlijk wel mee.
3: Het valt wel mee. Maar je moet het wel onderhouden. Want met name onder de 50, 60, 70-plussers is het een heel vanzelfsprekend iets. En je merkt wel dat het aan erosie onderhevig is.
4: Maar eigenlijk hoor ik zeggen, zo, als wij bekvechten op sociale media en misschien ook wel in de media, de normale media, zo erg is het onder de mensen niet.
3: Nee, want we kunnen het best wel eens niet eens zijn en toch samen aan een barbecue zitten, toch?
4: Dat denk ik wel.
2: Nou, absoluut. Ja, ja hoor.
4: Maar jij krijgt ook wel eens, denk ik, van mensen die niet zo in klimaatverandering geloven.
2: Ja.
4: Wel eens boze berichtjes, denk ik.
2: Ja, dat wordt dan heel snel persoonlijk. Ja, niet te geloven. Het wordt heel snel persoonlijk en zo. Maar het zijn wel vaak anonieme mensen, dus niet met hun eigen naam.
4: Maar raakt het je?
2: Nee, niet meer zo. Omdat ik steeds meer ben gaan beseffen, die monsters zitten erachter. Er is een reden waarom je zo reageert. Het heeft te maken met ongemak, het heeft te maken met gebrek aan kennis. Want als je echt weet hoe het werkt, dan word je niet zo fel. En als ik ze in het echt tegenkom, zijn ze poeslief.
4: Ja,
2: dus ze zullen nooit in je gezicht
4: dat is dan eigenlijk hetzelfde verhaal als wat jij vertelt, Dat online en op papier en in de media en in columns kunnen elkaar helemaal de tent uitvechten. Maar eigenlijk zijn we in Nederland gewoon samen.
3: Ja, en je kunt het wel eens niet eens zijn. En dat is prima. Ja. Maar ik denk wel dat we er van, met z'n allen van mogen bewust zijn dat dit een thema is. Dat 48% van de mensen, ikzelf ook, die loopt wel eens ergens tegenaan. En als je dan een plek hebt waar je wordt gezien, en weet je wel, dat is wel heel waardevol.
2: Maar daar ben ik nog nieuwsgierig naar, als dat mag. Je vertelde, is het antwoord wel dat iedereen naar de GGZ zou moeten? Of ligt, want je liet het als een soort open vraag.
3: Ja.
2: Ben je uit die documentaire erachter gekomen wat nog andere oplossingen zouden kunnen zijn, zonder dat we meteen naar de professionele hulpverlening moeten rennen?
3: Goeie vraag. We hadden de documentaire hadden we Jim van Os, psychiater aan het UMC. En hij zegt, wat uit bijna alle cijfers blijkt, is hetgeen wat het beste werkt om uit een mentale depressie te komen, is een ander.
4: Ja.
3: Niet een pilletje, niet een psychiater, niet iemand met een opleiding. Gewoon
2: iemand die een arm om je heen slaat en een Thomas van Groningen zegt, weet je, kom jij vanavond bij mijn barbecue?
3: Ja,
4: bijvoorbeeld. Ga ik vaker doen bij mensen om me heen.
3: Ja.
4: Ja. Even, het is een film die best wel hoopvol is. Je laat allemaal voorbeelden zien van projecten en dingen waar mensen wel samenkomen en samen dingen proberen op te lossen. Alleen nou zag ik, dat de film moet je kijken op, ik weet niet wat het is, Synetry. Weet jij wat dat is? Eerlijk
2: ik heb
4: er
2: best van gehoord, ja.
4: Wat is dat?
3: Synetry is een platform net als Netflix of Prime, waar je allemaal films kan kijken. En daar kan je deze film gratis vanaf maandag 9 uur bekijken. Ook als je niet lid bent. Maar het is natuurlijk wel leuk om lid te worden.
2: Nou, en ik vind het belangrijk dat je dat soort dingen ook bekijkt. Ook al voel je niet meteen mentale problemen, maar dat je daardoor wel die wereld een beetje gaat begrijpen.
3: Ja,
2: en misschien daardoor makkelijk met een goede dag en een glimlach tegen iemand daaruit kan helpen.
4: En jij als ander kan iemand anders dus heel erg helpen met mentale problemen. Ook al weet je het misschien niet.
3: Juist, gewoon er zijn. That's
4: it. Karsten de Vreugd, dankjewel. De film met Hanna van Boom. Dus vanaf maandag samen. Dankjewel.

0: Je zei al hij, maar ik had het nog niet aangekondigd. Hij zit hier, Robert van Beckhoven.
1: Yay!
2: Goedemiddag. Hallo. Ja.
0: Meester, patissier mag ik zeggen? Ja. Meester
2: Boulanger.
0: En?
2: Meester SVH IJsbereider.
0: Ja.
2: En dat meester is, IJsbereider.
0: En wat is dat, die laatste titel?
2: Meester in ijs maken, zeg maar.
3: Ja. Echt lekker ijs maken.
2: Niet de diepvries aanzetten en dan klaar. Maar gewoon het ijs wat jij lekker vindt, dat maak ik.
0: Ja, en dat is dat een nieuwe passie die je aangeboord hebt?
2: Nee, het is al een hele oude passie eigenlijk.
0: Oh.
2: Eigenlijk, heel veel mensen vragen dat. We maken heel lang ijs op de zaak. Het is natuurlijk een bekend bakkersproduct.
0: Ja.
2: En dat vind ik superleuk. Ik heb ooit een belofte gedaan met een oud werknemer van me. Die zei, zullen we samen die titel gaan halen? En toen heeft hij het wel gehaald, ik had toen geen tijd.
0: Ja.
2: En uiteindelijk moet het wel in. Als je ooit iets belooft, dan moet je dat doen. Hè?
3: Maar is het ingewikkeld dan om zo'n titel te halen?
2: Jeetje, mina, echt.
3: Ja?
2: Ik dacht, dat doe ik even, weet je wel. Patisserie kan ik ook ijstaarten maken en zo. Dat is echt ingewikkeld, want ijs is heel ingewikkeld. Ik kan van die kolen ijs maken. Het enige wat bevriest.
0: Ja, kan ik ook, zit hem in de vriezer.
2: Ja, ja, want ja. Het is bevroren water.
0: Ja.
2: Maar in chocolade zit geen water. En we kunnen wel lekker vloeibaar hebben op 12 graden, dat ik hem kan scheppen.
0: Ja.
2: Als je een ijsvitrine voor je neus hebt met 24 soorten smaken, wil je ze toch allemaal even zacht hebben.
0: Ja.
2: In de aardbei zit meer water dan in chocolade of hazelnoten. En in citroenen zit heel veel water. En dus, maar je wilt het wel smeuïg hebben.
0: Ja.
2: Dat is een hoogstaand
3: vakmanschap.
2: Vakmanschap, ja.
0: Ja, maar dat is bijna wetenschappelijk voor het dan.
2: Een ijstaart maken, ja, is een ijstaart maken. Je draait in de machine ijs en maakt een taart van. Dat is iets.
3: Maar het is gewoon spelen dan met natuurkundige en chemische processen.
2: Ja, zeker, ja. En dat is heel anders dan met brood of patisserie.
0: Want hoe lang duurt het om meester ijsbereider te worden dan, zo'n traject?
2: Als jij er morgen aan begint, je moet sowieso al 10 jaar ijs maken, hè, minimaal. Dus je moet wel iets gedaan hebben, je moet iets betekend hebben. En je moet, als je morgen dat traject begint, ben je zeker 3 jaar verder.
0: Ja.
2: Je moet ook trainen, want je hebt bijzonder opgave.
0: En dan krijg je een certificaat, of een soort goud plaat aan de muur. Of,
2: ja,
3: goud ijsje.
0: Goud ijsje, ja.
2: Goud ijsje, ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, het is een coole job.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Ja.
0: Nee, maar je bent echt een ijsfreak, ja, hè? Dus zit je iedere avond te scheppen en te doen?
3: Nou, als ik de kans krijg, dan ga ik naar de Italiaanse ijsboer en dan koop ik gewoon liters. Bokkenpootjes ijs.
2: Dat is ook heel lekker.
3: Het is echt mijn guilty pleasure.
0: Ja. Ja.
2: Een stukje bakkenpoot erin. En chocolade.
3: Ja, vraag me niet. Ja, er zit natuurlijk chocola in. Er zit een soort amandel, bitterkoekjesmaak zit er aan. En mijn ijsleverancier, die heet, nou, ik zal geen reclame noemen, maar het heeft met een seizoen te maken.
2: Ja.
3: Doet er zo min mogelijk suiker in.
2: Oh ja, dat
3: dus dan
2: dat is ook belangrijk. Dat is ook techniek, hè?
3: Ja.
2: Je kunt, kijk, als je een aardbei bijvoorbeeld, dat zit heel veel water in. En door suiker wordt het zacht. Maar je kunt niet onbeperkt suiker bij doen. Dus dat is best wel kundig als je dan geen zoete suiker erbij doet.
3: Maar wel goede kwaliteit,
2: wel goede zoete aardbeien.
0: Want wat ik zei, het is bijna wetenschappelijk.
2: Ja, het is zeer wetenschappelijk.
0: Het is niet bijna, het is wetenschappelijk. Ja.
2: Het is zoals dat doen we toen ik het boek opende om te leren, toen stond er, ijs is een technologisch hoogstandje.
3: Ja.
2: Oké, okay, waar ik me niet aan begonnen, dacht ik toen. Ja.
0: Het is wel grappig, want ik ben ook wel gek op ijs.
3: Ja.
0: Maar als je wilt, gewoon vanille-ijs, hè?
2: Ja.
0: Is denk ik het makkelijkst om te maken of niet? Of is dat
2: niks?
3: Nou, als je hem hoort, is niks makkelijk.
0: Maar er zit zoveel niveau en smaakverschil in vanille-ijs.
2: Hey, hallo, echt, in vanille alleen al.
3: Ja.
2: Als ik vanille-ijs maak, pak ik 3 soorten vanilles.
3: Ja.
2: Iedereen denkt, er is maar 1 soort. Nee, er zijn wel 3 soorten.
0: Oh?
2: Dat is met wijn.
3: Madagaskar vanille, dat is het meest smaakvolle, toch?
2: Ja, dat hebben de meeste, ja. Maar ik vind de lekkerste Tahiti. Ik vind de Comoren ook lekker. Ik had van de week, is ongelooflijk, hè? Een dame die bij mij werkt, die nam 1 kilo vanille uit Oeganda mee.
0: Zo.
2: Weet je wat ze daarvoor betaald hebben? Normaal kost 1 kilo, de goedkoopste, rond de 200-300 euro. We hebben ook van 1000 euro de kilo, hè, in Nederland. In Nederland maken ze vanille, kost 1200 euro zo de kilo. 11.
0: Zo, de kretters, dat is een duur ingrediëntje.
2: Ja, ja. En had ze 1 kilo meegenomen uit Oeganda. Wat denk je wat ze betaald heeft?
0: Nee, ik heb geen idee.
2: 10 euro.
0: En lekker. Ja.
3: Maar krijgen die boeren daar een eerlijke prijs voor?
2: Volgens mij verdient iedereen geld, behalve de boer.
3: Ja, nee, maar dat is dan een probleem.
2: Ja, dat is toch gek.
3: Maar dat je dus al 50 tinten grijs. Je hebt wel 50 soorten vanille met allemaal verschillende nuances erin.
2: Ja, dat is zeker.
3: Bizar, hè?
2: Ja.
0: Goed, ik wilde zeggen, er zit enorm, alleen al in volgens mij in een vrij standaard smaak, zit al zo enorm veel kwaliteitsverschil in wie het maakt en hoe het gemaakt is.
2: Zeker.
0: Dat is echt wonderbaarlijk, ja. En gaan we dit ook zien in de serie met Miljuska?
2: Zeker. Ja, morgenavond, zaterdagavond, ga ik hier naar de vanille teler in Nederland.
0: Ja.
2: Want ik ga vanille halen. Wat is nou eigenlijk vanille? Gefermenteerde bonen. En
3: het hele is dat hier in Kassen?
2: Ja, in Kassen hebben ze helemaal nagebouwd. Zo'n oerwoud. Het is dezelfde temperatuur als met chocolade. Je zou ook chocolade kunnen maken in Nederland. Of laten groeien.
3: Ja.
2: Ja, en dan laat ik helemaal zien. Maar ik ga eerst... Bodense ijs maken, want daar is Miljuska dol op. En dan ga ik eerst naar Middelburg en ga ik een rondleiding. De geschiedenis van de bodens. Dan gaan we samen bodensen maken. Dan maak ik daar weer ijs van.
3: Maar het is niet zo dat je gemalen bodens er gewoon in mikt en dan smaakt het naar bodensijs.
0: Dat dacht ik ook een beetje. Maar dat is misschien.
2: Dat kan wel, maar je kunt ook.
3: Je kunt echt lekker maken.
2: Je kunt het gewoon lekker maken.
0: Oh, wat heer. En nu dus in een serie met Miljuska Wietsenhausen voor 24 Kitchen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En dat is nieuw voor jou, geloof ik, hè? 24 Kitchen.
2: Ja, ik ben nu. Hoe zeg je dat? Een nieuwe presentator of zo. Ster bij 24 Kitchen.
0: Ja.
2: En ze hebben de combinatie gekozen met Miljuska. Omdat we zijn echt een goed duo.
3: Wat is jouw lievelingsijs?
2: Dat is een goede vraag. Toch wel pistache en dan met frambozensorbet. Die combinatie vind ik het lekkerste.
3: Oh ja.
2: Maar echt pistache-ijs, maar dan een goede pistache. En die van die borgt.
0: Niet wat ze in al die Dubai-repen stoppen de laatste tijd.
2: Ja, dat is echt een goede piste. Is onbetaalbaar.
0: Oh ja?
2: Dat vind ik wel lekker.
0: Maar is dat niet sowieso de crux, dat goede ingrediënten, dat mag wat kosten?
2: Ja, van de week heb ik nog een reportage gemaakt met WNL over chocolade.
0: Ja.
2: Proberen uit te leggen hoe dat werkt. Dat is net als met wijn, hè. Je hebt goedkope wijn. Je kunt een fles wijn van 5 euro kopen, maar je kunt er ook even 1000 euro kopen.
0: Ja.
2: Dat geldt ook in ons vak.
0: Ja, het is niet altijd lekkerder, trouwens, maar...
3: Nee, maar het is zo klimaatgevoelig, ondergrondgevoelig. Ja,
2: de bereidingen, alles, het roosteren, alles. Ja, is best wel interessant, hoor.
0: Weet jij wie Tante Perenboom is, Helga?
3: Ik heb geen idee. Tante Perenboom. Heel graag peren.
2: Heb je kindjes?
3: Maar... Ja, nou, kindjes, de jus mag je eraf halen.
2: Oh. En kleinkinderen of zo?
3: Nee, zo oud ben ik nog niet. Bedankt.
2: Sorry, schatje, maar ik moest...
0: Tante Perenboom is een karakter uit Woezel en Pip.
3: Oké. Okay.
0: En in Brabant heb je nu een Woezel en Pip vakantiepark.
3: Ja.
0: En daar staat een Tante Perenboom. En als je daar naartoe gaat, ik ben er geweest afgelopen weekend.
2: Was jij er ook?
0: Ja, dan krijg je dus van Robert van Beckhoff een perentaart. En die is lekker.
2: Ja, die is echt lekker.
0: Die is echt lekker.
2: Ik heb meegenomen.
3: Oh, is dit hem?
2: Ja, dat is een perentaartje van Tante Perenboom.
0: Ja.
3: Dus ijs meenemen is niet handig natuurlijk.
2: Ik kan geen ijs meenemen. Ik kan wel perentaartjes meenemen.
3: Oh. Ja.
2: En Brabantse koekjes. Een lekkernij met een Q.
0: Ja, maar want ik zat wel te denken van, maak je dit echt zo? Want ze zeggen echt, je krijgt van Robert van Beckhoff een taart. Had je die echt gemaakt ook?
2: Ik heb ze ontwikkeld en we moesten toen die dag 1000 maken of zo. Dan doen we dat met
3: een paar man. Hij heeft natuurlijk een heel team die, net zoals schilders, gewoon in de geest van Robert van Beckhoff heerlijke dingen maken.
2: Ik help wel mee, maar ik doe het niet alleen. Nee, dat kan het niet.
0: Nee. Maar even terug.
2: Was jij er ook?
0: Ik was er ook, want ik heb een zoontje van bijna 2.
2: Ja, oh ja.
0: Ik vond het heel leuk. Het is heel geinig. En ik vind het ook wel leuk om te zien hoe... Het is helemaal niet zo heel groot, maar het is best wel... Die kinderen leven er helemaal op. En het is best wel, er zit een hele gedachte achter. Die Michael van Horner, die maakt dat, die ken je ongetwijfeld.
2: Ja, van de Tovertuin.
0: Ja, en dat is best wel knap.
3: Het is wel leuk als een soort meditatie om terug te gaan in de belevingswereld van die kinderen. Wat zij dan zien.
2: Die doen dat ook met Teun en hoe heet die andere, die boeren?
0: Fien en Teun.
2: Doen ze dat?
3: Hij is echt helemaal op de hoogte.
2: Ja, kleine kindjes.
0: Ja. In Hogerheide is het, in Noord-Brabant. Aanrader. Ja. Maar dat geldt terzijde. Even terug naar die ijsserie.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: Dus we gaan maar Miljuska kan natuurlijk goed koken, dat weten we. Maar ga jij haar alles leren over ijs? Of?
2: Ja, zij... ik zal... ijs maken, dat doe ik. En zij gaat met mij ijs iets maken wat de mensen thuis ook kunnen.
3: Maar dat is het, hè. Als ik meekijk, dan ga jij mij leren hoe ik de lekkerste ijs kan maken.
2: Ja, thuis. En als je het ingewikkeld vindt, dan doet Miljuska zegt, je koopt gewoon een bak ijs. Of zij pakt het dan van mij.
3: Ja.
2: En dan maakt ze met dezelfde...
0: In de microfoon praten. Dus,
2: sorry. Ja. Dan maakt ze met dezelfde ingrediënten iets anders dan ik. Zij zegt bijvoorbeeld, Robert, rabarber. Daar wil ik erin bij hebben met mijn ijs. Dan ga ik rabarber halen. Kom ik bij een boer, ga ik rabarber halen. En zij maakt dan, zij kookt dan rabarber compot, zeg maar. Mm-hmm. Dat gebruik ik weer in mijn presentatie. Dus echt een samenwerking.
3: Leuk.
2: Ja, zeker.
3: Gewoon een beetje elkaar inspireren.
0: Maar hij is druk, want ook theater nog in.
2: Ja.
0: Overtuintaart te maken.
2: Theater is leuk,
0: IJstitels, meestertitel binnenharken.
3: Diep respect.
0: Ja. Hoe ziet de agenda van Robert van Beckhoff eruit?
2: Echt mega gaaf.
0: Ja?
3: Waar word je blij van?
2: Ja, heel blij van.
3: Waar word je blij van?
2: Van mijn agenda.
3: Oh.
2: Ja, dat zou ik niet zeggen, maar volgende week ga ik 3 dagen met collega's naar Berlijn.
0: Oh.
2: En daar gaan we inspiratie op doen. Deze week heb ik... Ik moet een keer lesgeven, ik moet een presentatie geven... ik moet productontwikkeling. We gaan op de hei zitten een dagje, want ik heb weer nieuwe ideeën.
3: En wat vind je dat leuker? Dat je dan met je handen bezig bent om dingen te maken? Ja, of in je hoofd, of het presenteren?
2: Ik vind dit leuk om te ontwerpen.
3: Ja.
2: En maken steeds minder. Ja, ik heb zo hard gewerkt in het verleden. Weet je, elke dag om 4 uur beginnen tot 's avonds.
3: En daarom vraag ik, waar word je echt blij van?
0: Dus liever een taart ontwikkelen en dan mogen de meesters die je opleidt, die mogen het maken. Dat is dan een beetje...
2: Dat vind ik het leuk. Ja. De combinatie van alles wat ik doe, vind ik het allerleukste.
0: Ja, wat geweldig.
2: Morgen zit ik weer door mijn relatie met bakken. Morgen zit ik weer in Spakenburg.
0: Ja.
2: In de voetbalwedstrijd.
0: Ook leuk. Hey, en bij Jan Slachter is alles oké. Want het is niet dat hij het vervelend vindt dat je naar 24 Kitchen gaat.
2: Nee, Jan Slachter niet. Die wordt dolblij van mij. Ja, die eet er goed van, hè?
0: Ja, nee. Heel
3: Holland Bakt gaat nog wel door. Ja, blijf je gewoon ook in presenteren.
2: Daar zijn we ook mee bezig tussendoor.
3: Okay.
2: De voorrondes zijn begonnen. Van de week hebben we de eerste selectieronde al gehad. We zijn bezig met de nieuwe producten, met de opdrachten, de verzinnen, alles.
0: Ik vind het leuk als je iemand ziet die echt alleen maar dingen doet die hij leuk vindt. Dat vind ik altijd geinig.
3: Ja, maar hij zal ook af en toe wel dingen hebben waar het niet heel erg blij van wordt. Maar hij compenseert het mooi.
0: Dus we hebben al lang genoeg
2: dus
0: op de
2: media. Plaatje is wel tof.
0: Dankjewel dat je er was. En wij gaan lekker genieten van de Tante Pereboom
3: perentaartjes.
2: Ik heb ook nog worstenbroodjes meegenomen.
0: Oh, dat vind ik helemaal lekker. Ja, dat vind ik helemaal lekker. Dan gaan we gewoon sprinkelen.
3: Doggyback, waar is de doggyback?
0: Heel gaaf politiek, hè, op je scherp zometeen.
3: Ja, is goed.
0: Dankjewel.
3: Dankjewel.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. De Nationale Autoshow.
5: Ja, echt door een rivier. Gewoon harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
4: Meindert en Wouter.
6: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, dat is gewoon zo.
4: De Nationale Autoshow.
7: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
8: Elke vrijdag om 3:00.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
10: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het zuiden van Duitsland is een ongeluk geweest met een propellervliegtuig. Daarbij zijn de twee inzittenden om het leven gekomen. Het vliegtuig ontplofte in de lucht en de brokstukken kwamen terecht tussen huizen. Ze zouden geen mensen hebben geraakt en dat is een wonder, want de romp lag pal voor een huis. In Canada heeft iemand het hantavirus. Het gaat om een opvarende van het virusschip Hondius en die zat al in isolatie. Volgens een Canadese nieuwszender heeft de patiënt milde klachten. De gezondheidsdienst zegt dat hanta heel iets anders is dan corona of griep en dat de kans op een pandemie vrijwel nul is. Gedoe over de kermis in Purmerend. Die moest vanavond eerder dicht omdat gisteravond rellen uitbraken en de politie werd bekogeld. De exploitanten zeggen, pak de raddraaiers aan en niet ons en de rest van de bezoekers. De attracties gingen uit protest niet om 9:00 dicht, maar een half uur later. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan een duiker die naar de Italiaanse wetenschappers aan het zoeken was. Daarmee staat het dodental nu op 6. En als het aan de Belgen ligt, worden de deelnemers van het Songfestival voortaan gekozen bij een stemming. Daarbij wordt dan bepaald wie wel en wie niet mee mogen doen. De Vlaamse omroep overweegt volgend jaar over te slaan als er niets verandert. Het steekt de Vlamingen dat Israël nu op het podium staat. Dan nog het weer van Weer Online. Vannacht dan zakt de temperatuur tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16, maar wel met veel wolken, geregeld buien en pas later op de dag af en toe wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
12: Nou, je zou ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
13: Uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
14: Een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
4: Thomas van Groningen.
15: Met ach, applaus erbij. Vind ik wel leuk. Ja, ja. Tot 6:30 is Helga Fleur mijn co-host. Dit is de Friday Move. We zitten in het Renaissance Hotel in Amsterdam. En hij is erbij. Thomas Robson. Ja, Thomas Robson is dus de huis-DJ van de Friday Move. Hè? Dat moet ik even goed zeggen. Mocht u Wilfred Gené nou ook zo missen, die is al op Curaçao. Waar dit programma volgende week dan weer naartoe gaat.
16: Maar jij mag niet mee.
15: Ik ga wel naar Curaçao, maar pas eind deze maand. Voor
16: als Wilfred weer terugkomt?
15: Wij kruisen elkaar in de lucht.
16: Oh, dat is misschien beter ook.
15: Heel hard zwaaien.
16: Ja, precies.
15: En we gaan nu naar het politieke blok. Nou, daarvoor hebben we onze politiek verslaggever Michiel Jurjens van BNR. En we mogen blij zijn dat hij even in Nederland is, begrijp ik. Diederik Boomsma van Jaar 21, want waar was je nou geweest?
17: Ik was in Colombia voor de conferentie die Nederland en Colombia hadden georganiseerd over fossiele brandstoffen.
15: Zo gaat het, hè? Politiek Den Haag, lekker snoepreisjes, hè? Lekker naar Colombia.
17: Het was een mooie reis. Het was in ieder geval interessant. Maar ja, iemand moet het doen, hè? Ook in de gaten houden wat ze allemaal doen.
15: Want Nederland organiseerde daar een top mede, toch? Ja. Om te zeggen, we moeten van de
18: fossiele brandstoffen af?
17: Ja, het uitfaseren daarvan. Dus je hebt al elk jaar een andere klimaatconferentie, de COP. En dit jaar waren ze niet tevreden met de uitkomsten. Dus zeiden Nederland en Colombia, wij gaan met een coalition of the willing gaan we nog verder. Dus gaan we een andere conferentie bijeen roepen om te kijken of we nog weer andere dingen kunnen doen.
18: En is er iets uitgekomen?
17: Nou ja, nee, het was meer van we blijven in gesprek. En ze willen nieuwe plannen. Maar ik vind eigenlijk dat er niet heel veel uit is gekomen.
16: Oh. Maar goed, verwacht je dat meteen als een eerste keer?
17: Nee, maar het is ook heel lastig. Want ja, als je wat wil, dan moet je andere landen ook meekrijgen. Ja. En ik kwam natuurlijk ook omdat ik wilde graag dat kernenergie wordt meegenomen in het transitiepad. En ook dat je uitkijkt dat je arme mensen niet armer maakt.
16: Ja, maar dat is heel goed om van tevoren natuurlijk mee te geven. Want daarna kan je dingen gaan ontwikkelen, gaan uitproberen met de mensen die wel willen. De landen die wel willen.
18: Ja.
16: En dan kun je het laten zien van het kan dus wel. En
18: ja, als
16: ze dingen in beweging krijgen. Ik vind het ingewikkeld.
18: Hoezo? Ja.
16: Nou, kernenergie.
18: Is ook heel ingewikkeld, hoor, zo'n kerncentrale, hoe die werkt en zo.
16: Nou, dat sowieso. Ja. En er zijn natuurlijk nieuwe technologieën op komst, maar voordat er is, ben je weer 15 of 20 jaar verder.
18: Ja.
16: En je kunt maar één keer geld investeren. Dus als je zegt, we gaan voor kernenergie, betekent dat je dat geld niet meer zou kunnen investeren in bijvoorbeeld wat we heel hard nodig hebben, opslag, afstemming van het energiesysteem. Dus dat vind ik best lastig.
17: Nee, het is echt verreweg de beste oplossing op allerlei manieren. Het is beter voor het terugdringen van CO2. Dus het is uiteindelijk veel goedkoper. En je stopt ermee die enorme netcongestie die we nu hebben. Want dat
16: ja, maar voor de goede orde. Als je het over kernenergie hebt en je gaat bouwen, dan zijn we op zijn minst 15 jaar verder. En de komende 15 jaar hebben we natuurlijk heel veel energie nodig. Het
17: hoeft geen 15 jaar te duren. Maar eens, we hadden eigenlijk 15 jaar geleden moeten beginnen. Eigenlijk 30 jaar geleden.
16: Ja,
17: beginnen,
16: ja. Net als Frankrijk. Maar dat is altijd zo, hè?
17: Maar je moet wel ergens beginnen. En dit is verreweg de beste oplossing.
16: Ja, op sommige vlakken. Niet overal op.
18: Ja, we wilden het ook even. Ja, ik begrijp dat jij een derde kamer wilt.
16: Oh ja, weet je wat het is? De politiek is natuurlijk fantastisch. Ja. Hè? Ze zijn natuurlijk in het leven geroepen om dingen in de samenleving te beslissen die wij als individu niet gaan doen, omdat het te ingewikkeld is.
18: Juist.
16: Maar ze zijn natuurlijk wel heel gevoelig voor wat de stemmers nu roepen. Dus als jij lastige beslissingen moet nemen, dus als je zegt, nou in 2050, transitiepad, dan willen we gewoon energie-neutraal zijn, dan moet je misschien ook beslissingen nemen die niet leuk zijn. Maar politici die afhankelijk zijn of ze volgend jaar weer gekozen worden, die zullen daar natuurlijk een beetje van wegblijven. Dus stel je voor dat je een derde kamer hebt die op een langer termijn besluiten begeleidt en die pijn een beetje kan wegnemen, dan hoeven de politici zich daar nu niet altijd
18: te over. En wie stoppen we daarin dan?
16: Ja, ik denk alle generaties, maar ook de toekomst. Weet je, dat je ook mensen van 10, 15, 20 erin zet die zeggen, ja, maar luister, als ik dadelijk jouw leeftijd heb, dan ziet de wereld er zo anders uit. Wat ga jij dan doen om ervoor te zorgen dat ik nog net zo comfortabel kan leven als jij nu?
18: Maar daar denkt de Tweede Kamer toch ook al over na?
17: Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Dus nog weer een extra kamer. Ik zie het eigenlijk niet zo zitten. Wij moeten gewoon natuurlijk als Tweede Kamerleden ook nadenken over de toekomst.
16: Maar niet nadenken, alleen maar doen, hè? Jullie willen
18: net van de Eerste Kamer af, geloof ik.
19: Ja, en die is daar eigenlijk voor bedoeld, toch? Om ook te kijken naar uitvoerbaarheid en zit het nou echt goed in elkaar?
16: Maar maar het is nog wat anders dan een langetermijnplan, wat echt voor de lange termijn goed is. Ook zo'n woningbouw bijvoorbeeld, dat het niet afhankelijk is van de minister die er zit of de politiek die er zit.
18: Ja.
16: Maar gewoon langetermijn.
17: Het probleem in Nederland is juist dat heel veel dingen allemaal vastlopen in juridische moerassen, in bestuurlijk over. Het gaat om, je moet juist als politiek veel meer daadkracht krijgen om daadwerkelijk dingen door te zetten. En niet nog meer overleg en praatclubs erbij. Ik denk,
16: niet zozeer praatclubs, maar wel een orgaan wat kan zeggen, luister, maar dit is ook echt belangrijk waar we naartoe willen. En dat het dan van stikstof of milieuvervuiling of waterkwaliteit, dit kost gewoon inzet.
18: Maar komen we niet in Den Haag juist op van de adviesclubs en de ambtenaren?
16: Nou, zet ze niet in Den Haag, zet ze in Enschede.
18: Plan weer over de leefomgeving, iedere zoveel tijd.
16: Nee, maar je moet ze misschien ook niet te dicht daarbij zetten. Oh. Want dan wordt die lobbyclub ook weer te sterk. Zorg ervoor dat het een beetje afstand heeft tot de lobbyorganisatie en meer raakvlakken met de maatschappij, wat ze zelf ook echt willen.
18: En dan komen er weer ambtenaren met adviezen.
17: Nee, maar het punt is ook, kijk, politiek gaat om het afwegen van belangen en van waarden.
16: Maar gestoeld op de politieke kleur.
17: Gericht op het algemeen belang, ja. Maar het is dus niet zo dat er, als er maar een paar verstandige mensen zijn die beter nadenken, dat we dan opeens de oplossing hebben. Want het zijn allemaal afwegingen.
16: Waar ik wel geïnteresseerd in ben, hè? Want dit zeg jij, algemeen belang. Als ik nu kijk wat er in de politiek gebeurt, dat je Thomas gaat wat anders doen.
18: Nee, ik ga ook door.
16: Nee, maar dat vind ik wel echt. Er is nu een kabinet wat continu moet overleggen. Dan heb je mensen in de Tweede Kamer, vooral oppositiepartijen. En als je dan met één akkoord niet mee bent gegaan, dan ga ik lekker zorgen dat ik de andere keer ook niet meestem. Waar is dat algemeen belang in het leven dan?
17: Nou ja, oké, dat lijkt me een terechte vraag. Er zijn heel veel politieke spelletjes. Het is natuurlijk wel zo dat politieke partijen zullen zeggen, ja, dat doen we juist vanuit onze visie op het algemeen belang. Maar ik ben het ermee eens dat dat lijkt soms wel eens achterop te raken. En daar moeten we inderdaad voor oppassen.
18: U hoort de stem van een JA21-kabinet, Diederik Bons. Maar even, want er wordt gezegd, ja, het kabinet moet gesprekken voeren met de oppositie. De leider van het kabinet zat op de Cariben de afgelopen dagen. Er is nogal wat aan de hand in het land. Hebben jullie het gevoel dat het kabinet veel met jullie in contact treedt? Van, hé, wij zijn een minderheidskabinet, kom ons even helpen.
17: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat er nog niet heel goed over na is gedacht. Het is natuurlijk ook iets nieuws, dat minderheidskabinet. En ja, men is nog aan het zoeken naar hoe je dit eigenlijk moet doen. Want inderdaad, er komt eigenlijk heel weinig vanuit het kabinet op ons af. Van nou, kunnen we hier over nadenken? Kunnen we het gesprek aangaan? Kunnen jullie hierin meegaan? Nee, het is een beetje, nou ja, we zien wel, heb ik het idee. Dus er is te weinig een plan.
18: Of gaan ze langs jaar 21 en bellen ze wel Jesse Klaver van Pro bijvoorbeeld?
17: Nou, dat denk ik ook niet. Tenminste, daar blijkt nog nergens uit. Het lijkt er meer op dat ze gewoon... Ja, maar wat proberen.
19: Er worden wel gesprekken gevoerd. Dat is dan dat koffiedrinken, zoals dat gezegd werd. Toen het coalitieakkoord al kwam. En als dan de vraag kwam, ja, oké, maar minderheidskabinet. Hoe ga je dan uiteindelijk aan die meerderheden komen? Ja, gesprekken voeren. Maar dat blijft vooralsnog bij kopjes koffie drinken. Ja,
18: kabinet Douwe Egberts 1 is het.
19: De grote wens, en dat zou het kabinet natuurlijk mooi uitkomen. En je moet ook wel wat uiteindelijk. De grote wens is om uiteindelijk toch grote akkoorden te gaan sluiten. Op dit moment kun je nog wel kopjes koffie drinken. Maar voor je het weet zit je in augustus, zit je richting Prinsjesdag en heb je een begroting die door het parlement heen moet. Ja, en als je dan nog steeds in de koffiedrinkfase zit, dan wordt het wel heel lastig.
18: Ja, en van kopjes koffie, daar vind je geen asielnoodopvangplekken mee en geen asielnoodmaatregelen, geloof ik. Toch, meneer Boomsma?
17: Nee, dat is niet genoeg. Daar moet je echt politieke daadkracht voor tonen. En dat missen we nu ook nog wel.
18: Even, ik moet het gewoon even vragen. Jullie veroordelen neem ik aan ook wel dat geweld, toch? Wat we hebben gezien de afgelopen dagen in Loosdrecht. Als jaar 21.
17: Ja, nee, natuurlijk veroordelen wij dat geweld. Ja, demonstreren mag, maar brandstichten, mensen intimideren is afschuwelijk. En ja, dat moet je absoluut veroordelen. Dan moet je ook onmiddellijk tegen optreden. En je moet meteen de rechtsstaat zijn werk laten doen. Je moet mensen die de wet overtreden gewoon aanpakken. En dit gaan we dus niet, deze kant moeten we niet op in Nederland.
18: Ja, maar dan zegt bijvoorbeeld Sharon Dijksma, dat is dan de voorzitter van de veiligheidsregio daar, en die burgemeester, meneer Verheijen, die zeggen, hier past geen nuance. Dus als die dan een... maar achteraan zou komen, maar er zijn wel terechte zorgen. Dat vinden ze dan niet meer gepast nu. Hoe ziet u dat?
17: Nou, dat vind ik een rare reactie. Want er zijn gewoon grote zorgen. En je moet ook proberen dat te begrijpen. En je hoeft dus er zijn wel degelijk maren. Niet bij het geweld zelf, maar wel bij het feit dat mensen enorm overstuur zijn. En dat er, kijk, hier botst een soort, zeg maar, die bestuurlijke logica van dit soort bestuurders is gewoon, nou ja, we hebben gewoon een probleem en dat gaan we toch oplossen. En als we nou elke gemeente dit doen en dat. Alleen, mensen willen het niet. Je moet dat serieus nemen. En dat komt ook voort uit het feit dat mensen in Nederland, de grote meerderheid, al decennia willen ze dat dit stopt. Ze willen dat die massamigratie, dat dat stopt. Dat daartegen wordt opgetreden. En iedere keer stemmen ze ook op partijen die zeggen dat het doen. En het gebeurt maar niet. En de instroom die blijft gewoon hoog.
18: Ja.
17: Dus op een gegeven moment, dat ondermijnt ook het vertrouwen van mensen in de rechtsstaat en de democratie.
18: Maar dan zegt u, mensen willen het niet. Nou zei de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, die zei, meneer Kolf is dat, die zei, ja, maar democratie betekent niet dat als een paar mensen iets niet willen, dat we het dan niet doen. Je moet ook accepteren dat er soms iets gebeurt wat je niet wil.
17: Nee, dat klopt. Maar ik vind wel dat als zo'n grote meerderheid, als Nederland zo lang al zeggen van, ja, deze massamigratie, daar moet tegen worden opgetreden, en het gebeurt iedere keer niet, dan begrijp ik wel dat mensen daar enorm gefrustreerd van worden.
18: Ja.
17: En het is natuurlijk zo dat je in een democratie niet altijd je zin krijgt. Maar hier zit het, ja, dit stuit de hele tijd op onbegrip, op die juridische moerassen. En het verhaal was toch steeds van, nou ja, we kunnen mensen wel opvangen, maar er zijn gewoon grenzen. Kijk, ja, die spreidingswet heeft ook dingen enorm op scherp gezet. Daarmee geef je ook het signaal, we gaan dat doordrammen en jullie moeten het maar allemaal accepteren. Ja, en mensen die willen dat gewoon niet meer. Dus daarom komen wij ook, en mijn collega Simon Keulemans, even voorstellen om die spreidingswet gewoon in te trekken.
18: Ja.
17: Want er moet gewoon een grens zijn. Er is gewoon geen plek meer.
16: En dan wat wordt dan de oplossing? Want je kunt dingen natuurlijk wel intrekken. Maar er zijn ook plekken waar het wel lukt. Met aard en hout waren ze ook falikant tegen. Ja. En nu hoor je dat het wel lukt. Dus hoe zouden we dat dan zo kunnen doen dat we wel diegenen kunnen opvangen die het echt nodig hebben, en tegelijkertijd gaan voorkomen dat het gaat groeien? Wat kunnen we wel in positieve zin doen?
17: Er zijn gemeentes die willen asielopvang. Alleen als er plekken zijn waar een grote meerderheid van de mensen het niet willen, moet je het dus niet doordrammen. Maar het belangrijkste is gewoon dat die instroom stopt.
16: En ja, maar dan ook het gesprek aangaan. Waarom willen mensen dat niet? Wat zit er dan achter? Kun je de angel eruit halen? Kun je ook misverstanden weghalen?
17: Maar het is niet alleen een kwestie van beter uitleggen, et cetera, et cetera.
16: Nee, niet zenden. Het gesprek voeren.
17: Nee, inderdaad.
16: Luister. Maar, ja. Mensen zien, de zorgen zien en het gesprek aangaan. Maar wat zit hier nou echt?
17: Nou ja, mensen, wat er echt achter zit.
16: Nee, je hoeft geen antwoord te geven, hoor, want het maar is natuurlijk heel complex.
18: Stel nou dat wij tegen jou zeggen dat je hier als co-host in het programma een putmuts op moet. En jij zegt, ik wil die putmuts niet op. Dan is het toch ook niet zo dat als wij er dan eens een keer heel goed over praten, dat jij dan toch die putmuts op...
16: Nee, maar dan vraag ik aan jou, waarom wil jij graag dat die putmuts op doet? Wat wil je daar dan mee bereiken?
18: Ja, okay.
16: In plaats van gelijk al zeggen, nee, dit wil ik
18: nee,
16: niet.
18: Nee, ook, ja.
17: Je moet gewoon het hele systeem fundamenteel veranderen. Eens. Je moet mensen hier niet meer in Nederland gaan opvangen. Kijk, er zijn gewoon 400.000 woningen al tekort. Het kan gewoon niet meer. Dus daarom, als je die spreidingswet, dan is er ook geen enkele rem meer. Dan blijven mensen komen en dan kun je iedere keer weer gaan opvangen. Je moet ook gewoon zeggen, nee, het is nu niet meer mogelijk. Ja. En je moet dus ook het juridische systeem zo veranderen dat je die opvang verplaatst. Dat je gaat van recht op opvang in Nederland. Nee, dat doen we niet meer in Nederland.
16: Maar werken jullie dan ook aan plannen hoe je dat concreet Europa zou kunnen doen? Ja, want andere landen hebben natuurlijk hetzelfde verhaal. Dus je kunt niet zeggen, nou, Nederland mag je niet meer inkomen. Je bent niet welkom, ga maar lekker naar Duitsland of zo. Dus je zult met landen met elkaar een plan moeten bedenken. Concreet, hoe dan wel?
17: Nou, daar zijn we mee. We hebben verschillende plannen ook al ingediend als JA21. Maar dit is precies, je moet dat wel in verband doen in de EU-verband met andere landen samen. Het is wel zo, de andere landen gaan alweer verder. Hè? Dus heel veel landen die zeggen, die zijn in die zin al daadkrachtiger. Kijk, Polen heeft gewoon een hek gebouwd aan de grens. Die zeggen, hebben een wet aangenomen in Polen.
19: Is wel de rand van de EU.
17: Ja, die zeggen gewoon, als je
19: dat is
17: het recht
19: Nederland
17: op
19: niet,
17: asiel dus, wordt opgeschort daar. Dus je wordt gewoon weer uitgezet. Maar ook Duitsland houdt mensen tegen aan de grens. België zegt, de opvang is vol. We vangen geen alleenstaande mannen meer op. Mag niet van Europa, ze doen het wel. Dus je moet ook nu...
16: Ja, maar je kunt wel grens neerzetten, maar dan blijft het bij de buurlanden hangen. Dus je gaat het probleem gewoon letterlijk over de schutting gooien.
18: Ja, maar nu
16: dat
18: kan
16: niet de bedoeling zijn.
18: Nu trekken ze door die buurlanden heen allemaal naar Nederland.
16: Ja, maar het wordt wel een beetje verspreid over Europa. Ze gaan niet allemaal naar Nederland.
18: Oh, wel veel, want we zitten nu op 800-900 in de week, geloof ik, hè, op dit moment.
17: Ja, het was weer 1000 per week. En dat is al heel lang.
16: Ten opzichte van wat er in Europa binnenstroomt?
18: Ja, oké. Okay. Ja,
17: dus ze moeten ook niet meer naar Europa. Dus je moet helemaal buiten Europa gaan.
16: Nee, je moet kijken of je zit daar. Maar daar, en daar is klimaat, want ik weet dat jij in de 20 daar wat van vindt. Maar klimaat is daar een hele belangrijke aanjager van. Want als jij geen toegang meer hebt tot voedsel, of geen toegang hebt tot schoon drinkwater, of je gezondheid niet kunt waarborgen, of je kunt niet overleven, dan ga je ergens naartoe. Dus als wij ervoor zorgen dat zij wel in hun eigen voedsel kunnen voorzien en wel een veilige leefomgeving hebben, wat wij allemaal willen, wij zijn mensen, zij zijn, dan helpen we ze natuurlijk ook. Misschien moeten we, misschien zou JA21 zich daar meer op moeten richten.
17: Ja, maar zo werkt het helaas gewoon. Het is niet zo dat als wij nu meer klimaatbeleid ontwikkelen, dat dat opeens die mensen niet meer... Het is gewoon niet zo.
16: Nee, maar het is niet zwart-wit, maar het helpt wel om de instroom te beperken. En alle beetjes helpen.
17: Ja, maar er komen honderdduizenden jonge mannen uit met name Afrika en Midden-Oosten komen hier naartoe via 7 veilige landen met criminele mensensmokkelaars om dan hier te zeggen...
16: Ja, maar waarom komen ze hier? Alleen maar op Nederland zo fantastisch is, of het feit dat ze daar niet hun eigen levenshoud onder kunnen voorzien?
17: Ze komen omdat inderdaad Nederland een fantastisch land is. Een rijk land met een welvaartsstaat waar die natuurlijk heel veel mensen aantrekken.
16: Ze hebben daar hun familie, ze hebben daar hun historie, daar hun achtergrond. Er zijn heel veel mensen die echt niet voor een lol naar Nederland gaan.
17: Maar op heel veel plekken op deze wereld is het inderdaad veel minder fijn en zelfs heel zwaar dan in Nederland. Maar dat gaan wij hier vanaf Nederland ook niet allemaal oplossen.
16: Waarbij klimaat een belangrijke aanjager is.
18: Dat punt is even naar Michiel, want we hebben het nu over die instroom en we hebben het over 82.000 mensen die bij het COA zitten en hij moet deze zomer nog allerlei plekken voor elkaar krijgen.
19: Ja.
18: De temperatuur voor hem loopt wel op, hè?
19: Voor Bart van der Brink, de minister van Asiel en Migratie.
18: Ja.
19: Ja, dat zie je wel deze week. En ik sprak hem, dinsdag was dat, rondom het vragenuur. Toen moesten de bosjes in Loosdrecht nog in de fik gaan vliegen, inderdaad, die avond. En toen vroeg ik ook wel aan hem, van ja, er maakten zich zorgen over wat gaat er vanavond dan weer gebeuren. En je ziet hem dan toch een beetje naar woorden zoeken. Je kan natuurlijk ook niet zeggen, oh ja, ik zie het ook uit de hand lopen. Je wil toch daadkrachten uitstralen. En je wil toch uitstralen dat je overal een antwoord op hebt. Maar je zag deze week dat het kabinet niet heel veel verder kwam inderdaad dan het is onacceptabel. En justitie moet nu zijn werk doen om die raddraaiers op te pakken. En de pakkans die zou omhoog moeten gaan. Ja.
18: Ja, maar deze man zit wel met een onmogelijke opgave. Want meneer Boomsma, hij heeft 82.000 mensen. Ik had even die cijfers erbij gepakt. Die zitten nu op dit moment in opvang bij het COA. Een deel daarvan zit in die noodopvang. Er komen er nog 1000 per week nu bij. En de uitstroom is heel laag. Kortom, eigenlijk iedereen die zich morgen meldt als asielzoeker in Nederland, daar hebben we eigenlijk geen plek voor.
17: Exact, en daarom moet je nu een keer de conclusie trekken. Het kan gewoon niet meer. We moeten hiermee stoppen.
18: Maar die mensen die komen wel nu. Dus even los van al die maatregelen die je kan nemen. Hè, want die discussie die kunnen we voeren. Maar stel dat als die spreidingswet ingetrokken wordt, wat u wil, dan liggen die mensen dus in het gras.
17: Nou, nee. Je moet ervoor zorgen dat ze ook niet meer hierheen komen. En kijk, die spreidingswet is pas net begonnen. Het is ook niet zo dat de enige manier is om opvangplekken te creëren. Je moet het alleen niet doen als mensen er massaal tegen zijn en mensen niet gaan dwingen. Nee. Dat lokt alleen maar juist maar heel veel verzet uit.
18: Dan ben ik even de koning en dan benoem ik u even tot de minister van Asiel en Migratie.
17: Ja.
18: Maar laat u die, en dan wordt u gebeld en zegt, ja, er staan 1000 mensen voor de poort.
17: Ja, nou,
18: maar laat u die dan?
17: Nou ja, de plekken die er nu zijn. Ik zou zeggen, de opvang is nu vol in Nederland. Dus het kan niet meer. Ja. Ja, en dat is dan lastig. Maar laten we dan beginnen bijvoorbeeld met al die Syriërs die hier ook zijn. Er zijn 70.000 Syriërs met een tijdelijke vergunning. Die moeten gewoon terug naar Syrië. Want inmiddels wordt nu beoordeeld, ja, het geweld is daar afgenomen. Je krijgt ook geen asiel meer. Alleen je kunt mensen nog steeds niet terugsturen. Dat is al heel gek. We hebben ook die wetten waarmee die nareis wordt beperkt. Ja, je kunt alleen stappen zetten als je ook echt zorgt voor dat die instroom, dat die niet op 1000 per week blijft.
18: Ja, en gebeurt daar iets aan nu?
17: Ja, veel te weinig. Veel te weinig.
18: Toch wel iets, toch, Michiel? Europees pact, geloof ik, en zo.
19: Ja, en ik ben ook wel benieuwd hoe meneer Boomsma daarnaar kijkt, inderdaad. 12 juni, dan treedt dat Europees Migratiepact in werking. Is dat iets wat u optimistisch maakt, dat eraan komt?
17: Het is een stap de goede richting op, maar het is lang niet genoeg. Want het houdt alle problemen met die hele migratie gewoon in stand. En het feit is dat nog steeds het een pervers systeem is. Dat je zegt eigenlijk tegen mensen, iedereen op de aarde, als je in de problemen zit of wat dan ook voor reden, dan kun je naar Nederland komen en asiel aanvragen. Maar je moet eerst illegaal hier naartoe reizen. En dat creëert dus die doden op zee. De armste mensen die blijven achter, want die kunnen die hele reis niet betalen. Dus dat systeem moet gewoon fundamenteel anders. Maar wat wel goed is, dat per 12 juni is het ook mogelijk, of wordt het in ieder geval makkelijker, om deals te sluiten met derde landen om mensen daar op te vangen. En daarom zeg ik ook steeds tegen minister, kom nou daarvoor met een plan. Kijk, Engeland had het met Rwanda afgesproken. Dat is toen afgeketst om allerlei juridische redenen.
19: Dit is niet haalbaar.
17: Ja, dit is wel haalbaar. Je moet alleen ook het juridische kader aanpassen.
16: En zitten die mensen daar dan op te wachten? Die zullen ook wel niet willen, denk ik.
17: In Rwanda?
16: Ja.
17: Daar waren gewoon afspraken
18: mee.
16: Nee, maar mensen die daar wonen, die krijgen dus die migranten. Ja,
18: die krijgen geld.
16: Ja, de regering. Maar dan heb je als gewone burger daar toch niks aan?
18: Dat je een soort van defend Rwanda krijgt, zeg maar.
16: Maar dan wel iets minder gewelddadig, alsjeblieft.
18: Ook dat weet ik dat daar lukt, maar goed.
19: Ja, en wat er wel gebeurt, wat jij zei, Thomas, de grenscontroles die er nu bij de Nederlandse grens door de marechaussee gedaan worden, dat blijft zo. Die mogelijkheden worden wat uitgebreid. En ook bijvoorbeeld om mensen eerder ongewenst te verklaren. Mensen die hier eigenlijk niet mogen zijn, die strafbare feiten plegen, sneller langer vastzetten.
17: Ja, dat zijn allemaal stappen, maar het zijn natuurlijk kleine stappen. Het is wel goed om het te doen. Het belangrijkste over van het asielmigratiepact is dat je die zogenaamde veilige landers, dus mensen met name uit Marokko en andere landen in Noord-Afrika, die eigenlijk geen kans hebben op asiel, maar die echt komen om hier rotzooi te trappen en crimineel gedrag te gaan vertellen, dat je die eerder kunt gaan terugsturen.
18: Oh ja.
17: Alleen, het is allemaal afhankelijk ook van de medewerking dan weer van Griekenland en Italië. En het is maar zeer de vraag of ze dat gaan doen.
16: Hebben we daar genoeg capaciteit voor vanuit politie en justitie?
17: Wij?
16: Ja, hebben we daar genoeg capaciteit voor?
17: Nee, nou ja, dat is ook een enorm probleem. Je hebt heel veel problemen met Syrische jongeren ook, die zich ongelooflijk misdragen. En dat is ook het bizarre, vind ik, dat je dus, je hebt, en dat speelt al jaren, ook in Ter Apel, maar ook elders. En dan heb je dus mensen die komen hier, die doen een beroep op onze gastvrijheid. Die krijgen geld, opvang, zorg. Ze krijgen van alles. Wat een minachting moet je wel niet hebben voor Nederland, dat je je dan zo gaat misdragen. Dat je hier gaat stelen en mensen gaat intimideren. En dat laten we ook al jaren laten we dat gebeuren. En ja, daarom zeg ik, je moet het volledige arsenaal van die hele rechtsstaat daarop afsturen.
16: Je hebt gewoon meer mensen bij de politie nodig. En meer mensen bij de marechaussee.
17: Ja, en ze moeten ook eerder en beter en sneller optreden.
16: Misschien willen daar wel wat mensen van asielzoekers gewoon bij de politie komen werken.
18: Over die marechaussee gesproken, want die mogelijkheden worden uitgebreid. Maar het is nog steeds niet zo dat gewoon als je Nederland binnenrijdt bij Hazeldonk vanuit België, dat dan er een controle is, toch?
17: Nee,
18: dus
17: nee.
18: Hoe werkt dat dan? Ik bedoel, ja, ze rijden daar rond en binnen 20 kilometer van de grens kunnen ze wat mensen aanhouden, maar ja.
17: Ja, dat zit allemaal in afspraken in Europa over Schengen. Dus hoeveel en wanneer mag je dan controles uitvoeren?
18: Maar de Duitsers doen het gewoon, toch?
17: Nou ja, exact. Ook de Duitsers gaan veel verder. En de Duitsers doen dus ook, die sturen iemand gewoon terug aan de grens. En die zonder ze verder in behandeling te nemen. Dat mag helemaal niet van de Europese regelgeving, maar ze doen het gewoon. En wij moeten dus ook wat meer die grenzen opzoeken.
16: Nou, hoe efficiënt is dat eigenlijk? Nou, uiteindelijk, als je langs de grens staat te controleren.
17: Uiteindelijk moet je ook gewoon de buitengrenzen van de EU natuurlijk.
18: Nou, nu bij die sporadische, er waren al cijfers van, toch? Van de Faber-controles, dat waren steekproeven. Daar hebben ze toch een paar honderd man eruit gevist.
16: Ja, over hoeveel tijd en hoeveel contra-gevolgen van ongelukken, files en economische schade zit eraan vast?
18: Ja, Michiel, duid het even.
19: Dan overvraag je me, Helga. Ja.
18: Dit kabinet, want het is wel een beetje ruzie in de coalitie. De VVD en D66, ze zijn niet echt. Ze gaan nog niet echt lekker, hè, heb ik het idee.
19: Er gebeuren continu dingen die die verhoudingen op scherp zetten, inderdaad. Deze week zagen we dat D66 en CDA een motie van pro om de verruiming van de hypotheekrenteaftrek, om die tegen te houden. Waarvan de VVD dan weer zegt, ja, dat is eigenlijk geen verruiming. Ik hoor de muziek al lopen, dus het wordt nu...
18: Ik heb van Wilfred geleerd dat je daar lak aan mag hebben.
19: Oh.
18: Dus, je gewoon mag.
16: Je leert snel.
19: Ja. Omdat het tarief in de tweede schijf van de inkomstenbelasting, omdat dat iets omhoog gaat, kun je ook in de praktijk iets meer hypotheekrente aftrekken. Wat natuurlijk fijn is voor huiseigenaren. Maar wat wel tegen het zere been is van linkse partijen, maar ook dus blijkbaar D66 en CDA.
18: Ja.
19: Die hebben zo'n motie aan een meerderheid geholpen. VVD moest daar dan weer op reageren.
18: De ja 21 die knikt nee.
19: Door te zeggen dat de hypotheekrenteaftrek als een huis staat. Dan hebben we het nog niet gehad over het rapport van ambtenaren van Financiën over de 30-jaarstermijn.
18: Ja, nog. Het is een hoop gedoe met de hypotheekrenteaftrek. Ja. Maar de sfeer onderling is niet zo goed. Halen ze de kerst?
19: De kerst? Ja, wel. De kerst halen ze wel.
18: Meneer Boms, halen ze de kerst?
17: Ja, ik ga er vanuit van wel, maar laten we gewoon nu doorpakken. We moeten echt een paar zaken gaan oplossen hier. En niet alleen maar elkaar aanstaat blijven.
16: Nou, dan hoop ik dat de Tweede Kamer alle partijen zo ook gewoon wat gunt. Want het mooiste is natuurlijk als ze vallen. Dan kan je zeggen, ah, we halen gelijk. Laten we ze elkaar wat gunnen.
17: Ja.
16: En als zij slagen, dan slagen we uiteindelijk ook met de veropbouw van Nederland voor de essentiële
18: problemen. Diederik Boomsma, Kamerlid voor jaar 21, dank voor nu. En Michiel Jurjens, ja, groot politiek talent, hè, dit. Hè, politiek
16: ja, zeker. Ja. Leuke gozer.
18: Hele knap ook, hè?
16: Ja. Ja. Ja.
19: Ik vind jullie ook heel leuk.
18: Ja, leuk. Ja. Tot straks, we gaan zo naar Bennett Hoge gepraat.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Deze week in Proforma praten we over het hoger beroep in de zaak Ali B. Zijn advocaat Bart Zwier die kreeg de nodige kritiek te voortduren. Hij zou hebben gedaan aan victim blaming. We spreken hem. Luister naar Proforma via bnr.nl/proforma of in je favoriete podcast-app.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon
5: Kozijnen. BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
6: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
5: Nigaio Wijnen
6: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
5: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
9: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het zuiden van Duitsland is een ongeluk geweest met een propellervliegtuig. Daarbij zijn de twee inzittenden om het leven gekomen. Het vliegtuig ontplofte in de lucht en de brokstukken kwamen terecht tussen huizen. Ze zouden geen mensen hebben geraakt en dat is een wonder, want de romp lag pal voor een huis. In Canada heeft iemand het Hantavirus. Het gaat om een opvarende van het virusschip Hondius en die zat al in isolatie. Volgens een Canadese nieuwszender heeft de patiënt milde klachten. De gezondheidsdienst zegt dat Hanta heel iets anders is dan corona of griep en dat de kans op een pandemie vrijwel nul is. Gedoe over de kermis in Purmerend. Die moest vanavond eerder dicht omdat gisteravond rellen uitbraken en de politie werd bekogeld. De exploitanten zeggen, pak de raddraaiers aan en niet ons en de rest van de bezoekers. De attracties gingen uit protest niet om 9:00 dicht, maar 30 minuten later. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan een duiker die naar de Italiaanse wetenschappers aan het zoeken was. Daarmee staat het dodental nu op 6. En als het aan de Belgen ligt, worden de deelnemers van het Songfestival voortaan gekozen bij een stemming. Daarbij wordt dan bepaald wie wel en wie niet mee mogen doen. De Vlaamse omroep overweegt volgend jaar over te slaan als er niets verandert. Het steekt de Vlamingen dat Israël nu op het podium staat. Dan nog het weer van Weer Online. Vannacht dan zakt de temperatuur tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16, maar wel met veel wolken, geregeld buien en pas later op de dag af en toe wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
11: Nou, je zal ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
12: Uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
13: En een bloedige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
8: Thomas van Groningen.
14: Ja, ze hebben het in Amerika over beef, beans en Boeings. Ik wil daar 1B aan toevoegen. Bernard Hammelburg, het is de Friday Move. We zitten in het Renaissance Hotel in

0: Ja, Bernard, we moeten het hebben over het bezoek van Donald Trump aan China. Wat is jouw afdronk van het bezoek?
1: Nou, in de eerste plaats een soort disclaimer. Want de bedoeling is om 4 bijeenkomsten te hebben in de loop van een jaar.
0: Ja.
1: Dus het zou onredelijk zijn om van ons of van wie dan ook te verwachten dat ze alle verschillen van inzicht nou in één zo'n bezoek oplossen. Maar Trump is een blaaskaak. Dus ja. We hoorden het net ook in de mooie montage, ik denk van Thomas, over dat kleine geluidsfragmentje. Van dat grote dingen worden verwacht. Nou, zo heeft Trump het ook gespeeld.
0: Ja, beste bezoek ooit.
1: Enorme dingen bereikt. En de Chinezen zwijgen. Dus die geven er niet eens commentaar op. Dus we weten niet eens wat er precies is gebeurd. We weten wel wat er op het spel stond en welke onderdelen een rol hebben gespeeld. Dus dat is niet zo heel ingewikkeld.
0: Mm-hmm.
1: En je zei net al, Beans, Beef en Boeings.
0: Ja.
1: De sojaboeren in Amerika staat het water in de lippen. Dus het was voor Trump heel belangrijk om een deal te sluiten over de export van soja. Dat heeft hij in afgelopen periode ook gedaan. En dat heeft Biden ook gedaan. En destijds Obama ook al. Dus het is een bekend middel om met de Chinese zaken te doen. En soms hebben ze zich wel eens zoveel soja in de strot laten drukken dat ze het helemaal niet meer nodig hadden. Maar dat doen ze dan uit een soort van beleefdheid. Dat beef is heel interessant, want er zijn in Amerika ontzettend veel veeboeren. En die veeboeren, dat zijn farms van immense grootte. Ik ben er wel eens geweest en die boer die haalde mij op van de bushalte met een vliegtuigje.
0: Oh ja.
1: Naar zijn huis te vliegen. Heb je enig idee hoe, en dat was in New Mexico. En daar heb je er honderden van dat soort.
0: En die laten dat vee ook allemaal loslopen.
1: Ja,
0: hè?
2: Maar er valt niks met te grazen, kan ik
1: vertellen. Nee, dat leeft in het wild.
0: Ja.
1: Maar goed, die hebben het moeilijk. Er is enorme concurrentie uit Zuid-Amerika, uit Argentinië vooral, want dat is het beste vlees ter wereld. En er is dus een strijd. Dus als Trump zegt, ik kan de Chinezen ertoe bewegen wat meer rundvlees te kopen, dan zijn die boeren in Amerika dolblij, zwaar. En dan Boeing. Hij zegt, ik heb 200 Boeings verkocht. Dat wil China helemaal niet bevestigen. Boeing zwijgt. Het aandeel van Boeing is gedaald. En waarom? Omdat de markt had verwacht dat er 500 zouden worden verkocht. Want Airbus heeft ook net 500 toestellen in China verkocht.
0: Ja.
1: Dus de vraag is, wat is bluff? Nou, dit zijn dan de handelskant ervan. Daar zaten nog andere dingen, die tarievenkwestie en zo. Nou, daar zijn ze volgens mij nu wel een beetje over eens. Maar er zijn hele grote dingen. En dat in de eerste plaats de straat van Hormuz.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een groot probleem. En wat Trump heel graag van Xi wilde, is een soort toezegging dat die Iran, dat is een bondgenoot van China, een hele belangrijke bondgenoot, een beetje tot kalmte zou manen. Van, zet je een beetje in.
0: Ja.
1: Om te helpen om die straat van Hormuz te heropenen.
0: Nou zag ik Trump zeggen dat Xi had gezegd, zeg me wat je nodig hebt.
1: Ja, nou, ja precies. Nou, ja. Dat is wat hij nodig heeft.
0: Dus dat
1: maar dat hebben de Chinezen zelf ook nodig. Want 80% van alle olie door die straat van Hormuz gaat naar China. En 50% van de totale Chinese oliebehoefte komt door die straat van Hormuz.
0: Ja.
1: En nog eens 30% van al hun gas. Dus komt ook dat die staat worden. Moet zijn belangrijk, ook voor de Chinezen. Dus dat was een gezamenlijk belang. Maar wat moest daar nu tegenover staan? En dat is ook een beetje de crux van het verhaal. Voor de Chinezen was en is het belangrijkste Taiwan. En nu heeft Trump steeds het beleid gevoerd dat hij zei, Taiwan is gewoon onafhankelijk land, ze moeten ophouden met zeuren. Terwijl internationaal, officieel, ook door de Amerikanen is erkend, die zogenaamde één landpolitiek. Dus het is eigenlijk één land, maar met verschillende systemen.
0: Ja.
1: En Amerika heeft een enorme hoeveelheid wapens toegezegd. En wat Xi nu wilde, is dat Trump dat tegen zou houden of zou afremmen. En volgens mij heeft hij dat gedaan.
0: En
1: als dat zo is, dan heeft
0: hij heeft het uitgesteld. Toch?
1: Uitgesteld.
0: Ja.
1: Nou, dat is voor China al geweldig.
0: Oh ja? Dat vinden ze al genoeg.
1: Ja. Want die denken altijd in tijd. Die denken niet, dat hoeft niet morgen of per. Dus die hebben een andere vorm van denken.
0: Ja.
1: Veel verstandiger trouwens. Dus die zijn niet zo hysterisch als Westerlingen. Moet niet allemaal morgen. Maar als de president van de Verenigde Staten zegt, ik stel dat uit, dan is dat niet tot volgende week. Dat gaat een tijdje duren.
0: Ja.
1: Dat geeft ze ruimte om over deze.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: China de grootste handelspartner, maar ik geloof dat Taiwan nummer 2 is. Dus die staan ook heel hoog. Dus iedereen moet dit heel behendig en voorzichtig spelen.
3: Heel voorzichtig. Maar kijk, ik lees dan overal wel dat Trump eigenlijk bij wet verplicht is in Amerika om Taiwan te beschermen op het geval, in het geval dat
2: dat wordt vaak vergeleken met de wet in Japan. Ja. Daar staat het echt met zoveel woorden in een verdrag dat omdat Japan na de Tweede Wereldoorlog geen offensief leger meer mocht, vanwege de rol in de Tweede Wereldoorlog, is toen vastgelegd dat als er ooit een aanval op Japan zou komen, dat Amerika dan de defensie vormt. Dus Amerika is dan het leger voor Japan.
3: Ja.
2: In Korea bestaat een vergelijkbare overeenkomst, maar die is veel glibberiger en niet zo duidelijk. Dus die kun je ook op verschillende manieren lezen. Dat is meer een intentieverklaring dan echt een verdrag.
3: Daar kan je nog onderuit.
2: Daar kun je onderuit.
3: Ja.
2: En ik denk, als aan Trump ligt, wil hij daar ook wel onderuit. Omdat hij denkt,
4: hij trekt zich sowieso niet veel aan. Nou, verdragen toch? Het zal hem wel worstelen.
2: Het is ook, hij denkt zakelijk. Het is een transactionele man. En ook hij wil heel graag die chips uit.
4: Maar als het dan uit China moet komen, dan heeft het natuurlijk weer grotere handelsbelangen dan wanneer je zegt Taiwan is een onafhankelijk land.
2: Ja, maar
4: en als je
2: ruzie hebt
4: met China, dan kan ik met Taiwan nog verder.
2: Die hele beroemde chipfabriek die niemand in de wereld nog
3: TSMC. Heeft.
2: Komt wel op een dag.
3: Ja.
2: Maar zover zijn we nog niet. Dus iedereen, inclusief China, maar ook Amerika en ook wij, zijn daarvan afhankelijk.
3: Ja, maar het moment, kijk, we hebben gezien dat Trump ooit een keer eigenlijk een beetje zijn rug keerde naar Oekraïne. Niet helemaal, maar eigenlijk zei het is mijn oorlog niet.
2: Nou, dat kun je rustig zeggen hoor. Dat
3: dus
2: heeft Poetin, hij ook
3: zoek het maar uit. Dat gaat hij dus misschien ook ooit doen als die Chinezen daadwerkelijk Taiwan binnenvallen zeggen. Is mijn oorlog niet, zoek het maar uit.
2: Zoek het maar uit, zou kunnen.
3: Ja. Dat is toch pijnlijk?
2: Dat is heel pijnlijk.
3: Want in Taiwan hebben ze altijd gedacht, wij worden beschermd.
2: Maar ze zijn ook hypocrieten allemaal, Thomas. Toen de Verenigde Naties werden opgericht, toen waren de 5 winnaars uit de Tweede Wereldoorlog, dat werden de vaste leden van de Veiligheidsraad en ook lid van de VN.
3: Ja.
2: En daarvan was Taiwan er 1. China zat niet in de VN.
3: Echt waar?
2: In 1971 is dat op voorstel, geloof ik, van Albanië veranderd en is Taiwan eruit gezet en China erin gehaald. En China heeft daarbij geëist dat iedereen, ook Nederland, maar eigenlijk de hele wereld, die één landpolitiek zou aanvaarden. En dus hebben alle landen, Amerika, maar ook Nederland, tussen 1972 en 1979 allemaal de diplomatieke betrekkingen met Taiwan verbroken. We hebben geen diplomatieke betrekkingen. We erkennen het land officieel niet. We hebben er geen ambassades.
3: Nee.
2: Dus ik zeg altijd, als je echt vindt dat als je wat voor dat land wilt doen, begin dan met het te erkennen.
3: Ja.
2: Dat doen wij niet. En dat doet Trump dus ook niet.
3: Nee.
2: Dus als je goed doorkijkt, dan snap je echt hoe het zit.
3: Ja.
2: Het is een,
3: maar de mensen die daar wonen op dat eiland, die willen niet bij China
2: horen. Nee, daar wonen 23 miljoen mensen die meer, wat zeggen, politiek meer op ons lijken dan op de Chinezen. Absoluut, een feit.
3: En die worden wel een beetje vergeten nu.
2: Die worden niet vergeten, maar het zijn allemaal kreten. Wij slaken kreten. Wij laten deze democratie, de enige democratie in de regio, niet vallen. Maar jouw vraag is een goede. Als het puntje bij paaltje komt, doet hij dat wel.
3: En toen, we hebben het natuurlijk afgelopen jaar ook in Hongkong gezien, hè?
2: Maar dat was anders. Dat was geleased. Dat was een leasecontract met de Britten. En die lease liep af.
3: Ja.
2: Althans voor Hongkong Island. Ja. Niet voor het vasteland. En toen zei China, als jullie dat niet respecteren, dan sluiten gewoon elektriciteit en het water af. Dus dat was anders. En juridisch gezien hadden de Chinezen gewoon gelijk.
3: Ja.
2: Het huurcontract liep af. In Taiwan is daar helemaal geen sprake van. Dus toch anders.
3: Dat is toch anders.
2: Ja.
3: Er komen nog 3 bezoeken aan. En dan gaan we kijken.
2: Ja, nou het eerste hopelijk. Xi is nu uitgenodigd in Washington. Het ziet er naar uit dat hij dat wel doet. Er zijn nog 2 andere plekken waar ze elkaar misschien zien. Maar het is echt to be continued. Dat is echt in dit geval.
3: To be continued. En Xi schaakt wat rustiger. Is niet zo open naar de pers.
2: Nee.
3: Trump gooit alles op tafel.
2: Die zeggen niks. Het enige wat je hebt is Xinhua. Dat is het Chinese persbureau.
3: Ja.
2: En nou, die verklaringen lezen we dan allemaal. Maar dan denken we, ja, dat is ook allemaal leugens. Daar heb je ook niks aan. Nee.
4: Hoe minder je zegt, hoe minder je tegenin kunt gaan.
3: Ja, dat is echt een slimme strategie.
2: Hele goeie.
3: Ja. Reinhard, dank je wel weer voor deze duiding.

0: En van het wereldtoneel en de wereldpolitiek gaan we naar het wereldkampioenschap voetbal. Helga, volg je dat een beetje?
1: Nee. Je kan met mij over alles praten. Maar voetbal, daar rennen ze met z'n allen achter zo'n balletje aan. En dan schoppen ze het weg. En dan gaan ze weer rennen.
2: Ja, maar het Nederlands elftal volg je dan toch wel? Als er zo'n groot eindtoernooi is, hè, waar we naartoe gaan. Hè? We hadden het net over Amerika.
1: Ja, dan word ik verplicht thuis mee te kijken.
2: Precies, precies. Ja,
1: maar dan moet het wel een beetje sportief zijn. Want als er dan gehakt wordt en onsportief spel, dan word ik heel nerveus.
0: Nou, hij begint dat te praten voordat ik hem geïntroduceerd heb.
1: Ja,
2: sorry.
1: Ja, maar ja, wie kent hem niet? Ja, Frank van der Lende.
0: Hij ken je uit Duizenden, Frank van der Lende. Ja,
2: hallo,
0: welkom.
2: Dankjewel.
0: Je gaat het theater in.
2: Ja, zeker. Nou ja, we zijn officieel het theater al in. Afgelopen woensdag hadden we een try-out in Walhalla, in Rotterdam. Een klein theatertje daar. En komende dinsdag in Houten en dan Purmerend. En dan gaan we eigenlijk het hele land door. En dat doen we met de Hartgras-podcast. Zie, zeg je dat wel iets?
1: Ja, tuurlijk.
2: Nou ja, daarmee gaan we dus het WK voorbeschouwen. Met die hele bubs aan mensen en Hugo Borst.
0: Hugo, Henk Spaan, Suze van Kleef, jij dus, Wilfried de Jong, Wessel Penning en anderen zat hier.
2: Nou, we hebben 3 keer een special guest. Komende woensdag is het Michiel Romeijn. Van Jiske Vet onder andere. Theo Maassen gaat een keertje mee. En Martin van Waardenberg. Wat natuurlijk weer bijzonder is als je Wilfried de Jong en Martin van Waardenberg weer op het podium
0: hebt. Ja, dat wordt lachen.
2: Ja, toch?
0: Ja. Worden we kampioen?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, ja, dan kan ik ben een positief mens. We kennen elkaar een beetje, Thomas. Jij kent mij dus ook. En je weet, ik hou ervan om altijd alles positief te bezien. Maar als je kijkt naar het elftal dat wij hebben en wat bijvoorbeeld een Frankrijk heeft, of zelfs een Spanje, of een Argentinië, of een Duitsland. Nee, we hebben prima verdediging, prima middenveld, maar geen goede aanvallers. We hebben geen spits.
0: Hebben die Malen gezien?
2: Ja, die doet het aardig. Maar het Nederlands elftal nooit super. En vooral eigenlijk altijd als invaller. Mm-hmm. Memphis Depay is nog steeds niet fit.
0: Nee.
2: En dan heb je verder. We hebben geen nummer 9. We hebben geen spits.
0: Wat Weghorst.
2: Ja. Ja, ik ben Ajax-ziet. Ja. Maar ik kan niet enthousiast over hem zijn.
0: Oh.
2: Jij wel?
0: Elga, kijk me aan met heel veel die...
1: Nee, ja, als ik het woord Ajax hoor, dan weet ik al dat gaat niet helemaal goed hier.
0: Nee, maar goed, hij excelleert wel altijd die eindtoernooien altijd. Dan gaat hij ineens gek doen.
2: Maar ook een invaller is het eigenlijk. Want toen, met die fantastische vrije trap tegen Argentinië, dat we nog bijna doorgingen.
0: Qatar,
2: Ja, dat was in Qatar inderdaad. Dus ja, je moet hopen dat Brobbey opstaat, of dat Malen toch op nummer 9 uit de voeten kan. We hebben niet het allerbeste elftal. Maar dat is niet erg, want de oranje koorts komt wel een beetje.
1: Kan dat nog niet groeien, of is dat echt een kort dag?
2: Ja, je moet hopen dat iemand... Kijk, Van Basten begon ook als invaller in 1988. En die werd natuurlijk de man van de goal van dat we Europees kampioen werden. Dus je kan altijd nog hebben dat iemand het op zijn heupen krijgt. Maar ik heb er gewoon niet zo... Ik denk wel kwartfinale, hoor. Of half finale. We gaan het wel goed doen. Mm. We hebben die killermentaliteit helemaal niet.
0: Nee. Nou, wat een domper dit, zeg. Hey.
2: Ja, op vrijdagmiddag.
0: Ja, op vrijdagmiddag. Denk, hij komt even zeggen, we worden wereldkampioen.
1: Ja, maar hij zegt wel dat we heel ver komen. Ja. Dus als we tot de halve finale mee kunnen genieten... Ja, dan heb je nog heel wat barbecue'tjes te vieren.
0: Goed voor de omzet van de supermarkt, dat zeggen ze altijd. Wel. Met WK voetbal.
2: Zeker.
0: Wat ga ik zien in dat theater dan?
2: Ja, van alles en nog wat. Kijk, we zaten eerst... Dit idee ontstond 1,5 jaar geleden... omdat we gewoon een hele leuke club hebben met die podcast. De Hartgras podcast komt elke maandag uit. En hebben we het vooral over de Eredivisie. Maar eigenlijk hebben we het vooral om alle verhalen rondom het voetbal. Want het is een literair voetbaltijdschrift. Dus het gaat tuurlijk over hoe er is gespeeld.
0: Ja, maar Feyenoord. Niet over de linksback van Cameroen, maar het gaat echt over...
2: Ja, het gaat gewoon onder verhalen daaromheen. En dat vergroten we uit dan in die theatershow. Het wordt eigenlijk een beetje meer een revue. Iedereen, er is een saamhorigheid van alle mensen die meedoen. Die zitten in een dugout op het podium. En steeds komt er iemand uit die dugout en die doet zijn kunstje.
0: Iemand komt een dingetje doen?
2: Ja.
0: En welk dingetje doe jij?
2: Nou ja, ik concentreer me uiteraard op de muziek als radio-dj. En er is genoeg te lullen over muziek, sowieso. Mm. Maar ook als het gaat om voetbaltoernooien. En ik focus me dan niet op de volksliederen, bijvoorbeeld. Dat is toch een beetje saai en gedateerd. Maar om liedjes die gemaakt zijn rondom eindtoernooien.
0: Wakka, wakka,
2: Nou,
1: ik zit
2: tegen
1: qua kaweer. Heb je heel veel liedjes, maar voetbal, zijn er veel liedjes over met voetballers en
2: zeker,
1: goals,
2: ja. Rondom de eindtoernooien worden er heel vaak liedjes gemaakt. Die ga ik ook dan voorbij laten komen.
0: Wat is eigenlijk de goaltune van Nederland?
2: Ja, de goaltune.
0: Hebben we dat eigenlijk?
2: Ja, ik zit nooit in het stadion.
0: Denk Liberté.
2: Ja,
0: denk
2: zoiets. Of...
1: Don't ask me.
2: Oh. Kernkracht 400 is bij PSV dan. Eindhoven.
0: Ja. Dus,
2: maar er zijn heel veel liedjes gemaakt rondom voetbal. En bij een eindtoernooi is een officieel lied. Dat was dus Shakira met Waka Waka in 2010, toen we de finale haalden. Nou, die kent iedereen wel. Nou, dat zal je hem hebben.

0: moeten we gewoon weer hebben.
1: Was ook wel echt een goed liedje. Al was eigenlijk voor mij audiotechnisch het WK van 2010. Toch vooral die vervelende Vuvuzela.
2: Ja, de hele tijd. Die grote trompetters die door het stadion klonken. Je hebt natuurlijk ook nog FIFA Hollandia van Wolter Kroes en zo. Dat zijn allemaal liedjes die zijn gemaakt voor die eindtoernooien. Maar er zijn ook vaak echt toernooiliederen. En dat is in Italië was het een hele mooie Italiaanse ballade. Er zijn heel veel Nederlandstalige liedjes. In 2000 organiseerden wij het natuurlijk, hè, met Nederland en
1: Euro
2: België.
1: Euro 2000, ja.
2: Precies. Toen had je een of andere Zweedse DJ. Maar als je hem hoort... Campione, campione, oh.
1: Was dat van toen, ja?
2: Zeker,
1: zeker.
2: Oh, wat geinig. Dus daar duik ik helemaal in. En dat doe ik een soort mini-college. Niet helemaal op zijn blokhuis, hoor. Het mag wel iets losser allemaal. Gezellig. Het maakt me niet uit wie het heeft geproduceerd. Maar vooral wat voor sfeer het heeft. Ja. Maar
1: deze gitaar is nog een sample uit 1962. En dan gaan we helemaal terug naar de Bayou in het zuiden van Amerika.
2: Je hebt een goede blokhuis in je. Nou ja, dat doe ik. Frans Tomese, een schrijver uiteraard natuurlijk, maar ook vaste gast in de podcast. Die gaat een elftal van dode Duitsers opstellen. En daar dan mooie verhalen over vertellen.
1: Dat is wel heel leuk.
2: Ja, hij heeft een fascinatie met Duitsland. En vooral met dode Duitsers. En dat, nou ja, daar duikt hij dan helemaal in. Henk Spaan geeft punten, wat hij ook altijd in het Parool doet. Maar dat doet hij dan actueel op de Nederlandse selectie. Vandaag is naar buiten gekomen dat Matthijs de Ligt niet meegaat. Want die heeft een operatie aan zijn rug. Nou ja, dan geeft hij die weer punten. En zo gaan we ook wel een beetje mee met de actualiteit. En gaan we vooral ook heel veel lol maken. Gewoon in dat busje, als ware een band, gaan we het land rond.
1: Hoe vaak?
2: 13 keer in totaal.
1: Het is helemaal een ding, hè? Dat mensen dus naar het theater gaan niet meer om een cabaretier te zien. Maar om een podcast of meer infotainment eigenlijk te zien.
0: Ja, je wil een belevenis hebben. Je wil even uit die realiteit getrokken worden.
2: Moet jij niet met het weer een keer het theater in?
1: Precies.
0: Nou ja, daar valt over te praten. Kom jij dan ook gewoon eromheen de muziek verzorgen?
2: Als ik een weerlied... Nou, er zijn heel veel liedjes over het weer gemaakt.
0: Heel veel, ik wou het zeggen.
2: Somewhere over the rainbow, it's raining men. Ja, ik ga met je mee, hoor. Je gaat ook wel mee, toch, Thomas? Of
1: ik
2: niet?
1: Ga wel mee, ja. Have you ever seen the rain?
2: Ja, heb je hem weer.
1: Ja.
2: En dan...
1: Maar even, dit is wel een enorme opmars, dat maakt. Iedereen duikt het theater maar in.
2: Vooral... Kijk, heel veel mensen zijn natuurlijk super betrokken bij een podcast. Omdat het heel erg... Je zet het aan. Radio, ik maak natuurlijk heel veel radio. Ik sta altijd aan op de achtergrond. Tenzij je zo'n programma als dit, maar het is iets meer luisterradio. Maar je hebt het aan in de auto, terwijl je andere dingen aan het doen bent. Podcast ook, maar het zit altijd in je oren. Het komt bijna nooit over een speaker. En je bent gewoon, je leeft mee met de host. Dus als jij al 5 jaar lang naar een bepaalde podcast luistert... en je kan ze ontmoeten... de mensen waar je naar luistert, of je kan ze in het echt zien...
1: Dat werkt. Is
2: dat gewoon heel aantrekkelijk.
1: Ja, net als al die mensen die op vrijdagmiddag naar de Friday Move komen.
2: Nou ja, dit is natuurlijk... Ik kom hier binnen, het is de eerste keer dat ik te gast ben. Het is fantastisch dat die mensen met koptelefoons op zitten te luisteren... ook echt zitten te luisteren.
1: Ja. Heb je trouwens wel een beetje vertrouwen in dat Ajax...
2: Ach man,
0: ooit nog goed komt.
1: Met die Jordi Cruijff nu. En...
2: Het gevaar is dat weer alles op Jordi Cruijff nu wordt gegooid. Van oké, los jij het maar op. Wat een paar jaar geleden met Sven Mislintat hadden gedaan. Hè, van hier krijg je zak met geld, komen wat mensen. Nee, we hebben gezien hoe dat ging. Dat is een beetje het gevaar weer. Het is natuurlijk wel een Cruijff. Er zitten gelukkig nog wel een paar mensen achter die ook beleid bepalen. Maar ik heb er net zoveel vertrouwen in als dat Nederlands elftal Europees of een wereldkampioen wordt.
1: Ja, dus niet veel.
2: Nou ja, halve finale.
0: Ja, precies.
1: Maar zit jij ieder weekend in de arena?
2: Nee. Nee, gelukkig niet.
1: Maar je kijkt wel alle wedstrijden?
2: Ja, uiteraard. Ja, het zit in mijn hart en in mijn ziel en in alles.
1: Maar want ik wist wel een beetje dat je van de voetbal was. Maar dat jij echt ook een kenner bent.
2: En daar maak ik natuurlijk ook die Hartgras-podcast. En dan zit ik ook vaak bij de Pakschaal-podcast. Dat is echt een Ajax-podcast weer. Dus ik adem voetbal, maar vooral wel ook alle verhalen daaromheen.
0: Voetbal jezelf ook?
2: Ja, altijd gedaan. Ja, ik heb nu een versleten knie, Helga. Ik ben 37.
0: Voetbal is echt ongezond.
2: Och. Dus ik kan eigenlijk niet meer voetballen. Maar als het even kon, dan zou ik meteen weer op het veld staan.
1: Dit is wel een avondje WK aan het theater, lijkt me wel leuk. Waar moeten mensen naartoe?
2: Nou, je kan onder andere dus nog naar Houten of Purmerend komen, komende week. Ja. Dan kan je gewoon daad bij woord voegen. We staan ook nog in Vlaardingen, we staan nog in...
1: Ja, maar onze luisteraars zijn oud. Die denken nu,
2: Amsterdam.
1: Hoe kom ik aan die kaart? Waar ga ik dat vinden? Hoe werkt dat?
2: Open je server op je telefoon of op je computer. Ja. Tik in Hartgras Theatertour en dan vind je alles.
1: Ik moet zo meteen Lakshmi interviewen.
2: Ja, leuk.
1: Ja,
2: ik zag haar al staan eventjes.
1: Wat moet ik echt vragen? Jij hebt meer verstand van muziek dan ik.
2: Ja, wat wil je echt weten?
1: Ja, dat is heel...
0: Wat zou een hele leuke vraag zijn? Ja. Wat zou jij haar willen vragen?
1: Als jij even...
2: Dat zou ik gewoon. Ik hou altijd heel erg ervan om te kijken waar de inspiratie zit. En, waar, nou, en het persoonlijke. Want ik kan natuurlijk heel veel algemene vragen stellen over muziek. Maar
1: ja,
2: waarom,
1: mee. Ja?
2: Waarom je iets
0: schrijft? Lakshmi, kom er even bij.
2: Je hebt liedjes gehoord natuurlijk, dus dan ga je daar een duikje op in. Wat hoor ik hier, wat hoor ik daar?
1: Wat hoor ik hier, wat hoor ik daar?
3: Ja, ja? Ja, ik hoor even niet waar het over ging. Ja, hallo.
1: Ja, hij is mij aan het vertellen wat ik jou zo meteen moet vragen.
2: Hij had een gesprek met mij om jou zo meteen te interviewen. Ja.
1: Nou, is verder helemaal niet ongemakkelijk. Frank van der Linden, dankjewel. En Lakshmi, tot straks.
3: Ja, tot zo.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: love you like I do, but I do, Lord, I do. I don't know why you treat me like you do, but you do, Lord, you do. I don't know why I love you like I do, but I do, Lord, I do. Treat me like you do, but you do, Lord, you do. I don't know why I love you like I do, but I do.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
3: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
2: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
3: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
2: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
3: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek, voor de argumenten achter de besluiten.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het Hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten, zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. In het zuiden van Duitsland is een ongeluk geweest met een propellervliegtuig. Daarbij zijn 2 inzittenden om het leven gekomen. Het vliegtuig ontplofte in de lucht en de brokstukken kwamen terecht tussen de huizen. Ze zouden geen mensen hebben geraakt. Een wonder, want de romp lag pal voor een huis. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden weggehaald bij de stadhalle waar het festival wordt gehouden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
8: Nou, je zou ongetwijfeld Trump horen zeggen dat het allemaal heel erg great was en zo.
9: Uiteindelijk gaan we gewoon optreden tegen deze gewelddadigheden waar we ze zien.
10: Een bloerige burgeroorlog in de Britse regeringspartij niet langer kan worden uitgesloten.
5: Thomas van Groningen.
11: Ja, we gaan het laatste half uur in van de Friday Move. Het is ontzettend gezellig in het Renaissance Hotel in Amsterdam in de Bieden.

0: Helga, ben je eigenlijk een beetje een muziekvrouw?
1: Nou, ik vind muziek wel heel erg meegaan in je emoties. En als je wil huilen, dan zet je muziek op. Als je wil lachen, wil je muziek op. Ja. Maar ik heb niet een hele platencollectie van één specifiek iemand.
0: De co-host vanavond is Helga van Leur. U kent haar natuurlijk als weervrouw. Tegenwoordig is ze bedrukt met het klimaat. Ze heeft een boek uit. Alleen als jij het ook doet. En wat staat erop in de playlist in Huizen van Leur?
1: Oh, dat moet je me niet vragen. Ik heb geen idee. Ik heb geen vaste playlist. Hangt er vanaf. Als ik wil bewegen, dan moet ik een beetje uptempo zijn. Dus ik luister eigenlijk heel veel radio.
0: Oh ja?
1: Ja. Oh. Ik ben nog zo'n ouderwetse.
0: Nou, maar dat is heel goed.
1: Meer dan podcast zelfs. Want daar moet je bijna voor gaan zitten en nadenken. Wat zeggen ze? En dan is het informatief en dan wil ik niks missen.
0: Lang leven de radio is het mooiste mee. Maar even het laatste concert waar je bent geweest. Dat we even een beeld hebben.
1: Ik ben bij André Rieu geweest.
0: Op het Vrijthof.
1: Nee, dat was in de Ziggo Dome.
0: Okay.
1: Maar daar zit ook echt een organisatie achter. Ja. En een goede mensen.
0: De artiesten, talent wat hier aan tafel zit nu is wel iets anders dan André Rieu, denk ik, toch?
2: Een tikkie anders.
0: Lakshmi is hier, zangeres, songwriter, performer. Welkom in deze uitzending.
2: Dankjewel.
0: Heb je nou met Robjette aan tafel gezeten?
2: Ja, op 5 mei. Ik mocht voor een speech zingen en we deelden een vrijheidslunch.
0: Een vrijheidslunch?
2: De vrijheidslunch.
0: En hoe is hij?
2: Ik had wat vragen. Maar ik wilde niet meteen met een gestrekt been erin gaan. Het was een goed, het was fijn. Fijn gesprek. Het was heel menselijk.
0: Ja, kende die je muziek?
2: Nee, volgens mij. Ja, dat heb ik niet gevraagd trouwens. Ik ga er vanuit van niet. Ik ga er altijd vanuit van niet.
0: Nou, inmiddels toch? Het gaat goed, toch?
2: Het gaat goed. Ja. Maar ik weet niet of ik zijn genre. Ik weet het niet eigenlijk. Goeie vraag. Had ik moeten vragen.
0: Ja, welke vraag had je wel voor hem?
2: Hoe was het bij Trump? Heb ik gevraagd.
0: Oh ja?
2: Ja.
1: Maar je mag niet uit de school klappen wat er besproken is.
2: Ik denk het niet. Ik denk dat ik anders nooit meer een gesprek mag voeren met iemand.
0: Nee. Maar je bent ook al begaan met de wereld, toch?
2: Nogal.
0: Je hebt ook artiesten die gewoon zeggen, ik ben een artiest, ik wil op het podium staan, ik wil mijn liedje zingen. En verder moet je me niet veel lastigvallen met allerlei vragen en meningen. Ja,
2: ik ben heel erg. Het voelt als mijn taak dat je, als je een platform hebt en je hebt mensen die naar je luisteren, daadwerkelijk, dat je een verantwoordelijkheid hebt naar de wereld toe. En voor mij is dat klimaat onrecht op elk gebied eigenlijk.
0: Ja, jullie gaan elkaar helemaal treffen hier.
2: Denk het ook wel.
0: Ja. Want hebben al jouw nummers dan ook een lading in die strekking? Of?
2: Nee, het gaat ook over de liefde.
0: Ja, precies.
2: Altijd de liefde. Ja, de liefde is een groot onderwerp, nog steeds. Maar ook heel erg, in de meest brede zin, ook liefde voor inderdaad alles wat leeft. Romantische liefde, liefde in vriendschappelijke relaties, maar ook van, ik zit in een systeem, daar ben ik in geboren. Ben ik daar mee eens? Ben ik daar niet mee eens? Ook een grote inspiratiebron. Mm-hmm. Hoe moet ik leven als mens in deze tijd? Wie ben ik? Wie word ik? Wie wil ik worden? Dat is allemaal een hele grote vraag.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk muziek als protestmiddel is natuurlijk misschien wel een van de sterkste die je kan hebben, toch? Dat is.
2: Zeker, ja, ik denk het wel, omdat het zo universeel is en het communiceert op zo'n laag. Waar woorden vaak heel polariserend werken, werkt muziek heel erg.
0: Ik hoorde laatst een AI-liedje. Dat is dus zeggen, nee, tegen de AZC. Dat is iets minder bloemrijk dan.
2: Sowieso maar zieloos en meuk, natuurlijk.
0: AI-muziek?
2: Ja, vind je dat? Zieloos. Het is echt,
0: gebruik je het niet?
2: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Oké. Wat vind je van artiesten die dat wel doen?
2: Ja, ik vind dat echt niet kunnen. Ik vind het echt niet kunnen.
0: Want ik begrijp dat er in de muziek ook wel veel. Je hebt dan zo'n app, daar kan je dan zeggen, dan kan je de tekst van een liedje ingooien en dan schrijven ze de melodie voor. Hè?
2: Echt? Ja, ik weet het niet eens.
0: Dat kan. Ja. Maar er wordt best veel gebruikt.
2: Ja.
1: Ja, maar wat ze terecht zegt, het is wel vaak zieloos. Weet je, je maakt liedjes vanuit je ervaring, vanuit je gevoel, het verhaal wat je wil vertellen.
2: En waarom schrijf je anders muziek, vraag ik me af. Ga dan.
1: Nou, zij kunnen dat niet, dus daarom laat ze dat AI doen.
2: Ja, dus dan kan je beter gewoon een andere. Doe iets anders met je leven.
0: Even een nieuw nummer, Strawberry. Ja. We hebben een stukje.

0: in het volgende programma moet ik er doorheen gaan praten. Dat is heel oneerbiedig. Sorry, het spijt mij.
1: Het is vergeven.
0: Ja, ik vind het heel erg om dat te doen waar de artiest bij zit. Maar het moet nemen.
2: Wat een stem, hè.
0: Ja, mooi. Heel mooi.
1: Lief, dankjewel.
0: Dit gaat over de liefde, denk ik.
1: Oh, zeker. Ja.
2: En het weer kwam er weer in terug, hè?
0: Het weer, ja. De aardbeien in de zomer.
2: Ja, en de regen.
1: Ja, ja, het was ook echt... Het is echt perfect
2: hoorde,
1: voor
2: dat
1: dit weer.
2: Dat hoorde jij dan weer. Dat hoorde, ja. Jij zat op je aardbeien gericht.
0: Ja,
2: ja, ja.
0: Ja, ik heb een zoontje van 2, die houdt heel erg van aardbeien.
1: Ja, en denken.
0: Maar goed, maar even, je schrijft ook liedjes die wat meer een politieke lading hebben. Ja. Je zei dan van, ik heb vragen aan Rob Jetten. Ik kan me wel voorstellen, als je begaan bent met het klimaat en je vindt medemenselijkheid heel belangrijk, dan ben je denk ik toch wel blij dat hij premier is, gok ik.
1: Ik ben met de persoon blij. Als in het na Schoof en Rutte geeft me dus de bare minimum om er iets beter voor te hebben. Maar ik ben absoluut niet blij met zijn keuzes.
0: En
1: met de coalitievorming was ik echt niet blij. Met de bepaalde standpunten over bijvoorbeeld Palestina ben ik echt niet blij. Hm. Voor mij mag het allemaal even een tandje menselijker en beter.
0: Harder misschien dan?
1: Harder, zachter juist, denk ik. Juist veel meer met z'n allen. Veel minder de rijken en de soort... gewoon veel meer links eigenlijk, wil ik zeggen.
0: Ja. Ja. Je had gewoon graag GroenLinks Partij van de Arbeid aan
1: tafel
0: gehad.
1: Doe dat dan, weet je wel. Bedoel, dat is veel logischer. Ja.
0: Ja, waarom is dat logischer?
1: D66 pro. Ik probeer het goed aan te leggen.
0: Ja, progressief Nederland.
1: Ja, ja. Dat vind ik veel logischer.
0: Progressieve partijen, ja. Dit gaat over het klimaat. Helge heeft een boek geschreven met een klimaatgedragswetenschapper.
2: Ja, de logica, de onlogica van ons klimaatgedrag. Ja. Dus waarom wij het ingewikkeld vinden. Ja, ja. Nou, weet je, neem me mee.
0: Ja, hier, ik geef het aan jou. Het is heel interessant. En wat aardig is het gaat over dat er allerlei monsters zijn die je tegenhouden om zelf misschien dingen te doen. Mm-hmm. Wat doe jij zelf?
1: Kijk, ik ben helemaal niet van het vingertje wijzen. Ik denk dat dat inderdaad precies... Want ik denk dat iedereen daarvan dichtklapt. Uh-huh. En dat iedereen daarvan gaat remmen en niks meer gaat doen. Voor mij is het belangrijk dat ik veganistisch eet. Dat ik niet ga vliegen als het niet nodig is. Ik probeer... Ja, dat zijn van die voorbeelden dat mensen zeggen... Ja, maar je doet wel dit. Ja, maar weet je, het gaat eigenlijk niet eens om de voorbeelden. Het gaat meer om, ben je bewust van je acties?
0: Ja.
1: En van de consequenties daarvan. Dus het maakt mij echt geen uit wat je aan het doen bent... als je maar wel bewust...
2: Ja, eigenlijk is ook de juiste vraag, hè, wat doe jij? Want het gaat niet om wat je niet uit, consequent goed doet.
1: Ja, want je gaat dan bieden tegen elkaar op en daar gaat
2: maar
1: het...
2: Maar liever iets inconsequents goed dan iets consequents fout.
0: Nee, oké, maar even niet om dan nu flauw te doen... maar vind je het dan bijvoorbeeld wel vervelend? Ik voel het wel. Straks een lapje vlees gaan eten en volgende week de Curaçao vlieg.
1: Kijk, ik bedoel, nee.
2: Als je het maar bewust doet, als je maar goed over nadenkt en over geniet.
0: Ik ga heel bewust erover nadenken dat ik lekker aan boord van het vliegtuig een lapje vlees eet.
2: Maar wat je dus op andere vlakken kunt doen om dan ervoor te zorgen dat die footprint wat kleiner wordt. En dat gaat niet alleen over milieu, het gaat ook over mensen.
1: Maar je hebt het over een zoontje van 2 die van aardbeien houdt. Als je daarom geeft en je kijkt verder dan, oké, koop aardbeien bij de Albert Heijn. Weet je wel, zit er wat voor gif zit er? Is
2: waar
1: er
2: komen ze vandaan?
1: Waar komen ze vandaan? Welk seizoen eet ik ze? Wil ik nog dat hij over 10 jaar nog steeds aardbeien kan eten? Weet je wel, het gaat allemaal om hele kleine dingen. En het gaat vooral om bewustzijn.
0: Ja.
1: Veel meer dan, ik doe dit. Oh, maar ik doe dit.
0: Dat is flauw, maar daar vervalt het wel snel in natuurlijk.
1: Precies, dat probeer ik heel erg te voorkomen met al mijn...
0: Zit dat ook in je theatertour?
1: Mijn theatertour gaat zeker daarover, maar niet letterlijk. Het gaat veel meer in de liedjes verweven, veel meer in de teksten, veel meer in de visuals. Het houdt me zo erg bezig. Het is letterlijk het leven.
0: Mm-hmm.
1: Het komt zeker wel voorbij. Maar niet op een vingertje manier.
0: Maar je vertelt ook. Je zingt, maar je vertelt ook.
1: Ja, ik heb een aantal monologen die als een soort van lijm... alles een beetje zo bij elkaar trekt.
2: Zij zoekt dus verbinding op gevoelsniveau.
1: Ja.
0: Ja.
2: En dat is super belangrijk. Want het gaat niet om de buitenkant. Het gaat om wat je voelt. En vanuit dat gevoel ga je zeggen... Oké, maar dan ga ik dingen doen waar ik blij van word. Ja. Waar ik jou blij van kan maken. Jouw zoontje de toekomst kan geven. Maar dan komt het van binnen uit.
0: Zou het dan niet leuk zijn, Helga... als dan straks jou de vraag gesteld wordt... wat was je laatste concert? Dat je dan zegt...
1: Ja, welkom.
2: Lakshmi.
0: Ja, Lakshmi. Ja, bij deze hebben we dat even voor jou geregeld.
2: Heel leuk.
0: Ja. Ja. Ja. Zou je ooit mee willen doen aan het Eurovisie Songfestival?
1: Ik was een keer erg dichtbij. En toen dacht ik,
0: En echt dichtbij om mee te doen.
1: Wild circus. En je leeft... ik leef in dit leven één keer. Ja. Dus dan zou ik het voor de gestoordheid wel willen doen. Maar dan wil ik niet dat Israël meedoet.
0: Want oké, dus je wil wel meedoen, maar dan mag Israël niet meedoen.
1: Nee.
0: Tenzij het conflict gestopt is, neem ik aan. Dan...
1: Ja, er moet er heel veel gebeuren nu. Maar ja.
0: Ja. En wanneer was je dan dichtbij? Een paar jaar geleden of zo?
1: Ja.
2: Om mee te doen? Of je hebt ook in de jury gezeten, zei je?
1: Ja, ook. Ja. Ja. Het is heel raar. Het is nooit een hele grote ambitie geweest. Maar op een of andere manier kwam het op mijn pad. Toen dacht ik, ja, waarom ook niet?
2: En dan moet je nog internationaal podium natuurlijk.
0: Ja, en dan moet je er een liedje voor schrijven?
1: Ja.
0: En dat liedje, dat heb je later gewoon uitgebracht? Of dat ligt nog op de plank?
1: Die komt samen met mijn album 28 augustus uit.
0: Oeh, dus dan kunnen we horen wat had kunnen...
2: Welk liedje is dat dan?
1: Ga ik straks, nog niet vertellen, maar als hij uitkomt.
0: En in welk jaar was dat? Wie stuurde we uiteindelijk wel? Jos Klein?
1: Nee, dat was daarvoor.
0: Mia en Dion?
1: Steen? Ja, dat was dat jaar. Ik weet niet meer welk jaar.
0: Zich een waardige concurrent of wat?
1: Oh, maar lof haar. Echt grote liefde voor haar. En ze deed zo fantastisch goed.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik wil eigenlijk wel met je mee, Helga. Mag dat dan of niet?
2: Gezellig. Ja, laten we dat.
1: Ja, welkom.
0: Ja, oké. Okay. Nou, gaan we dat. Dankjewel. Wanneer de theatertour begint?
1: Begint 2 oktober. En mijn album komt 28 augustus uit.
0: En hoe heet het album?
1: Here I Am Alone With You.
0: Dankjewel, Lakshmi. Dankjewel.

0: Ja, dat Eurovisie Songfestival, ze was er ooit heel dichtbij. Lakshmi, nou, we hebben een songfestivalkenner in ons midden. Hij is aangeschoven, Mick Fratier van BNN Nieuwsradio. Mick, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wist jij dat trouwens, dat zij heel dichtbij was?
1: Nee, dat was voor mij ook nieuw. Dus dat is zeker nieuws. Nee, interessant. Zeker in het jaar natuurlijk ook van S10. Ja, de diepte was natuurlijk ook prachtig. Maar ik ben heel benieuwd welk nummer van het album dan uiteindelijk het zou zijn. Mogelijk zou zijn.
0: Want hoe werkt dat? Nu doen we dit jaar niet mee. Maar normaal is het toch een selectiecommissie?
1: Ja, inderdaad. De Afrotros heeft dan een interne selectiecommissie. En zij krijgen een hele hoop inzendingen. Meestal 300-400 inzendingen per jaar. En dan uiteindelijk wordt daar een deel van geselecteerd. Die gaan dan een soort van ook auditie doen. En dan uiteindelijk wordt er dan één winnaar bepaald. Dat is nu hoe het de laatste jaren is gegaan. Maar ja, in het verleden had natuurlijk voor 2010 hadden we ook nog een prachtige show waarin het nummer werd gekozen.
0: Het Nationaal Songfestival.
1: Ja, het Nationaal Songfestival. Eigenlijk is dat iets wat heel veel andere landen wel doen. Eigenlijk de meerderheid. Ik zou het zelf ook wel leuk vinden als dat in Nederland weer zou gaan gebeuren. Maar,
2: was dat in Italië zo'n festival? Dat je zo'n festival wint, dat je dan ook...
1: San Remo Festival. Daar mag je dus, als je inderdaad wint, heb je als eerste de keuze om te zeggen van hé, ik ga wel, ik ga niet. Maar het San Remo Festival in Italië is eigenlijk nog veel groter daar dan het Songfestival. Dus dat, er zijn ook artiesten vorig jaar bijvoorbeeld de winnaar van het San Remo Festival dacht van nou...
2: Mij niet gezien, ik ga niet.
1: Die had een tour gepland staan en die dacht ik laat het even voor wat het is.
0: Want het is ook wel een beetje beladen en een beetje veel gedoe. Toch, dat Songfestival nu?
1: Nou ja, dat is het zeker. Bedoel, het is voor het eerst dat er 5 landen hebben gezegd wij doen niet mee vanwege een deelname van een ander land. Ja. En we hoorden natuurlijk ook Lakshmi zeggen van ja, ik ga niet zolang Israël meedoet. Dus er speelt natuurlijk nog een hoop.
0: Is het nog wel leuk dan? Ik bedoel, als er zoveel gedoe om zo'n evenement is, zou ik denken, joh, laat gaan. Hè?
1: Is het nog wel leuk? Ja, ik vind het nog steeds fantastisch om naar te kijken.
0: Je hebt genoten.
1: Ik heb zeker de afgelopen 2 avonden, althans op dinsdag en donderdag, genoten van de show, van... Toch ook, ja, het is ook een van de weinig momenten in het jaar dat we als Europa toch nog wel gezellig samenkomen. Het is een prachtig podium ook voor queer artiesten die in andere landen niet altijd vanzelfsprekend een podium krijgen. Dat is er fantastisch aan. Ja. Dus ja, wat mij betreft, ik heb er wel van genoten. Maar ja, je voelt aan alles. Ik was er zelf bij in 2024. Op het moment dat Israël de zaal binnenkomt, mensen lopen de zaal uit, die willen er niet bij zijn. Het begint het boegeroep, hebben we ook afgelopen dinsdag natuurlijk gehad. Toen werden er nog 4 mensen uit de zaal gehaald. Omdat zij nee tegen genocide aan het schreeuwen waren. Dus ja, je voelt wel aan alles dat het gespannen is. En daarom, als ik dan ook eventjes naar de running order kijk, de startvolgorde van morgenavond.
0: De finale.
1: Ja, dan zie ik Israël natuurlijk op plek 3. Zijn als derde aan de beurt.
0: Oeh, dat is niet gunstig, toch? Beginnen.
1: Begin? Nee. Hoe later het op de avondje aan de beurt bent, hoe beter het is.
2: Is dit bewust dan dat ze Israël voor aangezet?
1: Nou, kijk, je hebt een deel wordt gelood. Maar zij kregen de producer's choice. En dan mogen de producenten kiezen. Wat mij betreft wel echt heel bewust is gedaan. Net als in de eerste halve finale waarin zij zaten, zitten ze naast Duitsland. Want eigenlijk een hele hoop delegaties willen liever niet voor of na Israël. Want ja, de sfeer is echt weg dan uit dat stadion.
0: En dan kan je juist even de sfeer erin knallen, toch?
2: En hoe gebeurt het ook achter de schermen? Want voor de schermen, dat zien we dan misschien nog wel. Maar achter de schermen, hoe zijn die artiesten tegenover elkaar? Zijn ze dan ook naar Israël zoiets van... Ik heb er iets
1: Nou, kijk, mee. Er is wat dat betreft achter de schermen... wordt het onderwerp wel een beetje vermeden. We hebben bijvoorbeeld de Poolse zangeres Alicia. Die kreeg bijvoorbeeld een keer tijdens een interview deze week een vraag over de Israëlische deelname. En die wist gewoon niet wat ze moest doen. Ze is gewoon weggelopen tijdens het interview. En niet omdat ze boos werd of iets, maar gewoon
2: maar
1: van...
2: Daar wil je publiekelijk ook niks over zeggen. Ik kan hier niks over.
0: Nee, want als ik zeg ik vind het niks, dan heb je weer al die mensen over je heen. Als je zegt ik vind het goed dat ze er zijn, dan krijg je weer al die positieve
1: Bijvoorbeeld de Zweedse inzending. Net na het winnen van de nationale voorronde in Zweden in maart, die zei ook ik heb liever niet dat ze erbij zijn. Ja, daar dook iedereen ook gelijk op. De EBU vond er wat van. Het is de artiesten blijven er ver van weg. Proberen andere boodschappen dit jaar over te brengen.
2: Wat is de kernboodschap dit jaar?
1: Ik zie een hele hoop liefdesliedjes over afscheid nemen van toch wel een beetje toxische patronen.
2: Okay.
1: Dat hebben we veel gezien. Ik denk dat veel. En dan zit ik nog eventjes een beetje te kijken wat we nog meer hebben. Ja, nee, dat is wel een beetje... Liefdesliedjes zijn er vooral, maar je hebt natuurlijk ook... bijvoorbeeld, ik vind zelf de Albanese inzending echt fantastisch. Het gaat bijvoorbeeld over, over een hele hoop jongeren uit Albanië... die het land verlaten omdat ze ergens anders in Europa... toch meer kansen zien. En dan die zanger zingt over zijn moeder... en over het verdriet wat hij haar heeft aangedaan toen hij het land verliet. Ja, het is een prachtige boodschap. We hebben wat ik ook een fantastische inzending vind, zijn de Kroaten... zijn 5 vrouwen die zingen over het leed wat de christenen is aangedaan tijdens de bezetting van het Ottomaanse Rijk.
2: Het klinkt ook niet heel gezellig om naar te luisteren.
1: Nee, maar het zijn wel echt... Nou, de gezelligere inzendingen kunnen we ook doen als jullie dat liever willen.
0: Waar gaat dat liedje van Finland over? Want dat is de favoriet, toch?
1: Finland, inderdaad. Dat is echt een liefdeslied. Ja.
0: Met een viool.
1: Ja, inderdaad, met de viool. De violist is vrij bekend eigenlijk in de klassieke wereld, deze Linda Lampenius. En zij mag ook als enige artiest mag zij aankomende zaterdag live spelen. Want instrumenten zijn eigenlijk sinds 1998 allemaal gewoon een bandje. Zij heeft daarmee weer een primeur. Vorig jaar wel al een mondharmonica. Maar ja, dat tel ik dan nog niet helemaal mee.
2: Om dat live te doen.
1: Nee,
0: dit is hem. Even.

0: Ja, wel echt een banger. Echt een fantastische show. En wat mij betreft, kijk, dit nummer, hij zingt over... ik speel met vuur, ik moet eigenlijk bij je weggaan. Als je dat morgen ziet, die vrouw rent met haar viool ook het hele podium op. En wat je niet dan ziet, is dat er dan nog iemand anders... die ligt eigenlijk al de hele show, ligt die zo onder het decorstuk. En op het moment dat ze dan moet gaan rennen, dan komt hij overeind, trekt hij die jurk over omhoog. En dan rent hij achter haar aan. En dan gooit hij nog zo de jurk achter haar aan op het podium. Het ziet er fantastisch uit. Maar ja, het is eigenlijk best leuk om een beetje op internet een beetje te kijken van die filmpjes vanuit de zaal. Wat je eigenlijk nog niet ziet op tv.
1: Ja. Ja. Finland is dus de absolute favoriet.
0: Ja, het is wel echt de favoriet. Staat al vrij lang bovenaan bij de bookmakers.
1: Wat, ik hoor iets over een wurgsekslied. Dat vind ik heel raar.
0: Ja,
2: oh, interessant.
0: Ja, Alexandra Capitonescu, zij zingt het nummer Choke Me. Wordt een keer of 30 genoemd, inderdaad. Choke Me, ja. Maar in tegenstelling... Ja, maar je begint dan nu natuurlijk te lachen.
2: Hij is een geldtanker namelijk.
3: Ja, waar gaat dit over?
0: Er zijn mensen inderdaad, die experts, die zeggen van... Ja, dit is geweld tegen vrouwen. Dit moeten we niet... Waarom doe je dit? Waarom zing je hierover?
1: Zing het zelf, toch?
0: Ja, maar zij, voor haar was het als volgt. Zij heeft... zij zegt van ja, ik twijfelde zo erg aan mezelf. Dat gaf me zo'n beklemmend gevoel. Dus zij wil haar eigen liefde, dat het niet zeg maar die zelftwijfel is die haar doet stikken, maar de liefde. Dus I want your love to choke me, zegt ze ook op een gegeven moment. Dus het is, zij heeft in haar interviews wel echt gezegd, het heeft een andere boodschap.
1: Je moet mij verstikken met alle liefde en aandacht. En
0: ja, maar dan wel haar... Ja, dus haar, ja, dus ging echt over haarzelf en haar zelftwijfels. En dat is de boodschap die ze wilt overbrengen. Is dus, ja, als ik het hier zo zie en ook de ophef die erover is ontstaan, niet echt gelukt.
1: Nee. We hebben het wel over.
0: Maar we hebben het erover.
1: Ja.
0: En ze is wanneer ze aan de beurt. Helemaal als één na laatste.
1: Dat is dan weer een gunstige plek. Maar...
0: Is ook de nummer 5 bij de boekies, dus maakt nog wel een kans. Ook een goede inzending wel.
2: Ja, wat gebeurt er als Australië wint?
0: Als Australië wint is ook inderdaad nog een goede kans hebben. Kunnen we volgens mij ook nog even naar luisteren.

0: classic.
1: Ja, maar hier word ik dus wel blij van. Toevallig zag ik mooi. Die gisteravond per ongeluk voorbij komen. Toen dacht ik, hè, dit is echt... Ze kan zingen.
0: Ze is echt heel goed.
1: Extra over de
0: grote
1: top.
0: Bekendheid in Australië. En ook inderdaad na de halffinale donderdag... schoot zij omhoog ook bij de bookmakers. Staat ze nu op plek 2.
2: We gaan naar Melbourne volgend jaar.
0: Nee, we gaan... Kijk, Australië doet mee als een soort... doet inmiddels al 10 jaar mee... zijn echt uitgenodigd om mee te doen. Ja, nee, dan gaat iemand het namens Australië in Europa organiseren. Want we gaan niet met z'n allen die kant op. Dat zoveel is duidelijk.
2: Nou, ik denk dat de directie van Avrotros dan wel weer mee wil doen. Hè? Dan kunnen ze lekker met 83 man in het vliegtuig naar Sydney. Hè? Want daar valt het geld voor.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk dit jaar ook een hoop mensen die kant op gestuurd naar Wenen. Maar dat is toch net wat dichterbij dan...
2: Ja, de NOS heeft dat dit jaar gedaan. Hè?
0: De NOS. Ja.
2: Want dat is wel een discussie. Hadden we het wel of niet moeten uitzenden? Wat vind jij, Helga?
1: Nou ja, ik denk wel dat je kan. Ja, je kunt ook in buitenlandse zenders kijken, maar zoveel andere leuke dingen zijn er ook niet op tv, dus zend dan maar.
2: Vandaag is het best leuk deze week tegenover. Maar...
1: Ja. Ik zal vanavond weer naar je kijken.
2: Dankjewel, 9:30. Sorry, schaamteloos dit. Wie gaat er winnen? De voorspelling.
0: Ja, nou, de voorspelling is dus Finland.
2: Mijn voorspelling,
0: ik denk dat Italië wel een hele goede kans maakt. Is ook een liefdesnummer, maar ik denk in al het geweld wat we hebben, in al het onzekerheid en onrust in de wereld, is de Italiaan 58 jaar, is zo charismatisch, heeft ook een prachtig nummer, voor altijd jou. Ja. Het enige is dat ik zijn staging, daar moeten dan weer mannen allemaal salto's doen op de achtergrond, en denk ik, dat heb je niet nodig.
2: Nee, dat is een beetje te veel. Ik hoor wel van alle mensen in mijn omgeving die contact hebben in de Joodse gemeenschap in Nederland. En daar is helemaal niks mis mee hoor. Maar die worden overspoeld met berichtjes op de stemmen op Israël.
0: Ja, nou, je hebt natuurlijk afgelopen jaren gezien dat er vanuit de Israëlische overheid oproepen zijn geweest om te stemmen. Ja. Netanyahu, de premier, die heeft natuurlijk nog vorig jaar zelfs op Instagram gepost. Stem 20 keer op...
1: Maar er zou er onderzoek naar gedaan worden, hoe ze dat...
0: Ja, is ook gedaan. Ja, is onderzoek naar gedaan. En het onderzoek wat daar... ze hebben de resultaten niet heel erg gedeeld. Maar het gevolg ervan is dat je nu niet meer 20 keer mag stemmen. Maar 10 keer op je favoriete land. Dat ze oproepen om niet op één land te stemmen, maar op iedereen. En daarnaast is het ook gewoon niet meer toegestaan om reclame te maken. Om te zeggen van, hé, je moet 20 keer op mij stemmen. Nee,
1: en als Israël wint, gaan we het dan in Israël doen? Of wordt dan ook een gastland in Europa?
0: Ja, dan
1: was
0: de bom. Kijk, dan...
2: Dan is het klaar.
0: Nou ja, kijk.
2: Als u af wil van het Eurovisie Songfestival, moet u op Israël stemmen.
0: Ik vermoed dat er dan nog wel een hoop extra deelnemende landen zullen zeggen van dat gaat gewoon. Kijk, überhaupt qua veiligheid gaan we het niet doen. En daarnaast zijn er ook nog een hele hoop andere landen die dan zich waarschijnlijk achter de boycott van Nederland, IJsland, Slovenië en Spanje zullen scharen.
2: Mick, ik moet afronden. Waar ga je morgenavond kijken?
0: Ik heb een kleine watchparty inderdaad thuis bij mij.
2: Leuk.
0: Bank. Ja.
2: Leuk.
0: Ja, maar wel een beetje uitgedund natuurlijk. Want er zijn ook in mijn vriendenkring ook mensen die denken van zonder Nederland, met Israël.
1: En dat zelf ook cijfers geven en zo? Dat denk ik vroeger altijd.
0: Ja, ik heb dit al uitgeprint voor iedereen. Oh. Dus iedereen kan morgenavond weer mee stemmen. En dan gaan we hebben een leuke avond.
2: Veel plezier. Mick van de BNN Nieuwsradio. Dank je wel. Helga, dank je wel. Ik vond het heel leuk met jou.
1: Nou, wederzijds.
2: Ja, en ik heb je boek weggegeven van Lakshmi, maar
1: daar kom je niet snel onderuit. Ik heb er nog één.
2: Dank je wel, Ivo. Goed weekend.
1: Dank je wel.
2: Tot snel. Dit was de Friday Move voor deze week. Volgende week komt de Friday Move.
1: Curaçao!
2: En daar ben ik helaas niet bij. Jaloers. Tot dan. Goed weekend.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast-app.
3: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ik ben professor Casper van Eijk. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
3: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het Hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten, zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. In het zuiden van Duitsland is een ongeluk geweest met een propellervliegtuig. Daarbij zijn 2 inzittenden om het leven gekomen. Het vliegtuig ontplofte in de lucht en de brokstukken kwamen terecht tussen de huizen. Ze zouden geen mensen hebben geraakt. Een wonder, want de romp lag pal voor een huis. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden weggehaald bij de stadhallen waar het festival wordt gehouden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
8: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. Het zal je vorige week niet zijn ontgaan. Donald Pols, al jarenlang het gezicht van Milieudefensie, stapt over naar Tata Steel Nederland. Hij wordt daar directeur duurzaamheid en communicatie. Milieudefensie was norm used en zette Pols direct op straat. Zelf noemt hij de stap logisch. Volgens hem is de tijd van alleen protesteren voorbij en draait het nu om daadwerkelijk verduurzamen van de industrie van binnenuit. De discussie raakt wat mij betreft aan een bredere vraag. Bereik je meer verandering door de druk van buitenaf of door van binnenuit mee te bouwen aan verduurzaming? Los daarvan, Donald Pols heeft heel veel jaren goed werk verricht. Die verdiensten blijven wat mij betreft gewoon staan. En nu meteen keihard oordelen over die bijzondere stap lijkt mij vrij onzinnig. Hij heeft nu alle aandacht op zichzelf gevestigd. Dus laten we kijken hoe ver hij komt. Laten we hem helpen waar we kunnen. En laten we Tata en ook heel veel andere zware industrieën zo snel mogelijk binnen planetaire grenzen brengen. Een beetje vergroenen heeft geen zin. Dan kan je er net zo goed niet aan beginnen. En dat geldt dus in het geval van Tata niet alleen voor die hoge CO2-uitstoot, maar ook voor giftige staalslakken, fijnstof, PHK's, grafietregens, loodkwik en stikstof. Je kunt een hoop over Donald zeggen, maar dapper is die wel. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Tripp van AF Advisors. Nicky, jij wil het hebben over regels voor transparantie rondom duurzaam beleggen.
9: Ja, zeker. Ja, ik kom uit de financiële sector, dus ik dacht ik neem een nieuwtje mee uit mijn sector.
8: Heel goed.
9: Want het gaat over SFDR-wetgeving en dat is ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Mm-hmm. En deze wetgeving gaat vooral over transparantie en het tegengaan van greenwashing bij beleggen.
8: Want en, even voor mij, dat gebeurt veel, hè?
9: Ja, dat
8: is
9: gebeurt.
8: We zijn heel groen, maar dat is maar de vraag.
9: Ja, inderdaad. Mm-hmm. Nou, Europarlementariër en rapporteur op dit dossier, Gerben-Jan Gerbrandy, heeft een rapport geschreven met daarin de voorstellen om de wetgeving aan te passen. Ze moeten fondsen de duurzaamheidsdoelen claimen voor te concreet uitleggen hoe hun engagementstrategie, dus de gesprekken en het stemgedrag richting bedrijven, bijdraagt aan die doelen.
8: Ja.
9: En als je niet aan engagement doet, moet je dat expliciet vermelden en uitleggen waarom je dat dan niet doet. En wat ik ook een goede zaak vind, is het dat in het voorstel staat dat fondsen die niet in de duurzame categorie vallen, ook benoemen dat ze niet voldoen aan deze wetgeving en de bescherming tegen greenwashing die het biedt.
8: Ja, dus twee kanten werkt het op.
9: Inderdaad, want Eerst was dat niet zo. Eerst werd alleen de categorie genoemd, dat is artikel 6 voor niet duurzame fondsen. En dit zou dus explicieter maken dat je niet duurzaam fonds aanbiedt of dat je weet dat je erin belegt.
8: Mm-hmm.
9: En een ander opvallend punt is dat de categorie ESG-basis, die wordt strenger. Want daar moet dan de 20% slechts presterende bedrijven op ESG-standaarden uitgesloten worden. Nou, nu kijken of al deze maatregelen door de Europese pool erheen komen.
8: Ja, en dan kun je dan eigenlijk meteen bij zeggen, laten we hopen dat het er doorheen komt. De regeltjes moeten het niet nog complexer maken, maar los daarvan, het is hoog tijd dat greenwashing in de financiële sector nu eindelijk echt wordt aangepakt.
10: The Green Quest.
8: De salderingsregeling gaat de prullenbak in en de terugverdienkosten vliegen ons om de oren. Wat is wijsheid voor als er op je dak een hele reis met zonnepanelen ligt? Nou, dat ga ik vragen aan Ralf Heijnen, auteur van het heerlijke boekje Hier komt de zon. En ik vind het fijn dat je er bent, Ralf.
11: Dankjewel.
8: Jij was betrokken bij meerdere bedrijven in deze sector. Sunergy, Solar Solutions International en Solar 365. Dat laatste bedrijf heb je inmiddels verkocht. Je hebt eigenlijk niet zoveel directe commerciële belangen meer, maar je weet er wel heel veel van. En we mogen jou echt een zonne-energie-adept noemen.
11: Ja, zeker, zeker. Enorm liefhebber, gelover, enthousiasteling over het zonnepaneel.
8: Je hebt ook een heel zongebruind hoofd, dus dat helpt ook. Ja. Laten we meteen maar even met de deur in huis vallen. De Telegraaflezer met 16 panelen op zijn dak, die denkt nu, en ik hoor het ook heel vaak, ik ben geteeld door de overheid. Hebben ze een punt?
11: Eigenlijk niet. Laten we eerlijk zijn, al 15 jaar lang wordt de discussie gevoerd over dat die salderingsregeling onhoudbaar is. Daar is ook verschillende mediaberichten over verschenen. Daar is natuurlijk een verantwoordelijkheid van de consument zelf. Je kunt je afvragen of de installateur ook een verantwoordelijkheid heeft gehad om de consument daarover tijdig te informeren.
8: Mm-hmm.
11: Dat de consument nu gedwongen wordt om een nieuwe investering te doen, ja, dat doet pijn en dat voelt teleurstellend voor heel veel consumenten. Laten we eerlijk zijn, als je 16 panelen op je dak hebt en die liggen er al meer dan 3 jaar, dan heb je ze al lang terugverdiend.
8: Nou, dat is ook belangrijk, hè? Je krijgt er nu wat minder voor terug, maar daar hebben we het zo wel over. Maar het is nog steeds de moeite waard.
11: Ja.
8: En het moet toch ook een klein beetje idealistisch zijn als het alleen maar om geld verdienen gaat, laat dan ook maar zitten.
11: Ja, zeker. Laten we eerlijk zijn, de bulk van de mensen die zonnepanelen hebben gekocht, die hebben dat vooral om financiële redenen gedaan.
8: Ja.
11: En dat is ook goed, hè, want daardoor hebben we massa kunnen creëren. Een superbelangrijk product voor de energietransitie en de klimaatcrisis.
12: Trulease met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Ik krijg nu een terugleverboete van de energieleverancier. Ik haal ze van mijn dak.
3: Ja, en je kan zeggen, je verdient het nu minder snel terug, maar nog steeds wel. En hoe werkt het dan precies? Alleen als je al je eigen stroom zoveel mogelijk gebruikt, verdien je ze sneller terug.
2: Dat is het. Dat is de hele kern van zonnepanelen nu. Een gemiddeld huis verbruikt ongeveer 30% van de zonne-energie die je opwekt, gebruikt die direct zelf. Mm-hmm. Je hebt gewoon standaard verbruik, een koelkastje, een vriezertje, die staan allemaal aan. Maar 70% lever je dus terug. Nou, vanaf 1 januari aanstaande krijg je voor die 70% niets meer terug. Nou, dan denk je ineens, oké, dus het is niets meer waard. Dus dan is precies wat je nu zegt, zelfconsumptie, dus zoveel mogelijk wat je opwekt, zelf direct verbruiken of tijdelijk opslaan, is de crux om je systeem meer rendabel te maken. Mm-hmm. Maar wat nu de belangrijkste drijver is, meer onafhankelijk te worden.
3: Ja, nou, daar gaan we het dan ook allemaal weer even over hebben. We moeten er gewoon beter in worden wanneer we onze eigen stroom gebruiken. Ik zeg wel eens, vroeger als student gingen we 's nachts opstaan omdat de nachtstroom goedkoper was.
2: Ja.
3: Nou, we moeten nu over de dagstroom beter gaan gebruiken. In je boek schrijf je dat Nederland wereldkampioen zonnepanelen is met bijna 40% van de huizen die al meedoen. Even voor de historische lijn, hoe zijn we daar zo goed in geworden? Waarom lopen wij voorop?
2: Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom we in Nederland hier zo goed in zijn. Eén is de salderingsregeling.
3: Toch, die was een leuke aanjager.
2: Tuurlijk. En dat was een soort perfect storm. Hè. We hadden de salderingsregeling plus zonnepanelen. Die werden op een gegeven moment buitengewoon goedkoop. Hè. Die kwamen onder de 10 jaar richting de 7 jaar terugverdientijd.
3: Ja.
2: Nou, dan hebben we in Nederland, we staan erom bekend dat we snel nieuwe technologie adopteren. En dan zitten veel ondernemers die denken, handel.
3: Ja, maar dat laatste, wij herkennen snel een goede deal als hij langskomt.
2: Precies.
3: Dan springen we er bovenop. Ja,
2: Dus toen ging het heel hard. Ja. Dus,
3: Nicky, jij hebt even wereldwijd gekeken. Daar is ook de opmars van zonnepanelen min of meer onstuitbaar geworden, toch?
4: Ja, dat kan je zeker stellen. Ja, het vermogen dat we met zonne-energie opwekken groeit nog steeds razendsnel. Het groeit nog steeds door. In de afgelopen 6 jaar is er zelfs sprake van een ruime verdrievoudiging.
3: Hmm.
4: Want we gingen van 816 gigawatt in 2020 naar bijna 2900 gigawatt in het afgelopen jaar. En het zal je niet verbazen, dat komt wereldwijd ook vooral door China.
3: Ja.
4: Dat land heeft rond de helft van alle wereldwijde geïnstalleerde zonnecapaciteit in handen. En in 2025 lag de Chinese zonnecapaciteit tussen de 950 en ruim 1000 gigawatt. Dus China installeerde vorig jaar bijna 60% van alle nieuwe zonnepanelen wereldwijd. Je zou dus kunnen zeggen, eigenlijk China, dat land, wekt inmiddels bijna net zoveel zonne-energie op als de rest van de wereld bij elkaar.
3: Ja, het zijn echt verbazingwekkende cijfers. Kijk ik even naar jou, of want dan hoor je veel mensen in het verlengde daar ook weer van zeggen, China die doet het al zo goed en aan de andere kant stoten ze ook zoveel uit in het maken van al die panelen. Waarom zou ik nog wat op mijn dakje leggen in Driebergen? Het is wel goed zo. Maar wat zeg jij tegen die mensen?
2: Ja, als je nu kijkt de volatiliteit van je energieprijzen, dan hoe lekker is het om een kleine energiecentrale op je dak te hebben.
3: Mm-hmm.
2: We zijn natuurlijk vanuit de overheid continu bezig met 3 dagen... backup hebben voor eten en drinken. Energie wordt eigenlijk buitengewoon weinig genoemd.
3: Dat hoeft niet.
2: Schokkend weinig.
3: Ja.
2: Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat we eerder paniek hebben als ons modem het niet doet dan wanneer we een dag niet kunnen eten.
3: Ja, bijna wel, hè?
2: Bijna wel. Ja. Ik chargeer enigszins, uh-huh. Maar dat is wel een groot ding.
3: Ik vind het wel mooi dat jij het ook van de economische en toch weer van de prijskant af bekijkt. Want ik zeg dan altijd op dat soort dingen, weet je, wij krijgen als Deltaland zoveel last van alle klimaatverandering. Wij moeten wel voorop lopen. Maar
2: helemaal.
3: Dat is iets meer een ver weg perspectief. Maar dat bij elkaar opgeteld is misschien het hele plaatje.
2: Ja, dat is het. Dat is het zeker. Kijk, als je natuurlijk vanuit de overheid kijkt, dan hebben we natuurlijk een zorgplicht. Hè. Dat is een collectief actieprobleem. Ja, of dat nou vervuiling is, maar ook energie en onze afhankelijkheid van andere landen. Nou,
3: ja.
2: Geopolitieke onrust kan op dit moment niet groter. Ja, het komt mooi samen. Het belang van de overheid, het belang van het bedrijfsleven en het belang van de burgers liggen nu heel mooi in lijn met elkaar. En
3: die
2: nu
3: is
2: het
3: vrij
2: hopen,
3: helder nu. Hè? Ja.
2: Het is heel helder. Alleen het is nu hopen dat we, als de crisis dadelijk weer weg hebt en er is een deal, dat we niet weer terug naar het oude plaatje gaan.
3: Nee, want je hebt nu je boek. En daar staat heel duidelijk in dat de meest democratische energiebron zonne-energie is.
2: Ja.
3: Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, dat is natuurlijk heel mooi. We hebben natuurlijk heel lang

0: gemeentelijke energiebedrijven gehad. Grote centrales in handen van de gemeente. Toen zijn we het gecommercialiseren. Hadden we 3 grote energiepartijen. Nu een heleboel meer. Ja, je kunt nu dus gewoon een energiecentrale op je eigen dak leggen. Iedereen kan mee profiteren van en mee bouwen aan het energiesysteem. Hè. Dus ja. voor 4.000 euro heb je een systeem op je dak. Een paar duizend euro een batterij erbij.
1: Ik vind het wel mooi dat je het zo deregionaal of zo off-grid ziet. Ja. Want dat is natuurlijk ook een kant eraan. Dat, je hebt wel van die sloppenwijken in Bangladesh. Daar heeft 1 iemand een zonnepaneel. En dan kan je dan met je hele buurtje telefoon opladen voor 2 cent.
0: Precies, ja.
1: Maar zo kan het in de toekomst in Nederland natuurlijk ook zijn. Dat je, als je af en toe een paar panelen hebt, kan je in ieder geval nog een tijdje mee. Ook al gaat het helemaal mis. Dus dat is wel een mooie manier om ernaar te kijken.
2: Ja, want je zegt, dat is, op deze manier kan iedereen meedoen en iedereen meebouwen. Ik mis daar misschien dan toch een bepaald perspectief. Namelijk, hoe eerlijk is dit voor mensen die bijvoorbeeld niet direct een eigen dak hebben, dus denken in een flat.
0: Ja.
2: Maar ook huurders. Hè, maakt dit dan niet eigenlijk de ongelijkheid binnen ons land, dus tussen huiseigenaren en huurders, groter?
0: Ik ben heel blij dat je die vraag stelt, want de energiearmoede discussie, kan iedereen meedoen, is heel terecht.
2: Ja.
0: Maar dat zien we met de adoptie van iedere nieuwe technologie. De eerste flatscreens, de eerste smartphones, de eerste elektrische auto's, die waren relatief duur. Het was een kleine groep. Hè, dan kun je nu zeggen, alleen de rijken die kunnen zo'n apparaat kopen. Dat klopt. Maar doordat eerst een kleine groep daar veel geld aan uitgeeft, kunnen die fabrikanten in grotere massa gaan produceren, waardoor de prijs daalt.
1: Ja. En voor de toekomst, als je geen dak hebt, moet je het dan via zonneparken doen of op een andere manier regelen? Zie je dat al als je ver kijkt?
0: Ja, er zijn allerlei initiatieven. Postcode Roos en coöperatieve initiatieven. Ja. Leuk, maar laten we eerlijk zijn, de Nederlandse cultuur is toch vooral op je eigen kaveltje dingen goed geregeld hebben. Dus die participatie vind ik tot op heden nog teleurstellend.
2: Mm-hmm. Het is wel zonde, toch? Het zou mooier zijn als we meer met communities en meer samen iets zouden oppakken. Want ik denk juist dat individualistisch, ook als je het hebt over die veiligheid en als er oorlog uitbreekt, dat je dan je eigen spulletje moet hebben. Ja. Is het misschien beter dat we dat gezamenlijk regelen?
0: Ja, eens. Ik heb alleen in 20 jaar ondernemen in deze sector wel gemerkt dat de Nederlanders het toch graag zelf geregeld willen hebben.
1: Ja, maar Ralf, dat is oude economie. Dat komt in jouw volgende boek, dat weet je nu nog niet. Maar dat we ook de sociale cohesie in buurten vergroten door gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de energie.
0: Ja.
1: Daar weer op, het is een mooie ketting aan het worden.
2: Ja.
1: Al die mensen die nu blaren, weet je, ik trek die panelen weer van mijn dak, het heb geen nut meer. Zie jij dat al gebeuren ook echt? Of is dat grootspraak?
0: Laatst stuurde iemand mij een foto door van een busje. Daar stond op zonnepanelenverwijderen.nl of zo. Dus er is toch ergens een of andere handige ondernemer dacht, ik zie hier handel in. Wow. Ik denk dat dit iedereen die een keertje doordenkt of zijn lokale installateur belt of 5 minuten googelt, dat die wel inziet dat het flauwekul is om die dingen te verwijderen.
1: Het is boosheid, maar het is niet heel realistisch.
0: Nee, het is niet realistisch. Het verwijderen van die zonnepanelen, ook als je geen batterij hebt, dan levert het nog steeds op. Het enige wat dan interessant is misschien, is dan die zonnepanelen uitzetten. Daar heb je ook kleine apparaatjes voor om hem uit te zetten of te dimmen wanneer de prijs negatief is.
1: Echt helemaal niet best is, kunnen we dat nog een beetje doen. Daar komt wel een vervolg op.
0: Ja,
1: even het verlengde daarvan. Je zei net, het is lekker democratisch, want we worden minder afhankelijk van fossiel en geopolitieke spanningen.
0: Ja.
1: China produceert op dit moment 80% van alle zonnecellen. Dus onze afhankelijkheid van Poetin en het Midden-Oosten zijn we nu gewoon aan het inruilen voor Xi Jinping.
0: Ja.
1: Gewoon ja?
0: Dat is gewoon het eerlijke antwoord nu. Dat is de realiteit nu.
1: Gaan we eraan doen? Want ik denk, al die oude troep uit China, al die rommelpanelen, die worden gecrushed als ze klaar zijn, onder snelwegen geduwd.
0: Ja.
1: We hebben degelijke Nederlandse recyclebare mooie panelen nodig. Moeten we daar als overheid ook niet wat eens in gaan investeren?
0: Ja, dat is ook een kantelpunt waar we nu in zitten. We hebben natuurlijk 50, 60, 70 jaar onder het neoliberalisme. Dat is het economische paradigma geweest.
1: Mm-hmm.
0: Marktinterventies, protectionisme zijn enge, vieze woorden. Laten we eerlijk zijn, er is geen succesvol land succesvol geworden zonder protectionisme. En dat geldt in heel veel sectoren nog steeds.
1: Ja.
0: Amerika snapt dat heel goed. Die dwingen buitenlandse fabrikanten om een fabriek te plaatsen in Amerika. Die doen dat heel goed. De Chinezen die snappen dat heel goed. En in Europa worden we en uitgespeeld. En we durven
1: alles gratis weg. Hè? Ja.
0: Dat. En we durven geen vuist te maken. En zeggen, oké, dit zijn, weet ik veel, 4, 5, 6 vitale industrieën. En die gaan we gewoon beschermen. Ja. Punt.
1: Maar dat punt is toch heel dichtbij? Dat we gaan zeggen.
0: Ja, je hebt natuurlijk Eurocommissaris Breton die daar jarenlang over heeft geroepen. Maar je ziet toch nog steeds dat individuele Europese landen gewoon losse deals maken met een China, met een Amerika. Waardoor. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk het voor- en het nadeel van een Europese Unie.
1: Je ziet in ieder geval dat de wereld heel erg in beweging is. En ook dat netcongres die ons weer daar ook misschien wel positief in kan helpen.
0: Ja.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.

0: Dit is gewoon mooi, hè? De Beatles die zongen het al heel lang geleden. 67 of zo, hier komt de zon. Het is toevallig ook de titel van het boek dat jij gemaakt hebt. Een boekje, moet ik bijna zeggen, het is heel overzichtelijk. Dat onze gast presenteerde onlangs, Ralf Heijnen heet hij en hij is hier. En dat is Nicky Trip, als ons groene geweten. Ralf, we moeten het hebben over de thuisbatterij. Want die hoort ontegenzeggelijk bij het hele plaatje. Dat ding dat in 2026 is dat al een slimme investering voor de gemiddelde Nederlander?
1: Ja, 2026, als je puur rekent met de economie van 2026, nu niet, want die salderingsregeling is er. Vanaf 2027 is het meteen interessant. Mm-hmm. Ik zie met mijn bedrijf Synergy nu al de vraag hard toenemen in de markt. Ja,
0: wat even voor mij, hè? Hoe ga je dan in deze markt, als de saldering eraf is, de juiste batterij voor jouw huishouden met het juiste contract erbij zoeken? Want het is een jungle.
1: Het is super complex, want laten we eerlijk zijn. Met zonnepanelen is het jarenlang heel eenvoudig geweest. Hè? We rekenen met 21 centen van kilowattuur. Reken maar door, oké, 5, 6, 7, 8 jaar. Zat het heel lang op. Ja. Het is nu complexer, want je zit met volatiele energieprijzen. Je zit met je inkoop. Je saldering is eraf. Wel of geen terugleverkosten, dan komen de variabelen. Nettarieven komen er aan. Dus laten we eerlijk zijn, het terugrekenen is heel moeilijk. En daar zie je dat ook CE Delft en Berenschot die komen met terugverdientijden van tussen de 2 en 15 jaar.
0: Ja, nou, dat is een ruime schatting.
1: Dan kun je dus precies niets mee. Dus dat betekent dat je naar je individuele situatie moet kijken.
0: Hoe doe je dat? Moet je dan toch een expert hebben of moet je dat zelf op een bierveeltje gaan uitrekenen? Want het is een ingewikkeld probleem.
1: Ja, ik denk dat als je een relatief grote installatie hebt, dus laten we zeggen meer dan 8 panelen, een elektrische auto, dan zit je vaak aan een zogenaamde vaste batterij. Het liefst 3 fasen aangesloten en een wat zwaarder vermogen. Want daar is je huisinstallatie naar. Mm-hmm. Nou, zo'n systeem heb je vanaf grofweg 4.000 euro. Dan zit je 4.500 euro, heb je 5, 6 kilowattuur.
0: Ja, maar dit wordt gemiddeld al te technisch voor een radioprogramma. Hè? Dus ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, je moet het even heel goed naast elkaar zetten en vraag even wat deskundig advies.
1: Een installateur, ja. Wat ik meer bedoelde, zijn 2 bloedgroepen. Je hebt tegenwoordig de zogenaamde plug-and-play batterijen. Mm-hmm. Als je een relatief klein systeem hebt, heb je daar vaak voldoende aan. Als je een dus wat groter systeem hebt, dan wil je een wat grotere. In beide gevallen wil je echt dat een installateur je adviseert op het gebied van installatie en van veiligheid.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk het beste antwoord nu. Het is meer mogelijk, maar zoek even goed advies. En zeker in deze tijd met al die stroomprijzen die zo omhoog zijn, dat kan ook weer naar beneden natuurlijk. Dus kijk even wat in de long run tussen de 5 en de 10 jaar misschien een goede oplossing voor je is.
2: Ja, precies. Want we hebben het dan over misschien die batterijen en verschillende soorten. Het werd mij inderdaad allemaal erg technisch. Maar wat kan de overheid dan doen om zonnepanelen of dan misschien breder energieonafhankelijkheid te faciliteren? Dus als die salderingsregeling die gaat eruit. Maar moeten dan thuisbatterijen gesubsidieerd worden? Of moet er meer geïnvesteerd worden in innovatie in energieopslag breder? Is dat al genoeg gedaan?
1: Ik ben helemaal wars van subsidies. We hebben het met zonnepanelen, ik denk kleine 15 jaar geleden ook gezien. GroenLinks-subsidie, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat was hartstikke leuk, even superveel aanwas en vervolgens knalde die markt weer neer. Ja. Als je kijkt hoe laag prijzen zijn en wat de gemiddelde terugverdientijd van een batterij is. Hè, die range is groot, maar laten we eerlijk zijn, ongeveer 7 jaar dan heb je zo'n ding wel terugverdiend. Gaat zeker 15 jaar mee. En als je ziet wat de degradatie is het veel lager. Dus overheid, zo min mogelijk doen. Dubbele energiebelasting eraf van leveren en opslaan, absoluut geen subsidie.
0: En dan geven voor mij de rol van de auto die we kunnen opladen dan weer terug. Wanneer gaat dat nou eindelijk helemaal meedoen in het plaatje? Want ik heb een elektrische auto, maar dat ding kan dat nog helemaal niet.
1: Ja, heel veel merken zijn er technisch toe in staat. Alleen complex. Sommige fabrikanten die willen het niet, want dan krijg je dus een externe partij die jou auto gaat laden en ontladen. Hè. Hoe zit het dan met
0: weer voor
1: het verdienmodel
0: ook?
1: Ja, exact. Ja. Dus technisch kan het. Renault is hier nu vrij ver mee. Hyundai, die komen nu op de markt.
0: Het moet toch gewoon eigenlijk nu?
1: Het kan, het moet. Je ziet met lokale netcongestie. Je ziet al dat publieke laadpalen al geknepen worden in de piekmomenten.
0: Het wordt soms wel eens afgeschakeld. Sorry, u krijgt geen stroom.
1: Exact, nou, dat doen batterijen ook. Dus daar moeten we naartoe.
0: Ralf, hoe kijken we over 10 jaar terug op deze discussie van salderen? Wat zeggen we dan tegen elkaar?
1: Ja, dit was een hobbeltje en dat heeft een enorme innovatie en uitrol. En meer ruimte gegeven voor de uitrol van meer duurzame energie.
0: Ik vind het mooi dat je in de lijn van de eeuwigheid kan zeggen, het was een hobbeltje.
1: Ja.
0: En ik vind het toch heel fijn dat jij een serieus onderdeel was van het hobbeltje. Ja. Ralf Heijnen, auteur van Hier komt de zon. Fijn dat je hier wilde zijn.
1: Dank je wel.
0: Elke week delen we in dit programma ook een zogenaamde impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Nicky, jij mag kiezen. Wie krijgt hem deze week?
2: Ja, ik geef de impactpluim aan de initiatief initiatiefnemers van de nieuwe productwijzer van Just Enough. Die helpen consumenten en bedrijven om eerlijke en duurzame aankoopkeuzes te maken op basis van onafhankelijke criteria, wel belangrijk. Mm-hmm. Dus stel je hebt nieuwe batterijen nodig, hè, voor iets kleins bijvoorbeeld. Niet zo waar we het net over hadden, maar voor je wekker of je klok.
0: Ja.
2: Nou, je gaat naar de productwijzer en je ziet meteen welke merken het beste scoren als het gaat op thema's als duurzaamheid, maar ook arbeidsomstandigheden en hoe transparant het bedrijf dan is. En voor producten, of producenten trouwens, en zeker kleine producenten, ook fijn dat ze inzicht krijgen in wat ze kunnen verduurzamen of wat de duurzame standaard is voor een bepaald type product. Dan kunnen ze daar makkelijker aan voldoen. En wat ik ook sterk vind, is dat de methode gebaseerd is op de Britse Ethical Consumer. En die zorgt voor een grondige en onafhankelijke vergelijking. Dat is natuurlijk wat je wil. En wat aardig is, je kan nu ook zelf meedoen. Het platform is een crowdfunding actie gestart, bedoeld om nog veel meer merken en producten toe te voegen. Dus wie weet.
0: Dus dingen worden aanschouwelijker en inzichtelijker. Je ziet het zowel bij grote bedrijven, je zag het net ook weer bij beleggen. Hoe groener het uiteindelijk wordt, hoe beter het is. Hè? Gefeliciteerd, de productwijzer van Just Enough. Zij laten zien waar duurzame communicatie ophoudt en waar misleidende marketing begint. En dat is heel belangrijk. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
1: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
4: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit ooit gedaan.
3: En naar wat er o zo fout is gegaan.
5: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
3: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De overheid roept bewoners op om camerabeelden te bekijken van afgelopen woensdag rond Wellsbee. De man vertrok toen voor een wandeling en is sindsdien spoorloos. Mariniers, drones, boten en zoekteams hebben het eiland inmiddels uitgekampt, maar zonder resultaat. Rusland keert niet terug op het Eurovisie Songfestival. De baas van het festival benadrukt dat na ophef die er was ontstaan. Hij zei eerder dat Rusland theoretisch gezien wel weer mee kan doen. Britse en Spaanse politici waren daar boos over. Momenteel is de finale bezig in Wenen. Ibrahim Afellay stopt na dit seizoen als assistenttrainer bij PSV. Hij zegt dat het werk anders was dan hij had gedacht. Afellay wilde meer zelftrainingen geven en meer invloed hebben in de staf, maar daarover verschilde hij en de club van mening. Hij sluit een terugkeer bij PSV in de toekomst niet uit. En het eerste concert van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena is afgelopen en de duizenden fans stroomden net rustig het stadion uit. Het was flink druk en de fans moesten even geduld hebben bij de poortjes. De zanger staat de komende weken nog vaker in Amsterdam. De NS waarschuwt voor drukte omdat er op sommige dagen minder treinen rijden door werkzaamheden. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
11: Veel mannen vinden het knap ingewikkeld om erover te praten. Erectieproblemen. En dat terwijl het behoorlijk vaak voorkomt. Uit onderzoek onder 7.500 mannen blijkt dat 2/3 van de ondervraagden hem niet altijd omhoog krijgt. En wat velen niet weten is dat het een vroeg signaal kan zijn van andere gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Ik ga er vandaag over praten met Kobi Rijsman. Hij is arts-seksuoloog en expert op het gebied van mannengezondheid. Welkom. En Sybren Tolsma, tegenover jou, medeoprichter van Fellows, en dat is de eerste digitale mannenkliniek van Nederland. Welkom, Sybren.
12: Dankjewel.
11: Kobi, om met jou te beginnen, ik vond het zelf een enorm hoog percentage. 2/3 van de mannen die aangeeft van ik heb wel eens last van erectieproblemen. Het kan wel us zijn, het kan langere tijd zijn, het kan misschien wel permanent zijn. Vind jij dat ook heel veel?
13: Nou, het is afhankelijk van hoe het wordt gevraagd. In het algemeen, als je kijkt naar echt erectieproblemen, en dat moet langdurig en repetitief zijn, laat maar zo zeggen, eer gedurende 3 maanden, 4 maanden, dat er is een probleem, niet, of niet altijd.
11: Ja, dan, maar wel dat het heel vaak terugkomt.
13: Precies. Dan schatten we de epidemiologische onderzoek rond de 50%. Ook afhankelijk van de leeftijd, maar in het algemeen 50%.
11: Ja.
13: De vraag was, komen erectieproblemen wel eens voor? En dan kom je zeker bij de 60% of 70%.
11: Ja, en dan heb je het over wel eens. Dus dat is wel de vraagstelling. Dat het gewoon niet altijd lukt wanneer je dat eigenlijk wel wil.
13: Ja, ja. Maar 50% is nog steeds hoger getal.
11: Ja, want dat is dus echt mensen die er langduriger last van hebben, 50%. Ligt dat, is het een leeftijdsprobleem?
13: De prevalentie, dus hoe vaak het komt, neemt toe met de leeftijd.
11: Ja, oké, want ik kan me ook voorstellen dat veel mannen denken van ja, ik word nou eenmaal ouder, het zal er wel bij horen.
13: Nou, dat was de gedachte 50 jaar geleden en dat klopt niet. Omdat seksuele problemen in het algemeen hebben impact op kwaliteit van het leven. Heb ik niet gedefinieerd. De World Health Organization hebben het gedefinieerd. Mm-hmm. Het is een van de pijlers van de kwaliteit van het leven. Voor de ene is minder belangrijk dan voor de andere. Mm-hmm. En mensen geven aan in het algemeen in de hele wereld. Tussen de 70% en 90% van de mensen geven aan dat het is belangrijk voor hun kwaliteit van het leven.
11: Dus heel simpel, als het niet lukt, je kan geen seks meer hebben, dan doet dat behoorlijk af aan je levensgeluk.
13: Zeker.
11: Het is natuurlijk echt een enorm taboe onderwerp. En dan kijk ik ook Sybren even aan. Jij hebt geen medische achtergrond, wel even goed om te weten. Maar je bent dus wel een kliniek gestart in mannengezondheid, voor mannengezondheid, waar dit wel echt een pijler is, hè, die erectieproblemen.
12: Zeker, dat klopt. Dus dat is een van de problemen waar we ons op richten. En ik denk dat je het goed zegt, er heerst een taboe op. Alleen dat is, van wat wij zien, niet de enige reden dat mensen geen hulp zoeken. Althans, niet de reguliere zorg daar hulp zoeken.
11: Dat je echt voor naar de huisarts gaat.
12: Dat je naar de huisarts gaat of een andere, komen hier eens uroloog of een uroloog op zoek of een andere arts die erbij kan helpen. En een van de belangrijkste pijlers die wij zien is de overvloed van illegale alternatieven die er beschikbaar zijn in de markt. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de gebruikte erectiemedicatie illegaal verkregen is.
11: Gewoon Viagra, dat je dan online bestelt via een niet-officieel kanaal.
12: En dat zijn dan geen echte Viagra. Maar dat zijn namaakmedicijnen. En die zijn heel makkelijk toegankelijk. En daar kiezen mensen dan voor. Dus omdat dat zo makkelijk toegankelijk is, wordt de reguliere zorg eigenlijk een beetje ontweken door mensen die met deze problemen lopen.
11: Ja, en dat is dus vaak wel omdat het zo'n taboe onderwerp is. Heel weinig mensen, ook vrouwen, hebben zin om tegenover een huisarts te zitten en te zeggen, ik heb een probleempje daar beneden. Oké, als we het dan hebben over die taboesfeer. Ik ben een vrouw, jullie zijn mannen. Hoe is het bij een avondje in de kroeg. Kun je dan met vrienden of bekenden zeggen van, bij wijze van spreken, grappend, bij mij lukt het niet helemaal meer.
13: Er is een enorm cultuurverschil.
11: Ja?
13: Ja, zeker. Het klinkt ouderwets, heteronormatief, maar mannen zien de hele seksualiteit als prestatie. Ook onder elkaar zijn ook competitief.
11: Ja.
13: Dus mannen praten niet zo makkelijk over het probleem. Vrouwen iets beter, die vragen een advies. Maar ook als ze krijgen een advies, de volgende stap om hulp te vragen, is een grote drempel.
11: Ja.
13: En het probleem is met de alternatieve middelen, noem maar op, is niet alleen dat ze krijgen middelen die fake zijn of gevaarlijk zijn. Mm-hmm. Ze krijgen ook niet de juiste advies en niet de juiste dosering. En ze missen een hele belangrijke kans om opsporen van het echte reden van het probleem.
11: Je moet dat onderzoeken bij een arts. Dat is jouw advies.
13: Je moet goed naar kijken. Mm-hmm. Mis niet de kans om de bron van te vinden. En ga maar mee aan de slag, ook met de bronnen. Niet alleen met de symptomatische behandeling. Erectieprobleem is een symptoom. Het is een verschijnsel die wordt veroorzaakt door iets anders.
11: Ja.
13: En het kan lichamelijk en het kan geestelijk. Maakt niks uit, het is allebei belangrijk.
11: Ja.
13: En misschien kom je erop terug, maar ik roep al jaren, de penis is de antenne van het hart.
11: De penis is de antenne van het hart?
13: Ja.
11: Wat een bijzondere uitdrukking.
13: Is niet bijzonder. En je kan het kijken lichamelijk of
11: wat ik wou zeggen, ja, want het hart is iets lichamelijks. Ja, maar werkt ook met de hoofd.
13: Maar we roepen altijd dat onze emoties zijn in het hart. Ligt dicht bij het mijn hart. En noem maar op, ik voel mijn pijn in het hart.
11: En seks is ook emotie?
13: En seks is ook emotie. Seks is een beleving. Okay? Dus als het gaat niet goed met de relatie, ben je angstig, ben je depressief, heb je enorm stress, en dan ligt het
11: aan het hart. Dat werkt door ook in de seks.
13: Het lichaam. Ja. Maar erectieprobleem kan een signaal zijn van aankomende hart- en vaatziekte.
11: Ja, want dat is inderdaad, dat hoorde je mij al zeggen in de introductie van deze aflevering. Dat is echt het kan een vroeg signaal zijn van iets serieus, van een onderliggend probleem. Hoe kom je daarachter? Want als je dan naar een huisarts gaat, gaat daar dan meteen allerlei alarmbellen af. Wat gebeurt er dan?
13: Ook de huisarts en ook in de tweede lijn weten we inmiddels dat bij 70% van de mannen die hartinfarct of vasculair problemen hebben gehad, was erectieprobleem gemiddeld tussen de 2 en 5 jaren al aanwezig. Okay,
11: dus het is echt 1-op-1 te relateren, is wetenschappelijk bewezen.
13: Hetzelfde risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn hetzelfde risicofactoren voor erectieprobleem. Mm-hmm. Overgewicht, niet bewegen, roken, overmatig alcohol. En er zijn de dingen dat we niet merken. Verborgen suikerziekte, die net aan het begin is.
11: Dat is ook een symptoom.
13: Jazeker.
11: Bij suikerziekte.
13: Ja, mensen met diabetes hebben 3 keer meer kans dan de algemene populatie om een erectieprobleem te krijgen. Mm-hmm. En het gebeurt ook 10 jaar eerder dan de vergelijkbare leeftijdgenoten.
11: Ja, en ik denk dat veel mannen dit niet weten.
13: Precies.
11: Dat er heel veel mannen absoluut niet een link leggen van, goh, ik krijg hem niet meer omhoog en misschien al echt al een tijd niet. En dat dat dus een medische oorzaak kan hebben. Hoe verklaar je dat zoveel mannen dat niet weten?
13: Ga niet zoeken, terwijl kijken op de social media of de internet ziet er goede dingen, maar ziet ook heel veel, sorry om te zeggen,
11: allemaal fake nieuws. Ja.
13: En dat levert een probleem mee.
11: Ja.
13: Mensen lezen niet soms. We kunnen niet al die informatie die we krijgen lezen tegenwoordig. Het is zoveel.
11: Ja.
13: Er komt een tijdtekort. Dus mensen krijgen niet die informatie. Wij leveren niet voldoende informatie. En dan zoeken ze naar quick fast.
11: Ja, precies. Gewoon een quick fix.
13: Quick fix.
11: Ja, en dan kom je, wat Sybren al zei, een beetje in dat misschien wel illegale circuit met echte medicijnen. Terwijl je misschien wel denkt dat het echt is. Kan wel werken, toch?
12: Het kan wel werken. Verschilt. Je weet niet wat erin zijn, zoals Kobe al goed zei. Dus het kan verschillen. Je hebt geen idee van de inhoud.
11: Mm.
12: In sommige gevallen kan het wel werken, inderdaad. En dat is ook de reden, denk ik, dat mensen daarnaar grijpen. Omdat ze zich niet bewust zijn, zoals je zelf goed zei, van de onderliggende risico's die eraan vastzitten. Het is makkelijk voorhanden en die gaan er voor de quick fix, zoals Kobe terecht zei.
11: Ja.
12: En daarom denk ik goed dat we dit gesprek hebben, dat we mensen daarop kunnen wijzen.
11: Ja, want we hadden het net over de taboesfeer. Het is ingewikkeld voor mannen en ook voor vrouwen om erover te praten. Het is zeker bij mannen ook iets van, ja, ik schaam me ervoor, ik vind het gênant. Ik ga dat echt niet met een huisarts bespreken. Misschien is het helemaal niet nodig om met een huisarts, want ja, ik word wat ouder, het zal er wel bij horen. Jij bent daar ook dus op ingesprongen, Sybren, om eigenlijk mensen, mannen, een digitale, veilige alternatief te geven.
12: Exact. Dus wat wij zagen is inderdaad die illegale, die grote van die illegale markt. Ook heel veel supplementen. Er was een paar weken geleden was het nog groot het nieuwe supplement, waar ook wel verontreinigde spullen in zaten die makkelijk voorhanden waren.
11: Mm.
12: Om daar een gedegen, kwalitatief alternatief tegenover te zetten, dat wel laagdrempelig is. Want je moet het wel een soort van concurreren met die illegale markt, om het zo te zeggen.
11: Ja, maar even de eerste vraag. Is het medisch wat je aanbiedt? Is het medisch goedgekeurd?
12: Het is reguliere zorg eigenlijk. We werken met Nederlandse artsen, BIG geregistreerd. We leveren, als we een behandeling leveren, is dat een CBG, EMA goedgekeurde behandeling. Het is dezelfde behandelingen die Kobe voor zou schrijven. Die is geleverd door Nederlandse apotheek, met Nederlandse apothekers en Nederlandse apothekersassistenten.
11: Ja. Maar je doet alles online. Zorg. Dus je hebt een platform online, dat heet dus Fellows.
12: Ja.
11: En daar kan je als man terecht.
12: Een online consult kan je krijgen. Dus je kan in contact komen met een arts. En dat is natuurlijk een stuk laagdrempeliger dan wanneer je dat in iemand misschien in persoon moet.
11: Weet ik niet. Is het een videocall of wat moet je doen?
12: Nee, het gaat via chat. Dus in die zin is
11: dat is slim.
12: En
11: kan het anoniem of moet ik mijn naam dan?
12: Nee, het kan niet anoniem. Want we moeten zeker weten wie we tegenover ons hebben staan. Dus via IDIN. Verder via je identiteit. We weten zeker met wie we contact hebben. En dan heb je via chat is er een consult met een arts.
11: Mm-hmm.
12: En die schrijft wanneer mogelijk een behandeling voor. En wat ook belangrijk is om te melden, want dat zei Kobe, is de antenne van je gezondheid. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Dus iedereen die ouder is dan 40 jaar of ouder, die wijzen daar ook op. Van hij weet dat het een vroegtijdig teken kan zijn van aderverkalking.
11: Ja, ja.
12: En ga daarvoor naar je huisarts. Want dat benoemen bij je huisarts is natuurlijk een stuk simpeler en laagdrempeliger.
11: Nee, maar ben je dan niet al bij je huisarts? Hè? Dat is niet jouw huisarts, maar dan, je bent wel bij een arts.
12: Exact, je bent wel bij een arts, dus die wijst je daarop. Alleen omdat het natuurlijk online is, kunnen wij verder die
11: onderzoeken niet doen.
12: Er zijn natuurlijk limitaties aan wat je wel en niet online kan doen. Dus die verwijzen we dan door van, weet dat dit kan spelen.
11: Oké, en dus eigenlijk iedereen die 40 plus is, zou ik dan zeggen, verwijs je al automatisch door?
12: Nee, niet, we wijzen ze erop dat het een mogelijkheid is, dat het een teken kan zijn van aderverkalking.
11: Hmm. Oké, en wat kun je wel doen voor de doelgroep die binnenkomt?
12: Nou, dat is eigenlijk ook wat Kobe zei, leefstijl. Dus ze wijzen van veel mensen, als je wat ouder wordt en het zijn fysieke problemen, psychisch is anders, maar als het een fysiek probleem is, dan is het vaak, heb je vaak te maken met overgewicht. Dat soort zaken die een oorzaak kunnen zijn. En dan kan je dan mensen op wijzen, als je daarmee aan de slag gaat, heeft dat een positief effect op jouw vermogen om een erectie te verkrijgen.
11: Hmm.
12: Tegelijkertijd zien we ook, en ik denk dat Kobe dat kan beamen, mensen zijn ook op zoek naar een quick fix. Dus mensen echt overtuigen om actief aan de slag te gaan met hun leefstijl, om daar hun algemene gezondheid, maar ook het vermogen om een erectie te krijgen, te verbeteren,
11: mm-hmm.
12: Is wel een lastig
11: Nou, het lijkt mij lastig, want je ziet ze niet. Je hebt dan een contact met iemand via de chat. Je kan dus iemand niet onderzoeken. Dus je kan ook niet vaststellen of het een medisch probleem is of dat het psychologisch is bij iemand.
12: Ja, maar
11: dus hoe doe je dat dan?
12: De huisartspraktijk die onderzoekt je ook niet als je erectieproblemen hebt. Dus nou,
11: dan kijk je Kobi even aan.
13: Ja. Nou, dat is niet helemaal zo. Laat maar zo zeggen, ik ben helemaal voorstander van dit soort activiteiten, omdat we vangen de mensen die zouden via de internet allerlei rare dingen bestellen.
11: Ja.
13: En er is onderzoek gedaan in Nederland, ook door de RIVM, en blijkt dat het bevat heel vaak de bestanddelen van een erectiepil of erectiemiddel. Mm-hmm. Alleen, het is soms vervuild met zware metalen, met amfetamine, met alle stoffen die je niet wil dat er zijn in dit soort dingen. Mm-hmm. Ik heb een soort fabriek bezocht in India en dat wil je daar niet zijn. Heel duidelijk, dat is niet een gereguleerde...
11: Want niet hygiënisch.
13: Niet
11: aan onze richtlijnen. Oké.
13: Jij wil, als ik wil dat de patiënt van mij krijgt 20 milligram of 50 milligram van bepaalde bestanddeel, dan wil ik weten dat in de pil, tegenwoordig er is ook een stickertje op de tong die je kan gebruiken, allerlei methodes, dat de hoeveelheid daarin zit.
11: Ja.
13: En ik wil weten dat het is gewoon, het wordt niet vervuild met allerlei dingen.
11: Nee, dus daar ben je helemaal voor, want dat biedt Cibren ook aan.
13: Maar online kan je niet alles doen. En bij de huisartspraktijk, en daar kom ik terug op de eerste lijn zorg, niet alleen de huisarts, maar de praktijkondersteuners en de medisch specialisten. Op het moment dat je denkt dat iemand heeft een aandoening of gebruikt medicatie die invloed kan hebben op de seksualiteit, vraag het aan. Bied het aan om iets mee te doen.
11: Ja.
13: Je kan iemand aanbieden om te helpen, maar je kan niet verplichten.
11: Nee.
13: Heel vaak zeggen patiënten van, nou, alles is oké, maar dan komen ze terug. En dat maakt het verschil. Het tweede, kan je, als je denkt dat is lichamelijk oorzaak, dan kan je wel bepaalde dingen instellen om meteen te onderzoeken bij de huisarts of bij die specialist.
11: Ja.
13: Okay, dus dan doe je bloeddrukmeting en gewicht, bijkomvang. De bijkomvang is echt rampzalig. Het is onderdeel van het metabool syndroom. En het metabool syndroom is een voorbode voor de suikerziekte en voor de oogcholesterol en de hart- en vaatziekte.
11: Ja. En dat kun je dus allemaal doen in de spreekkamer.
13: Precies.
11: En Cibren, daar zit natuurlijk bij jou dan, dat kan niet. Waar houdt het bij jou op? Dus jullie kunnen informatie verschaffen. Je kan mensen zeggen van, nou, ik zou toch even bij de huisarts gaan kijken. Maar je kan uiteindelijk ook gewoon Viagra of andere soorten medicijnen voorschrijven.
12: Ja, exact. Dus het houdt op waar jij zegt. Dus op het moment dat iemand fysiek onderzocht moet worden, dat kunnen we niet doen. We kunnen wel kennis delen, maar het is denk ik ook goed om te vermelden. Met fellows zijn we echt een aanvulling op het zorg. Aanbod, geen vervanging van. Dus de mensen die naar de huisarts gaan of naar een uroloog gaan, die ontvangen goede zorg en die zijn daar goed onder de pannen, om het zo te zeggen. Alleen het grootste gedeelte van Nederland, hè, want 80% van de medicatie wordt
11: veel dus niet naar de huisarts.
12: Ja. Die is daar niet, om welke reden ook. Schaamte is er één van, maar we zien ook andere redenen. Mensen zijn zich dus niet bewust van de risico's en kunnen laagdrempelig aan die illegale alternatieven komen.
11: Mm-hmm.
12: Daar richten wij ons op, om die mensen wel te helpen. En de groep die misschien wel helemaal geen hulp zoekt. En zoals Kobi zei, waarbij dat een significant impact heeft op de kwaliteit van leven. Die willen wij een laagdrempelig, maar gedegen alternatief bieden. En waar nodig ook wijzen op de risico's en doorverwijzen naar de huisarts.
11: Ja, en ik zag dat voor een consult bij jullie, dus je vult eigenlijk een soort aanmeldformulier in. Consult is nog geen €15. Dat moet je dan betalen. En dan daarna is het, als je medicijnen wil, dan betaal je natuurlijk voor die medicijnen. Is dat ook jouw verdienmodel?
12: Ja, dus is daar een soort margesplit zit ertussen. Dus moet ook geld naar de arts natuurlijk en naar de apotheek voor de medicatie. Alleen ons uitgangspunt is, we moeten niet duurder zijn dan die illegale alternatief. Want we moeten de drempel juist verlagen om voor een veilige en gezondere optie te kiezen voor jezelf.
11: Ja.
12: Dat is ons uitgangspunt en daar kiezen we voor. Dus we moeten die prijzen laag houden.
11: En lukt dat? Werkt dat mensen jou inderdaad echt al vinden en denken, nou, ik ga het liever bij jullie bestellen dan illegaal?
12: Ja, dus we hebben inmiddels meer dan 20.000 mannen geholpen. Dus dat is een grote groep.
11: In hoe lange tijd?
12: 2 jaar zijn we nu bezig.
11: Dus je doet gewoon heel goed aan Google Ads of zo. Want mensen gaan als eerste vaak googlen.
12: Er wordt heel veel gezocht op seksualiteit. Volgens mij is het een van de grootste zoekdingen. Dus inderdaad, dat is
11: daar belangrijk. Moet je zichtbaar zijn dan.
12: Exact, dus dat is belangrijk. Gelijkertijd lijkt het veel. Nog steeds zien we dat de grootste groep kiest voor die illegale alternatieven en voor die supplementen met verontreinigde middelen.
11: Dat kan je zien, dat kan je tracken.
12: Waar... Ja, dat blijkt dus uit onderzoek. Hè? Dus, dus rioolwater is wel eens onderzocht van welke
11: mensen. Oh ja, wat er allemaal in zit. Ja, precies. Ik zie Kobi ook knikken.
13: Ja, kijk, deel van de mensen die met de alternatieve circuit gebruiken, zijn niet de mensen die echt erectiedysfunctie hebben een probleem. Of het is de mensen in de party zien.
11: Ja,
13: om een voorbeeld te noemen, waarbij de MD, ecstasy, noem maar precies. Op, wordt gebruikt. En dit soort middelen werken averechts op seksualiteit in het algemeen. Hm. Ook als het zijn appers en noem maar op. En dan zoeken ze ook alternatieven om de kwaliteit van de erectie of de seksuele functie te verbeteren. Mensen met depressie of angststoornissen krijgen antidepressiva of angstreducerende medicatie. 80% bijwerking op seksuele gebied. Mm-hmm. Met invloed op zin en erectiekwaliteit. En lubricatiekwaliteit. Mm-hmm. En orgasme. Niet iedereen weet ervan. Wordt niet verteld. De SSRI, de antidepressiva, is de derde voorgeschreven medicatie in de westerse wereld.
11: De derde, ja. Ja, dat is fors.
13: Het is fors. Dus er zit een hele cirkel. En is het lichamelijk of is het geestelijk of is het de relatie? Mm-hmm. Dan kunnen we aan het eind van het verhaal al een beetje differentiëren en ook op de juiste manier de patiënten verwijzen.
11: Ja, precies. Sybren, is dat ook iets waar jullie naar vragen? Dus als je dan iemand krijgt bij fellows die zegt, nou, het lukt allemaal niet meer zo, gaat de arts dan inderdaad echt doorvragen, hoe zit het, heb je een relatie, hoe zit dat, zit die relatie goed, et cetera?
12: Ja, zeker bij jonge mensen verwijzen we mensen ook naar een seksuoloog. Alleen daar zie je ook, hè, hoewel we dat doen, zie je ook de bereidheid om naar een seksuoloog te gaan, zeker bij jonge mensen, is niet altijd daar. Dat heeft ermee te maken, ze zijn op zoek naar een quick fix. Dus eigenlijk zien we daar twee dingen waarom mensen daar soms liever niet voor kiezen. Ten eerste is het, vinden mensen het nogal wat, hè? Je hele persoonlijke verhaal daar neerleggen, met iemand in gesprek gaan. Mensen ervaren er echt een drempel, ja, om dat te doen. Vaak ook niet voor één gesprek, maar voor, je bent zo 4-5 keer in gesprek.
11: Het is ja, aan ook, de andere kant, je wil het oplossen.
12: Je wil het oplossen, exact. Het is ook vrij prijzig. Hè? 4-5 keer in gesprek, je bent zo meer dan €500 kwijt.
11: Mijn seksuoloog, ja, wat dan niet wordt vergoed.
12: Wordt niet wordt vergoed, volgens mij in alle gevallen. Dus dat is een hoop. En aan de andere kant, wat je ook ziet, een erectiepil is één een quick fix. Dus het helpt gelijk. Ook vaak bij psychische problemen kan het een goede oplossing zijn. En ook na een paar keer. Dus het helpt soms ook mensen net dat drempeltje over van, hé, ik kan het wel.
11: Nog één kritische vraag dan richting jou. Het feit dat jij natuurlijk verdient aan het medicijnenverkoop. Is dat niet een heel perverse prikkel? Want uiteindelijk, ja, is het dan die quick fix? Het is wel veilig, hè, veilige medicatie. Maar ja, het lost misschien het onderliggende probleem bij die man niet op.
12: Nee, ja, in die zin is, denk ik, ons verdienmodel niet anders dan een reguliere huisartspraktijk of een
11: maar die wil uiteindelijk natuurlijk gewoon het probleem oplossen.
12: Ja, wij ook uiteraard. Dus bij onze huisartsen, dus de arts die bij ons werken, is er geen financiële prikkel om iets voor te schrijven. Die verdienen niks meer als ze wel voorschrijven of niet voorschrijven. Mm. Alleen maar advies geven. Die prikkel hebben we weggelaten natuurlijk, want dat wil je niet.
11: Ja, maar uiteindelijk kun je wel maar zoveel doen als die arts, hè? Want je kunt dus niet dat onderzoek doen. Je kan niet zeggen, we gaan even een uitgebreide psychologische sessie houden.
12: Nee, maar je
11: eigenlijk
12: moet
11: kun je het als enige dat medicijn voorschrijven.
12: Ja, en advies geven dus. Hè? Dus vertellen, je hebt last van misschien wel van aderverkalking, maar ook op psychische problemen.
11: Ja, precies.
12: Even een brochure mee over wat nou belangrijk is. Praten met je partner over dingen. Hoe ga je om met seksualiteit? En je moet het dus benchmarken, niet versus de huisarts in de praktijk. Wat ik zei, die krijgen goede zorg, maar zijn echt een aanvulling. Versus dat grijze circuit waar we tegen optreden. Ja. Dat we dan een goed alternatief zijn, want veilige medicatie. Want een arts doet een controle op medicatiebewaking. Een apotheek checkt je medicatiehistorie. We geven advies over psychische oorzaken, hoe daarmee om te gaan. We verwijzen naar de huisarts, naar de seksuoloog. En als je daar tegen afstreept en ziet dat we dan even duur zijn, ja, dan is er een financiële prikkel. We doen het niet om niet, dat is zo. Maar ik denk wel dat we een goed doel dienen.
11: Helder. Kobi, eindigen met jou. Want mensen die nu luisteren en denken van, goh, misschien moet ik hier toch wat mee. Maar ik twijfel, wanneer ga je nou naar een huisarts? Wanneer is dat moment?
13: Het moment is dat je ervaart een probleem. Oké. Okay. Het kan beginnen al bij bezorgdheid.
11: Dus dat is al reden genoeg.
13: Is al reden genoeg. Neem de informatie. Als de informatie is niet voldoende, zoek naar betrouwbare informatie. Dat is het moment om even een stap. En dan kan het heel snel opgelost worden. Zoals ik zei, met informatie en communicatie lossen we heel veel dingen op.
11: Kennis is macht, hè?
13: Precies. En als ik mag, zeg ik over vrouwen. Vrouwen en mannen qua seksualiteit werken bijna hetzelfde.
8: Ja.
13: We moeten stoppen denken in dit is voor de man, dit is voor de vrouw. Een vrouw heeft een clitoris. De lengte van de clitoris is tussen de 8 en 11 centimeter en die werkt precies hetzelfde als de penis. Okay? Alleen, ze zien het niet. Een vrouw ziet haar genitalia niet en om dat te kunnen doen moet een spiegel gebruiken of voelen. En als de boodschap is dat is vies, dat is dit, dat is dat, dan gaan ze niet erkennen.
8: Nou, ik leerde dit al op mijn 11e uit de breakout, hoor, dat tijdschrift.
13: Nou, gelukkig. Maar niet iedereen weet het. En ook vrouwen hebben seksuele problemen. En misschien in de jonge vrouwen de pijn. No way. Mm-hmm. Dus dat moet ook genoeg aandacht.
8: Precies.
13: En ik blijf hameren. Informatie, communicatie. En er zijn oplossingen. En de pillen en de plakketje op de tong. Dat tegenwoordig is vrij nieuw. Wel zien in Nederland. Maar die bestaat al in Europa lang. Zijn uitstekende middel. Met de juiste informaties.
8: Precies.
13: Met de juiste dosering en de juiste instructies.
8: Mooi gezegd. Dank jullie wel dat jullie hierover wilden praten. Kobi Rijsman, arts-seksuoloog, expert op het gebied van mannengezondheid. En Sybren Tolsma, medeoprichter van Fellows. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we langer door. Ook over concrete tips voor wat je nou zelf kunt doen als je hier last van hebt. Je kan lekker verder luisteren via bnr.nl/beter. Of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
14: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De overheid roept bewoners op om camerabeelden te bekijken van afgelopen woensdag rond Wellsbee. De man vertrok toen voor een wandeling en is sindsdien spoorloos. Mariniers, drones, boten en zoekteams hebben het eiland inmiddels uitgekampt, maar zonder resultaat. Rusland keert niet terug op het Eurovisie Songfestival. De baas van het festival benadrukt dat na ophef die er was ontstaan. Hij zei eerder dat Rusland theoretisch gezien wel weer mee kan doen. Britse en Spaanse politici waren daar boos over. Momenteel is de finale bezig in Wenen. Ibrahim Afellay stopt na dit seizoen als assistenttrainer bij PSV. Hij zegt dat het werk anders was dan hij had gedacht. Afellay wilde meer zelftrainingen geven en meer invloed hebben in de staf, maar daarover verschilde hij en de club van mening. Hij sluit een terugkeer bij PSV in de toekomst niet uit. En het eerste concert van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena is afgelopen en de duizenden fans stroomden net rustig het stadion uit. Het was flink druk en de fans moesten even geduld hebben bij de poortjes. De zanger staat de komende weken nog vaker in Amsterdam. De NS waarschuwt voor drukte omdat er op sommige dagen minder treinen rijden door werkzaamheden. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
6: Naam van jullie bedrijf?
7: Happy Bed.
6: Mijn gouden tip voor iedereen die met een fysiek product de markt wil bestormen.
7: Niet te lang nadenken, maar gewoon doen.
6: Hier heb ik momenteel zakelijk gezien de meeste kopzorgen om.
7: Voorraadbeheer.
6: Wat ik leer van mijn concurrenten.
7: Bij veel samenwerking met Beter Bed leer je ook weer anders kijken naar retail vooral. En dat is voor ons wel een nieuw speelveld. Hoe die retail, hoe die kijken. Want wij zijn natuurlijk vooral B2C of online focused. Dus dat denk ik.
6: En beste Willem, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
7: Het probleem van je bed opmaken. Dus nooit meer je bed opmaken. Slogan die bij ons veel in marketingkreten wordt benoemd. Ja, dat wel.
6: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Willem van den Eertweg van Happy Bed. Van harte welkom, Willem.
7: Dankjewel.
6: Patrick, ook veel gedoe vaak met bedden opmaken? Ja. Of laat je dat aan Kelly over?
8: Nee, dat moet ik doen.
6: Echt waar?
8: Ja, alleen je hebt daar zo'n trucje voor. Weet je, dus dan duik je zelf in die hoes. Dus dan zie je zo voor je. En dan ga je met je handen omhoog. En dan pak je die puntjes. Maar dan heb je me alvorens wel binnenstebuiten gedaan. En dan ga je op zoek naar die dekbedpunten. Die pak je dan. En dan trek je het eroverheen. En ben je in één klap klaar.
6: Zijn hier beelden van?
8: Die gaan we wel even maken.
6: Die gaan we even maken. Ik zal je vrouw even een appje sturen. Want een dekbed zonder hoes. Dus eigenlijk feitelijk nooit meer je bed hoeven opmaken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
7: Je gooit eigenlijk het hele dekbed in de was. En zo heb je een dekbed en een hoes in één. Dus de hoes zit eigenlijk aan het dekbed vast. Hoe je normaal die hoes dus los hebt. Is nu alles in één. Alles in één dekbed.
6: En dat bedrijf is 6 jaar geleden opgericht. Jullie verkopen er inmiddels hoeveel per maand?
7: Ligt een beetje aan de maan, maar ongeveer 60.000 per maand op dit moment.
6: Nou, dat zijn best
8: een arena vol.
6: Verkoopgetallen, ja, en een hele arena vol inderdaad. Hey, en dan de tegenargumenten die jij ongetwijfeld vaak ook voor je voeten geworpen krijgt, op verjaardagen bijvoorbeeld. Het is vies, niet hygiënisch, en hoe kan hij in de was? Past die wel in mijn wasmachine?
7: Ja, Ja, dat is voornamelijk eigenlijk. Dus inderdaad, het is een stukje de consument eigenlijk anders laten kijken naar dingen. Hoe past die in de was? Al net al even over van het is natuurlijk een wasmachines zijn steeds groter aan het worden eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk verschillende mogelijkheden om te wassen. 2 eenpersoonsdekbedden wordt bij ons heel veel verkocht.
6: Maar een king-size bed, kan dat al?
7: Ja, in een 10 kilo, dan moet je wel echt een grote wasmachine hebben. En dat ligt ook aan het merk wasmachine weer. Dus 9 à 10 kilo wasvoorschriften. En wij bieden 30 dagen proefslapen aan, omdat iedereen het gewoon zelf kan testen. En ook als je het gewassen hebt of geprobeerd te wassen, dan mag je het ook gewoon terugsturen.
8: Dus ben je ook zeker dat niemand meer teruggaat als ze één keer het gewend zijn gebruiken?
7: Nee.
6: 25 jaar ben jij, bedrijfskunde gestudeerd. Daar ligt ook de oorsprong van deze onderneming, toch?
7: Ja, ik ben eigenlijk tijdens mijn bedrijfskundestudie met mijn middelbare schoolvriend die ik van vroeger kende, zijn we eigenlijk iets begonnen wat schaalbaar moest zijn. We wilden eigenlijk iets online, was heel erg hip natuurlijk. Maar we hebben eigenlijk een relatief saai product. We hebben geen gadget zoals de meeste jonge mensen of een hippe app. Of dat werd heel veel benoemd in die bedrijfskundelessen en ondernemerslessen die bij ons genoemd werden. Het moest heel hip zijn en wij waren dat eigenlijk niet. Maar we hebben toch iets leuks van gemaakt.
6: Samen met jouw medeoprichters, jullie waren al aan het handelen in allerlei producten.
7: Klopt, ja. Ja, wij zijn eigenlijk begonnen in de coronatijd met de faillissementen opkopen. Heel veel zaakjes stopten ermee. Mensen zeiden, ik heb hier geen zin meer in. Dan doe ik het ook maar op. Dus wel heel veel restpartijen kwamen eigenlijk op de markt.
8: Hoe financier je dat?
7: Wij zijn begonnen met een studiefinanciering vooraan.
6: Ik gebruik mijn studiefinanciering voor een faillissementsverkoop. Ja, vind ik mooi.
7: Ja. En wij wonen nog thuis. Dat is ook wel een heel groot voordeel van jong beginnen. Ik had hele lieve ouders nog steeds. Die altijd wel een boterham met kaas maakten voor mij. Als het even tegen zat, zeg maar.
6: Wat was je eerste koop? Je eerste aankoop?
7: Een restpartij lampen. Die bij de Praxis vandaan kwamen. Tuinlampen. En hele leuke handel. Maar breekt wel. Er wordt over de schutting gegooid door de pakketbezorger. Dat soort filmpjes kregen wij. En allerlei klachten met de technologie. Dat heb je allemaal bij textiel en dekbedden niet. Dus dat is...
6: Nee, dan kun je... dat dekbed kan gewoon over de schutting. Geen probleem. Maar gaandeweg dachten jullie... leuk, al deze faillissementhandeltjes... maar we willen een merk gaan bouwen.
7: Ja, ik vind handel nog steeds heel leuk. Ik vind nog steeds de handelaar. Maar mijn compagnon is iets meer van... hij moet wel blijven natuurlijk al de andere kant het merk bouwen. En toen zijn we eigenlijk gaan kijken van die textiel was een heel leuke markt. Dat wisten we uit die faillissementverkoop.
8: Dat liep harder.
7: Ja, dus inderdaad zoals je zegt, je hebt geen gedoe met maten vaak. Dus als kleding krijg je heel veel retour. Maten zijn vrij standaard, mensen weten ongeveer wat ze kopen. Retouren waren enigszins te doen. Zoals ik zeg, het breekt niet. Als een pallet van 4 hoog naar beneden valt in een magazijn, heb je ook geen kosten.
6: Dus dat eigenlijk dat bedrijfje wat jullie tijdens jullie studie bestierden, dat was het perfecte experimentenproeflab.
7: Ja, dat is ook heel veel proberen. En ook een kans om heel veel te kunnen proberen. Want als je zelf gaat sourcen en je gaat in China iets inkopen, dan ben je echt heel erg gefocust. Oké, die container komt deze kant op. En dan moet dat ook echt werken. Terwijl wij hadden restpartijen, die werden heel goedkoop ingekocht. Andere mensen hadden erover nagedacht. Ze konden heel snel heel veel productcategorieën testen. En dat is eigenlijk wel, als je terugkijkt, een heel fijn gegeven geweest.
6: En dan beslis je dus om een dekbed te gaan verkopen zonder hoes. Maar dat bestond nog helemaal niet in Nederland.
7: Nee, wij zijn eigenlijk dus de textielbeurzen afgegaan. Naar allerlei leveranciers bezocht. En toen zagen we eigenlijk dat dit in Amerika wel echt een trend... in Amerika werd het al heel lang gedaan. Eigenlijk de comforter, dat is een beetje een soortgelijk iets.
8: Ze zijn natuurlijk gemiddeld heel erg lui.
7: Ja.
8: Die gaan natuurlijk niet een heel bed opmaken en hoeslakens.
6: Vinden ze gedoe.
8: Ja.
6: En dat, laten we eerlijk zijn, dat is ook gedoe.
8: En die hebben mega wasmachines thuis staan.
6: Ja, ook dat. En jullie dachten, dat is interessant. In Amerika een hit. Laten we eens kijken of we dat in Nederland kunnen uitrollen.
7: Ja, wij hebben eigenlijk het product... de vulling moet altijd wel synthetisch zijn, dat het snel droogt. Maar met de buitenkant van de hoezen, net zoals bij overtrek, heb je ook in allerlei soorten prints, maten. Je kent het wel. En dat doen wij dus ook met het dekbed. Dus heel veel verschillende soorten.
6: Ja. Ja, het is niet super high-tech, hè?
7: Nee, het is niet heel exciting. Nee. Iedereen had bij mij op de opleiding had iedereen een app en de volgende Uber en dat soort dingen. En dat werden wij vaak een beetje aangekeken. Maar ja, het is niet heel...
8: In die handelaar, gasten.
7: Ja, ja. Ja.
8: Maar jullie waren geld als...
9: Trulease met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Voorziening vanuit meerdere partijen. We hebben veel verschillende. We hadden fabrieken in Oost-Europa waar we veel mee samenwerkten. In Turkije en nu heel veel China. Het is wel fijn om één vaste partner te hebben waar je gewoon weet van de kwaliteit is standaard. Dit is wat wij willen. Dit zijn de verwachtingen die de consument heeft van ons product. Want je ziet in textiel dat er nogal gesjoemeld wordt met diktes, met grammages, met bepaalde. Dan kan iemand wel goedkoper zijn, maar dan is het gewoon niet dezelfde kwaliteit en niet consistent dezelfde kwaliteit. Dus je moet wel echt een relatie opbouwen met de leverancier die dat ook gegarandeerd die kwaliteit levert.
3: Ik merkte ook in het onderzoekje daarna dat het is moeilijker te beschermen qua intellectueel eigendom of met patenten of iets.
4: Ja, gewoon niet, denk ik.
3: Nee.
2: Nee, daarom moet je een heel sterk merk bouwen waar we nu met heel veel reclame, tv-reclame, out of home, met bepaalde, ook de traditionele media gebruiken we veel, radioreclame.
4: Ik heb jullie nog niet op BNR gehoord.
2: Ja, bij deze.
4: Ja. Je komt gewoon meteen hier in de studio. Goed. Maar toch nog even over die wasmachine. Patrick zei het zojuist al. In Amerika hebben mensen vaak grotere wasmachines dan in Nederland. En stel, je slaapt op een dubbel bed. Één dekbed, 220 bij 2 meter, om maar zo'n voorbeeld te geven. Past een happy bed, dekbed dan in de wasmachine?
2: Ja, wij hebben daar wasvoorschriften voor. En het vervelende daaraan is eigenlijk een beetje dat de wasmachinefabrikanten die gebruiken kilo's. En dat gaat om een wasmachine sterkte en ook een beetje groottes aan te duiden. Maar dat is voornamelijk hoe sterk de motor is. Dus wij krijgen heel veel discussies online van verschillende mensen. Ja, bij mij past die in mijn 8 kilo wasmachine. Ja, bij mij niet. Ja, dat is dus heel merk ook afhankelijk. Want bepaalde merken gebruiken voor een 8 kilo wasmachine een andere soorten trommel. Dat is wel een uitdaging voor ons. Omdat wel, we hebben zelfs gedacht van ja, moeten we niet zelf een wasmachine gaan ontwikkelen. Maar goed, dat, misschien een beetje ver.
4: Dan wordt het ineens wel high-tech.
2: Maar als je een 10 kilo wasmachine hebt bijvoorbeeld, dan past eigenlijk bij vrijwel ieder dekbed.
4: En hoeveel kilo wasmachine heeft het gemiddelde huishouden?
2: 8 of 9. Wat standaard nu verkocht wordt, is minimaal eigenlijk 8. Maar als je een oude wasmachine hebt, dan heb je ook nog wel eens 5 of 6 kilo. En dan moet je echt wel een 1,40 dekbed, past daar wel in.
4: Dus de meeste dekbedden die jullie verkopen zijn 1-persoons?
2: Ja.
4: Dan vind je zo'n product uit, dan gaat de machine uiteindelijk lopen. Jullie verkopen er nu zo'n 60.000 per maand. Het merendeel daarvan overigens in Duitsland. Dan verandert ook je bedrijf. Van ja, jullie waren met z'n tweeën, misschien een paar medewerkers. En vervolgens ga je groeien en inmiddels zo'n man of 15 in dienst. Hoe heb jij jouw eigen rol zien veranderen de afgelopen jaren?
2: Dat is ook wel. Zelf continu flexibel blijven en continu jezelf ook blijven ontwikkelen is ook wel, denk ik, de uitdaging en wat onze groei ook belemmerd heeft uiteindelijk. Delegeren. De klassieke crisissen, die zijn bij ons wel echt, kun je wel inkleuren van het Kreiner-model.
4: Ja, dat is het model wat zegt, je zit in de pioniersfase, de delegeerfase, et cetera. Voor mensen die daar meer over willen weten, zou ik zeggen, luister de aflevering met Kees de Jong nog even terug van afgelopen week. Maar dat herken jij heel erg.
2: Ja, zeker. Daar kun je ons echt wel in kleuren. En daar moet je ook zelf je bewust van zijn. Oké, we zitten nu gewoon in deze crisis. En dat is bij ons wel echt heel, heel tekenend.
4: Maar maak dat eens concreet. Hoe ziet zo'n crisis er dan uit?
2: Bij ons bijvoorbeeld, meest recent is ook wel echt delegeren. Dus met personeel zaten we altijd te balanceren een beetje op. Zeker met AI nu. We willen relatief weinig mensen hebben. We willen echt lean doen met weinig mensen. Maar wij zijn wel een beetje doorgeslagen in het met heel weinig mensen doen. Wij leveren beter bed, bijvoorbeeld 100 winkels. Nou ja, ik zit in meetings daar met 1-8 te spelen, zeg maar, omdat ik dat alleen regel. Wij doen in Luxemburg doen we een loyalty project. Spaaracties doen we daar. Dus ook weer hele grote bedrijven waar we tegenover zitten. Dus wij zijn vaak een beetje de new kid die met 2 mensen een heel grote corporate.
4: Dan kom je ergens binnen en dan denken zij dat jij het afdelingshoofd bent van een of andere grote afdeling met 20, 30 mensen.
2: Ja, ze vragen dan, wie moet de factuur? En naar wie moet dit?
4: Doe maar naar mij.
2: Alles naar mij. Zeg maar. Maar op een gegeven moment moet je daar wel echt delegeren en ook uit.
3: Ik snap het wel, want uiteindelijk wil je wel.

0: goede marge maken. Dus dan ben je in het begin ook bezig om die marge te maken. En zeg maar goede
1: lean and mean.
0: Cashflow, lean and mean. En op een gegeven moment is die brug van tussen de 10 en naar 25 man ook het allermoeilijkst. Want dan moet je al een beetje gaan voorsorteren op groei. En nu met AI heb je natuurlijk ook weer een stap die je zelf kunt maken. Dus ik kan me voorstellen dat het dan extra moeilijk is om te kijken, ga je nu uitbreiding doen om mensen erbij te halen, ja of nee?
1: En jij noemde net al cashflow. Daar gaan we het zo meteen met je over hebben. We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van HappyBed. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Remy Gieling van AI.nl.
2: Vandaag gaan we het hebben over het businessmodel van digitale assets maken met de snelheid van het licht. Ja, de tool heet Hicksfield AI en die bestond ook al een tijdje en die was heel erg goed in het maken van digitale assets. Dus productfotografie, sociale media, afbeeldingen, headshots. Het probleem was alleen dat bij al deze tools moest je iedere keer iemand hebben die naar die website toe ging, een of andere ingewikkeld prompt ging invoeren, moest wachten totdat die systemen gerenderd waren om een afbeeldingetje te hebben of een video, om die vervolgens weer in een social media systeem te gaan plaatsen. Heel veel stappen die nodig waren, handmatige stappen, die ze nu zelf hebben geautomatiseerd. Ze hebben namelijk de zogeheten CLI-functie in het leven geroepen, de Command Line Interface Integratie. En daarmee kan je, dus die mogelijkheden dat je dus heel snel digitale assets maakt, koppelen aan je AI-systeem naar keuze. Dus het kan heel makkelijk koppelen met Claude en met OpenAI, met OpenClaw voor de liefhebber. En dan kan je gewoon tegen jouw AI-systeem zeggen van, nou, weet je, ik heb hier een mapje met allemaal met een paar fotootjes van een product dat we verkopen. Hè. Dus dat kan zijn een trui of een pen of wat je dan ook wil verkopen. En je kan zeggen, maak dan maar eens even op basis van al deze afbeeldingen voor alle komende feestdagen video's waarin een social media influencer ons product aan het aanprijzen is met een actueel haakje. En vervolgens gaat hij dat voor jou uitrenderen. Die gaat vervolgens voor jou in die tool alle knoppen bedienen. En vervolgens hoef je niet eens meer te gaan kijken naar hoe werkt dat systeem ook alweer, waar moet ik op klikken, waar moet ik dat prompt ook weer invoeren. Nee, dat doe je allemaal gewoon uit je chatbot naar keuze. Je geeft het toegang tot een mapje. Die haalt de referentieafbeeldingen haalt die eruit. En vervolgens wordt het hele digitale proces op de achtergrond voor jou ontwikkeld.
1: Remy Gieling was dat. Wij praten verder met Willem van den Eertweg van HappyBed over het opschalen van een innovatief slaapconcept en de harde lessen van het ondernemerschap. Nou, we hoorden zojuist al een aantal voorbeelden. Tegenslagen hebben jullie ook gekend, onder meer in de vorm van productiefouten.
3: Zeker.
1: Hoe was dat? Hoe ging dat?
3: Zoals gezegd, kijk, bepaalde leveranciers die dan toch andere kwaliteiten leveren. En zeker als je het gaat wassen, dan dat er naden bijvoorbeeld losgaan. Of dat er het blijft gewoon textiel, blijft bewerkelijk product.
1: Wanneer kom je daarachter? Is dat als de klanten gaan klagen? Of heb je dat al zodra het spul uit het schip komt?
3: Nee, ja, je hebt echt met onze volumes, wij komen daar heel snel achter met de klanten, retourratio's die omhoog gaan. Daaraan.
1: Supply chain, heb jij mee te maken? Een product dat in China wordt gefabriceerd, dan met de boot deze kant op komt, dan moet je dus al gaan betalen. Alleen jouw klant, die betaalt jouw factuur weer een heel stuk later. Ja. En dat is een cashflow uitdaging.
3: Ja, het is een continu een soort prognose neerleggen van oké, wat denken we? Ja, je hebt toch, Azië is toch ongeveer 5 maanden hier vandaan, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, en je hebt geen studiefinanciering meer om dat te bekostigen.
3: Nee. En in het begin ook, kijk, e-commerce bedrijven hebben weinig om er tegenover te zetten. Dus bijvoorbeeld als je een productiebedrijf bent, dan kun je zeggen, oké, je hebt een machine, je hebt een pand, je hebt dingen. Maar wij hebben relatief buiten onze voorraad, waar banken niet echt tegenover graag willen financieren, vaak niet.
0: Er zijn geen zekerheden.
3: Nee, het zijn geen zekerheden, nee.
0: Nee. En toen je met het product begon, hè,
1: Mag ik nog één ding vragen over die cashflow planning? Want je zegt, we moeten daar slim mee omgaan. Maar heb je dan op enig moment ook een soort financiering moeten ophalen? Want ik kan me voorstellen dat dit gaat echt om tienduizenden, misschien wel 100.000 euro's.
3: Ja, wij zijn daar uit vorige weken naar eigenlijk. Traditionele banken wilden ons in het begin echt niet helpen. Dus ING, Rabobank, dat soort partijen, daar zijn we allemaal geweest. Die zeiden echt van ja, kreeg je heel weinig financiering voor de omzetten die wij toen deden. Omdat je kijkt echt historisch naar jaarcijfers, willen heel veel zekerheden hebben, willen Dus wij zijn in de UK naar echt e-commerce bedrijven die e-commerce partijen financierden. Een beetje Amerikaans-achtige partij. Die daar wel in geloofde dat tegen hele hoge rentes. Maar ja, met betaaltermijnen en die rentes. En die uitstel van die betaling kregen wij het wel. Dat was wel onze motor van hard groeien, zeg maar.
0: En als je kijkt naar je product, dan is het wel een bijzonder product. Want je hebt eigenlijk in de traditionele situatie een dekbed en een overtrek. En nu heb je die allebei. En ik zat eens te kijken naar wat cijfers. Er zijn niet heel veel cijfers over bekend. Maar er zijn wel in deze sector gaat het over een hoge verzadiging. Dus er hebben mensen gemiddeld 10 tot 15 stuks beddengoed, waaronder overtrekken per persoon. Een groeiende markt. Maar dan zeggen ze dat de dekbedden die stegen met 23%. Terwijl de verkoop van bedtextiel, zoals overtrekken in diezelfde periode, maar 1% steeg. Dus dat maakt het wel interessant. Als jij dan positioneert, dan heb je dekbedden die relatief kostbaar zijn en de overtrekken relatief niet. Ben je daar dan intussen gaan zitten en hoe heb je die positionering dan bepaald?
3: Ja, wij zeiden altijd wel een beetje de HEMA zijn. Een beetje dat, gewoon, je weet, bij de HEMA heeft iedereen wel een idee bij. Oké, ik krijg een kwaliteit, betaal niet te veel, maar ik betaal ook niet de Action en dat soort partijen zitten daar echt onder. HEMA is overigens ook heel sterk in beddengoed. Dus je moet wel echt je kunt in je kwaliteiten ook heel erg kiezen. Dus het is heel moeilijk online om een klant een kwaliteit te laten voelen of ervaren. En dat die online consument, die is ook wel. Ja, dat is echt een andere consument. Werken we nu bij Beter Bed bijvoorbeeld ook. Van die Beter Bed klant die daar komt. Ja, die kijkt gewoon echt niet op 10 euro verschil, zeg maar. En die online consument kan heel makkelijk vergelijken. Heel makkelijk. Dus je moet een bepaalde kwaliteitsstandaard hanteren. En de balans vinden tussen prijs en kwaliteit. En wat die consument bereid is om te betalen.
0: Want als jij het advies had gekregen om bijvoorbeeld met je prijs veel hoger te gaan zitten. Want stel dat je het af zou zetten tegen een aanschaf van een nieuw dekbed. Dan zeg jij, door die online aankopers, is dat niet een haalbare kaart?
3: Nee, ja, je ziet toch waar de vraag van de consument, de grootste vraag van de consument, daar zijn wij op ingesprongen. Dus wij hebben wel gewoon gekeken, oké, wat wil de consument bereid om te betalen? En zo kun je ook terugwerken naar, oké, wat kun je dan produceren voor dat geld? En welke kwaliteitsstandaarden kun je dan hanteren om die vraag in te vullen, zeg maar.
0: En als je nu terugkijkt, hè, hoeveel verschillende fabrikanten en producten heb je in je hand gehad voor ditzelfde Happy Bed product, als je het zo zou moeten zeggen?
3: Ja, heel veel. Ja, we hebben echt, ik denk wel 10 verschillende fabrikanten mee samengewerkt. We hebben, een leuk verhaal, in Turkije bijvoorbeeld hebben we een fabrikant gehad. En wij kwamen daaraan en die waren allemaal binnen aan het roken. Ik dacht, niet heel verstandig.
1: Echt erg goed.
3: Ja, en 2 weken later zegt hij, we krijgen een appje. Boss, we have a problem. Heel de fabriek was afgefikt.
0: Nee! Maar,
3: dus je hebt ook wel risico's. Gelukkig had ik nog niet betaald. Maar dat is ook wel een bestaansrisico om bij één leverancier bijvoorbeeld te leggen. Is mij ook wel heel helder geworden. Oké, stel, daar gebeurt iets. Dan moet je ook wel, je moet wel meerdere fabrikanten hebben, want anders dan ben je wel echt te afhankelijk.
0: Ja.
1: Ja, en inmiddels ook meerdere landen moet je hebben, want Nederland is al een poosje te klein voor jullie geworden. De meeste omzetgroei komt uit Duitsland.
3: Ja, klopt. Ja, we zijn relatief snel naar Duitsland gegaan. We hadden eerst 2 domeinen, nu hebben we 1.com/Duitsland. Dus we hebben echt ook heel lean, ook om heel lean te blijven, dus dat 1 website te hebben.
1: Ja, maar het is niet happybed.com, hè?
3: Nee, dat is belangrijk.
1: Ja, vertel maar even.
0: Ik zit al te zoeken op Translate. Ja.
3: Happybed.com is een Amerikaanse partij die
1: verkoopt net iets andere spulletjes voor in de slaapkamer.
3: Net iets happy, ook heel happy in bed. Ja. Hebben al verschillende
0: alleen nooit meer.
3: Verschillende aanbiedingen naar gedaan. En ook, ik krijg ook wel eens ooit zo de vraag, Happybed? Die hebben het dan opgezocht en die kijken naar mij van, hoe verkopen jullie dat? Nou ja, dat is
1: net wat anders.
3: Ja.
1: Willem van den Eertweg van Happy Bed. Willem, dankjewel voor nu, maar blijf er zeker nog even bij. Want voor de radio ronden we af, maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er volgende week weer met een kersvers bedrijf, een ander probleem en een volkomen nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: tijdens jouw pitchdeck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is het natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen mensen hebben vanavond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI-plus personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. Hezbollah zegt opnieuw een Israëlisch doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. Daarmee lopen de spanningen tussen Israël en Libanon verder op, ondanks het staakt het vuren tussen beide landen. Die besloten gisteren het bestand nog met 45 dagen te verlengen. Bij een Israëlische luchtaanval werden gisteren zeker 6 mensen gedood. Het was erg druk rond station Amsterdam Belmar Arena na meerdere concerten. Eén ervan was die van Harry Styles. Door de toestroom van duizenden bezoekers moest het station korte tijd dicht, omdat het te vol werd. Mensen stonden lang in de rij om met de trein of metro naar huis te gaan. Inmiddels loopt het weer door. En Max Verstappen is blij met zijn eerste uren tijdens de 24 uur van de Nürburgring, meldt het AD. De Nederlander reed ruim 2,5 uur en pakte daarbij de leiding. Verstappen zegt dat vooral de regen het lastig maakte, maar de auto goed aanvoelde. De coureurs maken zich nu op voor een spannende nacht met kans op regen en kou. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Ni me yo je she pai. Dat is Fries. Nee, dat is Mandarijn voor you don't have the cards. Misschien is dat wel de boodschap die Xi Jinping deze week subtiel aan Donald Trump meegeeft tijdens hun ontmoeting. Want Trump zit met een blijvend blokkerend Iran en in eigen land met rechters die zijn importheffingen ondermijnen. Niet een fantastisch uitgangspunt voor een bezoek aan de grote rivaal. En je zou denken dat het managen van de relatie met China al ingewikkeld genoeg is, maar Trump had deze week nog een grote uitdaging. Een nieuwe kleur uitzoeken voor de reflecting pool bij het Lincoln Memorial in Washington.
1: I picked American flag. It was called American flag blue. I couldn't make up my mind. I had a hard time.
0: Maar de kosten lopen op, net als de irritatie bij de inwoners van Washington. En dus betaalt de regering zich blauw en ergere Washingtonians zich groen en geel. Dit is aflevering 346 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma vanuit een net ontwakend Washington DC.
2: En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam, onder het wakend oog van Luc in een podcaststudio en straks ook van Jean, want die gaat zorgen dat het allemaal mooi online komt. En het is hier verdomd koud, vind ik, voor bijna zomer.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja. Nou, hier schijnt het zonnetje, maar het is nog een beetje vroeg, hè, als we elkaar spreken. Dus voor mij is dit de woensdagochtend. En voor jou begin van de middag, hè, in Nederland.
2: Ja, dus, ja, en even voor de duidelijkheid, we nemen dus een dagje vroeger op dan we normaal doen. Ja. We doen het altijd op donderdag. En dat heeft te maken met hemelvaart.
0: Ja, precies. En ik zit hier aan de koffie, dus het komt helemaal goed. Maar ik ben ook nog een beetje aan het wakker worden, net als de mensen om me heen. Dus have mercy. Maar eerst, Bernard, jij mag aftrappen. Wat viel jou op deze week?
2: Ja, mijn oog viel op een, vond ik, behoorlijk onthullend verhaal op de nieuwssite Axios. En dat ging over de enorme armoede die heerst onder bejaarden, oudere mensen, in de suburbs, in die bekende Amerikaanse voorsteden. En daar keek ik enorm van op. Want ja, ik heb bijna 20 jaar in zo'n suburb gewoond. En dat is allemaal villaatjes en mooie huizen. Ik dacht altijd dat ik daar ver uit de armste was.
0: Ja, wij hebben echt dat filmbeeld daar dan, ja, van. Precies. Grote opritten, drie auto's voor de deur, dat soort dingen.
2: Ja, precies. En nou blijkt dus dat in dat soort wijken, in ook voor de hand liggende staten zoals Arizona, waar veel bejaarden wonen, Florida, waar veel bejaarden wonen, New York, dat in die buitenwijken dus opmerkelijk veel armoede heerst onder oudere mensen. En de problemen lijken erg op elkaar. Ze hebben slechte toegang tot bijvoorbeeld medische faciliteiten. Dat is in die buitenwijk altijd wat lastiger. Er is niet of nauwelijks vervoer, geen openbaar vervoer. Dat klopt, dat herinner ik me nog. Want waar ik woonde kon je uitsluitend met een taxi komen, of lopend als je dat wilde, of met de fiets of met de auto, maar er was geen bus. Dus je moest het maar uitzoeken. En dat is blijkbaar nog steeds zo. Maar waarom zit ik? Het zijn er heel veel, Jan. Je praat over, nou, misschien wel iets van 15% van de bevolking. Er wonen miljoenen mensen in dat soort wijken. De totale Amerikaanse bevolking is ook 60% bejaard. Dat is dus 5 of 67 plus. En waarom vind ik het zo fascinerend? Omdat jij en ik het ontzettend vaak hebben over de rol van die voorsteden bij verkiezingen. Ja. De vorige keren hebben we kunnen vaststellen dat, nou ja, de doorslag voor een belangrijk deel kwam uit die voorsteden. En als nu blijkt dat dat niet alleen maar soccer moms zijn met Volvo stationcars en vette bankrekeningen, maar ook een enorme hoeveelheid bejaarden die op of onder de armoedegrens leven, dan vraag ik me af wat voor invloed dat gaat hebben op de verkiezingen. Dus het is voor mij, dat weten we nog niet, maar het is voor mij gewoon een factor die we wat mij betreft even gaan noteren en een beetje in de gaten gaan houden om te kijken hoe, ja, het stemgedrag zich in die wijken ontwikkelt.
0: Ja, want dit is allemaal een beetje verborgen dus. Hè? Ja. Als wij aan armoede denken in Amerika, denken we ook vaak aan de meer zichtbare buurten, waar het gewoon slechter is, ook in de steden, maar ook op het platteland. Maar dit zijn dus allemaal mensen die in grote huizen wonen meestal. Ja. En die het eigenlijk achter die geveltjes heel moeilijk hebben om rond te komen.
2: Ja, en die kunnen dus ook de stijgende kosten van het wonen niet meer betalen. Dat zijn vaak bijna altijd koophuizen, maar ook huurhuizen. Die zijn ook heel duur in dat soort wijken. Maar ze kunnen de kosten niet meer opbrengen. En nogmaals, gewone diensten. Je hebt bijvoorbeeld in wat wij in Nederland noemen tafeltje dekje, geloof ik. Mm. Dat heb je in Amerika ook. Het heet Meals on Wheels. Ja. Dat is een vrijwilligersorganisatie. En ik weet dat mijn vrouw Hattie heeft, toen wij daar woonden, daarvoor gewerkt. Dus die bracht dan maaltijden rond. Dat is ook bijna niet meer te realiseren in die wijken. Dus op alle mogelijke punten komen die mensen service, hulp tekort. Maar ook gewoon geldgebrek. Dus het is... Ja.
0: En juist in die wijken, wat jij al zegt, geen openbaar vervoer. De afstanden zijn ook groter daar. Zo'n Meals on Wheels zou daar echt flinke afstanden af moeten leggen. Dat is wel moeilijk. Terwijl in een stadswijk bereik je mensen op dat punt makkelijker.
2: Ja, helemaal waar.
0: Ja. Interessant hoor. Daar zit dus een. Daar broeit mogelijk iets. Nou, dat moeten we in de gaten houden.
2: Ik zou zeggen, bijna willen zeggen, Jan, ga eens kijken.
0: Ja, ja.
2: Want dat is typisch iets wat je gewoon kunt waarnemen en zien. Dus het lijkt mij een mooi verhaal voor ons. Maar ook zeker voor het Algemeen Dagblad. Echt, het is een mooi krantenverhaal dit.
0: Zeker. Ja. Bij deze gepitcht daar mijn chef, die ook luistert.
2: Okay, dus,
0: ja. Ja.
2: En jou, wat viel jou op?
0: Ja, nee, ik wou net zeggen. Het is een soort van. Het heeft er een klein beetje mee te maken. En toch is het iets compleets anders. De roadtrip van de minister van Transport, Sean Duffy. Het gaat naast over die armoede, zoals jij dat beschrijft, natuurlijk op dit moment in Amerika heel veel over die hoge benzineprijzen, waar die mensen in die buitenwijken ook heel veel last van hebben, omdat ze overal de auto mee naartoe moeten nemen. Inflatie gaat het ook veel over. Daar gaan we het later ook nog wat meer over hebben. Maar de minister van Transport, Sean Duffy, die besloot daarop een roadtrip te gaan maken met zijn gezin. Dat is om Amerika's 250-jarige jubileum te vieren. Hij zegt van, ik heb van Donald Trump de opdracht gekregen, alle ministers, om daar dingen voor te doen. Dus dit is mijn steentje wat ik daaraan bijdraag. Nou, ze gingen allerlei historische plekken in Amerika langs. Trump zit erin, minister Burgum zit erin. Er zit van alles in. Die roadtrip die duurde 7 maanden. Ik moet wel meteen zeggen, niet non-stop. Maar wel 7 maanden lang zijn ze aan het filmen geweest. Daar is een YouTube-serie van gemaakt. Die komt rond deze tijd. Ergens komende maand komt die online. Daar zijn al wat vragen over. Een minister die eigenlijk keihard aan het werk moet in best wel een drukke periode. Hè. We hebben als het gaat om vliegen, hebben we hier veel gedoe gehad. We hebben die shutdown gehad. Er zijn rampen geweest hier. Allerlei dingen waarvan je kan zeggen, daar moet zo'n minister zich mee bezighouden. Hij was ook druk met een roadtrip. En wat ook echt voor een relletje gezorgd. Deze serie is gemaakt door een non-profit. En die non-profit die wordt betaald door grote bedrijven als Toyota, Boeing, United Airlines. Ook nog een cruisemaatschappij. Dat zijn juist bedrijven waar die Sean Duffy als minister de regels voor moet maken. Dus er zijn vooral democraten heel verontwaardigd over. Die zeggen van, ja, wacht eens eventjes. Die minister die is en niet aan het werk en die laat zich betalen door de bedrijven waar hij toezicht op moet hebben. Dit klopt niet. En waarom is eigenlijk dat Toyota-logo de hele tijd in beeld in de promo voor deze YouTube-serie? Die Sean Duffy die heeft goed naar zijn baas gekeken. Die reageert met, deze mensen zijn alleen maar boos, want zij hebben geen zin om Amerika te vieren. Ze zijn on-Amerikaans dus. En ze willen ook niet dat je kinderen leren over de Amerikaanse maatschappij en vaderlandsliefde. Dus hij komt meteen met een aanval terug. Maar links-Amerika gefrustreerd. En die zeggen van, ook weinig gevoel voor het leed wat er op dit moment is met die hoge benzineprijzen. En rechts-Amerika tot nu toe zegt, maar het is toch een mooie viering van Amerika. Nou, dat laten we zien waar het land staat, zullen we zeggen.
2: Een minister op een roadtrip.
0: Ja.
2: Je moet het maar verzinnen.
0: Ja, ja precies. Nou, het is een mooie. Het maakt zo. Hij is oud reality star. Dus dat verklaart het misschien een klein beetje. Maar een andere aanpak, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
0: Dan moeten we het ook gaan hebben. Dit heeft ook weer met alles te maken, maar is toch net wat anders. Dit stond met rood omcirkeld in de agenda van Trump deze week. Met ook meteen maar een disclaimer erbij. We spreken elkaar dus op woensdagmiddag, begin van de middag Nederlandse tijd. Dus als je dit hoort, is mogelijk alles weer anders. Die disclaimer erbij. Maar het gaat dus om het bezoek aan Xi Jinping.
1: I have a great relationship with President Xi, and I think it's going to remain that way. We have a lot of things to discuss. I wouldn't say Iran is one of them, to be honest with you, because we have Iran very much under control.
0: Ja, Trump heeft wel vertrouwen in, als je dat zo hoort. Hij heeft het ook meteen over Iran. Hij staat wel op een moeilijk punt eigenlijk. Hij gaat op een moeilijk moment naar China. Een groot deel van dit gesprek zal gedomineerd worden door Iran. En de staat van Hormuz, dat wordt het eerste, Bernard? Als hij uit dat vliegtuig stapt en hij schudt op de hand?
2: Dat zou heel goed kunnen. Ze hebben allebei een beetje een andere agenda. Maar dit staat inderdaad heel hoog op de agenda van Trump. Omdat China goede relaties heeft. Het is een bondgenoot van Iran. En er is al een beetje druk uitgeoefend op de Chinezen. Van probeer nou of je iets bemiddelends kunt doen. Hebben ze ook wel geprobeerd hoor, eerlijk is eerlijk. Maar nog niet genoeg. Maar het grote nieuws van deze woensdag is een onthulling van de New York Times. Dat bijvoorbeeld dat de Iraniërs nog ruim in hun materieel zitten. En als voorbeeld wordt genoemd de raketinstallaties langs de Golf van Hormuz, de straat van Hormuz. Mm-hmm. Er stonden 33 raketbatterijen. Daar zijn er nog 30 van intact. Dus ze hebben ook militair nog behoorlijk wat overwicht. En daar kun je bijna niet omheen. En ik kan me niet voorstellen dat ook Xi daar niet even over wil praten. Omdat die doorgang door de straat van Hormuz is voor de Chinezen van fenomenaal belang. 80% van alle olie die door die straat van Hormuz gaat, gaat naar China. En China haalt de helft van al zijn olie uit landen die via die straat van Hormuz exporteren. En ook nog een derde van al zijn gas. Dus het kan niet anders dan dat het een prominent onderwerp is. En dus de combinatie hiervan van Hormuz, de olie, blokkade, het hele verhaal. En dan natuurlijk de kwestie Taiwan, want dat is voor, denk ik, voor Xi het allerbelangrijkste.
0: Ja, die willen het daar. Maar laten we eerst even, want jij noemt al twee interessante punten waar ik even op aan wil haken. Ten eerste die raketinstallaties. Dat was een verhaal van de Amerikaanse inlichtingendiensten, wat dan uiteindelijk bij Amerikaanse journalisten terecht is gekomen. Dan moet ik altijd ook even aan minister Hegseth denken, die zegt, wij willen niet meer dat er gelekt wordt en er alles aan doet om dat tegen te gaan. Nou, dit soort verhalen komen gelukkig toch nog gewoon bij de media terecht. En dit staat dus, moet toch even benadrukken, dit staat echt precies tegenover, het is het tegenovergestelde van wat Trump al weken, maandenlang zegt. Die zegt steeds, er is niks meer over, Iran heeft niks meer. En nu zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten dus, dit zit heel anders. Ze kunnen nog al hun, 30 van de 33 raketinstallaties daar gewoon bereiken. Dat doet het allemaal nog. Ja, dit is wel bijzonder pijnlijk toch voor Trump, dat het nu zo
2: buitengewoon pijnlijk. Je hebt dat stuk gelezen, degene die dat, het zijn drie journalisten met een hele goede naam, dus ik geloof het verhaal ook.
0: Jonathan Swan en Maggie Haberman onder andere. Ja, die zitten altijd heel goed in dit soort dingen.
2: Ja, dat is echt hun specialisme. En dat is echt, je weet, ze hebben daar een fact-checking afdeling waar je u tegen zegt, die is ongeveer net zo groot als onze hele redactie. Dus dit soort verhalen worden echt heel goed onderzocht. Dus het is inderdaad een grote onthulling. Ik weet niet, Xi is een hele behendige man. En de Chinese traditie is niet dat hij gaat keffen tegen Trump. Van je hebt een grote mond en je hebt helemaal niet gewonnen en het gaat helemaal niet goed. Dat zal hij nooit van zijn leven doen. Ik denk dat zijn benadering wordt, luister eens, we hebben een probleem. Ik wil best kijken of ik kan helpen om dat op te lossen door wat meer druk uit te oefenen op mijn hele goede bondgenoot Iran. Maar dan moet jij wel toezeggingen doen over Taiwan. Bijvoorbeeld een even de levering van wapens bevriezen. Of de vloot die je weg hebt gehaald, die daar in die wateren voer, die je allemaal naar het Midden-Oosten hebt gehaald, even in het Midden-Oosten te laten liggen en niet terug te sturen naar Taiwan. Dus als ik van jou een soort toezegging krijg op dat punt, dan wil ik best wat doen om te kijken of ik kan helpen in de kwestie Iran. Ik denk dat dat ongeveer is wat Xi van plan is. Nou, dat staat dan nog los van alle andere grote kwesties, zoals de handelsbarrières en tarieven en noem maar op. Want ook dat is natuurlijk een groot punt.
0: Ja, en dat lijkt me dus een van de moeilijke punten voor Trump. Want die wil natuurlijk dingen verkopen. Hè, hij wil echt met goed nieuws terugkomen. En dat heeft vooral met handel te maken. Maar tegelijkertijd is er dus dit dossier waar ze ook nog eventjes doorheen moeten. En dit is toch echt best wel een lastig moment ook, lijkt me. Trump die doet de hele tijd alsof hij China niet nodig heeft. Naar buiten toe in ieder geval. Ook vlak voordat hij in het vliegtuig stapte. Ondertussen weten we dat Rubio en Bessent die zijn op de achtergrond wel op het aandringen dat China meer moet gaan helpen. We weten ook, Amerika heeft nog sancties opgelegd aan drie Chinese, ik zeg maar even entiteiten, die satellietbeelden deelden met Iran. Er zijn best wel wat pijnlijke punten waar Trump dus eerst eventjes doorheen moet, voordat hij het eindelijk kan hebben over de dingen die hij eigenlijk graag wil verkopen aan China. En dan nog een puntje, Bernard. Die zeldzame aardmetalen, hè, vindt Trump ook nog belangrijk. Ik las gisteren nog dat in die raketten die zoveel worden gebruikt door Amerika in Iran, die Patriots en al die andere raketten die zo duur zijn, daar zitten allemaal zeldzame aardmetalen in. Dus er zijn toch echt wel wat dingen die hij graag van China wil.
2: Ja, en ik ben heel benieuwd hoe hij eruit redt. Hij is een behendige prater, zal ik maar zeggen. Dus dat moeten we hem meegeven. Maar hij heeft, kun je zeggen, in die hele oorlog of inval in Iran, is hij uiteindelijk op achterstand komen te staan. Door de staat van Hormuz, door het feit dat hij ze ook militair niet heeft verslagen, door het feit dat er geen verandering van leiderschap is gekomen wat hij wel wilde. Dus hij staat op achterstand. En in al die andere kwesties, zoals die bijzondere metalen, maar ook de ruzie over de tarieven, staat hij ook op achterstand bij China. Dat heeft ermee te maken dat dat Trump een paar zeperts heeft gehaald bij rechtbanken. Dus hij kan niet meer zo gemakkelijk die tarieven toepassen zoals hij dat wil. Maar ook omdat Xi inmiddels heeft begrepen dat hij gewoon terug moet blaffen. Zegt, oh ja, kom maar op met je heffingen. Ik kom gewoon terug en uiteindelijk ben ik degene die zit op de schat. En jij zit alleen maar op geld en daar kan niet alles mee. Dus het wordt best een interessante confrontatie. En ik ben zeer benieuwd hoe Xi het speelt. En nogmaals, Xi is niet een man van harde dreigementen en harde taal. Dat past ook niet in de Chinese traditie. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat onderling tussen die twee mannen verloopt.
0: Ja, en juist ook dat punt wat jij noemde, Taiwan, hoe dat dan ook gaat. Want ik kan me daar twee dingen bij voorstellen. De eerste, Trump die denkt in invloedssferen, hebben we geleerd. Hè? En Taiwan, dat ligt dan meer in de buurt van China dan in de buurt van Amerika. Dus ik denk dat hem dat niet zoveel kan schelen. Maar in Taiwan, daar staat ook de grootste chipfabrikant van de wereld. Dat heeft Trump ook nodig natuurlijk. Daar denkt hij ook aan. Dus wat denk jij? Hoe ver zal Trump willen gaan in het toegeven aan Xi?
2: Dat is nu een kwestie en daar is Trump zwak in. Maar het is een kwestie van diplomatiek formuleren. Als, kijk, er is die één staatpolitiek. Hè? Dus die erkent Amerika ook. Dus formeel erkent de hele wereld, ook Amerika, dat Taiwan onderdeel uitmaakt van het grotere China. Alleen, het is een aparte entiteit daarbinnen. En de kwestie is hoe je het nou formuleert. Als je zegt, wij blijven dat erkennen. Dus maak je daar vooral geen zorgen over. En Xi zou zeggen, maar je moet ook niet zo opgewonden doen, want we hebben echt geen plannen om dat land morgen met geweld binnen te vallen of zo. Dat soort woorden, als dat eruit komt, dan zijn ze al een heel eind.
0: Ja.
2: Nou, hey. Nog even één ding dat er eigenlijk aan gekoppeld zit, Jan. Want dat heeft alles te maken met die oorlog in Iran en de gevolgen daarvan. Dat is de inflatie. Er kwamen nieuwe cijfers en dat was toch wel even een dreun. 3,8% hoger dan een jaar eerder in april. En dat geldt dus niet alleen de benzine werd veel duurder, ook boodschappen, huren. Nou ja, het verhaal waar we het overal al over hadden in de voorsteden. In hoeverre is dit op het ogenblik een hoofdpijndossier voor Trump?
0: Ja, ik denk echt een behoorlijk hoofdpijndossier. En ik denk dat daarbij eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurt als wat we net bij China al wat omschreven. Dat hij naar buiten toe wel veel bravoure laat zien. Maar intern wordt er wel heel duidelijk over gesproken. Zo'n China-trip bijvoorbeeld ook. Daar zeggen senatoren, die zeiden daar al over, nou, dit gaat om de handel. Beans, beef en Boeings. Met andere woorden, die Chinezen moeten gewoon dingen van ons kopen. Dit is puur economisch, dit is belangrijk. Ja. Dus dat is toch echt wel waar Trump het liefste over wil hebben. Daar hebben ze het echt intern veel over. De problemen die Amerikanen op dit moment ondervinden door die hoge benzineprijzen, dat is natuurlijk altijd nummer één. Sinds de oorlog in Iran gestart is, is het $1 tot $1.5. Het is gewoon $1.5 duurder geworden. Gemiddeld de benzine in Amerika.
2: Per 4 liter.
0: Precies. Ja. Dus we zitten nu op $4.5 gemiddeld landelijk. Dus er zijn er in Californië betaal je 6. Er zijn er ook waar het minder is. Dus dit is echt een groot probleem voor hem. Dit was een grote belofte tijdens zijn campagne. Ik maak het leven goedkoper. Dat gebeurt nu niet. Dit is waar kiezers ontevreden over zijn. Dat is echt een enorm risico richting de verkiezingen van november. En toen kwamen er afgelopen weken dus ook 2 voorstellen uit het Witte Huis die laten zien dat ze er ook wel echt mee bezig zijn. Trump die wil de benzineaccijns eraf halen. Dat is een belangrijke. Daar willen congresleden helemaal niet aan. Want dat gaat de staatskas natuurlijk voelen. 18 cent per gallon is dat trouwens. Dus het is ook niet zo dat het probleem oplost voor Amerikanen die nu hun benzine niet meer kunnen betalen. Maar in ieder geval een duidelijk signaal. En de tweede was, dat vond ik echt een opvallende, importheffingen weghalen van rundvlees uit bijvoorbeeld Argentinië. Het idee is, de hamburgers in Amerika worden goedkoper als wij weer meer rundvlees uit Argentinië halen, als die importheffingen eraf gaan. Dat zien Amerikaanse boeren dan weer niet zitten, want die zien natuurlijk de concurrentie dan. Ja. En daar zit ook een mooie tegenstelling in, hè? Want Trump die zegt dat de importheffingen, dat maakt niet uit voor de prijzen. Daar wordt het helemaal niet duurder van. En nu is dus toch het voorstel om die importheffingen eraf te halen. Dus dat zegt wel iets, denk ik.
2: Ja, in afval zegt het duidelijk dat hij aan het zoeken is naar oplossingen. En dat hij de problemen echt voelt. Zometeen in de Amerika-podcast. Trump wil de Reflection Pool bij het Lincoln Memorial American Flag Blue maken. Maar loopt hij daardoor straks een blauwtje bij de rechter? Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Wedding, Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen mensen hebben vanavond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI+ personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. Hezbollah zegt opnieuw een Israëlisch doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. Daarmee lopen de spanningen tussen Israël en Libanon verder op, ondanks het staakt het vuren tussen beide landen. Die besloten gisteren het bestand nog met 45 dagen te verlengen. Bij een Israëlische luchtaanval werden gisteren zeker 6 mensen gedood. Het was erg druk rond station Amsterdam Bijlmer Arena na meerdere concerten. Een ervan was die van Harry Styles. Door de toestroom van duizenden bezoekers moest het station korte tijd dicht, omdat het te vol werd. Mensen stonden lang in de rij om met de trein of metro naar huis te gaan. Inmiddels loopt het weer door. En Max Verstappen is blij met zijn eerste uren tijdens de 24 uur van de Nürburgring, meldt het AD. De Nederlander reed ruim 2,5 uur en pakte daarbij de leiding. Verstappen zegt dat vooral de regen het lastig maakte, maar de auto goed aanvoelde. De coureurs maken zich nu op voor een spannende nacht met kans op regen en kou. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
5: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
6: Jan, we hadden het net over de boeren, over de import van vlees uit Argentinië, de grootste vleesleverancier ter wereld, bij mijn weten. Hmm. En die boeren in Amerika die pruttelen. En het deed me toch denken aan een verhaal dat ik toch nog wel even wil vertellen. Ik ben ooit eens een keer in New Mexico bij zo'n Amerikaanse veeboer geweest. Hmm. En om je een idee te geven, ik was toen met een camerateam en die zeiden, nou, daar zijn we mee naar New Mexico gevlogen. En toen zei die man, wacht daar maar op het vliegveld, dan haal ik je op. En toen kwam die voor met een vliegtuigje.
5: Ja. Niet een pick-up truck,
6: nee, niet
5: maar,
6: pick-up vliegtuig. Maar een vliegtuigje. En een hele mooie Cessna. En daarmee zijn we dus naar zijn boerderij gevlogen. Het grootste deel van die vlucht was over zijn boerderij. Dus om een idee te geven hoe groot die dingen zijn. En hij vertelde ook dat als die... die had een dochtertje. En hij zei, die moet natuurlijk elke dag naar school. En dan brengt hij dat dochtertje met het vliegtuig naar de grote weg. En daar is een halte voor de schoolbus.
5: Oh, dan is ze er ook nog niet.
6: Ja, nee, dan is ze er nog niet. Dan met de schoolbus naar school. En dat elke dag. En mijn vraag was toen, ik was er om een hele andere reden, maar doet er even niet toe. Maar mijn vraag was, hoeveel koeien heb je eigenlijk? En toen gaf hij een heel opmerkelijk antwoord. Zei hij, ik heb geen idee. Want we drijven die koeien maar 2 keer per jaar bij elkaar. Eén keer om te brandmerken en de andere keer om de koeien eruit te halen die naar de slacht gaan. En zei, maar ik heb 90.000 head. En dat is een woord dat ik daar toen heb geleerd. En dat betekent een koe met het bij die koe horende kalveren. Dat heet 1 head. En daarvan had hij er 90.000. En toen zei ik, man, wat een enorm bedrijf. Zei hij, nou nee hoor, ik ben hier nog een van de bescheidener boeren. Dus kan je voorstellen, als Amerikaanse boeren mopperen, dan praat je niet over een armetierig veldje in de Noordoostpolder, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dan praat je over bedrijven die groter zijn dan die hele Noordoostpolder. Of Flevoland, hoe je het wil noemen. Het is gigantisch. Ja.
5: Ongelooflijk. Ik zit dan echt 2 dingen die dan door mijn hoofd schieten. De eerste is, als inderdaad die rundvleesprijzen, als daar verschil in zit, zo'n enorm bedrijf merkt dat dan natuurlijk ook enorm. Ja. Dat gaat dan over miljoenen. En ik moet ook denken aan de diesel- en benzineprijs. Want als je met je vliegtuigje eigenlijk dagelijks heen en weer moet vliegen, alleen al om de post op te halen, bij wijze van spreken. Ja. De kerosineprijzen zijn ook superhoog. Ja. Dus zo iemand betaalt zich blauw.
6: Ja, en die heeft natuurlijk ook nog allerlei ander materieel.
5: Een paar trekkertjes, denk ik.
6: Ja, natuurlijk trekkers en generatoren. Want er is geen elektriciteit. Dat moet je allemaal zelf opwekken. Het loopt ook allemaal op diesel. Dus ja, dat is een kostbare onderneming. Dus die boeren, je moet niet aan hun tarieven komen. Maar je moet ook de concurrentie niet een te grote positie geven. En er is altijd traditioneel een enorme strijd geweest tussen Amerikaanse veeboeren en de Argentijnse. Het Argentijnse vlees, daarvan zegt elke kenner, dat is het beste ter wereld. Maar de Amerikaanse vlees is ook heel goed. En het heeft onder andere te maken met het feit dat die dieren, ook zoals bij deze man, in het wild leven. Dus die spiermassa's die ontwikkelen zich op een natuurlijke manier. En nou ja, goed vlees is voor een groot deel is natuurlijk spiervlees. Dus enfin, heel verhaal achter.
5: Maar scharrelkoeien.
6: Scharrelkoeien, ja precies. Ja. Ja.
5: Ik denk nu, als wij Nederlandse boeren in Amerika onder onze luisteraars hebben, meld je even. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervaringen zijn.
6: Absoluut, dat zou ik ook willen horen. En ik weet er te weinig van. Je ziet ook niet, ik weet niet precies hoe dat ziet. Het meeste wat je ziet als je zo langs de weg rijdt, dat zijn melkkoeien, denk ik. Dus ik weet gewoon niet precies hoe het zit met. Ja, laat wat horen.
5: Ja, interessant hoor.
6: Oké, Jan, naar een heel belangrijk verhaal. Amerika bestaat deze zomer 250 jaar. En dus moet de hoofdstad er spik en span uitzien. Daarom neemt de president onder andere de reflecting pool bij het Lincoln Memorial onderhanden. Laat dat maar aan de projectontwikkelaar Trump over.
7: Hij zei, what we're going to do is I'm going to call all three of these people that have worked for me in the past doing swimming pools. That's all they can do is a swimming pool. And I said, give me a good price. We can do it for maybe $1.5 to $2 million as opposed to $300 million.
6: Ja, maar ja.
5: Zo makkelijk is dat.
6: Ja, je maakt even een dealtje. Nou, als je naar die reflecting pool. Ik vind dat niet echt een zwembad trouwens, maar goed. Hij dus wel. Maar het pakt even duurder uit dan hij dacht. Want volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken kost het in werkelijkheid $13,1 miljoen. Jan, jij woont er om de hoek, zou ik maar zeggen, bij die reflecting pool. Jij bent gisteren nog even wezen kijken en hebt ongetwijfeld lopen nadenken, want zo heet. Ja. Wat zag je?
5: Ja. Nou ja, jij zegt inderdaad, het lijkt niet echt een zwembad. Nee, dat was zo, maar het lijkt steeds meer op een zwembad. Want dat ding is, sowieso, ik denk één keer per jaar dan staat het leeg. Dan wordt het helemaal schoongemaakt. Nou, dan zie je normaal allemaal steen eigenlijk. Nu is het helemaal schoon en dat steen, dat wordt helemaal blauw gespoten. En dat wordt eigenlijk de binnenkant van een zwembad. Zo ziet het er gewoon uit. Misschien ietsje donkerder. Dat voor iedereen die er geweest is, die weet het. Het is een gigantisch ding. En daar staan nu overal hekken eromheen. En je kan er wel doorheen kijken. En je ziet daar dan allemaal mannetjes met een soort gasmaskers op die dat aan het verven zijn met spuiten. Dus wat je daar dan ziet, als je daar bij dat Lincoln Memorial staat, op die trappetjes, dan kan je er zo mooi in kijken. Dan zie je precies hoe ver ze zijn. Dan zie je, ze moeten echt nog een flink stuk. Ik denk dat die nou misschien halverwege is. Eén mannetje staat al zo te spuiten in zo'n pak. Dan denk je ook van, dit duurt nog wel even. En toen hij het aankondigde, dat was 24 april, ik heb het nog even opgezocht, toen zei hij, dit gaat een week duren. En wat jij net al noemde, 1,8 miljoen, koop je. Inmiddels zitten we dus op 13 miljoen en dat ding is dus echt nog lang niet klaar. Volgens mij zou volgende week, ik dacht de 22e, dat zou dan de officiële deadline moeten zijn, dat het klaar moet zijn. Nou, ik denk niet dat dat gaat lukken. Ook omdat er nu berichten zijn dat het stukken die al gedaan zijn, dat daar toch wel wat problemen mee zijn. Dus gaat niet helemaal lekker als we dat zo horen. En wat ik vooral een beetje leed van maak, dit Bernard, sorry. Maar het chagrijn wat ik zie bij mijn stadsgenoten hier, dat vind ik ook wel bijzonder om te zien. De verwondering ook wel hoor. Er zijn ook mensen die echt blij ermee zijn. Die hebben vaak een rood petje op, zoals je voor kan stellen. Trump supporters zijn dat. Maar bij mijn stadsgenoten, dan hoor ik echt irritatie. Die hebben echt het gevoel van, wacht even, dat Lincoln Memorial, dat hoort bij Washington, dat is een beetje van ons. Dat is niet van Donald Trump. Dit is het zoveelste moment dat het in de stijger staat, want het Lincoln Memorial zelf is net helemaal opgeknapt. Dat had niks met Trump te maken. Nou, nu zijn de hekken daar weg, staan de hekken weer om die reflective pool. En ze hebben echt het gevoel van, Trump, blijf hier met je handen vanaf. Dat is echt grote irritatie bij. En ik moet ook wel zeggen, het staat dus al zo lang in de stijgers. Ik vind echt, het Lincoln Memorial is een van mijn favoriete plekken in Washington. En ja, ik wil dat plekje ook alweer een beetje terug. En dat voel je ook wel bij mensen daar. Toeristen zijn ook teleurgesteld.
8: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Zo'n plastic laagje eroverheen, dat helpt niet. Het is gewoon toch een beetje het beste ervan maken. Dat is het eigenlijk een beetje. Nou, Trump zegt dan, ik ga het in hele korte tijd met de aannemer die ik ken, want die heeft meerdere zwembaden gedaan, ga ik dit regelen. En het kan voor een fractie van de prijs. We weten inmiddels, onder andere door de New York Times, dat daar niet een hele duidelijke aanbesteding is geweest. Eigenlijk helemaal geen aanbesteding. Het is gewoon iemand geworden via die Trump kende. Trump ontkent dat nu ook weer trouwens. Want nu het wat minder gaat, zegt hij van, oh, ik ken die mensen eigenlijk helemaal niet. En dat was niet mijn idee om die het te laten doen. Dus we hebben al een duidelijke draai weer gezien. Dus dat bedrijf heeft zelf een flinke winstmarge. Het is een relatief klein bedrijf, wat ik heb begrepen. Ik heb hier geen verstand van natuurlijk van zwembaden. Maar je ziet wel dat het echt een klein team is wat een enorme oppervlakte moet doen. Er schijnt zelfs een beetje een tekort te zijn aan het spul wat ze erop spuiten. Dus al die dingen bij elkaar, dan kom je uiteindelijk toch op een flink hoger bedrag uit dan wat Trump in eerste instantie zei, van 1,8 naar 13 miljoen. Maar Bernard, zoals je hoorde, als Trump het niet had gedaan, had het 300 miljoen gekost. Ja. Dat bedrag neemt ook steeds toe trouwens. Ja.
3: Nu is er een non-profit organisatie die een rechtszaak aanspant tegen de regering om dat schilderen te stoppen, en dan wel zeker in American Flag Blue. Hoe kansrijk is dit?
2: Nou ja, ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Ik heb echt het gevoel, hetzelfde als met die East Wing. Trump die doet eerst en vraagt later. Ze zijn het al aan het spuiten. Dus je kan een rechtszaak beginnen. Maar ik denk tegen de tijd dat daar een uitspraak over is, dan is het al een mooi zwembadje geworden, denk je niet?
3: Ja, ik denk het ook. Het is after the fact, je kunt er niks meer aan doen. Nee. En dan hebben jouw stadgenoten toch al de pest in, omdat ze ongeveer elk park wordt verbouwd, hè?
2: Ja, en dat is toch ook wel, want dit staat voor iets groters, denk ik. Net als die Lincoln Memorial. Dus het gevoel wat ik hier bij mijn stadsgenoot heel erg voel, is dat Trump ze dit een beetje door de strot duwt, eventjes plat gezegd. Heel veel parken hier in Washington, in de binnenstad, die zijn van de National Park Service. Dus dat is een beetje gek, maar dan heb je één parkje en dat wordt dan federaal, zeg maar, wordt dat onderhouden. Dus dan komen die National Park Service Rangers daar om het een beetje te regelen. Wat ook wel zo is, daar was heel lang geen geld voor eigenlijk. Dus die parkjes die zagen er eigenlijk niet uit. Dat was allemaal een beetje verlopen. Dat wordt nu allemaal opgeknapt. Maar dat betekent dus, nu in het voorjaar, het weer wordt hier weer beter. Mensen willen in die parkjes zitten. Je wil daar je hond uitlaten, allemaal dat soort dingen. En je moet je dan voorstellen, zo'n park, daar staan dus ook grote hekken omheen. Dus je kan er net zo'n beetje overheen kijken. En dan zie je wat je mist. En je kunt er niet in. Je kan niet op die bankjes zitten. Dus mensen zijn daar echt geïrriteerd over, want er zijn nog maar heel weinig plekken over. En wat ze ook heel vervelend vinden, is dat dus Trump dit heel erg naar zich toe trekt. Want als dit nou de National Park Service gewoon was geweest, dat is tot daaraan toe. Maar wat ze bijvoorbeeld doen, Trump die laat er dan posters ophangen, waarop dan staat, bedankt president Trump dat u dit doet. Daar staat dan binnen een mum van tijd graffiti op, en dan zijn ze weer weggehaald, die posters. Dus wat ze hier heel erg voelen is van, ja, Trump die maakt er een feestje van zichzelf van. En wij moeten hier de hele tijd tegenaan kijken. Het wordt eigenlijk ook van ons geld gedaan. En wij kunnen er niks tegen doen. Het is een beetje zoals die militairen. Het is een beetje zoals de East Wing. Het is het gevoel van hij doet maar. En wij zitten er tegenaan te kijken.
3: Ja, en over geld gesproken, ook daar komt zijn portret op, hè? Dus,
2: precies. Maar ik moet ook wel zeggen, Bernard, dat parkje tegenover het Witte Huis, Lafayette Park.
3: Ja, dat ziet er niet uit. Eerlijk is eerlijk, ja.
2: Daar heb ik me altijd. Ik ben benieuwd hoe dat voor jou. Want zolang als ik hier in Amerika, of eigenlijk in Washington kom, moet ik zeggen. En ik kan me herinneren, de eerste keer dat ik hier was geloof ik in 2006. Toen al was dat parkje een beetje verlopen. En dat is dus het parkje. Daar heeft het Witte Huis uitzicht op.
3: Ja, nooit anders gezien. En het was ook jarenlang echt een plek voor dak- en thuislozen. Die daar sliepen. En ook elke demonstrant die iets vindt ergens van, die zat met zijn bord op zijn schoot daar ook. Weken achter elkaar soms.
2: Ja?
3: Dus het heeft ook wel een. Ik kan me wel voorstellen.

0: dat ze zeggen, jongens, dat moet een keer afgelopen. Moet even een beetje netjes uit gaan zien. Dus hij heeft ook wel een punt. Alleen, het is Trump is Trump, dus ze trekt alles naar zichzelf toe.
1: Ja.
0: Jammer toch.
2: Maar ik heb daar voor het eerst, ooit heb ik daar nu beelden gezien van de fonteinen in dat parkje die aanstonden. En ik weet niet of jij, heb jij die ooit wel eens aangezien?
0: Nooit.
2: Nee, ik ook niet.
0: Nooit, nee. Nee.
2: Dus ik denk dat ze hier ook af en toe een beetje... Nou, er komt straks een punt dat mensen toch denken van... oh, het is wel opgeknapt. Ja. Dan is de pijnlijke conclusie voor democratisch stemmende Washingtonians... dat dat toch door Donald Trump is.
0: Ja, nou, dus... Hey Jan, we hebben nog beetje tijd. Zullen we naar de luisteraars vragen? Ja. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 06-28-135020.
2: Ja, en iedereen die inzendt, die maakt ook kans op die mooie Amerika-podcast. Mok, die kan je weer winnen. We hebben er net weer eentje weggegeven. Dus, maar in de komende weken maak je dus weer volop kans. En als je op dit punt van de podcast bent gekomen... is dat ook een mooi moment om te bedenken van... wacht eens even, moet ik niet misschien eventjes gewoon abonneren? Dat kan natuurlijk ook gewoon via de bekende platforms. Laten we beginnen met een vraag van Dennis Wijscher.
3: Ik heb een vraag over het gerrymanderen. Een bizar concept als je het aan mij vraagt... Want dit zou in theorie mogelijk kunnen zijn dat er over een heleboel tijd alleen maar gewonnen kan worden door één kant van de partijen. Bizar. Maar waarom leggen ze dit niet gewoon vast op de grenzen van een hele staat? Want die liggen wettelijk vast en daarmee maak je het denk ik ook veel eerlijker over het hele land heen. Wat vinden jullie van het idee en denken jullie dat dit ooit gaat komen?
0: Nee, want het is een interessante gedachte, maar het is gewoon onjuist. Want je hebt inderdaad staatsgrenzen. Staten worden vertegenwoordigd door senatoren, twee per staat. En je hebt 435 districten door heel Amerika. En dat zijn, dat moet je voorstellen, als provincies binnen een staat. En daar gaat nu precies de ruzie om steeds. Want daarvan, van die provincies of van die gebiedjes, die kiesgebiedjes, binnen zo'n staat, daar wordt over geruzied. En daar verschuiven de grenzen een beetje van. Dus het gaat niet om de integriteit van de staatsgrens is helemaal niet in het geding.
2: Ja, en wat ook meespeelt, hè, je hebt natuurlijk je hebt de twee huizen. Je hebt de Senaat en je hebt het Huis van Afgevaardigden. En dat zijn tegenpolen eigenlijk van elkaar ook. Hè, in hoe, hoe dat werkt met districten. En laat ik het even gewoon kort door de bocht zeggen. Senatoren die gaan over een hele staat. Als je in het Huis van Afgevaardigden zit, dan ga je over zo'n kleiner kiesdistrictje. En op het moment dat je de kiesdistrict voor het huis gelijk zou maken aan de staat, dan heb je dus eigenlijk twee dezelfde huizen. Daar komt het een beetje op neer. Toch? Dan wordt de Senaat en het huis wordt hetzelfde.
0: Ja. En in iets van vijf staten is dat ook zo. Want er zijn een paar staten die zo klein zijn of zo weinig inwoners hebben, dat de staatsgrens inderdaad ook hetzelfde is als de districtsgrens. Komt dus wel voor. Ja.
2: En een korte update dan. Want dit blijft echt een groot verhaal. En die gaan we de komende weken ook echt nog wel veel over hebben. Sinds vorige week is bijvoorbeeld Virginia. Die hadden een referendum gehouden hierover. Over het herdistricten. Dat is daarna afgekeurd door een rechtbank. Een grote tegenvaller voor de Democraten. Virginia wil nu naar het Hoge Rechtshof. Om dat toch alsnog voor elkaar te krijgen. En eigenlijk, ik denk een beetje kort samenvatten. Het komt er wel op neer dat de Republikeinen er in de strijd nu ietsje beter voor staan dan de Democraten, denk ik. Maar nog steeds, we zitten er middenin.
0: Ja.
2: Zullen we eens even kijken wat Tim te vragen had?
4: Ik begreep dat de tarieven die Trump had ingesteld zijn teruggedraaid. Maar ik was eigenlijk benieuwd, daar hoorde ik nog eens over, of dat dan ook geldt voor de afspraak die hij heeft gemaakt met bijvoorbeeld Europa. Want dat zijn niet zozeer de tarieven die hij heeft ingesteld, maar wel een afspraak die hij heeft gemaakt. En is het dan dus ook zo dat Europa hier in feite een loop is gedraaid? Of zijn ook die tarieven van elkaar?
0: Nou, om te beginnen, heel wat Europese regeringen vonden dat Ursula von der Leyen zich inderdaad een loer had laten draaien door akkoord te gaan met een heffing van 15%. Het is allemaal teruggedraaid tot 10% wereldwijd door een uitspraak van het Hoge Rechtshof. We weten geen van allen hoe dat nu precies gaat aflopen. Omdat Trump zegt, ja, daar ga ik weer me tegen verzetten. En ik verzin wel een andere truc, maar die heffingen die blijven komen.
2: Ja, want die 10% dat was eigenlijk Trumps alternatief voor zijn eerdere heffingen. Ja. En daarvan heeft nu ook een rechter gezegd, dat mag niet. En ja, hoe dat dan verder gaat, weten we niet helemaal. En ondertussen is Europa nog steeds bezig. Dat is het een beetje...
0: Ja, en er is ook in Nederland is er ook een Kamerdebat weer over opnieuw. Dus en het Europese parlement is voortdurend over bezig. Grote zaak dit, en een belangrijke zaak.
2: Ja. Maar kan je nou zeggen dat Europa een beetje een loer is gedraaid, omdat uiteindelijk die importheffingen eigenlijk helemaal niet wettelijk lijken te zijn? Of is dit ook een gevalletje, we zitten er nog in, we weten het nog niet?
0: Nou, dat laatste meer, denk ik. En ik deel wel een beetje de kritiek op Ursula von der Leyen. Niet zozeer om wat ze uiteindelijk heeft bedacht of gedaan, maar het gebrek aan overleg. Want een heleboel landen die voelden zich gepasseerd. De Eurolanden, die voelden zich gepasseerd. Omdat ze zeiden, ja, die vrouw die gaat daar maar een deal sluiten. Maar mogen we alsjeblieft nog even meepraten? Dus daar was wat spanning over. Hoe het afloopt, ik weet het waarachtig niet.
2: Thomas dan?
1: Kunnen jullie de Logan Act uitleggen? Gezien de meltdown van de MAGA-supporters om het bezoek van Obama aan Canada. En meteen jullie duiding daaraan geven.
0: Ja, dat kunnen we wel. Even heel kort, dat is een hele oude wet uit 17 zoveel. En die luidt dat een particuliere burger mag niet onderhandelen met het buitenland. Dat is een misdrijf. Daar komt het heel kort gezegd en kort door de bocht op neer. En wat ze nu zeggen is dat Obama door een bezoek te brengen aan Canada, maar ook aan de premier van Canada en met hem te gaan praten over de politieke situatie, in feite aan het onderhandelen is met een ander land. En Obama is een ambteloos burger. Heeft geen staatsfunctie meer. Nou, daar, in de eerste plaats, die Logan Act is nog nooit toegepast. Wel geprobeerd, 2 of 3 keer geloof ik in de geschiedenis. Maar hij is nooit toegepast. En in de tweede plaats, het is een oud-president heeft het volste recht om in het buitenland te praten met wie hij ook maar wil. En hij onderhandelt ook helemaal niet. Dus het slaat nergens op. Maar het is wel weer een leuke vondst, zou ik maar zeggen.
2: Ja, is dus eigenlijk een beetje een nieuw relletje voor opiniemakers aan de rechterkant in Amerika. Is dat een beetje de samenvatting?
0: Ja, dat is hem wel, vind ik, ja.
2: Nou, moeten we hem daar dan ook maar mee afronden, Bernard? Want de tijd zit weer een beetje op, hè?
0: Ja, nou, dan kan er nog wel eentje, als je het heel snel doet.
2: Oké, dan pakken we nog eventjes Bram. Die zegt, recent is er voor het eerst een militair veroordeeld voor handel met voorkennis. Dat was een verhaal, die had de Polymarket gegokt, online. En dat ging over de exacte arrestatie van Maduro. Nou, die man was erbij betrokken, dus dat wist hij allemaal. Maar, en dan vraagt Bram zich af, hoe kan dit nou zo doorgaan? Want zo'n soldaat wordt nu een keer hiervoor opgepakt. Maar hoger wordt er een hoop ook gegokt. Die worden niet gepakt. Dus hoe kan dit?
0: Ja, weet ik ook niet. En ik ben ook benieuwd hoe het afloopt. Die discussie speelt trouwens ook buiten de Verenigde Staten. Hè? Want je kunt overal via dat Polymarket of andere middelen... Kun je gokken op ongeveer alles. Dus ik weet niet. Volgens mij kun je er juridisch niet verschrikkelijk veel tegen doen. Maar als je iemand betrapt op voorkennis en het gebruik daarvan, denk ik dat gewoon de klassieke wet geldt. Dus dat mag gewoon nooit, ook hierbij niet.
2: Ja, maar we zien tot nu toe wel inderdaad deze militair, die toch wat onderaan de piramide staat. Dat is de eerste die gepakt is hier in Amerika. En al die geruchten over ministers en mensen hoog in het Witte Huis die dit ook doen, daar gebeurt nog niks.
0: Niets, nee.
2: We houden het in de gaten. Ja, bij deze dan maar. Ik ben benieuwd hoeveel mensen hadden gegokt op 22 minuten en iets van 30 seconden als laatste tijdstip voor deze podcast, Bernard.
0: Ja, ik ook. Terugluisteren kan via de BNR-site. Of je favoriete podcast hebt. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. En je kunt ook een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet win je dan zo'n prachtige Amerika podcast koffiebeker.
2: Ja, tot volgende week.
0: Tot volgende week, Jan.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee. Net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. In een woning in Amsterdam is een man neergestoken na een ruzie, meldt AT5. Het slachtoffer is nog aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. De dader, een minderjarige jongen, is daarna gevlucht. De politie weet wel wie hij is en doet onderzoek. En in Nunspeet is een opvallende vondst gedaan. Een grote Spaanse stierspin. De spin van zo'n 5 centimeter groot werd gevonden in de tuin van een woning, maar komt normaal alleen voor in Zuid-Europa en is waarschijnlijk meegelift met wat planten. De dierenambulance heeft het dier opgehaald. Volgens experts kan de beet van zo'n spin pijnlijk zijn, maar is die niet gevaarlijk voor mensen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Toeters en bellen bij het tweedaagse staatsbezoek van president Trump aan China, dat vrijdag is afgerond met wat handelsdeeltjes en veel beleefdheden.
6: We've had a fantastic relationship. We've gotten along when there were difficulties. We worked it out.
5: Boekenstein en de Wijk maken de balans op tussen de twee grootmachten op zoek naar de nieuwe wereldorde na het volgende.
7: Boekenstein en de Wijk worden nu nog beter.
5: Op Boekenstein en de Wijk Plus. Rob, leg jij dat even uit voor ons.
8: Nou ja, op Boekenstein en de Wijk Plus luister je zonder reclame. Straks moet je daar ook zijn voor onze zaterdaguitzending zoals deze. En voor allemaal extra's.
7: Denk aan extra afleveringen, colleges en Q&A's.
5: Dat doen we om de uitzendingen zoals je gewend bent te blijven maken en extra verdieping te geven.
7: Ga naar boekensteindewijk.nl en word lid met de kortingscode NAVO voor €25 voor een heel jaar. En luister dus reclamevrij de zaterdagafleveringen en de extra's gewoon op je favoriete podcast-app.
5: Einde huishoudelijke mededelingen. Door naar de VS en China. Daarvoor is hier Ties Dams, China-expert van Instituut Klingendaal. Welkom.
9: Leuk om hier te zijn.
5: We zagen een heel beleefde en complimenteuze Trump op bezoek bij president Xi. Is dat opvallend of is dat gewoon hoe die een beetje is met sterke mannen?
9: Ja, in het bijzonder bij Xi. En ik zou zeggen, het ging nog wel verder dan beleefd. Het was echt weer de fanboy Trump van de eerste helft van de eerste termijn. Want dit was wat Trump ook was in die tijd. Echt in adoratie van Xi. En dat was eigenlijk voordat hij in de COVID-crisis China begon te bashen. Toen zijn eigen opiniepeilingen kelderden. Die is weer helemaal terug. En het interessante is dat toen schril afstak tegen de mensen in zijn regering. Ja. En nu niet. Ja. Dus nu heeft hij een cortège van bedelaars, big tech bedelaars, die allemaal meer willen van de markt China. Ja. Heeft hij meegenomen. En dat drijft de Amerikaanse China-strategie op dit moment. Terwijl in zijn eerste termijn had hij nog allerlei neocons om zich heen die de strijd met China wilden aangaan.
5: Ja, maar toen zei hij inderdaad wel, weet ik nog, van die Xi, die is pas door, die heeft gewoon 1 miljard Chinezen zo onder de duim.
9: Precies.
5: Dat vond hij heel erg cool.
9: Dat is dat veranderde pas toen zijn eigen opiniepeilingen eigenlijk in de coronacrisis begonnen te kelderen. En hij zag, China-bashen is een fantastische manier om iets van die bliksem af te leiden. Maar de oude Trump is terug, ja.
8: Ja, is dat nou echt zo?